0: 1830, 1525, 1517. Nederland had in de derde set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joel Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de achtste finales. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu derde in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominic Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de 4e, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overwegend droog, met in het noorden plaatselijk wat motregen. In het zuidwesten kan er wat mist ontstaan. Het wordt rond de 16 graden. Aan de kust waait een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Landinwaarts is het rustig. Morgenochtend begint bewolkt in het noorden en westen, maar in het oosten en zuiden komt de zon steeds vaker door. Het blijft droog. Vanmiddag houdt de bewolking aan in het noorden, maar elders schijnt de zon volop. De temperatuur loopt op naar 20 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking toe en valt er af en toe regen. In het uiterste oosten kunnen enkele stevige buien ontstaan, mogelijk met onweer. De wind draait naar het westen.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een meerderheid van de Nederlanders is voor een hogere belasting op vermogens. Zeker als daardoor de inkomstenbelasting niet hoeft te stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van Trouw. Kiezers van bijna alle partijen vinden het eerlijker om vermogens hoger te belasten dan inkomsten uit loon. Ook de helft van de VVD-kiezers vindt een hogere vermogensbelasting aanvaardbaar als de belasting op inkomen daardoor gelijk blijft. In de coalitie blokkeert de VVD echter de wens van D66 en CDA om meer belasting te heffen op vermogens. 3 militaire kopstukken uit El Salvador zijn definitief veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf voor de moord op 4 journalisten van de ICOM. Het gaat om oud-minister van Defensie Guillermo García, oud-directeur Francisco Antonio Morán van een speciale politiedienst en ex-kolonel Mario Reyes Mena. Een cassatieberoep is afgewezen, meldt de advocaat van de nabestaanden. De journalisten Jan Kuiper, Hans ter Laag, Koos Koster en Joop Willemsen van de inmiddels opgeheven omroep ICOM werden in 1982 gedood tijdens een verslag van de burgeroorlog. Nabestaande Sonja ter Laag zegt ontzettend opgelucht te zijn en het nu eindelijk definitief te kunnen afsluiten. De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij zijn arrestatie. Haar advocaat Gerald Roet

0: feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. In Frans-Guyana zijn twee Europese klimaatsatellieten gelanceerd. De eerste satelliet meet zwak licht dat planten uitstralen wanneer ze zonlicht omzetten in energie. Hoe zwaarder een plant het heeft, hoe meer licht deze produceert. De tweede satelliet meet de warmte in oceanen en helpt zo bij het begrijpen van weerfenomenen als El Niño. De satellieten vliegen tussen de 42 en 105 kilometer van elkaar. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe om voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump wilde onder meer dat staten lijsten met mensen die per post willen stemmen overdragen aan de nationale postdienst USPS. En dat alle briefstemmen in speciale enveloppen met barcodes worden geplaatst. Een lagere rechter oordeelde eerder al dat staten niet genoeg tijd hebben om dergelijke maatregelen nog voor de midterms door te voeren. Trump is een uitgesproken tegenstander van stemmen per post sinds de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Critici stellen dat Trumps electoraal gewin zijn ware motief voor de nieuwe maatregelen was, omdat over het algemeen meer democraten per post stemmen dan republikeinen. Een Russische zakenman met banden met het Kremlin heeft betaald voor de feesten na de bruiloft van Donald Trump Jr. en zijn vrouw Bettina. Het stel bevestigt dat hun goede vriend Umar Kremlev in mei 2 avonden met feestelijkheden voor hen organiseerde op de Bahama's. Volgens onderzoekswebsite ProPublica ging het om honderdduizenden dollars. Donald Trump was niet bij de bruiloft of de feesten. Hij bleef in Washington voor besprekingen over de oorlog met Iran. Kremlev leidt de Internationale Boksbond, een organisatie waarmee het Olympisch Comité de banden verbrak na waarschuwingen over financieel wanbeheer en ethische kwesties. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in de nacht van maandag op dinsdag, kort na middernacht, een drone neergehaald in Litouwen. Het toestel was vermoedelijk vanuit Belarus het luchtruim binnengekomen en werd neergeschoten in het zuiden van het land, vlak bij de stad Kaunas. De herkomst van de drone is nog niet vastgesteld. NAVO-gevechtsvliegtuigen patrouilleren in het luchtruim boven de Baltische Staten en haalden eerder al afgedwaalde Oekraïense drones neer boven Estland in mei en boven Letland in juni en augustus. Maandagavond vuurde een Russisch fregat lichtkogels af op een Deense militaire helikopter voor de kust van Getser, waarna Denemarken de Russische ambassadeur op het matje riep. De Verenigde Staten beschikken over wapens in de ruimte. De Amerikaanse ruimtemacht Space Force heeft dat bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de aanwezigheid van deze wapens wordt bevestigd. De wapens bevinden zich in een baan om de aarde en zijn bedoeld om de gezamenlijke strijdkrachten te verdedigen tijdens vijandelijke acties. Volgens de Space Force vormen Rusland en China een potentiële bedreiging voor de Amerikaanse belangen in de ruimte. Eyal Zamir, de hoogste baas van het Israëlische leger, eist een officieel onderzoek naar de documentaire NASA, die afgelopen week in première ging op het Festival van Venetië. In de film stellen soldaten van de Israëlische krijgsmacht dat Israël bij aanvallen in Gaza burgers bewust als doelwit kiest. Zamir noemt de film een aanval op de staat Israël en overweegt juridische stappen. De Israëlische cultuurminister wil regisseurs Yuval Abraham en Rachel Sor hun staatsburgerschap afnemen. Voor de documentaire spraken de makers met 24 anonieme klokkenluiders uit het Israëlische leger. En nu het economisch nieuws. Het Amerikaanse milieuagentschap EPA trekt de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales in. Die limieten waren ingesteld onder president Biden. Het agentschap wil ook alle andere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales schrappen. De EPA stelt dat het niet bevoegd is om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te reguleren. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis al meerdere klimaatregels teruggedraaid. Wall Street is maandag lager gesloten. Vooral chipbedrijven als Nvidia verloren terrein nadat topbestuurders van Amerikaanse AI-bedrijven waren.

0: waarschuwde voor de risico's van een snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook maakten beleggers zich zorgen omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kortstondig boven de 5% uitkwam, voor het eerst sinds 2023. De Dow Jones-index daalde 0,3%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq zakte 0,6%. Woensdag komt de Federal Reserve met een rentebesluit en wordt verwacht dat de centrale bank de rente verhoogt. Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank. De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast. Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen, en dat zullen we blijven doen, aldus Trump. Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI. En dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun derde groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets, 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de derde set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joel Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de achtste finales. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu derde in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominique Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de 4e, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het grotendeels droog, al valt er in het noorden plaatselijk nog wat motregen. In het zuidwesten kan het hier en daar mistig worden. Het wordt 16 graden. Aan de kust waait het matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Landinwaarts is er weinig wind. Vanochtend is het in het noorden en westen nog bewolkt, maar in het oosten en zuiden breekt de zon steeds vaker door. Vanmiddag blijft het in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt de zon volop. Later neemt de bewolking in het westen weer toe. Het blijft droog met 20 graden aan de noordwestkust tot wel 28 graden in het zuidoosten. Vanavond trekt vanuit het westen meer bewolking binnen en gaat het af en toe regenen. In het uiterste oosten kunnen enkele stevige buien met onweer ontstaan. Vannacht zijn er vooral in het oosten nog wat buien, mogelijk met onweer, en later ook elders een enkele bui. Het wordt 13 graden. Morgen een mix van zon en bewolking met verspreid enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. De temperatuur komt uit op 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een meerderheid van de Nederlanders is voor een hogere belasting op vermogens. Zeker als daardoor de inkomstenbelasting niet hoeft te stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van Trouw. Kiezers van bijna alle partijen vinden het eerlijker om vermogens hoger te belasten dan inkomsten uit loon. Ook de helft van de VVD-kiezers vindt een hogere vermogensbelasting aanvaardbaar als de belasting op inkomen daardoor gelijk blijft. In de coalitie blokkeert de VVD echter de wens van D66 en CDA om meer belasting te heffen op vermogens. 3 militaire kopstukken uit El Salvador zijn definitief veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf voor de moord op 4 journalisten van de ICOM. Het gaat om oud-minister van Defensie Guillermo García, oud-directeur Francisco Antonio Morán van een speciale politiedienst en ex-kolonel Mario Reyes Mena. Hun cassatieberoep is afgewezen, meldt de advocaat van de nabestaanden. De journalisten Jan Kuiper, Hans ter Laag, Koos Koster en Joop Willemsen van de inmiddels opgeheven omroep ICOM werden in 1982 gedood tijdens een verslag van de burgeroorlog. Nabestaande Sonja ter Laag zegt ontzettend opgelucht te zijn en het nu eindelijk definitief te kunnen afsluiten. De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij zijn arrestatie. Haar advocaat Gerald Roethoff zegt in het programma Pauw en de Wit dat er mogelijk sprake is van doodslag, mishandeling met de dood tot gevolg of dood door schuld als gevolg van roekeloosheid. De 51-jarige Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding in Rotterdam. Hij kwam van de baby shower van zijn eigen ongeboren kind en kon geen identiteitsbewijs tonen, waarna hij met geweld werd aangehouden. De politie had een melding gekregen over een gestolen fatbike. Achteraf bleek hij niet op de fatbike te rijden waar de politie naar op zoek was. De 51-jarige Alfredo Gulu overleed na een aanhouding, zegt Jair Schalkwijk van Controle Alt Delete na afloop van een stille tocht in Rotterdam. Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding op de Vaarnakamp. De politie had een melding gekregen over een gestolen fatbike, maar Gulu reed op de fiets van zijn vrouw. Een politiewoordvoerder bevestigt dat de fatbike waarop Gulu reed niet dezelfde is als waarnaar de politie zocht. Later maandagavond ontstond grote onrust bij een politiebureau dat werd bekogeld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden van 3 Nederlanders door een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens. Het gaat om een 57-jarige man uit Zuidwest-Friesland en een 58-jarige man en een 23-jarige vrouw uit Amsterdam. De 3 waren de enige inzittenden van het vliegtuigje, een Cessna 172 van Vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandagochtend om 10:25 uit Hilversum. Het ongeluk gebeurde ten noorden van de Duitse plaats Gerderath. De politie heeft meer dan 120 tips ontvangen over de hack bij Odido van begin dit jaar. Vorige week zond Opsporing Verzocht een geluidsfragment uit waarin een verdachte zich voordoet als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van het telecombedrijf. Volgens een politiewoordvoerder is sinds die uitzending ontzettend veel informatie doorgegeven die nu wordt onderzocht. Bij de hack wisten de hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten in bezit te krijgen. Grote hoeveelheden namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers van Odido-klanten belanden op het dark web.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In Frans-Guyana zijn 2 Europese klimaatsatellieten gelanceerd. De eerste satelliet meet zwak licht dat planten uitstralen wanneer ze zonlicht omzetten in energie. Hoe zwaarder een plant het heeft, hoe meer licht deze produceert. De tweede satelliet meet de warmte in oceanen en helpt zo bij het begrijpen van weerfenomenen als El Niño. De satellieten vliegen tussen de 42 en 105 kilometer van elkaar. Het Amererikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe om voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump wilde onder meer dat staten lijsten met mensen die per post willen stemmen overdragen aan de nationale postdienst USPS en dat alle briefstemmen in speciale enveloppen met barcodes worden geplaatst. Een lagere rechter oordeelde eerder al dat staten niet genoeg tijd hebben om dergelijke maatregelen nog voor de midterms door te voeren. Trump is een uitgesproken tegenstander van stemmen per post sinds de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Critici stellen dat Trumps electoraal gewin zijn ware motief voor de nieuwe maatregelen was, omdat over het algemeen meer democraten per post stemmen dan republikeinen. Een Russische zakenman met banden met het Kremlin heeft betaald voor de feesten na de bruiloft van Donald Trump Jr. en zijn vrouw Bettina. Het stel bevestigt dat hun goede vriend Umar Kremlev in mei 2 avonden met feestelijkheden voor hen organiseerde op de Bahama's. Volgens onderzoekswebsite ProPublica ging het om honderdduizenden dollars. Donald Trump was niet bij de bruiloft of de feesten. Hij bleef in Washington voor besprekingen over de oorlog met Iran. Kremlev leidt de Internationale Boksbond, een organisatie waarmee het Olympisch Comité de banden verbrak na waarschuwingen over financieel wanbeheer en ethische kwesties. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in de nacht van maandag op dinsdag, kort na middernacht, een drone neergehaald in Litouwen. Het toestel was vermoedelijk vanuit Belarus het luchtruim binnengekomen en werd neergeschoten in het zuiden van het land, vlak bij de stad Kaunas. De herkomst van de drone is nog niet vastgesteld. NAVO-gevechtsvliegtuigen patrouilleren in het luchtruim boven de Baltische Staten en haalden eerder al afgedwaalde Oekraïense drones neer boven Estland in mei en boven Letland in juni en augustus. Maandagavond vuurde een Russisch fregat lichtkogels af op een Deense militaire helikopter voor de kust van Getser, waarna Denemarken de Russische ambassadeur op het matje riep. De Verenigde Staten beschikken over wapens in de ruimte. De Amerikaanse ruimtemacht Space Force heeft dat bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de aanwezigheid van deze wapens wordt bevestigd. De wapens bevinden zich in een baan om de aarde en zijn bedoeld om de gezamenlijke strijdkrachten te verdedigen tijdens vijandelijke acties. Volgens de Space Force vormen Rusland en China een potentiële bedreiging voor de Amerikaanse belangen in de ruimte. Eyal Zamir, de hoogste baas van het Israëlische leger, eist een officieel onderzoek naar de documentaire NASA, die afgelopen week in première ging op het Festival van Venetië. In de film stellen soldaten van de Israëlische krijgsmacht dat Israël bij aanvallen in Gaza burgers bewust als doelwit kiest. Zamir noemt de film een aanval op de staat Israël en overweegt juridische stappen. De Israëlische cultuurminister wil regisseurs Yuval Abraham en Rachel Sor hun staatsburgerschap afnemen. Voor de documentaire spraken de makers met 24 anonieme klokkenluiders uit het Israëlische leger.
4: En nu het economisch nieuws. Het Amerikaanse milieuagentschap EPA trekt de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales in. Die limieten waren ingesteld onder president Biden. Het agentschap wil ook alle andere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales schrappen. De EPA stelt dat het niet bevoegd is om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te reguleren. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis al meerdere klimaatregels teruggedraaid. Wall Street is maandag lager gesloten. Vooral chipbedrijven als Nvidia verloren terrein nadat topbestuurders van Amerikaanse AI-bedrijven waarschuwden voor de risico's van een snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook maakten beleggers zich zorgen omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kortstondig boven de 5% uitkwam, voor het eerst sinds 2023. De Dow Jones-index daalde 0,3%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq zakte 0,6%. Woensdag komt de Federal Reserve met een rentebesluit en wordt verwacht dat de centrale bank de rente verhoogt. Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank. De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast. Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen, en dat zullen we blijven doen, aldus Trump. Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI en dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun derde groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets. 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de derde set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joël Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu derde in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominic Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de 4e, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het grotendeels droog, al valt er in het noorden plaatselijk nog wat motregen. In het zuidwesten kan het hier en daar mistig worden. Het wordt 16 graden. Aan de kust waait het matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Landinwaarts is er weinig wind. Vanochtend is het in het noorden en westen nog bewolkt, maar in het oosten en zuiden breekt de zon steeds vaker door. Vanmiddag blijft het in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt de zon volop. Later neemt de bewolking in het westen weer toe. Het blijft droog met 20 graden aan de noordwestkust tot wel 28 graden in het zuidoosten. Vanavond trekt vanuit het westen meer bewolking binnen en gaat het af en toe regenen. In het uiterste oosten kunnen enkele stevige buien met onweer ontstaan. Vannacht zijn er vooral in het oosten nog wat buien, mogelijk met onweer, en later ook elders een enkele bui. Het wordt 13 graden. Morgen een mix van zon en bewolking met verspreid enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. De temperatuur komt uit op 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een meerderheid van de Nederlanders is voor een hogere belasting op vermogens. Zeker als daardoor de inkomstenbelasting niet hoeft te stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van Trouw. Kiezers van bijna alle partijen vinden het eerlijker om vermogens hoger te belasten dan inkomsten uit loon. Ook de helft van de VVD-kiezers vindt een hogere vermogensbelasting aanvaardbaar als de belasting op inkomen daardoor gelijk blijft. In de coalitie blokkeert de VVD echter de wens van D66 en CDA om meer belasting te heffen op vermogens. Drie militaire kopstukken uit El Salvador zijn definitief veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf voor de moord op 4 journalisten van de ICOM. Het gaat om oud-minister van Defensie Guillermo García, oud-directeur Francisco Antonio Morán van een speciale politiedienst en ex-kolonel Mario Reyes Mena. Een cassatieberoep is afgewezen, meldt de advocaat van de nabestaanden. De journalisten Jan Kuiper, Hans Terlaag, Koos Koster en Joop Willemsen van de inmiddels opgeheven omroep ICOM werden in 1982 gedood tijdens een verslag van de burgeroorlog. Nabestaande Sonja Terlaag zegt ontzettend opgelucht te zijn en het nu eindelijk definitief te kunnen afsluiten. De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij zijn arrestatie. Haar advocaat Gerald Roethof zegt in het programma Pauw en de Wit dat er mogelijk sprake is van doodslag, mishandeling met de dood tot gevolg of dood door schuld als gevolg van roekeloosheid. De 51-jarige Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding in Rotterdam. Hij kwam van de babyshower van zijn eigen ongeboren kind en kon geen identiteitsbewijs tonen, waarna hij met geweld werd aangehouden. De politie had een melding gekregen over een gestolen fatbike. Achteraf bleek hij niet op de fatbike te rijden waar de politie naar op zoek was. De 51-jarige Alfredo Gulu overleed na een aanhouding, zegt Jair Schalkwijk van Controle Alt Delete na afloop van een stille tocht in Rotterdam. Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding op de Vaarnakamp. De politie had een melding gekregen over een gestolen fatbike, maar Gulu reed op de fiets van zijn vrouw. Een politiewoordvoerder bevestigt dat de fatbike waarop Gulu reed niet dezelfde is als waarnaar de politie zocht. Later maandagavond ontstond grote onrust bij een politiebureau dat werd bekogeld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden van 3 Nederlanders door een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens. Het gaat om een 57-jarige man uit Zuidwest-Friesland en een 58-jarige man en een 23-jarige vrouw uit Amsterdam. De 3 waren de enige inzittenden van het vliegtuigje, een Cessna 172 van Vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandagochtend om 10:25 uit Hilversum. Het ongeluk gebeurde ten noorden van de Duitse plaats Gerderat. De politie heeft meer dan 120 tips ontvangen over de hack bij Odido van begin dit jaar. Vorige week zond Opsporing Verzocht een geluidsfragment uit waarin een verdachte zich voordoet als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van het telecombedrijf. Volgens een politiewoordvoerder is sinds die uitzending ontzettend veel informatie doorgegeven die nu wordt onderzocht. Bij de hack wisten de hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten in bezit te krijgen. Grote hoeveelheden namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers van Odido-klanten belanden op het dark web.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. In Frans-Guyana zijn twee Europese klimaatsatellieten gelanceerd. De eerste satelliet meet zwak licht dat planten uitstralen wanneer ze zonlicht omzetten in energie. Hoe zwaarder een plant het heeft, hoe meer licht deze produceert. De tweede satelliet meet de warmte in oceanen en helpt zo bij het begrijpen van weerfenomenen als El Niño. De satellieten vliegen tussen de 42 en 105 kilometer van elkaar. Het Amerikaanse Hooggerechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe om voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump wilde onder meer dat staten lijsten met mensen die per post willen stemmen overdragen aan de nationale postdienst USPS. En dat alle briefstemmen in speciale enveloppen met barcodes worden geplaatst. Een lagere rechter oordeelde eerder al dat staten niet genoeg tijd hebben om dergelijke maatregelen nog voor de midterms door te voeren. Trump is een uitgesproken tegenstander van stemmen per post sinds de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Critici stellen dat Trumps electoraal gewin zijn ware motief voor de nieuwe maatregelen was, omdat over het algemeen meer democraten per post stemmen dan republikeinen. Een Russische zakenman met banden met het Kremlin heeft betaald voor de feesten na de bruiloft van Donald Trump Jr. en zijn vrouw Bettina. Het stel bevestigt dat hun goede vriend Umar Kremlev in mei twee avonden met feestelijkheden voor hen organiseerde op de Bahama's. Volgens onderzoekswebsite ProPublica ging het om honderdduizenden dollars. Donald Trump was niet bij de bruiloft of de feesten. Hij bleef in Washington voor besprekingen over de oorlog met Iran. Kremlev leidt de Internationale Boksbond, een organisatie waarmee het Olympisch Comité de banden verbrak na waarschuwingen over financieel wanbeheer en ethische kwesties. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in de nacht van maandag op dinsdag, kort na middernacht, een drone neergehaald in Litouwen. Het toestel was vermoedelijk vanuit Belarus het luchtruim binnengekomen en werd neergeschoten in het zuiden van het land, vlak bij de stad Kaunas. De herkomst van de drone is nog niet vastgesteld. NAVO-gevechtsvliegtuigen patrouilleren in het luchtruim boven de Baltische Staten en haalden eerder al afgedwaalde Oekraïense drones neer boven Estland in mei en boven Letland in juni en augustus. Maandagavond vuurde een Russisch fregat lichtkogels af op een Deense militaire helikopter voor de kust van Getser, waarna Denemarken de Russische ambassadeur op het matje riep. De Verenigde Staten beschikken over wapens in de ruimte. De Amerikaanse ruimtemacht Space Force heeft dat bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de aanwezigheid van deze wapens wordt bevestigd. De wapens bevinden zich in een baan om de aarde en zijn bedoeld om de gezamenlijke strijdkrachten te verdedigen tijdens vijandelijke acties. Volgens de Space Force vormen Rusland en China een potentiële bedreiging voor de Amerikaanse belangen in de ruimte. Eyal Zamir, de hoogste baas van het Israëlische leger, eist een officieel onderzoek naar de documentaire NASA, die afgelopen week in première ging op het Festival van Venetië. In de film stellen soldaten van de Israëlische krijgsmacht dat Israël bij aanvallen in Gaza burgers bewust als doelwit kiest. Zamir noemt de film een aanval op de staat Israël en overweegt juridische stappen. De Israëlische cultuurminister wil regisseurs Yuval Abraham en Rachel Sor hun staatsburgerschap afnemen. Voor de documentaire spraken de makers met 24 anonieme klokkenluiders uit het Israëlische leger. En nu het economisch nieuws. Het Amerikaanse milieuagentschap EPA trekt de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales in. Die limieten waren ingesteld onder president Biden. Het agentschap wil ook alle andere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales schrappen. De EPA stelt dat het niet bevoegd is om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te reguleren. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis al meerdere klimaatregels teruggedraaid. Wall Street is maandag lager gesloten. Vooral chipbedrijven als Nvidia verloren terrein nadat topbestuurders van Amerikaanse AI-bedrijven waarschuwden voor de risico's van een snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook maakten beleggers zich zorgen omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kortstondig boven de 5% uitkwam, voor het eerst sinds 2023. De Dow Jones-index daalde 0,3%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq zakte 0,6%. Woensdag komt de Federal Reserve met een rentebesluit en wordt verwacht dat de centrale bank de rente verhoogt. Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank. De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast. Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen, en dat zullen we blijven doen, aldus Trump. Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI en dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun 3e groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets, 2520, 2523, 2830, 1525, 1517. Nederland had in de derde set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joel Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de achtste finales. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu derde in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominic Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de 4e, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, met in het zuiden hier en daar wat mist. Het wordt zo'n 16 graden. Aan de kust waait een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Landinwaarts blijft het rustig. Vanochtend is het in het noorden en westen bewolkt, maar in het oosten en zuiden breekt de zon steeds vaker door. Vanmiddag krijgt het noorden veel bewolking. In de rest van het land schijnt de zon. Later wordt het in het westen bewolkter. Het blijft droog en het wordt zonnig en warm. 20 graden aan de noordwestkust tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en valt er af en toe regen. In het oosten kunnen stevige buien en mogelijk onweer ontstaan. Vannacht enkele buien, vooral in het oosten, met mogelijk onweer. Ook elders kan er een bui vallen. Het wordt rond de 13 graden. Morgen zon en buien, hier en daar met onweer. Maximaal 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een meerderheid van de Nederlanders is voor een hogere belasting op vermogens. Zeker als daardoor de inkomstenbelasting niet hoeft te stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van Trouw. Kiezers van bijna alle partijen vinden het eerlijker om vermogens hoger te belasten dan inkomsten uit loon. Ook de helft van de VVD-kiezers vindt een hogere vermogensbelasting aanvaardbaar als de belasting op inkomen daardoor gelijk blijft. In de coalitie blokkeert de VVD echter de wens van D66 en CDA om meer belasting te heffen op vermogens. 3 militaire kopstukken uit El Salvador zijn definitief veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf voor de moord op 4 journalisten van de ICOM. Het gaat om oud-minister van Defensie Guillermo García, oud-directeur Francisco Antonio Moran van een speciale politiedienst en ex-kolonel Mario Reyes Mena. Hun cassatieberoep is afgewezen, meldt de advocaat van de nabestaanden. De journalisten Jan Kuiper, Hans ter Laag, Koos Koster en Joop Willemsen van de inmiddels opgeheven omroep ICOM werden in 1982 gedood tijdens een verslag van de burgeroorlog. Nabestaande Sonja ter Laag zegt ontzettend opgelucht te zijn en het nu eindelijk definitief te kunnen afsluiten.
5: De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij zijn arrestatie. Haar advocaat Gerald Roethoff zegt in het programma Pauw en de Wit dat er mogelijk sprake is van doodslag, mishandeling met de dood tot gevolg of dood door schuld als gevolg van roekeloosheid. De 51-jarige Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding in Rotterdam. Hij kwam van de babyshower van zijn eigen ongeboren kind en kon geen identiteitsbewijs tonen, waarna hij met geweld werd aangehouden. De politie had een melding gekregen over een gestolen fatbike. Achteraf bleek hij niet op de fatbike te rijden waar de politie naar op zoek was.
6: De 51-jarige Alfredo Gulu overleed na een aanhouding, zegt Jair Schalkwijk van Controle Alt Delete na afloop van een stille tocht in Rotterdam. Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding op de Vaarnakamp. De politie had een melding gekregen over een gestolen fatbike, maar Gulu reed op de fiets van zijn vrouw. Een politiewoordvoerder bevestigt dat de fatbike waarop Gulu reed niet dezelfde is als waarnaar de politie zocht. Later maandagavond ontstond grote onrust bij een politiebureau dat werd bekogeld.
7: Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden van 3 Nederlanders door een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens. Het gaat om een 57-jarige man uit Zuidwest-Friesland en een 58-jarige man en een 23-jarige vrouw uit Amsterdam. De 3 waren de enige inzittenden van het vliegtuigje, een Cessna 172 van Vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandagochtend om 10:25 uit Hilversum. Het ongeluk gebeurde ten noorden van de Duitse plaats Gerderat. De politie heeft meer dan 120 tips ontvangen over de hack bij Odido van begin dit jaar. Vorige week zond Opsporing Verzocht een geluidsfragment uit waarin een verdachte zich voordoet als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van het telecombedrijf. Volgens een politiewoordvoerder is sinds die uitzending ontzettend veel informatie doorgegeven die nu wordt onderzocht. Bij de hack wisten de hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten in bezit te krijgen. Grote hoeveelheden namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers van Odido-klanten belanden op het dark web.
8: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. In Frans-Guyana zijn 2 Europese klimaatsatellieten gelanceerd. De eerste satelliet meet zwak licht dat planten uitstralen wanneer ze zonlicht omzetten in energie. Hoe zwaarder een plant het heeft, hoe meer licht deze produceert. De tweede satelliet meet de warmte in oceanen en helpt zo bij het begrijpen van weerfenomenen als El Niño. De satellieten vliegen tussen de 42 en 105 kilometer van elkaar.
10: Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe om voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump wilde onder meer dat staten lijsten met mensen die per post willen stemmen overdragen aan de nationale postdienst USPS. En dat alle briefstemmen in speciale enveloppen met barcodes worden geplaatst. Een lagere rechter oordeelde eerder al dat staten niet genoeg tijd hebben om dergelijke maatregelen nog voor de midterms door te voeren. Trump is een uitgesproken tegenstander van stemmen per post sinds de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Critici stellen dat Trumps electoraal gewin zijn ware motief voor de nieuwe maatregelen was, omdat over het algemeen meer democraten per post stemmen dan republikeinen.
11: Een Russische zakenman met banden met het Kremlin heeft betaald voor de feesten na de bruiloft van Donald Trump Jr. en zijn vrouw Bettina. Het stel bevestigt dat hun goede vriend Umar Kremlev in mei 2 avonden met feestelijkheden voor hen organiseerde op de Bahama's. Volgens onderzoekswebsite ProPublica ging het om honderdduizenden dollars.
12: Donald Trump was niet bij de bruiloft of de feesten. Hij bleef in Washington voor besprekingen over de oorlog met Iran. Kremlev leidt de Internationale Boksbond, een organisatie waarmee het Olympisch Comité de banden verbrak na waarschuwingen over financieel wanbeheer en ethische kwesties.
13: Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in de nacht van maandag op dinsdag, kort na middernacht, een drone neergehaald in Litouwen. Het toestel was vermoedelijk vanuit Belarus het luchtruim binnengekomen en werd neergeschoten in het zuiden van het land, vlak bij de stad Kaunas. De herkomst van de drone is nog niet vastgesteld. NAVO-gevechtsvliegtuigen patrouilleren in het luchtruim boven de Baltische Staten en haalden eerder al afgedwaalde Oekraïense drones neer boven Estland in mei en boven Letland in juni en augustus. Maandagavond vuurde een Russisch fregat lichtkogels af op een Deense militaire helikopter voor de kust van Getser, waarna Denemarken de Russische ambassadeur op het matje riep. De Verenigde Staten beschikken over wapens in de ruimte. De Amerikaanse ruimtemacht Space Force heeft dat bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de aanwezigheid van deze wapens wordt bevestigd. De wapens bevinden zich in een baan om de aarde en zijn bedoeld om de gezamenlijke strijdkrachten te verdedigen tijdens vijandelijke acties. Volgens de Space Force vormen Rusland en China een potentiële bedreiging voor de Amerikaanse belangen in de ruimte. Eyal Zamir, de hoogste baas van het Israëlische leger, eist een officieel onderzoek naar de documentaire NASA, die afgelopen week in première ging op het Festival van Venetië. In de film stellen soldaten van de Israëlische krijgsmacht dat Israël bij aanvallen in Gaza burgers bewust als doelwit kiest. Zamir noemt de film een aanval op de staat Israël en overweegt juridische stappen. De Israëlische cultuurminister wil regisseurs Yuval Abraham en Rachel Sor hun staatsburgerschap afnemen. Voor de documentaire spraken de makers met 24 anonieme klokkenluiders uit het Israëlische leger.
14: En nu het economisch nieuws. Het Amerikaanse milieuagentschap EPA trekt de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales in. Die limieten waren ingesteld onder president Biden. Het agentschap wil ook alle andere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales schrappen. De EPA stelt dat het niet bevoegd is om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te reguleren. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis al meerdere klimaatregels teruggedraaid.
15: Wall Street is maandag lager gesloten. Vooral chipbedrijven als Nvidia verloren terrein nadat topbestuurders van Amerikaanse AI-bedrijven waarschuwden voor de risico's van een snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook maakten beleggers zich zorgen omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kortstondig boven de 5% uitkwam, voor het eerst sinds 2023. De Dow Jones-index daalde 0,3%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq zakte 0,6%. Woensdag komt de Federal Reserve met een rentebesluit en wordt verwacht dat de centrale bank de rente verhoogt.
16: Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank. De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast.
17: Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen.
18: De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen.
19: Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen. En dat zullen we blijven doen, aldus Trump.
20: Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI. En dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden.

0: talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun derde groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets: 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de derde set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joel Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu derde in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominic Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de 4e, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, met in het zuiden hier en daar wat mist. Het wordt zo'n 16 graden. Aan de kust waait een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Landinwaarts blijft het rustig. Vanochtend is het in het noorden en westen bewolkt, maar in het oosten en zuiden breekt de zon steeds vaker door. Vanmiddag krijgt het noorden veel bewolking. In de rest van het land schijnt de zon. Later wordt het in het westen bewolkter. Het blijft droog en het wordt zonnig en warm. 20 graden aan de noordwestkust tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en valt er af en toe regen. In het oosten kunnen stevige buien en mogelijk onweer ontstaan. Vannacht enkele buien, vooral in het oosten, met mogelijk onweer. Ook elders kan er een bui vallen. Het wordt rond de 13 graden. Morgen zon en buien, hier en daar met onweer. Maximaal 18 graden.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.

0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een meerderheid van de Nederlanders is voor een hogere belasting op vermogens. Zeker als daardoor de inkomstenbelasting niet hoeft te stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van Trouw. Kiezers van bijna alle partijen vinden het eerlijker om vermogens hoger te belasten dan inkomsten uit loon. Ook de helft van de VVD-kiezers vindt een hogere vermogensbelasting aanvaardbaar als de belasting op inkomen daardoor gelijk blijft. In de coalitie blokkeert de VVD echter de wens van D66 en CDA om meer belasting te heffen op vermogens. Drie militaire kopstukken uit El Salvador zijn definitief veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf voor de moord op 4 journalisten van de ICOM. Het gaat om oud-minister van Defensie Guillermo García, oud-directeur Francisco Antonio Morán van een speciale politiedienst en ex-kolonel Mario Reyes Mena. Een cassatieberoep is afgewezen, meldt de advocaat van de nabestaanden. De journalisten Jan Kuiper, Hans ter Laag, Koos Koster en Joop Willemsen van de inmiddels opgeheven omroep ICOM werden in 1982 gedood tijdens een verslag van de burgeroorlog. Nabestaande Sonja ter Laag zegt ontzettend opgelucht te zijn en het nu eindelijk definitief te kunnen afsluiten. De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij zijn arrestatie. Haar advocaat Gerald Roethof zegt in het programma Pauw en de Wit dat er mogelijk sprake is van doodslag, mishandeling met de dood tot gevolg of dood door schuld als gevolg van roekeloosheid. De 51-jarige Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding in Rotterdam. Hij kwam van de babyshower van zijn eigen ongeboren kind en kon geen identiteitsbewijs tonen, waarna hij met geweld werd aangehouden. De politie had een melding gekregen over een gestolen fatbike. Achteraf bleek hij niet op de fatbike te rijden waar de politie naar op zoek was. De 51-jarige Alfredo Gulu overleed na een aanhouding, zegt Jair Schalkwijk van Controle Alt Delete na afloop van een stille tocht in Rotterdam. Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding op de Vaarnakamp. De politie had een melding gekregen over een gestolen fatbike, maar Gulu reed op de fiets van zijn vrouw. Een politiewoordvoerder bevestigt dat de fatbike waarop Gulu reed niet dezelfde is als waarnaar de politie zocht. Later maandagavond ontstond grote onrust bij een politiebureau dat werd bekogeld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden van 3 Nederlanders door een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens. Het gaat om een 57-jarige man uit Zuidwest-Friesland en een 58-jarige man en een 23-jarige vrouw uit Amsterdam. De 3 waren de enige inzittenden van het vliegtuigje, een Cessna 172 van Vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandagochtend om 10:25 uit Hilversum. Het ongeluk gebeurde ten noorden van de Duitse plaats Gerderat. De politie heeft meer dan 120 tips ontvangen over de hack bij Odido van begin dit jaar. Vorige week zond Opsporing Verzocht een geluidsfragment uit waarin een verdachte zich voordoet als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van het telecombedrijf. Volgens een politiewoordvoerder is sinds die uitzending ontzettend veel informatie doorgegeven die nu wordt onderzocht. Bij de hack wisten de hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten in bezit te krijgen. Grote hoeveelheden namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers van Odido-klanten belanden op het dark web.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In Frans-Guyana zijn 2 Europese klimaatsatellieten gelanceerd. De eerste satelliet meet zwak licht dat planten uitstralen wanneer ze zonlicht omzetten in energie. Hoe zwaarder een plant het heeft, hoe meer licht deze produceert. De tweede satelliet meet de warmte in oceanen en helpt zo bij het begrijpen van weerfenomenen als El Niño. De satellieten vliegen tussen de 42 en 105 kilometer van elkaar. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe om voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump wilde onder meer dat staten lijsten met mensen die per post willen stemmen overdragen aan de nationale postdienst USPS. En dat alle briefstemmen in speciale enveloppen met barcodes worden geplaatst. Een lagere rechter oordeelde eerder al dat staten niet genoeg tijd hebben om dergelijke maatregelen nog voor de midterms door te voeren. Trump is een uitgesproken tegenstander van stemmen per post sinds de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Critici stellen dat Trumps electoraal gewin zijn ware motief voor de nieuwe maatregelen was, omdat over het algemeen meer democraten per post stemmen dan republikeinen. Een Russische zakenman met banden met het Kremlin heeft betaald voor de feesten na de bruiloft van Donald Trump Jr. en zijn vrouw Bettina. Het stel bevestigt dat hun goede vriend Umar Kremlev in mei 2 avonden met feestelijkheden voor hen organiseerde op de Bahama's. Volgens onderzoekswebsite ProPublica ging het om honderdduizenden dollars. Donald Trump was niet bij de bruiloft of de feesten. Hij bleef in Washington voor besprekingen over de oorlog met Iran. Kremlev leidt de Internationale Boksbond, een organisatie waarmee het Olympisch Comité de banden verbrak na waarschuwingen over financieel wanbeheer en ethische kwesties. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in de nacht van maandag op dinsdag, kort na middernacht, een drone neergehaald in Litouwen. Het toestel was vermoedelijk vanuit Belarus het luchtruim binnengekomen en werd neergeschoten in het zuiden van het land, vlak bij de stad Kaunas. De herkomst van de drone is nog niet vastgesteld. NAVO-gevechtsvliegtuigen patrouilleren in het luchtruim boven de Baltische staten en haalden eerder al afgedwaalde Oekraïense drones neer boven Estland in mei en boven Letland in juni en augustus. Maandagavond vuurde een Russisch fregat lichtkogels af op een Deense militaire helikopter voor de kust van Getser, waarna Denemarken de Russische ambassadeur op het matje riep. De Verenigde Staten beschikken over wapens in de ruimte. De Amerikaanse ruimtemacht Space Force heeft dat bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de aanwezigheid van deze wapens wordt bevestigd. De wapens bevinden zich in een baan om de aarde en zijn bedoeld om de gezamenlijke strijdkrachten te verdedigen tijdens vijandelijke acties. Volgens de Space Force vormen Rusland en China een potentiële bedreiging voor de Amerikaanse belangen in de ruimte. Eyal Zamir, de hoogste baas van het Israëlische leger, eist een officieel onderzoek naar de documentaire NASA, die afgelopen week in première ging op het Festival van Venetië. In de film stellen soldaten van de Israëlische krijgsmacht dat Israël bij aanvallen in Gaza burgers bewust als doelwit kiest. Zamir noemt de film een aanval op de staat Israël en overweegt juridische stappen. De Israëlische cultuurminister wil regisseurs Yuval Abraham en Rachel Sor hun staatsburgerschap afnemen. Voor de documentaire spraken de makers met 24 anonieme klokkenluiders uit het Israëlische leger. En nu het economisch nieuws. Het Amerikaanse milieuagentschap EPA trekt de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales in. Die limieten waren ingesteld onder president Biden. Het agentschap wil ook alle andere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales schrappen. De EPA stelt dat het niet bevoegd is om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te reguleren. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis al meerdere klimaatregels teruggedraaid. Wall Street is maandag lager gesloten. Vooral chipbedrijven als Nvidia verloren terrein nadat topbestuurders van Amerikaanse AI-bedrijven waarschuwden voor de risico's van een snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook maakten beleggers zich zorgen omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kortstondig boven de 5% uitkwam, voor het eerst sinds 2023. De Dow Jones-index daalde 0,3%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq zakte 0,6%. Woensdag komt de Federal Reserve met een rentebesluit en wordt verwacht dat de centrale bank de rente verhoogt. Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank. De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast. Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen, en dat zullen we blijven doen, aldus Trump. Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI en dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun 3e groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets: 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de 3e set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joel Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu derde in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jadon Bogle en Dominic Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de vierde, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag wordt het zonnig en warm. Vanochtend begint het bewolkt in het noorden en westen, maar in het oosten en zuiden schijnt de zon steeds vaker. Vanmiddag blijft het in het noorden bewolkt, terwijl het in de rest van het land zonnig is. De temperatuur loopt op tot zo'n 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het af en toe regenen. In het oosten kunnen er stevige buien vallen met kans op onweer. De wind is matig uit het zuidwesten, aan zee soms vrij krachtig. Let op, in Zuid-Holland is er plaatselijk dichte mist. Morgen volgen zon en buien elkaar op, met maxima rond de 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een meerderheid van de Nederlanders is voor een hogere belasting op vermogens. Zeker als daardoor de inkomstenbelasting niet hoeft te stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van Trouw. Kiezers van bijna alle partijen vinden het eerlijker om vermogens hoger te belasten dan inkomsten uit loon. Ook de helft van de VVD-kiezers vindt een hogere vermogensbelasting aanvaardbaar als de belasting op inkomen daardoor gelijk blijft. In de coalitie blokkeert de VVD echter de wens van D66 en CDA om meer belasting te heffen op vermogens. Drie militaire kopstukken uit El Salvador zijn definitief veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf voor de moord op 4 journalisten van de ICOM. Het gaat om oud-minister van Defensie Guillermo Garcia, oud-directeur Francisco Antonio Moran van een speciale politiedienst en ex-kolonel Mario Reyes Mena. Hun cassatieberoep is afgewezen, meldt de advocaat van de nabestaanden. De journalisten Jan Kuiper, Hans ter Laag, Koos Koster en Joop Willemsen van de inmiddels opgeheven omroep ICOM werden in 1982 gedood tijdens een verslag van de burgeroorlog. Nabestaande Sonja ter Laag zegt ontzettend opgelucht te zijn en het nu eindelijk definitief te kunnen afsluiten.
4: De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij zijn arrestatie. Haar advocaat Gerald Roethoff zegt in het programma Pauw en de Wit dat er mogelijk sprake is van doodslag, mishandeling met de dood tot gevolg of dood door schuld als gevolg van roekeloosheid. De 51-jarige Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding in Rotterdam. Hij kwam van de babyshower van zijn eigen ongeboren kind en kon geen identiteitsbewijs tonen, waarna hij met geweld werd aangehouden. De politie had een melding gekregen over een gestolen fatbike. Achteraf bleek hij niet op de fatbike te rijden waar de politie naar op zoek was.
5: De 51-jarige Alfredo Gulu overleed na een aanhouding, zegt Jair Schalkwijk van Controle Alt Delete na afloop van een stille tocht in Rotterdam. Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding op de Vaarnakamp. De politie had een melding gekregen over een gestolen fatbike.
4: maar Gulu reed op de fiets van zijn vrouw. Een politiewoordvoerder bevestigt dat de fatbike waarop Gulu reed niet dezelfde is als waarnaar de politie zocht. Later maandagavond ontstond grote onrust bij een politiebureau dat werd bekogeld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden van 3 Nederlanders door een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens. Het gaat om een 57-jarige man uit Zuidwest-Friesland en een 58-jarige man en een 23-jarige vrouw uit Amsterdam. De 3 waren de enige inzittenden van het vliegtuigje, een Cessna 172 van Vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandagochtend om 10:25 uit Hilversum. Het ongeluk gebeurde ten noorden van de Duitse plaats Gerderat. De politie heeft meer dan 120 tips ontvangen over de hack bij Odido van begin dit jaar. Vorige week zond Opsporing Verzocht een geluidsfragment uit waarin een verdachte zich voordoet als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van het telecombedrijf. Volgens een politiewoordvoerder is sinds die uitzending ontzettend veel informatie doorgegeven die nu wordt onderzocht. Bij de hack wisten de hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten in bezit te krijgen. Grote hoeveelheden namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers van Odido-klanten belanden op het dark web.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. In Frans-Guyana zijn 2 Europese klimaatsatellieten gelanceerd. De eerste satelliet meet zwak licht dat planten uitstralen wanneer ze zonlicht omzetten in energie. Hoe zwaarder een plant het heeft, hoe meer licht deze produceert. De tweede satelliet meet de warmte in oceanen en helpt zo bij het begrijpen van weerfenomenen als El Niño. De satellieten vliegen tussen de 42 en 105 kilometer van elkaar. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe om voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump wilde onder meer dat staten lijsten met mensen die per post willen stemmen overdragen aan de nationale postdienst USPS. En dat alle briefstemmen in speciale enveloppen met barcodes worden geplaatst. Een lagere rechter oordeelde eerder al dat staten niet genoeg tijd hebben om dergelijke maatregelen nog voor de midterms door te voeren. Trump is een uitgesproken tegenstander van stemmen per post sinds de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Critici stellen dat Trumps electoraal gewin zijn ware motief voor de nieuwe maatregelen was, omdat over het algemeen meer democraten per post stemmen dan republikeinen. Een Russische zakenman met banden met het Kremlin heeft betaald voor de feesten na de bruiloft van Donald Trump Jr. en zijn vrouw Bettina. Het stel bevestigt dat hun goede vriend Umar Kremlev in mei 2 avonden met feestelijkheden voor hen organiseerde op de Bahama's. Volgens onderzoekswebsite ProPublica ging het om honderdduizenden dollars. Donald Trump was niet bij de bruiloft of de feesten. Hij bleef in Washington voor besprekingen over de oorlog met Iran. Kremlev leidt de Internationale Boksbond, een organisatie waarmee het Olympisch Comité de banden verbrak na waarschuwingen over financieel wanbeheer en ethische kwesties. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in de nacht van maandag op dinsdag, kort na middernacht, een drone neergehaald in Litouwen. Het toestel was vermoedelijk vanuit Belarus het luchtruim binnengekomen en werd neergeschoten in het zuiden van het land, vlak bij de stad Kaunas. De herkomst van de drone is nog niet vastgesteld. NAVO-gevechtsvliegtuigen patrouilleren in het luchtruim boven de Baltische Staten en haalden eerder al afgedwaalde Oekraïense drones neer boven Estland in mei en boven Letland in juni en augustus. Maandagavond vuurde een Russisch fregat lichtkogels af op een Deense militaire helikopter voor de kust van Getser, waarna Denemarken de Russische ambassadeur op het matje riep. De Verenigde Staten beschikken over wapens in de ruimte. De Amerikaanse ruimtemacht Space Force heeft dat bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de aanwezigheid van deze wapens wordt bevestigd.
0: De wapens bevinden zich in een baan om de aarde en zijn bedoeld om de gezamenlijke strijdkrachten te verdedigen tijdens vijandelijke acties. Volgens de Space Force vormen Rusland en China een potentiële bedreiging voor de Amerikaanse belangen in de ruimte.
4: Eyal Zamir, de hoogste baas van het Israëlische leger, eist een officieel onderzoek naar de documentaire NASA, die afgelopen week in première ging op het Festival van Venetië. In de film stellen soldaten van de Israëlische krijgsmacht dat Israël bij aanvallen in Gaza burgers bewust als doelwit kiest. Zamir noemt de film een aanval op de staat Israël en overweegt juridische stappen. De Israëlische cultuurminister wil regisseurs Yuval Abraham en Rachel Sor hun staatsburgerschap afnemen. Voor de documentaire spraken de makers met 24 anonieme klokkenluiders uit het Israëlische leger.
6: En nu het economisch nieuws. Het Amerikaanse milieuagentschap EPA trekt de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales in. Die limieten waren ingesteld onder president Biden. Het agentschap wil ook alle andere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales schrappen. De EPA stelt dat het niet bevoegd is om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te reguleren. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis al meerdere klimaatregels teruggedraaid. Wall Street is maandag lager gesloten. Vooral chipbedrijven als Nvidia verloren terrein nadat topbestuurders van Amerikaanse AI-bedrijven waarschuwden voor de risico's van een snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook maakten beleggers zich zorgen omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kortstondig boven de 5% uitkwam, voor het eerst sinds 2023. De Dow Jones-index daalde 0,3%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq zakte 0,6%. Woensdag komt de Federal Reserve met een rentebesluit en wordt verwacht dat de centrale bank de rente verhoogt. Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank. De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast.
4: Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen, en dat zullen we blijven doen, aldus Trump. Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI en dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
7: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws. Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun 3e groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets: 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de 3e set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joël Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40e minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu 3e in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominic Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de 4e, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag wordt het zonnig en warm. Vanochtend begint het bewolkt in het noorden en westen, maar in het oosten en zuiden schijnt de zon steeds vaker. Vanmiddag blijft het in het noorden bewolkt, terwijl het in de rest van het land zonnig is. De temperatuur loopt op tot zo'n 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het af en toe regenen. In het oosten kunnen er stevige buien vallen met kans op onweer. De wind is matig uit het zuidwesten, aan zee soms vrij krachtig. Let op, in Zuid-Holland is er plaatselijk dichte mist. Morgen volgen zon en buien elkaar op, met maxima rond de 18 graden.
7: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ziggo-klanten kunnen sinds 1 september niet meer om reclameblokken heen spoelen tijdens lopende uitzendingen van commerciële zenders, schrijft de Telegraaf. Wie een programma van RTL of Talpa pauzeert en later verder kijkt, moet de reclames volledig uitzitten. Alleen na afloop van een programma kunnen reclames nog worden doorgespoeld. Een woordvoerder van Ziggo bevestigt de wijziging en zegt dat deze voortkomt uit contractuele afspraken met de zenders. De aanpassing geldt voor de zenders van Talpa, SBS6, Veronica, Net5 en Viaplay TV en Star Channel, zowel voor de Mediabox als voor Ziggo Go.
10: Sollicitanten die zich als gelovig presenteren, maken minder kans op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek, schrijft het Nederlands Dagblad. Uit Belgisch onderzoek blijkt dat christenen ruim 7% minder kans maken, atheïsten 6,4% en moslims 4,8%. De resultaten gelden vermoedelijk ook voor Nederland. Onderzoekers van de Universiteit Gent lieten 708 fictieve kandidaten beoordelen door 177 recruiters. Hoe sterker iemand zich religieus uitspreekt, hoe kleiner de kans op een uitnodiging. Een meerderheid van de Nederlanders is voor een hogere belasting op vermogens. Zeker als daardoor de inkomstenbelasting niet hoeft te stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van Trouw. Kiezers van bijna alle partijen vinden het eerlijker om vermogens hoger te belasten dan inkomsten uit loon. Ook de helft van de VVD-kiezers vindt een hogere vermogensbelasting aanvaardbaar als de belasting op inkomen daardoor gelijk blijft. In de coalitie blokkeert de VVD echter de wens van D66 en CDA om meer belasting te heffen op vermogens.
11: 3 militaire kopstukken uit El Salvador zijn definitief veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf voor de moord op 4 journalisten van de ICOM. Het gaat om oud-minister van Defensie Guillermo García, oud-directeur Francisco Antonio Moran van een speciale politiedienst en ex-kolonel Mario Reyes Mena. Hun cassatieberoep is afgewezen, meldt de advocaat van de nabestaanden. De journalisten Jan Kuiper, Hans Terlaag, Koos Koster en Joop Willemsen van de inmiddels opgeheven omroep ICOM werden in 1982 gedood tijdens een verslag van de burgeroorlog. Nabestaande Sonja Terlaag zegt ontzettend opgelucht te zijn en het nu eindelijk definitief te kunnen afsluiten.
12: De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij zijn arrestatie. Haar advocaat Gerald Roethof zegt in het programma Pauw en de Wit dat er mogelijk sprake is van doodslag, mishandeling met de dood tot gevolg of dood door schuld als gevolg van roekeloosheid. De 51-jarige Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding in Rotterdam. Hij kwam van de babyshower van zijn eigen ongeboren kind en kon geen identiteitsbewijs tonen, waarna hij met geweld werd aangehouden. De politie had een melding gekregen over een gestolen fatbike. Achteraf bleek hij niet op de fatbike te rijden waar de politie naar op zoek was.
13: De 51-jarige Alfredo Gulu overleed na een aanhouding, zegt Jair Schalkwijk van Controle Alt Delete na afloop van een stille tocht in Rotterdam. Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding op de Vaarnakamp. De politie had een melding gekregen over een gestolen fatbike, maar Gulu reed op de fiets van zijn vrouw. Een politiewoordvoerder bevestigt dat de fatbike waarop Gulu reed niet dezelfde is als waarnaar de politie zocht. Later maandagavond ontstond grote onrust bij een politiebureau dat werd bekogeld.
14: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws. Jean Smart heeft haar 5e Emmy Award gewonnen voor haar rol als stand-up comedian in de serie Hacks. Ze is daarmee de eerste actrice die voor elk seizoen van een comedieserie de Emmy voor beste actrice heeft gewonnen. Het laatste seizoen van Hacks was dit jaar te zien op HBO Max. Matthew Rhys maakte geschiedenis door als eerste acteur tijdens één ceremonie 2 prijzen voor beste hoofdrol te winnen.
16: Hij kreeg de Emmy voor beste acteur in een comedieserie voor de horrorcomedie Widow's Bay. En voor beste acteur in een miniserie voor de psychologische thriller The Beast in Me.
17: In Frans-Guyana zijn twee Europese klimaatsatellieten gelanceerd. De eerste satelliet meet zwak licht dat planten uitstralen wanneer ze zonlicht omzetten in energie. Hoe zwaarder een plant het heeft, hoe meer licht deze produceert. De tweede satelliet meet de warmte in oceanen en helpt zo bij het begrijpen van weerfenomenen als El Niño. De satellieten vliegen tussen de 42 en 105 kilometer van elkaar.
18: Het Amerikaanse Hooggerechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe om voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump wilde onder meer dat staten lijsten met mensen die per post willen stemmen overdragen aan de nationale postdienst USPS. En dat alle briefstemmen in speciale enveloppen met barcodes worden geplaatst. Een lagere rechter oordeelde eerder al dat staten niet genoeg tijd hebben om dergelijke maatregelen nog voor de midterms door te voeren. Trump is een uitgesproken tegenstander van stemmen per post sinds de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Critici stellen dat Trumps electoraal gewin zijn ware motief voor de nieuwe maatregelen was, omdat over het algemeen meer democraten per post stemmen dan republikeinen.
19: Een Russische zakenman met banden met het Kremlin heeft betaald voor de feesten na de bruiloft van Donald Trump Jr. en zijn vrouw Bettina. Het stel bevestigt dat hun goede vriend Umar Kremlev in mei 2 avonden met feestelijkheden voor hen organiseerde op de Bahama's. Volgens onderzoekswebsite ProPublica ging het om honderdduizenden dollars. Donald Trump was niet bij de bruiloft of de feesten. Hij bleef in Washington voor besprekingen over de oorlog met Iran. Kremlev leidt de Internationale Boksbond, een organisatie waarmee het Olympisch Comité de banden verbrak na waarschuwingen over financieel wanbeheer en ethische kwesties.
20: Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in de nacht van maandag op dinsdag, kort na middernacht, een drone neergehaald in Litouwen. Het toestel was vermoedelijk vanuit Belarus het luchtruim binnengekomen en werd neergeschoten in het zuiden van het land, vlak bij de stad Kaunas. De herkomst van de drone is nog niet vastgesteld. NAVO-gevechtsvliegtuigen patrouilleren in het luchtruim boven de Baltische Staten en haalden eerder al afgedwaalde Oekraïense drones neer boven Estland in mei en boven Letland in juni en augustus. Maandagavond vuurde een Russisch fregat lichtkogels af op een Deense militaire helikopter voor de kust van Getser, waarna Denemarken de Russische ambassadeur op het matje riep.
21: De Verenigde Staten beschikken over wapens in de ruimte. De Amerikaanse ruimtemacht Space Force heeft dat bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de aanwezigheid van deze wapens wordt bevestigd. De wapens bevinden zich in een baan om de aarde en zijn bedoeld om de gezamenlijke strijdkrachten te verdedigen tijdens vijandelijke acties. Volgens de Space Force vormen Rusland en China een potentiële bedreiging voor de Amerikaanse belangen in de ruimte.
22: En nu het economisch nieuws. Het Amerikaanse milieuagentschap EPA trekt de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales in. Die limieten waren ingesteld onder president Biden. Het agentschap wil ook alle andere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales schrappen. De EPA stelt dat het niet bevoegd is om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te reguleren. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis al meerdere klimaatregels teruggedraaid.
23: Wall Street is maandag lager gesloten. Vooral chipbedrijven als Nvidia verloren terrein nadat topbestuurders van Amerikaanse AI-bedrijven waarschuwden voor de risico's van een snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook maakten beleggers zich zorgen omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kortstondig boven de 5% uitkwam, voor het eerst sinds 2023. De Dow Jones-index daalde 0,3%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq zakte 0,6%. Woensdag komt de Federal Reserve met een rentebesluit en wordt verwacht dat de centrale bank de rente verhoogt.
24: Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders.
0: Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank. De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast.
2: Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen, en dat zullen we blijven doen, aldus Trump.
4: Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI en dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden om aan menselijke controle te ontsnappen of gebruikers te misleiden. De AI van Microsoft mag zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling. Topman Mustafa Suleiman van Microsoft AI noemt het document een soort grondwet voor toekomstige modellen. De publicatie komt enkele dagen nadat Anthropic-topman Dario Amodei zaterdag opriep de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Een oproep waar andere grote AI-bedrijven zich bij aansloten.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun derde groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets: 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de derde set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joel Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40e minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A.
1: De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu derde in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominic Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de vierde, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar vooral in het zuiden kan er plaatselijk dichte mist voorkomen. In Zuid-Holland geldt code geel vanwege die mist. De temperatuur zakt naar zo'n 16 graden. Aan de kust staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Landinwaarts is het rustig. Vanochtend is het in het noorden en westen bewolkt, maar in het oosten en zuiden komt de zon steeds vaker door. Vanmiddag is er in het noorden veel bewolking. In de rest van het land schijnt de zon. Later neemt de bewolking in het westen toe. Het blijft droog. De middagtemperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en gaat het af en toe regenen. In het uiterste oosten kunnen enkele stevige regen- en onweersbuien ontstaan.
7: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ziggo-klanten kunnen sinds 1 september niet meer om reclameblokken heen spoelen tijdens lopende uitzendingen van commerciële zenders, schrijft de Telegraaf. Wie een programma van RTL of Talpa pauzeert en later verder kijkt, moet de reclames volledig uitzitten. Alleen na afloop van een programma kunnen reclames nog worden doorgespoeld. Een woordvoerder van Ziggo bevestigt de wijziging en zegt dat deze voortkomt uit contractuele afspraken met de zenders. De aanpassing geldt voor de zenders van Talpa, SBS6, Veronica, Net5 en Viaplay TV en Star Channel. Zowel voor de Mediabox als voor Ziggo Go.
9: Sollicitanten die zich als gelovig presenteren, maken minder kans op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek, schrijft het Nederlands Dagblad. Uit Belgisch onderzoek blijkt dat christenen ruim 7% minder kans maken. Atheïsten 6,4% en moslims 4,8%. De resultaten gelden vermoedelijk ook voor Nederland. Onderzoekers van de Universiteit Gent lieten 708 fictieve kandidaten beoordelen door 177 recruiters. Hoe sterker iemand zich religieus uitspreekt, hoe kleiner de kans op een uitnodiging.
25: Een meerderheid van de Nederlanders is voor een hogere belasting op vermogens. Zeker als daardoor de inkomstenbelasting niet hoeft te stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van Trouw. Kiezers van bijna alle partijen vinden het eerlijker om vermogens hoger te belasten dan inkomsten uit loon. Ook de helft van de VVD-kiezers vindt een hogere vermogensbelasting aanvaardbaar als de belasting op inkomen daardoor gelijk blijft. In de coalitie blokkeert de VVD echter de wens van D66 en CDA om meer belasting te heffen op vermogens.
26: 3 militaire kopstukken uit El Salvador zijn definitief veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf voor de moord op 4 journalisten van de ICOM. Het gaat om oud-minister van Defensie Guillermo Garcia, oud-directeur Francisco Antonio Moran van een speciale politiedienst en ex-kolonel Mario Reyes Mena. Een cassatieberoep is afgewezen, meldt de advocaat van de nabestaanden. De journalisten Jan Kuiper, Hans Terlaag, Koos Koster en Joop Willemsen van de inmiddels opgeheven omroep ICOM
10: werden in 1982 gedood tijdens een verslag van de burgeroorlog. Nabestaande Sonja Terlaag zegt ontzettend opgelucht te zijn en het nu eindelijk definitief te kunnen afsluiten.
11: De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij zijn arrestatie. Haar advocaat Gerald Roethof zegt in het programma Pauw en de Wit dat er mogelijk sprake is van doodslag, mishandeling met de dood tot gevolg of dood door schuld als gevolg van roekeloosheid. De 51-jarige Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding in Rotterdam. Hij kwam van de babyshower van zijn eigen ongeboren kind en kon geen identiteit.

0: 72 van Vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandagochtend om 10:25 uit Hilversum. Het ongeluk gebeurde ten noorden van de Duitse plaats Gerderath.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Een roedel Afrikaanse wilde honden heeft een recordreis van 4000 kilometer door Zambia afgelegd. Drie reuën trokken zigzaggend door het land op zoek naar een partner, waarbij ze grote steden vermeden. Wetenschappers stellen dat dit de grootste afstand is die ooit is vastgelegd voor een Afrikaans landzoogdier op zoek naar een partner. Drie teven uit dezelfde roedel begonnen aan een vergelijkbare tocht, maar stopten toen een van hen vast kwam te zitten in een illegale strik. Afrikaanse wilde honden behoren tot de zeldzaamste roofdieren van Afrika, met nog maar 6000 exemplaren in het wild. Jean Smart heeft haar 5e Emmy Award gewonnen voor haar rol als stand-up comedian in de serie Hacks. Ze is daarmee de eerste actrice die voor elk seizoen van een comedieserie de Emmy voor beste actrice heeft gewonnen. Het laatste seizoen van Hacks was dit jaar te zien op HBO Max. Matthew Rhys maakte geschiedenis door als eerste acteur tijdens één ceremonie twee prijzen voor beste hoofdrol te winnen. Hij kreeg de Emmy voor beste acteur in een comedieserie voor de horrorcomedie Widow's Bay en voor beste acteur in een miniserie voor de psychologische thriller The Beast in Me. In Frans-Guyana zijn twee Europese klimaatsatellieten gelanceerd. De eerste satelliet meet zwak licht dat planten uitstralen wanneer ze zonlicht omzetten in energie. Hoe zwaarder een plant het heeft, hoe meer licht deze produceert. De tweede satelliet meet de warmte in oceanen en helpt zo bij het begrijpen van weerfenomenen als El Niño. De satellieten vliegen tussen de 42 en 105 kilometer van elkaar. Het Amerikaanse Hooggerechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe om voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump wilde onder meer dat staten lijsten met mensen die per post willen stemmen overdragen aan de nationale postdienst USPS. En dat alle briefstemmen in speciale enveloppen met barcodes worden geplaatst. Een lagere rechter oordeelde eerder al dat staten niet genoeg tijd hebben om dergelijke maatregelen nog voor de midterms door te voeren. Trump is een uitgesproken tegenstander van stemmen per post sinds de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Critici stellen dat Trumps electoraal gewin zijn ware motief voor de nieuwe maatregelen was, omdat over het algemeen meer democraten per post stemmen dan republikeinen. Een Russische zakenman met banden met het Kremlin heeft betaald voor de feesten na de bruiloft van Donald Trump Jr. en zijn vrouw Bettina. Het stel bevestigt dat hun goede vriend Umar Kremlev in mei twee avonden met feestelijkheden voor hen organiseerde op de Bahama's. Volgens onderzoekswebsite ProPublica ging het om honderdduizenden dollars. Donald Trump was niet bij de bruiloft of de feesten. Hij bleef in Washington voor besprekingen over de oorlog met Iran. Kremlev leidt de Internationale Boksbond, een organisatie waarmee het Olympisch Comité de banden verbrak na waarschuwingen over financieel wanbeheer en ethische kwesties. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in de nacht van maandag op dinsdag, kort na middernacht, een drone neergehaald in Litouwen. Het toestel was vermoedelijk vanuit Belarus het luchtruim binnengekomen en werd neergeschoten in het zuiden van het land, vlak bij de stad Kaunas. De herkomst van de drone is nog niet vastgesteld. NAVO-gevechtsvliegtuigen patrouilleren in het luchtruim boven de Baltische staten en haalden eerder al afgedwaalde Oekraïense drones neer boven Estland in mei en boven Letland in juni en augustus. Maandagavond vuurde een Russisch fregat lichtkogels af op een Deense militaire helikopter voor de kust van Getser, waarna Denemarken de Russische ambassadeur op het matje riep. En nu het economisch nieuws.
3: Investeerders steken meer dan 200 miljoen euro in de Nederlandse chipontwerper Euclid, schrijft het FD. Het Zuid-Koreaanse Samsung

0: Somerset Capital Partners, Innovation Industries en het Scale Up Europe Fund van de EU investeren in het 2 jaar oude Eindhovense bedrijf. Met deze financieringsronde wordt Euclid gewaardeerd op 500 miljoen tot 1 miljard euro. Oud-CEO van ASML, Peter Wennink, wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het is het tweede succes binnen een week voor een Nederlands chipbedrijf, na een investering van 50 miljoen dollar in het Amsterdamse Fortegis. Het Amerikaanse milieuagentschap EPA trekt de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales in. Die limieten waren ingesteld onder president Biden. Het agentschap wil ook alle andere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales schrappen. De EPA stelt dat het niet bevoegd is om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te reguleren. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis al meerdere klimaatregels teruggedraaid. Wall Street is maandag lager gesloten. Vooral chipbedrijven als Nvidia verloren terrein nadat topbestuurders van Amerikaanse AI-bedrijven waarschuwden voor de risico's van een snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook maakten beleggers zich zorgen omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kortstondig boven de 5% uitkwam, voor het eerst sinds 2023. De Dow Jones-index daalde 0,3%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq zakte 0,6%. Woensdag komt de Federal Reserve met een rentebesluit en wordt verwacht dat de centrale bank de rente verhoogt. Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank. De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast. Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen. En dat zullen we blijven doen, aldus Trump.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun derde groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets. 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de 3e set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joel Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40e minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu 3e in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominic Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de 4e, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Het is vannacht droog gebleven, al was er in het zuiden plaatselijk dichte mist. In Zuid-Holland geldt daarvoor code geel. Vanochtend is het in het noorden en westen bewolkt, maar in het oosten en zuiden breekt de zon steeds vaker door. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de noordwestkust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het droog. In het noorden blijft het overwegend bewolkt, verder schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden aan de noordwestkust tot 28 graden in het zuidoosten. Later neemt de bewolking in het westen toe. Vanavond trekt er regen over vanaf het westen. In het uiterste oosten kunnen stevige buien en onweer ontstaan. Ook vannacht blijven er buien in het oosten hangen, met mogelijk onweer. Later kan het in de rest van het land ook lokaal regenen. Morgen wisselen zon en buien elkaar af, vooral in de middag mogelijk met onweer. Het wordt dan koeler, rond de 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ziggo-klanten kunnen sinds 1 september niet meer om reclameblokken heen spoelen tijdens lopende uitzendingen van commerciële zenders, schrijft de Telegraaf. Wie een programma van RTL of Talpa pauzeert en later verder kijkt, moet de reclames volledig uitzitten. Alleen na afloop van een programma kunnen reclames nog worden doorgespoeld. Een woordvoerder van Ziggo bevestigt de wijziging en zegt dat deze voortkomt uit contractuele afspraken met de zenders. De aanpassing geldt voor de zenders van Talpa, SBS6, Veronica, Net5 en Viaplay TV en Star Channel. Zowel voor de Mediabox als voor Ziggo Go. Sollicitanten die zich als gelovig presenteren maken minder kans op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek, schrijft het Nederlands Dagblad. Uit Belgisch onderzoek blijkt dat christenen ruim 7% minder kans maken, atheïsten 6,4% en moslims 4,8%. De resultaten gelden vermoedelijk ook voor Nederland. Onderzoekers van de Universiteit Gent lieten 708 fictieve kandidaten beoordelen door 177 recruiters. Hoe sterker iemand zich religieus uitspreekt, hoe kleiner de kans op een uitnodiging. Een meerderheid van de Nederlanders is voor een hogere belasting op vermogens. Zeker als daardoor de inkomstenbelasting niet hoeft te stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van Trouw. Kiezers van bijna alle partijen vinden het eerlijker om vermogens hoger te belasten dan inkomsten uit loon. Ook de helft van de VVD-kiezers vindt een hogere vermogensbelasting aanvaardbaar als de belasting op inkomen daardoor gelijk blijft. In de coalitie blokkeert de VVD echter de wens van D66 en CDA om meer belasting te heffen op vermogens. Drie militaire kopstukken uit El Salvador zijn definitief veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf voor de moord op 4 journalisten van de ICOM. Het gaat om oud-minister van Defensie Guillermo Garcia, oud-directeur Francisco Antonio Moran van een speciale politiedienst en ex-kolonel Mario Reyes Mena. Hun cassatieberoep is afgewezen, meldt de advocaat van de nabestaanden. De journalisten Jan Kuiper, Hans Terlaag, Koos Koster en Joop Willemsen van de inmiddels opgeheven omroep ICOM werden in 1982 gedood tijdens een verslag van de burgeroorlog. Nabestaande Sonja Terlaag zegt ontzettend opgelucht te zijn en het nu eindelijk definitief te kunnen afsluiten. De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij zijn arrestatie. Haar advocaat Gerald Roethof zegt in het programma Pauw en de Wit dat er mogelijk sprake is van doodslag, mishandeling met de dood tot gevolg of dood door schuld als gevolg van roekeloosheid. De 51-jarige Gulu overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding in Rotterdam. Hij kwam van de baby shower van zijn eigen ongeboren kind en kon geen identiteitsbewijs tonen, waarna hij met geweld werd aangehouden. De politie had een melding gekregen over een gestolen fatbike. Achteraf bleek hij niet op de fatbike te rijden waar de politie naar op zoek was. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden van 3 Nederlanders door een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens. Het gaat om een 57-jarige man uit Zuidwest-Friesland en een 58-jarige man en een 23-jarige vrouw uit Amsterdam. De 3 waren de enige inzittenden van het vliegtuigje, een Cessna 172 van Vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandagochtend om 10:25 uit Hilversum. Het ongeluk gebeurde ten noorden van de Duitse plaats Gerderat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een roedel Afrikaanse wilde honden heeft een recordreis van 4000 kilometer door Zambia afgelegd. 3 reuën trokken zigzaggend door het land op zoek naar een partner, waarbij ze grote steden vermeden. Wetenschappers stellen dat dit de grootste afstand is die ooit is vastgelegd voor een Afrikaans landzoogdier op zoek naar een partner. 3 teven uit dezelfde roedel begonnen aan een vergelijkbare tocht, maar stopten toen een van hen vast kwam te zitten in een illegale strik. Afrikaanse wilde honden behoren tot de zeldzaamste roofdieren van Afrika, met nog maar 6000 exemplaren in het wild. Jean Smart heeft haar 5e Emmy Award gewonnen voor haar rol als stand-up comedian in de serie Hacks. Ze is daarmee de eerste actrice die voor elk seizoen van een comedieserie de Emmy voor beste actrice heeft gewonnen. Het laatste seizoen van Hacks was dit jaar te zien op HBO Max. Matthew Rhys maakte geschiedenis door als eerste acteur tijdens 1 ceremonie 2 prijzen voor beste hoofdrol te winnen. Hij kreeg de Emmy voor beste acteur in een comedieserie voor de horrorcomedie Widow's Bay en voor beste acteur in een miniserie voor de psychologische thriller The Beast in Me. In Frans-Guyana zijn 2 Europese klimaatsatellieten gelanceerd. De eerste satelliet meet zwak licht dat planten uitstralen wanneer ze zonlicht omzetten in energie. Hoe zwaarder een plant het heeft, hoe meer licht deze produceert. De tweede satelliet meet de warmte in oceanen en helpt zo bij het begrijpen van weerfenomenen als El Niño. De satellieten vliegen tussen de 42 en 105 kilometer van elkaar. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe om voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump wilde onder meer dat staten lijsten met mensen die per post willen stemmen overdragen aan de nationale postdienst USPS. En dat alle briefstemmen in speciale enveloppen met barcodes worden geplaatst. Een lagere rechter oordeelde eerder al dat staten niet genoeg tijd hebben om dergelijke maatregelen nog voor de midterms door te voeren. Trump is een uitgesproken tegenstander van stemmen per post sinds de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Critici stellen dat Trumps electoraal gewin zijn ware motief voor de nieuwe maatregelen was, omdat over het algemeen meer democraten per post stemmen dan republikeinen. Een Russische zakenman met banden met het Kremlin heeft betaald voor de feesten na de bruiloft van Donald Trump Jr. en zijn vrouw Bettina. Het stel bevestigt dat hun goede vriend Umar Kremlev in mei 2 avonden met feestelijkheden voor hen organiseerde op de Bahama's. Volgens onderzoekswebsite ProPublica ging het om honderdduizenden dollars. Donald Trump was niet bij de bruiloft of de feesten. Hij bleef in Washington voor besprekingen over de oorlog met Iran. Kremlev leidt de Internationale Boksbond, een organisatie waarmee het Olympisch Comité de banden verbrak na waarschuwingen over financieel wanbeheer en ethische kwesties. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in de nacht van maandag op dinsdag, kort na middernacht, een drone neergehaald in Litouwen. Het toestel was vermoedelijk vanuit Belarus het luchtruim binnengekomen en werd neergeschoten in het zuiden van het land, vlak bij de stad Kaunas. De herkomst van de drone is nog niet vastgesteld. NAVO-gevechtsvliegtuigen patrouilleren in het luchtruim boven de Baltische Staten en haalden eerder al afgedwaalde Oekraïense drones neer boven Estland in mei en boven Letland in juni en augustus. Maandagavond vuurde een Russisch fregat lichtkogels af op een Deense militaire helikopter voor de kust van Getser, waarna Denemarken de Russische ambassadeur op het matje riep. En nu het economisch nieuws.
4: Investeerders steken meer dan 200 miljoen euro in de Nederlandse chipontwerper Euclid, schrijft het FD. Het Zuid-Koreaanse Samsung, Somerset Capital Partners, Innovation Industries en het Scale Up Europe Fund van de EU investeren in het 2 jaar oude Eindhovense bedrijf. Met deze financieringsronde wordt Euclid gewaardeerd op 500 miljoen tot 1 miljard euro. Oud-CEO van ASML, Peter Wennink, wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het is het tweede succes binnen een week voor een Nederlands chipbedrijf, na een investering van 50 miljoen dollar in het Amsterdamse Fortegis.
0: Het Amerikaanse milieuagentschap EPA trekt de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales in. Die limieten waren ingesteld onder president Biden. Het agentschap wil ook alle andere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales schrappen. De EPA stelt dat het niet bevoegd is om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te reguleren. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis al meerdere klimaatregels teruggedraaid. Wall Street is maandag lager gesloten. Vooral chipbedrijven als Nvidia verloren terrein nadat topbestuurders van Amerikaanse AI-bedrijven waarschuwden voor de risico's van een snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook maakten beleggers zich zorgen omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kortstondig boven de 5% uitkwam, voor het eerst sinds 2023. De Dow Jones-index daalde 0,3%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq zakte 0,6%. Woensdag komt de Federal Reserve met een rentebesluit en wordt verwacht dat de centrale bank de rente verhoogt. Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank. De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast. Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen. En dat zullen we blijven doen, aldus Trump.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun 3e groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets, 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de 3e set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joel Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu 3e in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominic Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de 4e, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Het is vannacht droog gebleven, al was er in het zuiden plaatselijk dichte mist. In Zuid-Holland geldt daarvoor code geel. Vanochtend is het in het noorden en westen bewolkt, maar in het oosten en zuiden breekt de zon steeds vaker door. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de noordwestkust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het droog. In het noorden blijft het overwegend bewolkt, verder schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden aan de noordwestkust tot 28 graden in het zuidoosten. Later neemt de bewolking in het westen toe. Vanavond trekt er regen over vanaf het westen. In het uiterste oosten kunnen stevige buien en onweer ontstaan. Ook vannacht blijven er buien in het oosten hangen, met mogelijk onweer. Later kan het in de rest van het land ook lokaal regenen. Morgen wisselen zon en buien elkaar af, vooral in de middag mogelijk met onweer. Het wordt dan koeler, rond de 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Letchert van Onderwijs draagt op Prinsjesdag een hoed en schouderstuk die wetenschap en kunst combineren. De bloemvormen zijn geïnspireerd op microscopische structuren uit onderzoek van wetenschapper Wim Noorduin. Kunstenaar Malou Bemer vertaalde dat naar draagbare objecten. Staatssecretaris Thiele draagt een tas gemaakt van een boek om aandacht te vragen voor het belang van lezen. Volt-fractievoorzitter Dassen verschijnt in een pak met seksistische teksten om mannen op te roepen iets te zeggen van seksisme. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévot, is dinsdag aanwezig in Den Haag op Prinsjesdag. Ook de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken, Xavier Bettel, is aanwezig. Het is de eerste keer dat buitenlandse ministers worden uitgenodigd voor Prinsjesdag. De uitnodiging toont de wil van de drie landen om de Benelux een nieuwe politieke dynamiek te geven. Na Prinsjesdag reizen Berendsen, Prévot en Bettel gezamenlijk af naar IJsland en Noorwegen voor een werkmissie namens de Benelux. Sollicitanten die zich als gelovig presenteren maken minder kans op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek, schrijft het Nederlands Dagblad. Uit Belgisch onderzoek blijkt dat christenen ruim 7% minder kans maken. Atheïsten 6,4% en moslims 4,8%. De resultaten gelden vermoedelijk ook voor Nederland. Onderzoekers van de Universiteit Gent lieten 708 fictieve kandidaten beoordelen door 177 recruiters. Hoe sterker iemand zich religieus uitspreekt, hoe kleiner de kans op een uitnodiging. Ziggo-klanten kunnen sinds 1 september niet meer om reclameblokken heen spoelen tijdens lopende uitzendingen van commerciële zenders, schrijft de Telegraaf. Wie een programma van RTL of Talpa pauzeert en later verder kijkt, moet de reclames volledig uitzitten. Alleen na afloop van een programma kunnen reclames nog worden doorgespoeld. Een woordvoerder van Ziggo bevestigt de wijziging en zegt dat deze voortkomt uit contractuele afspraken met de zenders. De aanpassing geldt voor de zenders van Talpa, SBS6, Veronica, Net5 en Viaplay TV en Star Channel. Zowel voor de Mediabox als voor Ziggo Go. Een meerderheid van de Nederlanders is voor een hogere belasting op vermogens. Zeker als daardoor de inkomstenbelasting niet hoeft te stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van Trouw. Kiezers van bijna alle partijen vinden het eerlijker om vermogens hoger te belasten dan inkomsten uit loon. Ook de helft van de VVD-kiezers vindt een hogere vermogensbelasting aanvaardbaar als de belasting op inkomen daardoor gelijk blijft. In de coalitie blokkeert de VVD echter de wens van D66 en CDA om meer belasting te heffen op vermogens. Drie militaire kopstukken uit El Salvador zijn definitief veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf voor de moord op 4 journalisten van de ICOM. Het gaat om oud-minister van Defensie Guillermo García, oud-directeur Francisco Antonio Moran van een speciale politiedienst en ex-kolonel Mario Reyes Mena. Hun cassatieberoep is afgewezen, meldt de advocaat van de nabestaanden. De journalisten Jan Kuiper, Hans ter Laag, Koos Koster en Joop Willemsen van de inmiddels opgeheven omroep ICOM werden in 1982 gedood tijdens een verslag van de burgeroorlog. Nabestaande Sonja Terlaag zegt ontzettend opgelucht te zijn en het nu eindelijk definitief te kunnen afsluiten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het ziekenhuisdrama The Pit heeft voor de tweede keer op rij de Emmy gewonnen voor beste dramaserie. De prijs voor beste comedieserie ging naar nieuwkomer Widow's Bay, een horrorcomedy over een vervloekt stadje in het noordoosten van de Verenigde Staten. Matthew Rhys won als eerste acteur ooit 2 Emmys voor een hoofdrol tijdens dezelfde ceremonie, voor zijn rollen in Widow's Bay en The Beast in Me. Jean Smart won haar 5e Emmy voor haar rol in Hex. Ook het van oorsprong Nederlandse format De Verraders viel opnieuw in de prijzen. The Traitors won voor de 3e keer op rij de Emmy voor beste reality-competitieprogramma. Een roedel Afrikaanse wilde honden heeft een recordreis van 4000 kilometer door Zambia afgelegd. 3 reuien trokken zigzaggend door het land op zoek naar een partner, waarbij ze grote steden vermeden. Wetenschappers stellen dat dit de grootste afstand is die ooit is vastgelegd voor een Afrikaans landzoogdier op zoek naar een partner. 3 teven uit dezelfde roedel begonnen aan een vergelijkbare tocht, maar stopten toen een van hen vast kwam te zitten in een illegale strik. Afrikaanse wilde honden behoren tot de zeldzaamste roofdieren van Afrika, met nog maar 6000 exemplaren in het wild. In Frans-Guyana zijn 2 Europese klimaatsatellieten gelanceerd. De eerste satelliet meet zwak licht dat planten uitstralen wanneer ze zonlicht omzetten in energie. Hoe zwaarder een plant het heeft, hoe meer licht deze produceert. De tweede satelliet meet de warmte in oceanen en helpt zo bij het begrijpen van weerfenomenen als El Niño. De satellieten vliegen tussen de 42 en 105 kilometer van elkaar. Het Amererikaanse Hooggerechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe om voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump wilde onder meer dat staten lijsten met mensen die per post willen stemmen overdragen aan de nationale postdienst USPS. En dat alle briefstemmen in speciale enveloppen met barcodes worden geplaatst. Een lagere rechter oordeelde eerder al dat staten niet genoeg tijd hebben om dergelijke maatregelen nog voor de midterms door te voeren. Trump is een uitgesproken tegenstander van stemmen per post sinds de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Critici stellen dat Trumps electoraal gewin zijn ware motief voor de nieuwe maatregelen was, omdat over het algemeen meer democraten per post stemmen dan republikeinen. Een Russische zakenman met banden met het Kremlin heeft betaald voor de feesten na de bruiloft van Donald Trump Jr. en zijn vrouw Bettina. Het stel bevestigt dat hun goede vriend Umar Kremlev in mei 2 avonden met feestelijkheden voor hen organiseerde op de Bahama's. Volgens onderzoekswebsite ProPublica ging het om honderdduizenden dollars. Donald Trump was niet bij de bruiloft of de feesten. Hij bleef in Washington voor besprekingen over de oorlog met Iran. Kremlev leidt de Internationale Boksbond, een organisatie waarmee het Olympisch Comité de banden verbrak na waarschuwingen over financieel wanbeheer en ethische kwesties. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in de nacht van maandag op dinsdag, kort na middernacht, een drone neergehaald in Litouwen. Het toestel was vermoedelijk vanuit Belarus het luchtruim binnengekomen en werd neergeschoten in het zuiden van het land, vlak bij de stad Kaunas. De herkomst van de drone is nog niet vastgesteld. NAVO-gevechtsvliegtuigen patrouilleren in het luchtruim boven de Baltische Staten en haalden eerder al afgedwaalde Oekraïense drones neer boven Estland in mei en boven Letland in juni en augustus. Maandagavond vuurde een Russisch fregat lichtkogels af op een Deense militaire helikopter voor de kust van Getser, waarna Denemarken de Russische ambassadeur op het matje riep. En nu het economisch nieuws.
4: Investeerders steken meer dan 200 miljoen euro in de Nederlandse chipontwerper Euclid, schrijft het FD. Het Zuid-Koreaanse Samsung, Somerset Capital Partners, Innovation Industries en het Scale Up Europe Fund van de EU investeren in het 2 jaar oude Eindhovense bedrijf. Met deze financieringsronde wordt Euclid gewaardeerd op 500 miljoen tot 1 miljard euro. Oud-CEO van ASML, Peter Wennink, wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het is het tweede succes binnen 1 week voor een Nederlands chipbedrijf, na een investering van 50 miljoen dollar in het Amsterdamse Fortegis. Het Amerikaanse milieuagentschap EPA trekt de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales in. Die limieten waren ingesteld onder president Biden. Het agentschap wil ook alle andere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales schrappen. De EPA stelt dat het niet bevoegd is om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te reguleren. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis al meerdere klimaatregels teruggedraaid. Wall Street is maandag lager gesloten. Vooral chipbedrijven als Nvidia verloren terrein nadat topbestuurders van Amerikaanse AI-bedrijven waarschuwden voor de risico's van een snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook maakten beleggers zich zorgen omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kortstondig boven de 5% uitkwam, voor het eerst sinds 2023. De Dow Jones-index daalde 0,3%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq zakte 0,6%. Woensdag komt de Federal Reserve met een rentebesluit en wordt verwacht dat de centrale bank de rente verhoogt. Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank. De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast. Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen. En dat zullen we blijven doen, aldus Trump.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun derde groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets. 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de derde set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joel Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu 3e in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominique Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de 4e, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vandaag wordt het zonnig en warm. Vanochtend is het in het noorden en westen nog bewolkt, maar in het oosten en zuiden komt de zon steeds vaker door. Vanmiddag veel zon, behalve in het noorden waar het bewolkt blijft. De middagtemperatuur loopt op tot 20 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de noordwestkust af en toe vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe en valt er af en toe regen. In het oosten kunnen enkele stevige buien en mogelijk onweer ontstaan. Let op, in Zuid-Holland is er plaatselijk nog dichte mist. Morgen koeler met zon, wolken en enkele buien, rond de 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Letchert van Onderwijs draagt op Prinsjesdag een hoed en schouderstuk die wetenschap en kunst combineren. De bloemvormen zijn geïnspireerd op microscopische structuren uit onderzoek van wetenschapper Wim Noorduin. Kunstenaar Malou Bemer vertaalde dat naar draagbare objecten. Staatssecretaris Thiele draagt een tas gemaakt van een boek om aandacht te vragen voor het belang van lezen. Volt-fractievoorzitter Dassen verschijnt in een pak met seksistische teksten om mannen op te roepen iets te zeggen van seksisme. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévot, is dinsdag aanwezig in Den Haag op Prinsjesdag. Ook de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken, Xavier Bettel, is aanwezig. Het is de eerste keer dat buitenlandse ministers worden uitgenodigd voor Prinsjesdag. De uitnodiging toont de wil van de 3 landen om de Benelux een nieuwe politieke dynamiek te geven. Na Prinsjesdag reizen Berendsen, Prévot en Bettel gezamenlijk af naar IJsland en Noorwegen voor een werkmissie namens de Benelux. Sollicitanten die zich als gelovig presenteren maken minder kans op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek, schrijft het Nederlands Dagblad. Uit Belgisch onderzoek blijkt dat christenen ruim 7% minder kans maken. atheïsten 6,4% en moslims 4,8%. De resultaten gelden vermoedelijk ook voor Nederland. Onderzoekers van de Universiteit Gent lieten 708 fictieve kandidaten beoordelen door 177 recruiters. Hoe sterker iemand zich religieus uitspreekt, hoe kleiner de kans op een uitnodiging. Ziggo-klanten kunnen sinds 1 september niet meer om reclameblokken heen spoelen tijdens lopende uitzendingen van commerciële zenders, schrijft de Telegraaf. Wie een programma van RTL of Talpa pauzeert en later verder kijkt, moet de reclames volledig uitzitten. Alleen na afloop van een programma kunnen reclames nog worden doorgespoeld. Een woordvoerder van Ziggo bevestigt de wijziging en zegt dat deze voortkomt uit contractuele afspraken met de zenders. De aanpassing geldt voor de zenders van Talpa, SBS6, Veronica, Net5 en Viaplay TV en Star Channel, zowel voor de Mediabox als voor Ziggo Go. Een meerderheid van de Nederlanders is voor een hogere belasting op vermogens, zeker als daardoor de inkomstenbelasting niet hoeft te stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van Trouw. Kiezers van bijna alle partijen vinden het eerlijker om vermogens hoger te belasten dan inkomsten uit loon. Ook de helft van de VVD-kiezers vindt een hogere vermogensbelasting aanvaardbaar als de belasting op inkomen daardoor gelijk blijft. In de coalitie blokkeert de VVD echter de wens van D66 en CDA om meer belasting te heffen op vermogens. Drie militaire kopstukken uit El Salvador zijn definitief veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf voor de moord op 4 journalisten van de ICOM. Het gaat om oud-minister van Defensie Guillermo Garcia, oud-directeur Francisco Antonio Moran van een speciale politiedienst en ex-kolonel Mario Reyes Mena. Hun cassatieberoep is afgewezen, meldt de advocaat van de nabestaanden. De journalisten Jan Kuiper, Hans Terlaag, Koos Koster en Joop Willemsen van de inmiddels opgeheven omroep ICOM werden in 1982 gedood tijdens een verslag van de burgeroorlog. Nabestaande Sonja Terlaag zegt ontzettend opgelucht te zijn en het nu eindelijk definitief te kunnen afsluiten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het ziekenhuisdrama The Pit heeft voor de tweede keer op rij de Emmy gewonnen voor beste dramaserie. De prijs voor beste comedieserie ging naar nieuwkomer Widow's Bay, een horrorcomedy over een vervloekt stadje in het noordoosten van de Verenigde Staten. Matthew Rhys won als eerste acteur ooit 2 Emmys voor een hoofdrol tijdens dezelfde ceremonie, voor zijn rollen in Widow's Bay en The Beast in Me. Jean Smart won haar 5e Emmy voor haar rol in Hex. Ook het van oorsprong Nederlandse format De Verraders viel opnieuw in de prijzen. The Traitors won voor de 3e keer op rij de Emmy voor beste reality-competitieprogramma. Een roedel Afrikaanse wilde honden heeft een recordreis van 4000 kilometer door Zambia afgelegd. 3 reuën trokken zigzaggend door het land op zoek naar een partner, waarbij ze grote steden vermeden. Wetenschappers stellen dat dit de grootste afstand is die ooit is vastgelegd voor een Afrikaans landzoogdier op zoek naar een partner. 3 teven uit dezelfde roedel begonnen aan een vergelijkbare tocht, maar stopten toen een van hen vast kwam te zitten in een illegale strik. Afrikaanse wilde honden behoren tot de zeldzaamste roofdieren van Afrika, met nog maar 6000 exemplaren in het wild. In Frans-Guyana zijn 2 Europese klimaatsatellieten gelanceerd. De eerste satelliet meet zwak licht dat planten uitstralen wanneer ze zonlicht omzetten in energie. Hoe zwaarder een plant het heeft, hoe meer licht deze produceert. De tweede satelliet meet de warmte in oceanen en helpt zo bij het begrijpen van weerfenomenen als El Niño. De satellieten vliegen tussen de 42 en 105 kilometer van elkaar. Het Amerikaanse Hooggerechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe om voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump wilde onder meer dat staten lijsten met mensen die per post willen stemmen overdragen aan de nationale postdienst USPS. En dat alle briefstemmen in speciale enveloppen met barcodes worden geplaatst. Een lagere rechter oordeelde eerder al dat staten niet genoeg tijd hebben om dergelijke maatregelen nog voor de midterms door te voeren. Trump is een uitgesproken tegenstander van stemmen per post sinds de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Critici stellen dat Trumps electoraal gewin zijn ware motief voor de nieuwe maatregelen was, omdat over het algemeen meer democraten per post stemmen dan republikeinen.
4: Een Russische zakenman met banden met het Kremlin heeft betaald voor de feesten na de bruiloft van Donald Trump Jr. en zijn vrouw Bettina. Het stel bevestigt dat hun goede vriend Umar Kremlev in mei 2 avonden met feestelijkheden voor hen organiseerde op de Bahama's. Volgens onderzoekswebsite ProPublica ging het om honderdduizenden dollars. Donald Trump was niet bij de bruiloft of de feesten. Hij bleef in Washington voor besprekingen over de oorlog met Iran. Kremlev leidt de Internationale Boksbond, een organisatie waarmee het Olympisch Comité de banden verbrak na waarschuwingen over financieel wanbeheer en ethische kwesties. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in de nacht van maandag op dinsdag, kort na middernacht, een drone neergehaald in Litouwen. Het toestel was vermoedelijk vanuit Belarus het luchtruim binnengekomen en werd neergeschoten in het zuiden van het land, vlak bij de stad Kaunas. De herkomst van de drone is nog niet vastgesteld. NAVO-gevechtsvliegtuigen patrouilleren in het luchtruim boven de Baltische staten en haalden eerder al afgedwaalde Oekraïense drones neer boven Estland in mei en boven Letland in juni en augustus. Maandagavond vuurde een Russisch fregat lichtkogels af op een Deense militaire helikopter voor de kust van Getser, waarna Denemarken de Russische ambassadeur op het matje riep.
5: En nu het economisch nieuws.
0: Investeerders steken meer dan 200 miljoen euro in de Nederlandse chipontwerper Uclid, schrijft het FD. Het Zuid-Koreaanse Samsung, Somerset Capital Partners, Innovation Industries en het Scale Up Europe Fund van de EU investeren in het 2 jaar oude Eindhovense bedrijf. Met deze financieringsronde wordt Uclid gewaardeerd op 500 miljoen tot 1 miljard euro. Oud-CEO van ASML, Peter Wennink, wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het is het 2e succes binnen 1 week voor een Nederlands chipbedrijf, na een investering van 50 miljoen dollar in het Amsterdamse Fortegis.
4: Het Amerikaanse milieuagentschap EPA trekt de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales in. Die limieten waren ingesteld onder president Biden. Het agentschap wil ook alle andere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales schrappen. De EPA stelt dat het niet bevoegd is om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te reguleren. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis al meerdere klimaatregels teruggedraaid.
0: Wall Street is maandag lager gesloten. Vooral chipbedrijven als Nvidia verloren terrein nadat topbestuurders van Amerikaanse AI-bedrijven waarschuwden voor de risico's van een snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook maakten beleggers zich zorgen omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kortstondig boven de 5% uitkwam, voor het eerst sinds 2023. De Dow Jones-index daalde 0,3%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq zakte 0,6%. Woensdag komt de Federal Reserve met een rentebesluit en wordt verwacht dat de centrale bank de rente verhoogt. Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank. De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast. Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei.

0: talkshow.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws.
2: Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun 3e groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets: 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de 3e set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joel Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40e minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu 3e in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominic Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de 4e, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vandaag wordt het zonnig en warm. Vanochtend is het in het noorden en westen nog bewolkt, maar in het oosten en zuiden komt de zon steeds vaker door. Vanmiddag veel zon, behalve in het noorden waar het bewolkt blijft. De middagtemperatuur loopt op tot 20 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de noordwestkust af en toe vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe en valt er af en toe regen. In het oosten kunnen enkele stevige buien en mogelijk onweer ontstaan. Let op, in Zuid-Holland is er plaatselijk nog dichte mist. Morgen koeler met zon, wolken en enkele buien, rond de 18 graden.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het binnenlands nieuws. In een deel van Nederland rijden dinsdagochtend geen treinen door een storing op meerdere plekken op het spoor in Midden-Nederland. Dat meldt ProRail. Volgens de spoorbeheerder heeft

0: heeft de storing grote gevolgen voor het treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland. In de reisplanner is te zien dat veel treinen in die regio's zijn uitgevallen of met vertraging rijden. Minister Letchert van Onderwijs draagt op Prinsjesdag een hoed en schouderstuk die wetenschap en kunst combineren. De bloemvormen zijn geïnspireerd op microscopische structuren uit onderzoek van wetenschapper Wim Noorduin. Kunstenaar Malou Bemer vertaalde dat naar draagbare objecten. Staatssecretaris Thiele draagt een tas gemaakt van een boek om aandacht te vragen voor het belang van lezen. Volt-fractievoorzitter Dassen verschijnt in een pak met seksistische teksten om mannen op te roepen iets te zeggen van seksisme. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévot, is dinsdag aanwezig in Den Haag op Prinsjesdag. Ook de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken, Xavier Bettel, is aanwezig. Het is de eerste keer dat buitenlandse ministers worden uitgenodigd voor Prinsjesdag. De uitnodiging toont de wil van de drie landen om de Benelux een nieuwe politieke dynamiek te geven. Na Prinsjesdag reizen Berendsen, Prévot en Bettel gezamenlijk af naar IJsland en Noorwegen voor een werkmissie namens de Benelux. Sollicitanten die zich als gelovig presenteren maken minder kans op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek, schrijft het Nederlands Dagblad. Uit Belgisch onderzoek blijkt dat christenen ruim 7% minder kans maken, atheïsten 6,4% en moslims 4,8%. De resultaten gelden vermoedelijk ook voor Nederland. Onderzoekers van de Universiteit Gent lieten 708 fictieve kandidaten beoordelen door 177 recruiters. Hoe sterker iemand zich religieus uitspreekt, hoe kleiner de kans op een uitnodiging. Ziggo-klanten kunnen sinds 1 september niet meer om reclameblokken heen spoelen tijdens lopende uitzendingen van commerciële zenders, schrijft de Telegraaf. Wie een programma van RTL of Talpa pauzeert en later verder kijkt, moet de reclames volledig uitzitten. Alleen na afloop van een programma kunnen reclames nog worden doorgespoeld. Een woordvoerder van Ziggo bevestigt de wijziging en zegt dat deze voortkomt uit contractuele afspraken met de zenders. De aanpassing geldt voor de zenders van Talpa, SBS6, Veronica, Net5 en Viaplay TV en Star Channel. Zowel voor de Mediabox als voor Ziggo Go. Een meerderheid van de Nederlanders is voor een hogere belasting op vermogens. Zeker als daardoor de inkomstenbelasting niet hoeft te stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van Trouw. Kiezers van bijna alle partijen vinden het eerlijker om vermogens hoger te belasten dan inkomsten uit loon. Ook de helft van de VVD-kiezers vindt een hogere vermogensbelasting aanvaardbaar als de belasting op inkomen daardoor gelijk blijft. In de coalitie blokkeert de VVD echter de wens van D66 en CDA om meer belasting te heffen op vermogens.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het ziekenhuisdrama The Pit heeft voor de tweede keer op rij de Emmy gewonnen voor beste dramaserie. De prijs voor beste comedieserie ging naar nieuwkomer Widow's Bay, een horrorcomedy over een vervloekt stadje in het noordoosten van de Verenigde Staten. Matthew Rhys won als eerste acteur ooit 2 Emmys voor een hoofdrol tijdens dezelfde ceremonie, voor zijn rollen in Widow's Bay en The Beast in Me. Jean Smart won haar 5e Emmy voor haar rol in Hacks. Ook het van oorsprong Nederlandse format De Verraders viel opnieuw in de prijzen. The Traitors won voor de 3e keer op rij de Emmy voor beste reality-competitieprogramma. Een roedel Afrikaanse wilde honden heeft een recordreis van 4000 kilometer door Zambia afgelegd. 3 reuën trokken zigzaggend door het land op zoek naar een partner, waarbij ze grote steden vermeden. Wetenschappers stellen dat dit de grootste afstand is die ooit is vastgelegd voor een Afrikaans landzoogdier op zoek naar een partner. 3 teven uit dezelfde roedel begonnen aan een vergelijkbare tocht, maar stopten toen een van hen vast kwam te zitten in een illegale strik. Afrikaanse wilde honden behoren tot de zeldzaamste roofdieren van Afrika, met nog maar 6000 exemplaren in het wild. In Frans-Guyana zijn twee Europese klimaatsatellieten gelanceerd. De eerste satelliet meet zwak licht dat planten uitstralen wanneer ze zonlicht omzetten in energie. Hoe zwaarder een plant het heeft, hoe meer licht deze produceert. De tweede satelliet meet de warmte in oceanen en helpt zo bij het begrijpen van weerfenomenen als El Niño. De satellieten vliegen tussen de 42 en 105 kilometer van elkaar. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe om voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump wilde onder meer dat staten lijsten met mensen die per post willen stemmen overdragen aan de nationale postdienst USPS. En dat alle briefstemmen in speciale enveloppen met barcodes worden geplaatst. Een lagere rechter oordeelde eerder al dat staten niet genoeg tijd hebben om dergelijke maatregelen nog voor de midterms door te voeren. Trump is een uitgesproken tegenstander van stemmen per post sinds de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Critici stellen dat Trumps electoraal gewin zijn ware motief voor de nieuwe maatregelen was, omdat over het algemeen meer democraten per post stemmen dan republikeinen. Een Russische zakenman met banden met het Kremlin heeft betaald voor de feesten na de bruiloft van Donald Trump Jr. en zijn vrouw Bettina. Het stel bevestigt dat hun goede vriend Umar Kremlev in mei twee avonden met feestelijkheden voor hen organiseerde op de Bahama's. Volgens onderzoekswebsite ProPublica ging het om honderdduizenden dollars. Donald Trump was niet bij de bruiloft of de feesten. Hij bleef in Washington voor besprekingen over de oorlog met Iran. Kremlev leidt de Internationale Boksbond, een organisatie waarmee het Olympisch Comité de banden verbrak na waarschuwingen over financieel wanbeheer en ethische kwesties. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in de nacht van maandag op dinsdag, kort na middernacht, een drone neergehaald in Litouwen. Het toestel was vermoedelijk vanuit Belarus het luchtruim binnengekomen en werd neergeschoten in het zuiden van het land, vlak bij de stad Kaunas. De herkomst van de drone is nog niet vastgesteld. NAVO-gevechtsvliegtuigen patrouilleren in het luchtruim boven de Baltische Staten en haalden eerder al afgedwaalde Oekraïense drones neer boven Estland in mei en boven Letland in juni en augustus. Maandagavond vuurde een Russisch fregat lichtkogels af op een Deense militaire helikopter voor de kust van Getser, waarna Denemarken de Russische ambassadeur op het matje riep. En nu het economisch nieuws. Investeerders steken meer dan 200 miljoen euro in de Nederlandse chipontwerper Euclid, schrijft het FD. Het Zuid-Koreaanse Samsung, Somerset Capital Partners, Innovation Industries en het Scale Up Europe Fund van de EU investeren in het 2 jaar oude Eindhovense bedrijf. Met deze financieringsronde wordt Euclid gewaardeerd op 500 miljoen tot 1 miljard euro. Oud-CEO van ASML, Peter Wennink, wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het is het tweede succes binnen een week voor een Nederlands chipbedrijf, na een investering van 50 miljoen dollar in het Amsterdamse Fortegis. Het Amerikaanse milieuagentschap EPA trekt de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales in. Die limieten waren ingesteld onder president Biden. Het agentschap wil ook alle andere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales schrappen. De EPA stelt dat het niet bevoegd is om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te reguleren. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis al meerdere klimaatregels teruggedraaid. Wall Street is maandag lager gesloten. Vooral chipbedrijven als Nvidia verloren terrein nadat topbestuurders van Amerikaanse AI-bedrijven waarschuwden voor de risico's van een snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook maakten beleggers zich zorgen omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kortstondig boven de 5% uitkwam, voor het eerst sinds 2023. De Dow Jones-index daalde 0,3%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq zakte 0,6%. Woensdag komt de Federal Reserve met een rentebesluit en wordt verwacht dat de centrale bank de rente verhoogt. Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank. De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast. Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen. En dat zullen we blijven doen, aldus Trump.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun derde groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets, 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de derde set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joel Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu derde in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jadon Bogle en Dominic Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de vierde, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vooral in het noorden en westen bewolkt, met hier en daar nog wat dichte mist. In Zuid-Holland geldt code geel vanwege die mist. In het oosten en zuiden breekt de zon steeds vaker door. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de noordwestkust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt de zon. Later neemt de bewolking in het westen toe. Het blijft droog. De temperatuur loopt op tot 20 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking verder toe en gaat het af en toe regenen. In het uiterste oosten kunnen stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Vannacht enkele buien in het oosten, mogelijk met onweer. Later kan er ook elders een bui vallen. Het koelt af naar 13 graden. Morgen zonnige periode met enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. Morgen ongeveer 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In een deel van Nederland rijden dinsdagochtend geen treinen door een storing op meerdere plekken op het spoor in Midden-Nederland. Dat meldt ProRail. Volgens de spoorbeheerder heeft de storing grote gevolgen voor het treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland. In de reisplanner is te zien dat veel treinen in die regio's zijn uitgevallen of met vertraging rijden. Minister Letchert van Onderwijs draagt op Prinsjesdag een hoed en schouderstuk die wetenschap en kunst combineren. De bloemvormen zijn geïnspireerd op microscopische structuren uit onderzoek van wetenschapper Wim Noorduin. Kunstenaar Malou Beemer vertaalde dat naar draagbare objecten. Staatssecretaris Thiele draagt een tas gemaakt van een boek om aandacht te vragen voor het belang van lezen. Volt-fractievoorzitter Dassen verschijnt in een pak met seksistische teksten om mannen op te roepen iets te zeggen van seksisme. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévot, is dinsdag aanwezig in Den Haag op Prinsjesdag. Ook de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken, Xavier Bettel, is aanwezig. Het is de eerste keer dat buitenlandse ministers worden uitgenodigd voor Prinsjesdag. De uitnodiging toont de wil van de drie landen om de Benelux een nieuwe politieke dynamiek te geven. Na Prinsjesdag reizen Berendsen, Prévot en Bettel gezamenlijk af naar IJsland en Noorwegen voor een werkmissie namens de Benelux. Sollicitanten die zich als gelovig presenteren maken minder kans op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek, schrijft het Nederlands Dagblad. Uit Belgisch onderzoek blijkt dat christenen ruim 7% minder kans maken. Atheïsten 6,4% en moslims 4,8%. De resultaten gelden vermoedelijk ook voor Nederland. Onderzoekers van de Universiteit Gent lieten 708 fictieve kandidaten beoordelen door 177 recruiters. Hoe sterker iemand zich religieus uitspreekt, hoe kleiner de kans op een uitnodiging. Ziggo-klanten kunnen sinds 1 september niet meer om reclameblokken heen spoelen tijdens lopende uitzendingen van commerciële zenders, schrijft de Telegraaf. Wie een programma van RTL of Talpa pauzeert en later verder kijkt, moet de reclames volledig uitzitten. Alleen na afloop van een programma kunnen reclames nog worden doorgespoeld. Een woordvoerder van Ziggo bevestigt de wijziging en zegt dat deze voortkomt uit contractuele afspraken met de zenders. De aanpassing geldt voor de zenders van Talpa, SBS6, Veronica, Net5 en Viaplay TV en Star Channel. Zowel voor de Mediabox als voor Ziggo Go. Een meerderheid van de Nederlanders is voor een hogere belasting op vermogens. Zeker als daardoor de inkomstenbelasting niet hoeft te stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van Trouw. Kiezers van bijna alle partijen vinden het eerlijker om vermogens hoger te belasten dan inkomsten uit loon. Ook de helft van de VVD-kiezers vindt een hogere vermogensbelasting aanvaardbaar als de belasting op inkomen daardoor gelijk blijft. In de coalitie blokkeert de VVD echter de wens van D66 en CDA om meer belasting te heffen op vermogens.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het ziekenhuisdrama De Pit heeft voor de tweede keer op rij de Emmy gewonnen voor beste dramaserie. De prijs voor beste comedieserie ging naar nieuwkomer Widow's Bay, een horrorcomedy over een vervloekt stadje in het noordoosten van de Verenigde Staten. Matthew Rhys won als eerste acteur ooit 2 Emmys voor een hoofdrol tijdens dezelfde ceremonie, voor zijn rollen in Widow's Bay en The Beast in Me. Jean Smart won haar 5e Emmy voor haar rol in Hex. Ook het van oorsprong Nederlandse format De Verraders viel opnieuw in de prijzen. The Traitors won voor de 3e keer op rij de Emmy voor beste reality-competitieprogramma. Een roedel Afrikaanse wilde honden heeft een recordreis van 4000 kilometer door Zambia afgelegd. 3 reuën trokken zigzaggend door het land op zoek naar een partner, waarbij ze grote steden vermeden. Wetenschappers stellen dat dit de grootste afstand is die ooit is vastgelegd voor een Afrikaans landzoogdier op zoek naar een partner. 3 teven uit dezelfde roedel begonnen aan een vergelijkbare tocht, maar stopten toen een van hen vast kwam te zitten in een illegale strik. Afrikaanse wilde honden behoren tot de zeldzaamste roofdieren van Afrika, met nog maar 6000 exemplaren in het wild. In Frans-Guyana zijn 2 Europese klimaatsatellieten gelanceerd. De eerste satelliet meet zwak licht dat planten uitstralen wanneer ze zonlicht omzetten in energie. Hoe zwaarder een plant het heeft, hoe meer licht deze produceert. De tweede satelliet meet de warmte in oceanen en helpt zo bij het begrijpen van weerfenomenen als El Niño. De satellieten vliegen tussen de 42 en 105 kilometer van elkaar. Het Amerikaanse Hooggerechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe om voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump wilde onder meer dat staten lijsten met mensen die per post willen stemmen overdragen aan de nationale postdienst USPS. En dat alle briefstemmen in speciale enveloppen met barcodes worden geplaatst. Een lagere rechter oordeelde eerder al dat staten niet genoeg tijd hebben om dergelijke maatregelen nog voor de midterms door te voeren. Trump is een uitgesproken tegenstander van stemmen per post sinds de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Critici stellen dat Trumps electoraal gewin zijn ware motief voor de nieuwe maatregelen was, omdat over het algemeen meer democraten per post stemmen dan republikeinen. Een Russische zakenman met banden met het Kremlin heeft betaald voor de feesten na de bruiloft van Donald Trump Jr. en zijn vrouw Bettina. Het stel bevestigt dat hun goede vriend Umar Kremlev in mei 2 avonden met feestelijkheden voor hen organiseerde op de Bahama's. Volgens onderzoekswebsite ProPublica ging het om honderdduizenden dollars. Donald Trump was niet bij de bruiloft of de feesten. Hij bleef in Washington voor besprekingen over de oorlog met Iran. Kremlev leidt de Internationale Boksbond, een organisatie waarmee het Olympisch Comité de banden verbrak na waarschuwingen over financieel wanbeheer en ethische kwesties. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in de nacht van maandag op dinsdag, kort na middernacht, een drone neergehaald in Litouwen. Het toestel was vermoedelijk vanuit Belarus het luchtruim binnengekomen en werd neergeschoten in het zuiden van het land, vlak bij de stad Kaunas. De herkomst van de drone is nog niet vastgesteld. NAVO-gevechtsvliegtuigen patrouilleren in het luchtruim boven de Baltische Staten en haalden eerder al afgedwaalde Oekraïense drones neer boven Estland in mei en boven Letland in juni en augustus. Maandagavond vuurde een Russisch fregat lichtkogels af op een Deense militaire helikopter voor de kust van Getser, waarna Denemarken de Russische ambassadeur op het matje riep. En nu het economisch nieuws. Investeerders steken meer dan 200 miljoen euro in de Nederlandse chipontwerper Euclid, schrijft het FD. Het Zuid-Koreaanse Samsung, Somerset Capital Partners, Innovation Industries en het Scale Up Europe Fund van de EU investeren in het 2 jaar oude Eindhovense bedrijf. Met deze financieringsronde wordt Euclid gewaardeerd op 500 miljoen tot 1 miljard euro. Oud-CEO van ASML, Peter Wennink, wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het is het tweede succes binnen een week voor een Nederlands chipbedrijf, na een investering van 50 miljoen dollar in het Amsterdamse Fortegis. Het Amerikaanse milieuagentschap EPA trekt de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales in. Die limieten waren ingesteld onder president Biden. Het agentschap wil ook alle andere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales schrappen. De EPA stelt dat het niet bevoegd is om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te reguleren. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis al meerdere klimaatregels teruggedraaid. Wall Street is maandag lager gesloten. Vooral chipbedrijven als Nvidia verloren terrein nadat topbestuurders van Amerikaanse AI-bedrijven waarschuwden voor de risico's van een snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook maakten beleggers zich zorgen omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kortstondig boven de 5% uitkwam, voor het eerst sinds 2023. De Dow Jones-index daalde 0,3%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq zakte 0,6%. Woensdag komt de Federal Reserve met een rentebesluit en wordt verwacht dat de centrale bank de rente verhoogt. Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank. De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast. Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen. En dat zullen we blijven doen, aldus Trump.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar heeft 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de 8e keer dit seizoen, terwijl Russell pas 2 overwinningen boekte. Wolff zegt dat Russell flinke mentale klappen heeft gekregen, maar denkt dat hij alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun derde groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets. 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de derde set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joel Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40e minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu 3e in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominic Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de 4e, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vooral in het noorden en westen bewolkt, met hier en daar nog wat dichte mist. In Zuid-Holland geldt code geel vanwege die mist. In het oosten en zuiden breekt de zon steeds vaker door. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de noordwestkust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt de zon. Later neemt de bewolking in het westen toe. Het blijft droog. De temperatuur loopt op tot 20 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking verder toe en gaat het af en toe regenen. In het uiterste oosten kunnen stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Vannacht enkele buien in het oosten, mogelijk met onweer. Later kan er ook elders een bui vallen. Het koelt af naar 13 graden. Morgen zonnige periode met enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. Morgen ongeveer 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De eerste Oranje-fans staan dinsdagochtend al vroeg bij Paleis Noordeinde voor Prinsjesdag. Om 6:30 ochtends staan er 10 mensen in oranje kleding en met oranje versieringen bij het paleis in de binnenstad van Den Haag. Er komen steeds meer mensen bij. De eerste fans zeggen er al vanaf 4:15 ochtends te staan. Zij zijn gisteren al van huis vertrokken en hebben vannacht in een hotel geslapen. In een deel van het land rijden dinsdagochtend geen treinen door een storing op 13 plekken op het spoor in Midden-Nederland. ProRail meldt dat de storing grote gevolgen heeft voor het treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland. Het gaat om een sectiestoring in het treinbeveiligingssysteem, waardoor het systeem aangeeft dat het spoor bezet is, terwijl dat niet zo is. Door de storing kunnen ook spoorbomen op overwegen dichtgaan, wat invloed kan hebben op het wegverkeer. De oorzaak is nog niet bekend en ProRail adviseert reizigers rekening te houden met vertragingen en extra reistijd. Minister Letchert van Onderwijs draagt op Prinsjesdag een hoed en schouderstuk die wetenschap en kunst combineren. De bloemvormen zijn geïnspireerd op microscopische structuren uit onderzoek van wetenschapper Wim Noorduin. Kunstenaar Malou Bemer vertaalde dat naar draagbare objecten. Staatssecretaris Thiele draagt een tas gemaakt van een boek om aandacht te vragen voor het belang van lezen. Volt-fractievoorzitter Dassen verschijnt in een pak met seksistische teksten om mannen op te roepen iets te zeggen van seksisme. Ziggo-klanten kunnen sinds 1 september niet meer om reclameblokken heen spoelen tijdens lopende uitzendingen van commerciële zenders, schrijft de Telegraaf. Wie een programma van RTL of Talpa pauzeert en later verder kijkt, moet de reclames volledig uitzitten. Alleen na afloop van een programma kunnen reclames nog worden doorgespoeld. Een woordvoerder van Ziggo bevestigt de wijziging en zegt dat deze voortkomt uit contractuele afspraken met de zenders. De aanpassing geldt voor de zenders van Talpa, SBS6, Veronica, Net5 en Viaplay TV en Star Channel, zowel voor de Mediabox als voor Ziggo Go. Sollicitanten die zich als gelovig presenteren, maken minder kans op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek, schrijft het Nederlands Dagblad. Uit Belgisch onderzoek blijkt dat christenen ruim 7% minder kans maken, atheïsten 6,4% en moslims 4,8%. De resultaten gelden vermoedelijk ook voor Nederland. Onderzoekers van de Universiteit Gent lieten 708 fictieve kandidaten beoordelen door 177 recruiters. Hoe sterker iemand zich religieus uitspreekt, hoe kleiner de kans op een uitnodiging. Een meerderheid van de Nederlanders is voor een hogere belasting op vermogens. Zeker als daardoor de inkomstenbelasting niet hoeft te stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van Trouw. Kiezers van bijna alle partijen vinden het eerlijker om vermogens hoger te belasten dan inkomsten uit loon. Ook de helft van de VVD-kiezers vindt een hogere vermogensbelasting aanvaardbaar als de belasting op inkomen daardoor gelijk blijft. In de coalitie blokkeert de VVD echter de wens van D66 en CDA om meer belasting te heffen op vermogens.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een drone zou dinsdagochtend een tankstation in de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben geraakt. Dat meldt burgemeester Vitali Klitschko. Bij de aanval raakte één persoon gewond en werd in een ander deel van de stad een magazijn getroffen. Een dag eerder zei de Amerikaanse president Donald Trump nog dat Oekraïne en Rusland waren overeengekomen elkaars energieinfrastructuur niet als doelwit te kiezen. De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky bevestigde dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen als Rusland dit ook doet. Het ziekenhuisdrama The Pit heeft voor de tweede keer op rij de Emmy gewonnen voor beste dramaserie. De prijs voor beste comedieserie ging naar nieuwkomer Widow's Bay, een horrorcomedy over een vervloekt stadje in het noordoosten van de Verenigde Staten. Matthew Rhys won als eerste acteur ooit 2 Emmys voor een hoofdrol tijdens dezelfde ceremonie, voor zijn rollen in Widow's Bay en The Beast in Me. Jean Smart won haar 5e Emmy voor haar rol in Hacks. Ook het van oorsprong Nederlandse format De Verraders viel opnieuw in de prijzen. The Traitors won voor de 3e keer op rij de Emmy voor beste reality-competitieprogramma. Een roedel Afrikaanse wilde honden heeft een recordreis van 4000 kilometer door Zambia afgelegd. 3 reuën trokken zigzaggend door het land op zoek naar een partner, waarbij ze grote steden vermeden. Wetenschappers stellen dat dit de grootste afstand is die ooit is vastgelegd voor een Afrikaans landzoogdier op zoek naar een partner. 3 teven uit dezelfde roedel begonnen aan een vergelijkbare tocht, maar stopten toen een van hen vast kwam te zitten in een illegale strik. Afrikaanse wilde honden behoren tot de zeldzaamste roofdieren van Afrika, met nog maar 6000 exemplaren in het wild. In Frans-Guyana zijn twee Europese klimaatsatellieten gelanceerd. De eerste satelliet meet zwak licht dat planten uitstralen wanneer ze zonlicht omzetten in energie. Hoe zwaarder een plant het heeft, hoe meer licht deze produceert. De tweede satelliet meet de warmte in oceanen en helpt zo bij het begrijpen van weerfenomenen als El Niño. De satellieten vliegen tussen de 42 en 105 kilometer van elkaar. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe om voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump wilde onder meer dat staten lijsten met mensen die per post willen stemmen overdragen aan de nationale postdienst USPS. En dat alle briefstemmen in speciale enveloppen met barcodes worden geplaatst. Een lagere rechter oordeelde eerder al dat staten niet genoeg tijd hebben om dergelijke maatregelen nog voor de midterms door te voeren. Trump is een uitgesproken tegenstander van stemmen per post sinds de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Critici stellen dat Trumps electoraal gewin zijn ware motief voor de nieuwe maatregelen was, omdat over het algemeen meer democraten per post stemmen dan republikeinen. Een Russische zakenman met banden met het Kremlin heeft betaald voor de feesten na de bruiloft van Donald Trump Jr. en zijn vrouw Bettina. Het stel bevestigt dat hun goede vriend Umar Kremlev in mei twee avonden met feestelijkheden voor hen organiseerde op de Bahama's. Volgens onderzoekswebsite ProPublica ging het om honderdduizenden dollars. Donald Trump was niet bij de bruiloft of de feesten. Hij bleef in Washington voor besprekingen over de oorlog met Iran. Kremlev leidt de Internationale Boksbond, een organisatie waarmee het Olympisch Comité de banden verbrak na waarschuwingen over financieel wanbeheer en ethische kwesties. En nu het economisch nieuws. Investeerders steken meer dan 200 miljoen euro in de Nederlandse chipontwerper Euclid, schrijft het FD. Het Zuid-Koreaanse Samsung, Somerset Capital Partners, Innovation Industries en het Scale Up Europe Fund van de EU investeren in het 2 jaar oude Eindhovense bedrijf. Met deze financieringsronde wordt Euclid gewaardeerd op 500 miljoen tot 1 miljard euro. Oud-CEO van ASML, Peter Wennink, wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het is het tweede succes binnen een week voor een Nederlands chipbedrijf, na een investering van 50 miljoen dollar in het Amsterdamse Fortegis. Het Amerikaanse milieuagentschap EPA trekt de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales in. Die limieten waren ingesteld onder president Biden. Het agentschap wil ook alle andere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales schrappen. De EPA stelt dat het niet bevoegd is om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te reguleren. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis al meerdere klimaatregels teruggedraaid. Wall Street is maandag lager gesloten. Vooral chipbedrijven als Nvidia verloren terrein nadat topbestuurders van Amerikaanse AI-bedrijven waarschuwden voor de risico's van een snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook maakten beleggers zich zorgen omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kortstondig boven de 5% uitkwam, voor het eerst sinds 2023. De Dow Jones-index daalde 0,3%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq zakte 0,6%. Woensdag komt de Federal Reserve met een rentebesluit en wordt verwacht dat de centrale bank de rente verhoogt. Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank. De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast. Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen, en dat zullen we blijven doen, aldus Trump.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Schaatsster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun derde groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets. 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de derde set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joel Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu derde in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominique Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de 4e, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat. NOC-NSF roept het kabinet op meer geld te investeren in sporten en bewegen. De sportkoepel plaatst een paginagrote advertentie in het AD, gesteund door meer dan 40 personen en organisaties, waaronder voetbalcoach Sarina Wiegman en oud-international Ruud Gullit. Het budget voor de amateursport is de afgelopen jaren sterk gedaald en de komende jaren heeft de amateursport minimaal 30 miljoen euro minder te besteden. Subsidies voor sportclubs zijn teruggeschroefd, terwijl er wachtlijsten zijn en kinderen soms een jaar moeten wachten om te kunnen sporten. Directeur Mark van den Tweel waarschuwt dat de samenleving straks een hoge rekening krijgt als er nu niet wordt geïnvesteerd in sport. Dat volgens hem kan bijdragen aan beheersbare zorgkosten en weerbare jongeren.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt in het noorden en westen, met plaatselijk nog dichte mist. In Zuid-Holland geldt code geel vanwege die mist. In het oosten en zuiden laat de zon zich steeds vaker zien. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de noordwestkust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het in het noorden bewolkt, maar in de rest van het land schijnt de zon volop. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 20 graden aan de noordwestkust tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. Vanavond trekt er bewolking binnen vanuit het westen, met af en toe regen. In het uiterste oosten kunnen stevige buien met onweer ontstaan. Vannacht enkele buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later ook elders kans op een bui. Het wordt 13 graden. Morgen een mix van zon en buien, met in de middag plaatselijk onweer. Maximaal 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Verkeer op de A2 van Den Bosch naar Utrecht moet rekening houden met forse vertraging door een ongeluk in de buurt van knooppunt Deil. De vertraging is opgelopen tot 2 uur. Rijkswaterstaat adviseert mensen die van het zuiden naar Utrecht willen om hun reis waar mogelijk uit te stellen, nu de spits op gang komt. In een deel van het land rijden dinsdagochtend geen treinen door een storing die op 13 plekken op het spoor in Midden-Nederland is ontstaan. Het gaat om een zogeheten sectiestoring in het treinbeveiligingssysteem, waarbij het systeem aangeeft dat het spoor bezet is, terwijl dat niet zo is. Het treinverkeer rond Zwolle ligt er helemaal uit en ook tussen Utrecht en Gouda en tussen Apeldoorn en Deventer rijden geen treinen. De oorzaak van de storing is nog niet bekend en ook is onduidelijk hoe lang het herstel duurt. De NS zet geen vervangend vervoer in omdat er te veel trajecten met problemen zijn. De reisplanner van de NS is dinsdagochtend niet goed bereikbaar. Mogelijk heeft dat te maken met overbelasting, doordat heel veel mensen tegelijk hun reisadvies ophalen vanwege de storing op het spoor. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht. De eerste Oranje-fans staan dinsdagochtend al vroeg bij Paleis Noordeinde voor Prinsjesdag. Om 6:30 ochtends staan er 10 mensen in oranje kleding bij het paleis. En er komen er steeds meer bij. De eerste mensen zeggen er al vanaf 4:15 ochtends te staan. Bezoekers hebben gehoord dat veel mensen Prinsjesdag thuis kijken vanwege de grote OV-storing in een groot deel van Nederland. Minister Letchert van Onderwijs draagt op Prinsjesdag een hoed en schouderstuk die wetenschap en kunst combineren. De bloemvormen zijn geïnspireerd op microscopische structuren uit onderzoek van wetenschapper Wim Noorduin. Kunstenaar Malou Beemer vertaalde dat naar draagbare objecten. Staatssecretaris Thiele draagt een tas gemaakt van een boek om aandacht te vragen voor het belang van lezen. Volt-fractievoorzitter Dassen verschijnt in een pak met seksistische teksten om mannen op te roepen iets te zeggen van seksisme. Ziggo-klanten kunnen sinds 1 september niet meer om reclameblokken heen spoelen tijdens lopende uitzendingen van commerciële zenders, schrijft de Telegraaf. Wie een programma van RTL of Talpa pauzeert en later verder kijkt, moet de reclames volledig uitzitten. Alleen na afloop van een programma kunnen reclames nog worden doorgespoeld. Een woordvoerder van Ziggo bevestigt de wijziging en zegt dat deze voortkomt uit contractuele afspraken met de zenders. De aanpassing geldt voor de zenders van Talpa, SBS6, Veronica, Net5 en Viaplay TV en Star Channel. Zowel voor de Mediabox als voor Ziggo Go.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een drone zou dinsdagochtend een tankstation in de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben geraakt. Dat meldt burgemeester Vitali Klitschko. Bij de aanval raakte 1 persoon gewond en werd in een ander deel van de stad een magazijn getroffen. Een dag eerder zei de Amerikaanse president Donald Trump nog dat Oekraïne en Rusland waren overeengekomen elkaars energieinfrastructuur niet als doelwit te kiezen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigde dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen als Rusland dit ook doet. Het ziekenhuisdrama The Pit heeft voor de tweede keer op rij de Emmy gewonnen voor beste dramaserie. De prijs voor beste comedieserie ging naar nieuwkomer Widow's Bay, een horrorcomedy over een vervloekt stadje in het noordoosten van de Verenigde Staten. Matthew

0: land op zoek naar een partner, waarbij ze grote steden vermeden. Wetenschappers stellen dat dit de grootste afstand is die ooit is vastgelegd voor een Afrikaans landzoogdier op zoek naar een partner. Drie teven uit dezelfde roedel begonnen aan een vergelijkbare tocht, maar stopten toen een van hen vast kwam te zitten in een illegale strik. Afrikaanse wilde honden behoren tot de zeldzaamste roofdieren van Afrika, met nog maar 6000 exemplaren in het wild. In Frans-Guyana zijn twee Europese klimaatsatellieten gelanceerd. De eerste satelliet meet zwak licht dat planten uitstralen wanneer ze zonlicht omzetten in energie. Hoe zwaarder een plant het heeft, hoe meer licht deze produceert. De tweede satelliet meet de warmte in oceanen en helpt zo bij het begrijpen van weerfenomenen als El Niño. De satellieten vliegen tussen de 42 en 105 kilometer van elkaar. Het Amererikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe om voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump wilde onder meer dat staten lijsten met mensen die per post willen stemmen overdragen aan de nationale postdienst USPS. En dat alle briefstemmen in speciale enveloppen met barcodes worden geplaatst. Een lagere rechter oordeelde eerder al dat staten niet genoeg tijd hebben om dergelijke maatregelen nog voor de midterms door te voeren. Trump is een uitgesproken tegenstander van stemmen per post sinds de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Critici stellen dat Trumps electoraal gewin zijn ware motief voor de nieuwe maatregelen was, omdat over het algemeen meer democraten per post stemmen dan republikeinen. Een Russische zakenman met banden met het Kremlin heeft betaald voor de feesten na de bruiloft van Donald Trump Jr. en zijn vrouw Bettina. Het stel bevestigt dat hun goede vriend Umar Kremlev in mei twee avonden met feestelijkheden voor hen organiseerde op de Bahama's. Volgens onderzoekswebsite ProPublica ging het om honderdduizenden dollars. Donald Trump was niet bij de bruiloft of de feesten. Hij bleef in Washington voor besprekingen over de oorlog met Iran. Kremlev leidt de Internationale Boksbond, een organisatie waarmee het Olympisch Comité de banden verbrak na waarschuwingen over financieel wanbeheer en ethische kwesties.
1: En nu het economisch nieuws. Investeerders steken meer dan 200 miljoen euro in de Nederlandse chipontwerper Euclid, schrijft het FD. Het Zuid-Koreaanse Samsung, Somerset Capital Partners, Innovation Industries en het Scale Up Europe Fund van de EU investeren in het 2 jaar oude Eindhovense bedrijf. Met deze financieringsronde wordt Euclid gewaardeerd op 500 miljoen tot 1 miljard euro. Oud-CEO van ASML, Peter Wennink, wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het is het tweede succes binnen een week voor een Nederlands chipbedrijf, na een investering van 50 miljoen dollar in het Amsterdamse Fortegis. Het Amerikaanse milieuagentschap EPA trekt de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales in. Die limieten waren ingesteld onder president Biden. Het agentschap wil ook alle andere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales schrappen. De EPA stelt dat het niet bevoegd is om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te reguleren. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis al meerdere klimaatregels teruggedraaid. Wall Street is maandag lager gesloten. Vooral chipbedrijven als Nvidia verloren terrein nadat topbestuurders van Amerikaanse AI-bedrijven waarschuwden voor de risico's van een snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook maakten beleggers zich zorgen omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kortstondig boven de 5% uitkwam, voor het eerst sinds 2023. De Dow Jones-index daalde 0,3%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq zakte 0,6%. Woensdag komt de Federal Reserve met een rentebesluit en wordt verwacht dat de centrale bank de rente verhoogt. Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank.
0: De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen.

0: in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast. Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar Anthropic-topman Dario Amodei, die opriep om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Trump spreekt van een zieke samenzwering achter de groeiende weerstand tegen AI-datacenters en de zorgen over geavanceerde AI-modellen. Volgens Trump is alleen China daar blij mee. De Verenigde Staten lopen voor op China en alle anderen, en dat zullen we blijven doen, aldus Trump.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun derde groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets, 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de derde set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joel Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40e minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu 3e in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominic Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de 4e, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat. NOC-NSF roept het kabinet op meer geld te investeren in sporten en bewegen. De sportkoepel plaatst een pagina grote advertentie in het AD, gesteund door meer dan 40 personen en organisaties, waaronder voetbalcoach Sarina Wiegman en oud-international Ruud Gullit. Het budget voor de amateursport is de afgelopen jaren sterk gedaald en de komende jaren heeft de amateursport minimaal 30 miljoen euro minder te besteden. Subsidies voor sportclubs zijn teruggeschroefd, terwijl er wachtlijsten zijn en kinderen soms een jaar moeten wachten om te kunnen sporten. Directeur Mark van den Tweel waarschuwt dat de samenleving straks een hoge rekening krijgt als er nu niet wordt geïnvesteerd in sport. Dat volgens hem kan bijdragen aan beheersbare zorgkosten en weerbare jongeren.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden en westen bewolkt. In het zuiden en oosten kan er plaatselijk nog mist zijn. Later breekt overal de zon door, behalve in het noordwesten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, langs de kust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt bij de noordkust. Ook in het westen neemt de bewolking toe. Verder veel zon en het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 20 graden aan de noordwestkust tot 28 graden in het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en gaat het af en toe regenen. In het oosten kunnen stevige buien met onweer ontstaan. De wind draait naar het westen en is matig. Vannacht enkele buien in het oosten, mogelijk met onweer. Later ook elders kans op een bui. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen zon en buien, met middagtemperaturen rond de 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Verkeer op de A2 van Den Bosch naar Utrecht moet rekening houden met forse vertraging door een ongeluk in de buurt van knooppunt Deil. De vertraging is opgelopen tot 2 uur. Rijkswaterstaat adviseert mensen die van het zuiden naar Utrecht willen om hun reis waar mogelijk uit te stellen, nu de spits op gang komt. De eerste Oranje-fans staan dinsdagochtend al vroeg bij Paleis Noordeinde voor Prinsjesdag. Om 6:30 ochtends staan er 10 mensen in oranje kleding bij het paleis. En er komen er steeds meer bij. De eerste mensen zeggen er al vanaf 4:15 ochtends te staan. Bezoekers hebben gehoord dat veel mensen Prinsjesdag thuis kijken vanwege de grote OV-storing in een groot deel van Nederland. De reisplanner van de NS is dinsdagochtend niet goed bereikbaar. Mogelijk heeft dat te maken met overbelasting, doordat heel veel mensen tegelijk hun reisadvies ophalen vanwege de storing op het spoor. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht. In een deel van het land rijden dinsdagochtend geen treinen door een storing die op 13 plekken op het spoor in Midden-Nederland is ontstaan. Het gaat om een zogeheten sectiestoring in het treinbeveiligingssysteem, waarbij het systeem aangeeft dat het spoor bezet is, terwijl dat niet zo is. Het treinverkeer rond Zwolle ligt er helemaal uit en ook tussen Utrecht en Gouda en tussen Apeldoorn en Deventer rijden geen treinen. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. En ook is onduidelijk hoe lang het herstel duurt. De NS zet geen vervangend vervoer in, omdat er te veel trajecten met problemen zijn. Minister Letchert van Onderwijs draagt op Prinsjesdag een hoed en schouderstuk die wetenschap en kunst combineren. De bloemvormen zijn geïnspireerd op microscopische structuren uit onderzoek van wetenschapper Wim Noorduin. Kunstenaar Malou Bemer vertaalde dat naar draagbare objecten. Staatssecretaris Thiele draagt een tas gemaakt van een boek om aandacht te vragen voor het belang van lezen. Volt-fractievoorzitter Dassen verschijnt in een pak met seksistische teksten om mannen op te roepen iets te zeggen van seksisme. Ziggo-klanten kunnen sinds 1 september niet meer om reclameblokken heen spoelen tijdens lopende uitzendingen van commerciële zenders, schrijft de Telegraaf. Wie een programma van RTL of Talpa pauzeert en later verder kijkt, moeten reclames volledig uitzitten. Alleen na afloop van een programma kunnen reclames nog worden doorgespoeld. Een woordvoerder van Ziggo bevestigt de wijziging en zegt dat deze voortkomt uit contractuele afspraken met de zenders. De aanpassing geldt voor de zenders van Talpa, SBS6, Veronica, Net5 en Viaplay TV en Star Channel, zowel voor de Mediabox als voor Ziggo Go.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet zonder ruis. Wij brengen de feiten.
4: Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Een drone zou dinsdagochtend een tankstation in de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben geraakt. Dat meldt burgemeester Vitali Klitschko. Bij de aanval raakte één persoon gewond en werd in een ander deel van de stad een magazijn getroffen. Een dag eerder zei de Amerikaanse president Donald Trump nog dat Oekraïne en Rusland waren overeengekomen elkaars energieinfrastructuur niet als doelwit te kiezen. De Oekraïnse president, Volodymyr Zelensky, bevestigde dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen als Rusland dit ook doet. Het ziekenhuisdrama The Pit heeft voor de tweede keer op rij de Emmy gewonnen voor beste dramaserie. De prijs voor beste comedieserie ging naar nieuwkomer Widow's Bay, een horrorcomedy over een vervloekt stadje in het noordoosten van de Verenigde Staten. Matthew Rhys won als eerste acteur ooit twee Emmys voor een hoofdrol tijdens dezelfde ceremonie, voor zijn rollen in Widow's Bay en The Beast in Me. Jean Smart won haar vijfde Emmy voor haar rol in Hacks. Ook het van oorsprong Nederlandse format De Verraders viel opnieuw in de prijzen. The Traitors won voor de derde keer op rij de Emmy voor beste reality-competitieprogramma. Een roedel Afrikaanse wilde honden heeft een recordreis van 4000 kilometer door Zambia afgelegd. Drie reuën trokken zigzaggend door het land op zoek naar een partner, waarbij ze grote steden vermeden. Wetenschappers stellen dat dit de grootste afstand is die ooit is vastgelegd voor een Afrikaans landzoogdier op zoek naar een partner. Drie teven uit dezelfde roedel begonnen aan een vergelijkbare tocht, maar stopten toen een van hen vast kwam te zitten in een illegale strik. Afrikaanse wilde honden behoren tot de zeldzaamste roofdieren van Afrika, met nog maar 6000 exemplaren in het wild. In Frans-Guyana zijn twee Europese klimaatsatellieten gelanceerd. De eerste satelliet meet zwak licht dat planten uitstralen wanneer ze zonlicht omzetten in energie. Hoe zwaarder een plant het heeft, hoe meer licht deze produceert. De tweede satelliet meet de warmte in oceanen en helpt zo bij het begrijpen van weerfenomenen als El Niño. De satellieten vliegen tussen de 42 en 105 kilometer van elkaar. Het Amerikaanse Hooggerechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe om voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump wilde onder meer dat staten lijsten met mensen die per post willen stemmen overdragen aan de nationale postdienst USPS. En dat alle briefstemmen in speciale enveloppen met barcodes worden geplaatst. Een lagere rechter oordeelde eerder al dat staten niet genoeg tijd hebben om dergelijke maatregelen nog voor de midterms door te voeren. Trump is een uitgesproken tegenstander van stemmen per post sinds de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Critici stellen dat Trumps electoraal gewin zijn ware motief voor de nieuwe maatregelen was, omdat over het algemeen meer democraten per post stemmen dan republikeinen. Een Russische zakenman met banden met het Kremlin heeft betaald voor de feesten na de bruiloft van Donald Trump Jr. en zijn vrouw Bettina. Het stel bevestigt dat hun goede vriend Umar Kremlev in mei twee avonden met feestelijkheden voor hen organiseerde op de Bahama's. Volgens onderzoekswebsite ProPublica ging het om honderdduizenden dollars. Donald Trump was niet bij de bruiloft of de feesten. Hij bleef in Washington voor besprekingen over de oorlog met Iran. Kremlev leidt de Internationale Boksbond, een organisatie waarmee het Olympisch Comité de banden verbrak na waarschuwingen over financieel wanbeheer en ethische kwesties. En nu het economisch nieuws. De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp zijn dinsdagochtend met meer dan 3 cent gestegen door oplopende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2 euro en bijna 72 cent per liter. Diesel 2 euro en ruim 75 cent. Daarmee nadert benzine het eerdere record van begin vorige week, terwijl diesel het oude record uit april in het vizier heeft. De olieprijzen stegen verder na een droneaanval op een belangrijke oost-westelijke pijpleiding in Saoedi-Arabië. Een vat Brentolie kost nu ruim $107, het hoogste niveau sinds mei.
6: Investeerders steken meer dan 200 miljoen euro in de Nederlandse chipontwerper Euclid, schrijft het FD. Het Zuid-Koreaanse Samsung, Somerset Capital Partners, Innovation Industries en het Scale Up Europe Fund van de EU investeren in het 2 jaar oude Eindhovense bedrijf. Met deze financieringsronde wordt Euclid gewaardeerd op 500 miljoen tot 1 miljard euro. Oud-CEO van ASML, Peter Wennink, wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het is het tweede succes binnen een week voor een Nederlands chipbedrijf, na een investering van 50 miljoen dollar in het Amsterdamse Fortegis. Het Amerikaanse milieuagentschap EPA trekt de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales in. Die limieten waren ingesteld onder president Biden. Het agentschap wil ook alle andere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales schrappen. De EPA stelt dat het niet bevoegd is om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te reguleren. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis al meerdere klimaatregels teruggedraaid. Wall Street is maandag lager gesloten. Vooral chipbedrijven als Nvidia verloren terrein nadat topbestuurders van Amerikaanse AI-bedrijven waarschuwden voor de risico's van een snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook maakten beleggers zich zorgen omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kortstondig boven de 5% uitkwam, voor het eerst sinds 2023. De Dow Jones-index daalde 0,3%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq zakte 0,6%. Woensdag komt de Federal Reserve met een rentebesluit en wordt verwacht dat de centrale bank de rente verhoogt. Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank. De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast.
0: Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol en grote treinstations heeft maandag het werk neergelegd. De FNV voert tot en met vrijdag actie tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die door de meeste FNV-leden werd afgewezen. Op stations en in treinen vallen de gevolgen vooralsnog mee, meldt NS. Er wordt minimaal schoongemaakt op plekken waar dit anders veiligheidsrisico's kan meebrengen. Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Schaatsster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun derde groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets. 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de derde set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joel Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu 3e in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominique Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de 4e, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat. NOC-NSF roept het kabinet op meer geld te investeren in sporten en bewegen. De sportkoepel plaatst een paginagrote advertentie in het AD, gesteund door meer dan 40 personen en organisaties, waaronder voetbalcoach Sarina Wiegman en oud-international Ruud Gullit. Het budget voor de amateursport is de afgelopen jaren sterk gedaald en de komende jaren heeft de amateursport minimaal 30 miljoen euro minder te besteden. Subsidies voor sportclubs zijn teruggeschroefd, terwijl er wachtlijsten zijn en kinderen soms een jaar moeten wachten om te kunnen sporten. Directeur Mark van den Tweel waarschuwt dat de samenleving straks een hoge rekening krijgt als er nu niet wordt geïnvesteerd in sport. Dat volgens hem kan bijdragen aan beheersbare zorgkosten en weerbare jongeren.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden en westen bewolkt. In het zuiden en oosten verdwijnt plaatselijk wat mist. Daarna breekt de zon volop door, behalve in het noordwesten. De wind draait naar het zuidwesten en is matig, langs de kust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het in het noordelijk kustgebied bewolkt. Later neemt ook in het westen de bewolking toe. Verder blijft het zonnig en droog. De temperatuur loopt op naar 20 graden aan de noordwestkust tot wel 28 graden in het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en gaat het af en toe regenen. In het uiterste oosten kunnen stevige buien en onweer ontstaan. De wind draait naar het westen en is matig, langs de kust eerst vrij krachtig. Morgen volgen zonnige perioden met enkele buien, mogelijk met onweer. Het wordt een stuk koeler, ongeveer 18 graden.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Verkeer op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heeft te maken met ongeveer 100 minuten vertraging door een ongeluk bij knooppunt Deil. Rijkswaterstaat adviseert mensen die van het zuiden naar Utrecht willen om hun reis waar mogelijk uit te stellen nu de spits op gang komt. De A2 bij Geldermalsen is rond 7:30 weer vrijgegeven, maar de vertraging blijft fors. Eerder vond daar een ongeval plaats met meerdere voertuigen. Ook was er vanwege werkzaamheden tussen Everdingen en Deil al een rijstrook minder. In een deel van het land rijden dinsdagochtend geen treinen door een storing die op 13 plekken op het spoor in Midden-Nederland is ontstaan. Het treinverkeer rond Zwolle ligt er helemaal uit en ook tussen Utrecht en Gouda en tussen Apeldoorn en Deventer rijden geen treinen. Het gaat om een sectiestoring in het treinbeveiligingssysteem, waardoor het systeem aangeeft dat het spoor bezet is terwijl dat niet zo is. De oorzaak van de storing is nog niet bekend en ook is nog niet duidelijk hoe lang het herstel zal duren. De NS zet geen vervangend vervoer in, omdat er te veel trajecten met problemen zijn. De reisplanner van de NS is dinsdagochtend niet goed bereikbaar. Mogelijk heeft dat te maken met overbelasting, doordat heel veel mensen tegelijk hun reisadvies ophalen, vanwege de storing op het spoor. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht.
8: De eerste Oranje-fans staan dinsdagochtend al vroeg bij Paleis Noordeinde voor Prinsjesdag. Om 6:30 ochtends staan er 10 mensen in oranje kleding bij het paleis. En er komen er steeds meer bij. De eerste mensen zeggen er al vanaf 4:15 ochtends te staan. Bezoekers hebben gehoord dat veel mensen Prinsjesdag thuis kijken vanwege de grote OV-storing in een groot deel van Nederland. Minister Letchert van Onderwijs draagt op Prinsjesdag een hoed en schouderstuk die wetenschap en kunst combineren. De bloemvormen zijn geïnspireerd op microscopische structuren uit onderzoek van wetenschapper Wim Noorduin. Kunstenaar Malou Bemer vertaalde dat naar draagbare objecten. Staatssecretaris Thiele draagt een tas gemaakt van een boek om aandacht te vragen voor het belang van lezen. Volt-fractievoorzitter Dassen verschijnt in een pak met seksistische teksten om mannen op te roepen iets te zeggen van seksisme. Ziggo-klanten kunnen sinds 1 september niet meer om reclameblokken heen spoelen tijdens lopende uitzendingen van commerciële zenders, schrijft de Telegraaf. Wie een programma van RTL of Talpa pauzeert en later verder kijkt, moet de reclames volledig uitzitten. Alleen na afloop van een programma kunnen reclames nog worden doorgespoeld. Een woordvoerder van Ziggo bevestigt de wijziging en zegt dat deze voortkomt uit contractuele afspraken met de zenders. De aanpassing geldt voor de zenders van Talpa, SBS6, Veronica, Net5 en Viaplay TV en Star Channel, zowel voor de Mediabox als voor Ziggo Go.
9: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws. Een drone zou dinsdagochtend een tankstation in de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben geraakt. Burgemeester Vitaly Klitschko meldt dat 1 persoon gewond raakte en dat in een ander deel van de stad een magazijn werd getroffen. Russische autoriteiten zeggen dat Oekraïne een industriële faciliteit heeft aangevallen in de regio Samara, mogelijk een olieraffinaderij. Maandag zei president Trump nog dat Oekraïne en Rusland waren overeengekomen elkaars energieinfrastructuur niet als doelwit te kiezen. President Zelensky bevestigde dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen als Rusland dit ook doet. Het ziekenhuisdrama The Pit heeft voor de 2e keer op rij de Emmy gewonnen voor beste dramaserie. De prijs voor beste comedieserie ging naar nieuwkomer Widow's Bay, een horrorcomedy over een vervloekt stadje in het noordoosten van de Verenigde Staten. Matthew Rhys won als eerste acteur ooit 2 Emmys voor een hoofdrol tijdens dezelfde ceremonie. Voor zijn rollen in Widow's Bay en The Beast in Me. Jean Smart won haar 5e Emmy voor haar rol in Hacks. Ook het van oorsprong Nederlandse format De Verraders viel opnieuw in de prijzen. The Traitors won voor de 3e keer op rij de Emmy voor beste reality-competitieprogramma. Een roedel Afrikaanse wilde honden heeft een recordreis van 4000 kilometer door Zambia afgelegd. 3 reuën trokken zigzaggend door het land op zoek naar een partner, waarbij ze grote steden vermeden. Wetenschappers stellen dat dit de grootste afstand is die ooit is vastgelegd voor een Afrikaans landzoogdier op zoek naar een partner. 3 teven uit dezelfde roedel begonnen aan een vergelijkbare tocht, maar stopte toen een van hen vast kwam te zitten in een illegale strik. Afrikaanse wilde honden behoren tot de zeldzaamste roofdieren van Afrika, met nog maar 6000 exemplaren in het wild. In Frans-Guyana zijn 2 Europese klimaatsatellieten gelanceerd. De eerste satelliet meet zwak licht dat planten uitstralen wanneer ze zonlicht omzetten in energie. Hoe zwaarder een plant het heeft, hoe meer licht deze produceert. De tweede satelliet meet de warmte in oceanen en helpt zo bij het begrijpen van weerfenomenen als El Niño. De satellieten vliegen tussen de 42 en 105 kilometer van elkaar. Het Amerikaanse Hooggerechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe om voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november beperkingen op het stemmen per post door te voeren.
11: Trump wilde onder meer dat staten lijsten met mensen die per post willen stemmen overdragen aan de nationale postdienst USPS. En dat alle briefstemmen in speciale enveloppen met barcodes worden geplaatst. Een lagere rechter oordeelde eerder al dat staten niet genoeg tijd hebben om dergelijke maatregelen nog voor de midterms door te voeren. Trump is een uitgesproken tegenstander van stemmen per post sinds de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Critici stellen dat Trumps electoraal gewin zijn ware motief voor de nieuwe maatregelen was, omdat over het algemeen meer democraten per post stemmen dan republikeinen.
12: Een Russische zakenman met banden met het Kremlin heeft betaald voor de feesten na de bruiloft van Donald Trump Jr. en zijn vrouw Bettina. Het stel bevestigt dat hun goede vriend Umar Kremlev in mei twee avonden met feestelijkheden voor hen organiseerde op de Bahama's. Volgens onderzoekswebsite ProPublica ging het om honderdduizenden dollars. Donald Trump was niet bij de bruiloft of de feesten. Hij bleef in Washington voor besprekingen over de oorlog met Iran. Kremlev leidt de Internationale Boksbond, een organisatie waarmee het Olympisch Comité de banden verbrak na waarschuwingen over financieel wanbeheer en ethische kwesties.
13: En nu het economisch nieuws.
14: Een voormalig onderzoeker van Google DeepMind waarschuwt dat kunstmatige intelligentie de mensheid kan uitroeien. Bilal Chughtai zegt op X dat er mogelijk te weinig tijd is om dat scenario af te wenden. Vorige week stapte Jacob Coxon op bij Anthropic, omdat mensen die AI bouwen geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Zijn collega Evan Eubinger stelt dat er meer dan 10% kans is dat AI de mensheid binnen 10 jaar uitroeit. De ongerustheid over mogelijke gevaren van kunstmatige intelligentie neemt de laatste tijd toe.
15: De brandstofprijzen aan de pomp zijn dinsdagochtend met meer dan 3 cent gestegen door oplopende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2 euro en bijna 72 cent per liter. Diesel 2 euro en ruim 76 cent. De prijzen naderen daarmee de records van begin vorige week en april. De olieprijzen stegen verder na de sluiting van een belangrijke oost-westelijke pijpleiding in Saoedi-Arabië door een droneaanval. Ook nieuwe aanvallen van Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië en een brandende olietanker in de straat van Hormuz zorgen voor onrust op de oliemarkt.
16: Investeerders steken meer dan 200 miljoen euro in de Nederlandse chipontwerper Euclid, schrijft het FD. Het Zuid-Koreaanse Samsung, Somerset Capital Partners, Innovation Industries en het Scale Up Europe Fund van de EU investeren in het 2 jaar oude Eindhovense bedrijf. Met deze financieringsronde wordt Euclid gewaardeerd op 500 miljoen tot 1 miljard euro. Oud-CEO van ASML, Peter Wennink, wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het is het tweede succes binnen een week voor een Nederlands chipbedrijf, na een investering van 50 miljoen dollar in het Amsterdamse Fortegis.
17: Het Amerikaanse milieuagentschap EPA trekt de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales in. Die limieten waren ingesteld onder president Biden. Het agentschap wil ook alle andere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales schrappen. De EPA stelt dat het niet bevoegd is om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te reguleren. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis al meerdere klimaatregels teruggedraaid.
18: Wall Street is maandag lager gesloten. Vooral chipbedrijven als Nvidia verloren terrein nadat topbestuurders van Amerikaanse AI-bedrijven waarschuwden voor de risico's van een snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook maakten beleggers zich zorgen omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kortstondig boven de 5% uitkwam, voor het eerst sinds 2023. De Dow Jones-index daalde 0,3%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq zakte 0,6%. Woensdag komt de Federal Reserve met een rentebesluit en wordt verwacht dat de centrale bank de rente verhoogt.
19: Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank.
20: De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
22: Tot slot het sportnieuws. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun derde groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets. 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de derde set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joel Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu 3e in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominic Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de 4e, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat. NOC-NSF roept het kabinet op meer geld te investeren in sporten en bewegen. De sportkoepel plaatst een paginagrote advertentie in het AD, gesteund door meer dan 40 personen en organisaties, waaronder voetbalcoach Sarina Wiegman en oud-international Ruud Gullit. Het budget voor de amateursport is de afgelopen jaren sterk gedaald en de komende jaren heeft de amateursport minimaal 30 miljoen euro minder te besteden. Subsidies voor sportclubs zijn teruggeschroefd, terwijl er wachtlijsten zijn en kinderen soms een jaar moeten wachten om te kunnen sporten. Directeur Mark van den Tweel waarschuwt dat de samenleving straks een hoge rekening krijgt als er nu niet wordt geïnvesteerd in sport. Dat volgens hem kan bijdragen aan beheersbare zorgkosten en weerbare jongeren.
23: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden en westen bewolkt. In het zuiden en oosten kan er nog wat mist hangen. Later breekt overal de zon door, behalve in het noordwesten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden, later zuidwest en langs de kust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het droog met zon, al neemt de bewolking in het noordelijk kustgebied toe. Het wordt 20 graden aan de noordwestkust tot 28 graden in het zuidoosten. De zuidwestenwind is matig, aan de kust af en toe vrij krachtig. Vanavond trekt bewolking op vanuit het westen en gaat het af en toe regenen. In het uiterste oosten kunnen enkele stevige buien met onweer ontstaan. De wind draait naar het westen en is matig. Langs de kust eerst vrij krachtig.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het treinverkeer in grote delen van Midden- en Noord-Nederland ligt dinsdagochtend stil door sabotage. ProRail meldt dat op meerdere plekken op het spoor materialen zijn aangetroffen die daar bewust zijn neergelegd.
1: Verkeer op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heeft te maken met ongeveer 100 minuten vertraging door een ongeluk bij knooppunt Deil. Rijkswaterstaat adviseert mensen die van het zuiden naar Utrecht willen om hun reis waar mogelijk uit te stellen nu de spits op gang komt. De A2 bij Geldermalsen is rond 7:30 weer vrijgegeven, maar de vertraging blijft fors. Eerder vond daar een ongeval plaats met meerdere voertuigen. Ook was er vanwege werkzaamheden tussen Everdingen en Deil al een rijstrook minder.
5: In een deel van het land rijden dinsdagochtend geen treinen door een storing die op 13 plekken op het spoor in Midden-Nederland is ontstaan. Het treinverkeer rond Zwolle ligt er helemaal uit. En ook tussen Utrecht en Gouda en tussen Apeldoorn en Deventer rijden geen treinen. Het gaat om een sectiestoring in het treinbeveiligingssysteem, waardoor het systeem aangeeft dat het spoor bezet is, terwijl dat niet zo is. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. En ook is nog niet duidelijk hoe lang het herstel zal duren. De NS zet geen vervangend vervoer in, omdat er te veel trajecten met problemen zijn.
6: De eerste Oranje-fans staan dinsdagochtend al vroeg bij Paleis Noordeinde voor Prinsjesdag. Om 6:30 ochtends staan er 10 mensen in oranje kleding bij het paleis. En er komen er steeds meer bij. De eerste mensen zeggen er al vanaf 4:15 ochtends te staan. Bezoekers hebben gehoord dat veel mensen Prinsjesdag thuis kijken vanwege de grote OV-storing in een groot deel van Nederland.
24: De reisplanner van de NS is dinsdagochtend niet goed bereikbaar. Mogelijk heeft dat te maken met overbelasting, doordat heel veel mensen tegelijk hun reisadvies ophalen vanwege de storing op het spoor. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht.
25: Minister Letschert van Onderwijs draagt op Prinsjesdag een hoed en schouderstuk die wetenschap en kunst combineren. De bloemvormen zijn geïnspireerd op microscopische structuren uit onderzoek van wetenschapper Wim Noorduin. Kunstenaar Malou Bemer vertaalde dat naar draagbare objecten. Staatssecretaris Thiele draagt een tas gemaakt van een boek om aandacht te vragen voor het belang van lezen. Volt-fractievoorzitter Dassen verschijnt in een pak met seksistische teksten om mannen op te roepen iets te zeggen van seksisme.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
26: Nu het buitenlands nieuws. Een drone zou dinsdagochtend een tankstation in de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben geraakt. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat 1 persoon gewond raakte en dat in een ander deel van de stad een magazijn werd getroffen. Russische autoriteiten zeggen dat Oekraïne een industriële faciliteit heeft aangevallen in de regio Samara, mogelijk een olieraffinaderij. Maandag zei president Trump nog dat Oekraïne en Rusland waren overeengekomen elkaars energieinfrastructuur niet als doelwit te kiezen. President Zelensky bevestigde dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen als Rusland dit ook doet.
27: Het ziekenhuisdrama The Pit heeft voor de 2e keer op rij de Emmy gewonnen voor beste dramaserie. De prijs voor beste comedieserie ging naar nieuwkomer Widow's Bay, een horrorcomedy over een vervloekt stadje in het noordoosten van de Verenigde Staten. Matthew Rhys won als eerste acteur ooit 2 Emmys voor een hoofdrol tijdens dezelfde ceremonie, voor zijn rollen in Widow's Bay en The Beast in Me. Jean Smart won haar 5e Emmy voor haar rol in Hex. Ook het van oorsprong Nederlandse format De Verraders viel opnieuw in de prijzen. The Traitors won voor de derde keer op rij de Emmy voor beste reality competitieprogramma.
2: Een roedel Afrikaanse wilde honden heeft een recordreis van 4000 kilometer door Zambia afgelegd. Drie reuën trokken zigzaggend door het land op zoek naar een partner, waarbij ze grote steden vermeden. Wetenschappers stellen dat dit de grootste afstand is die ooit is vastgelegd voor een Afrikaans landzoogdier op zoek naar een partner. Drie teven uit dezelfde roedel begonnen aan een vergelijkbare tocht, maar stopten toen een van hen vast kwam te zitten in een illegale strik. Afrikaanse wilde honden behoren tot de zeldzaamste roofdieren van Afrika, met nog maar 6000 exemplaren in het wild. In Frans-Guyana zijn twee Europese klimaatsatellieten gelanceerd. De eerste satelliet meet zwak licht dat planten uitstralen wanneer ze zonlicht omzetten in energie. Hoe zwaarder een plant het heeft, hoe meer licht deze produceert. De tweede satelliet meet de warmte in oceanen en helpt zo bij het begrijpen van weerfenomenen als El Niño. De satellieten vliegen tussen de 42 en 105 kilometer van elkaar.
3: Het Amerikaanse Hooggerechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe om voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump wilde onder meer dat staten lijsten met mensen die per post willen stemmen overdragen aan de nationale postdienst USPS. En dat alle briefstemmen in speciale enveloppen met barcodes worden geplaatst. Een lagere rechter oordeelde eerder al dat staten niet genoeg tijd hebben om dergelijke maatregelen nog voor de midterms door te voeren. Trump is een uitgesproken tegenstander van stemmen per post sinds de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Critici stellen dat Trumps electoraal gewin zijn ware motief voor de nieuwe maatregelen was, omdat over het algemeen meer democraten per post stemmen dan republikeinen.
4: Een Russische zakenman met banden met het Kremlin heeft betaald voor de feesten na de bruiloft van Donald Trump Jr. en zijn vrouw Bettina. Het stel bevestigt dat hun goede vriend Umar Kremlev in mei twee avonden met feestelijkheden voor hen organiseerde op de Bahama's. Volgens onderzoekswebsite ProPublica ging het om honderdduizenden dollars. Donald Trump was niet bij de bruiloft of de feesten. Hij bleef in Washington voor besprekingen over de oorlog met Iran. Kremlev leidt de Internationale Boksbond, een organisatie waarmee het Olympisch Comité de banden verbrak na waarschuwingen over financieel wanbeheer en ethische kwesties.
7: En nu het economisch nieuws.
8: Een voormalig onderzoeker van Google DeepMind waarschuwt dat kunstmatige intelligentie de mensheid kan uitroeien. Bilal Tjugtai zegt op X dat er mogelijk te weinig tijd is om dat scenario af te wenden. Vorige week stapte ook een onderzoeker van Anthropic op uit ongerustheid over AI-gevaren. Topman Dario Amodei van Anthropic riep dit weekend op om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen en kreeg bijval van Elon Musk en Sam Altman. De Amerikaanse president Donald Trump noemde de waarschuwingen maandag een hoax.
9: Het Eindhovense AI-chipbedrijf Euclid heeft ruim 200 miljoen euro opgehaald bij investeerders. Het bedrijf werd in 2024 opgericht op de high-tech campus Eindhoven. Oud-topman Peter Wennink van chipmachinemaker ASML wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. Onder meer het Zuid-Koreaanse Samsung en de Nederlandse investeerder Somerset Capital Partners steken geld in het bedrijf. Euclid maakt chips voor AI-toepassingen.
10: De brandstofprijzen aan de pomp zijn dinsdagochtend met meer dan 3 cent gestegen door oplopende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2 euro en bijna 72 cent per liter. Diesel 2 euro en ruim 76 cent. De prijzen naderen daarmee de records van begin vorige week en april. De olieprijzen stegen verder na de sluiting van een belangrijke oost-westelijke pijpleiding in Saoedi-Arabië door een droneaanval. Ook nieuwe aanvallen van Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië en een brandende olietanker in de straat van Hormuz zorgen voor onrust op de oliemarkt.
11: Het Amerikaanse Milieuagentschap EPA trekt de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales in. Die limieten waren ingesteld onder president Biden.
12: Het agentschap wil ook alle andere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales schrappen. De EPA stelt dat het niet bevoegd is om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te reguleren. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis al meerdere klimaatregels teruggedraaid.
13: Wall Street is maandag lager gesloten. Vooral chipbedrijven als Nvidia verloren terrein nadat topbestuurders van Amerikaanse AI-bedrijven waarschuwden voor de risico's van een snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook maakten beleggers zich zorgen omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kortstondig boven de 5% uitkwam, voor het eerst sinds 2023. De Dow Jones-index daalde 0,3%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq zakte 0,6%. Woensdag komt de Federal Reserve met een rentebesluit en wordt verwacht dat de centrale bank de rente verhoogt.
14: Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank. De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
22: Tot slot het sportnieuws. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun derde groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets. 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de derde set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joel Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40e minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu 3e in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominic Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de 4e, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat. NOC-NSF roept het kabinet op meer geld te investeren in sporten en bewegen. De sportkoepel plaatst een paginagrote advertentie in het AD, gesteund door meer dan 40 personen en organisaties, waaronder voetbalcoach Sarina Wiegman en oud-international Ruud Gullit. Het budget voor de amateursport is de afgelopen jaren sterk gedaald en de komende jaren heeft de amateursport minimaal 30 miljoen euro minder te besteden. Subsidies voor sportclubs zijn teruggeschroefd, terwijl er wachtlijsten zijn en kinderen soms een jaar moeten wachten om te kunnen sporten. Directeur Mark van den Tweel waarschuwt dat de samenleving straks een hoge rekening krijgt als er nu niet wordt geïnvesteerd in sport, dat volgens hem kan

0: oosten. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het af en toe regenen. In het oosten kunnen stevige buien en onweer ontstaan. De wind draait naar het westen en is matig. Aan de kust eerst vrij krachtig. Morgen zonnige periode met verspreid enkele buien, mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
3: ProRail meldt dat de storing op het spoor in Midden-Nederland is veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen aangetroffen die bewust aan het spoor zijn vastgemaakt. Door die buizen ontstaan sectiestoringen, waardoor het computersysteem denkt dat het spoor bezet is. Het treinverkeer ligt daardoor stil in grote delen van Midden- en Noord-Nederland. De politie doet onderzoek, maar wie verantwoordelijk is en waarom is nog niet bekend.
4: Verkeer op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heeft te maken met ongeveer 100 minuten vertraging door een ongeluk bij knooppunt Deil. Rijkswaterstaat adviseert mensen die van het zuiden naar Utrecht willen om hun reis waar mogelijk uit te stellen nu de spits op gang komt. De A2 bij Geldermalsen is rond 19:30 weer vrijgegeven, maar de vertraging blijft fors. Eerder vond daar een ongeval plaats met meerdere voertuigen. Ook was er vanwege werkzaamheden tussen Everdingen en Deil al een rijstrook minder. In een deel van het land rijden dinsdagochtend geen treinen door een storing die op 13 plekken op het spoor in Midden-Nederland is ontstaan. Het treinverkeer rond Zwolle ligt er helemaal uit en ook tussen Utrecht en Gouda en tussen Apeldoorn en Deventer rijden geen treinen. Het gaat om een sectiestoring in het treinbeveiligingssysteem, waardoor het systeem aangeeft dat het spoor bezet is terwijl dat niet zo is. De oorzaak van de storing is nog niet bekend en ook is nog niet duidelijk hoe lang het herstel zal duren. De NS zet geen vervangend vervoer in, omdat er te veel trajecten met problemen zijn.
5: De eerste Oranje-fans staan dinsdagochtend al vroeg bij Paleis Noordeinde voor Prinsjesdag. Om 6:30 ochtends staan er 10 mensen in oranje kleding bij het paleis. En er komen er steeds meer bij. De eerste mensen zeggen er al vanaf 4:15 ochtends te staan. Bezoekers hebben gehoord dat veel mensen Prinsjesdag thuis kijken vanwege de grote OV-storing in een groot deel van Nederland. De reisplanner van de NS is dinsdagochtend niet goed bereikbaar. Mogelijk heeft dat te maken met overbelasting, doordat heel veel mensen tegelijk hun reisadvies ophalen vanwege de storing op het spoor. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht.
6: Minister Letchert van Onderwijs draagt op Prinsjesdag een hoed en schouderstuk die wetenschap en kunst combineren. De bloemvormen zijn geïnspireerd op microscopische structuren uit onderzoek van wetenschapper Wim Noorduin. Kunstenaar Malou Bemer vertaalde dat naar draagbare objecten. Staatssecretaris Thiele draagt een tas gemaakt van een boek om aandacht te vragen voor het belang van lezen. Volt-fractievoorzitter Dassen verschijnt in een pak met seksistische teksten om mannen op te roepen iets te zeggen van seksisme.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Een drone zou dinsdagochtend een tankstation in de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben geraakt. Burgemeester Vitaly Klitschko meldt dat 1 persoon gewond raakte en dat in een ander deel van de stad een magazijn werd getroffen. Russische autoriteiten zeggen dat Oekraïne een industriële faciliteit heeft aangevallen in de regio Samara, mogelijk een olieraffinaderij. Maandag zei president Trump nog dat Oekraïne en Rusland waren overeengekomen elkaars energieinfrastructuur niet als doelwit te kiezen. President Zelensky bevestigde dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen als Rusland dit ook doet. Het ziekenhuisdrama The Pit heeft voor de 2e keer op rij de Emmy gewonnen voor beste dramaserie. De prijs voor beste comedieserie ging naar nieuwkomer Widow's Bay, een horrorcomedy over een vervloekt stadje in het noordoosten van de Verenigde Staten. Matthew Rees won als eerste

0: de acteur ooit 2 Emmys voor een hoofdrol tijdens dezelfde ceremonie. Voor zijn rollen in Widow's Bay en The Beast in Me. Jean Smart won haar 5e Emmy voor haar rol in Hacks. Ook het van oorsprong Nederlandse format De Verraders viel opnieuw in de prijzen. The Traitors won voor de 3e keer op rij de Emmy voor beste reality-competitieprogramma. Een roedel Afrikaanse wilde honden heeft een recordreis van 4000 kilometer door Zambia afgelegd. 3 reuën trokken zigzaggend door het land op zoek naar een partner, waarbij ze grote steden vermeden. Wetenschappers stellen dat dit de grootste afstand is die ooit is vastgelegd voor een Afrikaans landzoogdier op zoek naar een partner. 3 teven uit dezelfde roedel begonnen aan een vergelijkbare tocht, maar stopten toen een van hen vast kwam te zitten in een illegale strik. Afrikaanse wilde honden behoren tot de zeldzaamste roofdieren van Afrika, met nog maar 6000 exemplaren in het wild. In Frans-Guyana zijn 2 Europese klimaatsatellieten gelanceerd. De eerste satelliet meet zwak licht dat planten uitstralen wanneer ze zonlicht omzetten in energie. Hoe zwaarder een plant het heeft, hoe meer licht deze produceert. De tweede satelliet meet de warmte in oceanen en helpt zo bij het begrijpen van weerfenomenen als El Niño. De satellieten vliegen tussen de 42 en 105 kilometer van elkaar. Het Amerikaanse Hooggerechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe om voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump wilde onder meer dat staten lijsten met mensen die per post willen stemmen overdragen aan de nationale postdienst USPS. En dat alle briefstemmen in speciale enveloppen met barcodes worden geplaatst. Een lagere rechter oordeelde eerder al dat staten niet genoeg tijd hebben om dergelijke maatregelen nog voor de midterms door te voeren. Trump is een uitgesproken tegenstander van stemmen per post sinds de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Critici stellen dat Trumps electoraal gewin zijn ware motief voor de nieuwe maatregelen was, omdat over het algemeen meer democraten per post stemmen dan republikeinen. Een Russische zakenman met banden met het Kremlin heeft betaald voor de feesten na de bruiloft van Donald Trump Jr. en zijn vrouw Bettina. Het stel bevestigt dat hun goede vriend Umar Kremlev in mei 2 avonden met feestelijkheden voor hen organiseerde op de Bahama's. Volgens onderzoekswebsite ProPublica ging het om honderdduizenden dollars. Donald Trump was niet bij de bruiloft of de feesten. Hij bleef in Washington voor besprekingen over de oorlog met Iran. Kremlev leidt de Internationale Boksbond, een organisatie waarmee het Olympisch Comité de banden verbrak na waarschuwingen over financieel wanbeheer en ethische kwesties. En nu het economisch nieuws. Het Eindhovense AI-chipbedrijf Euclid heeft ruim 200 miljoen euro opgehaald bij investeerders. Het bedrijf werd in 2024 opgericht op de high-tech campus Eindhoven. Oud-topman Peter Wennink van chipmachinemaker ASML wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. Onder meer het Zuid-Koreaanse Samsung en de Nederlandse investeerder Somerset Capital Partners steken geld in het bedrijf. Euclid maakt chips voor AI-toepassingen. Een voormalig onderzoeker van Google DeepMind waarschuwt dat kunstmatige intelligentie de mensheid kan uitroeien. Bilal Tjuchtai zegt op X dat er mogelijk te weinig tijd is om dat scenario af te wenden. Vorige week stapte ook een onderzoeker van Anthropic op uit ongerustheid over AI-gevaren. Topman Dario Amodei van Anthropic riep dit weekend op om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen en kreeg bijval van Elon Musk en Sam Altman. De Amerikaanse president Donald Trump noemde de waarschuwingen maandag een hoax. De brandstofprijzen aan de pomp zijn dinsdagochtend met meer dan 3 cent gestegen door oplopende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2 euro en bijna 72 cent per liter. Diesel 2 euro en ruim 76 cent. De prijzen naderen daarmee de records van begin vorige week en april. De olieprijzen stegen verder na de sluiting van een belangrijke oost-westelijke pijpleiding in Saoedi-Arabië door een droneaanval. Ook nieuwe aanvallen van Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië en een brandende olietanker in de straat van Hormuz zorgen voor onrust op de oliemarkt. Het Amerikaanse milieuagentschap EPA trekt de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales in. Die limieten waren ingesteld onder president Biden. Het agentschap wil ook alle andere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales schrappen. De EPA stelt dat het niet bevoegd is om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te reguleren. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis al meerdere klimaatregels teruggedraaid. Wall Street is maandag lager gesloten. Vooral chipbedrijven als Nvidia verloren terrein nadat topbestuurders van Amerikaanse AI-bedrijven waarschuwden voor de risico's van een snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook maakten beleggers zich zorgen omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kortstondig boven de 5% uitkwam, voor het eerst sinds 2023. De Dow Jones-index daalde 0,3%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq zakte 0,6%. Woensdag komt de Federal Reserve met een rentebesluit en wordt verwacht dat de centrale bank de rente verhoogt. Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank. De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Schaatster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun derde groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets. 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de derde set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joel Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu 3e in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominique Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de vierde, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat. NOC-NSF roept het kabinet op meer geld te investeren in sport en bewegen. De sportkoepel plaatst een paginagrote advertentie in het AD, gesteund door meer dan 40 personen en organisaties, waaronder voetbalcoach Sarina Wiegman en oud-international Ruud Gullit. Het budget voor de amateursport is de afgelopen jaren sterk gedaald en de komende jaren heeft de amateursport minimaal 30 miljoen euro minder te besteden. Subsidies voor sportclubs zijn teruggeschroefd, terwijl er wachtlijsten zijn en kinderen soms een jaar moeten wachten om te kunnen sporten. Directeur Mark van den Tweel waarschuwt dat de samenleving straks een hoge rekening krijgt als er nu niet wordt geïnvesteerd in sport. Dat volgens hem kan bijdragen aan beheersbare zorgkosten en weerbare jongeren.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden en westen bewolkt. In het zuiden en oosten kan er nog wat mist hangen. Later breekt overal de zon door, behalve in het noordwesten. De wind waait matig uit het zuidwesten, langs de kust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het noordelijk kustgebied bewolkt. Later wordt het ook in het westen meer bewolkt. In de rest van het land blijft de zon schijnen en het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 20 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Vanavond trekt er bewolking binnen vanuit het westen en gaat het af en toe regenen. In het uiterste oosten kunnen enkele stevige buien vallen, mogelijk met onweer. Vannacht zijn er in het oosten nog enkele buien. Ook in de rest van het land kan het hier en daar regenen. Het wordt zo'n 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af met verspreide buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. De temperatuur komt niet veel hoger dan 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. ProRail meldt dat de storing op het spoor in Midden-Nederland is veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen aangetroffen die bewust aan het spoor zijn vastgemaakt. Door die buizen ontstaan sectiestoringen, waardoor het computersysteem denkt dat het spoor bezet is. Het treinverkeer ligt daardoor stil in grote delen van Midden- en Noord-Nederland. De politie doet onderzoek, maar wie verantwoordelijk is en waarom is nog niet bekend. Verkeer op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heeft te maken met ongeveer 100 minuten vertraging door een ongeluk bij knooppunt Deil. Rijkswaterstaat adviseert mensen die van het zuiden naar Utrecht willen om hun reis waar mogelijk uit te stellen nu de spits op gang komt. De A2 bij Geldermalsen is rond 19:30 weer vrijgegeven, maar de vertraging blijft fors. Eerder vond daar een ongeval plaats met meerdere voertuigen. Ook was er vanwege werkzaamheden tussen Everdingen en Deil al een rijstrook minder. In een deel van het land rijden dinsdagochtend geen treinen door een storing die op 13 plekken op het spoor in Midden-Nederland is ontstaan. Het treinverkeer rond Zwolle ligt er helemaal uit. En ook tussen Utrecht en Gouda en tussen Apeldoorn en Deventer rijden geen treinen. Het gaat om een sectiestoring in het treinbeveiligingssysteem, waardoor het systeem aangeeft dat het spoor bezet is, terwijl dat niet zo is. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. En ook is nog niet duidelijk hoe lang het herstel zal duren. De NS zet geen vervangend vervoer in, omdat er te veel trajecten met problemen zijn. De eerste Oranje-fans staan dinsdagochtend al vroeg bij Paleis Noordeinde voor Prinsjesdag. Om 6:30 ochtends staan er 10 mensen in oranje kleding bij het paleis. En er komen er steeds meer bij. De eerste mensen zeggen er al vanaf 4:15 ochtends te staan. Bezoekers hebben gehoord dat veel mensen Prinsjesdag thuis kijken vanwege de grote OV-storing in een groot deel van Nederland. De reisplanner van de NS is dinsdagochtend niet goed bereikbaar. Mogelijk heeft dat te maken met overbelasting, doordat heel veel mensen tegelijk hun reisadvies ophalen vanwege de storing op het spoor. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht. Minister Letchert van Onderwijs draagt op Prinsjesdag een hoed en schouderstuk die wetenschap en kunst combineren. De bloemvormen zijn geïnspireerd op microscopische structuren uit onderzoek van wetenschapper Wim Noorduin. Kunstenaar Malou Bemer vertaalde dat naar draagbare objecten. Staatssecretaris Thiele draagt een tas gemaakt van een boek om aandacht te vragen voor het belang van lezen. Volt-fractievoorzitter Dassen verschijnt in een pak met seksistische teksten om mannen op te roepen iets te zeggen van seksisme.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een drone zou dinsdagochtend een tankstation in de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben geraakt. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat één persoon gewond raakte en dat in een ander deel van de stad een magazijn werd getroffen. Russische autoriteiten zeggen dat Oekraïne een industriële faciliteit heeft aangevallen in de regio Samara, mogelijk een olieraffinaderij. Maandag zei president Trump nog dat Oekraïne en Rusland waren overeengekomen elkaars energieinfrastructuur niet als doelwit te kiezen. President Zelensky bevestigde dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen als Rusland dit ook doet. Het ziekenhuisdrama The Pit heeft voor de tweede keer op rij de Emmy gewonnen voor beste dramaserie. De prijs voor beste comedieserie ging naar nieuwkomer Widow's Bay, een horrorcomedy over een vervloekt stadje in het noordoosten van de Verenigde Staten. Matthew Rhys won als eerste acteur ooit 2 Emmys voor een hoofdrol tijdens dezelfde ceremonie. Voor zijn rollen in Widow's Bay en The Beast in Me. Jean Smart won haar 5e Emmy voor haar rol in Hacks. Ook het van oorsprong Nederlandse format De Verraders viel opnieuw in de prijzen. The Traitors won voor de 3e keer op rij de Emmy voor beste reality-competitieprogramma. Een roedel Afrikaanse wilde honden heeft een recordreis van 4000 kilometer door Zambia afgelegd. 3 reuën trokken zigzaggend door het land op zoek naar een partner, waarbij ze grote steden vermeden. Wetenschappers stellen dat dit de grootste afstand is die ooit is vastgelegd voor een Afrikaans landzoogdier op zoek naar een partner. 3 teven uit dezelfde roedel begonnen aan een vergelijkbare tocht, maar stopte toen een van hen vast kwam te zitten in een illegale strik. Afrikaanse wilde honden behoren tot de zeldzaamste roofdieren van Afrika, met nog maar 6000 exemplaren in het wild. In Frans-Guyana zijn 2 Europese klimaatsatellieten gelanceerd. De eerste satelliet meet zwak licht dat planten uitstralen wanneer ze zonlicht omzetten in energie. Hoe zwaarder een plant het heeft, hoe meer licht deze produceert. De tweede satelliet meet de warmte in oceanen en helpt zo bij het begrijpen van weerfenomenen als El Niño. De satellieten vliegen tussen de 42 en 105 kilometer van elkaar. Het Amerikaanse Hooggerechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe om voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump wilde onder meer dat staten lijsten met mensen die per post willen stemmen overdragen aan de nationale postdienst USPS. En dat alle briefstemmen in speciale enveloppen met barcodes worden geplaatst. Een lagere rechter oordeelde eerder al dat staten niet genoeg tijd hebben om dergelijke maatregelen nog voor de midterms door te voeren. Trump is een uitgesproken tegenstander van stemmen per post sinds de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Critici stellen dat Trumps electoraal gewin zijn ware motief voor de nieuwe maatregelen was, omdat over het algemeen meer democraten per post stemmen dan republikeinen. Een Russische zakenman met banden met het Kremlin heeft betaald voor de feesten na de bruiloft van Donald Trump Jr. en zijn vrouw Bettina. Het stel bevestigt dat hun goede vriend Umar Kremlev in mei 2 avonden met feestelijkheden voor hen organiseerde op de Bahama's. Volgens onderzoekswebsite ProPublica ging het om honderdduizenden dollars. Donald Trump was niet bij de bruiloft of de feesten. Hij bleef in Washington voor besprekingen over de oorlog met Iran. Kremlev leidt de Internationale Boksbond, een organisatie waarmee het Olympisch Comité de banden verbrak na waarschuwingen over financieel wanbeheer en ethische kwesties. En nu het economisch nieuws. Het Eindhovense AI-chipbedrijf Euclid heeft ruim 200 miljoen euro opgehaald bij investeerders. Het bedrijf werd in 2024 opgericht op de high-tech campus Eindhoven. Oud-topman Peter Wennink van chipmachinemaker ASML wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het Zuid-Koreaanse tech- en chipbedrijf Samsung, de Nederlandse investeerder Somerset Capital Partners en investeringsfondsen van de Europese Unie en Denemarken steken onder meer geld in het bedrijf. Euclid maakt chips voor kunstmatige intelligentie en wil daarmee kosten, energieverbruik en voetafdruk van AI significant verminderen. Een voormalig onderzoeker van Google DeepMind waarschuwt dat kunstmatige intelligentie de mensheid kan uitroeien. Bilal Tjuchtai zegt op X dat er mogelijk te weinig tijd is om dat scenario af te wenden. Vorige week stapte ook een onderzoeker van Anthropic op uit ongerustheid over AI-gevaren. Topman Dario Amodei van Anthropic riep dit weekend op om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen en kreeg bijval van Elon Musk en Sam Altman. De Amerikaanse president Donald Trump noemde de waarschuwingen maandag een hoax. De brandstofprijzen aan de pomp zijn dinsdagochtend met meer dan 3 cent gestegen door oplopende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2 euro en bijna 72 cent per liter. Diesel 2 euro en ruim 76 cent. De prijzen naderen daarmee de records van begin vorige week en april. De olieprijzen stegen verder na de sluiting van een belangrijke oost-westelijke pijpleiding in Saoedi-Arabië door een droneaanval. Ook nieuwe aanvallen van Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië en een brandende olietanker in de straat van Hormuz zorgen voor onrust op de oliemarkt. Het Amerikaanse milieuagentschap EPA trekt de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales in. Die limieten waren ingesteld onder president Biden. Het agentschap wil ook alle andere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales schrappen. De EPA stelt dat het niet bevoegd is om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te reguleren. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis al meerdere klimaatregels teruggedraaid. Wall Street is maandag lager gesloten. Vooral chipbedrijven als Nvidia verloren terrein nadat topbestuurders van Amerikaanse AI-bedrijven waarschuwden voor de risico's van een snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook maakten beleggers zich zorgen omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kortstondig boven de 5% uitkwam, voor het eerst sinds 2023. De Dow Jones-index daalde 0,3%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq zakte 0,16%. Woensdag komt de Federal Reserve met een rentebesluit en wordt verwacht dat de centrale bank de rente verhoogt. Revolut heeft bevestigd dat 680 klanten zijn getroffen door een datalek, onder wie 36 Nederlanders. Cybercriminelen gebruikten het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleus klantgegevens op te vragen bij de online bank. De criminelen kregen onder meer gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen in handen. Revolut heeft het e-mailadres geblokkeerd en de getroffen klanten geïnformeerd. De bank meldt dat het geld van klanten en de systemen van Revolut niet zijn aangetast.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Schaatsster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat maakte de 27-jarige Olympisch kampioene maandag bekend via haar eigen YouTube-kanaal. Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zoals sociale media en avontuurlijke activiteiten. Ze sluit een terugkeer niet uit, omdat schaatsen een groot deel van wie ze is. In Milaan won Leerdam in februari Olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun derde groepswedstrijd verloren.
2: Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets. 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de 3e set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joel Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40e minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu 3e in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominic Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de 4e, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat. NOC-NSF roept het kabinet op meer geld te investeren in sporten en bewegen. De sportkoepel plaatst een pagina grote advertentie in het AD, gesteund door meer dan 40 personen en organisaties, waaronder voetbalcoach Sarina Wiegman en oud-international Ruud Gullit. Het budget voor de amateursport is de afgelopen jaren sterk gedaald en de komende jaren heeft de amateursport minimaal 30 miljoen euro minder te besteden. Subsidies voor sportclubs zijn teruggeschroefd, terwijl er wachtlijsten zijn en kinderen soms een jaar moeten wachten om te kunnen sporten. Directeur Mark van den Tweel waarschuwt dat de samenleving straks een hoge rekening krijgt als er nu niet wordt geïnvesteerd in sport. Dat volgens hem kan bijdragen aan beheersbare zorgkosten en weerbare jongeren.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vooral in het noorden en westen bewolkt. In het zuiden en oosten kan er nog wat mist hangen. Later breekt de zon door, behalve in het noordwesten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt langs de noordkust. Ook in het westen neemt de bewolking toe. Verder schijnt de zon volop. Het blijft droog, met temperaturen tussen de 20 graden aan de kust en 28 graden in het zuidoosten. Vanavond wordt het van het westen uit bewolkter en gaat het af en toe regenen. In het oosten kunnen enkele stevige buien met onweer ontstaan. Vannacht blijven er vooral in het oosten nog enkele buien hangen en het koelt af naar een graad of 13. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met verspreid over de dag enkele buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan niet warmer dan 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag zegt op alles voorbereid te zijn wat betreft demonstraties. Hij noemt Den Haag de demonstratiehoofdstad van het land en vindt protesteren passen bij Prinsjesdag als dag van de democratie. Voor Prinsjesdag zijn veel kleine demonstraties aangemeld. Van Zanen zegt dat boeren welkom zijn, maar dat ze hun grote materieel thuis moeten laten. Hij heeft op dit moment geen informatie dat blokkades zijn gepland, maar sluit dat niet uit. Staatssecretaris Annette Bertram van Openbaar Vervoer noemt het bijzonder zorgelijk dat de grote treinstoring in het noorden en midden van het land met opzet lijkt te zijn veroorzaakt. Ze zegt dat de zaak nu heel goed onderzocht moet worden. De storing zorgt al de hele ochtend voor problemen op het spoor. ProRail meldt dat sabotage waarschijnlijk de oorzaak is en dat op meerdere plekken bewust materialen zijn neergelegd. ProRail meldt dat de storing op het spoor in Midden-Nederland is veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen aangetroffen die bewust aan het spoor zijn vastgemaakt. Door die buizen ontstaan sectiestoringen, waardoor het computersysteem denkt dat het spoor bezet is. Het treinverkeer ligt daardoor stil in grote delen van Midden- en Noord-Nederland. De politie doet onderzoek, maar wie verantwoordelijk is en waarom is nog niet bekend. In een deel van het land rijden dinsdagochtend geen treinen door een storing die op 13 plekken op het spoor in Midden-Nederland is ontstaan. Het treinverkeer rond Zwolle ligt er helemaal uit en ook tussen Utrecht en Gouda en tussen Apeldoorn en Deventer rijden geen treinen. Het gaat om een sectiestoring in het treinbeveiligingssysteem, waardoor het systeem aangeeft dat het spoor bezet is, terwijl dat niet zo is. De oorzaak van de storing is nog niet bekend en ook is nog niet duidelijk hoe lang het herstel zal duren. De NS zet geen vervangend vervoer in, omdat er te veel trajecten met problemen zijn. Verkeer op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heeft te maken met ongeveer 100 minuten vertraging door een ongeluk bij knooppunt Deil. Rijkswaterstaat adviseert mensen die van het zuiden naar Utrecht willen om hun reis waar mogelijk uit te stellen nu de spits op gang komt. De A2 bij Geldermalsen is rond 7:30 weer vrijgegeven, maar de vertraging blijft fors. Eerder vond daar een ongeval plaats met meerdere voertuigen. Ook was er vanwege werkzaamheden tussen Everdingen en Deil al een rijstrook minder. De reisplanner van de NS is dinsdagochtend niet goed bereikbaar. Mogelijk heeft dat te maken met overbelasting, doordat heel veel mensen tegelijk hun reisadvies ophalen vanwege de storing op het spoor. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een drone zou dinsdagochtend een tankstation in de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben geraakt. Burgemeester Vitaly Klitschko meldt dat één persoon gewond raakte en dat in een ander deel van de stad een magazijn werd getroffen. Russische autoriteiten zeggen dat Oekraïne een industriële faciliteit heeft aangevallen in de regio Samara, mogelijk een olieraffinaderij. Maandag zei president Trump nog dat Oekraïne en Rusland waren overeengekomen elkaars energieinfrastructuur niet als doelwit te kiezen. President Zelensky bevestigde dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen als Rusland dit ook doet. Het ziekenhuisdrama The Pit heeft voor de tweede keer op rij de Emmy gewonnen voor beste dramaserie. De prijs voor beste comedieserie ging naar nieuwkomer Widow's Bay, een horrorcomedy over een vervloekt stadje in het noordoosten van de Verenigde Staten. Matthew Rhys won als eerste acteur ooit 2 Emmys voor een hoofdrol tijdens dezelfde ceremonie. Voor zijn rollen in Widow's Bay en The Beast in Me. Jean Smart won haar 5e Emmy voor haar rol in Hacks. Ook het van oorsprong Nederlandse format De Verraders viel opnieuw in de prijzen. The Traitors won voor de 3e keer op rij de Emmy voor beste reality-competitieprogramma. Een roedel Afrikaanse wilde honden heeft een recordreis van 4000 kilometer door Zambia afgelegd. 3 reuën trokken zigzaggend door het land op zoek naar een partner, waarbij ze grote steden vermeden. Wetenschappers stellen dat dit de grootste afstand is die ooit is vastgelegd voor een Afrikaans landzoogdier op zoek naar een partner. 3 teven uit dezelfde roedel begonnen aan een vergelijkbare tocht, maar stopte toen een van hen vast kwam te zitten in een illegale strik. Afrikaanse wilde honden behoren tot de zeldzaamste roofdieren van Afrika, met nog maar 6000 exemplaren in het wild. In Frans-Guyana zijn 2 Europese klimaatsatellieten gelanceerd. De eerste satelliet meet zwak licht dat planten uitstralen wanneer ze zonlicht omzetten in energie. Hoe zwaarder een plant het heeft, hoe meer licht deze produceert. De tweede satelliet meet de warmte in oceanen en helpt zo bij het begrijpen van weerfenomenen als El Niño. De satellieten vliegen tussen de 42 en 105 kilometer van elkaar. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe om voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump wilde onder meer dat staten lijsten met mensen die per post willen stemmen overdragen aan de nationale postdienst USPS. En dat alle briefstemmen in speciale enveloppen met barcodes worden geplaatst. Een lagere rechter oordeelde eerder al dat staten niet genoeg tijd hebben om dergelijke maatregelen nog voor de midterms door te voeren. Trump is een uitgesproken tegenstander van stemmen per post sinds de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Critici stellen dat Trumps electoraal gewin zijn ware motief voor de nieuwe maatregelen was, omdat over het algemeen meer democraten per post stemmen dan republikeinen. Een Russische zakenman met banden met het Kremlin heeft betaald voor de feesten na de bruiloft van Donald Trump Jr. en zijn vrouw Bettina. Het stel bevestigt dat hun goede vriend Umar Kremlev in mei 2 avonden met feestelijkheden voor hen organiseerde op de Bahama's. Volgens onderzoekswebsite ProPublica ging het om honderdduizenden dollars. Donald Trump was niet bij de bruiloft of de feesten. Hij bleef in Washington voor besprekingen over de oorlog met Iran. Kremlev leidt de Internationale Boksbond, een organisatie waarmee het Olympisch Comité de banden verbrak na waarschuwingen over financieel wanbeheer en ethische kwesties. En nu het economisch nieuws. Tech-miljardair Elon Musk heeft zijn rechtszaak tegen Apple ingetrokken. Hij beschuldigde de iPhone-maker ervan dat het OpenAI's ChatGPT oneerlijk zou voortrekken ten opzichte van concurrerende chatbots, zoals zijn eigen chatbot Grok. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat de claims tegen Apple zijn geschikt, maar details van de schikking zijn niet bekendgemaakt. De vorderingen tegen OpenAI blijven wel staan. Daarbij wordt het AI-bedrijf beschuldigd van een illegaal monopolie op de markt voor chatbots. Het Eindhovense AI-chipbedrijf Euclid heeft ruim 200 miljoen euro opgehaald bij investeerders. Het bedrijf werd in 2024 opgericht op de high-tech campus Eindhoven. Oud-topman Peter Wennink van chipmachinemaker ASML wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het Zuid-Koreaanse tech- en chipbedrijf Samsung, de Nederlandse investeerder Somerset Capital Partners en investeringsfondsen van de Europese Unie en Denemarken steken onder meer geld in het bedrijf. Euclid maakt chips voor kunstmatige intelligentie en wil daarmee kosten, energieverbruik en voetafdruk van AI significant verminderen. Een voormalig onderzoeker van Google DeepMind waarschuwt dat kunstmatige intelligentie de mensheid kan uitroeien. Bilal Tjuchtai zegt op X dat er mogelijk te weinig tijd is om dat scenario af te wenden. Vorige week stapte ook een onderzoeker van Anthropic op uit ongerustheid over AI-gevaren. Topman Dario Amodei van Anthropic riep dit weekend op om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen en kreeg bijval van Elon Musk en Sam Altman. De Amerikaanse president Donald Trump noemde de waarschuwingen maandag een hoax. De brandstofprijzen aan de pomp zijn dinsdagochtend met meer dan 3 cent gestegen door oplopende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2 euro en bijna 72 cent per liter. Diesel 2 euro en ruim 76 cent. De prijzen naderen daarmee de records van begin vorige week en april. De olieprijzen stegen verder na de sluiting van een belangrijke oost-westelijke pijpleiding in Saoedi-Arabië door een droneaanval. Ook nieuwe aanvallen van Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië en een brandende olietanker in de straat van Hormuz zorgen voor onrust op de oliemarkt. Het Amerikaanse milieuagentschap EPA trekt de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales in. Die limieten waren ingesteld onder president Biden. Het agentschap wil ook alle andere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales schrappen. De EPA stelt dat het niet bevoegd is om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te reguleren. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis al meerdere klimaatregels teruggedraaid. Wall Street is maandag lager gesloten. Vooral chipbedrijven als Nvidia verloren terrein nadat topbestuurders van Amerikaanse AI-bedrijven waarschuwden voor de risico's van een snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ook maakten beleggers zich zorgen omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kortstondig boven de 5% uitkwam, voor het eerst sinds 2023. De Dow Jones-index daalde 0,3%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq zakte 0,6%. Woensdag komt de Federal Reserve met een rentebesluit en wordt verwacht dat de centrale bank de rente verhoogt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws.
2: AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun 3e groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets: 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de 3e set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joel Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu 3e in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominic Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de 4e, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat. NOC-NSF roept het kabinet op meer geld te investeren in sporten en bewegen. De sportkoepel plaatst een paginagrote advertentie in het AD, gesteund door meer dan 40 personen en organisaties, waaronder voetbalcoach Sarina Wiegman en oud-international Ruud Gullit. Het budget voor de amateursport is de afgelopen jaren sterk gedaald en de komende jaren heeft de amateursport minimaal 30 miljoen euro minder te besteden. Subsidies voor sportclubs zijn teruggeschroefd, terwijl er wachtlijsten zijn en kinderen soms een jaar moeten wachten om te kunnen sporten. Directeur Mark van den Tweel waarschuwt dat de samenleving straks een hoge rekening krijgt als er nu niet wordt geïnvesteerd in sport. Dat volgens hem kan bijdragen aan beheersbare zorgkosten en weerbare jongeren. Lothar Matthäus verwacht dat Ajax-doelman Mark ter Stegen terugkeert in het Duitse elftal. De oud-international schrijft in zijn column voor Sky dat Ter Stegen bij goede prestaties in Amsterdam zelfs kan strijden om de eerste keepersplek. Ter Stegen speelde zijn laatste interland in juni 2025. Bondscoach Jurgen Klopp maakt donderdagochtend zijn selectie bekend voor de Nations League-wedstrijden tegen Nederland, Griekenland en Servië. Klopp debuteert volgende week donderdag in de uitwedstrijd tegen Nederland in de Johan Cruijff Arena.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden en westen bewolkt. In het zuiden en oosten kan er nog wat mist hangen. Daarna breekt overal de zon door, behalve in het noordwesten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, langs de kust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het in het noordelijk kustgebied bewolkt. Later neemt ook in het westen de bewolking toe. In de rest van het land schijnt de zon. Het blijft droog bij temperaturen tussen de 20 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en gaat het af en toe regenen. In het uiterste oosten kunnen enkele stevige buien en onweersbuien ontstaan. Vannacht zijn er vooral in het oosten buien, mogelijk met onweer. Ook elders kan een bui voorkomen. De wind draait naar het westen en is matig. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af met verspreid enkele buien, mogelijk met onweer. Het wordt rond de 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag zegt dat hij op alles is voorbereid als het gaat om demonstraties. Hij noemt Den Haag de demonstratiehoofdstad van het land en vindt dat protesteren bij Prinsjesdag hoort. Voor Prinsjesdag zijn veel kleine demonstraties aangemeld. Van Zanen zegt dat boeren welkom zijn, maar dat ze hun grote materieel thuis moeten laten. Of er blokkades zijn gepland, weet hij niet zeker, maar op dit moment heeft hij daar geen informatie over. Rijkswaterstaat trekt de oproep in om de A2 van Den Bosch naar Utrecht te mijden. De files die eerder op dinsdagochtend ontstonden door een ongeval bij knooppunt Deil zijn zo goed als opgelost. Rijkswaterstaat had automobilisten opgeroepen hun reis uit te stellen. Staatssecretaris Annette Bertram van Openbaar Vervoer noemt het bijzonder zorgelijk dat de grote treinstoring in het noorden en midden van het land met opzet lijkt te zijn veroorzaakt. Ze zegt dat de zaak nu heel goed onderzocht moet worden. De storing zorgt al de hele ochtend voor problemen op het spoor. ProRail meldt dat sabotage waarschijnlijk de oorzaak is en dat op meerdere plekken bewust materialen zijn neergelegd. ProRail meldt dat de storing op het spoor in Midden-Nederland is veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen aangetroffen die bewust aan het spoor zijn vastgemaakt. Door die buizen ontstaan sectiestoringen, waardoor het computersysteem denkt dat het spoor bezet is. Het treinverkeer ligt daardoor stil in grote delen van Midden- en Noord-Nederland. De politie doet onderzoek, maar wie verantwoordelijk is en waarom is nog niet bekend. In een deel van het land rijden dinsdagochtend geen treinen door een storing die op 13 plekken op het spoor in Midden-Nederland is ontstaan. Het treinverkeer rond Zwolle ligt er helemaal uit. En ook tussen Utrecht en Gouda en tussen Apeldoorn en Deventer rijden geen treinen. Het gaat om een sectiestoring in het treinbeveiligingssysteem, waardoor het systeem aangeeft dat het spoor bezet is, terwijl dat niet zo is. De oorzaak van de storing is nog niet bekend en ook is nog niet duidelijk hoe lang het herstel zal duren. De NS zet geen vervangend vervoer in, omdat er te veel trajecten met problemen zijn. De reisplanner van de NS is dinsdagochtend niet goed bereikbaar. Mogelijk heeft dat te maken met overbelasting, doordat heel veel mensen tegelijk hun reisadvies ophalen vanwege de storing op het spoor. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse krijgsmacht heeft door de oorlog in Iran te maken met een tekort aan munitie. Dat meldt de inspecteur-generaal van het ministerie van Defensie in een rapport aan het congres. De aanvallen op Iran hebben tot en met juni naar schatting 33,4 miljard dollar, bijna 29 miljard euro, gekost. Waarvan 22,3 miljard dollar, 19,3 miljard euro, aan gebruikte munitie. De oorlog heeft geleid tot strategische tekorten in de voorraden en knelpunten in de herbevoorrading. Het Pentagon werkt aan het stroomlijnen van inkoopprocessen en het aanleggen van strategische voorraden. Maar het uitbreiden van de productiecapaciteit vergt aanzienlijke voorbereidingstijd. Een drone zou dinsdagochtend een tankstation in de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben geraakt. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat één persoon gewond raakte en dat in een ander deel van de stad een magazijn werd getroffen. Russische autoriteiten zeggen dat Oekraïne een industriële faciliteit heeft aangevallen in de regio Samara, mogelijk een olieraffinaderij. Maandag zei president Trump nog dat Oekraïne en Rusland waren overeengekomen elkaars energieinfrastructuur niet als doelwit te kiezen. President Zelensky bevestigde dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen als Rusland dit ook doet. Het ziekenhuisdrama The Pitt heeft voor de tweede keer op rij de Emmy gewonnen voor beste dramaserie. De prijs voor beste comedieserie ging naar nieuwkomer Widow's Bay, een horrorcomedy over een vervloekt stadje in het noordoosten van de Verenigde Staten. Matthew Rhys won als eerste acteur ooit twee Emmys voor een hoofdrol tijdens dezelfde ceremonie, voor zijn rollen in Widow's Bay en The Beast in Me. Jean Smart won haar vijfde Emmy voor haar rol in Hacks. Ook het van oorsprong Nederlandse format De Verraders viel opnieuw in de prijzen. The Traitors won voor de derde keer op rij de Emmy voor beste reality-competitieprogramma. Een roedel Afrikaanse wilde honden heeft een recordreis van 4000 kilometer door Zambia afgelegd. Drie reuën trokken zigzaggend door het land op zoek naar een partner, waarbij ze grote steden vermeden. Wetenschappers stellen dat dit de grootste afstand is die ooit is vastgelegd voor een Afrikaans landzoogdier op zoek naar een partner. Drie teven uit dezelfde roedel begonnen aan een vergelijkbare tocht, maar stopten toen een van hen vast kwam te zitten in een illegale strik. Afrikaanse wilde honden behoren tot de zeldzaamste roofdieren van Afrika, met nog maar 6000 exemplaren in het wild. In Frans-Guyana zijn twee Europese klimaatsatellieten gelanceerd. De eerste satelliet meet zwak licht dat planten uitstralen wanneer ze zonlicht omzetten in energie. Hoe zwaarder een plant het heeft, hoe meer licht deze produceert. De tweede satelliet meet de warmte in oceanen en helpt zo bij het begrijpen van weerfenomenen als El Niño. De satellieten vliegen tussen de 42 en 105 kilometer van elkaar. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe om voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump wilde onder meer dat staten lijsten met mensen die per post willen stemmen overdragen aan de nationale postdienst USPS. En dat alle briefstemmen in speciale enveloppen met barcodes worden geplaatst. Een lagere rechter oordeelde eerder al dat staten niet genoeg tijd hebben om dergelijke maatregelen nog voor de midterms door te voeren. Trump is een uitgesproken tegenstander van stemmen per post sinds de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Critici stellen dat Trumps electoraal gewin zijn ware motief voor de nieuwe maatregelen was, omdat over het algemeen meer democraten per post stemmen dan republikeinen. En nu het economisch nieuws. De AEX-index op het Damrak is dinsdag met een klein verlies begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven laten wel enig herstel zien na de zware verliezen van maandag. Die verliezen werden veroorzaakt door waarschuwingen van toplieden in de AI-sector over veiligheidsrisico's van een te snelle en ongecontroleerde ontwikkeling van AI. De hoofdindex noteerde kort na opening 0,1% lager op 1096,91 punten. Tech-miljardair Elon Musk heeft zijn rechtszaak tegen Apple ingetrokken. Hij beschuldigde de iPhone-maker ervan dat het OpenAI's ChatGPT oneerlijk zou voortrekken ten opzichte van concurrerende chatbots, zoals zijn eigen chatbot Grok. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat de claims tegen Apple zijn geschikt, maar details van de schikking zijn niet bekendgemaakt. De vorderingen tegen OpenAI blijven wel staan. Daarbij wordt het AI-bedrijf beschuldigd van een illegaal monopolie op de markt voor chatbots. Het Eindhovense AI-chipbedrijf Euclid heeft ruim 200 miljoen euro opgehaald bij investeerders. Het bedrijf werd in 2024 opgericht op de high-tech campus Eindhoven. Oud-topman Peter Wennink van chipmachinemaker ASML wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het Zuid-Koreaanse tech- en chipbedrijf Samsung, de Nederlandse investeerder Somerset Capital Partners en investeringsfondsen van de Europese Unie en Denemarken steken onder meer geld in het bedrijf. Euclid maakt chips voor kunstmatige intelligentie en wil daarmee kosten, energieverbruik en voetafdruk van AI significant verminderen. Een voormalig onderzoeker van Google DeepMind waarschuwt dat kunstmatige intelligentie de mensheid kan uitroeien.

0: door oplopende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2 euro en bijna 72 cent per liter. Diesel 2 euro en ruim 76 cent. De prijzen naderen daarmee de records van begin vorige week en april. De olieprijzen stegen verder na de sluiting van een belangrijke oost-westelijke pijpleiding in Saoedi-Arabië door een droneaanval. Ook nieuwe aanvallen van Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië en een brandende olietanker in de straat van Hormuz zorgen voor onrust op de oliemarkt. Het Amerikaanse milieuagentschap EPA trekt de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales in. Die limieten waren ingesteld onder president Biden. Het agentschap wil ook alle andere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales schrappen. De EPA stelt dat het niet bevoegd is om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te reguleren. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis al meerdere klimaatregels teruggedraaid.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Donjel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Finland ook hun 3e groepswedstrijd verloren. Oranje gaf een voorsprong van 2 sets weg tegen Servië en verloor uiteindelijk met 5 sets: 25-20, 25-23, 28-30, 15-25, 15-17. Nederland had in de 3e set 3 matchpoints, maar kon die niet benutten. Bondscoach Joel Banks was gefrustreerd over een arbitrale beslissing op een cruciaal moment. Oranje moet nu winnen van Finland en Estland om nog een kans te maken op de 8e finales. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu 3e in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominic Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de 4e, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat. NOC-NSF roept het kabinet op meer geld te investeren in sporten en bewegen. De sportkoepel plaatst een paginagrote advertentie in het AD, gesteund door meer dan 40 personen en organisaties, waaronder voetbalcoach Sarina Wiegman en oud-international Ruud Gullit. Het budget voor de amateursport is de afgelopen jaren sterk gedaald en de komende jaren heeft de amateursport minimaal 30 miljoen euro minder te besteden. Subsidies voor sportclubs zijn teruggeschroefd, terwijl er wachtlijsten zijn en kinderen soms een jaar moeten wachten om te kunnen sporten. Directeur Mark van den Tweel waarschuwt dat de samenleving straks een hoge rekening krijgt als er nu niet wordt geïnvesteerd in sport. Dat volgens hem kan bijdragen aan beheersbare zorgkosten en weerbare jongeren. Lothar Matthäus verwacht dat Ajax-doelman Mark ter Stegen terugkeert in het Duitse elftal. De oud-international schrijft in zijn column voor Sky dat Ter Stegen bij goede prestaties in Amsterdam zelfs kan strijden om de eerste keepersplek. Ter Stegen speelde zijn laatste interland in juni 2025. Bondscoach Jurgen Klopp maakt donderdagochtend zijn selectie

0: bekend voor de Nations League-wedstrijden tegen Nederland, Griekenland en Servië. Klopp debuteert volgende week donderdag in de uitwedstrijd tegen Nederland in de Johan Cruijff Arena.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vooral in het noorden en westen bewolkt. In het zuiden en oosten kan er nog wat mist hangen. Later breekt de zon overal door, behalve in het noordwesten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden, later zuidwest en aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het in het noordelijk kustgebied bewolkt. Ook in het westen neemt de bewolking toe. Verder blijft het droog met zon. De temperatuur loopt op naar 20 graden aan de noordwestkust tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. De zuidwestenwind is matig, aan de noordwestkust soms vrij krachtig. Vanavond trekt er vanuit het westen meer bewolking over en gaat het af en toe regenen. In het uiterste oosten kunnen stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind draait naar het westen en is matig, aan de kust eerst vrij krachtig.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. ProRail meldt dat de storing op het spoor in Midden-Nederland is veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen aan het spoor vastgemaakt die daar bewust zijn neergelegd. Door die buizen ontstaan sectiestoringen, waardoor het computersysteem denkt dat het spoor bezet is. Het treinverkeer in grote delen van Midden- en Noord-Nederland ligt daardoor stil. De politie doet onderzoek, maar wie het spoor heeft gesaboteerd en waarom is nog niet bekend. Wanneer de treinen weer gaan rijden is onduidelijk. De verwachtingen variëren van 9:45 tot 12:45. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag zegt dat hij op alles is voorbereid als het gaat om demonstraties. Hij noemt Den Haag de demonstratiehoofdstad van het land en vindt dat protesteren bij Prinsjesdag hoort. Voor Prinsjesdag zijn veel kleine demonstraties aangemeld. Van Zanen zegt dat boeren welkom zijn, maar dat ze hun grote materieel thuis moeten laten. Of er blokkades zijn gepland, weet hij niet zeker, maar op dit moment heeft hij daar geen informatie over.
4: Rijkswaterstaat trekt de oproep in om de A2 van Den Bosch naar Utrecht te mijden. De files die eerder op dinsdagochtend ontstonden door een ongeval bij knooppunt Deil zijn zo goed als opgelost. Rijkswaterstaat had automobilisten opgeroepen hun reis uit te stellen. Staatssecretaris Annette Bertram van Openbaar Vervoer noemt het bijzonder zorgelijk dat de grote treinstoring in het noorden en midden van het land met opzet lijkt te zijn veroorzaakt. Ze zegt dat de zaak nu heel goed onderzocht moet worden. De storing zorgt al de hele ochtend voor problemen op het spoor. ProRail meldt dat sabotage waarschijnlijk de oorzaak is en dat op meerdere plekken bewust materialen zijn neergelegd. In een deel van het land rijden dinsdagochtend geen treinen door een storing die op 13 plekken op het spoor in Midden-Nederland is ontstaan. Het treinverkeer rond Zwolle ligt er helemaal uit. En ook tussen Utrecht en Gouda en tussen Apeldoorn en Deventer rijden geen treinen. Het gaat om een sectiestoring in het treinbeveiligingssysteem, waardoor het systeem aangeeft dat het spoor bezet is, terwijl dat niet zo is. De oorzaak van de storing is nog niet bekend en ook is nog niet duidelijk hoe lang het herstel zal duren. De NS zet geen vervangend vervoer in, omdat er te veel trajecten met problemen zijn. De reisplanner van de NS is dinsdagochtend niet goed bereikbaar. Mogelijk heeft dat te maken met overbelasting, doordat heel veel mensen tegelijk hun reisadvies ophalen vanwege de storing op het spoor. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse krijgsmacht heeft door de oorlog in Iran te maken met een tekort aan munitie. Dat meldt de inspecteur-generaal van het ministerie van Defensie in een rapport aan het congres. De aanvallen op Iran hebben tot en met juni naar schatting 33,4 miljard dollar, bijna 29 miljard euro, gekost. Waarvan 22,3 miljard dollar, 19,3 miljard euro, aan gebruikte munitie.
4: De oorlog heeft geleid tot strategische tekorten in de voorraden en knelpunten in de herbevoorrading. Het Pentagon werkt aan het stroomlijnen van inkoopprocessen en het aanleggen van strategische voorraden. Maar het uitbreiden van de productiecapaciteit vergt aanzienlijke voorbereidingstijd. Een drone zou dinsdagochtend een tankstation in de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben geraakt. Burgemeester Vitaly Klitschko meldt dat één persoon gewond raakte en dat in een ander deel van de stad een magazijn werd getroffen. Russische autoriteiten zeggen dat Oekraïne een industriële faciliteit heeft aangevallen in de regio Samara, mogelijk een olieraffinaderij. Maandag zei president Trump nog dat Oekraïne en Rusland waren overeengekomen elkaars energieinfrastructuur niet als doelwit te kiezen. President Zelensky bevestigde dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen als Rusland dit ook doet. Het ziekenhuisdrama The Pitt heeft voor de tweede keer op rij de Emmy gewonnen voor beste dramaserie. De prijs voor beste comedieserie ging naar nieuwkomer Widow's Bay, een horrorcomedy over een vervloekt stadje in het noordoosten van de Verenigde Staten. Matthew Rhys won als eerste acteur ooit twee Emmys voor een hoofdrol tijdens dezelfde ceremonie, voor zijn rollen in Widow's Bay en The Beast in Me. Jean Smart won haar vijfde Emmy voor haar rol in Hacks. Ook het van oorsprong Nederlandse format De Verraders viel opnieuw in de prijzen. The Traitors won voor de derde keer op rij de Emmy voor beste reality-competitieprogramma. Een roedel Afrikaanse wilde honden heeft een recordreis van 4000 kilometer door Zambia afgelegd. Drie reuën trokken zigzaggend door het land op zoek naar een partner, waarbij ze grote steden vermeden. Wetenschappers stellen dat dit de grootste afstand is die ooit is vastgelegd voor een Afrikaans landzoogdier op zoek naar een partner. Drie teven uit dezelfde roedel begonnen aan een vergelijkbare tocht, maar stopten toen een van hen vast kwam te zitten in een illegale strik. Afrikaanse wilde honden behoren tot de zeldzaamste roofdieren van Afrika, met nog maar 6000 exemplaren in het wild. In Frans-Guyana zijn twee Europese klimaatsatellieten gelanceerd. De eerste satelliet meet zwak licht dat planten uitstralen wanneer ze zonlicht omzetten in energie. Hoe zwaarder een plant het heeft, hoe meer licht deze produceert. De tweede satelliet meet de warmte in oceanen en helpt zo bij het begrijpen van weerfenomenen als El Niño. De satellieten vliegen tussen de 42 en 105 kilometer van elkaar. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe om voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump wilde onder meer dat staten lijsten met mensen die per post willen stemmen overdragen aan de nationale postdienst USPS. En dat alle briefstemmen in speciale enveloppen met barcodes worden geplaatst. Een lagere rechter oordeelde eerder al dat staten niet genoeg tijd hebben om dergelijke maatregelen nog voor de midterms door te voeren. Trump is een uitgesproken tegenstander van stemmen per post sinds de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Critici stellen dat Trumps electoraal gewin zijn ware motief voor de nieuwe maatregelen was, omdat over het algemeen meer democraten per post stemmen dan republikeinen. En nu het economisch nieuws. De brandstofprijzen aan de pomp zijn dinsdagochtend met 4 cent gestegen door oplopende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,72 euro per liter. Diesel 2,76 euro. Benzine staat daarmee weer bijna op het record van begin vorige week. De olieprijzen stegen verder na een droneaanval op een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië die werd gesloten. Ook voerden Houthi-rebellen nieuwe aanvallen uit op Saoedi-Arabië en claimt Iran dat een olietanker in de straat van Hormuz in brand vloog door een zeemijn. Opnieuw waarschuwt een AI-onderzoeker dat kunstmatige intelligentie de mensheid kan uitroeien. Bilal Chughtai, die recent vertrok bij Google DeepMind, zegt dat er mogelijk te weinig tijd is om dat scenario af te wenden. Vorige week maakte een onderzoeker van Anthropic al bekend dat hij is opgestapt vanwege zorgen over AI. Anthropic-topman Dario Amodei riep dit weekend op om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. President Trump wuifde de waarschuwingen maandag weg en noemde de suggestie dat AI de wereld kan overnemen een hoax. De AEX-index op het Damrak is dinsdag met een klein verlies begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven laten wel enig herstel zien na de zware verliezen van maandag. Die verliezen werden veroorzaakt door waarschuwingen van toplieden in de AI-sector over veiligheidsrisico's van een te snelle en ongecontroleerde ontwikkeling van AI. De hoofdindex noteerde kort na opening 0,1% lager op 1096,91 punten. Tech-miljardair Elon Musk heeft zijn rechtszaak tegen Apple ingetrokken. Hij beschuldigde de iPhone-maker ervan dat het OpenAI's ChatGPT oneerlijk zou voortrekken ten opzichte van concurrerende chatbots, zoals zijn eigen chatbot Grok. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat de claims tegen Apple zijn geschikt, maar details van de schikking zijn niet bekendgemaakt. De vorderingen tegen OpenAI blijven wel staan. Daarbij wordt het AI-bedrijf beschuldigd van een illegaal monopolie op de markt voor chatbots. Het Eindhovense AI-chipbedrijf Euclid heeft ruim 200 miljoen euro opgehaald bij investeerders. Het bedrijf werd in 2024 opgericht op de high-tech campus Eindhoven. Oud-topman Peter Wennink van chipmachinemaker ASML wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het Zuid-Koreaanse tech- en chipbedrijf Samsung, de Nederlandse investeerder Somerset Capital Partners en investeringsfondsen van de Europese Unie en Denemarken steken onder meer geld in het bedrijf. Euclid maakt chips voor kunstmatige intelligentie en wil daarmee kosten, energieverbruik en voetafdruk van AI significant verminderen. Het Amerikaanse milieuagentschap EPA trekt de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales in. Die limieten waren ingesteld onder president Biden. Het agentschap wil ook alle andere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales schrappen. De EPA stelt dat het niet bevoegd is om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te reguleren. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis al meerdere klimaatregels teruggedraaid.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Donjel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu derde in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominic Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de 4e, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat. NOC-NSF roept het kabinet op meer geld te investeren in sporten en bewegen. De sportkoepel plaatst een paginagrote advertentie in het AD, gesteund door meer dan 40 personen en organisaties, waaronder voetbalcoach Sarina Wiegman en oud-international Ruud Gullit. Het budget voor de amateursport is de afgelopen jaren sterk gedaald en de komende jaren heeft de amateursport minimaal 30 miljoen euro minder te besteden. Subsidies voor sportclubs zijn teruggeschroefd, terwijl er wachtlijsten zijn en kinderen soms een jaar moeten wachten om te kunnen sporten. Directeur Mark van den Tweel waarschuwt dat de samenleving straks een hoge rekening krijgt als er nu niet wordt geïnvesteerd in sport. Dat volgens hem kan bijdragen aan beheersbare zorgkosten en weerbare jongeren. Lothar Matthäus verwacht dat Ajax-doelman Mark ter Stegen terugkeert in het Duitse elftal. De oud-international schrijft in zijn column voor Sky dat Ter Stegen bij goede prestaties in Amsterdam zelfs kan strijden om de eerste keepersplek. Ter Stegen speelde zijn laatste interland in juni 2025. Bondscoach Jurgen Klopp maakt donderdagochtend zijn selectie bekend voor de Nations League-wedstrijden tegen Nederland, Griekenland en Servië. Klopp debuteert volgende week donderdag in de uitwedstrijd tegen Nederland in de Johan Cruijff Arena. Wielrenner Felix Gall stapt over van Decathlon CMA-CGM naar de Duitse World Tour ploeg Lidl Trek. De 28-jarige Oostenrijker werd zondag derde in de Vuelta, achter Enric Mas en Primoz Roglic. Eerder dit jaar eindigde hij als tweede in de Giro d'Italia. Directeur Andy Schleck zegt dat Gall zich heeft bewezen als podiumkandidaat in grote rondes. Volgens Schleck zit er nog veel meer in de renner.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vooral in het noorden en langs de westkust af en toe bewolkt. Elders schijnt de zon volop. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het droog. In het noordelijk kustgebied is het bewolkt, later ook in het westen. In de rest van het land blijft de zon schijnen. Het wordt 20 graden aan de noordwestkust tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het af en toe regenen. In het uiterste oosten kunnen enkele stevige buien vallen met mogelijk onweer. De wind draait naar het westen en blijft matig. Vannacht enkele buien, vooral in het oosten. Minimaal 13 graden. Morgen zon en buien, met middagtemperaturen rond 18 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Onderzoeksraad voor Veiligheid presenteert maandag 21 september een rapport over de veiligheid van kinderen in de asielnoodopvang. De raad concludeert dat kinderen in de noodopvang structureel worden blootgesteld aan onveilige leefomstandigheden die ernstige risico's opleveren voor hun ontwikkeling. Ongeveer 7000 kinderen in de asielopvang verblijven in een noodopvanglocatie. Noodopvang is volgens de onderzoeksraad een structureel element geworden in plaats van een tijdelijke crisismaatregel. De voortdurende onveiligheid wordt veroorzaakt door bestuurlijke keuzes en het nemen van crisismaatregelen bij structurele problemen. De Raad doet aanbevelingen aan de minister van Asiel en Migratie om uit de crisislogica te stappen en de acute problemen aan te pakken. Een NS-trein heeft dinsdagochtend ergens in het noorden van Nederland materiaal geraakt dat op het spoor lag. Volgens een woordvoerder van NS heeft dit geen direct gevaar opgeleverd voor de mensen in de trein. Spoorbeheerder ProRail meldt dat op meerdere plaatsen in het land buizen op het spoor zijn aangetroffen. Het treinverkeer ligt hierdoor op veel trajecten plat, onder meer rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. De politie Oost-Nederland spreekt van diverse goederen op het spoor. ProRail meldt dat de storing op het spoor in Midden-Nederland is veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen aan het spoor vastgemaakt die daar bewust zijn neergelegd. Door die buizen ontstaan sectiestoringen, waardoor het computersysteem denkt dat het spoor bezet is. Het treinverkeer in grote delen van Midden- en Noord-Nederland ligt daardoor stil. De politie doet onderzoek, maar wie het spoor heeft gesaboteerd en waarom is nog niet bekend. Wanneer de treinen weer gaan rijden is onduidelijk. De verwachtingen variëren van 10:15 tot 1:45. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag zegt dat hij op alles is voorbereid als het gaat om demonstraties. Hij noemt Den Haag de demonstratiehoofdstad van het land en vindt dat protesteren bij Prinsjesdag hoort. Voor Prinsjesdag zijn veel kleine demonstraties aangemeld. Van Zanen zegt dat boeren welkom zijn, maar dat ze hun grote materieel thuis moeten laten. Of er blokkades zijn gepland, weet hij niet zeker, maar op dit moment heeft hij daar geen informatie over. Rijkswaterstaat trekt de oproep in om de A2 van Den Bosch naar Utrecht te mijden. De files die eerder op dinsdagochtend ontstonden door een ongeval bij knooppunt Deil zijn zo goed als opgelost. Rijkswaterstaat had automobilisten opgeroepen hun reis uit te stellen. Staatssecretaris Annette Bertram van Openbaar Vervoer noemt het bijzonder zorgelijk dat de grote treinstoring in het noorden en midden van het land met opzet lijkt te zijn veroorzaakt. Ze zegt dat de zaak nu heel goed onderzocht moet worden. De storing zorgt al de hele ochtend voor problemen op het spoor. ProRail meldt dat sabotage waarschijnlijk de oorzaak is en dat op meerdere plekken bewust materialen zijn neergelegd.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Japan heeft voor het eerst meer dan 100.000 inwoners van 100 jaar of ouder. Op 1 september telde het land 107.677 100-plussers. Het aantal stijgt al 56 jaar op rij. Tegelijk worden er steeds minder baby's geboren en liggen de overlijdens ruim 2 keer hoger dan het aantal geboortes. De vergrijzing leidt tot tekorten op de arbeidsmarkt, stijgende kosten voor sociale zekerheid en een krimpende groep belastingbetalers. China voert vanaf dinsdag nieuwe reisbeperkingen in om de nationale technologische veiligheid te beschermen. Chinese burgers die terugkeren naar China na betrokkenheid bij illegale activiteiten die de nationale veiligheid bedreigen, kunnen een uitreisverbod krijgen van 6 maanden tot 3 jaar. Buitenlanders kunnen een inreisverbod van 1 tot 5 jaar opgelegd krijgen als ze onjuiste verklaringen hebben afgelegd bij een visumaanvraag. De maatregelen komen te midden van een technologische wedloop tussen China en de VS, waarbij beide landen elkaar beschuldigen van het ontvreemden van de capaciteiten van lokaal ontwikkelde kunstmatige intelligentie. De Amerikaanse krijgsmacht heeft door de oorlog in Iran te maken met een tekort aan munitie. Dat meldt de inspecteur-generaal van het ministerie van Defensie in een rapport aan het congres. De aanvallen op Iran hebben tot en met juni naar schatting $33,4 miljard, bijna €29 miljard, gekost. Waarvan $22,3 miljard, €19,3 miljard, aan gebruikte munitie. De oorlog heeft geleid tot strategische tekorten in de voorraden en knelpunten in de herbevoorrading. Het Pentagon werkt aan het stroomlijnen van inkoopprocessen en het aanleggen van strategische voorraden. Maar het uitbreiden van de productiecapaciteit vergt aanzienlijke voorbereidingstijd. Een drone zou dinsdagochtend een tankstation in de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben geraakt. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat 1 persoon gewond raakte en dat in een ander deel van de stad een magazijn werd getroffen. Russische autoriteiten zeggen dat Oekraïne een industriële faciliteit heeft aangevallen in de regio Samara, mogelijk een olieraffinaderij. Maandag zei president Trump nog dat Oekraïne en Rusland waren overeengekomen elkaars energieinfrastructuur niet als doelwit te kiezen. President Zelensky bevestigde dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen als Rusland dit ook doet. Het ziekenhuisdrama The Pitt heeft voor de 2e keer op rij de Emmy gewonnen voor beste dramaserie. De prijs voor beste comedieserie ging naar nieuwkomer Widow's Bay, een horrorcomedy over een vervloekt stadje in het noordoosten van de Verenigde Staten. Matthew Rhys won als eerste acteur ooit 2 Emmys voor een hoofdrol tijdens dezelfde ceremonie, voor zijn rollen in Widow's Bay en The Beast in Me. Jean Smart won haar 5e Emmy voor haar rol in Hacks. Ook het van oorsprong Nederlandse format De Verraders viel opnieuw in de prijzen. The Traitors won voor de derde keer op rij de Emmy voor beste reality-competitieprogramma. Een roedel Afrikaanse wilde honden heeft een recordreis van 4000 kilometer door Zambia afgelegd. Drie reuën trokken zigzaggend door het land op zoek naar een partner, waarbij ze grote steden vermeden. Wetenschappers stellen dat dit de grootste afstand is die ooit is vastgelegd voor een Afrikaans landzoogdier op zoek naar een partner. Drie teven uit dezelfde roedel begonnen aan een vergelijkbare tocht, maar stopten toen een van hen vast kwam te zitten in een illegale strik. Afrikaanse wilde honden behoren tot de zeldzaamste roofdieren van Afrika, met nog maar 6000 exemplaren in het wild. En nu het economisch nieuws. De AEX-index op het Damrak is dinsdagochtend met een klein verlies begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven zoals ASML, BC en ASMI laten wel enig herstel zien, met koerswinsten tot 0,8%, na verliezen van tot bijna 9% een dag eerder. Die verliezen werden veroorzaakt door waarschuwingen van toplieden in de AI-sector over veiligheidsrisico's van een te snelle ontwikkeling. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% lager, op 1094,93 punten. De brandstofprijzen aan de pomp zijn dinsdagochtend met 4 cent gestegen door oplopende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,72 euro per liter, diesel 2,76 euro. Benzine staat daarmee weer bijna op het record van begin vorige week. De olieprijzen stegen verder na een droneaanval op een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië die werd gesloten. Ook voerden Houthi-rebellen nieuwe aanvallen uit op Saoedi-Arabië en claimt Iran dat een olietanker in de straat van Hormuz in brand vloog door een zeemijn. Opnieuw waarschuwt een AI-onderzoeker dat kunstmatige intelligentie de mensheid kan uitroeien. Bilal Chughtai, die recent vertrok bij Google DeepMind, zegt dat er mogelijk te weinig tijd is om dat scenario af te wenden. Vorige week maakte een onderzoeker van Anthropic al bekend dat hij is opgestapt vanwege zorgen over AI. Anthropic-topman Dario Amodei riep dit weekend op om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. President Trump wuifde de waarschuwingen maandag weg en noemde de suggestie dat AI de wereld kan overnemen een hoax. Tech-miljardair Elon Musk heeft zijn rechtszaak tegen Apple ingetrokken. Hij beschuldigde de iPhone-maker ervan dat het OpenAI's ChatGPT oneerlijk zou voortrekken ten opzichte van concurrerende chatbots, zoals zijn eigen chatbot Grok. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat de claims tegen Apple zijn geschikt, maar details van de schikking zijn niet bekendgemaakt. De vorderingen tegen OpenAI blijven wel staan. Daarbij wordt het AI-bedrijf beschuldigd van een illegaal monopolie op de markt voor chatbots. Het Eindhovense AI-chipbedrijf Euclid heeft ruim 200 miljoen euro opgehaald bij investeerders. Het bedrijf werd in 2024 opgericht op de high-tech campus Eindhoven. Oud-topman Peter Wennink van chipmachinemaker ASML wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het Zuid-Koreaanse tech- en chipbedrijf Samsung, de Nederlandse investeerder Somerset Capital Partners en investeringsfondsen van de Europese Unie en Denemarken steken onder meer geld in het bedrijf. Euclid maakt chips voor kunstmatige intelligentie en wil daarmee kosten, energieverbruik en voetafdruk van AI significant verminderen. Het Amerikaanse milieuagentschap EPA trekt de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales in. Die limieten waren ingesteld onder president Biden. Het agentschap wil ook alle andere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales schrappen. De EPA stelt dat het niet bevoegd is om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te reguleren. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis al meerdere klimaatregels teruggedraaid.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws.
0: AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu derde in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominic Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de 4e, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat. NOC-NSF roept het kabinet op meer geld te investeren in sporten en bewegen. De sportkoepel plaatst een paginagrote advertentie in het AD, gesteund door meer dan 40 personen en organisaties, waaronder voetbalcoach Sarina Wiegman en oud-international Ruud Gullit. Het budget voor de amateursport is de afgelopen jaren sterk gedaald en de komende jaren heeft de amateursport minimaal 30 miljoen euro minder te besteden. Subsidies voor sportclubs zijn teruggeschroefd, terwijl er wachtlijsten zijn en kinderen soms een jaar moeten wachten om te kunnen sporten. Directeur Mark van den Tweel waarschuwt dat de samenleving straks een hoge rekening krijgt als er nu niet wordt geïnvesteerd in sport. Dat volgens hem kan bijdragen aan beheersbare zorgkosten en weerbare jongeren. Lothar Matthäus verwacht dat Ajax-doelman Mark ter Stegen terugkeert in het Duitse elftal. De oud-international schrijft in zijn column voor Sky dat ter Stegen bij goede prestaties in Amsterdam zelfs kan strijden om de eerste keepersplek. Ter Stegen speelde zijn laatste interland in juni 2025. Bondscoach Jurgen Klopp maakt donderdagochtend zijn selectie bekend voor de Nations League-wedstrijden tegen Nederland, Griekenland en Servië. Klopp debuteert volgende week donderdag in de uitwedstrijd tegen Nederland in de Johan Cruijff Arena. Wielrenner Felix Gall stapt over van Decathlon CMA-CGM naar de Duitse World Tour ploeg Lidl Trek. De 28-jarige Oostenrijker werd zondag derde in de Vuelta, achter Enric Mas en Primoz Roglic. Eerder dit jaar eindigde hij als tweede in de Giro d'Italia. Directeur Andy Schleck zegt dat Gall zich heeft bewezen als podiumkandidaat in grote rondes. Volgens Schleck zit er nog veel meer in de renner.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden en aan de westkust af en toe bewolkt. Elders schijnt de zon volop. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het langs de noordkust bewolkt. Later neemt ook in het westen de bewolking toe. Het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het af en toe regenen. In het uiterste oosten kunnen stevige buien vallen, mogelijk met onweer. De wind draait naar het westen. Vannacht zijn er in het oosten enkele buien, mogelijk met onweer. Ook elders kan een bui voorkomen. Het wordt zo'n 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af met verspreid over het land enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. Het wordt ongeveer 18 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Onderzoeksraad voor Veiligheid presenteert maandag 21 september een rapport over de veiligheid van kinderen in de asielnoodopvang. De raad concludeert dat kinderen in de noodopvang structureel worden blootgesteld aan onveilige leefomstandigheden die ernstige risico's opleveren voor hun ontwikkeling. Ongeveer 7000 kinderen in de asielopvang verblijven in een noodopvanglocatie. Noodopvang is volgens de onderzoeksraad een structureel element geworden in plaats van een tijdelijke crisismaatregel. De voortdurende onveiligheid wordt veroorzaakt door bestuurlijke keuzes en het nemen van crisismaatregelen bij structurele problemen. De Raad doet aanbevelingen aan de minister van Asiel en Migratie om uit de crisislogica te stappen en de acute problemen aan te pakken.
5: Een NS-trein heeft dinsdagochtend ergens in het noorden van Nederland materiaal geraakt dat op het spoor lag. Volgens een woordvoerder van NS heeft dit geen direct gevaar opgeleverd voor de mensen in de trein. Spoorbeheerder ProRail meldt dat op meerdere plaatsen in het land buizen op het spoor zijn aangetroffen. Het treinverkeer ligt hierdoor op veel trajecten plat, onder meer rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. De politie Oost-Nederland spreekt van diverse goederen op het spoor.
3: ProRail meldt dat de storing op het spoor in Midden-Nederland is veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen aan het spoor vastgemaakt die daar bewust zijn neergelegd. Door die buizen ontstaan sectiestoringen, waardoor het computersysteem denkt dat het spoor bezet is. Het treinverkeer in grote delen van Midden- en Noord-Nederland ligt daardoor stil. De politie doet onderzoek, maar wie het spoor heeft gesaboteerd en waarom is nog niet bekend. Wanneer de treinen weer gaan rijden is onduidelijk. De verwachtingen variëren van 9:45 tot 10:45.
5: Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag zegt dat hij op alles is voorbereid als het gaat om demonstraties. Hij noemt Den Haag de demonstratiehoofdstad van het land en vindt dat protesteren bij Prinsjesdag hoort. Voor Prinsjesdag zijn veel kleine demonstraties aangemeld. Van Zanen zegt dat boeren welkom zijn, maar dat ze hun grote materieel thuis moeten laten. Of er blokkades zijn gepland, weet hij niet zeker, maar op dit moment heeft hij daar geen informatie over. Rijkswaterstaat trekt de oproep in om de A2 van Den Bosch naar Utrecht te mijden. De files die eerder op dinsdagochtend ontstonden door een ongeval bij knooppunt Deil zijn zo goed als opgelost. Rijkswaterstaat had automobilisten opgeroepen hun reis uit te stellen. Staatssecretaris Annette Bertram van Openbaar Vervoer noemt het bijzonder zorgelijk dat de grote treinstoring in het noorden en midden van het land met opzet lijkt te zijn veroorzaakt. Ze zegt dat de zaak nu heel goed onderzocht moet worden. De storing zorgt al de hele ochtend voor problemen op het spoor. ProRail meldt dat sabotage waarschijnlijk de oorzaak is en dat op meerdere plekken bewust materialen zijn neergelegd.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Japan heeft voor het eerst meer dan 100.000 inwoners van 100 jaar of ouder. Op 1 september telde het land 107.677 100-plussers. Het aantal stijgt al 56 jaar op rij. Tegelijk worden er steeds minder baby's geboren en liggen de overlijdens ruim 2 keer hoger dan het aantal geboortes. De vergrijzing leidt tot tekorten op de arbeidsmarkt, stijgende kosten voor sociale zekerheid en een krimpende groep belastingbetalers. China voert vanaf dinsdag nieuwe reisbeperkingen in om de nationale technologische veiligheid te beschermen. Chinese burgers die terugkeren naar China na betrokkenheid bij illegale activiteiten die de nationale veiligheid bedreigen, kunnen een uitreisverbod krijgen van 6 maanden tot 3 jaar. Buitenlanders kunnen een inreisverbod van 1 tot 5 jaar opgelegd krijgen als ze onjuiste verklaringen hebben afgelegd bij een visumaanvraag. De maatregelen komen te midden van een technologische wedloop tussen China en de VS, waarbij beide landen elkaar beschuldigen van het ontvreemden van de capaciteiten van lokaal ontwikkelde kunstmatige intelligentie. De Amerikaanse krijgsmacht heeft door de oorlog in Iran te maken met een tekort aan munitie. Dat meldt de inspecteur-generaal van het ministerie van Defensie in een rapport aan het congres. De aanvallen op Iran hebben tot en met juni naar schatting 33,4 miljard dollar, bijna 29 miljard euro, gekost. Waarvan 22,3 miljard dollar, 19,3 miljard euro, aan gebruikte munitie. De oorlog heeft geleid tot strategische tekorten in de voorraden en knelpunten in de herbevoorrading. Het Pentagon werkt aan het stroomlijnen van inkoopprocessen en het aanleggen van strategische voorraden. Maar het uitbreiden van de productiecapaciteit vergt aanzienlijke voorbereidingstijd. Een drone zou dinsdagochtend een tankstation in de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben geraakt. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat één persoon gewond raakte en dat in een ander deel van de stad een magazijn werd getroffen. Russische autoriteiten zeggen dat Oekraïne een industriële faciliteit heeft aangevallen in de regio Samara, mogelijk een olieraffinaderij. Maandag zei president Trump nog dat Oekraïne en Rusland waren overeengekomen elkaars energieinfrastructuur niet als doelwit te kiezen. President Zelensky bevestigde dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen als Rusland dit ook doet. Het ziekenhuisdrama The Pit heeft voor de tweede keer op rij de Emmy gewonnen voor beste dramaserie. De prijs voor beste comedieserie ging naar nieuwkomer Widow's Bay, een horrorcomedy over een vervloekt stadje in het noordoosten van de Verenigde Staten. Matthew Rhys won als eerste acteur ooit twee Emmys voor een hoofdrol tijdens dezelfde ceremonie, voor zijn rollen in Widow's Bay en The Beast in Me. Jean Smart won haar vijfde Emmy voor haar rol in Hex. Ook het van oorsprong Nederlandse format De Verraders viel opnieuw in de prijzen. The Traitors won voor de derde keer op rij de Emmy voor beste reality-competitieprogramma. Een roedel Afrikaanse wilde honden heeft een recordreis van 4000 kilometer door Zambia afgelegd. Drie reuën trokken zigzaggend door het land op zoek naar een partner, waarbij ze grote steden vermeden. Wetenschappers stellen dat dit de grootste afstand is die ooit is vastgelegd voor een Afrikaans landzoogdier op zoek naar een partner. Drie teven uit dezelfde roedel begonnen aan een vergelijkbare tocht, maar stopten toen een van hen vast kwam te zitten in een illegale strik. Afrikaanse wilde honden behoren tot de zeldzaamste roofdieren van Afrika, met nog maar 6000 exemplaren in het wild. En nu het economisch nieuws. De AEX-index op het Damrak is dinsdagochtend met een klein verlies begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven zoals ASML, BC en ASMI laten wel enig herstel zien, met koerswinsten tot 0,8%, na verliezen van tot bijna 9% een dag eerder. Die verliezen werden veroorzaakt door waarschuwingen van toplieden in de AI-sector over veiligheidsrisico's van een te snelle ontwikkeling. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% lager, op 1094,93 punten. De brandstofprijzen aan de pomp zijn dinsdagochtend met 4 cent gestegen door oplopende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,72 euro per liter, diesel 2,76 euro. Benzine staat daarmee weer bijna op het record van begin vorige week. De olieprijzen stegen verder na een droneaanval op een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië die werd gesloten. Ook voerden Houthi-rebellen nieuwe aanvallen uit op Saoedi-Arabië en claimt Iran dat een olietanker in de straat van Hormuz in brand vloog door een zeemijn. Opnieuw waarschuwt een AI-onderzoeker dat kunstmatige intelligentie de mensheid kan uitroeien. Bilal Chughtai, die recent vertrok bij Google DeepMind, zegt dat er mogelijk te weinig tijd is om dat scenario af te wenden. Vorige week maakte een onderzoeker van Anthropic al bekend dat hij is opgestapt vanwege zorgen over AI. Anthropic-topman Dario Amodei riep dit weekend op om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. President Trump wuifde de waarschuwingen maandag weg en noemde de suggestie dat AI de wereld kan overnemen een hoax. Tech-miljardair Elon Musk heeft zijn rechtszaak tegen Apple ingetrokken. Hij beschuldigde de iPhone-maker ervan dat het OpenAI's ChatGPT oneerlijk zou voortrekken ten opzichte van concurrerende chatbots, zoals zijn eigen chatbot Grok. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat de claims tegen Apple zijn geschikt, maar details van de schikking zijn niet bekendgemaakt. De vorderingen tegen OpenAI blijven wel staan. Daarbij wordt het AI-bedrijf beschuldigd van een illegaal monopolie op de markt voor chatbots.
6: Het Eindhovense AI-chipbedrijf Euclid heeft ruim 200 miljoen euro opgehaald bij investeerders. Het bedrijf werd in 2024 opgericht op de high-tech campus Eindhoven. Oud-topman Peter Wennink van chipmachinemaker ASML wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het Zuid-Koreaanse tech- en chipbedrijf Samsung, de Nederlandse investeerder Somerset Capital Partners en investeringsfondsen van de Europese Unie en Denemarken steken onder meer geld in het bedrijf. Euclid maakt chips voor kunstmatige intelligentie en wil daarmee kosten, energieverbruik en voetafdruk van AI significant verminderen. Het Amerikaanse milieuagentschap EPA trekt de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales in. Die limieten waren ingesteld onder president Biden. Het agentschap wil ook alle andere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales schrappen. De EPA stelt dat het niet bevoegd is om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te reguleren. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis al meerdere klimaatregels teruggedraaid.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu derde in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominic Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de 4e, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat. NOC-NSF roept het kabinet op meer geld te investeren in sporten en bewegen. De sportkoepel plaatst een pagina grote advertentie in het AD, gesteund door meer dan 40 personen en organisaties, waaronder voetbalcoach Sarina Wiegman en oud-international Ruud Gullit. Het budget voor de amateursport is de afgelopen jaren sterk gedaald en de komende jaren heeft de amateursport minimaal 30 miljoen euro minder te besteden. Subsidies voor sportclubs zijn teruggeschroefd, terwijl er wachtlijsten zijn en kinderen soms een jaar moeten wachten om te kunnen sporten. Directeur Mark van den Tweel waarschuwt dat de samenleving straks een hoge rekening krijgt als er nu niet wordt geïnvesteerd in sport. Dat volgens hem kan bijdragen aan beheersbare zorgkosten en weerbare jongeren. Lothar Matthäus verwacht dat Ajax-doelman Mark ter Stegen terugkeert in het Duitse elftal. De oud-international schrijft in zijn column voor Sky dat ter Stegen bij goede prestaties in Amsterdam zelfs kan strijden om de eerste keepersplek. Ter Stegen speelde zijn laatste interland in juni 2025. Bondscoach Jurgen Klopp maakt donderdagochtend zijn selectie bekend voor de Nations League-wedstrijden tegen Nederland, Griekenland en Servië. Klopp debuteert volgende week donderdag in de uitwedstrijd tegen Nederland in de Johan Cruijff Arena. Wielrenner Felix Gall stapt over van Decathlon CMA-CGM naar de Duitse World Tour ploeg Lidl Trek. De 28-jarige Oostenrijker werd zondag derde in de Vuelta, achter Enric Mas en Primoz Roglic. Eerder dit jaar eindigde hij als tweede in de Giro d'Italia. Directeur Andy Schleck zegt dat Gall zich heeft bewezen als podiumkandidaat in grote rondes. Volgens Schleck zit er nog veel meer in de renner.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden en langs de westkust af en toe bewolkt. Elders schijnt de zon volop. De wind draait naar het zuidwesten en wordt later in de ochtend langs de kust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het droog met zon, al neemt de bewolking in het noordwesten toe. Het wordt 20 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Vanavond trekt er bewolking over vanuit het westen en gaat het af en toe regenen. In het oosten kunnen stevige buien en onweer ontstaan. Komende nacht zijn er vooral in het oosten buien, mogelijk met onweer. Later kan het ook elders af en toe regenen, bij 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af met her en der enkele buien. Het wordt dan frisser, rond de 18 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Gelderland zijn op 5 plekken materialen op het spoor gevonden. Het gaat om Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. ProRail meldde dinsdagochtend dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd. Het treinverkeer lag daardoor op diverse trajecten plat. De landelijke eenheid van de politie doet op verschillende plaatsen onderzoek. Een NS-trein heeft dinsdagochtend ergens in het noorden van Nederland materiaal geraakt dat op het spoor lag. Volgens een woordvoerder van NS heeft dit geen direct gevaar opgeleverd voor de mensen in de trein. Spoorbeheerder ProRail meldt dat op meerdere plaatsen in het land buizen op het spoor zijn aangetroffen. Het treinverkeer ligt hierdoor op veel trajecten plat, onder meer rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. De politie Oost-Nederland spreekt van diverse goederen op het spoor. De Onderzoeksraad voor Veiligheid presenteert maandag 21 september een rapport over de veiligheid van kinderen in de asielnoodopvang. De raad concludeert dat kinderen in de noodopvang structureel worden blootgesteld aan onveilige leefomstandigheden die ernstige risico's opleveren voor hun ontwikkeling. Ongeveer 7000 kinderen in de asielopvang verblijven in een noodopvanglocatie. Noodopvang is volgens de onderzoeksraad een structureel element geworden in plaats van een tijdelijke crisismaatregel. De voortdurende onveiligheid wordt veroorzaakt door bestuurlijke keuzes en het nemen van crisismaatregelen bij structurele problemen. De Raad doet aanbevelingen aan de minister van Asiel en Migratie om uit de crisislogica te stappen en de acute problemen aan te pakken. ProRail meldt dat de storing op het spoor in Midden-Nederland is veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen aan het spoor vastgemaakt die daar bewust zijn neergelegd. Door die buizen ontstaan sectiestoringen, waardoor het computersysteem denkt dat het spoor bezet is. Het treinverkeer in grote delen van Midden- en Noord-Nederland ligt daardoor stil. De politie doet onderzoek, maar wie het spoor heeft gesaboteerd en waarom is nog niet bekend. Wanneer de treinen weer gaan rijden is onduidelijk. De verwachtingen variëren van 9:45 tot 12:45. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag zegt dat hij op alles is voorbereid als het gaat om demonstraties. Hij noemt Den Haag de demonstratiehoofdstad van het land en vindt dat protesteren bij Prinsjesdag hoort. Voor Prinsjesdag zijn veel kleine demonstraties aangemeld. Van Zanen zegt dat boeren welkom zijn, maar dat ze hun grote materieel thuis moeten laten. Of er blokkades zijn gepland, weet hij niet zeker, maar op dit moment heeft hij daar geen informatie over. Rijkswaterstaat trekt de oproep in om de A2 van Den Bosch naar Utrecht te mijden.
8: De files die eerder op dinsdagochtend ontstonden door een ongeval bij knooppunt Deil zijn zo goed als opgelost. Rijkswaterstaat had automobilisten opgeroepen hun reis uit te stellen.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. Japan heeft voor het eerst meer dan 100.000 inwoners van 100 jaar of ouder. Op 1 september telde het land 107.677 100-plussers. Het aantal stijgt al 56 jaar op rij. Tegelijk

reisverbod van 1 tot 5 jaar opgelegd krijgen als ze onjuiste verklaringen hebben afgelegd bij een visumaanvraag. De maatregelen komen te midden van een technologische wedloop tussen China en de VS, waarbij beide landen elkaar beschuldigen van het ontvreemden van de capaciteiten van lokaal ontwikkelde kunstmatige intelligentie. De Amerikaanse krijgsmacht heeft door de oorlog in Iran te maken met een tekort aan munitie. Dat meldt de inspecteur-generaal van het ministerie van Defensie in een rapport aan het congres. De aanvallen op Iran hebben tot en met juni naar schatting $33,4 miljard, bijna €29 miljard, gekost. Waarvan $22,3 miljard, €19,3 miljard, aan gebruikte munitie. De oorlog heeft geleid tot strategische tekorten in de voorraden en knelpunten in de herbevoorrading. Het Pentagon werkt aan het stroomlijnen van inkoopprocessen en het aanleggen van strategische voorraden. Maar het uitbreiden van de productiecapaciteit vergt aanzienlijke voorbereidingstijd. Een drone zou dinsdagochtend een tankstation in de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben geraakt. Burgemeester Vitaly Klitschko meldt dat 1 persoon gewond raakte en dat in een ander deel van de stad een magazijn werd getroffen. Russische autoriteiten zeggen dat Oekraïne een industriële faciliteit heeft aangevallen in de regio Samara, mogelijk een olieraffinaderij. Maandag zei president Trump nog dat Oekraïne en Rusland waren overeengekomen elkaars energieinfrastructuur niet als doelwit te kiezen. President Zelensky bevestigde dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen als Rusland dit ook doet. Het ziekenhuisdrama The Pitt heeft voor de 2e keer op rij de Emmy gewonnen voor beste dramaserie. De prijs voor beste comedieserie ging naar nieuwkomer Widow's Bay, een horrorcomedy over een vervloekt stadje in het noordoosten van de Verenigde Staten. Matthew Rhys won als eerste acteur ooit 2 Emmys voor een hoofdrol tijdens dezelfde ceremonie, voor zijn rollen in Widow's Bay en The Beast in Me. Jean Smart won haar 5e Emmy voor haar rol in Hacks. Ook het van oorsprong Nederlandse format De Verraders viel opnieuw in de prijzen. The Traitors won voor de 3e keer op rij de Emmy voor beste reality-competitieprogramma. Een roedel Afrikaanse wilde honden heeft een recordreis van 4000 kilometer door Zambia afgelegd. 3 reuën trokken zigzaggend door het land op zoek naar een partner, waarbij ze grote steden vermeden. Wetenschappers stellen dat dit de grootste afstand is die ooit is vastgelegd voor een Afrikaans landzoogdier op zoek naar een partner. 3 teven uit dezelfde roedel begonnen aan een vergelijkbare tocht, maar stopte toen een van hen vast kwam te zitten in een illegale strik. Afrikaanse wilde honden behoren tot de zeldzaamste roofdieren van Afrika, met nog maar 6000 exemplaren in het wild. En nu het economisch nieuws. De AEX-index op het Damrak is dinsdagochtend met een klein verlies begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven zoals ASML, BC en ASMI laten wel enig herstel zien, met koerswinsten tot 0,8%, na verliezen van tot bijna 9% een dag eerder. Die verliezen werden veroorzaakt door waarschuwingen van toplieden in de AI-sector over veiligheidsrisico's van een te snelle ontwikkeling. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% lager, op 1094,93 punten. De brandstofprijzen aan de pomp zijn dinsdagochtend met 4 cent gestegen door oplopende olieprijzen. Euro 95 kost nu €2,72 per liter, diesel €2,76. Benzine staat daarmee weer bijna op het record van begin vorige week. De olieprijzen stegen verder na een droneaanval op een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië die werd gesloten. Ook voerden Houthi-rebellen nieuwe aanvallen uit op Saoedi-Arabië en claimt Iran dat een olietanker in de straat van Hormuz in brand vloog door een zeemijn. Opnieuw waarschuwt een AI-onderzoeker dat kunstmatige intelligentie de mensheid kan uitroeien. Bilal Chughtai, die recent vertrok bij Google DeepMind, zegt dat er mogelijk te weinig tijd is om dat scenario af te wenden. Vorige week maakte een onderzoeker van Anthropic al bekend dat hij is opgestapt vanwege zorgen over AI. Anthropic

0: topman Dario Amodei riep dit weekend op om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. President Trump wuifde de waarschuwingen maandag weg en noemde de suggestie dat AI de wereld kan overnemen een hoax. Tech-miljardair Elon Musk heeft zijn rechtszaak tegen Apple ingetrokken. Hij beschuldigde de iPhone-maker ervan dat het OpenAI's ChatGPT oneerlijk zou voortrekken ten opzichte van concurrerende chatbots, zoals zijn eigen chatbot Grok. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat de claims tegen Apple zijn geschikt, maar details van de schikking zijn niet bekendgemaakt. De vorderingen tegen OpenAI blijven wel staan. Daarbij wordt het AI-bedrijf beschuldigd van een illegaal monopolie op de markt voor chatbots. Het Eindhovense AI-chipbedrijf Euclid heeft ruim 200 miljoen euro opgehaald bij investeerders. Het bedrijf werd in 2024 opgericht op de high-tech campus Eindhoven. Oud-topman Peter Wennink van chipmachinemaker ASML wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het Zuid-Koreaanse tech- en chipbedrijf Samsung, de Nederlandse investeerder Somerset Capital Partners en investeringsfondsen van de Europese Unie en Denemarken steken onder meer geld in het bedrijf. Euclid maakt chips voor kunstmatige intelligentie en wil daarmee kosten, energieverbruik en voetafdruk van AI significant verminderen. Het Amerikaanse milieuagentschap EPA trekt de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales in. Die limieten waren ingesteld onder president Biden. Het agentschap wil ook alle andere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales schrappen. De EPA stelt dat het niet bevoegd is om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te reguleren. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis al meerdere klimaatregels teruggedraaid.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu derde in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominic Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de 4e, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat. NOC-NSF roept het kabinet op meer geld te investeren in sporten en bewegen. De sportkoepel plaatst een paginagrote advertentie in het AD, gesteund door meer dan 40 personen en organisaties, waaronder voetbalcoach Sarina Wiegman en oud-international Ruud Gullit. Het budget voor de amateursport is de afgelopen jaren sterk gedaald en de komende jaren heeft de amateursport minimaal 30 miljoen euro minder te besteden. Subsidies voor sportclubs zijn teruggeschroefd, terwijl er wachtlijsten zijn en kinderen soms een jaar moeten wachten om te kunnen sporten. Directeur Mark van den Tweel waarschuwt dat de samenleving straks een hoge rekening krijgt als er nu niet wordt geïnvesteerd in sport. Dat volgens hem kan bijdragen aan beheersbare zorgkosten en weerbare jongeren. Lothar Matthäus verwacht dat Ajax-doelman Mark Ter Stegen terugkeert in het Duitse elftal. De oud-international schrijft in zijn column voor Sky dat Ter Stegen bij goede prestaties in Amsterdam zelfs kan strijden om de eerste keepersplek. Ter Stegen speelde zijn laatste interland in juni 2025. Bondscoach Jurgen Klopp maakt donderdagochtend zijn selectie bekend voor de Nations League-wedstrijden tegen Nederland, Griekenland en Servië. Klopp debuteert volgende week donderdag in de uitwedstrijd tegen Nederland in de Johan Cruijff Arena. Wielrenner Felix Gall stapt over van Decathlon CMA-CGM naar de Duitse worldtourploeg Lidl Trek. De 28-jarige Oostenrijker werd zondag derde in de Vuelta, achter Enric Mas en Primoz Roglic. Eerder dit jaar eindigde hij als tweede in de Giro d'Italia. Directeur Andy Schleck zegt dat Gall zich heeft bewezen als podiumkandidaat in grote rondes. Volgens Schleck zit er nog veel meer in de renner.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt vooral in het midden en zuiden volop de zon. Maar in het noorden en langs de westkust is er af en toe bewolking. De wind draait naar het zuidwesten en wordt matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het droog, met in het noordwesten bewolking en elders nog veel zon. De temperatuur loopt op naar 20 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Vanavond trekt de bewolking verder toe vanuit het westen en valt er af en toe regen. In het uiterste oosten kunnen stevige buien ontstaan, mogelijk met onweer. De wind draait naar het westen en is matig, aan de kust eerst vrij krachtig. Vannacht zijn er vooral in het oosten nog enkele buien, mogelijk met onweer. Later kan ook elders een bui vallen. Het wordt rond de 13 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het binnenlands nieuws. In Gelderland zijn op 5 plekken materialen op het spoor gevonden. In Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. ProRail meldde dinsdagochtend dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd. Daardoor lag het treinverkeer op diverse trajecten plat. De landelijke eenheid van de politie doet op verschillende plaatsen onderzoek. De Onderzoeksraad voor Veiligheid presenteert maandag 21 september een rapport over de veiligheid van kinderen in de asielnoodopvang. De raad concludeert dat kinderen in de noodopvang structureel worden blootgesteld aan onveilige leefomstandigheden die ernstige risico's opleveren voor hun ontwikkeling. Ongeveer 7000 kinderen in de asielopvang verblijven in een noodopvanglocatie. Noodopvang is volgens de onderzoeksraad een structureel element geworden in plaats van een tijdelijke crisismaatregel. De voortdurende onveiligheid wordt veroorzaakt door bestuurlijke keuzes en het nemen van crisismaatregelen bij structurele problemen. De Raad doet aanbevelingen aan de minister van Asiel en Migratie om uit de crisislogica te stappen en de acute problemen aan te pakken. ProRail meldt dat de storing op het spoor in Midden-Nederland is veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen aan het spoor vastgemaakt die daar bewust zijn neergelegd. Door die buizen ontstaan sectiestoringen, waardoor het computersysteem denkt dat het spoor bezet is. Het treinverkeer in grote delen van Midden- en Noord-Nederland ligt daardoor stil. De politie doet onderzoek, maar wie het spoor heeft gesaboteerd en waarom is nog niet bekend. Wanneer de treinen weer gaan rijden is onduidelijk. De verwachtingen variëren van 9:45 tot 12:45. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag zegt dat hij op alles is voorbereid als het gaat om demonstraties. Hij noemt Den Haag de demonstratiehoofdstad van het land en vindt dat protesteren bij Prinsjesdag hoort. Voor Prinsjesdag zijn veel kleine demonstraties aangemeld. Van Zanen zegt dat boeren welkom zijn, maar dat ze hun grote materieel thuis moeten laten. Of er blokkades zijn gepland, weet hij niet zeker, maar op dit moment heeft hij daar geen informatie over. Rijkswaterstaat trekt de oproep in om de A2 van Den Bosch naar Utrecht te mijden. De files die eerder op dinsdagochtend ontstonden door een ongeval bij knooppunt Deil zijn zo goed als opgelost. Rijkswaterstaat had automobilisten opgeroepen hun reis uit te stellen. Staatssecretaris Annette Bertram van Openbaar Vervoer noemt het bijzonder zorgelijk dat de grote treinstoring in het noorden en midden van het land met opzet lijkt te zijn veroorzaakt. Ze zegt dat de zaak nu heel goed onderzocht moet worden. De storing zorgt al de hele ochtend voor problemen op het spoor. ProRail meldt dat sabotage waarschijnlijk de oorzaak is en dat op meerdere plekken bewust materialen zijn neergelegd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Deense premier Mette Frederiksen noemt het afschieten van lichtkogels door een Russisch fregat een roekeloze actie. De lichtkogels raakten maandagavond bijna een Deense militaire helikopter. Die was bezig met een routineoperatie om foto's te maken van het Russische schip. Het fregat bevond zich in internationale wateren bij Getser, de zuidelijkste plaats van Denemarken. Frederiksen zegt dat Rusland probeert te intimideren, maar dat Denemarken niet zal wankelen. Japan heeft voor het eerst meer dan 100.000 inwoners van 100 jaar of ouder. Op 1 september telde het land 107.677 100-plussers. Het aantal stijgt al 56 jaar op rij. Tegelijk worden er steeds minder baby's geboren en liggen de overlijdens ruim 2 keer hoger dan het aantal geboortes. De vergrijzing leidt tot tekorten op de arbeidsmarkt, stijgende kosten voor sociale zekerheid en een krimpende groep belastingbetalers. China voert vanaf dinsdag nieuwe reisbeperkingen in om de nationale technologische veiligheid te beschermen. Chinese burgers die terugkeren naar China na betrokkenheid bij illegale activiteiten die de nationale veiligheid bedreigen, kunnen een uitreisverbod krijgen van 6 maanden tot 3 jaar. Buitenlanders kunnen een inreisverbod van 1 tot 5 jaar opgelegd krijgen als ze onjuiste verklaringen hebben afgelegd bij een visumaanvraag. De maatregelen komen te midden van een technologische wedloop tussen China en de VS, waarbij beide landen elkaar beschuldigen van het ontvreemden van de capaciteiten van lokaal ontwikkelde kunstmatige intelligentie. De Amerikaanse krijgsmacht heeft door de oorlog in Iran te maken met een tekort aan munitie. Dat meldt de inspecteur-generaal van het ministerie van Defensie in een rapport aan het congres. De aanvallen op Iran hebben tot en met juni naar schatting 33,4 miljard dollar, bijna 29 miljard euro, gekost. Waarvan 22,3 miljard dollar, 19,3 miljard euro, aan gebruikte munitie. De oorlog heeft geleid tot strategische tekorten in de voorraden en knelpunten in de herbevoorrading. Het Pentagon werkt aan het stroomlijnen van inkoopprocessen en het aanleggen van strategische voorraden. Maar het uitbreiden van de productiecapaciteit vergt aanzienlijke voorbereidingstijd. Een drone zou dinsdagochtend een tankstation in de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben geraakt. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat 1 persoon gewond raakte en dat in een ander deel van de stad een magazijn werd getroffen. Russische autoriteiten zeggen dat Oekraïne een industriële faciliteit heeft aangevallen in de regio Samara, mogelijk een olieraffinaderij. Maandag zei president Trump nog dat Oekraïne en Rusland waren overeengekomen elkaars energieinfrastructuur niet als doelwit te kiezen. President Zelensky bevestigde dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen als Rusland dit ook doet. Het ziekenhuisdrama The Pitt heeft voor de 2e keer op rij de Emmy gewonnen voor beste dramaserie. De prijs voor beste comedieserie ging naar nieuwkomer Widow's Bay, een horrorcomedy over een vervloekt stadje in het noordoosten van de Verenigde Staten. Matthew Rhys won als eerste acteur ooit 2 Emmys voor een hoofdrol tijdens dezelfde ceremonie, voor zijn rollen in Widow's Bay en The Beast in Me. Jean Smart won haar 5e Emmy voor haar rol in Hacks. Ook het van oorsprong Nederlandse format De Verraders viel opnieuw in de prijzen. The Traitors won voor de 3e keer op rij de Emmy voor beste reality-competitieprogramma. En nu het economisch nieuws. De AEX-index op het Damrak is dinsdagochtend met een klein verlies begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven zoals ASML, BC en ASMI laten wel enig herstel zien, met koerswinsten tot 0,8%, na verliezen van tot bijna 9% een dag eerder. Die verliezen werden veroorzaakt door waarschuwingen van toplieden in de AI-sector over veiligheidsrisico's van een te snelle ontwikkeling. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% lager, op 1094,93 punten. De brandstofprijzen aan de pomp zijn dinsdagochtend met 4 cent gestegen door oplopende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,72 euro per liter. Diesel 2,76 euro. Benzine staat daarmee weer bijna op het record van begin vorige week. De olieprijzen stegen verder na een droneaanval op een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië die werd gesloten. Ook voerden Houthi-rebellen nieuwe aanvallen uit op Saoedi-Arabië en claimt Iran dat een olietanker in de straat van Hormuz in brand vloog door een zeemijn. Opnieuw waarschuwt een AI-onderzoeker dat kunstmatige intelligentie de mensheid kan uitroeien. Bilal Chughtai, die recent vertrok bij Google DeepMind, zegt dat er mogelijk te weinig tijd is om dat scenario af te wenden. Vorige week maakte een onderzoeker van Anthropic al bekend dat hij is opgestapt vanwege zorgen over AI. Anthropic-topman Dario Amodei riep dit weekend op om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. President Trump wuifde de waarschuwingen maandag weg en noemde de suggestie dat AI de wereld kan overnemen een hoax. Tech-miljardair Elon Musk heeft zijn rechtszaak tegen Apple ingetrokken. Hij beschuldigde de iPhone-maker ervan dat het OpenAI's ChatGPT oneerlijk zou voortrekken ten opzichte van concurrerende chatbots, zoals zijn eigen chatbot Grok. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat de claims tegen Apple zijn geschikt, maar details van de schikking zijn niet bekendgemaakt. De vorderingen tegen OpenAI blijven wel staan. Daarbij wordt het AI-bedrijf beschuldigd van een illegaal monopolie op de markt voor chatbots. Het Eindhovense AI-chipbedrijf Euclid heeft ruim 200 miljoen euro opgehaald bij investeerders. Het bedrijf werd in 2024 opgericht op de high-tech campus Eindhoven. Oud-topman Peter Wennink van chipmachinemaker ASML wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het Zuid-Koreaanse tech- en chipbedrijf Samsung, de Nederlandse investeerder Somerset Capital Partners en investeringsfondsen van de Europese Unie en Denemarken steken onder meer geld in het bedrijf. Euclid maakt chips voor kunstmatige intelligentie en wil daarmee kosten, energieverbruik en voetafdruk van AI significant verminderen. Het Amerikaanse milieuagentschap EPA trekt de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales in. Die limieten waren ingesteld onder president Biden. Het agentschap wil ook alle andere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales schrappen. De EPA stelt dat het niet bevoegd is om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te reguleren. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis al meerdere klimaatregels teruggedraaid.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu derde in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominic Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de vierde, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat. NOC-NSF roept het kabinet op meer geld te investeren in sporten en bewegen. De sportkoepel plaatst een paginagrote advertentie in het AD, gesteund door meer dan 40 personen en organisaties, waaronder voetbalcoach Sarina Wiegman en oud-international Ruud Gullit. Het budget voor de amateursport is de afgelopen jaren sterk gedaald en de komende jaren heeft de amateursport minimaal 30 miljoen euro minder te besteden. Subsidies voor sportclubs zijn teruggeschroefd, terwijl er wachtlijsten zijn en kinderen soms een jaar moeten wachten om te kunnen sporten. Directeur Mark van den Tweel waarschuwt dat de samenleving straks een hoge rekening krijgt als er nu niet wordt geïnvesteerd in sport. Dat volgens hem kan bijdragen aan beheersbare zorgkosten en weerbare jongeren. Lothar Matthäus verwacht dat Ajax-doelman Mark ter Stegen terugkeert in het Duitse elftal. De oud-international schrijft in zijn column voor Sky dat Ter Stegen bij goede prestaties in Amsterdam zelfs kan strijden om de eerste keepersplek. Ter Stegen speelde zijn laatste interland in juni 2025. Bondscoach Jurgen Klopp maakt donderdagochtend zijn selectie bekend voor de Nations League-wedstrijden tegen Nederland, Griekenland en Servië. Klopp debuteert volgende week donderdag in de uitwedstrijd tegen Nederland in de Johan Cruijff Arena. Wielrenner Felix Gall stapt over van Decathlon CMA-CGM naar de Duitse World Tour ploeg Lidl Trek. De 28-jarige Oostenrijker werd zondag derde in de Vuelta, achter Enric Mas en Primoz Roglic. Eerder dit jaar eindigde hij als tweede in de Giro d'Italia. Directeur Andy Schleck zegt dat Gall zich heeft bewezen als podiumkandidaat in grote rondes. Volgens Schleck zit er nog veel meer in de renner.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vooral in het noorden en aan de westkust af en toe bewolkt. Verder schijnt volop de zon. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het droog. In het noordelijk kustgebied wat bewolking, later ook in het westen. Elders blijft de zon schijnen. Het wordt 20 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking toe vanaf het westen en gaat het af en toe regenen. In het oosten kunnen enkele stevige buien vallen, mogelijk met onweer. De wind draait naar het westen en is matig, aan de kust eerst nog vrij krachtig. Morgen zonnige periode met enkele buien, mogelijk met onweer. Het wordt rond de 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst helpt de politie bij het onderzoek naar de sabotage op het spoor. De AIVD probeert uit te zoeken uit welke hoek de sabotage komt. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid wil nog niet zeggen over een mogelijk terroristisch karakter. De NCTV wacht eerst het onderzoek van ProRail, politie en het Openbaar Ministerie af. In Gelderland zijn op 5 plekken materialen op het spoor gevonden. In Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. ProRail meldde dinsdagochtend dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd. Daardoor lag het treinverkeer op diverse trajecten plat. De landelijke eenheid van de politie doet op verschillende plaatsen onderzoek. De Onderzoeksraad voor Veiligheid presenteert maandag 21 september een rapport over de veiligheid van kinderen in de asielnoodopvang. De raad concludeert dat kinderen in de noodopvang structureel worden blootgesteld aan onveilige leefomstandigheden die ernstige risico's opleveren voor hun ontwikkeling. Ongeveer 7000 kinderen in de asielopvang verblijven in een noodopvanglocatie. Noodopvang is volgens de onderzoeksraad een structureel element geworden in plaats van een tijdelijke crisismaatregel. De voortdurende onveiligheid wordt veroorzaakt door bestuurlijke keuzes en het nemen van crisismaatregelen bij structurele problemen. De Raad doet aanbevelingen aan de minister van Asiel en Migratie om uit de crisislogica te stappen en de acute problemen aan te pakken. ProRail meldt dat de storing op het spoor in Midden-Nederland is veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen aan het spoor vastgemaakt die daar bewust zijn neergelegd. Door die buizen ontstaan sectiestoringen, waardoor het computersysteem denkt dat het spoor bezet is. Het treinverkeer in grote delen van Midden- en Noord-Nederland ligt daardoor stil. De politie doet onderzoek, maar wie het spoor heeft gesaboteerd en waarom is nog niet bekend. Wanneer de treinen weer gaan rijden is onduidelijk. De verwachtingen variëren van 9:45 tot 10:45. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag zegt dat hij op alles is voorbereid als het gaat om demonstraties. Hij noemt Den Haag de demonstratiehoofdstad van het land en vindt dat protesteren bij Prinsjesdag hoort. Voor Prinsjesdag zijn veel kleine demonstraties aangemeld. Van Zanen zegt dat boeren welkom zijn, maar dat ze hun grote materieel thuis moeten laten. Of er blokkades zijn gepland, weet hij niet zeker, maar op dit moment heeft hij daar geen informatie over. Rijkswaterstaat trekt de oproep in om de A2 van Den Bosch naar Utrecht te mijden. De files die eerder op dinsdagochtend ontstonden door een ongeval bij knooppunt Deil zijn zo goed als opgelost. Rijkswaterstaat had automobilisten opgeroepen hun reis uit te stellen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het aantal sabotageacties en andere hybride aanvallen van Rusland op de NAVO neemt flink toe. Een hoge NAVO-functionaris meldt dat er alleen al vorig jaar meer dan 200 zijn geteld. Buiten de duizenden cyberaanvallen die bijvoorbeeld het NAVO-hoofdkwartier maandelijks treffen. De ernst en de risicotolerantie nemen ook toe, waardoor de kans op burgerslachtoffers in NAVO-landen groeit. Duitsland wees Rusland onlangs aan als verantwoordelijke voor een kennelijk mislukte droneaanval op Oekraïense transportvliegtuigen op het vliegveld van Leipzig. En de NAVO en veel lidstaten schaarden zich achter dat oordeel. Onder hybride oorlogvoering vallen sabotage, spionage, desinformatie en het beïnvloeden van verkiezingen. De Deense premier Mette Frederiksen noemt het afschieten van lichtkogels door een Russisch fregat een roekeloze actie. De lichtkogels raakten maandagavond bijna een Deense militaire helikopter. Die was bezig met een routineoperatie om foto's te maken van het Russische schip. Het fregat bevond zich in internationale wateren bij Getser, de zuidelijkste plaats van Denemarken. Frederiksen zegt dat Rusland probeert te intimideren, maar dat Denemarken niet zal wankelen. Japan heeft voor het eerst meer dan 100.000 inwoners van 100 jaar of ouder. Op 1 september telde het land 107.677 100-plussers. Het aantal stijgt al 56 jaar op rij. Tegelijk worden er steeds minder baby's geboren en liggen de overlijdens ruim 2 keer hoger dan het aantal geboortes. De vergrijzing leidt tot tekorten op de arbeidsmarkt, stijgende kosten voor sociale zekerheid en een krimpende groep belastingbetalers. China voert vanaf dinsdag nieuwe reisbeperkingen in om de nationale technologische veiligheid te beschermen. Chinese burgers die terugkeren naar China na betrokkenheid bij illegale activiteiten die de nationale veiligheid bedreigen, kunnen een uitreisverbod krijgen van 6 maanden tot 3 jaar. Buitenlanders kunnen een inreisverbod van 1 tot 5 jaar opgelegd krijgen als ze onjuiste verklaringen hebben afgelegd bij een visumaanvraag. De maatregelen komen te midden van een technologische wedloop tussen China en de VS, waarbij beide landen elkaar beschuldigen van het ontvreemden van de capaciteiten van lokaal ontwikkelde kunstmatige intelligentie. De Amerikaanse krijgsmacht heeft door de oorlog in Iran te maken met een tekort aan munitie. Dat meldt de inspecteur-generaal van het ministerie van Defensie in een rapport aan het congres. De aanvallen op Iran hebben tot en met juni naar schatting 33,4 miljard dollar, bijna 29 miljard euro, gekost. Waarvan 22,3 miljard dollar, 19,3 miljard euro, aan gebruikte munitie. De oorlog heeft geleid tot strategische tekorten in de voorraden en knelpunten in de herbevoorrading. Het Pentagon werkt aan het stroomlijnen van inkoopprocessen en het aanleggen van strategische voorraden. Maar het uitbreiden van de productiecapaciteit vergt aanzienlijke voorbereidingstijd. Een drone zou dinsdagochtend een tankstation in de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben geraakt. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat één persoon gewond raakte en dat in een ander deel van de stad een magazijn werd getroffen. Russische autoriteiten zeggen dat Oekraïne een industriële faciliteit heeft aangevallen in de regio Samara, mogelijk een olieraffinaderij. Maandag zei president Trump nog dat Oekraïne en Rusland waren overeengekomen elkaars energieinfrastructuur niet als doelwit te kiezen. President Zelensky bevestigde dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen als Rusland dit ook doet. En nu het economisch nieuws. De AEX-index op het Damrak is dinsdagochtend met een klein verlies begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven zoals ASML, BC en ASMI laten wel enig herstel zien, met koerswinsten tot 0,8%, na verliezen van tot bijna 9% een dag eerder. Die verliezen werden veroorzaakt door waarschuwingen van toplieden in de AI-sector over veiligheidsrisico's van een te snelle ontwikkeling. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% lager, op 1094,93 punten. De brandstofprijzen aan de pomp zijn dinsdagochtend met 4 cent gestegen door oplopende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,72 euro per liter, diesel 2,76 euro. Benzine staat daarmee weer bijna op het record van begin vorige week. De olieprijzen stegen verder na een droneaanval op een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië die werd gesloten. Ook voerden Houthi-rebellen nieuwe aanvallen uit op Saoedi-Arabië en claimt Iran dat een olietanker in de straat van Hormuz in brand vloog door een zeemijn. Opnieuw waarschuwt een AI-onderzoeker dat kunstmatige intelligentie de mensheid kan uitroeien. Bilal Chughtai, die recent vertrok bij Google DeepMind, zegt dat er mogelijk te weinig tijd is om dat scenario af te wenden. Vorige week maakte een onderzoeker van Anthropic al bekend dat hij is opgestapt vanwege zorgen over AI. Anthropic-topman Dario Amodei riep dit weekend op om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. President Trump wuifde de waarschuwingen maandag weg en noemde de suggestie dat AI de wereld kan overnemen een hoax. Tech-miljardair Elon Musk heeft zijn rechtszaak tegen Apple ingetrokken. Hij beschuldigde de iPhone-maker ervan dat het OpenAI's ChatGPT oneerlijk zou voortrekken ten opzichte van concurrerende chatbots, zoals zijn eigen chatbot Grok. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat de claims tegen Apple zijn geschikt, maar details van de schikking zijn niet bekendgemaakt. De vorderingen tegen OpenAI blijven wel staan. Daarbij wordt het AI-bedrijf beschuldigd van een illegaal monopolie op de markt voor chatbots. Het Eindhovense AI-chipbedrijf Euclid heeft ruim 200 miljoen euro opgehaald bij investeerders. Het bedrijf werd in 2024 opgericht op de high-tech campus Eindhoven. Oud-topman Peter Wennink van chipmachinemaker ASML wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het Zuid-Koreaanse tech- en chipbedrijf Samsung, de Nederlandse investeerder Somerset Capital Partners en investeringsfondsen van de Europese Unie en Denemarken steken onder meer geld in het bedrijf. Euclid maakt chips voor kunstmatige intelligentie en wil daarmee kosten, energieverbruik en voetafdruk van AI significant verminderen. Het Amerikaanse milieuagentschap EPA trekt de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales in. Die limieten waren ingesteld onder president Biden. Het agentschap wil ook alle andere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales schrappen. De EPA stelt dat het niet bevoegd is om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te reguleren. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis al meerdere klimaatregels teruggedraaid.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu derde in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jadon Bogle en Dominic Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de 4e, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat. NOC-NSF roept het kabinet op meer geld te investeren in sporten en bewegen. De sportkoepel plaatst een pagina grote advertentie in het AD, gesteund door meer dan 40 personen en organisaties, waaronder voetbalcoach Sarina Wiegman en oud-international Ruud Gullit. Het budget voor de amateursport is de afgelopen jaren sterk gedaald en de komende jaren heeft de amateursport minimaal 30 miljoen euro minder te besteden. Subsidies voor sportclubs zijn teruggeschroefd, terwijl er wachtlijsten zijn en kinderen soms een jaar moeten wachten om te kunnen sporten. Directeur Mark van den Tweel waarschuwt dat de samenleving straks een hoge rekening krijgt als er nu niet wordt geïnvesteerd in sport. Dat volgens hem kan bijdragen aan beheersbare zorgkosten en weerbare jongeren. Lothar Matthäus verwacht dat Ajax-doelman Mark ter Stegen terugkeert in het Duitse elftal. De oud-international schrijft in zijn column voor Sky dat ter Stegen bij goede prestaties in Amsterdam zelfs kan strijden om de eerste keepersplek. Ter Stegen speelde zijn laatste interland in juni 2025. Bondscoach Jurgen Klopp maakt donderdagochtend zijn selectie bekend voor de Nations League-wedstrijden tegen Nederland, Griekenland en Servië. Klopp debuteert volgende week donderdag in de uitwedstrijd tegen Nederland in de Johan Cruijff Arena. Wielrenner Felix Gall stapt over van Decathlon CMA-CGM naar de Duitse World Tour ploeg Lidl Trek. De 28-jarige Oostenrijker werd zondag derde in de Vuelta, achter Enric Mas en Primoz Roglic. Eerder dit jaar eindigde hij als tweede in de Giro d'Italia. Directeur Andy Schleck zegt dat Gall zich heeft bewezen als podiumkandidaat in grote rondes. Volgens Schleck zit er nog veel meer in de renner.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden en langs de westkust af en toe bewolkt. Elders schijnt de zon volop. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Langs de kust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het droog met zon, al neemt de bewolking in het noordwesten toe. Het wordt warm, 20 graden aan de kust tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. Vanavond trekt de regen binnen vanuit het westen. In het oosten kunnen stevige buien en onweer ontstaan. Vannacht enkele buien, mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en bewolking zich af met verspreid enkele buien. Het wordt dan frisser met zo'n 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dit is Talk Radio.
1: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De dienstregeling van de NS wordt deels gefaseerd opgestart in delen van Noord- en Oost-Nederland na een grote storing. Dinsdagochtend zijn op verschillende locaties langs het spoor buizen en ander materiaal aangetroffen. Spoorbeheerder ProRail spreekt van sabotage. ProRail heeft delen van het spoor inmiddels weer in gebruik gesteld, waardoor de NS er veilig overheen kan rijden. Op de trajecten tussen Zwolle, Deventer en Amersfoort rijden nog geen treinen. En tussen Deventer en Almelo rijden minder treinen. Reizigers kunnen nog hinder ondervinden door vertraging en uitval. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst helpt de politie bij het onderzoek naar de sabotage op het spoor. De AIVD probeert uit te zoeken uit welke hoek de sabotage komt. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid wil nog niet zeggen over een mogelijk terroristisch karakter. De NCTV wacht eerst het onderzoek van ProRail, politie en het Openbaar Ministerie af. De Onderzoeksraad voor Veiligheid presenteert maandag 21 september een rapport over de veiligheid van kinderen in de asielnoodopvang. De raad concludeert dat kinderen in de noodopvang structureel worden blootgesteld aan onveilige leefomstandigheden die ernstige risico's opleveren voor hun ontwikkeling. Ongeveer 7000 kinderen in de asielopvang verblijven in een noodopvanglocatie. Noodopvang is volgens de onderzoeksraad een structureel element geworden in plaats van een tijdelijke crisismaatregel. De voortdurende onveiligheid wordt veroorzaakt door bestuurlijke keuzes en het nemen van crisismaatregelen bij structurele problemen. De Raad doet aanbevelingen aan de minister van Asiel en Migratie om uit de crisislogica te stappen en de acute problemen aan te pakken. ProRail meldt dat de storing op het spoor in Midden-Nederland is veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen aan het spoor vastgemaakt die daar bewust zijn neergelegd. Door die buizen ontstaan sectiestoringen, waardoor het computersysteem denkt dat het spoor bezet is. Het treinverkeer in grote delen van Midden- en Noord-Nederland ligt daardoor stil. De politie doet onderzoek, maar wie het spoor heeft gesaboteerd en waarom is nog niet bekend. Wanneer de treinen weer gaan rijden is onduidelijk. De verwachtingen variëren van 9:45 tot 12:41. Rijkswaterstaat trekt de oproep in om de A2 van Den Bosch naar Utrecht te mijden. De files die eerder op dinsdagochtend ontstonden door een ongeval bij knooppunt Deil zijn zo goed als opgelost. Rijkswaterstaat had automobilisten opgeroepen hun reis uit te stellen. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag zegt dat hij op alles is voorbereid als het gaat om demonstraties. Hij noemt Den Haag de demonstratiehoofdstad van het land en vindt dat protesteren bij Prinsjesdag hoort. Voor Prinsjesdag zijn veel kleine demonstraties aangemeld. Van Zanen zegt dat boeren welkom zijn, maar dat ze hun grote materieel thuis moeten laten. Of er blokkades zijn gepland, weet hij niet zeker. Maar op dit moment heeft hij daar geen informatie over.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het aantal sabotageacties en andere hybride aanvallen van Rusland op de NAVO neemt flink toe. Een hoge NAVO-functionaris meldt dat er alleen al vorig jaar meer dan 200 zijn geteld, buiten de duizenden cyberaanvallen die bijvoorbeeld het NAVO-hoofdkwartier maandelijks treffen. De ernst en de risicotolerantie nemen ook toe, waardoor de kans op burgerslachtoffers in NAVO-landen groeit. Duitsland wees Rusland onlangs aan als verantwoordelijke voor een kennelijk mislukte droneaanval op Oekraïense transportvliegtuigen op het vliegveld van Leipzig. En de NAVO en veel lidstaten schaarden zich achter dat oordeel. Onder hybride oorlogvoering vallen sabotage, spionage, desinformatie en het beïnvloeden van verkiezingen. De Deense premier Mette Frederiksen noemt het afschieten van lichtkogels door een Russisch fregat een roekeloze actie. De lichtkogels raakten maandagavond bijna een Deense militaire helikopter. Die was bezig met een routineoperatie om foto's te maken van het Russische schip. Het fregat bevond zich in internationale wateren bij Getser, de zuidelijkste plaats van Denemarken. Frederiksen zegt dat Rusland probeert te intimideren, maar dat Denemarken niet zal wankelen.
4: Japan heeft voor het eerst meer dan 100.000 inwoners van 100 jaar of ouder. Op 1 september telde het land 107.677 100-plussers. Het aantal stijgt al 56 jaar op rij. Tegelijk worden er steeds minder baby's geboren en liggen de overlijdens ruim 2 keer hoger dan het aantal geboortes. De vergrijzing leidt tot tekorten op de arbeidsmarkt, stijgende kosten voor sociale zekerheid en een krimpende groep belastingbetalers.
5: China voert vanaf dinsdag nieuwe reisbeperkingen in om de nationale technologische veiligheid te beschermen. Chinese burgers die terugkeren naar China na betrokkenheid bij illegale activiteiten die de nationale veiligheid bedreigen, kunnen een uitreisverbod krijgen van 6 maanden tot 3 jaar. Buitenlanders kunnen een inreisverbod van 1 tot 5 jaar opgelegd krijgen als ze onjuiste verklaringen hebben afgelegd bij een visumaanvraag. De maatregelen komen te midden van een technologische wedloop tussen China en de VS, waarbij beide landen elkaar beschuldigen van het ontvreemden van de capaciteiten van lokaal ontwikkelde kunstmatige intelligentie. De Amerikaanse krijgsmacht heeft door de oorlog in Iran te maken met een tekort aan munitie. Dat meldt de inspecteur-generaal van het ministerie van Defensie in een rapport aan het congres. De aanvallen op Iran hebben tot en met juni naar schatting 33,4 miljard dollar, bijna 29 miljard euro, gekost. Waarvan 22,3 miljard dollar, 19,3 miljard euro, aan gebruikte munitie. De oorlog heeft geleid tot strategische tekorten in de voorraden en knelpunten in de herbevoorrading. Het Pentagon werkt aan het stroomlijnen van inkoopprocessen en het aanleggen van strategische voorraden. Maar het uitbreiden van de productiecapaciteit vergt aanzienlijke voorbereidingstijd. Een drone zou dinsdagochtend een tankstation in de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben geraakt. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat 1 persoon gewond raakte en dat in een ander deel van de stad een magazijn werd getroffen. Russische autoriteiten zeggen dat Oekraïne een industriële faciliteit heeft aangevallen in de regio Samara, mogelijk een olieraffinaderij. Maandag zei president Trump nog dat Oekraïne en Rusland waren overeengekomen elkaars energieinfrastructuur niet als doelwit te kiezen. President Zelensky bevestigde dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen als Rusland dit ook doet.
6: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op het Damrak is dinsdagochtend met een klein verlies begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven zoals ASML, BESI en ASMI laten wel enig herstel zien, met koerswinsten tot 0,8%, na verliezen van tot bijna 9% een dag eerder. Die verliezen werden veroorzaakt door waarschuwingen van toplieden in de AI-sector over veiligheidsrisico's van een te snelle ontwikkeling. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% lager, op 1094,93 punten.
7: De brandstofprijzen aan de pomp zijn dinsdagochtend met 4 cent gestegen door oplopende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,72 euro per liter, diesel 2,76 euro. Benzine staat daarmee weer bijna op het record van begin vorige week. De olieprijzen stegen verder na een droneaanval op een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië die werd gesloten. Ook voerden Houthi-rebellen nieuwe aanvallen uit op Saoedi-Arabië en claimt Iran dat een olietanker in de straat van Hormuz in brand vloog door een zeemijn.
8: Opnieuw waarschuwt een AI-onderzoeker dat kunstmatige intelligentie de mensheid kan uitroeien. Bilal Chughtai, die recent vertrok bij Google DeepMind, zegt dat er mogelijk te weinig tijd is om dat scenario af te wenden. Vorige week maakte een onderzoeker van Anthropic al bekend dat hij is opgestapt vanwege zorgen over AI. Anthropic-topman Dario Amodei riep dit weekend op om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen.
4: President Trump wuifde de waarschuwingen maandag weg en noemde de suggestie dat AI de wereld kan overnemen een hoax.
9: Tech-miljardair Elon Musk heeft zijn rechtszaak tegen Apple ingetrokken. Hij beschuldigde de iPhone-maker ervan dat het OpenAI's ChatGPT oneerlijk zou voortrekken ten opzichte van concurrerende chatbots, zoals zijn eigen chatbot Grok. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat de claims tegen Apple zijn geschikt, maar details van de schikking zijn niet bekendgemaakt. De vorderingen tegen OpenAI blijven wel staan. Daarbij wordt het AI-bedrijf beschuldigd van een illegaal monopolie op de markt voor chatbots.
4: Het Eindhovense AI-chipbedrijf Euclid heeft ruim 200 miljoen euro opgehaald bij investeerders. Het bedrijf werd in 2024 opgericht op de high-tech campus Eindhoven. Oud-topman Peter Wennink van chipmachinemaker ASML wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het Zuid-Koreaanse tech- en chipbedrijf Samsung, de Nederlandse investeerder Somerset Capital Partners en investeringsfondsen van de Europese Unie en Denemarken steken onder meer geld in het bedrijf. Euclid maakt chips voor kunstmatige intelligentie en wil daarmee kosten, energieverbruik en voetafdruk van AI significant verminderen.
10: Het Amerikaanse milieuagentschap EPA trekt de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales in. Die limieten waren ingesteld onder president Biden. Het agentschap wil ook alle andere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales schrappen. De EPA stelt dat het niet bevoegd is om de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector te reguleren. President Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis al meerdere klimaatregels teruggedraaid.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
11: Tot slot het sportnieuws. AS Roma heeft de koppositie in de Italiaanse Serie A overgenomen met een uitzege van 2-0 op Torino. Daniel Malen opende de score in de 40ste minuut met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nicolò Pisili maakte in blessuretijd de 2-0. Roma won de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen en staat nu op 12 punten. Internationale kan later vandaag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen. Internationale heeft zijn 4e overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu derde in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominique Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de 4e, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat.
12: NOC-NSF roept het kabinet op meer geld te investeren in sporten en bewegen. De sportkoepel plaatst een paginagrote advertentie in het AD, gesteund door meer dan 40 personen en organisaties, waaronder voetbalcoach Sarina Wiegman en oud-international Ruud Gullit. Het budget voor de amateursport is de afgelopen jaren sterk gedaald en de komende jaren heeft de amateursport minimaal 30 miljoen euro minder te besteden. Subsidies voor sportclubs zijn teruggeschroefd, terwijl er wachtlijsten zijn en kinderen soms een jaar moeten wachten om te kunnen sporten. Directeur Mark van den Tweel waarschuwt dat de samenleving straks een hoge rekening krijgt als er nu niet wordt geïnvesteerd in sport. Dat volgens hem kan bijdragen aan beheersbare zorgkosten en weerbare jongeren. Lothar Matthäus verwacht dat Ajax-doelman Mark ter Stegen terugkeert in het Duitse elftal.
13: De oud-internationals schrijft in zijn column voor Sky dat Ter Stegen bij goede prestaties in Amsterdam zelfs kan strijden om de eerste keepersplek. Ter Stegen speelde zijn laatste interland in juni 2025. Bondscoach Jurgen Klopp maakt donderdagochtend zijn selectie bekend voor de Nations League-wedstrijden tegen Nederland, Griekenland en Servië. Klopp debuteert volgende week donderdag in de uitwedstrijd tegen Nederland in de Johan Cruijff Arena. Wielrenner Felix

0: Verder schijnt de zon volop. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, langs de kust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het droog, met bewolking aan de noordwestkust en in de loop van de middag ook in het westen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de noordwestkust tot 28 graden in het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het regenen. In het oosten kunnen enkele stevige buien en mogelijk onweer ontstaan. Vannacht enkele buien, vooral in het oosten. Morgen zon en bewolking, met verspreid over het land enkele buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan rond de 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Activisten hebben dinsdag rode verf gegooid op het Lange Voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk. Later op de dag rijdt koning Willem-Alexander met de glazen koets over die straat richting de Koninklijke Schouwburg, waar hij de troonrede uitspreekt. De dienstregeling van de NS wordt deels gefaseerd opgestart in delen van Noord- en Oost-Nederland na een grote storing. Dinsdagochtend zijn op verschillende locaties langs het spoor buizen en ander materiaal aangetroffen. Spoorbeheerder ProRail spreekt van sabotage. ProRail heeft delen van het spoor inmiddels weer in gebruik gesteld, waardoor de NS er veilig overheen kan rijden. Op de trajecten tussen Zwolle, Deventer en Amersfoort rijden nog geen treinen. En tussen Deventer en Almelo rijden minder treinen. Reizigers kunnen nog hinder ondervinden door vertraging en uitval. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst helpt de politie bij het onderzoek naar de sabotage op het spoor. De AIVD probeert uit te zoeken uit welke hoek de sabotage komt. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid wil nog niets zeggen over een mogelijk terroristisch karakter. De NCTV wacht eerst het onderzoek van ProRail, politie en het Openbaar Ministerie af. De Onderzoeksraad voor Veiligheid presenteert maandag 21 september een rapport over de veiligheid van kinderen in de asielnoodopvang. De raad concludeert dat kinderen in de noodopvang structureel worden blootgesteld aan onveilige leefomstandigheden die ernstige risico's opleveren voor hun ontwikkeling. Ongeveer 7000 kinderen in de asielopvang verblijven in een noodopvanglocatie. Noodopvang is volgens de onderzoeksraad een structureel element geworden, in plaats van een tijdelijke crisismaatregel. De voortdurende onveiligheid wordt veroorzaakt door bestuurlijke keuzes en het nemen van crisismaatregelen bij structurele problemen. De Raad doet aanbevelingen aan de minister van Asiel en Migratie om uit de crisislogica te stappen en de acute problemen aan te pakken. ProRail meldt dat de storing op het spoor in Midden-Nederland is veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen aan het spoor vastgemaakt die daar bewust zijn neergelegd. Door die buizen ontstaan sectiestoringen, waardoor het computersysteem denkt dat het spoor bezet is. Het treinverkeer in grote delen van Midden- en Noord-Nederland ligt daardoor stil. De politie doet onderzoek, maar wie het spoor heeft gesaboteerd en waarom is nog niet bekend. Wanneer de treinen weer gaan rijden is onduidelijk. De verwachtingen variëren van 9:45 tot 12:41. Rijkswaterstaat trekt de oproep in om de A2 van Den Bosch naar Utrecht te mijden. De files die eerder op dinsdagochtend ontstonden door een ongeval bij knooppunt Deil zijn zo goed als opgelost. Rijkswaterstaat had automobilisten opgeroepen hun reis uit te stellen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie kondigt woensdag hoogstwaarschijnlijk een migratienoodwet aan. Die wet is een reactie op de onverwachte stroom asielzoekers naar de Spaanse exclave Ceuta. Als de noodwet wordt geactiveerd, kan de behandeling van asielvragen tijdelijk worden opgeschort en kunnen migranten sneller worden teruggestuurd. Von der Leyen presenteert het plan tijdens haar State of the

0: Union, de Europese variant van de troonrede. Eind juli kwamen zo'n 80.000 immigranten vanuit Marokko de Spaanse exclave binnen, wat leidde tot verontruste reacties in EU-landen. Rusland blijft doelen in de energiesector aanvallen, ondanks een door president Trump gemeld akkoord om daarmee te stoppen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky schrijft op X dat zijn land op die aanvallen reageert. Trump verklaarde maandag dat zowel Rusland als Oekraïne ermee had ingestemd te stoppen met het bestoken van energieinfrastructuur. In de nacht van maandag op dinsdag werd een tankstation bij Kiev geraakt door een drone. En later meldde Rusland een aanval op een olieraffinaderij in de regio Samara. Het aantal sabotageacties en andere hybride aanvallen van Rusland op de NAVO neemt flink toe. Een hoge NAVO-functionaris meldt dat er alleen al vorig jaar meer dan 200 zijn geteld, buiten de duizenden cyberaanvallen die bijvoorbeeld het NAVO-hoofdkwartier maandelijks treffen. De ernst en de risicotolerantie nemen ook toe, waardoor de kans op burgerslachtoffers in NAVO-landen groeit. Duitsland wees Rusland onlangs aan als verantwoordelijke voor een kennelijk mislukte droneaanval op Oekraïense transportvliegtuigen op het vliegveld van Leipzig. En de NAVO en veel lidstaten schaarden zich achter dat oordeel. Onder hybride oorlogvoering vallen sabotage, spionage, desinformatie en het beïnvloeden van verkiezingen. De Deense premier Mette Frederiksen noemt het afschieten van lichtkogels door een Russisch fregat een roekeloze actie. De lichtkogels raakten maandagavond bijna een Deense militaire helikopter. Die was bezig met een routineoperatie om foto's te maken van het Russische schip. Het fregat bevond zich in internationale wateren bij Getser, de zuidelijkste plaats van Denemarken. Frederiksen zegt dat Rusland probeert te intimideren, maar dat Denemarken niet zal wankelen. China voert vanaf dinsdag nieuwe reisbeperkingen in om de nationale technologische veiligheid te beschermen. Chinese burgers die terugkeren naar China na betrokkenheid bij illegale activiteiten die de nationale veiligheid bedreigen, kunnen een uitreisverbod krijgen van 6 maanden tot 3 jaar. Buitenlanders kunnen een inreisverbod van 1 tot 5 jaar opgelegd krijgen als ze onjuiste verklaringen hebben afgelegd bij een visumaanvraag. De maatregelen komen te midden van een technologische wedloop tussen China en de VS, waarbij beide landen elkaar beschuldigen van het ontvreemden van de capaciteiten van lokaal ontwikkelde kunstmatige intelligentie. Japan heeft voor het eerst meer dan 100.000 inwoners van 100 jaar of ouder. Op 1 september telde het land 107.677 100-plussers. Het aantal stijgt al 56 jaar op rij. Tegelijk worden er steeds minder baby's geboren en liggen de overlijdens ruim 2 keer hoger dan het aantal geboortes. De vergrijzing leidt tot tekorten op de arbeidsmarkt, stijgende kosten voor sociale zekerheid en een krimpende groep belastingbetalers. En nu het economisch nieuws. De rijkste 500 Nederlanders hebben samen ongeveer 3 miljard euro gereserveerd voor het goede doel. Dat is iets meer dan 1% van hun gezamenlijke vermogen van 273 miljard euro, meldt Zakenblad Quote. Het gaat om geld dat in Goede Doelenstichtingen is weggezet. Adyen-oprichter Arnoud Schuif en zakenman Joop van Caldeborg hebben het meest gestort, respectievelijk 488 miljoen en 481 miljoen euro. Rob De Fares, oprichter van beurshandelshuis IMC, gaf vorig jaar het meeste weg. 132 miljoen euro. De AEX-index op het Damrak is dinsdagochtend met een klein verlies begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven zoals ASML, BESI en ASMI laten wel enig herstel zien, met koerswinsten tot 0,8%, na verliezen van tot bijna 9% een dag eerder. Die verliezen werden veroorzaakt door waarschuwingen van toplieden in de AI-sector over veiligheidsrisico's van een te snelle ontwikkeling. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% lager, op 1094,93 punten. De brandstofprijzen aan de pomp zijn dinsdagochtend met 4 cent gestegen door oplopende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,72 euro per liter Diesel 2,76 euro. Benzine staat daarmee weer bijna op het record van begin vorige week. De olieprijzen stegen verder na een droneaanval op een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië die werd gesloten. Ook voerden Houthi-rebellen nieuwe aanvallen uit op Saoedi-Arabië en claimt Iran dat een olietanker in de straat van Hormuz in brand vloog door een zeemijn. Opnieuw waarschuwt een AI-onderzoeker dat kunstmatige intelligentie de mensheid kan uitroeien. Bilal Chughtai, die recent vertrok bij Google DeepMind, zegt dat er mogelijk te weinig tijd is om dat scenario af te wenden. Vorige week maakte een onderzoeker van Anthropic al bekend dat hij is opgestapt vanwege zorgen over AI. Anthropic-topman Dario Amodei riep dit weekend op om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. President Trump wuifde de waarschuwingen maandag weg en noemde de suggestie dat AI de wereld kan overnemen een hoax. Tech-miljardair Elon Musk heeft zijn rechtszaak tegen Apple ingetrokken. Hij beschuldigde de iPhone-maker ervan dat het OpenAI's ChatGPT oneerlijk zou voortrekken ten opzichte van concurrerende chatbots, zoals zijn eigen chatbot Grok. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat de claims tegen Apple zijn geschikt, maar details van de schikking zijn niet bekendgemaakt. De vorderingen tegen OpenAI blijven wel staan. Daarbij wordt het AI-bedrijf beschuldigd van een illegaal monopolie op de markt voor chatbots. Het Eindhovense AI-chipbedrijf Euclid heeft ruim 200 miljoen euro opgehaald bij investeerders. Het bedrijf werd in 2024 opgericht op de high-tech campus Eindhoven. Oud-topman Peter Wennink van chipmachinemaker ASML wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het Zuid-Koreaanse tech- en chipbedrijf Samsung, de Nederlandse investeerder Somerset Capital Partners en investeringsfondsen van de Europese Unie en Denemarken steken onder meer geld in het bedrijf. Euclid maakt chips voor kunstmatige intelligentie en wil daarmee kosten, energieverbruik en voetafdruk van AI significant verminderen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Internationale heeft zijn vierde overwinning op rij geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen won thuis met 5-3 van Udinese en staat nu op 12 punten. Inter kwam 2-0 achter door doelpunten van James Abankwa en Jurgen Ekkelenkamp, maar werkte die achterstand nog voor rust weg door treffers van Carlos Augusto en Nicolò Barella. Na de pauze liep de ploeg uit naar 5-3 door doelpunten van Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito en Ange Joan Boni. In blessuretijd maakte Idrissa Gueye nog 3-5. AS Roma is koploper met ook 12 punten, maar heeft een beter doelsaldo. Leeds United staat nu derde in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominic Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de vierde, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat. NOC-NSF roept het kabinet op meer geld te investeren in sporten en bewegen. De sportkoepel plaatst een pagina grote advertentie in het AD, gesteund door meer dan 40 personen en organisaties, waaronder voetbalcoach Sarina Wiegman en oud-international Ruud Gullit. Het budget voor de amateursport is de afgelopen jaren sterk gedaald en de komende jaren heeft de amateursport minimaal 30 miljoen euro minder te besteden. Subsidies voor sportclubs zijn teruggeschroefd, terwijl er wachtlijsten zijn en kinderen soms een jaar moeten wachten om te kunnen sporten. Directeur Mark van den Tweel waarschuwt dat de samenleving straks een hoge rekening krijgt als er nu niet wordt geïnvesteerd in sport. Dat volgens hem kan bijdragen aan beheersbare zorgkosten en weerbare jongeren. Lothar Matthäus verwacht dat Ajax-doelman Mark ter Stegen terugkeert in het Duitse elftal. De oud-internationals schrijft in zijn column voor Sky dat Terstegen bij goede prestaties in Amsterdam zelfs kan strijden om de eerste keepersplek. Terstegen speelde zijn laatste interland in juni 2025. Bondscoach Jurgen Klopp maakt donderdagochtend zijn selectie bekend voor de Nations League-wedstrijden tegen Nederland, Griekenland en Servië. Klopp debuteert volgende week donderdag in de uitwedstrijd tegen Nederland in de Johan Cruijff Arena. Wielrenner Felix Gall stapt over van Decathlon CMA-CGM naar de Duitse World Tour ploeg Lidl Trek. De 28-jarige Oostenrijker werd zondag derde in de Vuelta, achter Enric Mas en Primoz Roglic. Eerder dit jaar eindigde hij als tweede in de Giro d'Italia. Directeur Andy Schleck zegt dat Gall zich heeft bewezen als podiumkandidaat in grote rondes. Volgens Schleck zit er nog veel meer in de renner. De Europese Supercup wordt volgend jaar op woensdag 11 augustus gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat heeft de UEFA besloten tijdens een vergadering in Thessaloniki. In de wedstrijd komen de winnaars van de Champions League en de Europa League tegen elkaar uit. De Europese Supercup wordt sinds 1973 georganiseerd, maar was nog nooit eerder in Nederland. De KNVB en de Johan Cruijff Arena willen er een groot voetbalfeest van maken.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden en langs de westkust af en toe bewolkt. Verder schijnt de zon volop. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het in het noordelijk kustgebied bewolkt. Later neemt ook in het westen de bewolking toe. In de rest van het land blijft het zonnig en droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het af en toe regenen. In het uiterste oosten kunnen stevige buien en onweer ontstaan. Vannacht nog enkele buien, vooral in het oosten. Morgen afwisselend zon en bewolking met verspreid enkele buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan een stuk koeler, rond de 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Activisten hebben dinsdag rode verf gegooid op het Lange Voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk en de kruising met de Kneuterdijk. 6 mensen in oranje kleding gooiden de verf op de weg en werden daarna snel door de politie tegengehouden en gearresteerd. Ze schreeuwden en raakten in discussie met omstanders. Later op de dag rijdt koning Willem-Alexander met de glazen koets over die straat naar de Koninklijke Schouwburg voor de troonrede. De film NASA, die vorige week de grote juryprijs won op het Festival van Venetië, is vanaf 1 oktober in de Nederlandse bioscopen te zien. In de documentaire stellen 24 klokkenluiders uit het Israëlische leger dat Israël bij aanvallen in Gaza burgers bewust als doelwit kiest. De titel NASA verwijst naar een term die het Israëlische leger gebruikt voor bijkomende schade. De film leidde tot woedende reacties uit Israël. De Israëlische minister van Cultuur dreigt de regisseurs hun staatsburgerschap af te nemen. En de baas van het Israëlische leger overweegt juridische stappen. De landelijke politie wil nog niets zeggen over de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de sabotage van het spoor op diverse plekken in Nederland. Duidelijk is wel dat op meerdere plaatsen buizen van het spoor zijn gehaald. Een woordvoerder van ProRail zegt dat eventuele camerabeelden aan de politie worden overgedragen. Langs het spoor hangen enkele duizenden camera's. Maar lang niet het hele spoor, van circa 7000 kilometer, wordt met camera's in de gaten gehouden.
4: Jongeren en kinderen geven voor het derde jaar op rij een onvoldoende aan de landelijke politiek, in een onderzoek naar de mate waarin ze zich gehoord voelen. Het rapportcijfer was dit jaar een 4,8, meldt UNICEF. 61% van de ruim 1000 ondervraagde jongeren tussen de 10 en 17 jaar gaf de politiek een onvoldoende. UNICEF noemt dat een duidelijke waarschuwing en zegt dat Den Haag zich moet afvragen wat het zelf verkeerd doet. Rijkswaterstaat trekt de oproep in om de A2 van Den Bosch naar Utrecht te mijden. De files die eerder op dinsdagochtend ontstonden door een ongeval bij knooppunt Deil zijn zo goed als opgelost. Rijkswaterstaat had automobilisten opgeroepen hun reis uit te stellen. Minister Letchert van Onderwijs draagt op Prinsjesdag een hoed en schouderstuk die wetenschap en kunst combineren. De bloemvormen zijn geïnspireerd op microscopische structuren uit onderzoek van wetenschapper Wim Noorduin. Kunstenaar Malou Beemer vertaalde dat naar draagbare objecten. Staatssecretaris Thiele draagt een tas gemaakt van een boek om aandacht te vragen voor het belang van lezen. Volt-fractievoorzitter Dassen verschijnt in een pak met seksistische teksten om mannen op te roepen iets te zeggen van seksisme.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Op satellietbeelden zijn 5 grote olievlekken te zien in de straat van Hormuz. Dat meldt de Duitse tak van Greenpeace. De drijvende olie heeft inmiddels de Iraanse kust bereikt bij het eiland Qeshem, waar ook beschermde natuurgebieden liggen. Het oppervlak van de vlekken groeide van 400 vierkante kilometer op 11 september naar circa 600 vierkante kilometer een dag later. Mogelijk is de olie gelekt uit een beschoten olietanker. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie kondigt woensdag hoogstwaarschijnlijk een migratienoodwet aan. Dat melden diverse Brusselse bronnen. Als die noodwet wordt geactiveerd, kan de behandeling van asielvragen tijdelijk worden opgeschort en zou een snellere terugkeer van migranten mogelijk worden. Von der Leyen presenteert het plan in haar State of the Union, de Europese variant van de troonrede. De noodwet is een antwoord op de onverwachte stroom van zo'n 80.000 immigranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta binnenkwamen. Rusland blijft doelen in de energiesector aanvallen, ondanks een door president Trump gemeld akkoord om daarmee te stoppen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky schrijft op X dat zijn land op die aanvallen reageert. Trump verklaarde maandag dat zowel Rusland als Oekraïne ermee had ingestemd te stoppen met het bestoken van energieinfrastructuur. In de nacht van maandag op dinsdag werd een tankstation bij Kiev geraakt door een drone. En later meldde Rusland een aanval op een olieraffinaderij in de regio Samara. Het aantal sabotageacties en andere hybride aanvallen van Rusland op de NAVO neemt flink toe. Een hoge NAVO-functionaris meldt dat er alleen al vorig jaar meer dan 200 zijn geteld, buiten de duizenden cyberaanvallen die bijvoorbeeld het NAVO-hoofdkwartier maandelijks treffen. De ernst en de risicotolerantie nemen ook toe, waardoor de kans op burgerslachtoffers in NAVO-landen groeit. Duitsland wees Rusland onlangs aan als verantwoordelijke voor een kennelijk mislukte drone-aanval op Oekraïense transportvliegtuigen op het vliegveld van Leipzig. En de NAVO en veel lidstaten schaarden zich achter dat oordeel. Onder hybride oorlogvoering vallen sabotage, spionage, desinformatie en het beïnvloeden van verkiezingen. De Deense premier Mette Frederiksen noemt het afschieten van lichtkogels door een Russisch fregat een roekeloze actie. De lichtkogels raakten maandagavond bijna een Deense militaire helikopter. Die was bezig met een routineoperatie om foto's te maken van het Russische schip. Het fregat bevond zich in internationale wateren bij Getser, de zuidelijkste plaats van Denemarken. Frederiksen zegt dat Rusland probeert te intimideren, maar dat Denemarken niet zal wankelen. Japan heeft voor het eerst meer dan 100.000 inwoners van 100 jaar of ouder. Op 1 september telde het land 107.677 100-plussers. Het aantal stijgt al 56 jaar op rij. Tegelijk worden er steeds minder baby's geboren en liggen de overlijdens ruim 2 keer hoger dan het aantal geboortes. De vergrijzing leidt tot tekorten op de arbeidsmarkt, stijgende kosten voor sociale zekerheid en een krimpende groep belastingbetalers.
5: En nu het economisch nieuws.
4: Ongeveer 800 schoonmakers staken deze week uit protest tegen de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met vakbond CNV heeft gesloten. Vakbond FNV kondigde maandag 5 stakingsdagen aan. Maandag legde het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neer en ook op grote treinstations werd volop gestaakt, zegt FNV-bestuurder Caroline Lambert. Schiphol houdt de situatie in de gaten en voert samen met schoonmaakbedrijven zoveel mogelijk de dienstverlening uit. Ongeveer 10% van alle schoonmakers is lid van FNV. De rijkste 500 Nederlanders hebben samen ongeveer 3 miljard euro gereserveerd voor het goede doel. Dat is iets meer dan 1% van hun gezamenlijke vermogen van 273 miljard euro, meldt Zakenblad Quote. Het gaat om geld dat in Goede Doelen Stichtingen is weggezet. Adyen-oprichter Arnoud Schuif en zakenman Joop van Caldeborg hebben het meest gestort, respectievelijk 488 miljoen en 481 miljoen euro. Rob De Fares, oprichter van beurshandelshuis IMC, gaf vorig jaar het meeste weg, 132 miljoen euro. De AEX-index op het Damrak is dinsdagochtend met een klein verlies begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven zoals ASML, BESI en ASMI laten wel enig herstel zien, met koerswinsten tot 0,8%, na verliezen van tot bijna 9% een dag eerder. Die verliezen werden veroorzaakt door waarschuwingen van toplieden in de AI-sector over veiligheidsrisico's van een te snelle ontwikkeling. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% lager, op 1094,93 punten. De brandstofprijzen aan de pomp zijn dinsdagochtend met 4 cent gestegen door oplopende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,72 euro per liter, diesel 2,76 euro. Benzine staat daarmee weer bijna op het record van begin vorige week. De olieprijzen stegen verder na een droneaanval op een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië die werd gesloten. Ook voerden Houthi-rebellen nieuwe aanvallen uit op Saoedi-Arabië en claimt Iran dat een olietanker in de straat van Hormuz in brand vloog door een zeemijn. Opnieuw waarschuwt een AI-onderzoeker dat kunstmatige intelligentie de mensheid kan uitroeien. Bilal Chughtai, die recent vertrok bij Google DeepMind, zegt dat er mogelijk te weinig tijd is om dat scenario af te wenden. Vorige week maakte een onderzoeker van Anthropic al bekend dat hij is opgestapt vanwege zorgen over AI. Anthropic-topman Dario Amodei riep dit weekend op om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. President Trump wuifde de waarschuwingen maandag weg en noemde de suggestie dat AI de wereld kan overnemen een hoax. Tech-miljardair Elon Musk heeft zijn rechtszaak tegen Apple ingetrokken. Hij beschuldigde de iPhone-maker ervan dat het OpenAI's ChatGPT oneerlijk zou voortrekken ten opzichte van concurrerende chatbots, zoals zijn eigen chatbot Grok. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat de claims tegen Apple zijn geschikt, maar details van de schikking zijn niet bekendgemaakt. De vorderingen tegen OpenAI blijven wel staan. Daarbij wordt het AI-bedrijf beschuldigd van een illegaal monopolie op de markt voor chatbots.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Leeds United staat nu derde in de Premier League na een 4-1 overwinning op Newcastle United. De ploeg van Sven Botman en Sean Steur heeft nu 8 punten, 4 minder dan koploper Arsenal en nummer 2 Manchester City. Steur begon op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Nico, terwijl Botman de hele wedstrijd speelde. Leeds leidde bij rust al met 3-0 door een eigen doelpunt van Lewis Miley en treffers van Jaden Bogle en Dominic Calvert-Lewin. Na rust maakte Noah Okafor de vierde, waarna Bazoumana Touré in de slotfase nog de eer redde voor Newcastle, dat nu 12e staat. NOC-NSF roept het kabinet op meer geld te investeren in sporten en bewegen. De sportkoepel plaatst een paginagrote advertentie in het AD, gesteund door meer dan 40 personen en organisaties, waaronder voetbalcoach Sarina Wiegman en oud-international Ruud Gullit. Het budget voor de amateursport is de afgelopen jaren sterk gedaald en de komende jaren heeft de amateursport minimaal 30 miljoen euro minder te besteden. Subsidies voor sportclubs zijn teruggeschroefd, terwijl er wachtlijsten zijn en kinderen soms een jaar moeten wachten om te kunnen sporten. Directeur Mark van den Tweel waarschuwt dat de samenleving straks een hoge rekening krijgt als er nu niet wordt geïnvesteerd in sport. Dat volgens hem kan bijdragen aan beheersbare zorgkosten en weerbare jongeren. Lothar Matthäus verwacht dat Ajax-doelman Mark ter Stegen terugkeert in het Duitse elftal. De oud-international schrijft in zijn column voor Sky dat Ter Stegen bij goede prestaties in Amsterdam zelfs kan strijden om de eerste keepersplek. Ter Stegen speelde zijn laatste interland in juni 2025. Bondscoach Jurgen Klopp maakt donderdagochtend zijn selectie bekend voor de Nations League-wedstrijden tegen Nederland, Griekenland en Servië. Klopp debuteert volgende week donderdag in de uitwedstrijd tegen Nederland in de Johan Cruijff Arena. Wielrenner Felix Gall stapt over van Decathlon CMA-CGM naar de Duitse World Tour ploeg Lidl Trek. De 28-jarige Oostenrijker werd zondag derde in de Vuelta, achter Enric Mas en Primoz Roglic. Eerder dit jaar eindigde hij als tweede in de Giro d'Italia. Directeur Andy Schleck zegt dat Gall zich heeft bewezen als podiumkandidaat in grote rondes. Volgens Schleck zit er nog veel meer in de renner. De Europese Supercup wordt volgend jaar op woensdag 11 augustus gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat heeft de UEFA besloten tijdens een vergadering in Thessaloniki. In de wedstrijd komen de winnaars van de Champions League en de Europa League tegen elkaar uit. De Europese Supercup wordt sinds 1973 georganiseerd, maar was nog nooit eerder in Nederland. De KNVB en de Johan Cruijff Arena willen er een groot voetbalfeest van maken. De UEFA heeft de finale van de Champions League van 2028 toegewezen aan München en die van 2029 aan Barcelona. Dat gebeurde dinsdag tijdens een vergadering in Thessaloniki. De finale van 2027 is al eerder toegewezen aan het stadion van Atletico Madrid. Boekarest organiseert in 2028 de finale van de Europa League en Turijn die van de Conference League. Een jaar later zijn Belgrado en Budapest aan de beurt voor die finales.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vooral in het noorden en langs de westkust af en toe bewolkt. Verder schijnt er veel zon. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het in het noordelijk kustgebied en later ook in het westen bewolkt. In de rest van het land blijft de zon schijnen en blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 20 graden langs de noordwestkust tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en gaat het af en toe regenen. In het uiterste oosten zijn enkele stevige buien mogelijk, met kans op onweer. De wind draait naar het westen en blijft matig. Vannacht zijn er in het oosten nog enkele buien, mogelijk met onweer. Ook elders kan een bui vallen. Het koelt af tot zo'n 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af, met verspreid over het land enkele buien. De temperatuur komt uit rond de 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. ProRail spreekt van vermoedelijke sabotage op het spoor. NS-topman Wouter Koolmees zegt dat hij daarvan schrikt. Hij kijkt uit naar de resultaten van het onderzoek. Koolmees vertrouwt erop dat er snel duidelijkheid komt over de toedracht.
5: Extinction Rebellion heeft rode verf gegooid op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. Dat gebeurde op de hoek van de Kneuterdijk en het Lange Voorhout in Den Haag. De actiegroep hekelt het beleid van het kabinet op onder meer klimaat, vluchtelingen en militarisme. Extinction Rebellion spreekt van een Prinsjesdag poppenkast. De koets met koning Willem-Alexander en koningin Maxima rijdt later vandaag over dezelfde plek naar de Koninklijke Schouwburg.
4: Jongeren en kinderen geven de landelijke politiek voor het derde jaar op rij een onvoldoende. Dat blijkt uit onderzoek van UNICEF onder ruim 1100 jongeren van 10 tot en met 17 jaar. Het rapportcijfer is een 4,8. 61% van de ondervraagden vindt dat de politiek niet goed naar hen luistert. UNICEF noemt Prinsjesdag en de algemene politieke beschouwingen een lakmoesproef voor de hele politiek. De film NASA, die vorige week de grote juryprijs won op het Festival van Venetië, is vanaf 1 oktober in de Nederlandse bioscopen te zien. In de documentaire stellen 24 klokkenluiders uit het Israëlische leger dat Israël bij aanvallen in Gaza burgers bewust als doelwit kiest. De titel NASA verwijst naar een term die het Israëlische leger gebruikt voor bijkomende schade. De film leidde tot woedende reacties uit Israël. De Israëlische minister van Cultuur dreigt de regisseurs hun staatsburgerschap af te nemen. En de baas van het Israëlische leger overweegt juridische stappen. Rijkswaterstaat trekt de oproep in om de A2 van Den Bosch naar Utrecht te mijden. De files die eerder op dinsdagochtend ontstonden door een ongeval bij knooppunt Deil zijn zo goed als opgelost. Rijkswaterstaat had automobilisten opgeroepen hun reis uit te stellen. Minister Letschert van Onderwijs draagt op Prinsjesdag een hoed en schouderstuk die wetenschap en kunst combineren. De bloemvormen zijn geïnspireerd op microscopische structuren uit onderzoek van wetenschapper Wim Noorduin. Kunstenaar Malou Bemer vertaalde dat naar draagbare objecten. Staatssecretaris Thiele draagt een tas gemaakt van een boek om aandacht te vragen voor het belang van lezen. Volt-fractievoorzitter Dassen verschijnt in een pak met seksistische teksten om mannen op te roepen iets te zeggen van seksisme.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Het Oekraïense parlement heeft dinsdag ingestemd met het ontslag van procureur-generaal Ruslan Kravchenko. Zijn positie kwam onder druk na een inval van anticorruptiediensten in zijn kantoor. De diensten onderzoeken steekpenningen in ruil voor bescherming van malafide callcenters. Een medewerker van Kravchenko is opgepakt. Hij zelf ontkent betrokkenheid. Kravchenko diende vorige week zelf zijn ontslag in, dat president Zelensky maandag ondertekende en het parlement nu goedkeurde. Op satellietbeelden zijn 5 grote olievlekken te zien in de straat van Hormuz. Dat meldt de Duitse tak van Greenpeace. De drijvende olie heeft inmiddels de Iraanse kust bereikt bij het eiland Qeshem, waar ook beschermde natuurgebieden liggen. Het oppervlak van de vlekken groeide van 400 vierkante kilometer op 11 september naar circa 600 vierkante kilometer een dag later. Mogelijk is de olie gelekt uit een beschoten olietanker. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie kondigt woensdag hoogstwaarschijnlijk een migratienoodwet aan. Dat melden diverse Brusselse bronnen. Als die noodwet wordt geactiveerd, kan de behandeling van asielvragen tijdelijk worden opgeschort en zou een snellere terugkeer van migranten mogelijk worden. Von der Leyen presenteert het plan in haar State of the Union, de Europese variant van de troonrede. De noodwet is een antwoord op de onverwachte stroom van zo'n 80.000 immigranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta binnenkwamen. Rusland blijft doelen in de energiesector aanvallen, ondanks een door president Trump gemeld akkoord om daarmee te stoppen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky schrijft op X dat zijn land op die aanvallen reageert. Trump verklaarde maandag dat zowel Rusland als Oekraïne ermee had ingestemd te stoppen met het bestoken van energieinfrastructuur. In de nacht van maandag op dinsdag werd een tankstation bij Kiev geraakt door een drone. En later meldde Rusland een aanval op een olieraffinaderij in de regio Samara. Het aantal sabotageacties en andere hybride aanvallen van Rusland op de NAVO neemt flink toe. Een hoge NAVO-functionaris meldt dat er alleen al vorig jaar meer dan 200 zijn geteld, buiten de duizenden cyberaanvallen die bijvoorbeeld het NAVO-hoofdkwartier maandelijks treffen.
0: De ernst en de risicotolerantie nemen ook toe, waardoor de kans op burgerslachtoffers in NAVO-landen groeit. Duitsland wees Rusland onlangs aan als verantwoordelijke voor een kennelijk mislukte droneaanval op Oekraïnse transportvliegtuigen op het vliegveld van Leipzig. En de NAVO en veel lidstaten schaarden zich achter dat oordeel. Onder hybride oorlogvoering vallen sabotage, spionage, desinformatie en het beïnvloeden van verkiezingen. De Deense premier Mette Frederiksen noemt het afschieten van lichtkogels door een Russisch fregat een roekeloze actie. De lichtkogels raakten maandagavond bijna een Deense militaire helikopter. Die was bezig met een routineoperatie om foto's te maken van het Russische schip. Het fregat bevond zich in internationale wateren bij Getser, de zuidelijkste plaats van Denemarken. Frederiksen zegt dat Rusland probeert te intimideren, maar dat Denemarken niet zal wankelen. En nu het economisch nieuws. Ongeveer 800 schoonmakers staken deze week uit protest tegen de CAO, die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met vakbond CNV heeft gesloten. Vakbond FNV kondigde maandag 5 stakingsdagen aan. Maandag legde het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neer en ook op grote treinstations werd volop gestaakt, zegt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Schiphol houdt de situatie in de gaten en voert samen met schoonmaakbedrijven zoveel mogelijk de dienstverlening uit. Ongeveer 10% van alle schoonmakers is lid van FNV. De rijkste 500 Nederlanders hebben samen ongeveer 3 miljard euro gereserveerd voor het goede doel. Dat is iets meer dan 1% van hun gezamenlijke vermogen van 273 miljard euro, meldt Zakenblad Quote. Het gaat om geld dat in Goede Doelen Stichtingen is weggezet. Adyen-oprichter Arnoud Schuif en zakenman Joop van Caldeborg hebben het meest gestort, respectievelijk 488 miljoen en 481 miljoen euro. Rob De Fares, oprichter van beurshandelshuis IMC, gaf vorig jaar het meeste weg, 132 miljoen euro. De AEX-index op het Damrak is dinsdagochtend met een klein verlies begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven zoals ASML, BESI en ASMI laten wel enig herstel zien, met koerswinsten tot 0,8%, na verliezen van tot bijna 9% een dag eerder. Die verliezen werden veroorzaakt door waarschuwingen van toplieden in de AI-sector over veiligheidsrisico's van een te snelle ontwikkeling. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% lager, op 1094,93 punten. De brandstofprijs aan de pomp zijn dinsdagochtend met 4 cent gestegen door oplopende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,72 euro per liter, diesel 2,76 euro. Benzine staat daarmee weer bijna op het record van begin vorige week. De olieprijzen stegen verder na een droneaanval op een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië die werd gesloten. Ook voerden Houthi-rebellen nieuwe aanvallen uit op Saoedi-Arabië en claimt Iran dat een olietanker in de straat van Hormuz in brand vloog door een zeemijn. Opnieuw waarschuwt een AI-onderzoeker dat kunstmatige intelligentie de mensheid kan uitroeien. Bilal Chughtai, die recent vertrok bij Google DeepMind, zegt dat er mogelijk te weinig tijd is om dat scenario af te wenden. Vorige week maakte een onderzoeker van Anthropic al bekend dat hij is opgestapt vanwege zorgen over AI. Anthropic-topman Dario Amodei riep dit weekend op om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. President Trump wuifde de waarschuwingen maandag weg en noemde de suggestie dat AI de wereld kan overnemen een hoax. Tech-miljardair Elon Musk heeft zijn rechtszaak tegen Apple ingetrokken. Hij beschuldigde de iPhone-maker ervan dat het OpenAI's ChatGPT oneerlijk zou voortrekken ten opzichte van concurrerende chatbots, zoals zijn eigen chatbot Grok. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat de claims tegen Apple zijn geschikt, maar details van de schikking zijn niet bekendgemaakt. De vorderingen tegen OpenAI blijven wel staan. Daarbij wordt het AI-bedrijf beschuldigd van een illegaal monopolie op de markt voor chatbots.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. NOC-NSF roept het kabinet op meer geld te investeren in sporten en bewegen. De sportkoepel plaatst een pagina grote advertentie in het AD, gesteund door meer dan 40 personen en organisaties, waaronder voetbalcoach Sarina Wiegman en oud-international Ruud Gullit. Het budget voor de amateursport is de afgelopen jaren sterk gedaald en de komende jaren heeft de amateursport minimaal 30 miljoen euro minder te besteden. Subsidies voor sportclubs zijn teruggeschroefd, terwijl er wachtlijsten zijn en kinderen soms een jaar moeten wachten om te kunnen sporten. Directeur Mark van den Tweel waarschuwt dat de samenleving straks een hoge rekening krijgt als er nu niet wordt geïnvesteerd in sport. Dat volgens hem kan bijdragen aan beheersbare zorgkosten en weerbare jongeren. Lothar Matthäus verwacht dat Ajax-doelman Mark ter Stegen terugkeert in het Duitse elftal. De oud-international schrijft in zijn column voor Sky dat Ter Stegen bij goede prestaties in Amsterdam zelfs kan strijden om de eerste keepersplek. Ter Stegen speelde zijn laatste interland in juni 2025. Bondscoach Jurgen Klopp maakt donderdagochtend zijn selectie bekend voor de Nations League-wedstrijden tegen Nederland, Griekenland en Servië. Klopp debuteert volgende week donderdag in de uitwedstrijd tegen Nederland in de Johan Cruijff Arena. Wielrenner Felix Gall stapt over van Decathlon CMA-CGM naar de Duitse worldtourploeg Lidl Trek. De 28-jarige Oostenrijker werd zondag derde in de Vuelta, achter Enric Mas en Primoz Roglic. Eerder dit jaar eindigde hij als tweede in de Giro d'Italia. Directeur Andy Schleck zegt dat Gall zich heeft bewezen als podiumkandidaat in grote rondes. Volgens Schleck zit er nog veel meer in de renner. De Europese Supercup wordt volgend jaar op woensdag 11 augustus gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat heeft de UEFA besloten tijdens een vergadering in Thessaloniki. In de wedstrijd komen de winnaars van de Champions League en de Europa League tegen elkaar uit. De Europese Supercup wordt sinds 1973 georganiseerd, maar was nog nooit eerder in Nederland. De KNVB en de Johan Cruijff Arena willen er een groot voetbalfeest van maken. De UEFA heeft de finale van de Champions League van 2028 toegewezen aan München en die van 2029 aan Barcelona. Dat gebeurde dinsdag tijdens een vergadering in Thessaloniki. De finale van 2027 is al eerder toegewezen aan het stadion van Atletico Madrid. Boekarest organiseert in 2028 de finale van de Europa League en Turijn die van de Conference League. Een jaar later zijn Belgrado en Budapest aan de beurt voor die finales. De wereldkampioenschappen atletiek in 2029 gaan naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Het is de eerste keer dat het WK atletiek op het Afrikaanse continent plaatsvindt. De Mondiale Atletiekbond, World Athletics, wees ook München aan als gaststad voor de WK in 2031. Voorzitter Sebastian Coe zegt dat de kwaliteit en ambitie van alle vier de kandidaten de wereldwijde aantrekkingskracht van het WK atletiek onderstrepen. De eerstkomende WK zijn in 2027 in Beijing.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vooral in het noorden en langs de westkust af en toe bewolkt. Elders schijnt de zon volop. De wind draait naar het zuidwesten en wordt matig, langs de kust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het droog. In het noordelijk kustgebied is het bewolkt, later ook in het westen. Verder blijft de zon schijnen. Het wordt 20 graden aan de noordwestkust tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en gaat het af en toe regenen. Helemaal in het oosten kunnen enkele stevige buien vallen, mogelijk met onweer. De wind komt uit het zuidwesten tot westen en is matig. Langs de kust eerst vrij krachtig. Vannacht enkele buien in het oosten, mogelijk met onweer. Later ook elders kans op een bui. Het wordt zo'n 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af met verspreid enkele buien. Mogelijk onweer. Ongeveer 18 graden met matige noordwestenwind.
6: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen
7: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op 27 plaatsen in Nederland zijn dinsdagochtend buizen en andere spullen op het spoor aangetroffen. Spoorbeheerder ProRail gaat uit van doelbewuste sabotage. De meeste locaties zijn aan het einde van de ochtend vrijgegeven, waarna de treinen daar weer kunnen rijden. Over de daders en het motief is nog niets bekend. De politie doet onderzoek, maar heeft nog geen bevindingen naar buiten gebracht.
9: Het gebiedsverbod voor een bewoner van een woning in Overasselt wordt met 3 maanden verlengd. Burgemeester Juri Minses van de gemeente Heumen hoopt daarmee bij te dragen aan het herstel van de rust en veiligheid in de Gelderse plaats. Bij de woning was begin september een schietpartij, waarbij een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd gedood en 2 politiemensen gewond raakten. De politie hield 35 verdachten aan. De woning is op last van de burgemeester voor 1 jaar gesloten.
10: Enkele tientallen mensen demonstreren dinsdag langs de route die koning Willem-Alexander neemt naar de troonrede. Ze staan in een demonstratievak op het Lange Voorhout. Dieren in Nederland klaagt dat de 711 miljoen dieren in Nederland nooit worden genoemd in de troonrede. De groep Republiek protesteert tegen de monarchie en vindt dat de koning geen democratische verantwoording hoeft af te leggen. De Nieuwe Vredesbeweging demonstreert tegen de hoge defensieuitgaven. En er is protest tegen de mogelijke bouw van kerncentrales in Terneuzen en Eemshaven.
11: Leden van de Tweede Kamer zijn aangekomen bij de Koninklijke Schouwburg, waar koning Willem-Alexander de troonrede uitspreekt. Een deel stapte in groepjes uit bussen, een deel kwam te voet. Ook leden van de Eerste Kamer zijn aanwezig. Samen vormen zij de Verenigde Vergadering. Enkele Tweede Kamerleden kwamen al eerder aan en namen uitgebreid de tijd om de pers te vertellen over hun outfits.
12: De politie heeft bij een grote actie 3.800 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen bij Arnhem, Heine en Ulft. 7 personen zijn aangehouden op verdenking van invoer, grootschalige handel in illegaal zwaar vuurwerk en witwassen. De politie nam ook gegevensdragers en €30.000 aan contant geld in beslag. Een onderzoeksteam werkte samen met de Duitse politie en kreeg zo zicht op verschillende transporten. De verdachten zijn tussen de 31 en 60 jaar oud.
13: 7 mensen zijn dinsdag aangehouden voor het gooien van verf op de route van koning Willem-Alexander tijdens Plintjesdag. Aanhangers van klimaatprotestgroep Extinction Rebellion gooiden rode verf op de hoek van de Kneuterdijk en het Lange Voorhout in Den Haag. Ze protesteerden tegen het klimaatbeleid van het kabinet en tegen de monarchie. Een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen zegt dat de politie snel heeft gehandeld. De gemeente had rekening gehouden met verschillende scenario's, maar kon niet op alles voorbereid zijn.
7: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. Het Oekraïense parlement heeft ingestemd met het ontslag van procureur-generaal Ruslan Kravchenko. Zijn positie kwam onder druk na een inval van anticorruptiediensten in zijn kantoor. Die diensten onderzoeken het aannemen van steekpenningen voor de bescherming van malafide callcenters. Een medewerker van Kravchenko is opgepakt. Hij zelf ontkent betrokkenheid. Kravchenko beschuldigde president Zelensky van politieke druk en zegt Oekraïne te hebben verlaten voor een zakenreis.
15: Het aantal sabotageacties en andere hybride aanvallen van Rusland op de NAVO neemt aanzienlijk toe. Een hoge NAVO-functionaris telt alleen al afgelopen jaar meer dan 200 acties, buiten duizenden cyberaanvallen. Duitsland wees Rusland onlangs aan als verantwoordelijke voor een kennelijk mislukte droneaanval op Oekraïnse transportvliegtuigen op het vliegveld van Leipzig. Onder hybride oorlogvoering vallen sabotage, spionage en het verspreiden van desinformatie. De NAVO denkt dat Rusland hiermee de steun voor Oekraïne probeert te ondermijnen.
16: De Wereldgezondheidsorganisatie ziet langzaam resultaten van de bestrijding van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo. Maar de VN-organisatie zegt dat het nog te vroeg is om te zeggen dat de uitbraak over zijn hoogtepunt heen is. De Congolese minister van Gezondheid ziet ook bemoedigende signalen en zegt dat het aantal besmettingen is gedaald van 120 naar ongeveer 80 per dag. Er zijn inmiddels meer dan 7200 gevallen vastgesteld en ruim 3500 mensen overleden aan het virus. De uitbraak vindt vooral plaats in het oosten en noorden van het land, waar de staat door jarenlange conflicten weinig controle heeft.
17: Op satellietbeelden zijn 5 grote olievlekken te zien in de straat van Hormuz. Dat meldt de Duitse tak van Greenpeace. De drijvende olie heeft inmiddels de Iraanse kust bereikt bij het eiland Quesham, waar ook beschermde natuurgebieden liggen. Het oppervlak van de vlekken groeide van 400 vierkante kilometer op 11 september naar circa 600 vierkante kilometer een dag later. Mogelijk is de olie gelekt uit een beschoten olietanker.
18: Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie kondigt woensdag hoogstwaarschijnlijk een migratienoodwet aan. Dat melden diverse Brusselse bronnen. Als die noodwet wordt geactiveerd, kan de behandeling van asielvragen tijdelijk worden opgeschort en zou een snellere terugkeer van migranten mogelijk worden. Von der Leyen presenteert het plan in haar State of the Union, de Europese variant van de troonrede. De noodwet is een antwoord op de onverwachte stroom van zo'n 80.000 immigranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta binnenkwamen.
19: Rusland blijft doelen in de energiesector aanvallen, ondanks een door president Trump gemeld akkoord om daarmee te stoppen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky schrijft op X dat zijn land op die aanvallen reageert. Trump verklaarde maandag dat zowel Rusland als Oekraïne ermee had ingestemd te stoppen met het bestoken van energieinfrastructuur. In de nacht van maandag op dinsdag werd een tankstation bij Kiev geraakt door een drone. En later meldde Rusland een aanval op een olieraffinaderij in de regio Samara.
20: En nu het economisch nieuws.
21: De Duitse regeringspartijen botsen over de aanpak van de recordhoge brandstofprijzen. De Sociaaldemocraten verwijten de conservatieve minister van Economische Zaken, Katharina Reiche, dat ze niets doet terwijl oliebedrijven recordwinsten maken. Benzine kostte zondag in Duitsland een recordbedrag van €2,273 per liter. Diesel nadert het recordniveau van april, kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. De Sociaaldemocraten eisen dringend maatregelen tegen wat zij woekerprijzen noemen.
22: Ongeveer 800 schoonmakers staken deze week uit protest tegen de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met vakbond CNV heeft gesloten. Vakbond FNV kondigde maandag 5 stakingsdagen aan. Maandag legde het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neer en ook op grote treinstations werd volop gestaakt, zegt FNV-bestuurder Caroline Lambert. Schiphol houdt de situatie in de gaten en voert samen met schoonmaakbedrijven zoveel mogelijk de dienstverlening uit. Ongeveer 10% van alle schoonmakers is lid van FNV.
23: De rijkste 500 Nederlanders hebben samen ongeveer 3 miljard euro gereserveerd voor het goede doel. Dat is iets meer dan 1% van hun gezamenlijke vermogen van 273 miljard euro, meldt Zakenblad Quote. Het gaat om geld dat in goede doelenstichtingen is weggezet. Adyen-oprichter Arnoud Schuif en zakenman Joop van Caldeborg hebben het meest gestort, respectievelijk 488 miljoen en 481 miljoen euro. Rob De Fares, oprichter van beurshandelshuis IMC, gaf vorig jaar het meeste weg, 132 miljoen euro.
24: De AEX-index op het Damrak is dinsdagochtend met een klein verlies begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven zoals ASML, BESI en ASMI laten wel enig herstel zien, met koerswinsten tot 0,8%, na verliezen van tot bijna 9% een dag eerder.
0: Die verliezen werden veroorzaakt door waarschuwingen van toplieden in de AI-sector over veiligheidsrisico's van een te snelle ontwikkeling. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% lager, op 1094,93 punten.
1: De brandstofprijs aan de pomp zijn dinsdagochtend met 4 cent gestegen door oplopende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,72 euro per liter. Diesel 2,76 euro. Benzine staat daarmee weer bijna op het record van begin vorige week. De olieprijzen stegen verder na een droneaanval op een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië die werd gesloten. Ook voerden Houthi-rebellen nieuwe aanvallen uit op Saoedi-Arabië en claimt Iran dat een olietanker in de straat van Hormuz in brand vloog door een zeemijn.

0: suggestie dat AI de wereld kan overnemen, een hoax.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. NOC-NSF roept het kabinet op meer geld te investeren in sporten en bewegen. De sportkoepel plaatst een paginagrote advertentie in het AD, gesteund door meer dan 40 personen en organisaties, waaronder voetbalcoach Sarina Wiegman en oud-international Ruud Gullit. Het budget voor de amateursport is de afgelopen jaren sterk gedaald en de komende jaren heeft de amateursport minimaal 30 miljoen euro minder te besteden. Subsidies voor sportclubs zijn teruggeschroefd, terwijl er wachtlijsten zijn en kinderen soms een jaar moeten wachten om te kunnen sporten. Directeur Mark van den Tweel waarschuwt dat de samenleving straks een hoge rekening krijgt als er nu niet wordt geïnvesteerd in sport. Dat volgens hem kan bijdragen aan beheersbare zorgkosten en weerbare jongeren. Lothar Matthäus verwacht dat Ajax-doelman Mark ter Stegen terugkeert in het Duitse elftal. De oud-international schrijft in zijn column voor Sky dat ter Stegen bij goede prestaties in Amsterdam zelfs kan strijden om de eerste keepersplek. Ter Stegen speelde zijn laatste interland in juni 2025. Bondscoach Jurgen Klopp maakt donderdagochtend zijn selectie bekend voor de Nations League-wedstrijden tegen Nederland, Griekenland en Servië. Klopp debuteert volgende week donderdag in de uitwedstrijd tegen Nederland in de Johan Cruijff Arena. Wielrenner Felix Gall stapt over van Decathlon CMA-CGM naar de Duitse World Tour ploeg Lidl Trek. De 28-jarige Oostenrijker werd zondag derde in de Vuelta, achter Enric Mas en Primoz Roglic. Eerder dit jaar eindigde hij als tweede in de Giro d'Italia. Directeur Andy Schleck zegt dat Gall zich heeft bewezen als podiumkandidaat in grote rondes. Volgens Schleck zit er nog veel meer in de renner. De Europese Supercup wordt volgend jaar op woensdag 11 augustus gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat heeft de UEFA besloten tijdens een vergadering in Thessaloniki. In de wedstrijd komen de winnaars van de Champions League en de Europa League tegen elkaar uit. De Europese Supercup wordt sinds 1973 georganiseerd, maar was nog nooit eerder in Nederland. De KNVB en de Johan Cruijff Arena willen er een groot voetbalfeest van maken. De UEFA heeft de finale van de Champions League van 2028 toegewezen aan München en die van 2029 aan Barcelona. Dat gebeurde dinsdag tijdens een vergadering in Thessaloniki. De finale van 2027 is al eerder toegewezen aan het stadion van Atletico Madrid. Boekarest organiseert in 2028 de finale van de Europa League en Turijn die van de Conference League. Een jaar later zijn Belgrado en Budapest aan de beurt voor die finales. De wereldkampioenschappen atletiek in 2029 gaan naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Het is de eerste keer dat het WK atletiek op het Afrikaanse continent plaatsvindt. De Mondiale Atletiekbond, World Athletics, wees ook München aan als gaststad voor de WK in 2031. Voorzitter Sebastian Coe zegt dat de kwaliteit en ambitie van alle vier de kandidaten de wereldwijde aantrekkingskracht van het WK atletiek onderstrepen. De eerstkomende WK zijn in 2027 in Beijing.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon in het grootste deel van het land. Alleen in het noordelijk kustgebied is er bewolking, die later ook naar het westen oprukt. Het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de noordwestkust af en toe vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en gaat het af en toe regenen. In het uiterste oosten kunnen enkele stevige buien vallen, met kans op onweer. De wind draait naar het westen en is matig, langs de kust eerst vrij krachtig. Vannacht zijn er in het oosten enkele buien, mogelijk met onweer. Later kan er ook elders een bui voorkomen. De temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af met verspreid enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. De temperatuur komt uit rond de 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.

0: minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS start het treinverkeer op de meeste spoorlijnen weer op. Alleen de verbinding tussen Amersfoort en Apeldoorn is nog niet vrijgegeven. Vanaf Zwolle, Deventer en Amersfoort rijden de treinen weer. Maar vertraging en uitval zijn nog mogelijk. Het treinverkeer raakte dinsdagochtend vroeg ernstig ontregeld, doordat onbekenden op veel plekken buizen en ander materiaal op het spoor hadden gelegd. Het ging vooral om lijnen in het midden en oosten van het land. Langs doorgaande wegen en snelwegen in het land zijn sinds 12 uur brandjes gemeld. Dat bevestigen de politie Oost-Nederland en Rijkswaterstaat. Onder meer langs de A2 bij Breukelen was sprake van veel rookontwikkeling. Boeren hadden aangekondigd rond het middaguur met een actie te komen. Enkele tientallen mensen demonstreren dinsdag langs de route die koning Willem-Alexander neemt naar de troonrede. Ze staan in een demonstratievak op het Lange Voorhout. Dieren in Nederland klaagt dat de 711 miljoen dieren in Nederland nooit worden genoemd in de troonrede. De groep Republiek protesteert tegen de monarchie en vindt dat de koning geen democratische verantwoording hoeft af te leggen. De Nieuwe Vredesbeweging demonstreert tegen de hoge defensieuitgaven. En er is protest tegen de mogelijke bouw van kerncentrales in Terneuzen en Eemshaven. Leden van de Tweede Kamer zijn aangekomen bij de Koninklijke Schouwburg, waar koning Willem-Alexander de troonrede uitspreekt. Een deel stapte in groepjes uit bussen, een deel kwam te voet. Ook leden van de Eerste Kamer zijn aanwezig. Samen vormen zij de Verenigde Vergadering. Enkele Tweede Kamerleden kwamen al eerder aan en namen uitgebreid de tijd om de pers te vertellen over hun outfits.
2: Het gebiedsverbod voor een bewoner van een woning in Overasselt wordt met 3 maanden verlengd. Burgemeester Joeri Minses van de gemeente Heumen hoopt daarmee bij te dragen aan het herstel van de rust en veiligheid in de Gelderse plaats. Bij de woning was begin september een schietpartij, waarbij een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd gedood en 2 politiemensen gewond raakten. De politie hield 35 verdachten aan. De woning is op last van de burgemeester voor 1 jaar gesloten. 7 mensen zijn dinsdag aangehouden voor het gooien van verf op de route van koning Willem-Alexander tijdens Prinsjesdag. Aanhangers van klimaatprotestgroep Extinction Rebellion gooiden rode verf op de hoek van de Kneuterdijk en het Lange Voorhout in Den Haag. Ze protesteerden tegen het klimaatbeleid van het kabinet en tegen de monarchie. Een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen zegt dat de politie snel heeft gehandeld. De gemeente had rekening gehouden met verschillende scenario's, maar kon niet op alles voorbereid zijn.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Het Oekraïense parlement heeft ingestemd met het ontslag van procureur-generaal Ruslan Kravchenko. Zijn positie kwam onder druk na een inval van anticorruptiediensten in zijn kantoor. Die diensten onderzoeken het aannemen van steekpenningen voor de bescherming van malafide callcenters. Een medewerker van Kravchenko is opgepakt, hij zelf ontkent betrokkenheid. Kravchenko beschuldigde president Zelensky van politieke druk en zegt Oekraïne te hebben verlaten voor een zakenreis. Het aantal sabotageacties en andere hybride aanvallen van Rusland op de NAVO neemt aanzienlijk toe. Een hoge NAVO-functionaris telt alleen al afgelopen jaar meer dan 200 acties, buiten duizenden cyberaanvallen. Duitsland wees Rusland onlangs aan als verantwoordelijke voor een kennelijk mislukte drone-aanval op Oekraïnse transportvliegtuigen op het vliegveld van Leipzig. Onder hybride oorlogvoering vallen sabotage, spionage en het verspreiden van desinformatie. De NAVO denkt dat Rusland hiermee de steun voor Oekraïne probeert te ondermijnen. De Wereldgezondheidsorganisatie ziet langzaam resultaten van de bestrijding van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo. Maar de VN-organisatie zegt dat het nog te vroeg is om te zeggen dat de uitbraak over zijn hoogtepunt heen is. De Congolese minister van Gezondheid ziet ook bemoedigende signalen en zegt dat het aantal besmettingen is gedaald van 120 naar ongeveer 80 per dag. Er zijn inmiddels meer dan 7200 gevallen vastgesteld en ruim 3500 mensen overleden aan het virus. De uitbraak vindt vooral plaats in het oosten en noorden van het land, waar de staat door jarenlange conflicten weinig controle heeft.
2: Op satellietbeelden zijn 5 grote olievlekken te zien in de straat van Hormuz. Dat meldt de Duitse tak van Greenpeace. De drijvende olie heeft inmiddels de Iraanse kust bereikt bij het eiland Quesham, waar ook beschermde natuurgebieden liggen. Het oppervlak van de vlekken groeide van 400 vierkante kilometer op 11 september naar circa 600 vierkante kilometer een dag later. Mogelijk is de olie gelekt uit een beschoten olietanker. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie kondigt woensdag hoogstwaarschijnlijk een migratienoodwet aan. Dat melden diverse Brusselse bronnen. Als die noodwet wordt geactiveerd, kan de behandeling van asielvragen tijdelijk worden opgeschort en zou een snellere terugkeer van migranten mogelijk worden. Von der Leyen presenteert het plan in haar State of the Union, de Europese variant van de troonrede. De noodwet is een antwoord op de onverwachte stroom van zo'n 80.000 immigranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta binnenkwamen. Rusland blijft doelen in de energiesector aanvallen, ondanks een door president Trump gemeld akkoord om daarmee te stoppen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky schrijft op X dat zijn land op die aanvallen reageert. Trump verklaarde maandag dat zowel Rusland als Oekraïne ermee had ingestemd te stoppen met het bestoken van energieinfrastructuur. In de nacht van maandag op dinsdag werd een tankstation bij Kiev geraakt door een drone. En later meldde Rusland een aanval op een olieraffinaderij in de regio Samara. En nu het economisch nieuws. Benzine heeft in Duitsland zondag een nieuw record bereikt van €2,273 per liter. Diesel nadert de recordhoogte van april, kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. De Sociaaldemocraten verwijten de conservatieve minister van Economische Zaken dat ze toekijkt terwijl oliebedrijven recordwinsten maken. In Nederland ligt de prijs van een liter euro 95 met €2,722 nog hoger. Het kabinet is vooralsnog niet van plan de accijns op brandstof te verlagen, ondanks pleidooien van de ANWB en Ondernemend Nederland. Ongeveer 800 schoonmakers staken deze week uit protest tegen de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met vakbond CNV heeft gesloten. Vakbond FNV kondigde maandag 5 stakingsdagen aan. Maandag legde het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neer en ook op grote treinstations werd volop gestaakt, zegt FNV-bestuurder Caroline Lambert. Schiphol houdt de situatie in de gaten en voert samen met schoonmaakbedrijven zoveel mogelijk de dienstverlening uit. Ongeveer 10% van alle schoonmakers is lid van FNV. De rijkste 500 Nederlanders hebben samen ongeveer €3 miljard gereserveerd voor het goede doel. Dat is iets meer dan 1% van hun gezamenlijke vermogen van €273 miljard, meldt Zakenblad Quote. Het gaat om geld dat in goede doelenstichtingen is weggezet. Adyen-oprichter Arnoud Schuif en zakenman Joop van Caldeborg hebben het meest gestort, respectievelijk €488 miljoen en €481 miljoen. Rob De Fares, oprichter van beurshandelshuis IMC, gaf vorig jaar het meeste weg, €132 miljoen. De AEX-index op het Damrak is dinsdagochtend met een klein verlies begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven zoals ASML, BC en ASMI laten wel enig herstel zien, met koerswinsten tot 0,8%, na verliezen van tot bijna 9% een dag eerder. Die verliezen werden veroorzaakt door waarschuwingen van toplieden in de AI-sector over veiligheidsrisico's van een te snelle ontwikkeling. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% lager, op 1094,93 punten. De brandstofprijs aan de pomp zijn dinsdagochtend met 4 cent gestegen door oplopende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,72 euro per liter. Diesel 2,76 euro. Benzine staat daarmee weer bijna op het record van begin vorige week. De olieprijzen stegen verder na een droneaanval op een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië die werd gesloten. Ook voerden Houthi-rebellen nieuwe aanvallen uit op Saoedi-Arabië en claimt Iran dat een olietanker in de straat van Hormuz in brand vloog door een zeemijn. Opnieuw waarschuwt een AI-onderzoeker dat kunstmatige intelligentie de mensheid kan uitroeien. Bilal Chughtai, die recent vertrok bij Google DeepMind, zegt dat er mogelijk te weinig tijd is om dat scenario af te wenden. Vorige week maakte een onderzoeker van Anthropic al bekend dat hij is opgestapt vanwege zorgen over AI. Anthropic-topman Dario Amodei riep dit weekend op om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. President Trump wuifde de waarschuwingen maandag weg en noemde de suggestie dat AI de wereld kan overnemen een hoax.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. NOC-NSF roept het kabinet op meer geld te investeren in sporten en bewegen. De sportkoepel plaatst een paginagrote advertentie in het AD, gesteund door meer dan 40 personen en organisaties, waaronder voetbalcoach Sarina Wiegman en oud-international Ruud Gullit. Het budget voor de amateursport is de afgelopen jaren sterk gedaald en de komende jaren heeft de amateursport minimaal 30 miljoen euro minder te besteden. Subsidies voor sportclubs zijn teruggeschroefd, terwijl er wachtlijsten zijn en kinderen soms een jaar moeten wachten om te kunnen sporten. Directeur Mark van den Tweel waarschuwt dat de samenleving straks een hoge rekening krijgt als er nu niet wordt geïnvesteerd in sport. Dat volgens hem kan bijdragen aan beheersbare zorgkosten en weerbare jongeren. Lothar Matthäus verwacht dat Ajax-doelman Mark ter Stegen terugkeert in het Duitse elftal. De oud-international schrijft in zijn column voor Sky dat Ter Stegen bij goede prestaties in Amsterdam zelfs kan strijden om de eerste keepersplek. Ter Stegen speelde zijn laatste interland in juni 2025. Bondscoach Jurgen Klopp maakt donderdagochtend zijn selectie bekend voor de Nations League-wedstrijden tegen Nederland, Griekenland en Servië. Klopp debuteert volgende week donderdag in de uitwedstrijd tegen Nederland in de Johan Cruijff Arena. Wielrenner Felix Gall stapt over van Decathlon CMA-CGM naar de Duitse World Tour ploeg Lidl Trek. De 28-jarige Oostenrijker werd zondag derde in de Vuelta, achter Enric Mas en Primoz Roglic. Eerder dit jaar eindigde hij als tweede in de Giro d'Italia. Directeur Andy Schleck zegt dat Gall zich heeft bewezen als podiumkandidaat in grote rondes. Volgens Schleck zit er nog veel meer in de renner. De Europese Supercup wordt volgend jaar op woensdag 11 augustus gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat heeft de UEFA besloten tijdens een vergadering in Thessaloniki. In de wedstrijd komen de winnaars van de Champions League en de Europa League tegen elkaar uit. De Europese Supercup wordt sinds 1973 georganiseerd, maar was nog nooit eerder in Nederland. De KNVB en de Johan Cruijff Arena willen er een groot voetbalfeest van maken. De UEFA heeft de finale van de Champions League van 2028 toegewezen aan München en die van 2029 aan Barcelona. Dat gebeurde dinsdag tijdens een vergadering in Thessaloniki. De finale van 2027 is al eerder toegewezen aan het stadion van Atletico Madrid. Boekarest organiseert in 2028 de finale van de Europa League en Turijn die van de Conference League. Een jaar later zijn Belgrado en Budapest aan de beurt voor die finales. De wereldkampioenschappen atletiek in 2029 gaan naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Het is de eerste keer dat het WK atletiek op het Afrikaanse continent plaatsvindt. De Mondiale Atletiekbond, World Athletics, heeft ook München aangewezen als gaststad voor de WK van 2031. Voorzitter Sebastian Coe zegt dat Nairobi overtuigend heeft aangetoond dat dit het moment is om de sport een enorme impuls te geven in Afrika. De wedstrijden worden gehouden in het Kasarani-stadion, dat nu wordt gerenoveerd voor de Afrika Cup voetbal in 2027.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon volop, behalve in het noorden en westen waar het bewolkt is. Het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het af en toe regenen. In het oosten zijn enkele stevige buien mogelijk met kans op onweer. De wind draait naar het westen. Vannacht blijven er enkele buien over, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met verspreid enkele buien. Het wordt kouder, rond de 18 graden.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het is niet uit te sluiten dat boeren achter de sabotageacties op het spoor van dinsdagochtend zitten. Dat zegt Sieta van Kijmpema, secretaris van Farmers Defence Force. De landelijke actiegroep coördineert geen acties, maar regionale groepen bereiden wel regionale acties voor. Dinsdagochtend lag op 27 plaatsen materiaal op het spoor, vooral in het midden en oosten van Nederland. In het begin van de middag reed de trein op de meeste trajecten weer. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag veroordeelt het gooien van rode verf op de route van Prinsjesdag. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion gooiden de verf op de hoek van de Kneuterdijk en het Lange Voorhout. De glazen koets met koning Willem-Alexander en koningin Maxima rijdt daar later op weg van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg voor de troonrede. De bekladders werden snel aangehouden. In totaal zijn 7 mensen gearresteerd. Langs doorgaande wegen en snelwegen in het land zijn sinds 12 uur brandjes gemeld. Dat bevestigen de politie Oost-Nederland en Rijkswaterstaat. Onder meer langs de A2 bij Breukelen was sprake van veel rookontwikkeling. Boeren hadden aangekondigd rond het middaguur met een actie te komen. Het gebiedsverbod voor een bewoner van een woning in Overasselt wordt met 3 maanden verlengd. Burgemeester Joeri Minses van de gemeente Heumen hoopt daarmee bij te dragen aan het herstel van de rust en veiligheid in de Gelderse plaats. Bij de woning was begin september een schietpartij, waarbij een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd gedood en 2 politiemensen gewond raakten. De politie hield 35 verdachten aan. De woning is op last van de burgemeester voor 1 jaar gesloten. Leden van de Tweede Kamer zijn aangekomen bij de Koninklijke Schouwburg, waar koning Willem-Alexander de troonrede uitspreekt. Een deel stapte in groepjes uit bussen, een deel kwam te voet. Ook leden van de Eerste Kamer zijn aanwezig. Samen vormen zij de Verenigde Vergadering. Enkele Tweede Kamerleden kwamen al eerder aan en namen uitgebreid de tijd om de pers te vertellen over hun outfits. Enkele tientallen mensen demonstreren dinsdag langs de route die koning Willem-Alexander neemt naar de troonrede. Ze staan in een demonstratievak op het Lange Voorhout. Dieren in Nederland klaagt dat de 711 miljoen dieren in Nederland nooit worden genoemd in de troonrede. De groep Republiek protesteert tegen de monarchie en vindt dat de koning geen democratische verantwoording hoeft af te leggen. De Nieuwe Vredesbeweging demonstreert tegen de hoge defensieuitgaven. En er is protest tegen de mogelijke bouw van kerncentrales in Terneuzen en Eemshaven.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Het Oekraïense parlement heeft ingestemd met het ontslag van procureur-generaal Ruslan Kravchenko. Zijn positie kwam onder druk na een inval van anticorruptiediensten in zijn kantoor. Die diensten onderzoeken het aannemen van steekpenningen voor de bescherming van malafide callcenters.
1: Een medewerker van Kravchenko is opgepakt. Hij zelf ontkent betrokkenheid. Kravchenko beschuldigde president Zelensky van politieke druk en zegt Oekraïne te hebben verlaten voor een zakenreis. Het aantal sabotageacties en andere hybride aanvallen van Rusland op de NAVO neemt aanzienlijk toe. Een hoge NAVO-functionaris telt alleen al afgelopen jaar meer dan 200 acties, buiten duizenden cyberaanvallen. Duitsland wees Rusland onlangs aan als verantwoordelijke voor een kennelijk mislukte drone-aanval op Oekraïnse transportvliegtuigen op het vliegveld van Leipzig. Onder hybride oorlogvoering vallen sabotage, spionage en het verspreiden van desinformatie. De NAVO denkt dat Rusland hiermee de steun voor Oekraïne probeert te ondermijnen. De Wereldgezondheidsorganisatie ziet langzaam resultaten van de bestrijding van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo. Maar de VN-organisatie zegt dat het nog te vroeg is om te zeggen dat de uitbraak over zijn hoogtepunt heen is. De Congolese minister van Gezondheid ziet ook bemoedigende signalen en zegt dat het aantal besmettingen is gedaald van 120 naar ongeveer 80 per dag. Er zijn inmiddels meer dan 7200 gevallen vastgesteld en ruim 3500 mensen overleden aan het virus. De uitbraak vindt vooral plaats in het oosten en noorden van het land, waar de staat door jarenlange conflicten weinig controle heeft. Op satellietbeelden zijn 5 grote olievlekken te zien in de straat van Hormuz. Dat meldt de Duitse tak van Greenpeace. De drijvende olie heeft inmiddels de Iraanse kust bereikt bij het eiland Qeshem, waar ook beschermde natuurgebieden liggen. Het oppervlak van de vlekken groeide van 400 vierkante kilometer op 11 september naar circa 600 vierkante kilometer een dag later. Mogelijk is de olie gelekt uit een beschoten olietanker. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie kondigt woensdag hoogstwaarschijnlijk een migratienoodwet aan. Dat melden diverse Brusselse bronnen. Als die noodwet wordt geactiveerd, kan de behandeling van asielvragen tijdelijk worden opgeschort en zou een snellere terugkeer van migranten mogelijk worden. Von der Leyen presenteert het plan in haar State of the Union, de Europese variant van de troonrede. De noodwet is een antwoord op de onverwachte stroom van zo'n 80.000 immigranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta binnenkwamen. Rusland blijft doelen in de energiesector aanvallen, ondanks een door president Trump gemeld akkoord om daarmee te stoppen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky schrijft op X dat zijn land op die aanvallen reageert. Trump verklaarde maandag dat zowel Rusland als Oekraïne ermee had ingestemd te stoppen met het bestoken van energieinfrastructuur. In de nacht van maandag op dinsdag werd een tankstation bij Kiev geraakt door een drone. En later meldde Rusland een aanval op een olieraffinaderij in de regio Samara. En nu het economisch nieuws. Benzine heeft in Duitsland zondag een nieuw record bereikt van €2,273 per liter. Diesel nadert de recordhoogte van april, kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. De Sociaaldemocraten verwijten de conservatieve minister van Economische Zaken dat ze toekijkt terwijl oliebedrijven recordwinsten maken. In Nederland ligt de prijs van een liter €0,95 met €2,722 nog hoger. Het kabinet is vooralsnog niet van plan de accijns op brandstof te verlagen, ondanks pleidooien van de ANWB en Ondernemend Nederland. Ongeveer 800 schoonmakers staken deze week uit protest tegen de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met vakbond CNV heeft gesloten. Vakbond FNV kondigde maandag 5 stakingsdagen aan. Maandag legde het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neer en ook op grote treinstations werd volop gestaakt, zegt FNV-bestuurder Caroline Lambert. Schiphol houdt de situatie in de gaten en voert samen met schoonmaakbedrijven zoveel mogelijk de dienstverlening uit. Ongeveer 10% van alle schoonmakers is lid van FNV. De rijkste 500 Nederlanders hebben samen ongeveer €3 miljard gereserveerd voor het goede doel. Dat is iets meer dan 1% van hun gezamenlijke vermogen van 273 miljard euro, meldt Zakenblad Quote. Het gaat om geld dat in Goede Doelen Stichtingen is weggezet. Adyen-oprichter Arnoud Schuif en zakenman Joop van Caldeborg hebben het meest gestort, respectievelijk 488 miljoen en 481 miljoen euro. Rob De Fares, oprichter van beurshandelshuis IMC, gaf vorig jaar het meeste weg, 132 miljoen euro. De AEX-index op het Damrak is dinsdagochtend met een klein verlies begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven zoals ASML, BESI en ASMI laten wel enig herstel zien, met koerswinsten tot 0,8%, na verliezen van tot bijna 9% een dag eerder. Die verliezen werden veroorzaakt door waarschuwingen van toplieden in de AI-sector over veiligheidsrisico's van een te snelle ontwikkeling. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% lager, op 1094,93 punten.
5: De brandstofprijzen aan de pomp zijn dinsdagochtend met 4 cent gestegen door oplopende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,72 euro per liter, diesel 2,76 euro. Benzine staat daarmee weer bijna op het record van begin vorige week. De olieprijzen stegen verder na een droneaanval op een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië die werd gesloten. Ook voerden Houthi-rebellen nieuwe aanvallen uit op Saoedi-Arabië en claimt Iran dat een olietanker in de straat van Hormuz in brand vloog door een zeemijn. Opnieuw waarschuwt een AI-onderzoeker dat kunstmatige intelligentie de mensheid kan uitroeien. Bilal Chughtai, die recent vertrok bij Google DeepMind, zegt dat er mogelijk te weinig tijd is om dat scenario af te wenden. Vorige week maakte een onderzoeker van Anthropic al bekend dat hij is opgestapt vanwege zorgen over AI. Anthropic-topman Dario Amodei riep dit weekend op om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. President Trump wuifde de waarschuwingen maandag weg en noemde de suggestie dat AI de wereld kan overnemen een hoax.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Lothar Matthäus verwacht dat Ajax-doelman Mark Ter Stegen terugkeert in het Duitse elftal. De oud-international schrijft in zijn column voor Sky dat Ter Stegen bij goede prestaties in Amsterdam zelfs kan strijden om de eerste keepersplek. Ter Stegen speelde zijn laatste interland in juni 2025. Bondscoach Jurgen Klopp maakt donderdagochtend zijn selectie bekend voor de Nations League-wedstrijden tegen Nederland, Griekenland en Servië. Klopp debuteert volgende week donderdag in de uitwedstrijd tegen Nederland in de Johan Cruijff Arena. Wielrenner Felix Gall stapt over van Decathlon CMA-CGM naar de Duitse World Tour ploeg Lidl Trek. De 28-jarige Oostenrijker werd zondag derde in de Vuelta, achter Enric Mas en Primoz Roglic. Eerder dit jaar eindigde hij als tweede in de Giro d'Italia. Directeur Andy Schleck zegt dat Gall zich heeft bewezen als podiumkandidaat in grote rondes. Volgens Schleck zit er nog veel meer in de renner. De Europese Supercup wordt volgend jaar op woensdag 11 augustus gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat heeft de UEFA besloten tijdens een vergadering in Thessaloniki. In de wedstrijd komen de winnaars van de Champions League en de Europa League tegen elkaar uit. De Europese Supercup wordt sinds 1973 georganiseerd, maar was nog nooit eerder in Nederland. De KNVB en de Johan Cruijff Arena willen er een groot voetbalfeest van maken. De UEFA heeft de finale van de Champions League van 2028 toegewezen aan München en die van 2029 aan Barcelona. Dat gebeurde dinsdag tijdens een vergadering in Thessaloniki. De finale van 2027 is al eerder toegewezen aan het stadion van Atletico Madrid. Boekarest organiseert in 2028 de finale van de Europa League en Turijn die van de Conference League. Een jaar later zijn Belgrado en Budapest aan de beurt voor die finales. De wereldkampioenschappen atletiek in 2029 gaan naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Het is de eerste keer dat het WK atletiek op het Afrikaanse continent plaatsvindt. De Mondiale Atletiekbond, World Athletics, heeft ook München aangewezen als gaststad voor de WK van 2031. Voorzitter Sebastian Coe zegt dat Nairobi overtuigend heeft aangetoond dat dit het moment is om de sport een enorme impuls te geven in Afrika. De wedstrijden worden gehouden in het Kasarani-stadion, dat nu wordt gerenoveerd voor de Afrika Cup voetbal in 2027. Kees Smit is woensdag inzetbaar voor AZ in de uitwedstrijd tegen Sunderland in de Europa League. De 20-jarige spelmaker miste de laatste twee competitieduels door een lichte blessure, maar staat nu weer in de selectie van trainer Leroy Echtold. Smit debuteerde in maart tijdens een oefenwedstrijd tegen Noorwegen voor het Nederlands elftal, maar ging niet mee naar het WK. Bondscoach Xavi Hernandez maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend voor de Nations League-duels eind september en begin oktober. AZ staat na 6 speelronden tweede in de Eredivisie met evenveel punten als koploper PSV.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt in het grootste deel van het land de zon. Alleen in het noordelijk kustgebied is het bewolkt. En later neemt ook in het westen de bewolking toe. Het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de noordwestkust af en toe vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking verder toe en gaat het af en toe regenen. In het oosten kunnen enkele stevige buien vallen, mogelijk met onweer. De wind draait naar het westen en blijft matig. Komende nacht zijn er in het oosten enkele buien, mogelijk met onweer. Ook elders kan een bui voorkomen. Het wordt rond de 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af met verspreid enkele buien, mogelijk met onweer. Later wordt het in het westen droger. De temperatuur komt uit rond de 18 graden bij een matige noordwestenwind.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Langs provinciale wegen en snelwegen zijn sinds 12 uur 's middags brandjes gemeld. Onder meer langs de A2 bij Breukelen was sprake van veel rookontwikkeling. De politie Oost-Nederland meldt op meerdere plekken brandend materiaal, veelal langs provinciale wegen. Rijkswaterstaat sluit waar nodig rijstroken of complete rijbanen af. Volgens Rijkswaterstaat leveren de brandjes weinig hinder op, met kleine vertragingen van enkele minuten op de A1 en A2 rond 1 uur 's middags. Leden van de Tweede en Eerste Kamer zijn aangekomen bij de Koninklijke Schouwburg voor de troonrede van koning Willem-Alexander. Een deel van de Tweede Kamerleden stapte in groepjes uit bussen, een deel kwam te voet. Kort na de parlementariërs kwamen ook kabinetsleden aan bij de Schouwburg met bussen en auto's. Premier Jette zwaaide bij aankomst naar het publiek langs de kant. De koetsen met de koninklijke familie zijn vertrokken vanaf Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Koning Willem-Alexander leest daar de jaarlijkse troonrede voor tijdens de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. De koning, koningin Maxima en prinses Amalia zitten in de glazen koets die dit jaar 200 jaar bestaat. Prinses Alexia en prinses Ariane zijn samen met prins Constantijn en prinses Laurentien onderweg in de Gala Glasberline. De glazen koets is sinds 2016 in gebruik op Prinsjesdag en heeft de gouden koets vervangen. Het is niet uit te sluiten dat boeren achter de sabotageacties op het spoor zitten van dinsdagochtend. Dat zegt Sieta van Kijmpema, secretaris van Farmers Defence Force. Erik Luiten, voorzitter van boerenactiegroep Agractie, zegt niet te weten wie erachter zou kunnen zitten. Op dinsdagochtend was het treinverkeer verstoord in voornamelijk het midden en oosten van Nederland door materiaal op het spoor. Volgens ProRail zijn op 27 plaatsen spullen op het spoor gelegd. Volgens de NS is het treinverkeer in het begin van de middag op de meeste trajecten weer opgestart. Enkele tientallen mensen demonstreren dinsdag langs de route die koning Willem-Alexander neemt naar de troonrede. Ze staan in een demonstratievak op het Lange Voorhout. Dieren in Nederland klaagt dat de 711 miljoen dieren in Nederland nooit worden genoemd in de troonrede. De groep Republiek protesteert tegen de monarchie en vindt dat de koning geen democratische verantwoording hoeft af te leggen. De Nieuwe Vredesbeweging demonstreert tegen de hoge defensieuitgaven. En er is protest tegen de mogelijke bouw van kerncentrales in Terneuzen en Eemshaven. Het gebiedsverbod voor een bewoner van een woning in Overasselt wordt met 3 maanden verlengd. Burgemeester Joeri Minses van de gemeente Heumen hoopt daarmee bij te dragen aan het herstel van de rust en veiligheid in de Gelderse plaats. Bij de woning was begin september een schietpartij, waarbij een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd gedood en 2 politiemensen gewond raakten. De politie hield 35 verdachten aan. De woning is op last van de burgemeester voor 1 jaar gesloten.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Het Oekraïense parlement heeft ingestemd met het ontslag van procureur-generaal Ruslan Kravchenko. Zijn positie kwam onder druk na een inval van anticorruptiediensten in zijn kantoor. Die diensten onderzoeken het aannemen van steekpenningen voor de bescherming van malafide callcenters. Een medewerker van Kravchenko is opgepakt. Hij zelf ontkent betrokkenheid. Kravchenko beschuldigde president Zelensky van politieke druk en zegt Oekraïne te hebben verlaten voor een zakenreis. Het aantal sabotageacties en andere hybride aanvallen van Rusland op de NAVO neemt aanzienlijk toe. Een hoge NAVO-functionaris telt alleen al afgelopen jaar meer dan 200 acties, buiten duizenden cyberaanvallen. Duitsland wees Rusland onlangs aan als verantwoordelijke voor een kennelijk mislukte drone-aanval op Oekraïnse transportvliegtuigen op het vliegveld van Leipzig. Onder hybride oorlogvoering vallen sabotage, spionage en het verspreiden van desinformatie. De NAVO denkt dat Rusland hiermee de steun voor Oekraïne probeert te ondermijnen. De Wereldgezondheidsorganisatie ziet langzaam resultaten van de bestrijding van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo. Maar de VN-organisatie zegt dat het nog te vroeg is om te zeggen dat de uitbraak over zijn hoogtepunt heen is. De Congolese minister van Gezondheid ziet ook bemoedigende signalen en zegt dat het aantal besmettingen is gedaald van 120 naar ongeveer 80 per dag. Er zijn inmiddels meer dan 7200 gevallen vastgesteld en ruim 3.500 mensen overleden aan het virus. De uitbraak vindt vooral plaats in het oosten en noorden van het land, waar de staat door jarenlange conflicten weinig controle heeft. Op satellietbeelden zijn 5 grote olievlekken te zien in de straat van Hormuz. Dat meldt de Duitse tak van Greenpeace. De drijvende olie heeft inmiddels de Iraanse kust bereikt bij het eiland Qeshem, waar ook beschermde natuurgebieden liggen. Het oppervlak van de vlekken groeide van 400 vierkante kilometer op 11 september naar circa 600 vierkante kilometer een dag later. Mogelijk is de olie gelekt uit een beschoten olietanker. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie kondigt woensdag hoogstwaarschijnlijk een migratienoodwet aan. Dat melden diverse Brusselse bronnen. Als die noodwet wordt geactiveerd, kan de behandeling van asielvragen tijdelijk worden opgeschort en zou een snellere terugkeer van migranten mogelijk worden. Von der Leyen presenteert het plan in haar State of the Union, de Europese variant van de troonrede. De noodwet is een antwoord op de onverwachte stroom van zo'n 80.000 immigranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta binnenkwamen. Rusland blijft doelen in de energiesector aanvallen, ondanks een door president Trump gemeld akkoord om daarmee te stoppen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky schrijft op X dat zijn land op die aanvallen reageert. Trump verklaarde maandag dat zowel Rusland als Oekraïne ermee had ingestemd te stoppen met het bestoken van energieinfrastructuur.
1: In de nacht van maandag op dinsdag werd een tankstation bij Kiev geraakt door een drone. En later meldde Rusland een aanval op een olieraffinaderij in de regio Samara.
5: En nu het economisch nieuws. Benzine heeft in Duitsland zondag een nieuw record bereikt van €2,273 per liter. Diesel nadert de recordhoogte van april, kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. De Sociaaldemocraten verwijten de conservatieve minister van Economische Zaken dat ze toekijkt terwijl oliebedrijven recordwinsten maken. In Nederland ligt de prijs van een liter €95 met €2,722 nog hoger. Het kabinet is vooralsnog niet van plan de accijns op brandstof te verlagen, ondanks pleidooien van de ANWB en Ondernemend Nederland. Ongeveer 800 schoonmakers staken deze week uit protest tegen de CAO, die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met vakbond CNV heeft gesloten. Vakbond FNV kondigde maandag 5 stakingsdagen aan. Maandag legde het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neer en ook op grote treinstations werd volop gestaakt, zegt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Schiphol houdt de situatie in de gaten en voert samen met schoonmaakbedrijven zoveel mogelijk de dienstverlening uit. Ongeveer 10% van alle schoonmakers is lid van FNV. De rijkste 500 Nederlanders hebben samen ongeveer €3 miljard gereserveerd voor het goede doel. Dat is iets meer dan 1% van hun gezamenlijke vermogen van €273 miljard, meldt Zakenblad Quote. Het gaat om geld dat in Goede Doelen Stichtingen is weggezet. Adyen-oprichter Arnoud Schuif en zakenman Joop van Caldeborg hebben het meest gestort, respectievelijk €488 miljoen en €481 miljoen. Rob De Fares, oprichter van beurshandelshuis IMC, gaf vorig jaar het meeste weg, €132 miljoen. De AEX-index op het Damrak is dinsdagochtend met een klein verlies begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven zoals ASML, BESI en ASMI laten wel enig herstel zien, met koerswinsten tot 0,8%, na verliezen van tot bijna 9% een dag eerder. Die verliezen werden veroorzaakt door waarschuwingen van toplieden in de AI-sector over veiligheidsrisico's van een te snelle ontwikkeling. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% lager, op 1094,93 punten. De brandstofprijzen aan de pomp zijn dinsdagochtend met 4 cent gestegen door oplopende olieprijzen. Euro 95 kost nu €2,72 per liter, diesel €2,76. Benzine staat daarmee weer bijna op het record van begin vorige week. De olieprijzen stegen verder na een droneaanval op een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië die werd gesloten. Ook voerden Houthi-rebellen nieuwe aanvallen uit op Saoedi-Arabië en claimt Iran dat een olietanker in de straat van Hormuz in brand vloog door een zeemijn. Opnieuw waarschuwt een AI-onderzoeker dat kunstmatige intelligentie de mensheid kan uitroeien. Bilal Chughtai, die recent vertrok bij Google DeepMind, zegt dat er mogelijk te weinig tijd is om dat scenario af te wenden. Vorige week maakte een onderzoeker van Anthropic al bekend dat hij is opgestapt vanwege zorgen over AI. Anthropic-topman Dario Amodei riep dit weekend op om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. President Trump wuifde de waarschuwingen maandag weg en noemde de suggestie dat AI de wereld kan overnemen een hoax.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Lothar Matthäus verwacht dat Ajax-doelman Mark ter Stegen terugkeert in het Duitse elftal. De oud-international schrijft in zijn column voor Sky dat Ter Stegen bij goede prestaties in Amsterdam zelfs kan strijden om de eerste keepersplek. Ter Stegen speelde zijn laatste interland in juni 2025. Bondscoach Jurgen Klopp maakt donderdagochtend zijn selectie bekend voor de Nations League-wedstrijden tegen Nederland, Griekenland en Servië. Klopp debuteert volgende week donderdag in de uitwedstrijd tegen Nederland in de Johan Cruijff Arena. Wielrenner Felix Gall stapt over van Decathlon CMA-CGM naar de Duitse World Tour ploeg Lidl Trek. De 28-jarige Oostenrijker werd zondag derde in de Vuelta, achter Enric Mas en Primoz Roglic. Eerder dit jaar eindigde hij als tweede in de Giro d'Italia. Directeur Andy Schleck zegt dat Gall zich heeft bewezen als podiumkandidaat in grote rondes. Volgens Schleck zit er nog veel meer in de renner. De Europese Supercup wordt volgend jaar op woensdag 11 augustus gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat heeft de UEFA besloten tijdens een vergadering in Thessaloniki. In de wedstrijd komen de winnaars van de Champions League en de Europa League tegen elkaar uit. De Europese Supercup wordt sinds 1973 georganiseerd, maar was nog nooit eerder in Nederland. De KNVB en de Johan Cruijff Arena willen er een groot voetbalfeest van maken. De UEFA heeft de finale van de Champions League van 2028 toegewezen aan München en die van 2029 aan Barcelona. Dat gebeurde dinsdag tijdens een vergadering in Thessaloniki. De finale van 2027 is al eerder toegewezen aan het stadion van Atletico Madrid. Boekarest organiseert in 2028 de finale van de Europa League en Turijn die van de Conference League. Een jaar later zijn Belgrado en Budapest aan de beurt voor die finales. De wereldkampioenschappen atletiek in 2029 gaan naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Het is de eerste keer dat het WK atletiek op het Afrikaanse continent plaatsvindt. De Mondiale Atletiekbond, World Athletics, heeft ook München aangewezen als gaststad voor de WK van 2031. Voorzitter Sebastian Coe zegt dat Nairobi overtuigend heeft aangetoond dat dit het moment is om de sport een enorme impuls te geven in Afrika. De wedstrijden worden gehouden in het Kasarani-stadion, dat nu wordt gerenoveerd voor de Afrika Cup voetbal in 2027. Kees Smit is woensdag inzetbaar voor AZ in de uitwedstrijd tegen Sunderland in de Europa League. De 20-jarige spelmaker miste de laatste twee competitieduels door een lichte blessure, maar staat nu weer in de selectie van trainer Leroy Echtold. Smit debuteerde in maart tijdens een oefenwedstrijd tegen Noorwegen voor het Nederlands elftal, maar ging niet mee naar het WK. Bondscoach Xavi Hernandez maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend voor de Nations League-duels eind september en begin oktober. AZ staat na 6 speelronden tweede in de Eredivisie met evenveel punten als koploper PSV.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon volop. Maar in het noordelijke kustgebied en later ook in het westen neemt de bewolking toe. Het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de noordwestkust soms vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking verder toe en gaat het af en toe regenen. In het uiterste oosten kunnen enkele stevige buien ontstaan, mogelijk met onweer. De wind draait naar het westen en is matig. Langs de kust eerst vrij krachtig. Vannacht zijn er in het oosten enkele buien, mogelijk met onweer. Later kan er ook elders een bui vallen. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af met verspreid enkele buien. De temperatuur komt niet boven de 18 graden uit.
6: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Langs provinciale wegen en snelwegen zijn sinds 12 uur 's middags brandjes gemeld. De politie Oost-Nederland en Rijkswaterstaat bevestigen dat. Boeren hadden aangekondigd rond het middaguur met een actie te komen. Rijkswaterstaat meldt dat op verschillende plekken in het land brandend materiaal ligt. Onder meer langs de A2 bij Breukelen, waar veel rook te zien was. De brandjes leveren volgens Rijkswaterstaat weinig hinder op, al waren er kleine vertragingen op de A1 en A2. Prinses Beatrix heeft dinsdag weer vanuit het gebouw van de Raad van State naar de koninklijke stoet gezwaaid tijdens Prinsjesdag. De 88-jarige prinses keek vanaf die plek aan de Kneuterdijk toe toen de rijtuigen met de koninklijke familie voorbij kwamen. Op beelden was te zien dat Beatrix enthousiast naar de koetsen wuifde. De voormalige koningin is sinds de troonswisseling in 2013 vrijwel ieder jaar ergens langs de route van de koninklijke stoet te vinden.
5: De politiek moet problemen oplossen en zich niet laten leiden door de ophef van de dag. Dat zei koning Willem-Alexander dinsdagmiddag in de troonrede die hij voorlas namens het kabinet. Hij had het bijvoorbeeld over problemen op het gebied van stikstof, migratie en de toekomst van het sociale stelsel. De parlementaire democratie is van en voor iedereen en moet dienstbaar zijn aan iedereen, aldus het staatshoofd. Tijdens de tocht van koning Willem-Alexander van Paleis Noordeinde naar de troonrede in de Koninklijke Schouwburg kwam zijn koets langs een vak met demonstranten op het Lange Voorhout. Ze riepen onder meer: leve de Republiek, waar zijn de dieren en minder granaten, meer diplomaten naar de koning. In het vak staan enkele tientallen mensen, aanhangers van onder meer Dieren in Nederland, Republiek en de Nieuwe Vredesbeweging. Leden van de Tweede en Eerste Kamer zijn aangekomen bij de Koninklijke Schouwburg voor de troonrede van koning Willem-Alexander. Een deel van de Tweede Kamerleden stapte in groepjes uit bussen, een deel kwam te voet. Kort na de parlementariërs kwamen ook kabinetsleden aan bij de Schouwburg met bussen en auto's. Premier Jette zwaaide bij aankomst naar het publiek langs de kant.
7: Het is niet uit te sluiten dat boeren achter de sabotageacties op het spoor zitten van dinsdagochtend. Dat zegt Sieta van Kijmpema, secretaris van Farmers Defence Force. Erik Luiten, voorzitter van boerenactiegroep Agractie, zegt niet te weten wie erachter zou kunnen zitten. Op dinsdagochtend was het treinverkeer verstoord in voornamelijk het midden en oosten van Nederland door materiaal op het spoor. Volgens ProRail zijn op 27 plaatsen spullen op het spoor gelegd. Volgens de NS is het treinverkeer in het begin van de middag op de meeste trajecten weer opgestart.
6: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws.
1: Een veerboot is zondagochtend gezonken voor de kust van Indonesië. 6 mensen zijn omgekomen en 129 worden nog vermist. Reddingswerkers kunnen door hoge golven en slecht weer moeilijk bij het gekapseisde schip komen. Een overlevende moest 10 uur in zee wachten voordat hij werd gered. Het schip verloor kort na vertrek uit Surabaya contact met de rederij.
5: VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk maakt zich zorgen over schendingen van het internationaal recht bij de berging van lichamen in Gaza. Hij roept Israël op internationale onderzoekers toegang te verlenen tot het gebied. Türk zegt dat het Israëlische leger bulldozers gebruikt, zonder respect voor de doden onder het puin. Hij stelt dat het van cruciaal belang is om bewijsmateriaal veilig te stellen voor onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden. Israël is volgens internationaal recht verplicht alle mogelijke maatregelen te treffen voor het opsporen van vermiste personen en het bergen van lichamen.
1: Het Kremlin noemt het een goed idee om te stoppen met aanvallen op de energiesector in de oorlog met Oekraïne. De Amerikaanse president Trump kondigde maandag aan dat beide landen akkoord waren met dat voorstel. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat Rusland in contact staat met de Amerikanen. President Zelensky stelde dat Oekraïne zich aan het plan zou houden als Rusland dat ook doet. Afgelopen nacht ging het volgens Zelensky direct fout omdat Rusland de energiesector bleef aanvallen.
5: De Noorse politie is het hoofdkantoor van telecombedrijf Telenor binnengevallen in Oslo. De politie verdenkt het staatsbedrijf van medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid in Myanmar. Telenor overhandigde meerdere keren gevoelige klantinformatie aan de militaire junta die in februari 2021 de macht overnam. Een Zweedse organisatie zegt dat de acties van Telenor Myanmar tot de executie van een prominente activist hebben geleid.
7: Telenor zegt mee te werken aan het politieonderzoek.
1: Het aantal sabotageacties en andere hybride aanvallen van Rusland op de NAVO neemt aanzienlijk toe. Een hoge NAVO-functionaris telt alleen al afgelopen jaar meer dan 200 acties, buiten duizenden cyberaanvallen. Duitsland wees Rusland onlangs aan als verantwoordelijke voor een kennelijk mislukte drone-aanval op Oekraïnse transportvliegtuigen op het vliegveld van Leipzig.

0: Kravchenko beschuldigde president Zelensky van politieke druk en zegt Oekraïne te hebben verlaten voor een zakenreis.
1: En nu het economisch nieuws. Benzine heeft in Duitsland zondag een nieuw record bereikt van €2,273 per liter. Diesel nadert de recordhoogte van april, kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. De Sociaaldemocraten verwijten de conservatieve minister van Economische Zaken dat ze toekijkt terwijl oliebedrijven recordwinsten maken. In Nederland ligt de prijs van een liter €95 met €2,722 nog hoger. Het kabinet is vooralsnog niet van plan de accijns op brandstof te verlagen, ondanks pleidooien van de ANWB en Ondernemend Nederland. Ongeveer 800 schoonmakers staken deze week uit protest tegen de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met vakbond CNV heeft gesloten. Vakbond FNV kondigde maandag 5 stakingsdagen aan. Maandag legde het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neer en ook op grote treinstations werd volop gestaakt, zegt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Schiphol houdt de situatie in de gaten en voert samen met schoonmaakbedrijven zoveel mogelijk de dienstverlening uit. Ongeveer 10% van alle schoonmakers is lid van FNV. De rijkste 500 Nederlanders hebben samen ongeveer €3 miljard gereserveerd voor het goede doel. Dat is iets meer dan 1% van hun gezamenlijke vermogen van €273 miljard, meldt Zakenblad Quote. Het gaat om geld dat in goede doelenstichtingen is weggezet. Adyen-oprichter Arnoud Schuif en zakenman Joop van Caldeborg hebben het meest gestort, respectievelijk €488 miljoen en €481 miljoen. Rob De Fares, oprichter van beurshandelshuis IMC, gaf vorig jaar het meeste weg, €132 miljoen. De AEX-index op het Damrak is dinsdagochtend met een klein verlies begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven zoals ASML, BESI en ASMI laten wel enig herstel zien, met koerswinsten tot 0,8%, na verliezen van tot bijna 9% een dag eerder. Die verliezen werden veroorzaakt door waarschuwingen van toplieden in de AI-sector over veiligheidsrisico's van een te snelle ontwikkeling. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% lager, op 1094,93 punten. De brandstofprijzen aan de pomp zijn dinsdagochtend met 4 cent gestegen door oplopende olieprijzen. Euro 95 kost nu €2,72 per liter, diesel €2,76. Benzine staat daarmee weer bijna op het record van begin vorige week. De olieprijzen stegen verder na een droneaanval op een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië die werd gesloten. Ook voerden Houthi-rebellen nieuwe aanvallen uit op Saoedi-Arabië en claimt Iran dat een olietanker in de straat van Hormuz in brand vloog door een zeemijn. Opnieuw waarschuwt een AI-onderzoeker dat kunstmatige intelligentie de mensheid kan uitroeien. Bilal Chughtai, die recent vertrok bij Google DeepMind, zegt dat er mogelijk te weinig tijd is om dat scenario af te wenden. Vorige week maakte een onderzoeker van Anthropic al bekend dat hij is opgestapt vanwege zorgen over AI. Anthropic-topman Dario Amodei riep dit weekend op om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. President Trump wuifde de waarschuwingen maandag weg en noemde de suggestie dat AI de wereld kan overnemen een hoax.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Lothar Matthäus verwacht dat Ajax-doelman Mark ter Stegen terugkeert in het Duitse elftal. De oud-international schrijft in zijn column voor Sky dat Ter Stegen bij goede prestaties in Amsterdam zelfs kan strijden om de eerste keepersplek. Ter Stegen speelde zijn laatste interland in juni 2025. Bondscoach Jurgen Klopp maakt donderdagochtend zijn selectie bekend voor de Nations League-wedstrijden tegen Nederland, Griekenland en

0: Servië. Klopp debuteert volgende week donderdag in de uitwedstrijd tegen Nederland in de Johan Cruijff Arena. Wielrenner Felix Gall stapt over van Decathlon CMA-CGM naar de Duitse worldtourploeg Lidl Trek. De 28-jarige Oostenrijker werd zondag derde in de Vuelta, achter Enric Mas en Primoz Roglic. Eerder dit jaar eindigde hij als tweede in de Giro d'Italia. Directeur Andy Schleck zegt dat Gall zich heeft bewezen als podiumkandidaat in grote rondes. Volgens Schleck zit er nog veel meer in de renner. De Europese Supercup wordt volgend jaar op woensdag 11 augustus gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat heeft de UEFA besloten tijdens een vergadering in Thessaloniki. In de wedstrijd komen de winnaars van de Champions League en de Europa League tegen elkaar uit. De Europese Supercup wordt sinds 1973 georganiseerd, maar was nog nooit eerder in Nederland. De KNVB en de Johan Cruijff Arena willen er een groot voetbalfeest van maken. De UEFA heeft de finale van de Champions League van 2028 toegewezen aan München en die van 2029 aan Barcelona. Dat gebeurde dinsdag tijdens een vergadering in Thessaloniki. De finale van 2027 is al eerder toegewezen aan het stadion van Atletico Madrid. Boekarest organiseert in 2028 de finale van de Europa League en Turijn die van de Conference League. Een jaar later zijn Belgrado en Budapest aan de beurt voor die finales. De wereldkampioenschappen atletiek in 2029 gaan naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Het is de eerste keer dat het WK atletiek op het Afrikaanse continent plaatsvindt. De Mondiale Atletiekbond, World Athletics, heeft ook München aangewezen als gaststad voor de WK van 2031. Voorzitter Sebastian Coe zegt dat Nairobi overtuigend heeft aangetoond dat dit het moment is om de sport een enorme impuls te geven in Afrika. De wedstrijden worden gehouden in het Kasarani-stadion, dat nu wordt gerenoveerd voor de Afrika Cup voetbal in 2027. Kees Smit is woensdag inzetbaar voor AZ in de uitwedstrijd tegen Sunderland in de Europa League. De 20-jarige spelmaker miste de laatste twee competitieduels door een lichte blessure, maar staat nu weer in de selectie van trainer Leroy Echtold. Smit debuteerde in maart tijdens een oefenwedstrijd tegen Noorwegen voor het Nederlands elftal, maar ging niet mee naar het WK. Bondscoach Xavi Hernandez maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend voor de Nations League-duels eind september en begin oktober. AZ staat na 6 speelronden tweede in de eredivisie met evenveel punten als koploper PSV.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig, behalve in het noorden en westen waar het meer bewolkt is. Het blijft droog met temperaturen tussen de 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het regenen. In het oosten kunnen stevige buien en onweer ontstaan. De wind draait naar het westen. Vannacht enkele buien, mogelijk met onweer in het oosten. Het wordt 13 graden. Morgen zon en wolken met verspreid enkele buien, mogelijk onweer. In de middag wordt het in het westen droger bij een graad of 18.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. ProRail krijgt opnieuw meldingen van materialen op het spoor. Op dezelfde locaties waar dinsdagochtend al buizen waren neergelegd. Dinsdagochtend was het treinverkeer vooral in het midden en oosten van Nederland verstoord door sabotageacties. Iets na 1 uur 's middags waren er in totaal ruim 30 storingen gemeld, waarvan er 7 nog actief zijn. Het treinverkeer op de getroffen sporen is inmiddels grotendeels weer opgestart. ProRail monitort de sporen extra via camera's en voert aanvullende surveillances uit. Uitstel of afstel van de stikstofaanpak is onverantwoord, zegt de koning in de troonrede op Prinsjesdag. Het minderheidskabinet presenteerde in juni de stikstofaanpak, maar een aantal rechtse partijen wil dat plan fors versoepelen of helemaal van tafel. De koning zegt dat het kabinet continu in gesprek blijft met boeren en provincies over de plannen. Er is veel geld beschikbaar om boeren te helpen bij het aanpassen van hun bedrijf. Prinses Beatrix heeft dinsdag weer vanuit het gebouw van de Raad van State naar de koninklijke stoet gezwaaid tijdens Prinsjesdag. De 88-jarige prinses keek vanaf die plek aan de Kneuterdijk toe toen de rijtuigen met de koninklijke familie voorbij kwamen. Op beelden was te zien dat Beatrix enthousiast naar de koetsen wuifde. De voormalige koningin is sinds de troonswisseling in 2013 vrijwel ieder jaar ergens langs de route van de koninklijke stoet te vinden. Langs provinciale wegen en snelwegen zijn sinds 12 uur 's middags brandjes gemeld. De politie Oost-Nederland en Rijkswaterstaat bevestigen dat. Boeren hadden aangekondigd rond het middaguur met een actie te komen. Rijkswaterstaat meldt dat op verschillende plekken in het land brandend materiaal ligt. Onder meer langs de A2 bij Breukelen, waar veel rook te zien was. De brandjes leveren volgens Rijkswaterstaat weinig hinder op, al waren er kleine vertragingen op de A1 en A2. Tijdens de tocht van koning Willem-Alexander van Paleis Noordeinde naar de troonrede in de Koninklijke Schouwburg kwam zijn koets langs een vak met demonstranten op het Lange Voorhout. Ze riepen onder meer: "Leve de Republiek! Waar zijn de dieren? En minder granaten, meer diplomaten naar de koning." In het vak staan enkele tientallen mensen. Aanhangers van onder meer Dieren in Nederland, Republiek en de Nieuwe Vredesbeweging. Leden van de Tweede en Eerste Kamer zijn aangekomen bij de Koninklijke Schouwburg voor de troonrede van koning Willem-Alexander. Een deel van de Tweede Kamerleden stapte in groepjes uit bussen, een deel kwam te voet. Kort na de parlementariërs kwamen ook kabinetsleden aan bij de Schouwburg met bussen en auto's. Premier Jette zwaaide bij aankomst naar het publiek langs de kant.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Denemarken roept geen NAVO-spoedberaad bijeen over Russische lichtkogels die zijn afgevuurd richting een militaire helikopter boven de Oostzee. De Deense regering noemt de actie van het Russische fregat roekeloos en volstrekt onacceptabel, maar vraagt niet om overleg onder artikel 4 van het NAVO-handvest. Defensieminister Jeppe Bruus zegt dat de lichtkogels werden afgevuurd zonder waarschuwing of radiocontact. Rusland wijst de schuld af en stelt dat de helikopter provocatieve en gevaarlijke manoeuvres maakte. De Russische ambassadeur in Kopenhagen zegt al vaker te hebben gewaarschuwd voor dergelijke acties. VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk maakt zich zorgen over schendingen van het internationaal recht bij de berging van lichamen in Gaza. Hij roept Israël op internationale onderzoekers toegang te verlenen tot het gebied. Türk zegt dat het Israëlische leger bulldozers gebruikt zonder respect voor de doden onder het puin. Hij stelt dat het van cruciaal belang is om bewijsmateriaal veilig te stellen voor onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden. Israël is volgens internationaal recht verplicht alle mogelijke maatregelen te treffen voor het opsporen van vermiste personen en het bergen van lichamen. Een veerboot is zondagochtend gezonken voor de kust van Indonesië. 6 mensen zijn omgekomen en 129 worden nog vermist. Reddingswerkers kunnen door hoge golven en slecht weer moeilijk bij het gekapseisde schip komen. Een overlevende moest 10 uur in zee wachten voordat hij werd gered. Het schip verloor kort na vertrek uit Surabaya contact met de rederij. De Noorse politie is het hoofdkantoor van telecombedrijf Telenor binnengevallen in Oslo. De politie verdenkt het staatsbedrijf van medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid in Myanmar. Telenor overhandigde meerdere keren gevoelige klantinformatie aan de militaire junta, die in februari 2021 de macht overnam. Een Zweedse organisatie zegt dat de acties van Telenor Myanmar tot de executie van een prominente activist hebben geleid. Telenor zegt mee te werken aan het politieonderzoek. Het Kremlin noemt het een goed idee om te stoppen met aanvallen op de energiesector in de oorlog met Oekraïne. De Amerikaanse president Trump kondigde maandag aan dat beide landen akkoord waren met dat voorstel. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat Rusland in contact staat met de Amerikanen. President Zelensky stelde dat Oekraïne zich aan het plan zou houden als Rusland dat ook doet. Afgelopen nacht ging het volgens Zelensky direct fout omdat Rusland de energiesector bleef aanvallen. Het Oekraïense parlement heeft ingestemd met het ontslag van procureur-generaal Ruslan Kravchenko. Zijn positie kwam onder druk na een inval van anticorruptiediensten in zijn kantoor. Die diensten onderzoeken het aannemen van steekpenningen voor de bescherming van malafide callcenters. Een medewerker van Kravchenko is opgepakt. Hij zelf ontkent betrokkenheid. Kravchenko beschuldigde president Zelensky van politieke druk en zegt Oekraïne te hebben verlaten voor een zakenreis.
4: En nu het economisch nieuws. Benzine heeft in Duitsland zondag een nieuw record bereikt van €2,273 per liter. Diesel nadert de recordhoogte van april, kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. De Sociaaldemocraten verwijten de conservatieve minister van Economische Zaken dat ze toekijkt terwijl oliebedrijven recordwinsten maken. In Nederland ligt de prijs van een liter €95 met €2,722 nog hoger. Het kabinet is vooralsnog niet van plan de accijns op brandstof te verlagen, ondanks pleidooien van de ANWB en Ondernemend Nederland. Ongeveer 800 schoonmakers staken deze week uit protest tegen de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met vakbond CNV heeft gesloten. Vakbond FNV kondigde maandag 5 stakingsdagen aan. Maandag legde het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neer en ook op grote treinstations werd volop gestaakt, zegt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Schiphol houdt de situatie in de gaten en voert samen met schoonmaakbedrijven zoveel mogelijk de dienstverlening uit. Ongeveer 10% van alle schoonmakers is lid van FNV. De rijkste 500 Nederlanders hebben samen ongeveer €3 miljard gereserveerd voor het goede doel. Dat is iets meer dan 1% van hun gezamenlijke vermogen van €273 miljard, meldt Zakenblad Quote. Het gaat om geld dat in Goede Doelen Stichtingen is weggezet. Adyen-oprichter Arnoud Schuif en zakenman Joop van Caldeborg hebben het meest gestort, respectievelijk €488 miljoen en €481 miljoen. Rob De Fares, oprichter van beurshandelshuis IMC, gaf vorig jaar het meeste weg, €132 miljoen. De AEX-index op het Damrak is dinsdagochtend met een klein verlies begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven zoals ASML, BESI en ASMI laten wel enig herstel zien, met koerswinsten tot 0,8%, na verliezen van tot bijna 9% een dag eerder. Die verliezen werden veroorzaakt door waarschuwingen van toplieden in de AI-sector over veiligheidsrisico's van een te snelle ontwikkeling. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% lager, op 1094,93 punten. De brandstofprijzen aan de pomp zijn dinsdagochtend met 4 cent gestegen door oplopende olieprijzen. €95 kost nu €2,72 per liter, diesel €2,76. Benzine staat daarmee weer bijna op het record van begin vorige week. De olieprijzen stegen verder na een droneaanval op een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië die werd gesloten. Ook voerden Houthi-rebellen nieuwe aanvallen uit op Saoedi-Arabië en claimt Iran dat een olietanker in de straat van Hormuz in brand vloog door een zeemijn. Opnieuw waarschuwt een AI-onderzoeker dat kunstmatige intelligentie de mensheid kan uitroeien. Bilal Chughtai, die recent vertrok bij Google DeepMind, zegt dat er mogelijk te weinig tijd is om dat scenario af te wenden. Vorige week maakte een onderzoeker van Anthropic al bekend dat hij is opgestapt vanwege zorgen over AI. Anthropic-topman Dario Amodei riep dit weekend op om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. President Trump wuifde de waarschuwingen maandag weg en noemde de suggestie dat AI de wereld kan overnemen een hoax.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws.
7: Lothar Matthäus verwacht dat Ajax-doelman Mark Ter Stegen terugkeert in het Duitse elftal. De oud-international schrijft in zijn column voor Sky dat Ter Stegen bij goede prestaties in Amsterdam zelfs kan strijden om de eerste keepersplek. Ter Stegen speelde zijn laatste interland in juni 2025. Bondscoach Jurgen Klopp maakt donderdagochtend zijn selectie bekend voor de Nations League-wedstrijden tegen Nederland, Griekenland en Servië. Klopp debuteert volgende week donderdag in de uitwedstrijd tegen Nederland in de Johan Cruijff Arena. Wielrenner Felix Gall stapt over van Decathlon CMA-CGM naar de Duitse World Tour ploeg Lidl Trek. De 28-jarige Oostenrijker werd zondag derde in de Vuelta, achter Enric Mas en Primoz Roglic. Eerder dit jaar eindigde hij als tweede in de Giro d'Italia. Directeur Andy Schleck zegt dat Gall zich heeft bewezen als podiumkandidaat in grote rondes. Volgens Schleck zit er nog veel meer in de renner. De Europese Supercup wordt volgend jaar op woensdag 11 augustus gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat heeft de UEFA besloten tijdens een vergadering in Thessaloniki. In de wedstrijd komen de winnaars van de Champions League en de Europa League tegen elkaar uit. De Europese Supercup wordt sinds 1973 georganiseerd, maar was nog nooit eerder in Nederland. De KNVB en de Johan Cruijff Arena willen er een groot voetbalfeest van maken. De UEFA heeft de finale van de Champions League van 2028 toegewezen aan München en die van 2029 aan Barcelona. Dat gebeurde dinsdag tijdens een vergadering in Thessaloniki. De finale van 2027 is al eerder toegewezen aan het stadion van Atletico Madrid. Boekarest organiseert in 2028 de finale van de Europa League en Turijn die van de Conference League. Een jaar later zijn Belgrado en Budapest aan de beurt voor die finales. De wereldkampioenschappen atletiek in 2029 gaan naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Het is de eerste keer dat het WK atletiek op het Afrikaanse continent plaatsvindt. De Mondiale Atletiekbond, World Athletics, heeft ook München aangewezen als gaststad voor de WK van 2031. Voorzitter Sebastian Coe zegt dat Nairobi overtuigend heeft aangetoond dat dit het moment is om de sport een enorme impuls te geven in Afrika. De wedstrijden worden gehouden in het Kasarani-stadion, dat nu wordt gerenoveerd voor de Afrika Cup voetbal in 2027. Kees Smit is woensdag inzetbaar voor AZ in de uitwedstrijd tegen Sunderland in de Europa League. De 20-jarige spelmaker miste de laatste twee competitieduels door een lichte blessure, maar staat nu weer in de selectie van trainer Leroy Echtold. Smit debuteerde in maart tijdens een oefenwedstrijd tegen Noorwegen voor het Nederlands elftal, maar ging niet mee naar het WK. Bondscoach Xavi Hernandez maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend voor de Nations League-duels eind september en begin oktober. AZ staat na 6 speelronden tweede in de Eredivisie met evenveel punten als koploper PSV.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon en blijft het droog. Later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Het wordt 20 graden op de Wadden tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit het zuidwesten. Vanavond neemt de bewolking verder toe en gaat het af en toe regenen. In het oosten kunnen enkele buien ontstaan, mogelijk met onweer. De wind draait naar het westen tot noordwesten. Vannacht zijn er vooral in het oosten enkele buien, mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af, met verspreid over het land enkele buien. Het wordt rond de 18 graden.
5: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. CNV roept de Tweede Kamer op om de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet rond sociale zekerheid weg te stemmen. De vakbond is wel blij dat het kabinet onder druk van acties eerdere plannen heeft aangepast.
3: maar de belangrijkste bezuinigingen blijven volgens CNV overeind. De duur en opbouw van de WW wordt nog steeds fors ingekort en mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering worden geraakt. Voorzitter Hans van den Heuvel zegt dat actievoeren werkt, maar dat een halve handreiking geen oplossing is voor mensen die ziek worden of hun baan verliezen. Juist op die momenten moet je kunnen rekenen op een fatsoenlijk vangnet, aldus van den Heuvel. Op treinsporen waar dinsdagochtend buizen zijn neergelegd, zijn na het opruimen door ProRail weer nieuwe materialen gelegd. De spoorbeheerder krijgt opnieuw meldingen van storingen op dezelfde locaties. Dinsdagochtend was het treinverkeer voornamelijk in het midden en oosten van Nederland verstoord door sabotageacties. Iets na 13 uur zijn er in totaal ruim 30 storingen gemeld bij ProRail als gevolg van materiaal op het spoor. ProRail is extra alert en monitort via cameratoezicht en surveillances de plaatsen waar meldingen zijn gedaan. Uitstel of afstel van de stikstofaanpak is onverantwoord, zegt de koning in de troonrede op Prinsjesdag. Het kabinet blijft continu in gesprek met boeren en provincies over de stikstofplannen. En er is veel geld beschikbaar om boeren te helpen bij het aanpassen van hun bedrijf. De koning zegt dat de pijn en onzekerheid het meest gevoeld wordt in boerengezinnen rond kwetsbare natuur. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen moeten dit najaar tot concrete voorstellen leiden. De hoop en verwachting van het kabinet is dat er weer makkelijker vergunningen verleend kunnen worden. Bij een ernstig ongeval tussen twee personenauto's op de Ootmarsumseweg in Albergen is maandagavond een 40-jarige man uit Nijverdal om het leven gekomen. Het ongeluk vond rond 21:50 uur plaats in de Overijsselse plaats. De overleden man was de bestuurder van een van de wagens. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De gemeente Den Haag is positief over de ambities van het kabinet, maar wil dat de politiek ophoudt met de conflicten. Wethouder Richard de Mos zegt namens het Haagse College dat de landelijke politiek moet ophouden met ruzie maken en moet zorgen dat mensen merken dat er werk wordt gemaakt van de BV Nederland. Den Haag ziet kansen in de aandacht van het kabinet voor economische groei, veiligheid, innovatie, woningbouw en bereikbaarheid. Om dat waar te maken is geld nodig en moet de overheid samenwerken met gemeenten, aldus de derde stad van het land. Langs provinciale wegen en snelwegen zijn sinds 12 uur 's middags brandjes gemeld. De politie Oost-Nederland en Rijkswaterstaat bevestigen dat. Boeren hadden aangekondigd rond het middaguur met een actie te komen. Rijkswaterstaat meldt dat op verschillende plekken in het land brandend materiaal ligt, onder meer langs de A2 bij Breukelen, waar veel rook te zien was. De brandjes leveren volgens Rijkswaterstaat weinig hinder op, al waren er kleine vertragingen op de A1 en A2.
8: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Denemarken roept geen NAVO-spoedberaad bijeen over Russische lichtkogels die zijn afgevuurd richting een militaire helikopter boven de Oostzee. De Deense regering noemt de actie van het Russische fregat roekeloos en volstrekt onacceptabel, maar vraagt niet om overleg onder artikel 4 van het NAVO-handvest. Defensieminister Jeppe Bruus zegt dat de lichtkogels werden afgevuurd zonder waarschuwing of radiocontact. Rusland wijst de schuld af en stelt dat de helikopter provocatieve en gevaarlijke manoeuvres maakte. De Russische ambassadeur in Kopenhagen zegt al vaker te hebben gewaarschuwd voor dergelijke acties. VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk maakt zich zorgen over schendingen van het internationaal recht bij de berging van lichamen in Gaza. Hij roept Israël op internationale onderzoekers toegang te verlenen tot het gebied. Türk zegt dat het Israëlische leger bulldozers gebruikt zonder respect voor de doden onder het puin. Hij stelt dat het van cruciaal belang is om bewijsmateriaal veilig te stellen voor onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden. Israël is volgens internationaal recht verplicht alle mogelijke maatregelen te treffen voor het opsporen van vermiste personen en het bergen van lichamen.
9: Een veerboot is zondagochtend gezonken voor de kust van Indonesië. 6 mensen zijn omgekomen en 129 worden nog vermist. Reddingswerkers kunnen door hoge golven en slecht weer moeilijk bij het gekapseisde schip komen. Een overlevende moest 10 uur in zee wachten voordat hij werd gered. Het schip verloor kort na vertrek uit Surabaya contact met de rederij. De Noorse politie is het hoofdkantoor van telecombedrijf Telenor binnengevallen in Oslo. De politie verdenkt het staatsbedrijf van medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid in Myanmar. Telenor overhandigde meerdere keren gevoelige klantinformatie aan de militaire junta, die in februari 2021 de macht overnam. Een Zweedse organisatie zegt dat de acties van Telenor Myanmar tot de executie van een prominente activist hebben geleid. Telenor zegt mee te werken aan het politieonderzoek.
10: Het Kremlin noemt het een goed idee om te stoppen met aanvallen op de energiesector in de oorlog met Oekraïne. De Amerikaanse president Trump kondigde maandag aan dat beide landen akkoord waren met dat voorstel. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat Rusland in contact staat met de Amerikanen. President Zelensky stelde dat Oekraïne zich aan het plan zou houden als Rusland dat ook doet. Afgelopen nacht ging het volgens Zelensky direct fout omdat Rusland de energiesector bleef aanvallen.
11: Het Oekraïense parlement heeft ingestemd met het ontslag van procureur-generaal Ruslan Kravchenko. Zijn positie kwam onder druk na een inval van anticorruptiediensten in zijn kantoor. Die diensten onderzoeken het aannemen van steekpenningen voor de bescherming van malafide callcenters. Een medewerker van Kravchenko is opgepakt. Hij zelf ontkent betrokkenheid. Kravchenko beschuldigde president Zelensky van politieke druk en zegt Oekraïne te hebben verlaten voor een zakenreis.
12: En nu het economisch nieuws. Benzine heeft in Duitsland zondag een nieuw record bereikt van €2,273 per liter. Diesel nadert de recordhoogte van april, kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. De Sociaaldemocraten verwijten de conservatieve minister van Economische Zaken dat ze toekijkt terwijl oliebedrijven recordwinsten maken. In Nederland ligt de prijs van een liter €95 met €2,722 nog hoger. Het kabinet is vooralsnog niet van plan de accijns op brandstof te verlagen, ondanks pleidooien van de ANWB en Ondernemend Nederland.
13: Ongeveer 800 schoonmakers staken deze week uit protest tegen de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met vakbond CNV heeft gesloten. Vakbond FNV kondigde maandag 5 stakingsdagen aan. Maandag legde het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neer en ook op grote treinstations werd volop gestaakt, zegt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Schiphol houdt de situatie in de gaten en voert samen met schoonmaakbedrijven zoveel mogelijk de dienstverlening uit. Ongeveer 10% van alle schoonmakers is lid van FNV.
14: De rijkste 500 Nederlanders hebben samen ongeveer €3 miljard gereserveerd voor het goede doel. Dat is iets meer dan 1% van hun gezamenlijke vermogen van €273 miljard, meldt Zakenblad Quote. Het gaat om geld dat in Goede Doelen Stichtingen is weggezet. Adyen-oprichter Arnoud Schuif en zakenman Joop van Caldeborg hebben het meest gestort, respectievelijk €488 miljoen en €481 miljoen. Rob De Fares, oprichter van beurshandelshuis IMC, gaf vorig jaar het meeste weg, €132 miljoen.
15: De AEX-index op het Damrak is dinsdagochtend met een klein verlies begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven zoals ASML, BESI en ASMI laten wel enig herstel zien, met koerswinsten tot 0,8%, na verliezen van tot bijna 9% een dag eerder. Die verliezen werden veroorzaakt door waarschuwingen van toplieden in de AI-sector over veiligheidsrisico's van een te snelle ontwikkeling. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% lager, op 1094,93 punten.
16: De brandstofprijzen aan de pomp zijn dinsdagochtend met 4 cent gestegen door oplopende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,72 euro per liter. Diesel 2,76 euro. Benzine staat daarmee weer bijna op het record van begin vorige week. De olieprijzen stegen verder na een droneaanval op een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië die werd gesloten. Ook voerden Houthi-rebellen nieuwe aanvallen uit op Saoedi-Arabië en claimt Iran dat een olietanker in de straat van Hormuz in brand vloog door een zeemijn. Opnieuw waarschuwt een AI-onderzoeker dat kunstmatige intelligentie de mensheid kan uitroeien. Bilal Chughtai, die recent vertrok bij Google DeepMind, zegt dat er mogelijk te weinig tijd is om dat scenario af te wenden. Vorige week maakte een onderzoeker van Anthropic al bekend dat hij is opgestapt vanwege zorgen over AI. Anthropic-topman Dario Amodei riep dit weekend op om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. President Trump wuifde de waarschuwingen maandag weg en noemde de suggestie dat AI de wereld kan overnemen een hoax.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
18: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Felix Gall stapt over van Decathlon CMA-CGM naar de Duitse World Tour ploeg Lidl Trek. De 28-jarige Oostenrijker werd zondag derde in de Vuelta, achter Enric Mas en Primoz Roglic. Eerder dit jaar eindigde hij als tweede in de Giro d'Italia. Directeur Andy Schleck zegt dat Gall zich heeft bewezen als podiumkandidaat in grote rondes. Volgens Schleck zit er nog veel meer in de renner. De Europese Supercup wordt volgend jaar op woensdag 11 augustus gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat heeft de UEFA besloten tijdens een vergadering in Thessaloniki. In de wedstrijd komen de winnaars van de Champions League en de Europa League tegen elkaar uit. De Europese Supercup wordt sinds 1973 georganiseerd, maar was nog nooit eerder in Nederland. De KNVB en de Johan Cruijff Arena willen er een groot voetbalfeest van maken. De UEFA heeft de finale van de Champions League van 2028 toegewezen aan München en die van 2029 aan Barcelona. Dat gebeurde dinsdag tijdens een vergadering in Thessaloniki. De finale van 2027 is al eerder toegewezen aan het stadion van Atletico Madrid. Boekarest organiseert in 2028 de finale van de Europa League en Turijn die van de Conference League. Een jaar later zijn Belgrado en Budapest aan de beurt voor die finales. De wereldkampioenschappen atletiek in 2029 gaan naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Het is de eerste keer dat het WK atletiek op het Afrikaanse continent plaatsvindt. De Mondiale Atletiekbond, World Athletics, heeft ook München aangewezen als gaststad voor de WK van 2031. Voorzitter Sebastian Coe zegt dat Nairobi overtuigend heeft aangetoond dat dit het moment is om de sport een enorme impuls te geven in Afrika. De wedstrijden worden gehouden in het Kasarani-stadion, dat nu wordt gerenoveerd voor de Afrika Cup voetbal in 2027. Kees Smit is woensdag inzetbaar voor AZ in de uitwedstrijd tegen Sunderland in de Europa League. De 20-jarige spelmaker miste de laatste twee competitieduels door een lichte blessure, maar staat nu weer in de selectie van trainer Leroy Echtold. Smit debuteerde in maart tijdens een oefenwedstrijd tegen Noorwegen voor het Nederlands elftal, maar ging niet mee naar het WK. Bondscoach Xavi Hernandez maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend voor de Nations League-duels eind september en begin oktober. AZ staat na 6 speelronden tweede in de eredivisie met evenveel punten als koploper PSV. Mark Vlekker staat woensdag onder de lat bij Bayer Leverkusen in de Europa League-wedstrijd tegen de Sloveense kampioen NK Celje. Dat zegt trainer Carles Martinez. Vlekker keepte ook al de eerste drie competitieduels van dit seizoen. De 33-jarige doelman van Oranje is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Duitse club. Daarvoor speelde de Limburger voor het Engelse Brentford.
19: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon en blijft het droog. Later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Het wordt 20 graden op de Wadden tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond neemt de bewolking verder toe en gaat het af en toe regenen. In het oosten zijn enkele buien mogelijk, soms met onweer. Vannacht blijven er vooral in het oosten buien hangen, mogelijk met onweer. Ook elders kan er een bui vallen. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met verspreid enkele buien. Het wordt dan frisser, rond de 18 graden.
17: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws.
21: De troonrede die koning Willem-Alexander vandaag uitsprak, was de langste sinds de eeuwwisseling. De koning droeg in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag 2894 woorden voor. Het gemiddelde sinds 2000 ligt een stuk lager, namelijk 2181 woorden. Het vorige record komt uit 2022, toen de troonrede onder het kabinet Rutte IV 2841 woorden bevatte. De kortste toespraak op Prinsjesdag was in 2009, toen de troonrede onder Jan-Peter Balkenende slechts 1542 woorden had.
22: Het rapport van het Pieter Baan Centrum over de verdachte van de dood van de 17-jarige Lisa wordt op zijn vroegst eind oktober verwacht. Dat werd vandaag duidelijk tijdens een nieuwe inleidende zitting in de zaak tegen verdachte Chris Jude. De 23-jarige man heeft bekend dat hij Lisa in de nacht van 19 op 20 augustus 2025 in Duivendrecht heeft aangevallen en doodgestoken. Hij heeft ook toegegeven dat hij op 15 augustus 2025 een 30-jarige vrouw op zeer gewelddadige wijze heeft verkracht aan de Weesperzijde in Amsterdam. Op 2 november staat een nieuwe zitting gepland. Het kabinet wil problemen oplossen en stilstand doorbreken, maar stuit daarbij wel op met name financiële grenzen. Dat heeft koning Willem-Alexander gezegd in de troonrede. De eerlijke boodschap is volgens de koning dat niet alles tegelijk kan, omdat we onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen. De koning noemde met name de zorg en sociale zekerheid als stelsels die onderhoud nodig hebben. De koning sprak de hoop uit dat het kabinet snel tot een breed gedragen sociaal akkoord komt met vakbonden en werkgevers.
23: Reinier Kastelein, voorzitter van vakbond De Unie, noemt Prinsjesdag een verloren dag. Volgens hem zijn de begrotingsbeloftes voor werknemers, gepensioneerden en ondernemers ronduit onzeker. Kastelein stelt dat deze vertraging de portemonnee van huishoudens en het ondernemersklimaat schaadt. Dit kabinet is volgens hem stuurloos, het beleid kleurloos en de belofte het kan wel inhoudsloos.
24: De mobiele eenheid heeft vanmiddag ingegrepen bij een blokkade door boeren op de N310 bij de Gelderse plaats Stroe. De boeren demonstreerden op een viaduct over de A1 met meerdere tractoren en staken iets in brand. Nadat aanwezigen was bevolen te vertrekken, keerde de rust volgens de politie snel terug. Boeren voeren op Prinsjesdag door het hele land actie. Langs veel provinciale en snelwegen zijn vanaf 12 uur 's middags brandjes gemeld. Volgens Rijkswaterstaat leidt dit nergens tot grote hinder.
25: Bouwend Nederland mist in de kabinetsplannen voldoende investeringen in infrastructuur. Dat heeft voorzitter Arno Visser van de brancheorganisatie vanmiddag laten weten, nadat koning Willem-Alexander de troonrede had uitgesproken. Het meest opvallende aan deze plannen is volgens Visser wat erin ontbreekt. De investeringen die nodig zijn om verkeer en vervoer in beweging te houden. De koning zei in de troonrede dat er komende periode extra geld beschikbaar komt voor verouderde wegen, bruggen en spoorwegen. Maar het budget blijft begrensd, stelde hij ook.
17: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
26: Nu het buitenlands nieuws. Denemarken roept geen NAVO-spoedberaad bijeen over Russische lichtkogels die zijn afgevuurd richting een militaire helikopter boven de Oostzee.
0: De Deense regering noemt de actie van het Russische fregat roekeloos en volstrekt onacceptabel, maar vraagt niet om overleg onder artikel 4 van het NAVO-handvest. Defensieminister Jeppe Bruus zegt dat de lichtkogels werden afgevuurd zonder waarschuwing of radiocontact. Rusland wijst de schuld af en stelt dat de helikopter provocatieve en gevaarlijke manoeuvres maakte. De Russische ambassadeur in Kopenhagen zegt al vaker te hebben gewaarschuwd voor dergelijke acties.
1: VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk maakt zich zorgen over schendingen van het internationaal recht bij de berging van lichamen in Gaza. Hij roept Israël op internationale onderzoekers toegang te verlenen tot het gebied. Türk zegt dat het Israëlische leger bulldozers gebruikt zonder respect voor de doden onder het puin. Hij stelt dat het van cruciaal belang is om bewijsmateriaal veilig te stellen voor onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden. Israël is volgens internationaal recht verplicht alle mogelijke maatregelen te treffen voor het opsporen van vermiste personen en het bergen van lichamen.
2: Een veerboot is zondagochtend gezonken voor de kust van Indonesië. 6 mensen zijn omgekomen en 129 worden nog vermist. Reddingswerkers kunnen door hoge golven en slecht weer moeilijk bij het gekapseisde schip komen. Een overlevende moest 10 uur in zee wachten voordat hij werd gered. Het schip verloor kort na vertrek uit Surabaya contact met de rederij.
5: De Noorse politie is het hoofdkantoor van telecombedrijf Telenor binnengevallen in Oslo. De politie verdenkt het staatsbedrijf van medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid in Myanmar. Telenor overhandigde meerdere keren gevoelige klantinformatie aan de militaire junta, die in februari 2021 de macht overnam. Een Zweedse organisatie zegt dat de acties van Telenor Myanmar tot de executie van een prominente activist hebben geleid. Telenor zegt mee te werken aan het politieonderzoek.
6: Het Kremlin noemt het een goed idee om te stoppen met aanvallen op de energiesector in de oorlog met Oekraïne.
7: De Amerikaanse president Trump kondigde maandag aan dat beide landen akkoord waren met dat voorstel. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat Rusland in contact staat met de Amerikanen. President Zelensky stelde dat Oekraïne zich aan het plan zou houden als Rusland dat ook doet. Afgelopen nacht ging het volgens Zelensky direct fout omdat Rusland de energiesector bleef aanvallen.
20: Het Oekraïense parlement heeft ingestemd met het ontslag van procureur-generaal Ruslan Kravchenko. Zijn positie kwam onder druk na een inval van anticorruptiediensten in zijn kantoor. Die diensten onderzoeken het aannemen van steekpenningen voor de bescherming van malafide callcenters. Een medewerker van Kravchenko is opgepakt, hij zelf ontkent betrokkenheid. Kravchenko beschuldigde president Zelensky van politieke druk en zegt Oekraïne te hebben verlaten voor een zakenreis.
27: En nu het economisch nieuws. Benzine heeft in Duitsland zondag een nieuw record bereikt van €2,273 per liter. Diesel nadert de recordhoogte van april, kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. De Sociaaldemocraten verwijten de conservatieve minister van Economische Zaken dat ze toekijkt terwijl oliebedrijven recordwinsten maken. In Nederland ligt de prijs van een liter €95 met €2,722 nog hoger. Het kabinet is vooralsnog niet van plan de accijns op brandstof te verlagen, ondanks pleidooien van de ANWB en Ondernemend Nederland.
28: Ongeveer 800 schoonmakers staken deze week uit protest tegen de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met vakbond CNV heeft gesloten. Vakbond FNV kondigde maandag 5 stakingsdagen aan. Maandag legde het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neer en ook op grote treinstations werd volop gestaakt, zegt FNV-bestuurder Caroline Lambert. Schiphol houdt de situatie in de gaten en voert samen met schoonmaakbedrijven zoveel mogelijk de dienstverlening uit. Ongeveer 10% van alle schoonmakers is lid van FNV.
29: De rijkste 500 Nederlanders hebben samen ongeveer €3 miljard gereserveerd voor het goede doel. Dat is iets meer dan 1% van hun gezamenlijke vermogen van €273 miljard.
3: meldt Zakenblad Quote. Het gaat om geld dat in Goede Doelen Stichtingen is weggezet. Adyen-oprichter Arnoud Schuif en zakenman Joop van Caldeborg hebben het meest gestort, respectievelijk 488 miljoen en 481 miljoen euro. Rob De Fares, oprichter van beurshandelshuis IMC, gaf vorig jaar het meeste weg, 132 miljoen euro. De AEX-index op het Damrak is dinsdagochtend met een klein verlies begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven zoals ASML, BESI en ASMI laten wel enig herstel zien, met koerswinsten tot 0,8%, na verliezen van tot bijna 9% een dag eerder. Die verliezen werden veroorzaakt door waarschuwingen van toplieden in de AI-sector over veiligheidsrisico's van een te snelle ontwikkeling. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% lager, op 1094,93 punten.
4: De brandstofprijzen aan de pomp zijn dinsdagochtend met 4 cent gestegen door oplopende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,72 euro per liter, diesel 2,76 euro. Benzine staat daarmee weer bijna op het record van begin vorige week. De olieprijzen stegen verder na een droneaanval op een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië die werd gesloten. Ook voerden Houthi-rebellen nieuwe aanvallen uit op Saoedi-Arabië en claimt Iran dat een olietanker in de straat van Hormuz in brand vloog door een zeemijn.
8: Opnieuw waarschuwt een AI-onderzoeker dat kunstmatige intelligentie de mensheid kan uitroeien. Bilal Chughtai, die recent vertrok bij Google DeepMind, zegt dat er mogelijk te weinig tijd is om dat scenario af te wenden. Vorige week maakte een onderzoeker van Anthropic al bekend dat hij is opgestapt vanwege zorgen over AI. Anthropic-topman Dario Amodei riep dit weekend op om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. President Trump wuifde de waarschuwingen maandag weg en noemde de suggestie dat AI de wereld kan overnemen een hoax.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Felix Gall stapt over van Decathlon CMA-CGM naar de Duitse worldtourploeg Lidl Trek. De 28-jarige Oostenrijker werd zondag derde in de Vuelta, achter Enric Mas en Primoz Roglic. Eerder dit jaar eindigde hij als tweede in de Giro d'Italia. Directeur Andy Schleck zegt dat Gall zich heeft bewezen als podiumkandidaat in grote rondes. Volgens Schleck zit er nog veel meer in de renner. De Europese Supercup wordt volgend jaar op woensdag 11 augustus gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat heeft de UEFA besloten tijdens een vergadering in Thessaloniki. In de wedstrijd komen de winnaars van de Champions League en de Europa League tegen elkaar uit. De Europese Supercup wordt sinds 1973 georganiseerd, maar was nog nooit eerder in Nederland. De KNVB en de Johan Cruijff Arena willen er een groot voetbalfeest van maken. De UEFA heeft de finale van de Champions League van 2028 toegewezen aan München en die van 2029 aan Barcelona. Dat gebeurde dinsdag tijdens een vergadering in Thessaloniki. De finale van 2027 is al eerder toegewezen aan het stadion van Atletico Madrid. Boekarest organiseert in 2028 de finale van de Europa League en Turijn die van de Conference League. Een jaar later zijn Belgrado en Budapest aan de beurt voor die finales. De wereldkampioenschappen atletiek in 2029 gaan naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Het is de eerste keer dat het WK atletiek op het Afrikaanse continent plaatsvindt. De Mondiale Atletiekbond, World Athletics, heeft ook München aangewezen als gaststad voor de WK van 2031. Voorzitter Sebastian Coe zegt dat Nairobi overtuigend heeft aangetoond dat dit het moment is om de sport een enorme impuls te geven in Afrika. De wedstrijden worden gehouden in het Kasarani-stadion, dat nu wordt gerenoveerd voor de Afrika Cup voetbal in 2027. Kees Smit is woensdag inzetbaar voor AZ in de uitwedstrijd tegen Sunderland in de Europa League.
11: De 20-jarige spelmaker miste de laatste twee competitieduels door een lichte blessure, maar staat nu weer in de selectie van trainer Leroy Echtold. Smit debuteerde in maart tijdens een oefenwedstrijd tegen Noorwegen voor het Nederlands elftal, maar ging niet mee naar het WK. Bondscoach Xavi Hernandez maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend voor de Nations League-duels eind september en begin oktober. AZ staat na 6 speelronden tweede in de eredivisie met evenveel punten als koploper PSV. Mark Vlekker staat woensdag onder de lat bij Bayer Leverkusen in de Europa League-wedstrijd tegen de Sloveense kampioen NK Celje. Dat zegt trainer Carles Martinez. Vlekker keepte ook al de eerste 3 competitieduels van dit seizoen. De 33-jarige doelman van Oranje is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Duitse club. Daarvoor speelde de Limburger voor het Engelse Brentford.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon en blijft het droog. Later neemt de bewolking van het westen uit toe. Het wordt 20 graden op de Wadden tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. Er staat een matige wind uit het zuidwesten, aan de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking verder toe en gaat het af en toe regenen. In het oosten kunnen enkele buien ontstaan, mogelijk met onweer. De wind draait naar het westen tot noordwesten en is zwak tot matig. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af met enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger bij ongeveer 18 graden.
13: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. De mobiele eenheid heeft vanmiddag ingegrepen bij een blokkade door boeren op de N310 bij Stroe. De boeren demonstreerden met meerdere tractoren op een viaduct over de A1 en staken iets in brand. De ME legde kort contact en beval aanwezigen te vertrekken, waarna de rust snel terugkeerde. Boeren voeren vandaag op Prinsjesdag door het hele land actie. Langs veel provinciale wegen en snelwegen zijn vanaf 12 uur brandjes gemeld. Maar volgens Rijkswaterstaat leidt dit nergens tot grote hinder.
15: D66-fractieleider Jan Paternotte hoorde een uitgestoken hand in de troonrede van de koning. Hij wil die hand zo ver mogelijk uitsteken, zodat iemand hem ook aanneemt. De coalitie van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid in beide kamers en is dus afhankelijk van de oppositie. Paternotte vindt dat het kabinet goed naar de oppositie heeft geluisterd. Volgens hem staan er nog nooit zoveel ideeën van oppositiepartijen in de rijksbegroting. PRO-leider Jesse Klaver vindt dat koning Willem-Alexander een mooie troonrede heeft gehouden, vooral met zijn oproep tot samenwerking. Maar volgens Klaver kunnen de woorden van de koning niet verbloemen dat het kabinet stuurloos is en geen richting kiest. Hij vindt niet dat de coalitie van zijn partij kan vragen in te stemmen met bezuinigingen op de sociale zekerheid. Klaver wil dat het kabinet die bezuinigingen van tafel haalt, zodat er samen gebouwd kan worden aan een eerlijker Nederland. SGP-leider Chris Stoffer hekelt dat het kabinet geen keuzes maakt en vooral deadlines opschuift. Hij weet ook nog steeds niet hoe de minderheidsregering voor politieke steun in beide kamers gaat zorgen. Stoffer noemde het kabinet na de troonrede vleugellam, als een vliegtuig dat eindeloos blijft taxiën. De SGP had graag lastenverlichting gezien, maar ziet juist hogere belastingen voor ondernemers. Voor een meerderheid in de Tweede Kamer zou de SGP samen met JA21 het kabinet kunnen helpen. Maar voor de Eerste Kamer zijn nog meer partijen nodig.
16: Het rapport van het Pieter Baan Centrum over de verdachte van de dood van de 17-jarige Lisa wordt op zijn vroegst eind oktober verwacht. Verdachte Chris Jude heeft bekend dat hij Lisa in de nacht van 19 op 20 augustus 2025 in Duivendrecht heeft aangevallen en doodgestoken. Ook heeft hij toegegeven dat hij op 15 augustus 2025 een 30-jarige vrouw in Amsterdam heeft verkracht en 5 dagen eerder een poging tot verkrachting deed. Jude verbleef langer in het Pieter Baan Centrum dan gebruikelijk en verklaarde dat hij handelde onder invloed van stemmen in zijn hoofd.
27: De rechtbank hoopt de zaak in januari inhoudelijk te behandelen. Daarvoor zijn 3 dagen uitgetrokken.
0: In zijn troonrede vroeg de koning gemeenten solidair te zijn met Ter Apel en andere locaties die al veel te lang worden overvraagd. Hij adresseerde daarmee namens het kabinet de maatschappelijke spanning rond de spreidingswet. Inmiddels staan 42 gemeenten onder toezicht van asielminister Bart van den Brink, omdat hij niet het wettelijk voorgeschreven aantal asielzoekers

0: Nu het buitenlands nieuws.
1: Het Europees Parlement heeft de onschendbaarheid opgeheven van de Poolse politicus Grzegorz Braun. Hij werd 3 weken geleden in Polen aangeklaagd voor het ontkennen van nazi-misdaden, omdat hij openlijk het bestaan van de gaskamers in vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau in twijfel trok. Het ontkennen van nazi-misdaden is in Polen strafbaar met boetes tot 3 jaar gevangenisstraf. Braun is voorzitter van de radicaal-rechtse partij Confederacja en werd eerder al beschuldigd van holocaustontkenning. Hij raakte ook in opspraak door met een brandblusser kaarsjes te blussen die in het Poolse parlement waren aangestoken voor het Joodse feest Chanukka. Denemarken roept geen NAVO-spoedberaad bijeen over Russische lichtkogels die zijn afgevuurd richting een militaire helikopter boven de Oostzee. De Deense regering noemt de actie van het Russische fregat roekeloos en volstrekt onacceptabel, maar vraagt niet om overleg onder artikel 4 van het NAVO-handvest. Defensieminister Jeppe Bruus zegt dat de lichtkogels werden afgevuurd zonder waarschuwing of radiocontact. Rusland wijst de schuld af en stelt dat de helikopter provocatieve en gevaarlijke manoeuvres maakte. De Russische ambassadeur in Kopenhagen zegt al vaker te hebben gewaarschuwd voor dergelijke acties.
2: De Noorse politie is het hoofdkantoor van telecombedrijf Telenor binnengevallen in Oslo. De politie verdenkt het staatsbedrijf van medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid in Myanmar. Telenor overhandigde meerdere keren gevoelige klantinformatie aan de militaire junta die in februari 2021 de macht overnam. Een Zweedse organisatie zegt dat de acties van Telenor Myanmar tot de executie van een prominente activist hebben geleid. Telenor zegt mee te werken aan het politieonderzoek.
1: Een veerboot is zondagochtend gezonken voor de kust van Indonesië. 6 mensen zijn omgekomen en 129 worden nog vermist. Reddingswerkers kunnen door hoge golven en slecht weer moeilijk bij het gekapseisde schip komen. Een overlevende moest 10 uur in zee wachten voordat hij werd gered. Het schip verloor kort na vertrek uit Surabaya contact met de rederij.
3: Het Kremlin noemt het een goed idee om te stoppen met aanvallen op de energiesector in de oorlog met Oekraïne. De Amerikaanse president Trump kondigde maandag aan dat beide landen akkoord waren met dat voorstel. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat Rusland in contact staat met de Amerikanen. President Zelensky stelde dat Oekraïne zich aan het plan zou houden als Rusland dat ook doet. Afgelopen nacht ging het volgens Zelensky direct fout omdat Rusland de energiesector bleef aanvallen.
4: VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk maakt zich zorgen over schendingen van het internationaal recht bij de berging van lichamen in Gaza. Hij roept Israël op internationale onderzoekers toegang te verlenen tot het gebied. Türk zegt dat het Israëlische leger bulldozers gebruikt zonder respect voor de doden onder het puin. Hij stelt dat het van cruciaal belang is om bewijsmateriaal veilig te stellen voor onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden. Israël is volgens internationaal recht verplicht alle mogelijke maatregelen te treffen voor het opsporen van vermiste personen en het bergen van lichamen.
2: En nu het economisch nieuws. Benzine heeft in Duitsland zondag een nieuw record bereikt van €2,273 per liter. Diesel nadert de recordhoogte van april, kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. De Sociaaldemocraten verwijten de conservatieve minister van Economische Zaken dat ze toekijkt terwijl oliebedrijven recordwinsten maken. In Nederland ligt de prijs van een liter €0,95 met €2,722 nog hoger. Het kabinet is vooralsnog niet van plan de accijns op brandstof te verlagen, ondanks pleidooien van de ANWB en Ondernemend Nederland.
5: Ongeveer 800 schoonmakers staken deze week uit protest tegen de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met vakbond CNV heeft gesloten. Vakbond FNV kondigde maandag 5 stakingsdagen aan. Maandag legde het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neer en ook op grote treinstations werd volop gestaakt, zegt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Schiphol houdt de situatie in de gaten en voert samen met schoonmaakbedrijven zoveel mogelijk de dienstverlening uit.

0: Ongeveer 10% van alle schoonmakers is lid van FNV. De rijkste 500 Nederlanders hebben samen ongeveer 3 miljard euro gereserveerd voor het goede doel. Dat is iets meer dan 1% van hun gezamenlijke vermogen van 273 miljard euro, meldt Zakenblad Quote. Het gaat om geld dat in goede doelenstichtingen is weggezet. Adyen-oprichter Arnoud Schuif en zakenman Joop van Caldeborg hebben het meest gestort, respectievelijk 488 miljoen en 481 miljoen euro. Rob De Fares, oprichter van beurshandelshuis IMC, gaf vorig jaar het meeste weg, 132 miljoen euro. De AEX-index op het Damrak is dinsdagochtend met een klein verlies begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven zoals ASML, BESI en ASMI laten wel enig herstel zien, met koerswinsten tot 0,8%, na verliezen van tot bijna 9% een dag eerder. Die verliezen werden veroorzaakt door waarschuwingen van toplieden in de AI-sector over veiligheidsrisico's van een te snelle ontwikkeling. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% lager, op 1094,93 punten. De brandstofprijzen aan de pomp zijn dinsdagochtend met 4 cent gestegen door oplopende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,72 euro per liter, diesel 2,76 euro. Benzine staat daarmee weer bijna op het record van begin vorige week. De olieprijzen stegen verder na een droneaanval op een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië die werd gesloten. Ook voerden Houthi-rebellen nieuwe aanvallen uit op Saoedi-Arabië en claimt Iran dat een olietanker in de straat van Hormuz in brand vloog door een zeemijn. Opnieuw waarschuwt een AI-onderzoeker dat kunstmatige intelligentie de mensheid kan uitroeien. Bilal Chughtai, die recent vertrok bij Google DeepMind, zegt dat er mogelijk te weinig tijd is om dat scenario af te wenden. Vorige week maakte een onderzoeker van Anthropic al bekend dat hij is opgestapt vanwege zorgen over AI. Anthropic-topman Dario Amodei riep dit weekend op om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. President Trump wuifde de waarschuwingen maandag weg en noemde de suggestie dat AI de wereld kan overnemen een hoax.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Felix Gall stapt over van Decathlon CMA-CGM naar de Duitse World Tour ploeg Lidl Trek. De 28-jarige Oostenrijker werd zondag derde in de Vuelta, achter Enric Mas en Primoz Roglic. Eerder dit jaar eindigde hij als tweede in de Giro d'Italia. Directeur Andy Schleck zegt dat Gall zich heeft bewezen als podiumkandidaat in grote rondes. Volgens Schleck zit er nog veel meer in de renner. De Europese Supercup wordt volgend jaar op woensdag 11 augustus gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat heeft de UEFA besloten tijdens een vergadering in Thessaloniki. In de wedstrijd komen de winnaars van de Champions League en de Europa League tegen elkaar uit. De Europese Supercup wordt sinds 1973 georganiseerd, maar was nog nooit eerder in Nederland. De KNVB en de Johan Cruijff Arena willen er een groot voetbalfeest van maken. De UEFA heeft de finale van de Champions League van 2028 toegewezen aan München en die van 2029 aan Barcelona. Dat gebeurde dinsdag tijdens een vergadering in Thessaloniki. De finale van 2027 is al eerder toegewezen aan het stadion van Atletico Madrid. Boekarest organiseert in 2028 de finale van de Europa League en Turijn die van de Conference League. Een jaar later zijn Belgrado en Budapest aan de beurt voor die finales. De wereldkampioenschappen atletiek in 2029 gaan naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Het is de eerste keer dat het WK atletiek op het Afrikaanse continent plaatsvindt. De Mondiale Atletiekbond, World Athletics, heeft ook München aangewezen als gaststad voor de WK van 2031. Voorzitter Sebastian Coe zegt dat Nairobi overtuigend heeft aangetoond dat dit het moment is om de sport een enorme impuls te geven in Afrika. De wedstrijden worden gehouden in het Kasarani-stadion, dat nu wordt gerenoveerd voor de Afrika Cup voetbal in 2027. Kees Smit is woensdag inzetbaar voor AZ in de uitwedstrijd tegen Sunderland in de Europa League. De 20-jarige spelmaker miste de laatste twee competitieduels door een lichte blessure, maar staat nu weer in de selectie van trainer Leroy Echtold. Smit debuteerde in maart tijdens een oefenwedstrijd tegen Noorwegen voor het Nederlands elftal, maar ging niet mee naar het WK. Bondscoach Xavi Hernandez maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend voor de Nations League-duels eind september en begin oktober. AZ staat na 6 speelronden tweede in de eredivisie met evenveel punten als koploper PSV. Mark Vlekker staat woensdag onder de lat bij Bayer Leverkusen in de Europa League-wedstrijd tegen de Sloveense kampioen NK Celje. Dat zegt trainer Carles Martinez. Vlekker keepte ook al de eerste drie competitieduels van dit seizoen. De 33-jarige doelman van Oranje is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Duitse club. Daarvoor speelde de Limburger voor het Engelse Brentford.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon en blijft het droog. Later neemt de bewolking van het westen uit toe. Het wordt 20 graden op de Wadden tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond wordt het meer bewolkt en gaat het af en toe regenen. In het oosten kunnen enkele buien vallen, mogelijk met onweer. De wind draait naar het westen tot noordwesten en blijft matig. Vannacht zijn er in het oosten nog enkele buien, mogelijk onweerachtig. Later kan er ook elders een bui vallen. Het wordt rond de 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af met verspreid over de dag enkele buien. Het wordt ongeveer 18 graden met een matige noordwestenwind.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. JA21-leider Joost Eertmans hoorde in de troonrede geen uitgestoken hand naar rechts, maar een middenverhaal met veilige thema's. Over asiel zei de koning wel veel, maar volgens Eertmans had erbij moeten staan dat Nederland de strengste van Europa wil worden. De koning zei dat democratie geen kwestie van de helft plus één moet zijn. Maar Eertmans stelt dat het in de politiek uiteindelijk wel zo werkt. Hij wees erop dat de coalitie met JA21 en de SGP een meerderheid in de Tweede Kamer kan vinden. Eertmans vroeg de coalitie opnieuw een keuze voor links of rechts te maken. In zijn troonrede vroeg de koning gemeenten solidair te zijn met Ter Apel en andere locaties die worden overvraagd bij de opvang van asielzoekers. Inmiddels staan 42 gemeenten onder toezicht van asielminister Bart van den Brink, omdat die niet het wettelijk voorgeschreven aantal asielzoekers opvangen. De koning sprak ook over de polarisatie rond dit onderwerp en noemde de recente situaties in Loosdrecht en Engelen zorgelijk. Hij zei dat de zachtere stem van mensen die zich oprecht zorgen maken hierdoor ondergesneeuwd raakt. De koning gaf aan dat de doelen in het asielbeleid helder zijn: een lagere instroom, de opvang op orde en een streng uitzetbeleid. Het kabinet zet een aantal goede stappen, maar het ontbreekt aan een duidelijke koers, vindt ChristenUnie-leider Mirjam Bikker. Ze ziet punten terug die haar partij heeft ingebracht, zoals het niet verhogen van het eigen risico en meer betaalbare woningen. Ook komt er meer geld voor goede hospicezorg. Maar volgens Bikker is het kabinet er nog niet. Ze vindt dat het kabinet zich minder druk moet maken om beleggers en meer om gewone gezinnen en harde werkers. De koning had in zijn troonrede meer aandacht moeten besteden aan het klimaat, vindt Partij voor de Dierenleider Christine Teunissen. Ze wees op het rapport waarin het Planbureau voor de Leefomgeving maandag meldde dat verduurzaming stagneert en klimaatneutraliteit in 2050 nog ver weg is. Teunissen had gehoopt op extra maatregelen waar mensen direct wat aan hebben, zoals meer groen in de buurt of goedkoper openbaar vervoer. Ze is meer te spreken over de woorden van de koning over democratie, die volgens haar onder druk staat. Het kabinet komt naar verwachting in het voorjaar met nieuwe klimaatplannen. SP-leider Jimmy Dijk wil geen oppositie zijn die gaat voetje vrijen met de minderheidsregering. Hij hekelt de afbraakplannen op het gebied van de sociale zekerheid en hoopt dat de oppositiepartijen eensgezind de plannen wegstemmen. In de troonrede riep de koning juist op tot samenwerking. Maar volgens Dijk moet je daarvoor luisteren. En dat heeft het kabinet de afgelopen maanden niet gedaan. Hij noemde de troonrede wat saai en miste vooral een aantal onderwerpen. Er was niks over Groningen, niks over het toeslagenschandaal en niks over de stijgende prijzen.
5: Het rapport van het Pieter Baan Centrum over de verdachte van de dood van de 17-jarige Lisa wordt op zijn vroegst eind oktober verwacht. Verdachte Chris Jude heeft bekend dat hij Lisa in de nacht van 19 op 20 augustus 2025 in Duivendrecht heeft aangevallen en doodgestoken. Ook heeft hij toegegeven dat hij op 15 augustus 2025 een 30-jarige vrouw in Amsterdam heeft verkracht en 5 dagen eerder een poging tot verkrachting deed. Jude verbleef langer in het Pieter Baan Centrum dan gebruikelijk en verklaarde dat hij handelde onder invloed van stemmen in zijn hoofd. De rechtbank hoopt de zaak in januari inhoudelijk te behandelen. Daarvoor zijn 3 dagen uitgetrokken.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Het Europees Parlement heeft de onschendbaarheid opgeheven van de Poolse politicus Grzegorz Braun. Hij werd 3 weken geleden in Polen aangeklaagd voor het ontkennen van nazi-misdaden, omdat hij openlijk het bestaan van de gaskamers in vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau in twijfel trok. Het ontkennen van nazi-misdaden is in Polen strafbaar met boetes tot 3 jaar gevangenisstraf. Braun is voorzitter van de radicaal-rechtse partij Konfederacja en werd eerder al beschuldigd van holocaustontkenning. Hij raakte ook in opspraak door met een brandblusser kaarsjes te blussen die in het Poolse parlement waren aangestoken voor het Joodse feest Chanukka. Denemarken roept geen NAVO-spoedberaad bijeen over Russische lichtkogels die zijn afgevuurd richting een militaire helikopter boven de Oostzee. De Deense regering noemt de actie van het Russische fregat roekeloos en volstrekt onacceptabel, maar vraagt niet om overleg onder artikel 4 van het NAVO-handvest. Defensieminister Jeppe Bruus zegt dat de lichtkogels werden afgevuurd zonder waarschuwing of radiocontact. Rusland wijst de schuld af en stelt dat de helikopter provocatieve en gevaarlijke manoeuvres maakte. De Russische ambassadeur in Kopenhagen zegt al vaker te hebben gewaarschuwd voor dergelijke acties.
5: De Noorse politie is het hoofdkantoor van telecombedrijf Telenor binnengevallen in Oslo. De politie verdenkt het staatsbedrijf van medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid in Myanmar. Telenor overhandigde meerdere keren gevoelige klantinformatie aan de militaire junta die in februari 2021 de macht overnam. Een Zweedse organisatie zegt dat de acties van Telenor Myanmar tot de executie van een prominente activist hebben geleid. Telenor zegt mee te werken aan het politieonderzoek.
4: Een veerboot is zondagochtend gezonken voor de kust van Indonesië. 6 mensen zijn omgekomen en 129 worden nog vermist. Reddingswerkers kunnen door hoge golven en slecht weer moeilijk bij het gekapseisde schip komen. Een overlevende moest 10 uur in zee wachten voordat hij werd gered. Het schip verloor kort na vertrek uit Surabaya contact met de rederij. Het Kremlin noemt het een goed idee om te stoppen met aanvallen op de energiesector in de oorlog met Oekraïne. De Amerikaanse president Trump kondigde maandag aan dat beide landen akkoord waren met dat voorstel. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat Rusland in contact staat met de Amerikanen. President Zelensky stelde dat Oekraïne zich aan het plan zou houden als Rusland dat ook doet. Afgelopen nacht ging het volgens Zelensky direct fout omdat Rusland de energiesector bleef aanvallen. VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk maakt zich zorgen over schendingen van het internationaal recht bij de berging van lichamen in Gaza. Hij roept Israël op internationale onderzoekers toegang te verlenen tot het gebied. Turk zegt dat het Israëlische leger bulldozers gebruikt, zonder respect voor de doden onder het puin. Hij stelt dat het van cruciaal belang is om bewijsmateriaal veilig te stellen voor onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden. Israël is volgens internationaal recht verplicht alle mogelijke maatregelen te treffen voor het opsporen van vermiste personen en het bergen van lichamen.
5: En nu het economisch nieuws. Benzine heeft in Duitsland een nieuw record bereikt van €2,273 per liter. De Sociaaldemocraten verwijten de conservatieve minister van Economische Zaken dat ze toekijkt terwijl oliebedrijven recordwinsten maken. Bondskanselier Friedrich Merz zegt dat zijn coalitie maatregelen neemt tegen de hoge brandstofprijzen. De regering werkt samen met de deelstaten aan een beleidsplan, maar de precieze maatregelen zijn nog niet bekend. In Nederland liggen de brandstofprijzen nog hoger, maar het kabinet is vooralsnog niet van plan de accijns te verlagen. Ongeveer 800 schoonmakers staken deze week uit protest tegen de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met vakbond CNV heeft gesloten. Vakbond FNV kondigde maandag 5 stakingsdagen aan. Maandag legde het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neer en ook op grote treinstations werd volop gestaakt, zegt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Schiphol houdt de situatie in de gaten en voert samen met schoonmaakbedrijven zoveel mogelijk de dienstverlening uit. Ongeveer 10% van alle schoonmakers is lid van FNV.
0: De rijkste 500 Nederlanders hebben samen ongeveer €3 miljard gereserveerd voor het goede doel. Dat is iets meer dan 1% van hun gezamenlijke vermogen van €273 miljard, meldt Zakenblad Quote. Het gaat om geld dat in Goede Doelen Stichtingen is weggezet. Adyen-oprichter Arnoud Schuif en zakenman Joop van Caldeborg hebben het meest gestort, respectievelijk €488 miljoen en €481 miljoen. Rob De Fares, oprichter van beurshandelshuis IMC, gaf vorig jaar het meeste weg, €132 miljoen. De AEX-index op het Damrak is dinsdagochtend met een klein verlies begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven zoals ASML, BC en ASMI laten wel enig herstel zien, met koerswinsten tot 0,8%, na verliezen van tot bijna 9% een dag eerder. Die verliezen werden veroorzaakt door waarschuwingen van toplieden in de AI-sector over veiligheidsrisico's van een te snelle ontwikkeling. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% lager, op 1094,93 punten.
5: De brandstofprijzen aan de pomp zijn dinsdagochtend met 4 cent gestegen door oplopende olieprijzen. Euro 95 kost nu €2,72 per liter, diesel €2,76. Benzine staat daarmee weer bijna op het record van begin vorige week. De olieprijzen stegen verder na een droneaanval op een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië die werd gesloten. Ook voerden Houthi-rebellen nieuwe aanvallen uit op Saoedi-Arabië en claimt Iran dat een olietanker in de straat van Hormuz in brand vloog door een zeemijn. Opnieuw waarschuwt een AI-onderzoeker dat kunstmatige intelligentie de mensheid kan uitroeien. Bilal Chughtai, die recent vertrok bij Google DeepMind, zegt dat er mogelijk te weinig tijd is om dat scenario af te wenden. Vorige week maakte een onderzoeker van Anthropic al bekend dat hij is opgestapt vanwege zorgen over AI. Anthropic-topman Dario Amodei riep dit weekend op om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. President Trump wuifde de waarschuwingen maandag weg en noemde de suggestie dat AI de wereld kan overnemen een hoax.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Europese Supercup wordt volgend jaar op woensdag 11 augustus gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat heeft de UEFA besloten tijdens een vergadering in Thessaloniki. In de wedstrijd komen de winnaars van de Champions League en de Europa League tegen elkaar uit. De Europese Supercup wordt sinds 1973 georganiseerd, maar was nog nooit eerder in Nederland. De KNVB en de Johan Cruijff Arena willen er een groot voetbalfeest van maken. De UEFA heeft de finale van de Champions League van 2028 toegewezen aan München en die van 2029 aan Barcelona. Dat gebeurde dinsdag tijdens een vergadering in Thessaloniki. De finale van 2027 is al eerder toegewezen aan het stadion van Atletico Madrid. Boekarest organiseert in 2028 de finale van de Europa League en Turijn die van de Conference League. Een jaar later zijn Belgrado en Budapest aan de beurt voor die finales. De wereldkampioenschappen atletiek in 2029 gaan naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Het is de eerste keer dat het WK atletiek op het Afrikaanse continent plaatsvindt. De Mondiale Atletiekbond, World Athletics, heeft ook München aangewezen als gaststad voor de WK van 2031. Voorzitter Sebastian Coe zegt dat Nairobi overtuigend heeft aangetoond dat dit het moment is om de sport een enorme impuls te geven in Afrika. De wedstrijden worden gehouden in het Kasarani-stadion, dat nu wordt gerenoveerd voor de Afrika Cup voetbal in 2027. Kees Smit is woensdag inzetbaar voor AZ in de uitwedstrijd tegen Sunderland in de Europa League. De 20-jarige spelmaker miste de laatste twee competitieduels door een lichte blessure, maar staat nu weer in de selectie van trainer Leroy Echtold. Smit debuteerde in maart tijdens een oefenwedstrijd tegen Noorwegen voor het Nederlands elftal, maar ging niet mee naar het WK. Bondscoach Xavi Hernandez maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend voor de Nations League-duels eind september en begin oktober. AZ staat na 6 speelronden tweede in de eredivisie met evenveel punten als koploper PSV. Mark Vlekker staat woensdag onder de lat bij Bayer Leverkusen in de Europa League wedstrijd tegen de Sloveense kampioen NK Celje. Dat zegt trainer Carles Martinez. Vlekker keepte ook al de eerste 3 competitieduels van dit seizoen. De 33-jarige doelman van Oranje is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Duitse club. Daarvoor speelde de Limburger voor het Engelse Brentford. Ahmed Ammi is op 45-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Fortuna Sittard, waar de oud-profvoetballer de afgelopen jaren werkte als hoofdtrainer van het oudste jeugdteam. Ammi kreeg enige tijd geleden te horen dat hij kanker had. Hij vocht met enorme moed en vastberadenheid tegen de ziekte, maar heeft die strijd verloren. Als rechtervleugelverdediger speelde Ammi voor VVV Venlo, NAC Breda en ADO Den Haag, tot hij in 2014 stopte.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon volop en blijft het droog. Later neemt de bewolking vanuit het westen toe. Het wordt 20 graden op de Wadden tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Er staat een matige wind uit het zuidwesten, aan de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking verder toe en gaat het af en toe regenen. In het oosten kunnen enkele buien ontstaan, mogelijk met onweer. De wind draait naar het westen tot noordwesten. Komende nacht enkele buien, vooral in het oosten. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af met her en der buien. Het wordt dan niet warmer dan 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Volt-leider Laurens Dassen vindt dat er in de troonrede een duidelijke visie en toekomstbeeld ontbraken. Hij zegt dat het kabinet veel te weinig doet aan grote uitdagingen, zoals klimaat en kunstmatige intelligentie, terwijl die een enorme impact op de samenleving gaan hebben. Dassen waardeert wel dat koning Willem-Alexander het had over verbinden. Volgens hem moet de samenleving en de politiek meer verbonden worden om grote uitdagingen aan te pakken. Land- en tuinbouworganisatie LTO waardeert de uitspraken van koning Willem-Alexander in de troonrede. De koning legt de prioriteit bij de rekenkundige ondergrens,
5: die volgens LTO dit jaar nog moet worden ingevoerd. De koning zei ook dat het kabinet blijft luisteren en alle belangen goed blijft wegen, in overleg met de boeren en de provincies. LTO blijft zich inspannen om het stikstofpakket fundamenteel te verbeteren en kijkt voortdurend waar aanpassingen nodig en mogelijk zijn. Het samenwerkingsverband van regionale moskeekoepels, K9, miste in de troonrede aandacht voor het toenemende geweld tegen moskeeën in Nederland. Uit onderzoek van de K9 bleek dat tussen 2015 en 2025 minstens 369 geweldsincidenten tegen moskeeën zijn geregistreerd. Bijna een verdubbeling ten opzichte van de 10 jaar daarvoor. De koepels hadden graag erkenning gezien van het geweld, een gelijkwaardige aanpak van discriminatie en structurele beveiligingsmiddelen voor moskeeën. Nu die erkenning is uitgebleven, roept de K9 het kabinet op hier alsnog concreet werk van te maken. De Landelijke Studentenvakbond vindt dat de prioriteit van het kabinet bij wapens en defensie ligt. Studenten zijn volgens de bond in de kabinetsplannen enkel een middel. En er wordt weer geen prioriteit gegeven aan onderwijs en onderzoek. De bond is van mening dat er meer gedaan kan worden aan studentenwelzijn en kwalitatief onderwijs. Voorzitter Evi Kras zegt dat de zorgen van studenten over hun welzijn worden beantwoord met defensiefolders en wervingscampagnes. Terwijl veiligheid gaat om bestaanszekerheid en financiële, sociale en mentale gezondheid. Fractievoorzitter Gidi Markuschauver van de groep Markuschauver vindt dat het ontbrak aan daden in de troonrede. Hij zegt dat er voornamelijk mooie woorden in stonden en dat ze dat gewend zijn van dit kabinet. Markuschauver zegt wel dat zijn fractie bereid is om mee te denken met het kabinet. Ook in het buitengebied van het Brabantse Deurne zijn in de nacht van maandag op dinsdag objecten op het spoor gelegd. De politie onderzoekt beelden van een auto die iets voor 3:30 stilstond bij een verkeersdrempel op de Griensveense weg, enkele kilometers buiten de bebouwde kom. Door de spullen op het spoor was geen treinverkeer mogelijk. Maar tegen de ochtendspits reed er weer een trein op de lijn tussen Eindhoven en Venlo. Volgens spoorbeheerder ProRail is in totaal op ruim 30 plaatsen treinverkeer platgelegd door materiaal op het spoor, waaronder ijzeren buizen.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Het Europees Parlement heeft de onschendbaarheid van de Poolse politicus Grzegorz Braun opgeheven. Hij werd 3 weken geleden in Polen aangeklaagd voor het ontkennen van nazi-misdaden, omdat hij openlijk het bestaan van de gaskamers in vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau in twijfel had getrokken. Het ontkennen van de misdaden van de Duitse nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog is in Polen strafbaar met boetes tot 3 jaar gevangenisstraf. Braun is voorzitter van de radicaal-rechtse partij Confederatia en raakte eerder in opspraak door onder meer een brandblusser te gebruiken om kaarsjes voor het Joodse feest Chanukka te blussen in het Poolse parlement. De Poolse regering overweegt een verbod op Confederatia. Denemarken roept geen NAVO-spoedberaad bijeen over Russische lichtkogels die zijn afgevuurd richting een militaire helikopter boven de Oostzee. De Deense regering noemt de actie van het Russische fregat roekeloos en volstrekt onacceptabel, maar vraagt niet om overleg onder artikel 4 van het NAVO-handvest. Defensieminister Jeppe Bruus zegt dat de lichtkogels werden afgevuurd zonder waarschuwing of radiocontact. Rusland wijst de schuld af en stelt dat de helikopter provocatieve en gevaarlijke manoeuvres maakte. De Russische ambassadeur in Kopenhagen zegt al vaker te hebben gewaarschuwd voor dergelijke acties. De Noorse politie is het hoofdkantoor van telecombedrijf Telenor binnengevallen in Oslo. De politie verdenkt het staatsbedrijf van medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid in Myanmar. Telenor overhandigde meerdere keren gevoelige klantinformatie aan de militaire junta die in februari 2021 de macht overnam. Een Zweedse organisatie zegt dat de acties van Telenor Myanmar tot de executie van een prominente activist hebben geleid. Telenor zegt mee te werken aan het politieonderzoek.
4: Een veerboot is zondagochtend gezonken voor de kust van Indonesië. 6 mensen zijn omgekomen en 129 worden nog vermist. Reddingswerkers kunnen door hoge golven en slecht weer moeilijk bij het gekapseisde schip komen. Een overlevende moest 10 uur in zee wachten voordat hij werd gered. Het schip verloor kort na vertrek uit Surabaya contact met de rederij.
5: Het Kremlin noemt het een goed idee om te stoppen met aanvallen op de energiesector in de oorlog met Oekraïne. De Amerikaanse president Trump kondigde maandag aan dat beide landen akkoord waren met dat voorstel. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat Rusland in contact staat met de Amerikanen. President Zelensky stelde dat Oekraïne zich aan het plan zou houden als Rusland dat ook doet. Afgelopen nacht ging het volgens Zelensky direct fout omdat Rusland de energiesector bleef aanvallen.
4: VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk maakt zich zorgen over schendingen van het internationaal recht bij de berging van lichamen in Gaza. Hij roept Israël op internationale onderzoekers toegang te verlenen tot het gebied. Türk zegt dat het Israëlische leger bulldozers gebruikt zonder respect voor de doden onder het puin. Hij stelt dat het van cruciaal belang is om bewijsmateriaal veilig te stellen voor onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden. Israël is volgens internationaal recht verplicht alle mogelijke maatregelen te treffen voor het opsporen van vermiste personen en het bergen van lichamen.
6: En nu het economisch nieuws.
4: Het Europees Parlement doet een tegenvoorstel voor een versoepeling van het emissiehandelssysteem. De Europese Commissie wilde een overschot aan emissiehandelsrechten niet meer automatisch vernietigen, maar in reserve houden. Een meerderheid van het parlement gaat daar niet mee akkoord. Via het emissiehandelssysteem moeten vervuilende bedrijven betalen voor uitstoot door emissiehandelsrechten op te kopen. Het parlement stelt voor de vernietiging niet stop te zetten, maar de drempel te verhogen naar 650 miljoen per 1 februari 2027.
5: Benzine heeft in Duitsland een nieuw record bereikt van €2,273 per liter. De Sociaaldemocraten verwijten de conservatieve minister van Economische Zaken dat ze toekijkt terwijl oliebedrijven recordwinsten maken. Bondskanselier Friedrich Merz zegt dat zijn coalitie maatregelen neemt tegen de hoge brandstofprijzen. De regering werkt samen met de deelstaten aan een beleidsplan, maar de precieze maatregelen zijn nog niet bekend. In Nederland liggen de brandstofprijzen nog hoger, maar het kabinet is vooralsnog niet van plan de accijns te verlagen. Ongeveer 800 schoonmakers staken deze week uit protest tegen de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met vakbond CNV heeft gesloten. Vakbond FNV kondigde maandag 5 stakingsdagen aan. Maandag legde het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neer en ook op grote treinstations werd volop gestaakt, zegt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Schiphol houdt de situatie in de gaten en voert samen met schoonmaakbedrijven zoveel mogelijk de dienstverlening uit. Ongeveer 10% van alle schoonmakers is lid van FNV.
0: De rijkste 500 Nederlanders hebben samen ongeveer €3 miljard gereserveerd voor het goede doel. Dat is iets meer dan 1% van hun gezamenlijke vermogen van €273 miljard, meldt Zakenblad Quote. Het gaat om geld dat in Goede Doelen Stichtingen is weggezet. Adyen-oprichter Arnoud Schuif en zakenman Joop van Caldeborg hebben het meest gestort, respectievelijk €488 miljoen en €481 miljoen. Rob De Fares, oprichter van beurshandelshuis IMC, gaf vorig jaar het meeste weg, €132 miljoen.
4: De AEX-index op het Damrak is dinsdagochtend met een klein verlies begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven zoals ASML, BESI en ASMI laten wel enig herstel zien, met koerswinsten tot 0,8%, na verliezen van tot bijna 9% een dag eerder.
5: Die verliezen werden veroorzaakt door waarschuwingen van toplieden in de AI-sector over veiligheidsrisico's van een te snelle ontwikkeling. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% lager, op 1094,93 punten. De brandstofprijzen aan de pomp zijn dinsdagochtend met 4 cent gestegen door oplopende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,72 euro per liter. Diesel 2,76 euro. Benzine staat daarmee weer bijna op het record van begin vorige week. De olieprijzen stegen verder na een droneaanval op een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië die werd gesloten. Ook voerden Houthi-rebellen nieuwe aanvallen uit op Saoedi-Arabië en claimt Iran dat een olietanker in de straat van Hormuz in brand vloog door een zeemijn.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De UEFA heeft de finale van de Champions League van 2028 toegewezen aan München en die van 2029 aan Barcelona. Dat gebeurde dinsdag tijdens een vergadering in Thessaloniki. De finale van 2027 is al eerder toegewezen aan het stadion van Atletico Madrid. Boekarest organiseert in 2028 de finale van de Europa League en Turijn die van de Conference League. Een jaar later zijn Belgrado en Budapest aan de beurt voor die finales. De wereldkampioenschappen atletiek in 2029 gaan naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Het is de eerste keer dat het WK atletiek op het Afrikaanse continent plaatsvindt. De Mondiale Atletiekbond, World Athletics, heeft ook München aangewezen als gaststad voor de WK van 2031. Voorzitter Sebastian Coe zegt dat Nairobi overtuigend heeft aangetoond dat dit het moment is om de sport een enorme impuls te geven in Afrika. De wedstrijden worden gehouden in het Kasarani-stadion, dat nu wordt gerenoveerd voor de Afrika Cup voetbal in 2027. Kees Smit is woensdag inzetbaar voor AZ in de uitwedstrijd tegen Sunderland in de Europa League. De 20-jarige spelmaker miste de laatste twee competitieduels door een lichte blessure, maar staat nu weer in de selectie van trainer Leroy Echtold. Smit debuteerde in maart tijdens een oefenwedstrijd tegen Noorwegen voor het Nederlands elftal, maar ging niet mee naar het WK. Bondscoach Xavi Hernandez maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend voor de Nations League-duels eind september en begin oktober. AZ staat na 6 speelronden tweede in de eredivisie met evenveel punten als koploper PSV. Mark Vlekker staat woensdag onder de lat bij Bayer Leverkusen in de Europa League-wedstrijd tegen de Sloveense kampioen NK Celje. Dat zegt trainer Carles Martinez. Vlekker keepte ook al de eerste drie competitieduels van dit seizoen. De 33-jarige doelman van Oranje is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Duitse club. Daarvoor speelde de Limburger voor het Engelse Brentford. Ahmed Ammi is op 45-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Fortuna Sittard, waar de oud-profvoetballer de afgelopen jaren werkte als hoofdtrainer van het oudste jeugdteam. Ammi kreeg enige tijd geleden te horen dat hij kanker had. Hij vocht met enorme moed en vastberadenheid tegen de ziekte, maar heeft die strijd verloren. Als rechtervleugelverdediger speelde Ammi voor VVV Venlo, NAC Breda en ADO Den Haag, tot hij in 2014 stopte. Arvid de Klein blijft 2 jaar langer bij wielerploeg Tudor Pro Cycling Team. De 32-jarige sprinter heeft zijn contract verlengd tot en met 2028. De Klein rijdt al 4 jaar voor de Zwitserse formatie en boekte in die tijd 14 overwinningen op World Tour niveau. Dit jaar maakte hij zijn debuut in de Ronde van Frankrijk, maar hij gaf op in de 6e etappe.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon volop en blijft het droog. Later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Het wordt 20 graden op de Wadden en plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond wordt het overal bewolkter met af en toe regen. In het oosten kans op buien, mogelijk met onweer. Vannacht blijven daar enkele buien hangen, later kan ook elders een bui vallen. Het wordt 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met verspreid enkele buien, mogelijk onweerachtig. Het wordt rond de 18 graden met matige wind uit het noordwesten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Aanhangers van Extinction Rebellion hebben dinsdag bij Prinsjesdag een blauw-zwart goedje op de ramen van de ingang van het tijdelijke Kamergebouw in Den Haag gegooid. Volgens de groep ging het om nepolie. De ramen moesten daarna worden schoongemaakt. Eerder gooiden activisten van de groep rode verf op de route van de glazen koets. Extinction Rebellion klaagt over miljardensteun van het kabinet voor grote vervuilers. PVV-leider Geert Wilders miste in de troonrede aandacht voor zaken waar volgens hem heel veel mensen zich zorgen over maken. Zoals dure boodschappen, de stijgende energierekening en oplopende zorgkosten. Hij constateert dat er wel miljarden gaan naar Europa, ontwikkelingshulp, klimaat en stikstof. Gewone mensen merken volgens Wilders dat hun land verandert en dat ze hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Het kabinet doet volgens hem niets voor deze groep en moet daarom opstappen. Hoe eerder ze vallen, hoe beter, zegt Wilders. BBB-leider Henk Vermeer vindt dat het kabinet niet naar hem heeft geluisterd tijdens eerdere gesprekken. Hij heeft geen nieuwe dingen gehoord in de troonrede. Wel een duidelijke oproep tot samenwerken. Mensen in Nederland wachten op oplossingen, zegt Vermeer. De BBB wil dat de stikstofplannen van tafel gaan en helpt het minderheidskabinet alleen dan. Dat is de coalitie niet van plan, bleek ook weer uit de troonrede. Land- en tuinbouworganisatie LTO waardeert de uitspraken van koning Willem-Alexander in de troonrede. De koning legt de prioriteit bij de rekenkundige ondergrens, die volgens LTO dit jaar nog moet worden ingevoerd. De koning zei ook dat het kabinet blijft luisteren en alle belangen goed blijft wegen, in overleg met de boeren en de provincies. LTO blijft zich inspannen om het stikstofpakket fundamenteel te verbeteren en kijkt voortdurend waar aanpassingen nodig en mogelijk zijn. 50PLUS-leider Jan Struijs vindt het een gemiste kans dat het nauwelijks over ouderen ging in de troonrede. Hij pleit ervoor om bruggen te bouwen tussen jongere en oudere generaties. Bijvoorbeeld door meer seniorenwoningen te bouwen voor doorstroom. Wel positief vond hij de oproep om samen te werken. Hij moet er niet aan denken dat het nu weer faalt en dat iedereen weer terug naar de stembus moet. Fractievoorzitter Gidi Markuschauver van de groep Markuschauver vindt dat het ontbrak aan daden in de troonrede. Hij zegt dat er voornamelijk mooie woorden in stonden en dat ze dat gewend zijn van dit kabinet. Markuschauver zegt wel dat zijn fractie bereid is om mee te denken met het kabinet.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Renew, de liberale fractie in het Europees Parlement, vindt dat de Europese Commissie een onafhankelijk onderzoek moet laten uitvoeren naar de Spaanse exclave Ceuta. Eind juli staken rond de 80.000 asielzoekers de Marokkaanse grens over. De Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani zegt dat de onderste steen boven moet komen. Het onderzoek moet ook een einde maken aan nepnieuws, haatzaaierij en verdeeldheid binnen de EU. De EVP, de grootste partij in het Europees Parlement, legde in het debat de schuld van de crisis bij de Spaanse regering. Een Brits ziekenhuis in Chester heeft compleet gefaald rond de zaak van de voormalige verpleegster Lucy Letby. Dat is de conclusie van een groot onderzoek hiernaar. Letby kreeg 2 jaar geleden een 15e levenslange gevangenisstraf opgelegd voor het vermoorden van baby's of pogingen daartoe. Er werden geen beschermende maatregelen genomen toen het vermoeden ontstond dat Letby mogelijk opzettelijk schade toebracht. Volgens het onderzoek hadden 3 baby's mogelijk kunnen overleven als het ziekenhuis wel actie had ondernomen. 7 andere baby's hadden mogelijk geen letsel opgelopen als Letby eerder van de afdeling was gehaald. Het Europees Parlement heeft de onschendbaarheid van de Poolse politicus Grzegorz Braun opgeheven. Hij werd 3 weken geleden in Polen aangeklaagd voor het ontkennen van nazi-misdaden, omdat hij openlijk het bestaan van de gaskamers in vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau in twijfel had getrokken. Het ontkennen van de misdaden van de Duitse nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog is in Polen strafbaar met boetes tot 3 jaar gevangenisstraf. Braun is voorzitter van de radicaal-rechtse partij Confederatia en raakte eerder in opspraak door onder meer een brandblusser te gebruiken om kaarsjes voor het Joodse feest Chanukka te blussen in het Poolse parlement. De Poolse regering overweegt een verbod op Confederatia. Denemarken roept geen NAVO-spoedberaad bijeen over Russische lichtkogels die zijn afgevuurd richting een militaire helikopter boven de Oostzee. De Deense regering noemt de actie van het Russische fregat roekeloos en volstrekt onacceptabel, maar vraagt niet om overleg onder artikel 4 van het NAVO-handvest. Defensieminister Jeppe Bruus zegt dat de lichtkogels werden afgevuurd zonder waarschuwing of radiocontact. Rusland wijst de schuld af en stelt dat de helikopter provocatieve en gevaarlijke manoeuvres maakte. De Russische ambassadeur in Kopenhagen zegt al vaker te hebben gewaarschuwd voor dergelijke acties. Een veerboot is zondagochtend gezonken voor de kust van Indonesië. 6 mensen zijn omgekomen en 129 worden nog vermist. Reddingswerkers kunnen door hoge golven en slecht weer moeilijk bij het gekapseisde schip komen. Een overlevende moest 10 uur in zee wachten voordat hij werd gered. Het schip verloor kort na vertrek uit Surabaya contact met de rederij. Het Kremlin noemt het een goed idee om te stoppen met aanvallen op de energiesector in de oorlog met Oekraïne. De Amerikaanse president Trump kondigde maandag aan dat beide landen akkoord waren met dat voorstel. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat Rusland in contact staat met de Amerikanen. President Zelensky stelde dat Oekraïne zich aan het plan zou houden als Rusland dat ook doet. Afgelopen nacht ging het volgens Zelensky direct fout omdat Rusland de energiesector bleef aanvallen. En nu het economisch nieuws. Het Europees Parlement stemt in met een aangepast voorstel voor het emissiehandelssysteem. De Europese Commissie wilde een overschot aan emissiehandelsrechten niet meer automatisch vernietigen, maar in reserve houden. Het parlement wil die vernietiging niet stopzetten, maar de drempel verhogen naar 650 miljoen rechten per 1 februari 2027. 367 Europarlementariërs stemden voor, 240 tegen. Het parlement gaat nu verder onderhandelen met de lidstaten en de commissie. Benzine heeft in Duitsland een nieuw record bereikt van €2,273 per liter. De Sociaaldemocraten verwijten de conservatieve minister van Economische Zaken dat ze toekijkt terwijl oliebedrijven recordwinsten maken. Bondskanselier Friedrich Merz zegt dat zijn coalitie maatregelen neemt tegen de hoge brandstofprijzen. De regering werkt samen met de deelstaten aan een beleidsplan, maar de precieze maatregelen zijn nog niet bekend. In Nederland liggen de brandstofprijzen nog hoger, maar het kabinet is vooralsnog niet van plan de accijns te verlagen. Ongeveer 800 schoonmakers staken deze week uit protest tegen de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met vakbond CNV heeft gesloten. Vakbond FNV kondigde maandag 5 stakingsdagen aan. Maandag legde het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neer en ook op grote treinstations werd volop gestaakt, zegt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Schiphol houdt de situatie in de gaten en voert samen met schoonmaakbedrijven zoveel mogelijk de dienstverlening uit. Ongeveer 10% van alle schoonmakers is lid van FNV. De rijkste 500 Nederlanders hebben samen ongeveer €3 miljard gereserveerd voor het goede doel. Dat is iets meer dan 1% van hun gezamenlijke vermogen van €273 miljard, meldt Zakenblad Quote. Het gaat om geld dat in goede doelenstichtingen is weggezet. Adyen-oprichter Arnoud Schuif en zakenman Joop van Caldeborg hebben het meest gestort.
4: respectievelijk 488 miljoen en 481 miljoen euro. Rob De Fares, oprichter van beurshandelshuis IMC, gaf vorig jaar het meeste weg, 132 miljoen euro. De AEX-index op het Damrak is dinsdagochtend met een klein verlies begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven zoals ASML, BC en ASMI laten wel enig herstel zien, met koerswinsten tot 0,8%, na verliezen van tot bijna 9% een dag eerder. Die verliezen werden veroorzaakt door waarschuwingen van toplieden in de AI-sector over veiligheidsrisico's van een te snelle ontwikkeling. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% lager, op 1094,93 punten.
7: De brandstofprijzen aan de pomp zijn dinsdagochtend met 4 cent gestegen door oplopende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,72 euro per liter, diesel 2,76 euro. Benzine staat daarmee weer bijna op het record van begin vorige week. De olieprijzen stegen verder na een droneaanval op een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië die werd gesloten. Ook voerden Houthi-rebellen nieuwe aanvallen uit op Saoedi-Arabië en claimt Iran dat een olietanker in de straat van Hormuz in brand vloog door een zeemijn.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De UEFA heeft de finale van de Champions League van 2028 toegewezen aan München en die van 2029 aan Barcelona. Dat gebeurde dinsdag tijdens een vergadering in Thessaloniki. De finale van 2027 is al eerder toegewezen aan het stadion van Atletico Madrid. Boekarest organiseert in 2028 de finale van de Europa League en Turijn die van de Conference League. Een jaar later zijn Belgrado en Budapest aan de beurt voor die finales. De wereldkampioenschappen atletiek in 2029 gaan naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Het is de eerste keer dat het WK atletiek op het Afrikaanse continent plaatsvindt. De Mondiale Atletiekbond, World Athletics, heeft ook München aangewezen als gaststad voor de WK van 2031. Voorzitter Sebastian Coe zegt dat Nairobi overtuigend heeft aangetoond dat dit het moment is om de sport een enorme impuls te geven in Afrika. De wedstrijden worden gehouden in het Kasarani-stadion, dat nu wordt gerenoveerd voor de Afrika Cup voetbal in 2027. Kees Smit is woensdag inzetbaar voor AZ in de uitwedstrijd tegen Sunderland in de Europa League. De 20-jarige spelmaker miste de laatste twee competitieduels door een lichte blessure, maar staat nu weer in de selectie van trainer Leroy Echtold. Smit debuteerde in maart tijdens een oefenwedstrijd tegen Noorwegen voor het Nederlands elftal, maar ging niet mee naar het WK. Bondscoach Xavi Hernandez maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend voor de Nations League-duels eind september en begin oktober. AZ staat na 6 speelronden tweede in de eredivisie met evenveel punten als koploper PSV. Mark Vlekker staat woensdag onder de lat bij Bayer Leverkusen in de Europa League-wedstrijd tegen de Sloveense kampioen NK Celje. Dat zegt trainer Carles Martinez. Vlekker keepte ook al de eerste drie competitieduels van dit seizoen. De 33-jarige doelman van Oranje is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Duitse club. Daarvoor speelde de Limburger voor het Engelse Brentford. Ahmed Ammi is op 45-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Fortuna Sittard, waar de oud-profvoetballer de afgelopen jaren werkte als hoofdtrainer van het oudste jeugdteam. Ammi kreeg enige tijd geleden te horen dat hij kanker had. Hij vocht met enorme moed en vastberadenheid tegen de ziekte, maar heeft die strijd verloren. Als rechtervleugelverdediger speelde Ammi voor VVV Venlo, NAC Breda en ADO Den Haag, tot hij in 2014 stopte. Arvid de Klein blijft 2 jaar langer bij wielerploeg Tudor Pro Cycling Team. De 32-jarige sprinter heeft zijn contract verlengd tot en met 2028. De Klein rijdt al 4 jaar voor de Zwitserse formatie en boekte in die tijd 14 overwinningen op World Tour niveau. Dit jaar maakte hij zijn debuut in de Ronde van Frankrijk, maar hij gaf op in de 6e etappe.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon en blijft het droog. Later neemt de bewolking van het westen uit toe. De temperatuur loopt op tot 20 graden op de Wadden en lokaal 28 graden in het zuidoosten. Er staat een matige zuidwestenwind, langs de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking verder toe en gaat het af en toe regenen. In het oosten zijn buien mogelijk, soms met onweer. De wind draait naar het westen tot noordwesten. Vannacht blijven er in het oosten

0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
1: De Raad van State vindt dat de overheid besluiten over klimaatbeleid niet langer kan uitstellen. Vicepresident Sybrand Buma hekelt dat het kabinet nieuwe plannen pas volgend voorjaar wil maken. Op basis van een doorrekening door het Planbureau voor de Leefomgeving zijn de klimaatdoelen voor 2030 praktisch niet haalbaar. De Raad van State herhaalt het advies dat de politiek keuzes moet maken, bijvoorbeeld over de industrie van de toekomst. Anders doet de industrie het zelf en raken we bedrijven kwijt die we eigenlijk graag in Nederland hadden willen houden. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans hoorde duidelijke handreikingen naar meerdere partijen in de troonrede van koning Willem-Alexander. Hij zegt dat het belangrijk is om meerderheden te zoeken. De VVD moet de komende twee dagen met coalitiepartijen D66 en CDA op zoek naar steun van andere partijen voor de begroting. De belangrijkste partijen die steun kunnen geven, Pro en JA21, waren niet tevreden met de troonrede. Woningcorporaties vinden dat het kabinet een stap in de goede richting zet met een maatregel die voor meer investeringen in woningen moet zorgen. De coalitie wil een belasting tegen belastingontwijking door multinationals in 2028 schrappen. Dat levert volgens een voorlopige berekening door EDES 6 miljard euro extra ruimte op om te investeren. EDES-voorzitter Lisbeth Spies pleit er opnieuw voor om woningcorporaties helemaal vrij te stellen van winstbelasting. Vakbond FNV stelt dat het kabinet de rekening onnodig bij werkenden legt. De grootste vakbond van Nederland hekelt de bezuinigingen op sociale zekerheid. Voorzitter Hans Spekman zegt dat mensen erop moeten kunnen vertrouwen dat ze niet hun bestaanszekerheid verliezen als ze ziek worden of hun baan kwijtraken. FNV roept de Tweede Kamer op om de bezuinigingen op sociale zekerheid volledig van tafel te halen. De vakbonden gaan niet in op de nieuwe oproep van het kabinet om weer aan tafel te komen en te praten over de toekomst van de sociale zekerheid. PVV-leider Geert Wilders miste in de troonrede aandacht voor zaken waar volgens hem heel veel mensen zich zorgen over maken. Zoals dure boodschappen, de stijgende energierekening en oplopende zorgkosten. Hij constateert dat er wel miljarden gaan naar Europa, ontwikkelingshulp, klimaat en stikstof. Gewone mensen merken volgens Wilders dat hun land verandert en dat ze hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Het kabinet doet volgens hem niets voor deze groep en moet daarom opstappen. Hoe eerder ze vallen, hoe beter, zegt Wilders. BBB-leider Henk Vermeer vindt dat het kabinet niet naar hem heeft geluisterd tijdens eerdere gesprekken. Hij heeft geen nieuwe dingen gehoord in de troonrede. Wel een duidelijke oproep tot samenwerken. Mensen in Nederland wachten op oplossingen, zegt Vermeer. De BBB wil dat de stikstofplannen van tafel gaan en helpt het minderheidskabinet alleen dan. Dat is de coalitie niet van plan, bleek ook weer uit de troonrede.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. In Istanbul heeft de Turkse politie minstens 150 mensen opgepakt tijdens een pro-LHBTQI-demonstratie. De betogers hadden zich verzameld bij het gerechtshof in de wijk Çalayan en droegen een spandoek met de tekst LHBTQ zijn is geen misdaad. Ze werden aangehouden voordat ze een persverklaring konden afleggen. Twee dagen eerder viel de politie al woningen en bars van LHBTQI'ers binnen, blokkeerde de overheid websites van LHBTQI'ers en waren er invallen in verenigingsgebouwen. De minister van Justitie zegt dat de arrestaties onderdeel zijn van president Erdogans decennium van het gezin, dat kinderen en de maatschappelijke orde moet beschermen. De liberale fractie Renew in het Europees Parlement vindt dat de Europese Commissie een onafhankelijk onderzoek moet laten uitvoeren naar de Spaanse exclave Ceuta. Eind juli staken rond de 80.000 asielzoekers de Marokkaanse grens over. De Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani zegt dat de onderste steen boven moet komen

0: De EVP legt de schuld van de crisis bij de Spaanse regering, terwijl radicaal-rechtse en radicaal-linkse partijen ook Marokko verantwoordelijk houden. Eurocommissaris Magnus Brunner ontkent dat veel migranten vanuit Ceuta naar Europa zijn doorgereisd.
1: De Europese Commissie wil het makkelijker maken voor burgers van EU-landen om in een andere lidstaat te gaan werken. Brussel doet daartoe dinsdag een reeks wetgevingsvoorstellen om sociale verzekeringen en diploma's sneller te laten erkennen. Er moet een speciale online pas komen voor sociale zekerheden, de S-Pass, waarop werknemers hun documenten kunnen uploaden. Ook moeten kwalificaties, zoals diploma's, kunnen worden toegevoegd aan de digitale EU-identiteitsportefeuille. De commissie hoopt dat het pakket geld en papierwerk bespaart en de Europese concurrentiekracht versterkt.
2: Een Brits ziekenhuis in Chester heeft compleet gefaald rond de zaak van de voormalige verpleegster Lucy Letby. Dat is de conclusie van een groot onderzoek hiernaar. Letby kreeg 2 jaar geleden een 15e levenslange gevangenisstraf opgelegd voor het vermoorden van baby's of pogingen daartoe. Er werden geen beschermende maatregelen genomen toen het vermoeden ontstond dat Letby mogelijk opzettelijk schade toebracht. Volgens het onderzoek hadden 3 baby's mogelijk kunnen overleven als het ziekenhuis wel actie had ondernomen. 7 andere baby's hadden mogelijk geen letsel opgelopen als Letby eerder van de afdeling was gehaald.
3: Het Europees Parlement heeft de onschendbaarheid van de Poolse politicus Grzegorz Braun opgeheven. Hij werd 3 weken geleden in Polen aangeklaagd voor het ontkennen van nazi-misdaden, omdat hij openlijk het bestaan van de gaskamers in vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau in twijfel had getrokken. Het ontkennen van de misdaden van de Duitse nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog is in Polen strafbaar met boetes tot 3 jaar gevangenisstraf. Braun is voorzitter van de radicaal-rechtse partij Confederatia en raakte eerder in opspraak door onder meer een brandblusser te gebruiken om kaarsjes voor het Joodse feest Chanukka te blussen in het Poolse parlement. De Poolse regering overweegt een verbod op Confederatia.
4: Denemarken roept geen NAVO-spoedberaad bijeen over Russische lichtkogels die zijn afgevuurd richting een militaire helikopter boven de Oostzee. De Deense regering noemt de actie van het Russische fregat roekeloos en volstrekt onacceptabel, maar vraagt niet om overleg onder artikel 4 van het NAVO-handvest. Defensieminister Jeppe Bruus zegt dat de lichtkogels werden afgevuurd zonder waarschuwing of radiocontact. Rusland wijst de schuld af en stelt dat de helikopter provocatieve en gevaarlijke manoeuvres maakte. De Russische ambassadeur in Kopenhagen zegt al vaker te hebben gewaarschuwd voor dergelijke acties.
5: En nu het economisch nieuws.
6: De beurzen in New York zijn dinsdag licht lager geopend. Beleggers blijven voorzichtig door onzekerheid rond kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De verwachting dat de Federal Reserve woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden, zorgt ook voor terughoudendheid. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,2% lager op 52.312 punten. De S&P 500 zakte 0,1% tot 7.714 punten en de Nasdaq daalde 0,2% tot 26.148 punten.
7: Het Europees Parlement stemt in met een aangepast voorstel voor het emissiehandelssysteem. De Europese Commissie wilde een overschot aan emissiehandelsrechten niet meer automatisch vernietigen, maar in reserve houden. Het parlement wil die vernietiging niet stopzetten, maar de drempel verhogen naar 650 miljoen rechten per 1 februari 2027. 367 Europarlementariërs stemden voor, 240 tegen. Het parlement gaat nu verder onderhandelen met de lidstaten en de commissie.
8: Benzine heeft in Duitsland een nieuw record bereikt van €2,273 per liter. De Sociaaldemocraten verwijten de conservatieve minister van Economische Zaken dat ze toekijkt terwijl oliebedrijven recordwinsten maken. Bondskanselier Friedrich Merz zegt dat zijn coalitie maatregelen neemt tegen de hoge brandstofprijzen. De regering werkt samen met de deelstaten aan een beleidsplan, maar de precieze maatregelen zijn nog niet bekend.
9: In Nederland liggen de brandstofprijzen nog hoger. Maar het kabinet is vooralsnog niet van plan de accijns te verlagen.
10: Ongeveer 800 schoonmakers staken deze week uit protest tegen de CAO, die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met vakbond CNV heeft gesloten. Vakbond FNV kondigde maandag 5 stakingsdagen aan. Maandag legde het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neer en ook op grote treinstations werd volop gestaakt, zegt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Schiphol houdt de situatie in de gaten en voert samen met schoonmaakbedrijven zoveel mogelijk de dienstverlening uit. Ongeveer 10% van alle schoonmakers is lid van FNV.
11: De rijkste 500 Nederlanders hebben samen ongeveer 3 miljard euro gereserveerd voor het goede doel. Dat is iets meer dan 1% van hun gezamenlijke vermogen van 273 miljard euro, meldt Zakenblad Quote. Het gaat om geld dat in Goede Doelenstichtingen is weggezet. Adyen-oprichter Arnoud Schuif en zakenman Joop van Caldeborg hebben het meest gestort, respectievelijk 488 miljoen en 481 miljoen euro. Rob De Fares, oprichter van beurshandelshuis IMC, gaf vorig jaar het meeste weg, 132 miljoen euro.
12: De brandstofprijzen aan de pomp zijn dinsdagochtend met 4 cent gestegen door oplopende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,72 euro per liter. Diesel 2,76 euro. Benzine staat daarmee weer bijna op het record van begin vorige week. De olieprijzen stegen verder na een droneaanval op een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië die werd gesloten. Ook voerden Houthi-rebellen nieuwe aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En claimt Iran dat een olietanker in de straat van Hormuz in brand vloog door een zeemijn.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
14: Tot slot het sportnieuws. De UEFA heeft de finale van de Champions League van 2028 toegewezen aan München en die van 2029 aan Barcelona. Dat gebeurde dinsdag tijdens een vergadering in Thessaloniki. De finale van 2027 is al eerder toegewezen aan het stadion van Atletico Madrid. Boekarest organiseert in 2028 de finale van de Europa League en Turijn die van de Conference League. Een jaar later zijn Belgrado en Budapest aan de beurt voor die finales. De wereldkampioenschappen atletiek in 2029 gaan naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Het is de eerste keer dat het WK atletiek op het Afrikaanse continent plaatsvindt. De Mondiale Atletiekbond, World Athletics, heeft ook München aangewezen als gaststad voor de WK van 2031. Voorzitter Sebastian Coe zegt dat Nairobi overtuigend heeft aangetoond dat dit het moment is om de sport een enorme impuls te geven in Afrika. De wedstrijden worden gehouden in het Kasarani-stadion, dat nu wordt gerenoveerd voor de Afrika Cup voetbal in 2027. Kees Smit is woensdag inzetbaar voor AZ in de uitwedstrijd tegen Sunderland in de Europa League. De 20-jarige spelmaker miste de laatste twee competitieduels door een lichte blessure, maar staat nu weer in de selectie van trainer Leroy Echtold. Smit debuteerde in maart tijdens een oefenwedstrijd tegen Noorwegen voor het Nederlands elftal, maar ging niet mee naar het WK. Bondscoach Xavi Hernandez maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend voor de Nations League-duels eind september en begin oktober. AZ staat na 6 speelronden tweede in de eredivisie met evenveel punten als koploper PSV. Mark Vlekker staat woensdag onder de lat bij Bayer Leverkusen in de Europa League-wedstrijd tegen de Sloveense kampioen NK Celje. Dat zegt trainer Carles Martinez. Vlekker keepte ook al de eerste 3 competitieduels van dit seizoen. De 33-jarige doelman van Oranje is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Duitse club. Daarvoor speelde de Limburger voor het Engelse Brentford. Ahmed Ammi is op 45-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Fortuna Sittard, waar de oud-profvoetballer de afgelopen jaren werkte als hoofdtrainer van het oudste jeugdteam. Ammi kreeg enige tijd geleden te horen dat hij kanker had. Hij vocht met enorme moed en vastberadenheid tegen de ziekte, maar heeft die strijd verloren. Als rechtervleugelverdediger speelde Ammi voor VVV Venlo, NAC Breda en ADO Den Haag, tot hij in 2014 stopte. Arvid de Klein blijft 2 jaar langer bij wielerploeg Tudor Pro Cycling Team. De 32-jarige sprinter heeft zijn contract verlengd tot en met 2028. De Klein rijdt al 4 jaar voor de Zwitserse formatie en boekte in die tijd 14 overwinningen op World Tour niveau. Dit jaar maakte hij zijn debuut in de Ronde van Frankrijk, maar hij gaf op in de 6e etappe.
15: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon en blijft het droog. Wel neemt de bewolking vanuit het westen langzaam toe. Het wordt 20 graden op de Wadden tot plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond trekt er meer bewolking over en valt er plaatselijk regen. In het oosten en zuidoosten is er kans op enkele buien, mogelijk met onweer. Vannacht blijft het in het oosten eerst nog onrustig, met enkele buien. Later kan er ook elders een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met verspreid enkele buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan wat frisser, rond de 18 graden.
13: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het binnenlands nieuws. Het kabinet investeert 1,5 miljard euro extra in het onderhoud van infrastructuur. Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland noemt dat bedrag een schrale troost die totaal niet in verhouding staat tot de opgelopen achterstanden. Volgens bestuursvoorzitter Elisabeth Post betalen ondernemers de rekening van jarenlange politieke nalatigheid. De reeks brugafsluitingen, gewichtsbeperkingen en storingen afgelopen zomer laat volgens haar zien hoe kwetsbaar de infrastructuur is geworden. Post stelt dat de economie alleen kan groeien als het kabinet structureel investeert in onderhoud, vervanging en versterking van infrastructuur. Klimaatorganisaties Milieudefensie en WISE zijn kritisch over de klimaatplannen uit de troonrede. WISE vindt dat het kabinet zich blind staart op kernenergie, terwijl wind- en zonne-energie en batterijen sneller beschikbaar en goedkoper zijn. Volgens de organisatie kunnen nieuwe kerncentrales bovendien pas over 1 jaar of 20 operationeel zijn. Milieudefensie verwijt het kabinet onvoldoende daadkracht en noemt klimaatbeleid urgenter dan ooit. De organisatie wijst daarbij op de grote opkomst bij de klimaatmars van afgelopen zaterdag in Amsterdam.
17: De Raad van State vindt dat de overheid besluiten over klimaatbeleid niet langer kan uitstellen. Vicepresident Sybrand Buma hekelt dat het kabinet nieuwe plannen pas volgend voorjaar wil maken. Op basis van een doorrekening door het Planbureau voor de Leefomgeving zijn de klimaatdoelen voor 2030 praktisch niet haalbaar. Nederland wil in dat jaar 55% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Buma maant toch tot actie en zegt dat de politiek keuzes moet maken. Bijvoorbeeld over de industrie van de toekomst.
18: Het kabinet trekt 3,3 miljard euro uit voor een nieuwe investeringsinstelling om innovatie te stimuleren. Kleine en middelgrote bedrijven die zelf nieuwe producten of technologie ontwikkelen, gaan minder belasting betalen over hun winst, met een verhoogd plafond van 100.000 euro. Er komt ook een speciaal agentschap met een budget van 500 miljoen euro om toepassingen klaar te maken voor de markt. Voor klimaat en groene groei is er 360 miljoen euro voor stroomkabels naar windparken op zee en 1,3 miljard euro voor het opslaan van CO2 onder de Noordzee. Het kabinet hoopt de economie met 1,5% per jaar te laten groeien.
19: De begroting van Defensie groeit volgend jaar naar 28,9 miljard euro, waarvan ongeveer de helft naar nieuw materieel, innovatie en vastgoed gaat. 2 jaar geleden bedroeg het budget nog iets meer dan 21 miljard euro. Volgend jaar krijgt de marine een tweede nieuwe mijnenjager, ontvangt de landmacht naar verwachting de gemoderniseerde CV-90 infanteriegevechtsvoertuigen
20: en krijgt de luchtmacht de laatste gemoderniseerde Apache-gevechtshelikopters. Van de begroting wordt ook de militaire hulp aan Oekraïne betaald, jaarlijks 3 miljard euro.
21: Minister Ilko Heijnen van Financiën waarschuwt dat regeldruk, trage vergunningverlening en het overvolle stroomnet een handrem zetten op de Nederlandse economie. Die moet eraf, zegt Heijnen bij het aanbieden van de miljoenennota 2027 in de Tweede Kamer. Volgens de minister loopt Nederland op meerdere fronten vast. Mensen die meer willen bijdragen, lopen onnodig vast in regelingen. En bedrijven die willen groeien, lopen vast door regels en verplichtingen. Economische groei is volgens Heijnen onmisbaar om het land vooruit te brengen.
22: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
23: Nu het buitenlands nieuws.
24: Een vrouw die in Venetië vermist raakte na een aanvaring tussen een watertaxi en een motorboot is dood aangetroffen. Haar echtgenoot stierf na het ongeluk van zaterdagochtend in het ziekenhuis. De 26-jarige Braziliaanse vrouw en de 25-jarige Italiaanse man waren 3 maanden getrouwd. Het ongeluk gebeurde voor zonsopgang in de lagune van Venetië, niet ver van de luchthaven. De watertaxi was naar verluid met een snelheid van zeker 40 km per uur onderweg naar het historische stadscentrum.
25: Een Brits ziekenhuis in Chester heeft compleet gefaald in de zaak rond verpleegster Lucy Letby. Dat staat in een groot onderzoek onder leiding van rechter Catherine Thirlwall. Letby kreeg 2 jaar geleden een 15e levenslange gevangenisstraf voor het vermoorden van baby's of pogingen daartoe. Het ziekenhuis nam geen beschermende maatregelen toen het vermoeden ontstond dat Letby opzettelijk schade toebracht. 3 baby's hadden mogelijk kunnen overleven en 7 andere baby's hadden mogelijk geen letsel opgelopen als het ziekenhuis wel actie had ondernomen.
26: De liberale fractie Renew in het Europees Parlement vindt dat de Europese Commissie een onafhankelijk onderzoek moet laten uitvoeren naar de Spaanse exclave Ceuta. Eind juli staken rond de 80.000 asielzoekers de Marokkaanse grens over. De Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani zegt dat de onderste steen boven moet komen. De EVP legt de schuld van de crisis bij de Spaanse regering, terwijl radicaal-rechtse en radicaal-linkse partijen ook Marokko verantwoordelijk houden. Eurocommissaris Magnus Brunner ontkent dat veel migranten vanuit Ceuta naar Europa zijn doorgereisd.
27: De Europese Commissie wil het makkelijker maken voor burgers van EU-landen om in een andere lidstaat te gaan werken. Brussel doet daartoe dinsdag een reeks wetgevingsvoorstellen om sociale verzekeringen en diploma's sneller te laten erkennen. Er moet een speciale online pas komen voor sociale zekerheden, de S-Pass, waarop werknemers hun documenten kunnen uploaden. Ook moeten kwalificaties, zoals diploma's, kunnen worden toegevoegd aan de digitale EU-identiteitsportefeuille. De commissie hoopt dat het pakket geld en papierwerk bespaart en de Europese concurrentiekracht versterkt.
28: In Istanbul heeft de Turkse politie minstens 150 mensen opgepakt tijdens een pro-LHBTQI-demonstratie. De betogers hadden zich verzameld bij het gerechtshof in de wijk Çalayan en droegen een spandoek met de tekst LHBTQ zijn is geen misdaad. Ze werden aangehouden voordat ze een persverklaring konden afleggen. 2 dagen eerder viel de politie al woningen en bars van LHBTQI'ers binnen, blokkeerde de overheid websites van LHBTQI'ers en waren er invallen in verenigingsgebouwen. De minister van Justitie zegt dat de arrestaties onderdeel zijn van president Erdogans decennium van het gezin, dat kinderen en de maatschappelijke orde moet beschermen.
29: Het Europees Parlement heeft de onschendbaarheid van de Poolse politicus Grzegorz Braun opgeheven. Hij werd 3 weken geleden in Polen aangeklaagd voor het ontkennen van nazi-misdaden, omdat hij openlijk het bestaan van de gaskamers in vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau in twijfel had getrokken.
0: Het ontkennen van de misdaden van de Duitse nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog is in Polen strafbaar met boetes tot 3 jaar gevangenisstraf. Braun is voorzitter van de radicaal-rechtse partij Confederatia en raakte eerder in opspraak door onder meer een brandblusser te gebruiken om kaarsjes voor het Joodse feest Chanukka te blussen in het Poolse parlement. De Poolse regering overweegt een verbod op Confederatia.
1: En nu het economisch nieuws.
2: De beurzen in New York zijn dinsdag licht lager geopend na de verliezen van een dag eerder. Beleggers blijven voorzichtig door onzekerheid in de AI-sector en stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Federal Reserve begint dinsdag aan een tweedaagse rentevergadering en de kans op een renteverhoging wordt geschat op meer dan 90%. De Dow Jones-index daalde kort na opening 0,2% tot 52.312 punten. De S&P 500 zakte 0,1% en de Nasdaq daalde 0,2%. De meeste chipbedrijven, zoals Nvidia, herstelden zich na de verliezen van maandag, terwijl de rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007.
3: Het Europees Parlement stemt in met een aangepast voorstel voor het emissiehandelssysteem. De Europese Commissie wilde een overschot aan emissiehandelsrechten niet meer automatisch vernietigen, maar in reserve houden. Het parlement wil die vernietiging niet stopzetten, maar de drempel verhogen naar 650 miljoen rechten per 1 februari 2027. 367 Europarlementariërs stemden voor, 240 tegen. Het parlement gaat nu verder onderhandelen met de lidstaten en de commissie.
4: Benzine heeft in Duitsland een nieuw record bereikt van €2,273 per liter. De Sociaaldemocraten verwijten de conservatieve minister van Economische Zaken dat ze toekijkt terwijl oliebedrijven recordwinsten maken. Bondskanselier Friedrich Merz zegt dat zijn coalitie maatregelen neemt tegen de hoge brandstofprijzen. De regering werkt samen met de deelstaten aan een beleidsplan, maar de precieze maatregelen zijn nog niet bekend. In Nederland liggen de brandstofprijzen nog hoger, maar het kabinet is vooralsnog niet van plan de accijns te verlagen.
5: Ongeveer 800 schoonmakers staken deze week uit protest tegen de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met vakbond CNV heeft gesloten. Vakbond FNV kondigde maandag 5 stakingsdagen aan. Maandag legde het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neer en ook op grote treinstations werd volop gestaakt, zegt FNV-bestuurder Caroline Lambert. Schiphol houdt de situatie in de gaten en voert samen met schoonmaakbedrijven zoveel mogelijk de dienstverlening uit. Ongeveer 10% van alle schoonmakers is lid van FNV.
6: De rijkste 500 Nederlanders hebben samen ongeveer €3 miljard gereserveerd voor het goede doel. Dat is iets meer dan 1% van hun gezamenlijke vermogen van €273 miljard, meldt Zakenblad Quote. Het gaat om geld dat in goede doelenstichtingen is weggezet. Adyen-oprichter Arnoud Schuif en zakenman Joop van Caldeborg hebben het meest gestort, respectievelijk 488 miljoen en €481 miljoen. Rob De Fares, oprichter van beurshandelshuis IMC, gaf vorig jaar het meeste weg, €132 miljoen.
7: De brandstofprijzen aan de pomp zijn dinsdagochtend met 4 cent gestegen door oplopende olieprijzen. Euro 95 kost nu €2,72 per liter. Diesel €2,76. Benzine staat daarmee weer bijna op het record van begin vorige week. De olieprijzen stegen verder na een droneaanval op een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië die werd gesloten. Ook voerden Houthi-rebellen nieuwe aanvallen uit op Saoedi-Arabië en claimt Iran dat een olietanker in de straat van Hormuz in brand vloog door een zeemijn.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws.
30: De wereldkampioenschappen atletiek in 2029 gaan naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi.
10: Het is de eerste keer dat het WK Atletiek op het Afrikaanse continent plaatsvindt. De Mondiale Atletiekbond, World Athletics, heeft ook München aangewezen als gaststad voor de WK van 2031. Voorzitter Sebastian Coe zegt dat Nairobi overtuigend heeft aangetoond dat dit het moment is om de sport een enorme impuls te geven in Afrika. De wedstrijden worden gehouden in het Kasarani-stadion, dat nu wordt gerenoveerd voor de Afrika Cup voetbal in 2027. Kees Smit is woensdag inzetbaar voor AZ in de uitwedstrijd tegen Sunderland in de Europa League. De 20-jarige spelmaker miste de laatste twee competitieduels door een lichte blessure, maar staat nu weer in de selectie van trainer Leroy Echtold. Smit debuteerde in maart tijdens een oefenwedstrijd tegen Noorwegen voor het Nederlands elftal, maar ging niet mee naar het WK. Bondscoach Xavi Hernandez maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend voor de Nations League-duels eind september en begin oktober. AZ staat na 6 speelronden tweede in de eredivisie met evenveel punten als koploper PSV. Mark Vlekken staat woensdag onder de lat bij Bayer Leverkusen in de Europa League-wedstrijd tegen de Sloveense kampioen NK Celje. Dat zegt trainer Carles Martinez. Vlekken keepte ook al de eerste drie competitieduels van dit seizoen. De 33-jarige doelman van Oranje is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Duitse club. Daarvoor speelde de Limburger voor het Engelse Brentford. Ahmed Ami is op 45-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Fortuna Sittard, waar de oud-profvoetballer de afgelopen jaren werkte als hoofdtrainer van het oudste jeugdteam. Ami kreeg enige tijd geleden te horen dat hij kanker had. Hij vocht met enorme moed en vastberadenheid tegen de ziekte, maar heeft die strijd verloren. Als rechtervleugelverdediger speelde Ami voor VVV Venlo, NAC Breda en ADO Den Haag, tot hij in 2014 stopte. Arvid de Klein blijft 2 jaar langer bij wielerploeg Tudor Pro Cycling Team. De 32-jarige sprinter heeft zijn contract verlengd tot en met 2028. De Klein rijdt al 4 jaar voor de Zwitserse formatie en boekte in die tijd 14 overwinningen op World Tour niveau. Dit jaar maakte hij zijn debuut in de Ronde van Frankrijk, maar hij gaf op in de 6e etappe. Kogelstootster Jessica Schilder is genomineerd voor de verkiezing van Europees Atleten van het Jaar. Femke Broeders-Bol, die vorig jaar voor de 3e keer werd gekozen tot Europa's beste atlete, staat niet op de lijst. Schilder veroverde dit jaar in Birmingham voor de 3e keer op rij de Europese titel kogelstoten. Ze stoten in 13 wedstrijden over de 20 meter, met als hoogtepunt haar 21 meter 9 in Shanghai in mei. Publiek, media, nationale bonden en een panel van deskundigen bepalen elk voor een kwart de uitkomst.
11: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon en blijft het droog. Later neemt de bewolking vanuit het westen toe. Het wordt 20 graden op de Wadden tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. De wind is matig, aan de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond trekt meer bewolking binnen en gaat het plaatselijk regenen. In het oosten en zuidoosten zijn enkele buien mogelijk, met kans op onweer. Vannacht blijven er vooral in het oosten buien hangen, later ook elders mogelijk een bui. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen overdag wisselen zon en wolken elkaar af met verspreid enkele buien, mogelijk onweerachtig. Het wordt een stuk frisser, rond de 18 graden.
12: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet investeert 1,5 miljard euro extra in het onderhoud van infrastructuur. Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland noemt dat bedrag een schrale troost die totaal niet in verhouding staat tot de opgelopen achterstanden. Volgens bestuursvoorzitter Elisabeth Post betalen ondernemers de rekening van jarenlange politieke nalatigheid. De reeks brugafsluitingen, gewichtsbeperkingen en storingen afgelopen zomer laat volgens haar zien hoe kwetsbaar de infrastructuur is geworden. Post stelt dat de economie alleen kan groeien als het kabinet structureel investeert in onderhoud, vervanging en versterking van infrastructuur.
14: Klimaatorganisaties Milieudefensie en WISE zijn kritisch over de klimaatplannen uit de troonrede. WISE vindt dat het kabinet zich blind staart op kernenergie, terwijl wind- en zonne-energie en batterijen sneller beschikbaar en goedkoper zijn. Volgens de organisatie kunnen nieuwe kerncentrales bovendien pas over een jaar of 20 operationeel zijn. Milieudefensie verwijt het kabinet onvoldoende daadkracht en noemt klimaatbeleid urgenter dan ooit. De organisatie wijst daarbij op de grote opkomst bij de klimaatmars van afgelopen zaterdag in Amsterdam.
15: De Raad van State vindt dat de overheid besluiten over klimaatbeleid niet langer kan uitstellen. Vicepresident Sybrand Buma hekelt dat het kabinet nieuwe plannen pas volgend voorjaar wil maken. Op basis van een doorrekening door het Planbureau voor de Leefomgeving zijn de klimaatdoelen voor 2030 praktisch niet haalbaar. Nederland wil in dat jaar 55% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Buma maant toch tot actie en zegt dat de politiek keuzes moet maken, bijvoorbeeld over de industrie van de toekomst.
16: Het kabinet trekt 3,3 miljard euro uit voor een nieuwe investeringsinstelling om innovatie te stimuleren. Kleine en middelgrote bedrijven die zelf nieuwe producten of technologie ontwikkelen, gaan minder belasting betalen over hun winst, met een verhoogd plafond van 100.000 euro. Er komt ook een speciaal agentschap met een budget van 500 miljoen euro om toepassingen klaar te maken voor de markt. Voor klimaat en groene groei is er 360 miljoen euro voor stroomkabels naar windparken op zee en 1,3 miljard euro voor het opslaan van CO2 onder de Noordzee. Het kabinet hoopt de economie met 1,5% per jaar te laten groeien.
17: De begroting van Defensie groeit volgend jaar naar 28,9 miljard euro, waarvan ongeveer de helft naar nieuw materieel, innovatie en vastgoed gaat. 2 jaar geleden bedroeg het budget nog iets meer dan 21 miljard euro. Volgend jaar krijgt de marine een tweede nieuwe mijnenjager, ontvangt de landmacht naar verwachting de gemoderniseerde CV-90 infanteriegevechtsvoertuigen en krijgt de luchtmacht de laatste gemoderniseerde Apache-gevechtshelikopters. Van de begroting wordt ook de militaire hulp aan Oekraïne betaald, jaarlijks 3 miljard euro.
18: Minister Ilko Heijne van Financiën waarschuwt dat regeldruk, trage vergunningverlening en het overvolle stroomnet een handrem zetten op de Nederlandse economie. Die moet eraf, zegt Heijne bij het aanbieden van de miljoenennota 2027 in de Tweede Kamer. Volgens de minister loopt Nederland op meerdere fronten vast. Mensen die meer willen bijdragen, lopen onnodig vast in regelingen. En bedrijven die willen groeien, lopen vast door regels en verplichtingen. Economische groei is volgens Heijne onmisbaar om het land vooruit te brengen.
19: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
20: Nu het buitenlands nieuws.
21: Een vrouw die in Venetië vermist raakte na een aanvaring tussen een watertaxi en een motorboot is dood aangetroffen. Haar echtgenoot stierf na het ongeluk van zaterdagochtend in het ziekenhuis. De 26-jarige Braziliaanse vrouw en de 25-jarige Italiaanse man waren 3 maanden getrouwd. Het ongeluk gebeurde voor zonsopgang in de lagune van Venetië, niet ver van de luchthaven. De watertaxi was naar verluid met een snelheid van zeker 40 km per uur onderweg naar het historische stadscentrum.
22: Een Brits ziekenhuis in Chester heeft compleet gefaald in de zaak rond verpleegster Lucy Letby. Dat staat in een groot onderzoek onder leiding van rechter Catherine Thirlwall. Letby kreeg 2 jaar geleden een 15e levenslange gevangenisstraf voor het vermoorden van baby's of pogingen daartoe. Het ziekenhuis nam geen beschermende maatregelen toen het vermoeden ontstond dat Letby opzettelijk schade toebracht. 3 baby's hadden mogelijk kunnen overleven en 7 andere baby's hadden mogelijk geen letsel opgelopen als het ziekenhuis wel actie had ondernomen.
0: De liberale fractie Renew in het Europees Parlement vindt dat de Europese Commissie een onafhankelijk onderzoek moet laten uitvoeren naar de Spaanse exclave Ceuta. Eind juli staken rond de 80.000 asielzoekers de Marokkaanse grens over. De Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani zegt dat de onderste steen boven moet komen. De EVP legt de schuld van de crisis bij de Spaanse regering, terwijl radicaal-rechtse en radicaal-linkse partijen ook Marokko verantwoordelijk houden. Eurocommissaris Magnus Brunner ontkent dat veel migranten vanuit Ceuta naar Europa zijn doorgereisd.
1: De Europese Commissie wil het makkelijker maken voor burgers van EU-landen om in een andere lidstaat te gaan werken. Brussel doet daartoe dinsdag een reeks wetgevingsvoorstellen om sociale verzekeringen en diploma's sneller te laten erkennen. Er moet een speciale online pas komen voor sociale zekerheden, de S-Pass, waarop werknemers hun documenten kunnen uploaden. Ook moeten kwalificaties, zoals diploma's, kunnen worden toegevoegd aan de digitale EU-identiteitsportefeuille. De commissie hoopt dat het pakket geld en papierwerk bespaart en de Europese concurrentiekracht versterkt.
2: In Istanbul heeft de Turkse politie minstens 150 mensen opgepakt tijdens een pro-LHBTQI-demonstratie. De betogers hadden zich verzameld bij het gerechtshof in de wijk Çalayan en droegen een spandoek met de tekst LHBTQ zijn is geen misdaad. Ze werden aangehouden voordat ze een persverklaring konden afleggen. Twee dagen eerder viel de politie al woningen en bars van LHBTQI'ers binnen, blokkeerde de overheid websites van LHBTQI'ers en waren er invallen in verenigingsgebouwen. De minister van Justitie zegt dat de arrestaties onderdeel zijn van president Erdogans decennium van het gezin, dat kinderen en de maatschappelijke orde moet beschermen.
23: Het Europees Parlement heeft de onschendbaarheid van de Poolse politicus Grzegorz Braun opgeheven. Hij werd 3 weken geleden in Polen aangeklaagd voor het ontkennen van nazi-misdaden, omdat hij openlijk het bestaan van de gaskamers in vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau in twijfel had getrokken. Het ontkennen van de misdaden van de Duitse nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog is in Polen strafbaar met boetes tot 3 jaar gevangenisstraf. Braun is voorzitter van de radicaal-rechtse partij Confederatia en raakte eerder in opspraak door onder meer een brandblusser te gebruiken om kaarsjes voor het Joodse feest Chanukka te blussen in het Poolse parlement. De Poolse regering overweegt een verbod op Confederatia.
24: En nu het economisch nieuws. De beurzen in New York zijn dinsdag licht lager geopend na de verliezen van een dag eerder. Beleggers blijven voorzichtig door onzekerheid in de AI-sector en stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Federal Reserve begint dinsdag aan een 2-daagse rentevergadering en de kans op een renteverhoging wordt geschat op meer dan 90%. De Dow Jones-index daalde kort na opening 0,2% tot 52.312 punten. De S&P 500 zakte 0,1% en de Nasdaq daalde 0,2%. De meeste chipbedrijven, zoals Nvidia, herstelden zich na de verliezen van maandag, terwijl de rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007.
25: Het Europees Parlement stemt in met een aangepast voorstel voor het emissiehandelssysteem. De Europese Commissie wilde een overschot aan emissiehandelsrechten niet meer automatisch vernietigen, maar in reserve houden. Het parlement wil die vernietiging niet stopzetten, maar de drempel verhogen naar 650 miljoen rechten per 1 februari 2027. 367 Europarlementariërs stemden voor, 240 tegen. Het parlement gaat nu verder onderhandelen met de lidstaten en de commissie.
26: Benzine heeft in Duitsland een nieuw record bereikt van €2,273 per liter.
27: De Sociaaldemocraten verwijten de conservatieve minister van Economische Zaken dat ze toekijkt terwijl oliebedrijven recordwinsten maken. Bondskanselier Friedrich Merz zegt dat zijn coalitie maatregelen neemt tegen de hoge brandstofprijzen. De regering werkt samen met de deelstaten aan een beleidsplan, maar de precieze maatregelen zijn nog niet bekend. In Nederland liggen de brandstofprijzen nog hoger. maar het kabinet is vooralsnog niet van plan de accijns te verlagen.
3: Ongeveer 800 schoonmakers staken deze week uit protest tegen de CAO, die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met vakbond CNV heeft gesloten. Vakbond FNV kondigde maandag 5 stakingsdagen aan. Maandag legde het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neer en ook op grote treinstations werd volop gestaakt, zegt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Schiphol houdt de situatie in de gaten en voert samen met schoonmaakbedrijven zoveel mogelijk de dienstverlening uit. Ongeveer 10% van alle schoonmakers is lid van FNV. De rijkste 500 Nederlanders hebben samen ongeveer 3 miljard euro gereserveerd voor het goede doel. Dat is iets meer dan 1% van hun gezamenlijke vermogen van 273 miljard euro, meldt Zakenblad Quote. Het gaat om geld dat in Goede Doelenstichtingen is weggezet. Adyen-oprichter Arnoud Schuif en zakenman Joop van Caldeborg hebben het meest gestort, respectievelijk 488 miljoen en 481 miljoen euro. Rob De Fares, oprichter van beurshandelshuis IMC, gaf vorig jaar het meeste weg, 132 miljoen euro. De brandstofprijzen aan de pomp zijn dinsdagochtend met 4 cent gestegen door oplopende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,72 euro per liter, diesel 2,76 euro. Benzine staat daarmee weer bijna op het record van begin vorige week. De olieprijzen stegen verder na een droneaanval op een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië die werd gesloten. Ook voerden Houthi-rebellen nieuwe aanvallen uit op Saoedi-Arabië en claimt Iran dat een olietanker in de straat van Hormuz in brand vloog door een zeemijn.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. De wereldkampioenschappen atletiek in 2029 gaan naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Het is de eerste keer dat het WK atletiek op het Afrikaanse continent plaatsvindt. De Mondiale Atletiekbond, World Athletics, heeft ook München aangewezen als gaststad voor de WK van 2031. Voorzitter Sebastian Coe zegt dat Nairobi overtuigend heeft aangetoond dat dit het moment is om de sport een enorme impuls te geven in Afrika. De wedstrijden worden gehouden in het Kasarani-stadion, dat nu wordt gerenoveerd voor de Afrika Cup voetbal in 2027. Kees Smit is woensdag inzetbaar voor AZ in de uitwedstrijd tegen Sunderland in de Europa League. De 20-jarige spelmaker miste de laatste twee competitieduels door een lichte blessure, maar staat nu weer in de selectie van trainer Leroy Echtold. Smit debuteerde in maart tijdens een oefenwedstrijd tegen Noorwegen voor het Nederlands elftal, maar ging niet mee naar het WK. Bondscoach Xavi Hernandez maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend voor de Nations League-duels eind september en begin oktober. AZ staat na 6 speelronden tweede in de eredivisie met evenveel punten als koploper PSV. Mark Vlekker staat woensdag onder de lat bij Bayer Leverkusen in de Europa League-wedstrijd tegen de Sloveense kampioen NK Celje. Dat zegt trainer Carles Martinez. Vlekker keepte ook al de eerste 3 competitieduels van dit seizoen. De 33-jarige doelman van Oranje is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Duitse club. Daarvoor speelde de Limburger voor het Engelse Brentford. Ahmed Ammi is op 45-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Fortuna Sittard, waar de oud-profvoetballer de afgelopen jaren werkte als hoofdtrainer van het oudste jeugdteam. Ammi kreeg enige tijd geleden te horen dat hij kanker had. Hij vocht met enorme moed en vastberadenheid tegen de ziekte, maar heeft die strijd verloren. Als rechtervleugelverdediger speelde Ammi voor VVV Venlo, NAC Breda en ADO Den Haag, tot hij in 2014 stopte. Arvid de Klein blijft 2 jaar langer bij wielerploeg Tudor Pro Cycling Team. De 32-jarige sprinter heeft zijn contract verlengd tot en met 2028. De Klein rijdt al 4 jaar voor de Zwitserse formatie en boekte in die tijd 14 overwinningen op World Tour niveau. Dit jaar maakte hij zijn debuut in de Ronde van Frankrijk, maar hij gaf op in de 6e etappe.
6: kogelstootster Jessica Schilder is genomineerd voor de verkiezing van Europees Atleten van het Jaar. Femke Broeders-Bol, die vorig jaar voor de derde keer werd gekozen tot Europa's beste atleten, staat niet op de lijst. Schilder veroverde dit jaar in Birmingham voor de derde keer op rij de Europese titel kogelstoten. Ze stootte in 13 wedstrijden over de 20 meter, met als hoogtepunt haar 21,9 meter in Shanghai in mei. Publiek, media, nationale bonden en een panel van deskundigen bepalen elk voor een kwart de uitkomst.
7: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon en blijft het droog. Later neemt de bewolking vanuit het westen toe. Het wordt 20 graden op de Wadden tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. De wind is matig, aan de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond trekt meer bewolking binnen en gaat het plaatselijk regenen. In het oosten en zuidoosten zijn enkele buien mogelijk, met kans op onweer. Vannacht blijven er vooral in het oosten buien hangen, later ook elders mogelijk een bui. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen overdag wisselen zon en wolken elkaar af met verspreid enkele buien, mogelijk onweerachtig. Het wordt een stuk frisser, rond de 18 graden.
8: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland kan het zich niet veroorloven om nog jaren door te modderen, zegt VNO-NCW-voorzitter Koen van Oostrom over de miljoenennota. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland vinden de richting van het kabinet goed, maar noemen de plannen vanwege het minderheidskabinet nog onzeker en niet op elk terrein afdoende. Ze wijzen erop dat de overheidsuitgaven harder groeien dan de economie. Daarom vinden ze een gezamenlijke, langetermijnagenda noodzakelijk. Alleen met een sterke en groeiende economie kunnen we onze welvaart, zorg, veiligheid en verduurzaming ook in de toekomst betalen, stelt Van Oostrom.
10: De politie heeft dinsdag in Den Haag 21 mensen aangehouden tijdens verschillende demonstraties rond Prinsjesdag. 6 demonstranten van Extinction Rebellion werden opgepakt nadat zij rode verf op het wegdek van het Lange Voorhout hadden gegooid, op de route van de koninklijke stoet. Daarnaast hield de politie 12 mensen aan bij een onaangekondigde demonstratie bij de Hofvijver, omdat zij zich niet aan de aangewezen demonstratievakken hielden. Ook werden 3 XR-demonstranten aangehouden voor het bekladden van de tijdelijke Tweede Kamer met nepolie. 3 verdachten zitten dinsdagmiddag nog vast.
11: Het interstedelijk studentenoverleg is positief over de aangekondigde verhoging van de basisbeurs, maar ziet gemiste kansen bij investeringen in het welzijn van studenten. Voorzitter Alice Richardson noemt de verhoging van de beurs een mooie stap vooruit, maar vindt het jammer dat het renteplafond niet terugkomt in de begroting. Omdat studenten nog veel prestatiedruk en stress ervaren, baalt het overleg dat er geen verdere investeringen worden gedaan op welzijnsbeleid. Door niet extra te investeren in de hulp voor deze generatie, laat je hen in de steek, zegt Richardson. Het ISO benadrukt dat de investeringen nu echt tot stand moeten komen en niet op de lange baan geschoven moeten worden.
12: De provincies vinden dat het kabinet meer geld moet investeren, onder meer in de infrastructuur. We moeten voorkomen dat Nederland stilvalt, zegt voorzitter Ina Adema van het Interprovinciaal Overleg. Hoewel het kabinet 1,5 miljard euro extra uittrekt voor het onderhoud van bestaande wegen, bruggen en sluizen, zijn nog tientallen miljarden meer nodig. De gevolgen van het gebrek aan investeringen zien we nu al terug bij de diverse bruggen die noodgedwongen worden afgesloten omdat het onveilig is, aldus Adema. Zuid-Holland pleit ook voor meer geld om alle plannen en ambities waar te maken.
13: Koning Willem-Alexander krijgt in 2027 meer geld, blijkt uit de miljoenennota. De koning ontvangt volgend jaar 1,2 miljoen euro aan inkomen, zo'n 34.000 euro meer dan dit jaar. Daarnaast krijgt hij ruim 6,3 miljoen euro voor onkosten. In totaal ontvangen de leden van het Koningshuis volgend jaar 12,9 miljoen euro. Koningin Maxima gaat er in totaal zo'n 32.000 euro op vooruit.
27: en de uitkering van prinses Beatrix is volgend jaar 2 miljoen euro.
14: Het verplichte eigen risico in de zorg stijgt volgend jaar met de inflatie mee naar 400 euro. De zorgpremie zal 12,50 euro stijgen en daarmee uitkomen op 169 euro per maand, denkt het ministerie van Volksgezondheid. Het kabinet wilde het eigen risico eigenlijk met 60 euro verhogen, maar daar is geen meerderheid voor in de Tweede Kamer. De uitgaven aan de zorg behoren tot de hoogste van het kabinet en komen volgend jaar uit op 118 miljard euro. Het ministerie stopt extra geld in preventie en kansengelijkheid. Onder meer 47 miljoen euro voor gordelroosvaccinaties.
15: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Nu het buitenlands nieuws. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken noemt aanzienlijke risico's voor de binnenlandse veiligheid en een mogelijke terroristische dreiging als reden. De maatregel werd eind juli ingevoerd nadat tienduizenden mensen vanuit Marokko de Spaanse enclave Ceuta probeerden te bereiken. Premier Meloni uitte felle kritiek op de Spaanse aanpak van die situatie. Spanje voerde als reactie ook grenscontroles in voor reizigers uit Italië, maar het is nog onduidelijk of die worden verlengd.
17: Een vrouw die in Venetië vermist raakte na een aanvaring tussen een watertaxi en een motorboot is dood aangetroffen. Haar echtgenoot stierf na het ongeluk van zaterdagochtend in het ziekenhuis. De 26-jarige Braziliaanse vrouw en de 25-jarige Italiaanse man waren 3 maanden getrouwd. Het ongeluk gebeurde voor zonsopgang in de lagune van Venetië, niet ver van de luchthaven. De watertaxi was naar verluid met een snelheid van zeker 40 km per uur onderweg naar het historische stadscentrum.
18: Een Brits ziekenhuis in Chester heeft compleet gefaald in de zaak rond verpleegster Lucy Letby. Dat staat in een groot onderzoek onder leiding van rechter Catherine Thirlwall. Letby kreeg 2 jaar geleden een 15e levenslange gevangenisstraf voor het vermoorden van baby's of pogingen daartoe. Het ziekenhuis nam geen beschermende maatregelen toen het vermoeden ontstond dat Letby opzettelijk schade toebracht. 3 baby's hadden mogelijk kunnen overleven en 7 andere baby's hadden mogelijk geen letsel opgelopen als het ziekenhuis wel actie had ondernomen.
19: De liberale fractie Renew in het Europees Parlement vindt dat de Europese Commissie een onafhankelijk onderzoek moet laten uitvoeren naar de Spaanse exclave Ceuta. Eind juli staken rond de 80.000 asielzoekers de Marokkaanse grens over. De Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani zegt dat de onderste steen boven moet komen. De EVP legt de schuld van de crisis bij de Spaanse regering, terwijl radicaal-rechtse en radicaal-linkse partijen ook Marokko verantwoordelijk houden. Eurocommissaris Magnus Brunner ontkent dat veel migranten vanuit Ceuta naar Europa zijn doorgereisd.
20: In Istanbul heeft de Turkse politie minstens 150 mensen opgepakt tijdens een pro-LHBTQI-demonstratie. De betogers hadden zich verzameld bij het gerechtshof in de wijk Çalayan en droegen een spandoek met de tekst LHBTQ zijn is geen misdaad. Ze werden aangehouden voordat ze een persverklaring konden afleggen. 2 dagen eerder viel de politie al woningen en bars van LHBTQI'ers binnen, blokkeerde de overheid websites van LHBTQI'ers en waren er invallen in verenigingsgebouwen. De minister van Justitie zegt dat de arrestaties onderdeel zijn van president Erdogans decennium van het gezin, dat kinderen en de maatschappelijke orde moet beschermen.
21: De Europese Commissie wil het makkelijker maken voor burgers van EU-landen om in een andere lidstaat te gaan werken. Brussel doet daartoe dinsdag een reeks wetgevingsvoorstellen om sociale verzekeringen en diploma's sneller te laten erkennen. Er moet een speciale online pas komen voor sociale zekerheden, de S-Pass, waarop werknemers hun documenten kunnen uploaden. Ook moeten kwalificaties, zoals diploma's, kunnen worden toegevoegd aan de digitale EU-identiteitsportefeuille.
0: De commissie hoopt dat het pakket geld en papierwerk bespaart en de Europese concurrentiekracht versterkt.
1: En nu het economisch nieuws. Peter Gillis denkt dat een schuldeiser 3 van zijn vakantieparken bewust te laag heeft laten taxeren om ze zelf via een veiling te kopen. Dat zei zijn advocaat dinsdag tijdens een kort geding in Den Bosch tussen Gillis Bedrijf, Oostappen Groep en een onderneming van schuldeiser Mark van Rooij. Het gaat om de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg, die momenteel gesloten zijn. Van Rooij leende miljoenen uit aan Gillis en kreeg daarvoor hypotheekrecht op de 3 parken.

0: punten. De S&P 500 zakte 0,1% en de Nasdaq daalde 0,2%. De meeste chipbedrijven, zoals Nvidia, herstelden zich na de verliezen van maandag, terwijl de rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Het Europees Parlement stemt in met een aangepast voorstel voor het emissiehandelssysteem. De Europese Commissie wilde een overschot aan emissiehandelsrechten niet meer automatisch vernietigen, maar in reserve houden. Het parlement wil die vernietiging niet stopzetten, maar de drempel verhogen naar 650 miljoen rechten per 1 februari 2027. 367 Europarlementariërs stemden voor, 240 tegen. Het parlement gaat nu verder onderhandelen met de lidstaten en de commissie. Benzine heeft in Duitsland een nieuw record bereikt van 2,273 euro per liter. De Sociaaldemocraten verwijten de conservatieve minister van Economische Zaken dat ze toekijkt terwijl oliebedrijven recordwinsten maken. Bondskanselier Friedrich Merz zegt dat zijn coalitie maatregelen neemt tegen de hoge brandstofprijzen. De regering werkt samen met de deelstaten aan een beleidsplan, maar de precieze maatregelen zijn nog niet bekend. In Nederland liggen de brandstofprijzen nog hoger, maar het kabinet is vooralsnog niet van plan de accijns te verlagen. Ongeveer 800 schoonmakers staken deze week uit protest tegen de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met vakbond CNV heeft gesloten. Vakbond FNV kondigde maandag 5 stakingsdagen aan. Maandag legde het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neer en ook op grote treinstations werd volop gestaakt, zegt FNV-bestuurder Caroline Lambert. Schiphol houdt de situatie in de gaten en voert samen met schoonmaakbedrijven zoveel mogelijk de dienstverlening uit. Ongeveer 10% van alle schoonmakers is lid van FNV. De rijkste 500 Nederlanders hebben samen ongeveer 3 miljard euro gereserveerd voor het goede doel. Dat is iets meer dan 1% van hun gezamenlijke vermogen van 273 miljard euro, meldt Zakenblad Quote. Het gaat om geld dat in Goede Doelen Stichtingen is weggezet. Adyen-oprichter Arnoud Schuif en zakenman Joop van Caldeborg hebben het meest gestort, respectievelijk 488 miljoen en 481 miljoen euro. Rob De Fares, oprichter van beurshandelshuis IMC, gaf vorig jaar het meeste weg, 132 miljoen euro.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De wereldkampioenschappen atletiek in 2029 gaan naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Het is de eerste keer dat het WK atletiek op het Afrikaanse continent plaatsvindt. De Mondiale Atletiekbond, World Athletics, heeft ook München aangewezen als gaststad voor de WK van 2031. Voorzitter Sebastian Coe zegt dat Nairobi overtuigend heeft aangetoond dat dit het moment is om de sport een enorme impuls te geven in Afrika. De wedstrijden worden gehouden in het Kasarani-stadion, dat nu wordt gerenoveerd voor de Afrika Cup voetbal in 2027. Kees Smit is woensdag inzetbaar voor AZ in de uitwedstrijd tegen Sunderland in de Europa League. De 20-jarige spelmaker miste de laatste 2 competitieduels door een lichte blessure, maar staat nu weer in de selectie van trainer Leroy Echtold. Smit debuteerde in maart tijdens een oefenwedstrijd tegen Noorwegen voor het Nederlands elftal, maar ging niet mee naar het WK. Bondscoach Xavi Hernandez maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend voor de Nations League-duels eind september en begin oktober. AZ staat na 6 speelronden tweede in de eredivisie met evenveel punten als koploper PSV. Mark Vlekker staat woensdag onder de lat bij Bayer Leverkusen in de Europa League wedstrijd tegen de Sloveense kampioen NK Celje. Dat zegt trainer Carles Martinez. Vlekker keepte ook al de eerste 3 competitieduels van dit seizoen. De 33-jarige doelman van Oranje is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Duitse club. Daarvoor speelde de Limburger voor het Engelse Brentford. Ahmed Ammi is op 45-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Fortuna Sittard, waar de oud

0: Profvoetballer de afgelopen jaren werkte als hoofdtrainer van het oudste jeugdteam. Ami kreeg enige tijd geleden te horen dat hij kanker had. Hij vocht met enorme moed en vastberadenheid tegen de ziekte, maar heeft die strijd verloren. Als rechtervleugelverdediger speelde Ami voor VVV Venlo, NAC Breda en ADO Den Haag, tot hij in 2014 stopte. Arvid de Klein blijft 2 jaar langer bij wielerploeg Tudor Pro Cycling Team. De 32-jarige sprinter heeft zijn contract verlengd tot en met 2028. De Klein rijdt al 4 jaar voor de Zwitserse formatie en boekte in die tijd 14 overwinningen op World Tour niveau. Dit jaar maakte hij zijn debuut in de Ronde van Frankrijk, maar hij gaf op in de 6e etappe. Kogelstootster Jessica Schilder is genomineerd voor de verkiezing van Europees Atleten van het Jaar. Femke Bol, die vorig jaar voor de 3e keer werd gekozen, staat niet op de lijst. Schilder veroverde dit jaar in Birmingham voor de 3e keer op rij de Europese titel kogelstoten en stootte in 13 wedstrijden over de 20 meter. In mei stoten ze in Shanghai 21,09 meter, waarmee ze als eerste atlete in 14 jaar de grens van 21 meter slechtte. De winnaar wordt op 24 oktober bekendgemaakt op een gala in Lausanne.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag neemt de bewolking van het westen uit toe, maar in het oosten en zuidoosten blijft het eerst nog vrij zonnig. Het wordt warm, met temperaturen tussen de 20 graden op de Wadden en lokaal 29 graden in het zuidoosten. Er staat een matige zuidwestenwind, aan de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond wordt het overal bewolkt en gaat het plaatselijk regenen. In het uiterste oosten en zuidoosten is er kans op buien met mogelijk onweer. De wind draait naar het westen tot noordwesten. Vannacht eerst nog enkele buien in het oosten, mogelijk met onweer. Later kan ook elders een bui vallen, bij zo'n 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af met verspreid enkele buien, soms met onweer. Het wordt kouder, rond de 18 graden, met een matige noordwestenwind.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Eelco Heijnen van Financiën zegt dat regeldruk, trage vergunningverlening en het overvolle stroomnet een handrem op de Nederlandse economie zetten. Die moet eraf. Aldus de VVD-bewindsman bij het aanbieden van de miljoenennota 2027 in de Tweede Kamer. Heijnen waarschuwt dat Nederland op meerdere fronten vastloopt en dat economische groei onmisbaar is voor werk, inkomen, onderwijs, zorg en defensie. Hij benadrukt dat investeringen noodzakelijk zijn, maar wel met oog voor gezonde overheidsfinanciën. Ook hamert Heijnen op verdere hervorming van de vermogensbelasting in box 3. Maar daarover ontstond in de aanloop naar Prinsjesdag een botsing in de minderheidscoalitie. De meeste Nederlandse huishoudens gaan er volgend jaar financieel op achteruit. Dit is vooral het gevolg van belastingverhogingen die het kabinet wil doorvoeren. Gemiddeld daalt de koopkracht met 0,1%, blijkt uit berekeningen van het Nibud. Het is voor het eerst sinds de energiecrisis van 2022 dat er voor de meeste huishoudens een koopkrachtdaling aankomt. Het Nibud onderstreept dat het kabinet geen meerderheid heeft in de Tweede Kamer en steun nodig heeft van oppositiepartijen om de plannen te kunnen uitvoeren. Het kabinet trekt de komende 2 jaar jaarlijks 2 miljoen euro uit voor het bestrijden van exotische muggen. Dit jaar zijn al 18 besmettingen gemeld van het West-Nijl-virus. Zeker 3 mensen zijn daaraan overleden. Dat virus wordt door muggen overgebracht op mensen. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid waarschuwde de afgelopen weken regelmatig voor het West-Nijl-virus en riep mensen op zich te beschermen tegen muggen. Over het algemeen worden mensen alleen ziek van het virus als ze ouder zijn of gezondheidsproblemen hebben. Vastgoedbelang waarschuwt dat de massale verkoop van voormalige huurwoningen door beleggers zal voortduren. De brancheorganisatie van particuliere verhuurders ziet in de miljoenennota geen nieuwe maatregelen die het investeringsklimaat voor de private verhuursector verbeteren. Voorzitter Niek Verra zegt dat er vooral aandacht is voor woningcorporaties, maar dat alle partijen nodig zijn om de woningnood op te lossen. Ook de branchevereniging van institutionele en professionele vastgoedinvesteerders vindt het Prinsjesdagpakket onvoldoende om het investeringsklimaat te herstellen. Een 48-jarige demonstrant van klimaatactiegroep Extinction Rebellion is dinsdagochtend in Amerongen aangehouden op verdenking van opruiing. De vrouw zegt thuis van haar bed gelicht te zijn door de politie. Naar eigen zeggen werd zij afgelopen weekend al aangehouden tijdens een demonstratie op de A12, waarbij een agent haar pols zou hebben gebroken. De demonstrant zegt dat ze in het politiebureau weigerde haar vingerafdruk af te geven en dat agenten haar daarbij hardhandig hebben geforceerd, waarbij ze een rib zou hebben gebroken. De politie meldt dat de verdachte is verhoord en weer vrijgelaten, maar wel verdachte blijft. Netbeheer Nederland stelt dat noodzakelijke keuzes achterwege zijn gebleven deze Prinsjesdag. Volgens de Belangenvereniging vraagt de energietransitie om meer gerichte keuzes. Directeur Hans-Peter Oskam zegt dat uitstel van keuzes de opgave niet kleiner maakt, maar uiteindelijk wel duurder. Hij benadrukt dat netbewuste nieuwbouw een must is en dat het kabinet daarvoor moet kiezen en financiële middelen moet vrijmaken. Zonder warmte, waterstof en groen gas wordt de energietransitie onbetaalbaar, aldus Oskam.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne zegt Russische troepen te hebben teruggeslagen die de belangrijke verdedigingslinie van versterkte steden in het oosten probeerden in te sluiten. Militaire bloggers en denktanks melden al langer Oekraïnse tegenaanvallen om Russische eenheden te verdrijven uit een uitstulping van het front ten noorden van Sloviansk. Commandant Andrei Biletsky claimt tientallen vierkante kilometers terrein te hebben heroverd. Russische troepen waren daar opgerukt, terwijl andere eenheden vanuit het zuiden achter de fortegordel probeerden op te marcheren. Experts zeggen dat de operatie de druk op de Oekraïnse verdedigingslinie kan verlichten. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken noemt aanzienlijke risico's voor de binnenlandse veiligheid en een mogelijke terroristische dreiging als reden. De maatregel werd eind juli ingevoerd nadat tienduizenden mensen vanuit Marokko de Spaanse enclave Ceuta probeerden te bereiken. Premier Meloni uitte felle kritiek op de Spaanse aanpak van die situatie. Spanje voerde als reactie ook grenscontroles in voor reizigers uit Italië, maar het is nog onduidelijk of die worden verlengd. Een vrouw die in Venetië vermist raakte na een aanvaring tussen een watertaxi en een motorboot is dood aangetroffen. Haar echtgenoot stierf na het ongeluk van zaterdagochtend in het ziekenhuis. De 26-jarige Braziliaanse vrouw en de 25-jarige Italiaanse man waren 3 maanden getrouwd. Het ongeluk gebeurde voor zonsopgang in de lagune van Venetië, niet ver van de luchthaven. De watertaxi was naar verluid met een snelheid van zeker 40 km per uur onderweg naar het historische stadscentrum. Een Brits ziekenhuis in Chester heeft compleet gefaald in de zaak rond verpleegster Lucy Letby. Dat staat in een groot onderzoek onder leiding van rechter Catherine Thirlwall. Letby kreeg 2 jaar geleden een 15e levenslange gevangenisstraf voor het vermoorden van baby's of pogingen daartoe. Het ziekenhuis nam geen beschermende maatregelen toen het vermoeden ontstond dat Letby opzettelijk schade toebracht. 3 baby's hadden mogelijk kunnen overleven. En 7 andere baby's hadden mogelijk geen letsel opgelopen als het ziekenhuis wel actie had ondernomen. In Istanbul heeft de Turkse politie minstens 150 mensen opgepakt tijdens een pro-LHBTQI-demonstratie. De betogers hadden zich verzameld bij het gerechtshof in de wijk Çalayan en droegen een spandoek met de tekst LHBTQ zijn is geen misdaad. Ze werden aangehouden voordat ze een persverklaring konden afleggen. 2 dagen eerder viel de politie al woningen en bars van LHBTQI'ers binnen, blokkeerde de overheid websites van LHBTQI'ers en waren er invallen in verenigingsgebouwen. De minister van Justitie zegt dat de arrestaties onderdeel zijn van president Erdogans decennium van het gezin, dat kinderen en de maatschappelijke orde moet beschermen. De Europese Commissie wil het makkelijker maken voor burgers van EU-landen om in een andere lidstaat te gaan werken. Brussel doet daartoe dinsdag een reeks wetgevingsvoorstellen om sociale verzekeringen en diploma's sneller te laten erkennen. Er moet een speciale online pas komen voor sociale zekerheden, de S-Pass, waarop werknemers hun documenten kunnen uploaden. Ook moeten kwalificaties, zoals diploma's, kunnen worden toegevoegd aan de digitale EU-identiteitsportefeuille. De commissie hoopt dat het pakket geld en papierwerk bespaart en de Europese concurrentiekracht versterkt. En nu het economisch nieuws. Peter Gillis denkt dat een schuldeiser 3 van zijn vakantieparken bewust te laag heeft laten taxeren. Via een veiling zou hij ze nu zelf willen kopen. Dat zei zijn advocaat tijdens een kort geding in Den Bosch tussen Gillis' bedrijf Oostappengroep en een onderneming van schuldeiser Mark van Rooij. Het gaat om de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg, die momenteel gesloten zijn. Van Rooij leende miljoenen uit aan Gillis en kreeg hypotheekrecht op de 3 parken. Maar Gillis zou niet aan zijn betalingsverplichtingen hebben voldaan. De advocaat van Van Rooij ontkent de beschuldigingen en zegt dat de schuldeiser alleen zijn geld wil terugkrijgen. De beurzen in New York zijn dinsdag licht lager geopend na de verliezen van een dag eerder. Beleggers blijven voorzichtig door onzekerheid in de AI-sector en stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Federal Reserve begint dinsdag aan een 2-daagse rentevergadering. En de kans op een renteverhoging wordt geschat op meer dan 90%. De Dow Jones-index daalde kort na opening 0,2% tot 52.312 punten. De S&P 500 zakte 0,1% en de Nasdaq daalde 0,2%. De meeste chipbedrijven, zoals Nvidia, herstelden zich na de verliezen van maandag, terwijl de rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Het Europees Parlement stemt in met een aangepast voorstel voor het emissiehandelssysteem. De Europese Commissie wilde een overschot aan emissiehandelsrechten niet meer automatisch vernietigen, maar in reserve houden. Het parlement wil die vernietiging niet stopzetten, maar de drempel verhogen naar 650 miljoen rechten per 1 februari 2027. 367 Europarlementariërs stemden voor, 240 tegen. Het parlement gaat nu verder onderhandelen met de lidstaten en de commissie. Benzine heeft in Duitsland een nieuw record bereikt van €2,273 per liter. De Sociaaldemocraten verwijten de conservatieve minister van Economische Zaken dat ze toekijkt terwijl oliebedrijven recordwinsten maken. Bondskanselier Friedrich Merz zegt dat zijn coalitie maatregelen neemt tegen de hoge brandstofprijzen. De regering werkt samen met de deelstaten aan een beleidsplan, maar de precieze maatregelen zijn nog niet bekend. In Nederland liggen de brandstofprijzen nog hoger, maar het kabinet is vooralsnog niet van plan de accijns te verlagen. Ongeveer 800 schoonmakers staken deze week uit protest tegen de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met vakbond CNV heeft gesloten. Vakbond FNV kondigde maandag 5 stakingsdagen aan. Maandag legde het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neer en ook op grote treinstations werd volop gestaakt, zegt FNV-bestuurder Caroline Lambert. Schiphol houdt de situatie in de gaten en voert samen met schoonmaakbedrijven zoveel mogelijk de dienstverlening uit. Ongeveer 10% van alle schoonmakers is lid van FNV. De rijkste 500 Nederlanders hebben samen ongeveer €3 miljard gereserveerd voor het goede doel. Dat is iets meer dan 1% van hun gezamenlijke vermogen van €273 miljard, meldt Zakenblad Quote. Het gaat om geld dat in Goede Doelenstichtingen is weggezet. Adyen-oprichter Arnoud Schuif en zakenman Joop van Caldeborg hebben het meest gestort, respectievelijk €488 miljoen en €481 miljoen. Rob De Fares, oprichter van beurshandelshuis IMC, gaf vorig jaar het meeste weg, 132 miljoen euro.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. De wereldkampioenschappen atletiek in 2029 gaan naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Het is de eerste keer dat het WK atletiek op het Afrikaanse continent plaatsvindt. De Mondiale Atletiekbond, World Athletics, heeft ook München aangewezen als gaststad voor de WK van 2031. Voorzitter Sebastian Coe zegt dat Nairobi overtuigend heeft aangetoond dat dit het moment is om de sport een enorme impuls te geven in Afrika. De wedstrijden worden gehouden in het Kasarani-stadion, dat nu wordt gerenoveerd voor de Afrika Cup voetbal in 2027. Kees Smit is woensdag inzetbaar voor AZ in de uitwedstrijd tegen Sunderland in de Europa League. De 20-jarige spelmaker miste de laatste twee competitieduels door een lichte blessure, maar staat nu weer in de selectie van trainer Leroy Echtold. Smit debuteerde in maart tijdens een oefenwedstrijd tegen Noorwegen voor het Nederlands elftal, maar ging niet mee naar het WK. Bondscoach Xavi Hernandez maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend voor de Nations League-duels eind september en begin oktober. AZ staat na 6 speelronden tweede in de eredivisie met evenveel punten als koploper PSV. Mark Vlekken staat woensdag onder de lat bij Bayer Leverkusen in de Europa League wedstrijd tegen de Sloveense kampioen NK Celje. Dat zegt trainer Carles Martinez. Vlekken keepte ook al de eerste drie competitieduels van dit seizoen. De 33-jarige doelman van Oranje is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Duitse club. Daarvoor speelde de Limburger voor het Engelse Brentford. Ahmed Ami is op 45-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Fortuna Sittard, waar de oud-profvoetballer de afgelopen jaren werkte als hoofdtrainer van het oudste jeugdteam. Ami kreeg enige tijd geleden te horen dat hij kanker had. Hij vocht met enorme moed en vastberadenheid tegen de ziekte, maar heeft die strijd verloren. Als rechtervleugelverdediger speelde Ami voor VVV Venlo, NAC Breda en ADO Den Haag, tot hij in 2014 stopte. Arvid de Klein blijft 2 jaar langer bij wielerploeg Tudor Pro Cycling Team. De 32-jarige sprinter heeft zijn contract verlengd tot en met 2028. De Klein rijdt al 4 jaar voor de Zwitserse formatie en boekte in die tijd 14 overwinningen op World Tour niveau. Dit jaar maakte hij zijn debuut in de Ronde van Frankrijk, maar hij gaf op in de 6e etappe. Kogelstootster Jessica Schilder is genomineerd voor de verkiezing van Europees Atleten van het Jaar. Femke Bol, die vorig jaar voor de 3e keer werd gekozen, staat niet op de lijst. Schilder veroverde dit jaar in Birmingham voor de 3e keer op rij de Europese titel kogelstoten en stootte in 13 wedstrijden over de 20 meter. In mei stootte ze in Shanghai 21,09 meter, waarmee ze als eerste atlete in 14 jaar de grens van 21 meter slechtte. De winnaar wordt op 24 oktober bekendgemaakt op een gala in Lausanne.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wordt het geleidelijk bewolkter vanuit het westen. Maar in het oosten en zuidoosten blijft het nog vrij zonnig. Het wordt warm. Op de Wadden rond de 20 graden. In het zuidoosten plaatselijk zelfs 29 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking verder toe en valt er plaatselijk regen. In het uiterste oosten en zuidoosten is er kans op buien, mogelijk met onweer. De wind draait naar het westen tot noordwesten. Vannacht eerst nog enkele buien in het oosten, mogelijk met onweer. Later kan er ook elders een bui vallen. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen zonnige periode met enkele buien, die later vooral in het zuidoosten vallen. Middagtemperatuur rond de 18 graden met een matige noordwestenwind.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Algemene Onderwijsbond noemt het teleurstellend dat onderwijs nauwelijks is genoemd in de troonrede. Bestuurder Kim van Strien wil de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, omdat daarmee volgens haar het vangnet voor onderwijspersoneel wordt weggetrokken. De bond is wel positief over de 88 miljoen euro die komt voor een AOB-plan voor zij-instromers in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. De inzet van zij-instromers zorgt volgens de bond voor minder uitval en scheelt geld, omdat er minder kostbare externe leraren worden ingehuurd. De AOB is tevreden dat de onderwijsbezuinigingen grotendeels zijn weggewerkt, maar wacht af wat er van de nieuwe kabinetsplannen terechtkomt. De politie heeft bij Breukelen 6 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De 6 personen zijn tussen de 25 en 70 jaar oud en komen alle uit de gemeente Stichtse Vecht. De personen worden verdacht van het stichten van een brand naast de A2, waarvoor onder andere hooibalen werden gebruikt. De rook zorgde ervoor dat het verkeer moest afremmen en er hadden volgens de politie ongelukken kunnen gebeuren. Boeren hadden gezegd dinsdag om 12 uur hooibalen in brand te steken als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Reizigersorganisatie Rover vindt de extra investeringen die het kabinet op Prinsjesdag aankondigde welkom, maar onvoldoende om de achterstanden in het openbaar vervoer weg te werken. Volgens Rover zijn daar jaarlijks miljarden euro's extra voor nodig. De Belangenvereniging pleit voor een nationale investeringsbank, die ook kan investeren in spoor, busbanen en tram- en metrolijnen. Daarnaast moeten volgens Rover geplande bezuinigingen op het OV worden geschrapt. Directeur Daan Zieren zegt dat de problemen met de infrastructuur zich opstapelen en dat Nederland nu structureel meer moet investeren om bereikbaar te blijven. Universiteiten zijn positief over een aangekondigde verdere investering van ruim 580 miljoen euro per jaar in hoger onderwijs en wetenschap. Daarmee worden eerdere bezuinigingen volgens koepelorganisatie Universiteiten van Nederland grotendeels teruggedraaid. Voorzitter Caspar van den Berg zegt dat Nederland zonder wetenschappelijke kennis grote uitdagingen op het gebied van economie, veiligheid en de energietransitie niet aan kan. Met deze begroting zorgt het kabinet ervoor dat studenten goed onderwijs krijgen en universiteiten kunnen blijven bijdragen aan de oplossingen die Nederland nodig heeft. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zeggen dat de richting van het kabinet goed is, maar dat de plannen vanwege het minderheidskabinet nog onzeker en niet op elk terrein afdoende zijn. Ze wijzen erop dat de overheidsuitgaven harder groeien dan de economie en vinden een gezamenlijke lange termijn agenda noodzakelijk. VNO-NCW-voorzitter Koen van Oostrom zegt dat Nederland het zich niet kan veroorloven om nog jaren door te modderen en dat er nu keuzes moeten worden gemaakt die ondernemers ruimte en zekerheid geven om te investeren. MKB Nederland-voorzitter Marijke Vuyck zegt dat de begroting qua lasten licht negatief uitpakt voor ondernemers. De organisaties herhalen dat ze het hoog tijd vinden om met elkaar in gesprek te gaan. Afvalbedrijven zijn blij met de plannen van het kabinet om iets te doen aan de hoeveelheid afval. Ze concluderen dat de afvalsector niet alleen hoeft op te draaien voor een heffing van 567 miljoen euro op plastic. Het kabinet is van plan om de belasting op afvalstoffen en een CO2-heffing voor de industrie langzamer te verhogen dan eerder gepland. Volgens branchevereniging NVRD kan dit de sector in 2028 en 2029 200 miljoen besparen. De volgende stap is volgens de vereniging beleid dat minder materiaalgebruik, hergebruik en goed recyclebare producten aantrekkelijker maakt.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. President Trump heeft zich fel uitgelaten over het Hoge Rechtshof. Het hof ging onlangs mee in het oordeel van een lagere rechter dat nieuwe beperkingen op het stemmen per post vooralsnog niet mogen worden ingevoerd. Trump verwijt het hof nu te zijn bezweken voor maatschappelijke druk. Hij wilde het stemmen per post onder striktere federale controle stellen, het liefst nog voor de midtermverkiezingen in november. Het plan leidde tot kritiek dat de overheid zich zo mengt in een staatsaangelegenheid, omdat staten zelf de stembusgang mogen organiseren. Oekraïne zegt Russische troepen te hebben teruggeslagen die de belangrijke verdedigingslinie van versterkte steden in het oosten probeerden in te sluiten. Militaire bloggers en denktanks melden al langer Oekraïnse tegenaanvallen om Russische eenheden te verdrijven uit een uitstulping van het front ten noorden van Sloviansk. Commandant Andrei Biletsky claimt tientallen vierkante kilometers terrein te hebben heroverd. Russische troepen waren daar opgerukt, terwijl andere eenheden vanuit het zuiden achter de fortengordel probeerden op te marcheren. Experts zeggen dat de operatie de druk op de Oekraïnse verdedigingslinie kan verlichten. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken noemt aanzienlijke risico's voor de binnenlandse veiligheid en een mogelijke terroristische dreiging als reden. De maatregel werd eind juli ingevoerd nadat tienduizenden mensen vanuit Marokko de Spaanse enclave Ceuta probeerden te bereiken. Premier Meloni uitte felle kritiek op de Spaanse aanpak van die situatie. Spanje voerde als reactie ook grenscontroles in voor reizigers uit Italië, maar het is nog onduidelijk of die worden verlengd. Een Brits ziekenhuis in Chester heeft compleet gefaald in de zaak rond verpleegster Lucy Letby. Dat staat in een groot onderzoek onder leiding van rechter Catherine Thirlwall. Letby kreeg 2 jaar geleden een 15e levenslange gevangenisstraf voor het vermoorden van baby's of pogingen daartoe. Het ziekenhuis nam geen beschermende maatregelen toen het vermoeden ontstond dat Letby opzettelijk schade toebracht. 3 baby's hadden mogelijk kunnen overleven en 7 andere baby's hadden mogelijk geen letsel opgelopen als het ziekenhuis wel actie had ondernomen. Een vrouw die in Venetië vermist raakte na een aanvaring tussen een watertaxi en een motorboot is dood aangetroffen. Haar echtgenoot stierf na het ongeluk van zaterdagochtend in het ziekenhuis. De 26-jarige Braziliaanse vrouw en de 25-jarige Italiaanse man waren 3 maanden getrouwd. Het ongeluk gebeurde voor zonsopgang in de lagune van Venetië, niet ver van de luchthaven. De watertaxi was naar verluid met een snelheid van zeker 40 km per uur onderweg naar het historische stadscentrum. De liberale fractie Renew in het Europees Parlement vindt dat de Europese Commissie een onafhankelijk onderzoek moet laten uitvoeren naar de Spaanse exclave Ceuta. Eind juli staken rond de 80.000 asielzoekers de Marokkaanse grens over. De Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani zegt dat de onderste steen boven moet komen. De EVP legt de schuld van de crisis bij de Spaanse regering, terwijl radicaal-rechtse en radicaal-linkse partijen ook Marokko verantwoordelijk houden. Eurocommissaris Magnus Brunner ontkent dat veel migranten vanuit Ceuta naar Europa zijn doorgereisd. En nu het economisch nieuws. Peter Gillis denkt dat een schuldeiser 3 van zijn vakantieparken bewust te laag heeft laten taxeren om ze zelf via een veiling te kopen. Dat zei zijn advocaat dinsdag tijdens een kort geding in Den Bosch. Het gaat om de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg, die nu gesloten zijn. Schuldeiser Mark van Rooy leende miljoenen uit aan Gillis en wil die via een veiling op 1 oktober terugkrijgen. De advocaat van Van Rooy ontkent de beschuldigingen en zegt dat de schuldeiser alleen zijn geld wil. De rechtbank doet binnen 2 weken uitspraak. Binnen de EU wordt te weinig gedaan om groente- en fruittelers lid te laten zijn van een producentenorganisatie. Dat concludeert de Europese Rekenkamer dinsdag in een rapport. Alleen in Nederland en België zijn dit soort organisaties groot genoeg om vanuit een sterke positie te onderhandelen met grote detailhandelaren. Ondanks ruim 1 miljard euro aan EU-steun in 2023 daalde het aantal aangesloten landbouwers tussen 2012 en 2023 met 39%. De Rekenkamer roept de Europese Commissie op om actie te ondernemen of lidstaten te helpen bij het stimuleren van lidmaatschap. De beurzen in New York zijn dinsdag licht lager geopend na de verliezen van een dag eerder. Beleggers blijven voorzichtig door onzekerheid in de AI-sector en stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Federal Reserve begint dinsdag aan een tweedaagse rentevergadering en de kans op een renteverhoging wordt geschat op meer dan 90%. De Dow Jones-index daalde kort na opening 0,2% tot 52.312 punten. De S&P 500 zakte 0,1% en de Nasdaq daalde 0,2%. De meeste chipbedrijven, zoals Nvidia, herstelden zich na de verliezen van maandag, terwijl de rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Het Europees Parlement stemt in met een aangepast voorstel voor het emissiehandelssysteem. De Europese Commissie wilde een overschot aan emissiehandelsrechten niet meer automatisch vernietigen, maar in reserve houden. Het parlement wil die vernietiging niet stopzetten, maar de drempel verhogen naar 650 miljoen rechten per 1 februari 2027. 367 Europarlementariërs stemden voor, 240 tegen. Het parlement gaat nu verder onderhandelen met de lidstaten en de commissie. Benzine heeft in Duitsland een nieuw record bereikt van €2,273 per liter. De Sociaaldemocraten verwijten de conservatieve minister van Economische Zaken dat ze toekijkt terwijl oliebedrijven recordwinsten maken. Bondskanselier Friedrich Merz zegt dat zijn coalitie maatregelen neemt tegen de hoge brandstofprijzen. De regering werkt samen met de deelstaten aan een beleidsplan, maar de precieze maatregelen zijn nog niet bekend. In Nederland liggen de brandstofprijzen nog hoger, maar het kabinet is vooralsnog niet van plan de accijns te verlagen. Ongeveer 800 schoonmakers staken deze week uit protest tegen de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met vakbond CNV heeft gesloten. Vakbond FNV kondigde maandag 5 stakingsdagen aan. Maandag legde het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neer en ook op grote treinstations werd volop gestaakt, zegt FNV-bestuurder Caroline Lambert. Schiphol houdt de situatie in de gaten en voert samen met schoonmaakbedrijven zoveel mogelijk de dienstverlening uit. Ongeveer 10% van alle schoonmakers is lid van FNV.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws.
5: Kees Smit is woensdag inzetbaar voor AZ in de uitwedstrijd tegen Sunderland in de Europa League. De 20-jarige spelmaker miste de laatste 2 competitieduels door een lichte blessure, maar staat nu weer in de selectie van trainer Leroy Echtold. Smit debuteerde in maart tijdens een oefenwedstrijd tegen Noorwegen voor het Nederlands elftal, maar ging niet mee naar het WK. Bondscoach Xavi Hernandez maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend voor de Nations League-duels eind september en begin oktober. AZ staat na 6 speelronden tweede in de eredivisie met evenveel punten als koploper PSV. Mark Vlekker staat woensdag onder de lat bij Bayer Leverkusen in de Europa League-wedstrijd tegen de Sloveense kampioen NK Celje. Dat zegt trainer Carles Martinez. Vlekker keepte ook al de eerste 3 competitieduels van dit seizoen. De 33-jarige doelman van Oranje is bezig aan zijn 2e seizoen bij de Duitse club. Daarvoor speelde de Limburger voor het Engelse Brentford. Ahmed Ammi is op 45-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Fortuna Sittard, waar de oud-profvoetballer de afgelopen jaren werkte als hoofdtrainer van het oudste jeugdteam. Ammi kreeg enige tijd geleden te horen dat hij kanker had. Hij vocht met enorme moed en vastberadenheid tegen de ziekte, maar heeft die strijd verloren. Als rechtervleugelverdediger speelde Ammi voor VVV Venlo, NAC Breda en ADO Den Haag, tot hij in 2014 stopte. Arvid de Klein blijft 2 jaar langer bij wielerploeg Tudor Pro Cycling Team. De 32-jarige sprinter heeft zijn contract verlengd tot en met 2028. De Klein rijdt al 4 jaar voor de Zwitserse formatie en boekte in die tijd 14 overwinningen op World Tour niveau. Dit jaar maakte hij zijn debuut in de Ronde van Frankrijk, maar hij gaf op in de 6e etappe. Kogelstootster Jessica Schilder is genomineerd voor de verkiezing van Europees Atlete van het Jaar. Femke Bol, die vorig jaar voor de derde keer werd gekozen, staat niet op de lijst. Schilder veroverde dit jaar in Birmingham voor de derde keer op rij de Europese titel kogelstoten en stootte in 13 wedstrijden over de 20 meter. In mei stoten ze in Shanghai 21,09 meter, waarmee ze als eerste atlete in 14 jaar de grens van 21 meter slechtte. De winnaar wordt op 24 oktober bekendgemaakt op een gala in Lausanne. Xan de Waard is genomineerd voor de titel van Hockeyster van het Jaar. De 30-jarige speelster stopte na de verloren WK-finale in augustus met hockey. Ze won de prijs eerder in 2023 en 2025. Ook de Argentijnse wereldkampioene Sofia Cairo en de Belgische Charlotte Engelbert maken kans op de titel. Doelvrouw Anne Veenendaal is voor de vierde keer genomineerd als beste keepster.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag komt er vanuit het westen steeds meer bewolking, maar in het oosten en zuidoosten blijft het eerst nog vrij zonnig. Het wordt warm, met temperaturen tussen de 20 graden op de Wadden en lokaal zelfs 29 graden in het zuidoosten. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten, later draait hij naar het westen. Vanavond neemt de bewolking verder toe en gaat het plaatselijk regenen. In het oosten en zuidoosten is er kans op enkele buien, mogelijk met onweer. De wind komt uit west tot noordwest en is matig, aan de kust soms nog wat krachtiger. Vannacht zijn er vooral in het oosten enkele buien met kans op onweer. Ook elders kan een bui vallen. Het wordt 13 graden, met weinig wind landinwaarts. Morgen begint zonnig, maar later komen er buien, mogelijk met onweer. In de middag wordt het in het westen droger. Het wordt een stuk koeler, rond de 18 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het binnenlands nieuws. Iran heeft met kwaadaardige software telefoons en andere apparaten van journalisten en tegenstanders van het regime in Teheran overgenomen. Dat waarschuwt de AIVD samen met Britse en Amerikaanse inlichtingendiensten. Iraanse cyberactoren proberen via sociale media contact te leggen met journalisten, activisten en dissidenten in Nederland. Door hun vertrouwen te winnen, hopen ze hen zover te krijgen een besmet bestand te openen. De malware geeft daders volledige controle over het apparaat, waardoor ze alle berichten kunnen inzien en de verblijfplaats van slachtoffers kunnen achterhalen. De plannen van het kabinet voor de jeugdzorg zijn veelal pleisters en helpen niet om het stelsel fundamenteel te verbeteren. Dat zegt Jeugdzorg Nederland in reactie op de troonrede en de begrotingsplannen. Voorzitter Ahmed Abu Taleb stelt dat in elke schoolklas gemiddeld 4 kinderen in de jeugdzorg zitten en dat dit niet houdbaar is. Hij waarschuwt dat een eigen bijdrage in de jeugdzorg juist kwetsbare gezinnen extra hard raakt. Ook wil de branche af van de marktwerking in de jeugdzorg. De overkoepelende organisatie van universitaire ziekenhuizen mist richting en zekerheid in de rijksbegroting van het minderheidskabinet. Dat de plannen niet bij voorbaat kunnen rekenen op een meerderheid zorgt voor onvoorspelbare situaties, vindt de werkgeversorganisatie. Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ziet te weinig toekomstperspectief voor de zorg in de plannen. Voorzitter Ad Melkert stelt dat het kabinet vooral vasthoudt aan de eerder aangekondigde bezuinigingen op de zorg. De drinkwaterbedrijven zijn niet blij met de belastingverhoging op leidingwater die het kabinet doorvoert. Het tarief stijgt met 10 cent naar 0,537 euro per 1000 liter. Voorzitter Pieter Litjens van VWIN zegt dat deze verhoging drinkwater alleen maar duurder maakt, zonder dat er ook maar één extra druppel beschikbaar komt. Het kabinet verwacht hiermee jaarlijks 111 miljoen euro op te halen. Die extra inkomsten gaan echter niet naar de drinkwatervoorziening, maar naar de staatskas. De provincies vinden dat het kabinet meer geld moet investeren, onder meer in de infrastructuur. Voorzitter Ina Adema van het Interprovinciaal Overleg zegt dat Nederland anders dreigt stil te vallen. Hoewel het kabinet 1,5 miljard euro extra uittrekt voor het onderhoud van wegen, bruggen en sluizen, zijn nog tientallen miljarden meer nodig. De provincie Utrecht benadrukt dat Utrecht de verkeersrotonde van Nederland is en waarschuwt dat als het daar vastloopt, heel Nederland vastloopt. Zuid-Holland pleit ook voor meer geld om alle plannen en ambities waar te maken. BOVAG noemt het kwalijk dat het midden- en kleinbedrijf niet is genoemd in de troonrede. De autobrancheorganisatie ziet dat het kabinet in zijn plannen voor 2027 te weinig doet om ondernemers te ondersteunen. Ondernemers in Nederland gaan gebukt onder grote regeldruk, gebrek aan voorspelbaar beleid en lastenverzwaringen. Ook vindt de brancheclub dat het kabinet veel meer geld moet uittrekken voor groot onderhoud van bruggen, wegen en het spoor. Van 2029 tot en met 2035 trekt de regering 1,5 miljard euro extra uit. Maar deze extra investering is te weinig om de grote achterstanden significant in te lopen.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Het Huis van Terreurmuseum in Boedapest gaat tijdelijk dicht. De Hongaarse minister van Cultuur heeft ook de directeur ontslagen. Het museum richtte zich op misdaden van communistische en fascistische regimes in Hongarije. Volgens critici was het een ideologisch wapen voor de regering van oud-premier Viktor Orbán. De nieuwe premier, Péter Magyar, pakt organisaties aan die volgens hem pro-Orbán-propaganda verspreiden. President Trump heeft zich fel uitgelaten over het Hoge Rechtshof. Het hof ging onlangs mee in het oordeel van een lagere rechter dat nieuwe beperkingen op het stemmen per post vooralsnog niet mogen worden ingevoerd. Trump verwijt het hof nu te zijn bezweken voor maatschappelijke druk. Hij wilde het stemmen per post onder striktere federale controle stellen, het liefst nog voor de midtermverkiezingen in november. Het plan leidde tot kritiek dat de overheid zich zo mengt in een staatsaangelegenheid, omdat staten zelf de stembusgang mogen organiseren. Oekraïne zegt Russische troepen te hebben teruggeslagen die de belangrijke verdedigingslinie van versterkte steden in het oosten probeerden in te sluiten. Militaire bloggers en denktanks melden al langer Oekraïnse tegenaanvallen om Russische eenheden te verdrijven uit een uitstulping van het front ten noorden van Sloviansk. Commandant Andrei Biletsky claimt tientallen vierkante kilometers terrein te hebben heroverd. Russische troepen waren daar opgerukt, terwijl andere eenheden vanuit het zuiden achter de fortegordel probeerden op te marcheren. Experts zeggen dat de operatie de druk op de Oekraïnse verdedigingslinie kan verlichten. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken noemt aanzienlijke risico's voor de binnenlandse veiligheid en een mogelijke terroristische dreiging als reden. De maatregel werd eind juli ingevoerd nadat tienduizenden mensen vanuit Marokko de Spaanse enclave Ceuta probeerden te bereiken. Premier Meloni uitte felle kritiek op de Spaanse aanpak van die situatie. Spanje voerde als reactie ook grenscontroles in voor reizigers uit Italië, maar het is nog onduidelijk of die worden verlengd. Een vrouw die in Venetië vermist raakte na een aanvaring tussen een watertaxi en een motorboot is dood aangetroffen. Haar echtgenoot stierf na het ongeluk van zaterdagochtend in het ziekenhuis. De 26-jarige Braziliaanse vrouw en de 25-jarige Italiaanse man waren 3 maanden getrouwd. Het ongeluk gebeurde voor zonsopgang in de lagune van Venetië, niet ver van de luchthaven. De watertaxi was naar verluid met een snelheid van zeker 40 km per uur onderweg naar het historische stadscentrum. Een Brits ziekenhuis in Chester heeft compleet gefaald in de zaak rond verpleegster Lucy Letby. Dat staat in een groot onderzoek onder leiding van rechter Catherine Thirlwall. Letby kreeg 2 jaar geleden een 15e levenslange gevangenisstraf voor het vermoorden van baby's of pogingen daartoe. Het ziekenhuis nam geen beschermende maatregelen toen het vermoeden ontstond dat Letby opzettelijk schade toebracht. 3 baby's hadden mogelijk kunnen overleven en 7 andere baby's hadden mogelijk geen letsel opgelopen als het ziekenhuis wel actie had ondernomen. En nu het economisch nieuws. Peter Gillis denkt dat een schuldeiser 3 van zijn vakantieparken bewust te laag heeft laten taxeren om ze zelf via een veiling te kopen. Dat zei zijn advocaat dinsdag tijdens een kort geding in Den Bosch. Het gaat om de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg, die nu gesloten zijn. Schuldeiser Mark van Rooij leende miljoenen uit aan Gillis en wil die via een veiling op 1 oktober terugkrijgen. De advocaat van Van Rooij ontkent de beschuldigingen en zegt dat de schuldeiser alleen zijn geld wil. De rechtbank doet binnen 2 weken uitspraak. Binnen de EU wordt te weinig gedaan om groente- en fruittelers lid te laten zijn van een producentenorganisatie. Dat concludeert de Europese Rekenkamer dinsdag in een rapport. Alleen in Nederland en België zijn dit soort organisaties groot genoeg om vanuit een sterke positie te onderhandelen met grote detailhandelaren. Ondanks ruim 1 miljard euro aan EU-steun in 2023 daalde het aantal aangesloten landbouwers tussen 2012 en 2023 met 39%. De Rekenkamer roept de Europese Commissie op om actie te ondernemen of lidstaten te helpen bij het stimuleren van lidmaatschap. De beurzen in New York zijn dinsdag licht lager geopend na de verliezen van een dag eerder. Beleggers blijven voorzichtig door onzekerheid in de AI-sector en stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Federal Reserve begint dinsdag aan een 2-daagse rentevergadering en de kans op een renteverhoging wordt geschat op meer dan 90%. De Dow Jones-index daalde kort na opening 0,2% tot 52.312 punten. De S&P 500 zakte 0,1% en de Nasdaq daalde 0,2%. De meeste chipbedrijven, zoals Nvidia, herstelden zich na de verliezen van maandag, terwijl de rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Het Europees Parlement stemt in met een aangepast voorstel voor het emissiehandelssysteem. De Europese Commissie wilde een overschot aan emissiehandelsrechten niet meer automatisch vernietigen, maar in reserve houden. Het parlement wil die vernietiging niet stopzetten, maar de drempel verhogen naar 650 miljoen rechten per 1 februari 2027. 367 Europarlementariërs stemden voor, 240 tegen. Het parlement gaat nu verder onderhandelen met de lidstaten en de Commissie. Benzine heeft in Duitsland een nieuw record bereikt van €2,273 per liter. De Sociaaldemocraten verwijten de conservatieve minister van Economische Zaken dat ze toekijkt terwijl oliebedrijven recordwinsten maken. Bondskanselier Friedrich Merz zegt dat zijn coalitie maatregelen neemt tegen de hoge brandstofprijzen. De regering werkt samen met de deelstaten aan een beleidsplan, maar de precieze maatregelen zijn nog niet bekend. In Nederland liggen de brandstofprijzen nog hoger, maar het kabinet is vooralsnog niet van plan de accijns te verlagen. Ongeveer 800 schoonmakers staken deze week uit protest tegen de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met vakbond CNV heeft gesloten. Vakbond FNV kondigde maandag 5 stakingsdagen aan. Maandag legde het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neer en ook op grote treinstations werd volop gestaakt, zegt FNV-bestuurder Caroline Lambert. Schiphol houdt de situatie in de gaten en voert samen met schoonmaakbedrijven zoveel mogelijk de dienstverlening uit. Ongeveer 10% van alle schoonmakers is lid van FNV.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. Mark Vlekken staat woensdag onder de lat bij Bayer Leverkusen in de Europa League wedstrijd tegen de Sloveense kampioen NK Celje. Dat zegt trainer Carles Martinez. Vlekken keepte ook al de eerste 3 competitieduels van dit seizoen. De 33-jarige doelman van Oranje is bezig aan zijn 2e seizoen bij de Duitse club. Daarvoor speelde de Limburger voor het Engelse Brentford.
5: Ahmed Ammi is op 45-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Fortuna Sittard, waar de oud-profvoetballer de afgelopen jaren werkte als hoofdtrainer van het oudste jeugdteam. Ammi kreeg enige tijd geleden te horen dat hij kanker had. Hij vocht met enorme moed en vastberadenheid tegen de ziekte, maar heeft die strijd verloren. Als rechtervleugelverdediger speelde Ammi voor VVV Venlo, NAC Breda en ADO Den Haag, tot hij in 2014 stopte. Arvid de Klein blijft 2 jaar langer bij wielerploeg Tudor Pro Cycling Team. De 32-jarige sprinter heeft zijn contract verlengd tot en met 2028. De Klein rijdt al 4 jaar voor de Zwitserse formatie en boekte in die tijd 14 overwinningen op World Tour niveau. Dit jaar maakte hij zijn debuut in de Ronde van Frankrijk, maar hij gaf op in de 6e etappe. Kogelstootster Jessica Schilder is genomineerd voor de verkiezing van Europees Atleten van het Jaar. Femke Bol, die vorig jaar voor de 3e keer werd gekozen, staat niet op de lijst. Schilder veroverde dit jaar in Birmingham voor de 3e keer op rij de Europese titel kogelstoten en stootte in 13 wedstrijden over de 20 meter. In mei stoten ze in Shanghai 21,09 meter, waarmee ze als eerste atlete in 14 jaar de grens van 21 meter slechtte. De winnaar wordt op 24 oktober bekendgemaakt op een gala in Lausanne. Xan de Waard is genomineerd voor de titel van Hockeyster van het Jaar. De 30-jarige speelster stopte na de verloren WK-finale in augustus met hockey. Ze won de prijs eerder in 2023 en 2025. Ook de Argentijnse wereldkampioene Sofia Cairo en de Belgische Charlotte Engelbert maken kans op de titel. Doelvrouw Anne Veenendaal is voor de 4e keer genomineerd als beste keepster. FC Utrecht heeft 18 supporters een stadionverbod opgelegd voor misdragingen tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles op 5 september. Die wedstrijd werd toen 2 keer onderbroken en uiteindelijk gestaakt omdat supporters van FC Utrecht vuurwerk en bekers gooiden. Het stond op dat moment 3-1 voor Go Ahead Eagles. In het restant van 26 minuten, een paar dagen later uitgespeeld, maakte Utrecht er nog 3-3 van. De club zegt het onderzoek naar de incidenten voor te zetten.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag komt er van het westen uit steeds meer bewolking. Maar in het oosten en zuidoosten blijft het voorlopig nog vrij zonnig. Het wordt warm, tussen de 20 graden op de Wadden en lokaal 29 graden in het zuidoosten. Er staat een matige zuidwestenwind, aan de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond trekt de bewolking verder door en kan het plaatselijk gaan regenen. In het oosten en zuidoosten zijn er kans op enkele buien, mogelijk met onweer. De wind draait naar het westen tot noordwesten en wordt zwak tot matig. Vannacht blijft het in het oosten eerst nog onrustig met buien, later kan er ook elders een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met verspreid over de dag enkele buien, mogelijk met onweer. Het wordt frisser met zo'n 18 graden en een matige noordwestenwind.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Defensie slaagt er nog steeds niet in genoeg beroepsmilitairen en reservisten te werven, ondanks alle campagnes. Het aantal beroepsmilitairen groeide tot en met mei met ruim 1500 tot ruim 46.000. Maar dat blijft ver achter bij het doel van bijna 49.000 voor dit jaar. Het aantal reservisten steeg met 245 tot iets boven de 1950, terwijl het streven ruim 10.000 is. De krijgsmacht moet de komende jaren groeien naar 100.000 medewerkers. Defensie hoopt, met een nieuwe campagne, versoepelde keuringseisen en een dienstjaar meer mensen te trekken. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is blij dat het kabinet de komende jaren genoeg geld uittrekt voor asielopvang. Met die stabiele financiering kan het COA beter samenwerken met gemeenten en wordt de overheid minder afhankelijk van dure tijdelijke noodopvang. De plannen creëren volgens het COA rust voor asielzoekers en voor inwoners van gemeenten met opvanglocaties. Door het Europese Migratiepact krijgen aanvragen die na juni zijn ingediend voorrang, waardoor ongeveer 50.000 mensen die eerder asiel aanvroegen langer in de opvang moeten blijven.
7: Nederlanders betalen komend jaar €150 meer voor de basisverzekering, de grootste stijging van de zorgpremie ooit. Dat concludeert vergelijkingssite Independer op basis van de miljoenennota. De nominale premie bedraagt ermee voor het eerst meer dan €2000. In 10 jaar tijd is de zorgpremie met bijna 2/3 gestegen, terwijl de inflatie met ruim 30% toenam. De definitieve premies van verzekeraars zijn pas in november bekend.

0: en Nepal.
1: Dinsdag keerden opnieuw 9 gewonden van het busongeval in Zwitserland terug naar Nederland. Daarmee zijn inmiddels 37 mensen weer in Nederland of onderweg, meldt alarmcentrale Eurocross. Afgelopen donderdag kwamen bij het ongeluk vlakbij het plaatsje Sush 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Er liggen nog 7 mensen in het ziekenhuis, van wie er 5 de komende dagen naar verwachting terug kunnen reizen. Alle passagiers van de bus, die onderdeel was van een OAT-reis naar Oostenrijk, waren Nederlands. Hoewel het kabinet investeert in defensie, onderwijs, klimaat, natuur, wonen en infrastructuur, blijven er belangrijke opgaven liggen en worden lasten doorgeschoven. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau in reactie op de kabinetsplannen. Het voorgenomen beleid leidt volgens het SCP op lange termijn tot een hogere overheidsschuld, waardoor financiële lasten worden doorgeschoven naar toekomstige generaties. Tegenover de extra uitgaven staan lastenverzwaringen en ombuigingen op zorg en sociale zekerheid, die kwetsbare groepen harder raken. Nederland ligt volgens het SCP niet op koers om de klimaatdoelen te halen, waardoor uitstel de toekomstige opgave groter en duurder maakt.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Het Huis van Terreurmuseum in Boedapest gaat tijdelijk dicht. De Hongaarse minister van Cultuur heeft ook de directeur ontslagen. Het museum richtte zich op misdaden van communistische en fascistische regimes in Hongarije. Volgens critici was het een ideologisch wapen voor de regering van oud-premier Viktor Orbán. De nieuwe premier, Péter Magyar, pakt organisaties aan die volgens hem pro-Orbán-propaganda verspreiden. President Trump heeft zich fel uitgelaten over het Hoge Rechtshof. Het hof ging onlangs mee in het oordeel van een lagere rechter dat nieuwe beperkingen op het stemmen per post vooralsnog niet mogen worden ingevoerd. Trump verwijt het hof nu te zijn bezweken voor maatschappelijke druk. Hij wilde het stemmen per post onder striktere federale controle stellen, het liefst nog voor de midtermverkiezingen in november. Het plan leidde tot kritiek dat de overheid zich zo mengt in een staatsaangelegenheid, omdat staten zelf de stembusgang mogen organiseren. Oekraïne zegt Russische troepen te hebben teruggeslagen die de belangrijke verdedigingslinie van versterkte steden in het oosten probeerden in te sluiten. Militaire bloggers en denktanks melden al langer Oekraïnse tegenaanvallen om Russische eenheden te verdrijven uit een uitstulping van het front ten noorden van Sloviansk. Commandant Andrei Biletsky claimt tientallen vierkante kilometers terrein te hebben heroverd. Russische troepen waren daar opgerukt, terwijl andere eenheden vanuit het zuiden achter de fortengordel probeerden op te marcheren. Experts zeggen dat de operatie de druk op de Oekraïnse verdedigingslinie kan verlichten. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken noemt aanzienlijke risico's voor de binnenlandse veiligheid en een mogelijke terroristische dreiging als reden. De maatregel werd eind juli ingevoerd nadat tienduizenden mensen vanuit Marokko de Spaanse enclave Ceuta probeerden te bereiken. Premier Meloni uitte felle kritiek op de Spaanse aanpak van die situatie. Spanje voerde als reactie ook grenscontroles in voor reizigers uit Italië, maar het is nog onduidelijk of die worden verlengd. Een vrouw die in Venetië vermist raakte na een aanvaring tussen een watertaxi en een motorboot is dood aangetroffen. Haar echtgenoot stierf na het ongeluk van zaterdagochtend in het ziekenhuis. De 26-jarige Braziliaanse vrouw en de 25-jarige Italiaanse man waren 3 maanden getrouwd. Het ongeluk gebeurde voor zonsopgang in de lagune van Venetië, niet ver van de luchthaven. De watertaxi was naar verluid met een snelheid van zeker 40 km per uur onderweg naar het historische stadscentrum. Een Brits ziekenhuis in Chester heeft compleet gefaald in de zaak rond verpleegster Lucy Letby. Dat staat in een groot onderzoek onder leiding van rechter Catherine Thirlwall. Letby kreeg 2 jaar geleden een 15e levenslange

0: gevangenisstraf voor het vermoorden van baby's of pogingen daartoe. Het ziekenhuis nam geen beschermende maatregelen toen het vermoeden ontstond dat Letby opzettelijk schade toebracht. 3 baby's hadden mogelijk kunnen overleven en 7 andere baby's hadden mogelijk geen letsel opgelopen als het ziekenhuis wel actie had ondernomen. En nu het economisch nieuws. Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor 669 miljoen euro om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden. Peter Gillis denkt dat een schuldeiser 3 van zijn vakantieparken bewust te laag heeft laten taxeren om ze zelf via een veiling te kopen. Dat zei zijn advocaat dinsdag tijdens een kort geding in Den Bosch. Het gaat om de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg, die nu gesloten zijn. Schuldeiser Mark van Rooij leende miljoenen uit aan Gillis en wil die via een veiling op 1 oktober terugkrijgen. De advocaat van Van Rooij ontkent de beschuldigingen en zegt dat de schuldeiser alleen zijn geld wil. De rechtbank doet binnen 2 weken uitspraak. Binnen de EU wordt te weinig gedaan om groente- en fruittelers lid te laten zijn van een producentenorganisatie. Dat concludeert de Europese Rekenkamer dinsdag in een rapport. Alleen in Nederland en België zijn dit soort organisaties groot genoeg om vanuit een sterke positie te onderhandelen met grote detailhandelaren. Ondanks ruim 1 miljard euro aan EU-steun in 2023 daalde het aantal aangesloten landbouwers tussen 2012 en 2023 met 39%. De Rekenkamer roept de Europese Commissie op om actie te ondernemen of lidstaten te helpen bij het stimuleren van lidmaatschap. De beurzen in New York zijn dinsdag licht lager geopend na de verliezen van een dag eerder. Beleggers blijven voorzichtig door onzekerheid in de AI-sector en stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Federal Reserve begint dinsdag aan een 2-daagse rentevergadering en de kans op een renteverhoging wordt geschat op meer dan 90%. De Dow Jones-index daalde kort na opening 0,2% tot 52.312 punten. De S&P 500 zakte 0,1% en de Nasdaq daalde 0,2%. De meeste chipbedrijven, zoals Nvidia, herstelden zich na de verliezen van maandag, terwijl de rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Het Europees Parlement stemt in met een aangepast voorstel voor het emissiehandelssysteem. De Europese Commissie wilde een overschot aan emissiehandelsrechten niet meer automatisch vernietigen, maar in reserve houden. Het parlement wil die vernietiging niet stopzetten, maar de drempel verhogen naar 650 miljoen rechten per 1 februari 2027. 367 Europarlementariërs stemden voor, 240 tegen. Het parlement gaat nu verder onderhandelen met de lidstaten en de Commissie. Benzine heeft in Duitsland een nieuw record bereikt van 2,273 euro per liter. De Sociaaldemocraten verwijten de conservatieve minister van Economische Zaken dat ze toekijkt terwijl oliebedrijven recordwinsten maken. Bondskanselier Friedrich Merz zegt dat zijn coalitie maatregelen neemt tegen de hoge brandstofprijzen. De regering werkt samen met de deelstaten aan een beleidsplan, maar de precieze maatregelen zijn nog niet bekend. In Nederland liggen de brandstofprijzen nog hoger, maar het kabinet is vooralsnog niet van plan de accijns te verlagen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot een sportnieuws. Mark Vlekken staat woensdag onder de lat bij Bayer Leverkusen in de Europa League wedstrijd tegen de Sloveense kampioen NK Celje. Dat zegt trainer Carles Martinez. Vlekken keepte ook al de eerste 3 competitieduels van dit seizoen. De 33-jarige doelman van Oranje is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Duitse club. Daarvoor speelde de Limburger voor het Engelse Brentford. Ahmed Ammi is op 45-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Fortuna Sittard, waar de oud-profvoetballer de afgelopen jaren werkte als hoofdtrainer van het oudste jeugdteam. Ammi kreeg enige tijd geleden te horen dat hij kanker had. Hij vocht met enorme moed en vastberadenheid tegen de ziekte, maar heeft die strijd verloren. Als rechtervleugelverdediger speelde Ammi voor VVV Venlo, NAC Breda en ADO Den Haag, tot hij in 2014 stopte. Arvid de Klein blijft 2 jaar langer bij wielerploeg Tudor Pro Cycling Team. De 32-jarige sprinter heeft zijn contract verlengd tot en met 2028. De Klein rijdt al 4 jaar voor de Zwitserse formatie en boekte in die tijd 14 overwinningen op World Tour niveau. Dit jaar maakte hij zijn debuut in de Ronde van Frankrijk, maar hij gaf op in de 6e etappe. Kogelstootster Jessica Schilder is genomineerd voor de verkiezing van Europees Atleten van het Jaar. Femke Bol, die vorig jaar voor de 3e keer werd gekozen, staat niet op de lijst. Schilder veroverde dit jaar in Birmingham voor de 3e keer op rij de Europese titel kogelstoten en stootte in 13 wedstrijden over de 20 meter. In mei stootte ze in Shanghai 21,09 meter, waarmee ze als eerste atlete in 14 jaar de grens van 21 meter slechtte. De winnaar wordt op 24 oktober bekendgemaakt op een gala in Lausanne. Xan de Waard is genomineerd voor de titel van Hockeyster van het Jaar. De 30-jarige speelster stopte na de verloren WK-finale in augustus met hockey. Ze won de prijs eerder in 2023 en 2025. Ook de Argentijnse wereldkampioene Sofia Cairo en de Belgische Charlotte Engelbert maken kans op de titel. Doelvrouw Anne Veenendaal is voor de 4e keer genomineerd als beste keepster. FC Utrecht heeft 18 supporters een stadionverbod opgelegd voor de misdragingen tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles op 5 september. Die wedstrijd werd toen definitief gestaakt na het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Het stond op dat moment 3-1 voor Go Ahead. De club heeft de verdachte geïdentificeerd op basis van camerabeelden en zet het onderzoek voort. FC Utrecht deelt het verzamelde bewijs met de KNVB, die kan besluiten een landelijk stadionverbod op te leggen.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar in het oosten en zuidoosten blijft het nog even zonnig. Het wordt warm, 20 graden op de Wadden tot plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond wordt het bewolkter en valt er plaatselijk wat regen. In het oosten en zuidoosten zijn er kans op enkele buien, mogelijk met onweer. De wind draait naar het westen tot noordwesten. Vannacht enkele buien in het oosten, mogelijk met onweer. Later ook elders een bui mogelijk. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen een wisselvallige dag met zon, wolken en verspreid enkele buien. Mogelijk onweer. Maximaal 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Energiebedrijven zeggen dat de ambities van het kabinet veel meer investeringen in de energietransitie vragen. Branchekoepel Energie Nederland stelt dat de miljoenennota nog niet de middelen en zekerheden biedt die daarvoor nodig zijn. De organisatie roept het kabinet op bij de voorjaarsnota meer geld vrij te maken. Ook vindt Energie Nederland dat het kabinet stappen moet zetten om de stijgende nettarieven voor huishoudens en bedrijven te dempen. Volgens de energiebedrijven mogen de kosten van netuitbreiding niet onevenredig bij de huidige generatie terechtkomen. Vereniging Eigen Huis wil dat het kabinet huishoudens beschermt tegen een te hoge energierekening. Volgens de Belangenvereniging voor Huizenbezitters biedt de miljoenennota weinig antwoorden op een steeds hogere energierekening. En ook niet op de vastlopende nieuwbouw. Directeur Cindy Kramer zegt dat groen gasbijmenging, salderen en hogere netkosten allemaal hun eigen kostenverhoging met zich meebrengen. Vereniging Eigen Huis wil dat het kabinet maatregelen gaat toetsen die de energierekening raken. Als een maatregel leidt tot een te grote stijging, moet die volgens de organisatie worden aangepast of moeten huishoudens gecompenseerd worden. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 verschillende scenario's voorgelegd voor de toekomst van de belasting op inkomsten uit vermogen in box 3. De nadelige gevolgen voor de schatkist in de jaren tot en met 2035 kunnen, afhankelijk van de gekozen richting, oplopen tot bijna 20 miljard euro. In de Eerste Kamer ligt een wetsvoorstel voor een heffing op het daadwerkelijk behaalde rendement op spaargeld en beleggingen. Rechtse partijen, waaronder ook coalitiepartij VVD, vallen erover dat beleggers daarin jaarlijks een aanslag krijgen over de waardestijging van hun portefeuille. Staatssecretaris Eelco Eerenberg stelt een eerder toegezegd wijzigingsvoorstel nu toch weer uit en wil eerst overleggen met onder meer werkgeversorganisaties. Het COA is blij dat het kabinet in de komende jaren genoeg geld uittrekt voor de opvang van asielzoekers. Met die stabiele financiering kan het orgaan beter samenwerken met gemeenten, waardoor de overheid op den duur minder afhankelijk is van dure tijdelijke noodopvang. Het kabinet zet in op menswaardige, veilige en voorspelbare opvang, waar kwetsbare asielzoekers bescherming krijgen en mensen sneller kunnen doorstromen naar een woning. Volgens het COA moeten ongeveer 50.000 mensen die voor juni asiel hadden aangevraagd langer in de opvang blijven, omdat aanvragen daarna voorrang krijgen. Ook kunnen Syrische asielzoekers moeilijker een verblijfsvergunning krijgen door de val van het oude regime in hun land.
4: Boerenbelangenorganisatie LTO vindt dat er te weinig samenhang zit in het beleid voor de landbouw. Het kabinet kondigde aan boeren te willen helpen bij de verduurzaming van hun bedrijf. Maar LTO ziet financiële keuzes die daar haaks op staan. Zo hekelt LTO de btw-verhoging op bloemen en planten, die de sierteelt een slechtere concurrentiepositie zou opleveren. LTO-voorzitter Ger Koopmans vraagt zich af of het kabinet de land- en tuinbouw wil helpen verduurzamen of dat de sector een cashcow is om gaten in de begroting dicht te fietsen. Daarnaast vindt LTO dat over het stikstoffonds van 20 miljard euro veel onzeker is.
5: Hulporganisaties reageren positief op het extra geld dat het kabinet de komende 3 jaar uittrekt voor internationale samenwerking. Care Nederland, Partos en Dorcas noemen de investering een goede en belangrijke eerste stap. Tegelijkertijd benadrukken zij dat verdere investeringen nodig blijven om de eerdere bezuinigingen structureel terug te draaien. De organisaties vinden het belangrijk dat er ook op langere termijn duidelijkheid en zekerheid blijft over beschikbare financiering. De extra investering voor ontwikkelingssamenwerking gaat onder meer naar humanitaire hulp, klimaat, veiligheid, opvang van vluchtelingen in de regio en democratische rechtsorde.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws.
7: Een medewerker van een naschoolse opvang in het centrum van Parijs is veroordeeld tot een jaar huisarrest met enkelband voor ontucht met 9 kinderen. Het misbruik vond plaats tussen september 2022 en januari 2024. De slachtoffers waren tussen de 5 en 10 jaar oud. De 38-jarige man kreeg ook 4 jaar voorwaardelijke celstraf en een levenslang beroepsverbod. In Parijs zijn sinds begin dit jaar 132 medewerkers van de naschoolse opvang geschorst, onder wie 52 voor vermeende ontucht of seksistisch getint geweld.
8: Het Huis van Terreurmuseum in Boedapest gaat tijdelijk dicht. De Hongaarse minister van Cultuur heeft ook de directeur ontslagen. Het museum richtte zich op misdaden van communistische en fascistische regimes in Hongarije. Volgens critici was het een ideologisch wapen voor de regering van oud-premier Viktor Orbán.
9: De nieuwe premier, Péter Magyar, pakt organisaties aan die volgens hem pro-Orbán-propaganda verspreiden.
10: President Trump heeft zich fel uitgelaten over het Hoge Rechtshof. Het hof ging onlangs mee in het oordeel van een lagere rechter dat nieuwe beperkingen op het stemmen per post vooralsnog niet mogen worden ingevoerd. Trump verwijt het hof nu te zijn bezweken voor maatschappelijke druk. Hij wilde het stemmen per post onder striktere federale controle stellen, het liefst nog voor de midtermverkiezingen in november. Het plan leidde tot kritiek dat de overheid zich zo mengt in een staatsaangelegenheid, omdat staten zelf de stembusgang mogen organiseren.
11: Oekraïne zegt Russische troepen te hebben teruggeslagen die de belangrijke verdedigingslinie van versterkte steden in het oosten probeerden in te sluiten. Militaire bloggers en denktanks melden al langer Oekraïnse tegenaanvallen om Russische eenheden te verdrijven uit een uitstulping van het front ten noorden van Sloviansk. Commandant Andrei Biletsky claimt tientallen vierkante kilometers terrein te hebben heroverd. Russische troepen waren daar opgerukt, terwijl andere eenheden vanuit het zuiden achter de fortegordel probeerden op te marcheren. Experts zeggen dat de operatie de druk op de Oekraïnse verdedigingslinie kan verlichten.
12: Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken noemt aanzienlijke risico's voor de binnenlandse veiligheid en een mogelijke terroristische dreiging als reden. De maatregel werd eind juli ingevoerd nadat tienduizenden mensen vanuit Marokko de Spaanse enclave Ceuta probeerden te bereiken. Premier Meloni uitte felle kritiek op de Spaanse aanpak van die situatie. Spanje voerde als reactie ook grenscontroles in voor reizigers uit Italië, maar het is nog onduidelijk of die worden verlengd.
13: Een Brits ziekenhuis in Chester heeft compleet gefaald in de zaak rond verpleegster Lucy Letby. Dat staat in een groot onderzoek onder leiding van rechter Catherine Thirlwall. Letby kreeg 2 jaar geleden een 15e levenslange gevangenisstraf voor het vermoorden van baby's of pogingen daartoe. Het ziekenhuis nam geen beschermende maatregelen toen het vermoeden ontstond dat Letby opzettelijk schade toebracht. 3 baby's hadden mogelijk kunnen overleven en 7 andere baby's hadden mogelijk geen letsel opgelopen als het ziekenhuis wel actie had ondernomen.
14: En nu het economisch nieuws.
15: De AEX-index sloot op Prinsjesdag 0,2% lager op 1095,87 punten. Beleggers hielden de begrotingsplannen van het kabinet in de gaten, maar maakten zich vooral zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en de stijgende olieprijzen. Chipbedrijven ASMI en ASML daalden tot 1,2%. Oliebedrijf Shell en maritiem oliedienstverlener SBM Offshore profiteerden juist van de hogere olieprijzen en stegen tot 2,1%. De midcap eindigde 0,2% hoger, terwijl de beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs licht daalden.
16: Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108.
17: Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
18: Péter Gillis denkt dat een schuldeiser 3 van zijn vakantieparken bewust te laag heeft laten taxeren om ze zelf via een veiling te kopen. Dat zei zijn advocaat dinsdag tijdens een kort geding in Den Bosch. Het gaat om de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg, die nu gesloten zijn. Schuldeiser Mark van Rooij leende miljoenen uit aan Gillis
19: en wil die via een veiling op 1 oktober terugkrijgen. De advocaat van Van Rooij ontkent de beschuldigingen en zegt dat de schuldeiser alleen zijn geld wil. De rechtbank doet binnen 2 weken uitspraak.
20: Binnen de EU wordt te weinig gedaan om groente- en fruittelers lid te laten zijn van een producentenorganisatie. Dat concludeert de Europese Rekenkamer dinsdag in een rapport. Alleen in Nederland en België zijn dit soort organisaties groot genoeg om vanuit een sterke positie te onderhandelen met grote detailhandelaren. Ondanks ruim 1 miljard euro aan EU-steun in 2023, daalde het aantal aangesloten landbouwers tussen 2012 en 2023 met 39%. De Rekenkamer roept de Europese Commissie op om actie te ondernemen of lidstaten te helpen bij het stimuleren van lidmaatschap.
21: De beurzen in New York zijn dinsdag licht lager geopend na de verliezen van een dag eerder. Beleggers blijven voorzichtig door onzekerheid in de AI-sector en stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Federal Reserve begint dinsdag aan een 2-daagse rentevergadering en de kans op een renteverhoging wordt geschat op meer dan 90%. De Dow Jones-index daalde kort na opening 0,2% tot 52.312 punten. De S&P 500 zakte 0,1% en de Nasdaq daalde 0,2%. De meeste chipbedrijven, zoals Nvidia, herstelden zich na de verliezen van maandag, terwijl de rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. Mark Vlekken staat woensdag onder de lat bij Bayer Leverkusen in de Europa League wedstrijd tegen de Sloveense kampioen NK Celje. Dat zegt trainer Carles Martinez. Vlekken keepte ook al de eerste 3 competitieduels van dit seizoen. De 33-jarige doelman van Oranje is bezig aan zijn 2e seizoen bij de Duitse club. Daarvoor speelde de Limburger voor het Engelse Brentford. Ahmed Ammi is op 45-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Fortuna Sittard, waar de oud-profvoetballer de afgelopen jaren werkte als hoofdtrainer van het oudste jeugdteam. Ammi kreeg enige tijd geleden te horen dat hij kanker had. Hij vocht met enorme moed en vastberadenheid tegen de ziekte, maar heeft die strijd verloren. Als rechtervleugelverdediger speelde Ammi voor VVV Venlo, NAC Breda en ADO Den Haag, tot hij in 2014 stopte. Arvid de Klein blijft 2 jaar langer bij wielerploeg Tudor Pro Cycling Team. De 32-jarige sprinter heeft zijn contract verlengd tot en met 2028. De Klein rijdt al 4 jaar voor de Zwitserse formatie en boekte in die tijd 14 overwinningen op World Tour niveau. Dit jaar maakte hij zijn debuut in de Ronde van Frankrijk, maar hij gaf op in de 6e etappe. Kogelstootster Jessica Schilder is genomineerd voor de verkiezing van Europees Atleten van het Jaar. Femke Bol, die vorig jaar voor de 3e keer werd gekozen, staat niet op de lijst. Schilder veroverde dit jaar in Birmingham voor de 3e keer op rij de Europese titel kogelstoten en stootte in 13 wedstrijden over de 20 meter. In mei stoten ze in Shanghai 21,09 meter, waarmee ze als eerste atleten in 14 jaar de grens van 21 meter slechten. De winnaar wordt op 24 oktober bekendgemaakt op een gala in Lausanne. Xan de Waard is genomineerd voor de titel van Hockeyster van het Jaar. De 30-jarige speelster stopte na de verloren WK-finale in augustus met hockey. Ze won de prijs eerder in 2023 en 2025. Ook de Argentijnse wereldkampioene Sofia Cairo en de Belgische Charlotte Engelbert maken kans op de titel. Doelvrouw Anne Veenendaal is voor de 4e keer genomineerd als beste keepster. FC Utrecht heeft 18 supporters een stadionverbod opgelegd voor de misdragingen tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles op 5 september. Die wedstrijd werd toen definitief gestaakt na het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Het stond op dat moment 3-1 voor Go Ahead. De club heeft de verdachte geïdentificeerd op basis van camerabeelden en zet het onderzoek voort. FC Utrecht deelt het verzamelde bewijs met de KNVB, die kan besluiten een landelijk stadionverbod op te leggen.
0: weer met de laatste KNMI-info.
2: Vanmiddag neemt de bewolking van het westen uit toe, maar in het oosten en zuidoosten blijft het nog vrij zonnig. Het wordt warm, met temperaturen van 20 graden op de Wadden tot plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de noordwestkust vrij krachtig. Vanavond wordt het verder bewolkt en gaat het plaatselijk regenen. In het uiterste oosten en zuidoosten is er kans op enkele buien, mogelijk met onweer. De wind draait naar het westen tot noordwesten en wordt zwak tot matig. Vannacht eerst nog enkele buien in het oosten, mogelijk met onweer. Later kan er ook elders een bui vallen. Het wordt zo'n 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af, met verspreid enkele buien. Het wordt een stuk koeler, rond de 18 graden. De wind komt uit het noordwesten.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet besteedt geen aandacht aan ondernemers in de grensstreek, zegt Drive, de belangenvereniging voor tankstations. Voorzitter Martin van Eijk stelt dat ondernemers van Zeeland tot de Achterhoek snakken naar een structurele oplossing. Door de hoge accijns op brandstof en rookwaren gaan steeds meer Nederlanders de grens over om te tanken en boodschappen te doen. Drive pleit al langer voor een accijnsverlaging om de prijsverschillen met buurlanden te verkleinen. Van Eijk zegt dat Nederland geen eiland is en dat het beleid niet bij de grens stopt. De provincie Groningen en de gemeente Eemsdelta en het Hoge Land zeggen dat de procedure van het Rijk om voor te sorteren op twee locaties voor kerncentrales rammelt. Ze ageren opnieuw fel tegen een optie om kerncentrales te bouwen in de Eemshaven. In juni kwam het kabinet met onderzoeken waaruit bleek dat alleen de Eemshaven en Terneuzen in Zeeland overblijven als geschikte plekken. Deskundigen plaatsen vraagtekens bij de kwaliteit van het onderzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De drie overheden stellen dat er geen solide basis is om een politiek besluit te nemen dat grote gevolgen heeft voor de komende generaties.
4: KWF Kankerbestrijding roept het kabinet op om oog te houden voor mensen met kanker. De onduidelijkheid rond de bezuinigingen op de sociale zekerheid helpt die mensen niet, stelt de organisatie. Directeur Dorine Mensom zegt dat de keuzes van het kabinet directe gevolgen hebben voor de bijna 50.000 mensen die elk jaar in de werkzame leeftijd kanker krijgen. KWF geeft aan dat in de rijksbegroting sociale keuzes vooruit worden geschoven. Het kabinet wil de komende tijd met werkgeversorganisaties en vakbonden overleggen over de toekomst van de sociale zekerheid.
24: Het kabinet stelt sommige bezuinigingen op de gezondheidszorg uit. Maar de toekomst blijft onzeker, zeggen drie organisaties die zich inzetten voor patiënten. De Patiëntenfederatie Nederland, IDERIN en MINT vinden dat het kabinet de rekening neerlegt bij mensen die nu al te maken hebben met een stapeling van zorgkosten. Ze zijn onder meer tegen plannen om voor de jeugdzorg en de wijkverpleging eigen bijdrage in te voeren, die afhankelijk zijn van het inkomen. Dat mensen sommige zorgkosten niet meer van de belasting kunnen aftrekken, is volgens de organisaties ook een groot probleem.
25: Een Nederlandse orde van advocaten is blij met de door het kabinet toegezegde 10 miljoen euro per jaar in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Maar het bedrag is slechts een begin, want er moet veel gebeuren om de toekomst van de sociale advocatuur te borgen. De orde waarschuwt dat de toegankelijkheid van het stelsel onder grote druk staat door een toenemend tekort aan sociaal advocaten. Zonder spoedige invoering van maatregelen komt de toegang tot het recht voor een grote groep rechtszoekenden ernstig in het gedrang. De orde is vooral bezorgd over het tekort op de rechtsgebieden personen- en familierecht, sociaal zekerheidsrecht en huurrecht.
26: De miljoenennota ademt een grote ongelijkheid tussen kopers en huurders, stelt de Woonbond. Volgens de bond nemen de woonkosten voor huurders toe, terwijl het kabinet niets doet aan de opgelopen kosten voor de hypotheekrenteaftrek. Directeur Zeno Winkels zegt dat het kabinet ruim 12 miljard euro per jaar uittrekt voor de hypotheekrenteaftrek,
21: maar vooral de hoogste inkomens van profiteren. De Woonbond maakt zich ook grote zorgen over de effecten van de stijgende energiekosten, vooral voor huishoudens die nu al te maken hebben met energiearmoede. De bond wil dat het kabinet die groep helpt, bijvoorbeeld door de huurtoeslag te verhogen.
22: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Een medewerker van een naschoolse opvang in het centrum van Parijs is veroordeeld tot een jaar huisarrest met enkelband voor ontucht met 9 kinderen tussen de 5 en 10 jaar. De 38-jarige man betastte de kinderen tussen september 2022 en januari 2024 en sprak online over seksueel misbruik. Hij kreeg ook 4 jaar voorwaardelijke celstraf en een levenslang beroepsverbod. Oud-burgemeester Anne Hidalgo sprak dinsdag voor een senaatscommissie over een collectief falen bij het aanpakken van misstanden in de naschoolse opvang. In Parijs zijn sinds begin dit jaar 132 medewerkers van de naschoolse opvang geschorst, onder wie 52 voor vermeelde ontucht of seksistisch getint geweld.
5: Het Huis van Terreurmuseum in Boedapest gaat tijdelijk dicht. De Hongaarse minister van Cultuur heeft ook de directeur ontslagen. Het museum richtte zich op misdaden van communistische en fascistische regimes in Hongarije. Volgens critici was het een ideologisch wapen voor de regering van oud-premier Viktor Orbán. De nieuwe premier, Péter Magyar, pakte organisaties aan die volgens hem pro-Orbán propaganda verspreiden. President Trump heeft zich fel uitgelaten over het Hoge Rechtshof. Het Hof ging onlangs mee in het oordeel van een lagere rechter dat nieuwe beperkingen op het stemmen per post vooralsnog niet mogen worden ingevoerd. Trump verwijt het Hof nu te zijn bezweken voor maatschappelijke druk. Hij wilde het stemmen per post onder striktere federale controle stellen, het liefst nog voor de midtermverkiezingen in november. Het plan leidde tot kritiek dat de overheid zich zo mengt in een staatsaangelegenheid, omdat staten zelf de stembusgang mogen organiseren.
6: Oekraïne zegt Russische troepen te hebben teruggeslagen die de belangrijke verdedigingslinie van versterkte steden in het oosten probeerden in te sluiten. Militaire bloggers en denktanks melden al langer Oekraïnse tegenaanvallen om Russische eenheden te verdrijven uit een uitstulping van het front ten noorden van Sloviansk. Commandant Andrei Biletsky claimt tientallen vierkante kilometers terrein te hebben heroverd. Russische troepen waren daar opgerukt, terwijl andere eenheden vanuit het zuiden achter de fortengordel probeerden op te marcheren. Experts zeggen dat de operatie de druk op de Oekraïnse verdedigingslinie kan verlichten.
7: Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken noemt aanzienlijke risico's voor de binnenlandse veiligheid en een mogelijke terroristische dreiging als reden. De maatregel werd eind juli ingevoerd nadat tienduizenden mensen vanuit Marokko de Spaanse enclave Ceuta probeerden te bereiken. Premier Meloni uitte felle kritiek op de Spaanse aanpak van die situatie. Spanje voerde als reactie ook grenscontroles in voor reizigers uit Italië, maar het is nog onduidelijk of die worden verlengd.
8: Een Brits ziekenhuis in Chester heeft compleet gefaald in de zaak rond verpleegster Lucy Letby. Dat staat in een groot onderzoek onder leiding van rechter Catherine Thirlwall. Letby kreeg 2 jaar geleden een 15e levenslange gevangenisstraf voor het vermoorden van baby's of pogingen daartoe. Het ziekenhuis nam geen beschermende maatregelen toen het vermoeden ontstond dat Letby opzettelijk schade toebracht. 3 baby's hadden mogelijk kunnen overleven en 7 andere baby's hadden mogelijk geen letsel opgelopen als het ziekenhuis wel actie had ondernomen.
9: En nu het economisch nieuws. De AEX-index sloot op Prinsjesdag 0,2% lager, op 1095,87 punten. Beleggers maakten zich zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven ASMI en ASML daalden, terwijl Shell en SBM Offshore profiteerden van hogere olieprijzen met winsten tot ruim 2%.
10: De olieprijzen stegen verder na nieuwe aanvallen van Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië. Ook de rente op Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007, wat aandelen minder aantrekkelijk maakt. Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108.
11: Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
12: Peter Gillis denkt dat een schuldeiser 3 van zijn vakantieparken bewust te laag heeft laten taxeren om ze zelf via een veiling te kopen. Dat zei zijn advocaat dinsdag tijdens een kort geding in Den Bosch. Het gaat om de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg, die nu gesloten zijn. Schuldeiser Mark van Rooij leende miljoenen uit aan Gillis en wil die via een veiling op 1 oktober terugkrijgen. De advocaat van Van Rooij ontkent de beschuldigingen en zegt dat de schuldeiser alleen zijn geld wil. De rechtbank doet binnen 2 weken uitspraak.
13: Binnen de EU wordt te weinig gedaan om groente- en fruittelers lid te laten zijn van een producentenorganisatie. Dat concludeert de Europese Rekenkamer dinsdag in een rapport. Alleen in Nederland en België zijn dit soort organisaties groot genoeg om vanuit een sterke positie te onderhandelen met grote detailhandelaren. Ondanks ruim €1 miljard aan EU-steun in 2023... daalde het aantal aangesloten landbouwers tussen 2012 en 2023 met 39%. De Rekenkamer roept de Europese Commissie op om actie te ondernemen of lidstaten te helpen bij het stimuleren van lidmaatschap.
14: Het Europees Parlement stemt in met een aangepast voorstel voor het emissiehandelssysteem. De Europese Commissie wilde een overschot aan emissiehandelsrechten niet meer automatisch vernietigen, maar in reserve houden. Het parlement wil die vernietiging niet stopzetten, maar de drempel verhogen naar 650 miljoen rechten per 1 februari 2027. 367 Europarlementariërs stemden voor, 240 tegen. Het parlement gaat nu verder onderhandelen met de lidstaten en de commissie.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
16: Tot slot het sportnieuws. Arvid de Klein blijft 2 jaar langer bij wielerploeg Tudor Pro Cycling Team. De 32-jarige sprinter heeft zijn contract verlengd tot en met 2028. De Klein rijdt al 4 jaar voor de Zwitserse formatie en boekte in die tijd 14 overwinningen op World Tour niveau. Dit jaar maakte hij zijn debuut in de Ronde van Frankrijk, maar hij gaf op in de 6e etappe. Kogelstootster Jessica Schilder is genomineerd voor de verkiezing van Europees Atlete van het Jaar. Femke Bol, die vorig jaar voor de 3e keer werd gekozen, staat niet op de lijst. Schilder veroverde dit jaar in Birmingham voor de 3e keer op rij de Europese titel kogelstoten en stootte in 13 wedstrijden over de 20 meter. In mei stootte ze in Shanghai 21,09 meter, waarmee ze als eerste atlete in 14 jaar de grens van 21 meter slechtte. De winnaar wordt op 24 oktober bekendgemaakt op een gala in Lausanne.
27: Xan de Waard is genomineerd voor de titel van Hockeyster van het Jaar. De 30-jarige speelster stopte na de verloren WK-finale in augustus met hockey. Ze won de prijs eerder in 2023 en 2025. Ook de Argentijnse wereldkampioene Sofia Cairo en de Belgische Charlotte Engelbert maken kans op de titel. Doelvrouw Anne Veenendaal is voor de vierde keer genomineerd als beste keepster. FC Utrecht heeft 18 supporters een stadionverbod opgelegd voor de misdragingen tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles op 5 september. Die wedstrijd werd toen definitief gestaakt na het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Het stond op dat moment 3-1 voor Go Ahead. De club heeft de verdachte geïdentificeerd op basis van camerabeelden en zet het onderzoek voort. FC Utrecht deelt het verzamelde bewijs met de KNVB, die kan besluiten een landelijk stadionverbod op te leggen. Mathieu van der Poel rijdt deze week de Ronde van Luxemburg om wedstrijdritme op te doen voor het WK wielrennen op 27 september in het Canadese Montreal. 2 jaar geleden reed hij ook in Luxemburg als voorbereiding op het WK, won toen een etappe en werd tweede in het algemeen klassement. Na die koers reed hij een goed WK in Zürich, wat volgens hem aantoont dat Luxemburg een uitstekende eindvoorbereiding is. De wereldkampioen van 2023 zegt na zijn mountainbike training wedstrijdritme en competitieve kilometers op de weg te kunnen gebruiken. Een eventuele overwinning zou hem extra zelfvertrouwen geven richting Montreal. Sportkoepel NOC-NSF ziet positieve signalen in de miljoenennota die dinsdag is gepresenteerd. Algemeen directeur Mark van den Twil zegt dat er na jaren van forse bezuinigingen op sport nu weer een beweging is om te investeren. Volgens hem zijn structurele investeringen noodzakelijk omdat sportverenigingen te maken hebben met hoge lasten, bijvoorbeeld door niet-energiezuinige sportaccommodaties. Het niveau ligt nog steeds onder dat van een aantal jaren geleden, waardoor de financierbaarheid van sport onder druk staat. Van den Twil benadrukt dat sport een belangrijke bijdrage kan leveren aan een vitale samenleving en preventief kan werken.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk wat regen vallen. In het oosten en zuidoosten is er later op de avond kans op enkele buien met mogelijk onweer. De wind komt uit het westen tot noordwesten en is zwak tot matig, aan de kust soms nog vrij krachtig. Vannacht eerst nog enkele buien in het oosten, mogelijk met onweer. Later kan er ook elders een bui vallen. Het wordt zo'n 13 graden. Morgen zien we zonnige perioden met enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. De temperatuur komt uit rond de 18 graden bij een matige noordwestenwind.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van box 3, de belasting op vermogen. De nadelige gevolgen voor de schatkist kunnen tot en met 2035 oplopen tot bijna 20 miljard euro, afhankelijk van de gekozen richting. In de Eerste Kamer ligt een wetsvoorstel voor een heffing op het daadwerkelijk behaalde rendement. Maar rechtse partijen willen dat alleen winst bij verkoop wordt belast. Staatssecretaris Eelco Ehrenberg stelt een eerder toegezegd wijzigingsvoorstel uit om meer tijd te nemen voor overleg met onder meer werkgeversorganisaties. Premier Rob Jette verdedigt de pas op de plaats en wil voorkomen dat er onder druk iets wordt bedacht met onverwachte nadelige gevolgen. Het Armoedefonds noemt het kabinet ambitieloos op het gebied van armoedebestrijding en stelt dat alle signalen op rood staan. Armoede blijft onverminderd hoog en steeds meer huishoudens geven aan niet rond te kunnen komen, terwijl het kabinet bezuinigt op de structurele aanpak van armoede en schulden. Het Leger des Heils is teleurgesteld over het vooruitschuiven van keuzes voor de meest kwetsbaren en ziet in Nederlandse wijken en buurten een humanitaire crisis ontstaan. Ondernemersorganisatie ONL ziet in de miljoenennota veel mooie woorden, maar weinig daden. Voorman Erik Zinks vindt dat het kabinet geen knoop doorhakt over loondoorbetaling bij ziekte in het tweede jaar, ondanks brede consensus in de Tweede Kamer. Hij is wel positief over plannen om te snijden in het aantal ambtenaren en regeldruk te verminderen, maar verwacht daar op korte termijn weinig effect van.
21: Zinks is teleurgesteld dat het kabinet geen woord vuil maakt aan de grensproblematiek door btw- en accijnsverschillen met buurlanden.
3: Hulporganisaties reageren positief op het extra geld dat het kabinet de komende 3 jaar uittrekt voor internationale samenwerking. Organisaties als Care Nederland, Dorcas en Oxfam Novib noemen de investering van in totaal 1,1 miljard euro een goede eerste stap, maar benadrukken dat verdere investeringen nodig blijven. Het geld gaat onder meer naar humanitaire hulp, klimaat, veiligheid en opvang van vluchtelingen in de regio. Oxfam wijst erop dat Nederland in 2027 pas op 0,5% van het bruto nationaal inkomen zit, terwijl de internationale norm 0,7% is.
4: De provincie Groningen en de gemeente Eems-Delta en het Hoge Land zeggen dat de procedure van het Rijk om voor te sorteren op 2 locaties voor kerncentrales rammelt. Ze ageren opnieuw fel tegen een optie om kerncentrales te bouwen in de Eemshaven. In juni kwam het kabinet met onderzoeken waaruit bleek dat alleen de Eemshaven en Terneuzen in Zeeland overblijven als geschikte plekken. Deskundigen plaatsen vraagtekens bij de kwaliteit van het onderzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De 3 overheden stellen dat er geen solide basis is om een politiek besluit te nemen dat grote gevolgen heeft voor de komende generaties.
17: Het kabinet besteedt geen aandacht aan ondernemers in de grensstreek, zegt Drive, de belangenvereniging voor tankstations. Voorzitter Martin van Eijk stelt dat ondernemers van Zeeland tot de Achterhoek snakken naar een structurele oplossing. Door de hoge accijns op brandstof en rookwaren gaan steeds meer Nederlanders de grens over om te tanken en boodschappen te doen. Drive pleit al langer voor een accijnsverlaging om de prijsverschillen met buurlanden te verkleinen. Van Eijk zegt dat Nederland geen eiland is en dat het beleid niet bij de grens stopt.
22: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
18: Nu het buitenlands nieuws. Aanklagers in Los Angeles gaan niet de doodstraf eisen tegen Nick Reiner. Die wordt verdacht van de moord op zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Hoofdaanklager Nathan Hochman heeft dat dinsdag bekendgemaakt na een grondige beoordeling. Als de 33-jarige Reiner wordt veroordeeld, kan hij maximaal levenslang krijgen zonder mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Rob Reiner en zijn vrouw werden in december vorig jaar dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Hun zoon heeft verklaard niet schuldig te zijn. Een datum voor het proces is nog niet vastgesteld.
19: Een medewerker van een naschoolse opvang in het centrum van Parijs is veroordeeld tot 1 jaar huisarrest met enkelband voor ontucht met 9 kinderen tussen de 5 en 10 jaar. De 38-jarige man betastte de kinderen tussen september 2022 en januari 2024 en sprak online over seksueel misbruik. Hij kreeg ook 4 jaar voorwaardelijke celstraf en een levenslang beroepsverbod. Oud-burgemeester Anne Hidalgo sprak dinsdag voor een senaatscommissie over een collectief falen bij het aanpakken van misstanden in de naschoolse opvang. In Parijs zijn sinds begin dit jaar 132 medewerkers van de naschoolse opvang geschorst, onder wie 52 voor vermeelde ontucht of seksistisch getint geweld.
20: Het Huis van Terreurmuseum in Boedapest gaat tijdelijk dicht. De Hongaarse minister van Cultuur heeft ook de directeur ontslagen. Het museum richtte zich op misdaden van communistische en fascistische regimes in Hongarije. Volgens critici was het een ideologisch wapen voor de regering van oud-premier Viktor Orbán. De nieuwe premier, Peter Magyar, pakte organisaties aan die volgens hem pro-Orbán propaganda verspreiden.
23: President Trump heeft zich fel uitgelaten over het Hoge Rechtshof. Het hof ging onlangs mee in het oordeel van een lagere rechter dat nieuwe beperkingen op het stemmen per post vooralsnog niet mogen worden ingevoerd. Trump verwijt het hof nu te zijn bezweken voor maatschappelijke druk. Hij wilde het stemmen per post onder striktere federale controle stellen, het liefst nog voor de midtermverkiezingen in november. Het plan leidde tot kritiek dat de overheid zich zo mengt in een staatsaangelegenheid, omdat staten zelf de stembusgang mogen organiseren.
1: Oekraïne zegt Russische troepen te hebben teruggeslagen die de belangrijke verdedigingslinie van versterkte steden in het oosten probeerden in te sluiten. Militaire bloggers en denktanks melden al langer Oekraïnse tegenaanvallen om Russische eenheden te verdrijven uit een uitstulping van het front ten noorden van Sloviansk. Commandant Andrei Biletsky claimt tientallen vierkante kilometers terrein te hebben heroverd. Russische troepen waren daar opgerukt, terwijl andere eenheden vanuit het zuiden achter de fortegordel probeerden op te marcheren. Experts zeggen dat de operatie de druk op de Oekraïnse verdedigingslinie kan verlichten.
5: Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken noemt aanzienlijke risico's voor de binnenlandse veiligheid en een mogelijke terroristische dreiging als reden. De maatregel werd eind juli ingevoerd nadat tienduizenden mensen vanuit Marokko de Spaanse enclave Ceuta probeerden te bereiken. Premier Meloni uitte felle kritiek op de Spaanse aanpak van die situatie. Spanje voerde als reactie ook grenscontroles in voor reizigers uit Italië, maar het is nog onduidelijk of die worden verlengd.
6: En nu het economisch nieuws. De AEX-index sloot op Prinsjesdag 0,2% lager, op 1095,87 punten. Beleggers maakten zich zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven ASMI en ASML daalden, terwijl Shell en SBM Offshore profiteerden van hogere olieprijzen met winsten tot ruim 2%. De olieprijzen stegen verder na nieuwe aanvallen van Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië. Ook de rente op Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007, wat aandelen minder aantrekkelijk maakt.
7: Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108.
8: Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
24: Peter Gillis denkt dat een schuldeiser 3 van zijn vakantieparken bewust te laag heeft laten taxeren om ze zelf via een veiling te kopen. Dat zei zijn advocaat dinsdag tijdens een kort geding in Den Bosch. Het gaat om de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg, die nu gesloten zijn. Schuldeiser Mark van Rooy leende miljoenen uit aan Gillis en wil die via een veiling op 1 oktober terugkrijgen. De advocaat van Van Rooy ontkent de beschuldigingen en zegt dat de schuldeiser alleen zijn geld wil. De rechtbank doet binnen 2 weken uitspraak.
25: Binnen de EU wordt te weinig gedaan om groente- en fruittelers lid te laten zijn van een producentenorganisatie. Dat concludeert de Europese Rekenkamer dinsdag in een rapport. Alleen in Nederland en België zijn dit soort organisaties groot genoeg om vanuit een sterke positie te onderhandelen met grote detailhandelaren. Ondanks ruim €1 miljard aan EU-steun in 2023 daalde het aantal aangesloten landbouwers tussen 2012 en 2023 met 39%. De Rekenkamer roept de Europese Commissie op om actie te ondernemen of lidstaten te helpen bij het stimuleren van lidmaatschap.
26: Het Europees Parlement stemt in met een aangepast voorstel voor het emissiehandelssysteem. De Europese Commissie wilde een overschot aan emissiehandelsrechten niet meer automatisch vernietigen, maar in reserve houden.
9: Het parlement wil die vernietiging niet stopzetten, maar de drempel verhogen naar 650 miljoen rechten per 1 februari 2027. 367 Europarlementariërs stemden voor, 240 tegen. Het parlement gaat nu verder onderhandelen met de lidstaten en de commissie.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto.

0: de grens van 21 meter slechte. De winnaar wordt op 24 oktober bekendgemaakt op een gala in Lausanne. Xan de Waard is genomineerd voor de titel van Hockeyster van het jaar. De 30-jarige speelster stopte na de verloren WK-finale in augustus met hockey. Ze won de prijs eerder in 2023 en 2025. Ook de Argentijnse wereldkampioene Sofia Cairo en de Belgische Charlotte Engelbert maken kans op de titel. Doelvrouw Anne Veenendaal is voor de vierde keer genomineerd als beste keepster. FC Utrecht heeft 18 supporters een stadionverbod opgelegd voor de misdragingen tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles op 5 september. Die wedstrijd werd toen definitief gestaakt na het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Het stond op dat moment 3-1 voor Go Ahead. De club heeft de verdachte geïdentificeerd op basis van camerabeelden en zet het onderzoek voort. FC Utrecht deelt het verzamelde bewijs met de KNVB, die kan besluiten een landelijk stadionverbod op te leggen. Sportkoepel NOC-NSF ziet positieve signalen in de miljoenennota die dinsdag is gepresenteerd. Algemeen directeur Mark van den Twil zegt dat er na jaren van forse bezuinigingen op sport nu weer een beweging is om te investeren. Volgens hem zijn structurele investeringen noodzakelijk omdat sportverenigingen te maken hebben met hoge lasten, bijvoorbeeld door niet-energiezuinige sportaccommodaties. Het niveau ligt nog steeds onder dat van een aantal jaren geleden, waardoor de financierbaarheid van sport onder druk staat. Van den Twil benadrukt dat sport een belangrijke bijdrage kan leveren aan een vitale samenleving en preventief kan werken. Mathieu van der Poel rijdt deze week de Ronde van Luxemburg om wedstrijdritme op te doen voor het WK wielrennen op 27 september in het Canadese Montreal. 2 jaar geleden reed hij ook in Luxemburg als voorbereiding op het WK, won toen een etappe en werd tweede in het algemeen klassement. Na die koers reed hij een goed WK in Zürich, wat volgens hem aantoont dat Luxemburg een uitstekende eindvoorbereiding is. De wereldkampioen van 2023 zegt na zijn mountainbike training wedstrijdritme en competitieve kilometers op de weg te kunnen gebruiken. Een eventuele overwinning zou hem extra zelfvertrouwen geven richting Montreal. Voorzitter Samuel Eto'o van de Cameroense Voetbalbond wordt verdacht van corruptie. De oud-aanvaller zou volgens mediaberichten op ongeoorloofde wijze een betaling hebben ontvangen van de Russische Voetbalbond. De Vereniging van Amateurclubs in Cameroen heeft de regering opgeroepen tot een onderzoek en juridische stappen aangekondigd. De betaling van ongeveer €567.000 zou verband houden met een vriendschappelijke wedstrijd tussen Cameroen en Rusland in oktober 2023 in Moskou. Volgens de vereniging werd het bedrag overgemaakt naar een privérekening van Eto'o.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk wat regen vallen. In het oosten en zuidoosten is er later op de avond kans op enkele buien, mogelijk met onweer. De wind is zwak tot matig, langs de kust eerst nog vrij krachtig uit het noordwesten. Vannacht eerst nog enkele buien in het oosten, later ook elders een bui mogelijk. Het wordt rond de 13 graden. Morgenochtend zonnige periode, daarna enkele buien. Morgenmiddag zon en bewolking met verspreid buien, mogelijk onweer. In het westen wordt het droger. Het wordt zo'n 18 graden, bij matige wind uit het noordwesten.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Consumentenbond is teleurgesteld over de plannen van het kabinet voor de energierekening. Miljoenen huishoudens hebben moeite met het betalen van een stijgende energierekening, maar krijgen geen verlichting of compensatie. Het kabinet verlaagt volgend jaar wel de energiebelasting voor de glastuinbouw met €51 miljoen. Die verlaging compenseert de hogere gasprijs door de bijmengverplichting voor groen gas. De bond vindt dat het kabinet kansen laat liggen om consumenten te helpen. Koninklijke Horeca Nederland maakt zich zorgen over de stijgende lasten voor horecaondernemers. De branchevereniging stelt dat de horeca met de huidige belastingplannen onbetaalbaar wordt voor zowel gasten als ondernemers. De kosten nemen toe voor energie en personeel en er dreigen nieuwe maatregelen, zoals een verhoging van de alcoholaccijns.

0: stoïcijns. Ondernemers hebben de kosten grotendeels zelf opgevangen, maar hun reserves zijn op. KHN ziet dat het kabinet eerste stappen zet en roept op om door te pakken met vereenvoudiging van regelgeving en verlaging van premies. De beroepsvereniging Verpleegkundige en Verzorgende Nederland vindt dat er in de troonrede pijnlijk weinig aandacht was voor de zorg. Voorzitter Bianca Buurman noemt het plan om cliënten een eigen bijdrage te laten betalen voor wijkverpleging een bitter slecht idee. Volgens haar leidt een eigen bijdrage ertoe dat cliënten noodzakelijke zorg mijden of uitstellen, wat later tot hogere kosten leidt. Het kabinet geeft ook geen antwoord op de vraag hoe het tekort aan arbeidskrachten in de zorg wordt opgelost. Buurman stelt dat niet alleen Defensie, maar ook de zorg volop mensen zoekt. Het Armoedefonds noemt het kabinet ambitieloos op het gebied van armoedebestrijding en stelt dat alle signalen op rood staan. Armoede blijft onverminderd hoog en steeds meer huishoudens geven aan niet rond te kunnen komen, terwijl het kabinet bezuinigt op de structurele aanpak van armoede en schulden. Het Leger des Heils is teleurgesteld over het vooruitschuiven van keuzes voor de meest kwetsbaren en ziet in Nederlandse wijken en buurten een humanitaire crisis ontstaan. Het kabinet heeft de Tweede Kamer vier scenario's voorgelegd voor de toekomst van box 3, de belasting op vermogen. De nadelige gevolgen voor de schatkist kunnen tot en met 2035 oplopen tot bijna 20 miljard euro, afhankelijk van de gekozen richting. In de Eerste Kamer ligt een wetsvoorstel voor een heffing op het daadwerkelijk behaalde rendement. Maar rechtse partijen willen dat alleen winst bij verkoop wordt belast. Staatssecretaris Eelco Ehrenberg stelt een eerder toegezegd wijzigingsvoorstel uit om meer tijd te nemen voor overleg met onder meer werkgeversorganisaties. Premier Rob Jetten verdedigt de pas op de plaats en wil voorkomen dat er onder druk iets wordt bedacht met onverwachte nadelige gevolgen. Ondernemersorganisatie ONL ziet in de miljoenennota veel mooie woorden, maar weinig daden. Voorman Erik Zinks vindt dat het kabinet geen knoop doorhakt over loondoorbetaling bij ziekte in het tweede jaar, ondanks brede consensus in de Tweede Kamer. Hij is wel positief over plannen om te snijden in het aantal ambtenaren en regeldruk te verminderen, maar verwacht daar op korte termijn weinig effect van. Zinks is teleurgesteld dat het kabinet geen woord vuil maakt aan de grensproblematiek door btw- en accijnsverschillen met buurlanden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Aanklagers in Los Angeles gaan niet de doodstraf eisen tegen Nick Reiner. Die wordt verdacht van de moord op zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Hoofdaanklager Nathan Hochman heeft dat dinsdag bekendgemaakt na een grondige beoordeling. Als de 33-jarige Reiner wordt veroordeeld, kan hij maximaal levenslang krijgen zonder mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Rob Reiner en zijn vrouw werden in december vorig jaar dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Hun zoon heeft verklaard niet schuldig te zijn. Een datum voor het proces is nog niet vastgesteld. Een medewerker van een naschoolse opvang in het centrum van Parijs is veroordeeld tot een jaar huisarrest met enkelband voor ontucht met 9 kinderen tussen de 5 en 10 jaar. De 38-jarige man betastte de kinderen tussen september 2022 en januari 2024 en sprak online over seksueel misbruik. Hij kreeg ook 4 jaar voorwaardelijke celstraf en een levenslang beroepsverbod. Oud-burgemeester Anne Hidalgo sprak dinsdag voor een senaatscommissie over een collectief falen bij het aanpakken van misstanden in de naschoolse opvang. In Parijs zijn sinds begin dit jaar 132 medewerkers van de naschoolse opvang geschorst, onder wie 52 voor vermeelde ontucht of seksistisch getint geweld. Het Huis van Terreurmuseum in Boedapest gaat tijdelijk dicht. De Hongaarse minister van Cultuur heeft ook de directeur ontslagen. Het museum richtte zich op misdaden van communistische en fascistische regimes in Hongarije. Volgens critici was het een ideologisch wapen voor de regering van oud-premier Viktor Orbán. De nieuwe premier, Peter Magyar, pakte organisaties aan die volgens hem pro-Orbán propaganda verspreiden. President Trump heeft zich fel uitgelaten over het Hoge Rechtshof. Het hof ging onlangs mee in het oordeel van een lagere rechter dat nieuwe beperkingen op het stemmen per post vooralsnog niet mogen worden ingevoerd. Trump verwijt het hof nu te zijn bezweken voor maatschappelijke druk. Hij wilde het stemmen per post onder striktere federale controle stellen, het liefst nog voor de midtermverkiezingen in november. Het plan leidde tot kritiek dat de overheid zich zo mengt in een staatsaangelegenheid, omdat staten zelf de stembusgang mogen organiseren. Oekraïne zegt Russische troepen te hebben teruggeslagen die de belangrijke verdedigingslinie van versterkte steden in het oosten probeerden in te sluiten. Militaire bloggers en denktanks melden al langer Oekraïnse tegenaanvallen om Russische eenheden te verdrijven uit een uitstulping van het front ten noorden van Sloviansk. Commandant Andrei Biletsky claimt tientallen vierkante kilometers terrein te hebben heroverd. Russische troepen waren daar opgerukt, terwijl andere eenheden vanuit het zuiden achter de fortengordel probeerden op te marcheren. Experts zeggen dat de operatie de druk op de Oekraïnse verdedigingslinie kan verlichten. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken noemt aanzienlijke risico's voor de binnenlandse veiligheid en een mogelijke terroristische dreiging als reden. De maatregel werd eind juli ingevoerd nadat tienduizenden mensen vanuit Marokko de Spaanse enclave Ceuta probeerden te bereiken. Premier Meloni uitte felle kritiek op de Spaanse aanpak van die situatie. Spanje voerde als reactie ook grenscontroles in voor reizigers uit Italië, maar het is nog onduidelijk of die worden verlengd.
2: En nu het economisch nieuws. De AEX-index sloot op Prinsjesdag 0,2% lager, op 1095,87 punten. Beleggers maakten zich zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven ASMI en ASML daalden, terwijl Shell en SBM Offshore profiteerden van hogere olieprijzen met winsten tot ruim 2%. De olieprijzen stegen verder na nieuwe aanvallen van Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië. Ook de rente op Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007, wat aandelen minder aantrekkelijk maakt. Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108. Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden. Peter Gillis denkt dat een schuldeiser 3 van zijn vakantieparken bewust te laag heeft laten taxeren om ze zelf via een veiling te kopen. Dat zei zijn advocaat dinsdag tijdens een kort geding in Den Bosch. Het gaat om de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg, die nu gesloten zijn. Schuldeiser Mark van Rooy leende miljoenen uit aan Gillis en wil die via een veiling op 1 oktober terugkrijgen. De advocaat van Van Rooy ontkent de beschuldigingen en zegt dat de schuldeiser alleen zijn geld wil. De rechtbank doet binnen 2 weken uitspraak. Binnen de EU wordt te weinig gedaan om groente- en fruittelers lid te laten zijn van een producentenorganisatie. Dat concludeert de Europese Rekenkamer dinsdag in een rapport. Alleen in Nederland en België zijn dit soort organisaties groot genoeg om vanuit een sterke positie te onderhandelen met grote detailhandelaren. Ondanks ruim 1 miljard euro aan EU-steun in 2023 daalde het aantal aangesloten landbouwers tussen 2012 en 2023 met 39%. De Rekenkamer roept de Europese Commissie op om actie te ondernemen of lidstaten te helpen bij het stimuleren van lidmaatschap. Het Europees Parlement stemt in met een aangepast voorstel voor het emissiehandelssysteem. De Europese Commissie wilde een overschot aan emissiehandelsrechten niet meer automatisch vernietigen, maar in reserve houden. Het parlement wil die vernietiging niet stopzetten, maar de drempel verhogen naar 650 miljoen rechten per 1 februari 2027. 367 Europarlementariërs stemden voor, 240 tegen. Het parlement gaat nu verder onderhandelen met de lidstaten en de commissie.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Xan de Waard is genomineerd voor de titel van Hockeyster van het jaar. De 30-jarige speelster stopte na de verloren WK-finale in augustus met hockey. Ze won de prijs eerder in 2023 en 2025. Ook de Argentijnse wereldkampioene Sofia Cairo en de Belgische Charlotte Engelbert maken kans op de titel. Doelvrouw Anne Veenendaal is voor de vierde keer genomineerd als beste keepster. FC Utrecht heeft 18 supporters een stadionverbod opgelegd voor de misdragingen tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles op 5 september. Die wedstrijd werd toen definitief gestaakt na het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Het stond op dat moment 3-1 voor Go Ahead. De club heeft de verdachte geïdentificeerd op basis van camerabeelden en zet het onderzoek voort. FC Utrecht deelt het verzamelde bewijs met de KNVB, die kan besluiten een landelijk stadionverbod op te leggen. Mathieu van der Poel rijdt deze week de Ronde van Luxemburg om wedstrijdritme op te doen voor het WK wielrennen op 27 september in het Canadese Montreal. 2 jaar geleden reed hij ook in Luxemburg als voorbereiding op het WK, won toen een etappe en werd tweede in het algemeen klassement. Na die koers reed hij een goed WK in Zürich, wat volgens hem aantoont dat Luxemburg een uitstekende eindvoorbereiding is. De wereldkampioen van 2023 zegt na zijn mountainbike training wedstrijdritme en competitieve kilometers op de weg te kunnen gebruiken. Een eventuele overwinning zou hem extra zelfvertrouwen geven richting Montreal. Sportkoepel NOC-NSF ziet positieve signalen in de miljoenennota die dinsdag is gepresenteerd. Algemeen directeur Mark van den Twil zegt dat er na jaren van forse bezuinigingen op sport nu weer een beweging is om te investeren. Volgens hem zijn structurele investeringen noodzakelijk omdat sportverenigingen te maken hebben met hoge lasten, bijvoorbeeld door niet-energiezuinige sportaccommodaties. Het niveau ligt nog steeds onder dat van een aantal jaren geleden, waardoor de financierbaarheid van sport onder druk staat. Van den Twil benadrukt dat sport een belangrijke bijdrage kan leveren aan een vitale samenleving en preventief kan werken. Voorzitter Samuel Eto'o van de Cameroense Voetbalbond wordt verdacht van corruptie. De oud-aanvaller zou volgens mediaberichten op ongeoorloofde wijze een betaling hebben ontvangen van de Russische Voetbalbond. De Vereniging van Amateurclubs in Cameroen heeft de regering opgeroepen tot een onderzoek en juridische stappen aangekondigd. De betaling van ongeveer 567.000 euro zou verband houden met een vriendschappelijke wedstrijd tussen Cameroen en Rusland in oktober 2023 in Moskou. Volgens de vereniging werd het bedrag overgemaakt naar een privérekening van Eto'o. RC Lens heeft de Duitse trainer Dino Topmüller ontslagen. De 45-jarige trainer stond pas 6 wedstrijden voor de groep sinds zijn komst deze zomer. Volgens Lens was er een verschil van inzicht over het herorganiseren van de staf. Yannick Cahuzac neemt de positie van hoofdtrainer voorlopig waar. Topmüller won met Lens de Franse Supercup tegen Paris Saint-Germain, maar haalde in de competitie slechts 4 punten uit de eerste 4 wedstrijden.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe en valt er plaatselijk wat regen. In het oosten en zuidoosten later op de avond kans op enkele buien met mogelijk onweer. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot noordwesten. Langs de kust soms nog vrij krachtig. Vannacht eerst nog enkele buien in het oosten, mogelijk met onweer. Later kan er ook elders een bui vallen. Het wordt zo'n 13 graden. Morgen beginnen we met zon, maar in de loop van de ochtend komen er buien op gang. Morgenmiddag wordt het zo'n 18 graden met zon, wolken en enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. Morgenavond zijn er enkele opklaringen en plaatselijk nog een bui.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Rijssen is dinsdagavond een metalen staaf van het treinspoor tussen Holte en Rijssen gehaald. Iets na 5 uur ontstond daar een overwegstoring. NS vermoedt opzet, maar het is nog niet duidelijk wanneer de staaf op het spoor is gelegd of wie dat heeft gedaan. Het materiaal is overgedragen aan de politie. Tussen Deventer en Rijssen rijden stopbussen. Amsterdam vindt dat het kabinet meer moet doen voor het klimaat, het openbaar vervoer, de jeugdzorg en de aanpak van armoede. Ook schieten de plannen over dakloosheid tekort, zegt de gemeente in een reactie op de miljoenennota. Het Amsterdamse college ziet wel voorzichtig positieve stappen op het gebied van inburgering en woningbouw. Ook is de hoofdstad blij met extra geld voor innovatie en economie. De provincie Groningen en de gemeente Eems-Delta en het Hogeland zeggen in een brief aan de Tweede Kamer dat de procedure van het Rijk om voor te sorteren op 2 locaties voor de komst van kerncentrales rammelt. Het kabinet kwam in juni met onderzoeken waaruit bleek dat alleen de Eemshaven en Terneuzen overblijven als geschikte plekken. Maar deskundigen plaatsen vraagtekens bij de kwaliteit van dat onderzoek. De gemaakte afwegingen zijn vaak incompleet, niet duidelijk of niet navolgbaar, waardoor de Kamer niet de juiste of voldoende informatie heeft. De Groningers wijzen er ook op dat het Rijk en de Tweede Kamer eerder hebben toegezegd dat er in Groningen geen kerncentrale komt. De beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland vindt dat er in de troonrede pijnlijk weinig aandacht was voor de zorg. Voorzitter Bianca Buurman noemt het plan om cliënten een eigen bijdrage te laten betalen voor wijkverpleging een bitter slecht idee. Volgens haar leidt een eigen bijdrage ertoe dat cliënten noodzakelijke zorg mijden of uitstellen, wat later tot hogere kosten leidt. Het kabinet geeft ook geen antwoord op de vraag hoe het tekort aan arbeidskrachten in de zorg wordt opgelost. Buurman stelt dat niet alleen Defensie, maar ook de zorg volop mensen zoekt. De Consumentenbond is teleurgesteld over de plannen van het kabinet voor de energierekening. Miljoenen huishoudens hebben moeite met het betalen van een stijgende energierekening, maar krijgen geen verlichting of compensatie. Het kabinet verlaagt volgend jaar wel de energiebelasting voor de glastuinbouw met 51 miljoen euro. Die verlaging compenseert de hogere gasprijs door de bijmengverplichting voor groen gas. De bond vindt dat het kabinet kansen laat liggen om consumenten te helpen. Koninklijke Horeca Nederland maakt zich zorgen over de stijgende lasten voor horecaondernemers. De branchevereniging stelt dat de horeca met de huidige belastingplannen onbetaalbaar wordt voor zowel gasten als ondernemers. De kosten nemen toe voor energie en personeel en er dreigen nieuwe maatregelen, zoals een verhoging van de alcoholaccijns. Ondernemers hebben de kosten grotendeels zelf opgevangen, maar hun reserves zijn op. KHN ziet dat het kabinet eerste stappen zet en roept op om door te pakken met vereenvoudiging van regelgeving en verlaging van premies.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws.
2: Een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center de naam van president Trump op de gevel te zetten of het bijbehorende plein naar hem te vernoemen. Eerder werd een poging van Trump om het culturele instituut naar zichzelf te vernoemen al gestuit. Zij het niet voordat zijn naam al op de gevel was aangebracht. Die werd er vervolgens weer afgehaald na een rechterlijk verbod. In augustus besloot het bestuur van de instelling, waar Trump deel van uitmaakt, het centrum alsnog te voorzien van zijn naam. De rechter noemt die beslissing nu in strijd met de eerdere uitspraak en benadrukt dat voor hernoeming toestemming van het congres nodig is.
5: Aanklagers in Los Angeles gaan niet de doodstraf eisen tegen Nick Reiner. Die wordt verdacht van de moord op zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Hoofdaanklager Nathan Hochman heeft dat dinsdag bekendgemaakt na een grondige beoordeling. Als de 33-jarige Reiner wordt veroordeeld, kan hij maximaal levenslang krijgen zonder mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Rob Reiner en zijn vrouw werden in december vorig jaar dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Hun zoon heeft verklaard niet schuldig te zijn. Een datum voor het proces is nog niet vastgesteld.
2: Een medewerker van een naschoolse opvang in het centrum van Parijs is veroordeeld tot een jaar huisarrest met enkelband voor ontucht met 9 kinderen tussen de 5 en 10 jaar. De 38-jarige man betastte de kinderen tussen september 2022 en januari 2024 en sprak online over seksueel misbruik. Hij kreeg ook 4 jaar voorwaardelijke celstraf en een levenslang beroepsverbod. Oud-burgemeester Anne Hidalgo sprak dinsdag voor een senaatscommissie over een collectief falen bij het aanpakken van misstanden in de naschoolse opvang. In Parijs zijn sinds begin dit jaar 132 medewerkers van de naschoolse opvang geschorst, onder wie 52 voor vermeelde ontucht of seksistisch getint geweld.
5: Het huis van Terreurmuseum in Boedapest gaat tijdelijk dicht. De Hongaarse minister van Cultuur heeft ook de directeur ontslagen. Het museum richtte zich op misdaden van communistische en fascistische regimes in Hongarije. Volgens critici was het een ideologisch wapen voor de regering van oud-premier Viktor Orbán. De nieuwe premier, Peter Magyar, pakte organisaties aan die volgens hem pro-Orbán propaganda verspreiden. President Trump heeft zich fel uitgelaten over het Hoge Rechtshof. Het Hof ging onlangs mee in het oordeel van een lagere rechter dat nieuwe beperkingen op het stemmen per post vooralsnog niet mogen worden ingevoerd. Trump verwijt het Hof nu te zijn bezweken voor maatschappelijke druk. Hij wilde het stemmen per post onder striktere federale controle stellen, het liefst nog voor de midtermverkiezingen in november. Het plan leidde tot kritiek dat de overheid zich zo mengt in een staatsaangelegenheid, omdat staten zelf de stembusgang mogen organiseren.
6: Oekraïne zegt Russische troepen te hebben teruggeslagen die de belangrijke verdedigingslinie van versterkte steden in het oosten probeerden in te sluiten. Militaire bloggers en denktanks melden al langer Oekraïnse tegenaanvallen om Russische eenheden te verdrijven uit een uitstulping van het front ten noorden van Sloviansk. Commandant Andrei Biletsky claimt tientallen vierkante kilometers terrein te hebben heroverd. Russische troepen waren daar opgerukt, terwijl andere eenheden vanuit het zuiden achter de fortegordel probeerden op te marcheren. Experts zeggen dat de operatie de druk op de Oekraïnse verdedigingslinie kan verlichten.
5: En nu het economisch nieuws. De AEX-index sloot op Prinsjesdag 0,2% lager, op 1095,87 punten. Beleggers maakten zich zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven ASMI en ASML daalden, terwijl Shell en SBM Offshore profiteerden van hogere olieprijzen met winsten tot ruim 2%. De olieprijzen stegen verder na nieuwe aanvallen van Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië. Ook de rente op Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007, wat aandelen minder aantrekkelijk maakt.
2: Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108.
7: Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
2: Peter Gillis denkt dat een schuldeiser 3 van zijn vakantieparken bewust te laag heeft laten taxeren om ze zelf via een veiling te kopen. Dat zei zijn advocaat dinsdag tijdens een kort geding in Den Bosch. Het gaat om de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg, die nu gesloten zijn. Schuldeiser Mark van Rooij leende miljoenen uit aan Gillis en wil die via een veiling op 1 oktober terugkrijgen. De advocaat van Van Rooij ontkent de beschuldigingen en zegt dat de schuldeiser alleen zijn geld wil. De rechtbank doet binnen 2 weken uitspraak.
8: Binnen de EU wordt te weinig gedaan om groente- en fruittelers lid te laten zijn van een producentenorganisatie. Dat concludeert de Europese Rekenkamer dinsdag in een rapport. Alleen in Nederland en België zijn dit soort organisaties groot genoeg om vanuit een sterke positie te onderhandelen met grote detailhandelaren. Ondanks ruim €1 miljard aan EU-steun in 2023 daalde het aantal aangesloten landbouwers tussen 2012 en 2023 met 39%. De Rekenkamer roept de Europese Commissie op om actie te ondernemen of lidstaten te helpen bij het stimuleren van lidmaatschap.
2: Het Europees Parlement stemt in met een aangepast voorstel voor het emissiehandelssysteem. De Europese Commissie wilde een overschot aan emissiehandelsrechten niet meer automatisch vernietigen, maar in reserve houden. Het parlement wil die vernietiging niet stopzetten, maar de drempel verhogen naar 650 miljoen rechten per 1 februari 2027. 367 Europarlementariërs stemden voor, 240 tegen. Het parlement gaat nu verder onderhandelen met de lidstaten en de commissie.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Xan de Waard is genomineerd voor de titel van Hockeyster van het jaar. De 30-jarige speelster stopte na de verloren WK-finale in augustus met hockey. Ze won de prijs eerder in 2023 en 2025. Ook de Argentijnse wereldkampioene Sofia Cairo en de Belgische Charlotte Engelbert maken kans op de titel. Doelvrouw Anne Veenendaal is voor de 4e keer genomineerd als beste keepster. FC Utrecht heeft 18 supporters een stadionverbod opgelegd voor de misdragingen tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles op 5 september. Die wedstrijd werd toen definitief gestaakt na het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Het stond op dat moment 3-1 voor Go Ahead. De club heeft de verdachte geïdentificeerd op basis van camerabeelden en zet het onderzoek voort. FC Utrecht deelt het verzamelde bewijs met de KNVB, die kan besluiten een landelijk stadionverbod op te leggen. Mathieu van der Poel rijdt deze week de Ronde van Luxemburg om wedstrijdritme op te doen voor het WK wielrennen op 27 september in het Canadese Montreal. 2 jaar geleden reed hij ook in Luxemburg als voorbereiding op het WK, won toen een etappe en werd 2e in het algemeen klassement. Na die koers reed hij een goed WK in Zürich, wat volgens hem aantoont dat Luxemburg een uitstekende eindvoorbereiding is. De wereldkampioen van 2023 zegt na zijn mountainbike training wedstrijdritme en competitieve kilometers op de weg te kunnen gebruiken. Een eventuele overwinning zou hem extra zelfvertrouwen geven richting Montreal.
9: Sportkoepel NOC-NSF ziet positieve signalen in de miljoenennota die dinsdag is gepresenteerd.
3: Algemeen directeur Mark van den Twil zegt dat er na jaren van forse bezuinigingen op sport nu weer een beweging is om te investeren. Volgens hem zijn structurele investeringen noodzakelijk omdat sportverenigingen te maken hebben met hoge lasten, bijvoorbeeld door niet-energiezuinige sportaccommodaties. Het niveau ligt nog steeds onder dat van een aantal jaren geleden, waardoor de financierbaarheid van sport onder druk staat. Van den Twil benadrukt dat sport een belangrijke bijdrage kan leveren aan een vitale samenleving en preventief kan werken. Voorzitter Samuel Eto'o van de Cameroense Voetbalbond wordt verdacht van corruptie. De oud-aanvaller zou volgens mediaberichten op ongeoorloofde wijze een betaling hebben ontvangen van de Russische Voetbalbond. De vereniging van amateurclubs in Cameroen heeft de regering opgeroepen tot een onderzoek en juridische stappen aangekondigd. De betaling van ongeveer €567.000 zou verband houden met een vriendschappelijke wedstrijd tussen Cameroen en Rusland in oktober 2023 in Moskou. Volgens de vereniging werd het bedrag overgemaakt naar een privérekening van Eto'o. RC Lens heeft de Duitse trainer Dino Topmüller ontslagen. De 45-jarige trainer stond pas 6 wedstrijden voor de groep sinds zijn komst deze zomer. Volgens Lens was er een verschil van inzicht over het herorganiseren van de staf. Yannick Cahuzac neemt de positie van hoofdtrainer voorlopig waar. Topmüller won met Lens de Franse Supercup tegen Paris Saint-Germain, maar haalde in de competitie slechts 4 punten uit de eerste 4 wedstrijden.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk wat regen vallen. In het oosten en zuidoosten is er later kans op enkele buien, mogelijk met onweer. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot noordwesten. Aan de kust eerst nog vrij krachtig. Vannacht eerst enkele buien in het oosten, mogelijk met onweer. Later kan er ook elders een bui vallen. Het wordt rond de 13 graden. Morgen beginnen we met zonnige perioden, maar in de loop van de ochtend komen er buien voor. Morgenmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met verspreid enkele buien, mogelijk onweerachtig. In het westen wordt het droger. De temperatuur komt uit rond de 18 graden bij een matige noordwestenwind.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Rijssen is dinsdagavond een metalen staaf van het treinspoor tussen Holte en Rijssen gehaald. Iets na 5 uur ontstond daar een overwegstoring. NS vermoedt opzet, maar het is nog niet duidelijk wanneer de staaf op het spoor is gelegd of wie dat heeft gedaan. Het materiaal is overgedragen aan de politie. Tussen Deventer en Rijssen rijden stopbussen. Amsterdam vindt dat het kabinet meer moet doen voor het klimaat, het openbaar vervoer, de jeugdzorg en de aanpak van armoede. Ook schieten de plannen over dakloosheid tekort, zegt de gemeente in een reactie op de miljoenennota. Het Amsterdamse college ziet wel voorzichtig positieve stappen op het gebied van inburgering en woningbouw. Ook is de hoofdstad blij met extra geld voor innovatie en economie. De provincie Groningen en de gemeente Eems-Delta en het Hoge Land zeggen in een brief aan de Tweede Kamer dat de procedure van het Rijk om voor te sorteren op 2 locaties voor de komst van kerncentrales rammelt. Het kabinet kwam in juni met onderzoeken waaruit bleek dat alleen de Eemshaven en Terneuzen overblijven als geschikte plekken. Maar deskundigen plaatsen vraagtekens bij de kwaliteit van dat onderzoek. De gemaakte afwegingen zijn vaak incompleet, niet duidelijk of niet navolgbaar, waardoor de Kamer niet de juiste of voldoende informatie heeft. De Groningers wijzen er ook op dat het Rijk en de Tweede Kamer eerder hebben toegezegd dat er in Groningen geen kerncentrale komt. De beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland vindt dat er in de troonrede pijnlijk weinig aandacht was voor de zorg. Voorzitter Bianca Buurman noemt het plan om cliënten een eigen bijdrage te laten betalen voor wijkverpleging een bitter slecht idee. Volgens haar leidt een eigen bijdrage ertoe dat cliënten noodzakelijke zorg mijden of uitstellen, wat later tot hogere kosten leidt. Het kabinet geeft ook geen antwoord op de vraag hoe het tekort aan arbeidskrachten in de zorg wordt opgelost.
10: Buurman stelt dat niet alleen defensie, maar ook de zorg volop mensen zoekt.
11: De Consumentenbond is teleurgesteld over de plannen van het kabinet voor de energierekening. Miljoenen huishoudens hebben moeite met het betalen van een stijgende energierekening, maar krijgen geen verlichting of compensatie. Het kabinet verlaagt volgend jaar wel de energiebelasting voor de glastuinbouw met 51 miljoen euro. Die verlaging compenseert de hogere gasprijs door de bijmengverplichting voor groen gas. De bond vindt dat het kabinet kansen laat liggen om consumenten te helpen.
12: Koninklijke Horeca Nederland maakt zich zorgen over de stijgende lasten voor horecaondernemers. De branchevereniging stelt dat de horeca met de huidige belastingplannen onbetaalbaar wordt voor zowel gasten als ondernemers. De kosten nemen toe voor energie en personeel en er dreigen nieuwe maatregelen, zoals een verhoging van de alcoholaccijns. Ondernemers hebben de kosten grotendeels zelf opgevangen, maar hun reserves zijn op. KHN ziet dat het kabinet eerste stappen zet en roept op om door te pakken met vereenvoudiging van regelgeving en verlaging van premies.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws. Een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center de naam van president Trump op de gevel te zetten of het bijbehorende plein naar hem te vernoemen. Eerder werd een poging van Trump om het culturele instituut naar zichzelf te vernoemen al gestuit, zij het niet voordat zijn naam al op de gevel was aangebracht. Die werd er vervolgens weer afgehaald na een rechterlijk verbod. In augustus besloot het bestuur van de instelling, waar Trump deel van uitmaakt, het centrum alsnog te voorzien van zijn naam. De rechter noemt die beslissing nu in strijd met de eerdere uitspraak en benadrukt dat voor hernoeming toestemming van het congres nodig is.
14: Aanklagers in Los Angeles gaan niet de doodstraf eisen tegen Nick Reiner. Die wordt verdacht van de moord op zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Hoofdaanklager Nathan Hochman heeft dat dinsdag bekendgemaakt na een grondige beoordeling. Als de 33-jarige Reiner wordt veroordeeld, kan hij maximaal levenslang krijgen zonder mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Rob Reiner en zijn vrouw werden in december vorig jaar dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Hun zoon heeft verklaard niet schuldig te zijn. Een datum voor het proces is nog niet vastgesteld.
15: Een medewerker van een naschoolse opvang in het centrum van Parijs is veroordeeld tot een jaar huisarrest met enkelband voor ontucht met 9 kinderen tussen de 5 en 10 jaar. De 38-jarige man betastte de kinderen tussen september 2022 en januari 2024 en sprak online over seksueel misbruik. Hij kreeg ook 4 jaar voorwaardelijke celstraf en een levenslang beroepsverbod. Oud-burgemeester Anne Hidalgo sprak dinsdag voor een senaatscommissie over een collectief falen bij het aanpakken van misstanden in de naschoolse opvang. In Parijs zijn sinds begin dit jaar 132 medewerkers van de naschoolse opvang geschorst, onder wie 52 voor vermeelde ontucht of seksistisch getint geweld.
16: Het Huis van Terreurmuseum in Boedapest gaat tijdelijk dicht. De Hongaarse minister van Cultuur heeft ook de directeur ontslagen. Het museum richtte zich op misdaden van communistische en fascistische regimes in Hongarije. Volgens critici was het een ideologisch wapen voor de regering van oud-premier Viktor Orbán. De nieuwe premier, Peter Magyar, pakte organisaties aan die volgens hem pro-Orbán propaganda verspreiden.
17: President Trump heeft zich fel uitgelaten over het Hoge Rechtshof. Het hof ging onlangs mee in het oordeel van een lagere rechter dat nieuwe beperkingen op het stemmen per post vooralsnog niet mogen worden ingevoerd. Trump verwijt het hof nu te zijn bezweken voor maatschappelijke druk. Hij wilde het stemmen per post onder striktere federale controle stellen, het liefst nog voor de midtermverkiezingen in november. Het plan leidde tot kritiek dat de overheid zich zo mengt in een staatsaangelegenheid, omdat staten zelf de stembusgang mogen organiseren.
18: Oekraïne zegt Russische troepen te hebben teruggeslagen die de belangrijke verdedigingslinie van versterkte steden in het oosten probeerden in te sluiten. Militaire bloggers en denktanks melden al langer Oekraïnse tegenaanvallen om Russische eenheden te verdrijven uit een uitstulping van het front ten noorden van Sloviansk. Commandant Andrei Biletsky claimt tientallen vierkante kilometers terrein te hebben heroverd. Russische troepen waren daar opgerukt, terwijl andere eenheden vanuit het zuiden achter de fortengordel probeerden op te marcheren. Experts zeggen dat de operatie de druk op de Oekraïnse verdedigingslinie kan verlichten.
19: En nu het economisch nieuws. De AEX-index sloot op Prinsjesdag 0,2% lager, op 1095,87 punten. Beleggers maakten zich zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven ASMI en ASML daalden, terwijl Shell en SBM Offshore profiteerden van hogere olieprijzen met winsten tot ruim 2%. De olieprijzen stegen verder na nieuwe aanvallen van Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië. Ook de rente op Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007, wat aandelen minder aantrekkelijk maakt. Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108.
20: Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
21: Peter Gillis denkt dat een schuldeiser 3 van zijn vakantieparken bewust te laag heeft laten taxeren om ze zelf via een veiling te kopen. Dat zei zijn advocaat dinsdag tijdens een kort geding in Den Bosch. Het gaat om de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg, die nu gesloten zijn. Schuldeiser Mark van Rooij leende miljoenen uit aan Gillis en wil die via een veiling op 1 oktober terugkrijgen. De advocaat van Van Rooij ontkent de beschuldigingen en zegt dat de schuldeiser alleen zijn geld wil. De rechtbank doet binnen 2 weken uitspraak.
22: Binnen de EU wordt te weinig gedaan om groente- en fruittelers lid te laten zijn van een producentenorganisatie. Dat concludeert de Europese Rekenkamer dinsdag in een rapport. Alleen in Nederland en België zijn dit soort organisaties groot genoeg om vanuit een sterke positie te onderhandelen met grote detailhandelaren. Ondanks ruim €1 miljard aan EU-steun in 2023 daalde het aantal aangesloten landbouwers tussen 2012 en 2023 met 39%. De Rekenkamer roept de Europese Commissie op om actie te ondernemen of lidstaten te helpen bij het stimuleren van lidmaatschap.
23: Het Europees Parlement stemt in met een aangepast voorstel voor het emissiehandelssysteem. De Europese Commissie wilde een overschot aan emissiehandelsrechten niet meer automatisch vernietigen, maar in reserve houden. Het parlement wil die vernietiging niet stopzetten, maar de drempel verhogen naar 650 miljoen rechten per 1 februari 2027. 367 Europarlementariërs stemden voor, 240 tegen. Het parlement gaat nu verder onderhandelen met de lidstaten en de commissie.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Xan de Waard is genomineerd voor de titel van Hockeyster van het jaar. De 30-jarige speelster stopte na de verloren WK-finale in augustus met hockey. Ze won de prijs eerder in 2023 en 2025. Ook de Argentijnse wereldkampioene Sofia Cairo en de Belgische Charlotte Engelbert maken kans op de titel. Doelvrouw Anne Veenendaal is voor de vierde keer genomineerd als beste keepster. FC Utrecht heeft 18 supporters een stadionverbod opgelegd voor de misdragingen tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles op 5 september. Die wedstrijd werd toen definitief gestaakt na het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Het stond op dat moment 3-1 voor Go Ahead. De club heeft de verdachte geïdentificeerd op basis van camerabeelden en zet het onderzoek voort. FC Utrecht deelt het verzamelde bewijs met de KNVB, die kan besluiten een landelijk stadionverbod op te leggen. Mathieu van der Poel rijdt deze week de Ronde van Luxemburg om wedstrijdritme op te doen voor het WK wielrennen op 27 september in het Canadese Montreal. 2 jaar geleden reed hij ook in Luxemburg als voorbereiding op het WK, won toen een etappe en werd tweede in het algemeen klassement. Na die koers reed hij een goed WK in Zürich, wat volgens hem aantoont dat Luxemburg een uitstekende eindvoorbereiding is. De wereldkampioen van 2023 zegt na zijn mountainbike training wedstrijdritme en competitieve kilometers op de weg te kunnen gebruiken. Een eventuele overwinning zou hem extra zelfvertrouwen geven richting Montreal. Sportkoepel NOC-NSF ziet positieve signalen in de miljoenennota die dinsdag is gepresenteerd. Algemeen directeur Mark van den Twil zegt dat er na jaren van forse bezuinigingen op sport nu weer een beweging is om te investeren. Volgens hem zijn structurele investeringen noodzakelijk omdat sportverenigingen te maken hebben met hoge lasten, bijvoorbeeld door niet-energiezuinige sportaccommodaties. Het niveau ligt nog steeds onder dat van een aantal jaren geleden, waardoor de financierbaarheid van sport onder druk staat. Van den Twil benadrukt dat sport een belangrijke bijdrage kan leveren aan een vitale samenleving en preventief kan werken. Voorzitter Samuel Eto'o van de Cameroense Voetbalbond wordt verdacht van corruptie. De oud-aanvaller zou volgens mediaberichten op ongeoorloofde wijze een betaling hebben ontvangen van de Russische Voetbalbond. De vereniging van amateurclubs in Cameroen heeft de regering opgeroepen tot een onderzoek en juridische stappen aangekondigd. De betaling van ongeveer €567.000 zou verband houden met een vriendschappelijke wedstrijd tussen Cameroen en Rusland in oktober 2023 in Moskou. Volgens de vereniging werd het bedrag overgemaakt naar een privérekening van Eto'o. RC Lens heeft de Duitse trainer Dino Topmüller ontslagen. De 45-jarige trainer stond pas 6 wedstrijden voor de groep sinds zijn komst deze zomer. Volgens Lens was er een verschil van inzicht over het herorganiseren van de staf. Yannick Cahuzac neemt de positie van hoofdtrainer voorlopig waar. Topmüller won met Lens de Franse Supercup tegen Paris Saint-Germain, maar haalde in de competitie slechts 4 punten uit de eerste 4 wedstrijden.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk wat regen vallen. In het oosten en zuidoosten is er later kans op enkele buien, mogelijk met onweer. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot noordwesten. Aan de kust eerst nog vrij krachtig. Vannacht eerst enkele buien in het oosten, mogelijk met onweer. Later kan er ook elders een bui vallen. Het wordt rond de 13 graden. Morgen beginnen we met zonnige perioden, maar in de loop van de ochtend komen er buien voor. Morgenmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met verspreid enkele buien, mogelijk onweerachtig. In het westen wordt het droger. De temperatuur komt uit rond de 18 graden bij een matige noordwestenwind.
24: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De ANWB wil dat het kabinet de brandstofaccijnzen niet langer laat meestijgen met de inflatie. Volgens de organisatie worden de prijzen aan de pomp anders te hoog vergeleken met omliggende landen. Het kabinet verlengt de tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel tot en met 2027. Vanaf 2028 wordt de korting minder
2: en een jaar later verdwijnt die helemaal. De ANWB vindt het kabinet verder weinig ambitieus in het tegengaan van verkeersdoden en vindt dat er een structurele aanpak nodig is voor infrastructuur.
4: Het samenwerkingsverband Noord-Nederland ziet kansen in de kabinetsplannen voor de economie van de toekomst. Wel zijn er zorgen omdat het kabinet geen duidelijke investeringen aangeeft om de drie noordelijke provincies bereikbaarder te maken. Goede infrastructuur is volgens het samenwerkingsverband noodzakelijk om economische groei en woningbouw in het noorden mogelijk te maken. Het samenwerkingsverband wijst onder meer op de aanleg van de Neder-Saxe-lijn en de Lely-lijn, waarvoor geen geld is uitgetrokken. Voorzitter Arno Brok stelt dat nationale en Europese investeringen goed moeten aansluiten bij de economische kracht in de regio.
6: Van het treinspoor tussen Holten en Rijssen is dinsdagavond een metalen staaf verwijderd. Iets na 5 uur ontstond een overwegstoring in het Overijsselse Rijssen, maar inmiddels rijden de treinen op het traject weer. De NS vermoedt opzet en heeft het materiaal overhandigd aan de politie. Dinsdag zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld, waarbij op tientallen plekken buizen op het spoor waren gelegd. Het is nog onbekend wie daar verantwoordelijk voor is. Het kabinet trekt extra geld uit voor natuurherstel, agrarisch natuurbeheer en om boeren te helpen hun bedrijf aan te passen. Minister Jamie van Essen van Landbouw heeft in totaal 20 miljard euro voor de komende jaren om het stikstofprobleem op te lossen. Een deel van dat geld komt in een fonds, zodat het geoormerkt is voor dit doel. Ook komt er extra geld voor innovatie en om de vraag naar biologische producten te stimuleren. Voor de Veluwe, de Peel en andere regio's worden stikstofreductieplannen gemaakt.
7: De droge zomer van dit jaar heeft volgens de Unie van Waterschappen aangetoond dat investeren in water noodzakelijk is. Voorzitter Jeroen Haan zegt dat het kabinet voldoende structurele middelen moet uittrekken voor waterbeheer, zoals dijkversterkingen en verbetering van de waterkwaliteit. Door de wekenlange droogte werden de 21 waterschappen deze zomer gedwongen maatregelen te nemen om dijken en natuur te beschermen. Koning Willem-Alexander stipte in de troonrede aan dat Nederland zich moet aanpassen aan het veranderende klimaat. Haan vindt een gezamenlijke langetermijnagenda nodig om weerbaarder te worden tegen weersextremen.
8: De provincie Groningen en de gemeente Eems-Delta en het Hoge Land zeggen in een brief aan de Tweede Kamer dat de procedure van het Rijk om voor te sorteren op 2 locaties voor de komst van kerncentrales rammelt. Het kabinet kwam in juni met onderzoeken waaruit bleek dat alleen de Eemshaven en Terneuzen overblijven als geschikte plekken. Maar deskundigen plaatsen vraagtekens bij de kwaliteit van dat onderzoek. De gemaakte afwegingen zijn vaak incompleet, niet duidelijk of niet navolgbaar, waardoor de Kamer niet de juiste of voldoende informatie heeft. De Groningers wijzen er ook op dat het Rijk en de Tweede Kamer eerder hebben toegezegd dat er in Groningen geen kerncentrale komt.
25: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
26: Nu het buitenlands nieuws. Een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center de naam van president Trump op de gevel te zetten of het bijbehorende plein naar hem te vernoemen. De rechter oordeelt dat een eerdere poging tot hernoeming al werd gestuit en dat voor hernoeming toestemming van het congres nodig is. Het bestuur van het centrum besloot in augustus de naam alsnog aan te brengen als eerbetoon. Het Kennedy Center waarschuwde deze week dat het in serieuze financiële nood verkeert en die niet te boven zal komen tenzij Trumps naam op de gevel prijkt. Het bestuur is dinsdag bijeen om een mogelijke sluiting van het hoofdgebouw te bespreken.
27: Aanklagers in Los Angeles gaan niet de doodstraf eisen tegen Nick Reiner. Die wordt verdacht van de moord op zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Hoofdaanklager Nathan Hockman heeft dat dinsdag bekendgemaakt na een grondige beoordeling. Als de 33-jarige Reiner wordt veroordeeld, kan hij maximaal levenslang krijgen zonder mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Rob Reiner en zijn vrouw werden in december vorig jaar dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Hun zoon heeft verklaard niet schuldig te zijn. Een datum voor het proces is nog niet vastgesteld.
1: Een medewerker van een naschoolse opvang in het centrum van Parijs is veroordeeld tot een jaar huisarrest met enkelband voor ontucht met 9 kinderen tussen de 5 en 10 jaar. De 38-jarige man betastte de kinderen tussen september 2022 en januari 2024 en sprak online over seksueel misbruik. Hij kreeg ook 4 jaar voorwaardelijke celstraf en een levenslang beroepsverbod. Oud-burgemeester Anne Hidalgo sprak dinsdag voor een senaatscommissie

was het een ideologisch wapen voor de regering van oud-premier Viktor Orbán. De nieuwe premier, Peter Magyar, pakte organisaties aan die volgens hem pro-Orbán-propaganda verspreiden. President Trump heeft zich fel uitgelaten over het Hoge Rechtshof. Het hof ging onlangs mee in het oordeel van een lagere rechter dat nieuwe beperkingen op het stemmen per post vooralsnog niet mogen worden ingevoerd. Trump verwijt het hof nu te zijn bezweken voor maatschappelijke druk. Hij wilde het stemmen per post onder striktere federale controle stellen, het liefst nog voor de midtermverkiezingen in november. Het plan leidde tot kritiek dat de overheid zich zo mengt in een staatsaangelegenheid, omdat staten zelf de stembusgang mogen organiseren. Oekraïne zegt Russische troepen te hebben teruggeslagen die de belangrijke verdedigingslinie van versterkte steden in het oosten probeerden in te sluiten. Militaire bloggers en denktanks melden al langer Oekraïnse tegenaanvallen om Russische eenheden te verdrijven uit een uitstulping van het front ten noorden van Sloviansk. Commandant Andrei Biletsky claimt tientallen vierkante kilometers terrein te hebben heroverd. Russische troepen waren daar opgerukt, terwijl andere eenheden vanuit het zuiden achter de fortegordel probeerden op te marcheren. Experts zeggen dat de operatie de druk op de Oekraïnse verdedigingslinie kan verlichten. En nu het economisch nieuws. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon dreigen er in hun netto-salaris op achteruit te gaan. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon houdt 5,16 tot 11,83 euro per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de loonheffingskorting. Fulltimers die 40 uur per week werken voor het minimumloon gaan er juist 17,17 euro per maand op vooruit. ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid. De AEX-index sloot op Prinsjesdag 0,2% lager, op 1095,87 punten. Beleggers maakten zich zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven ASMI en ASML daalden, terwijl Shell en SBM Offshore profiteerden van hogere olieprijzen met winsten tot ruim 2%. De olieprijzen stegen verder na nieuwe aanvallen van Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië. Ook de rente op Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007, wat aandelen minder aantrekkelijk maakt. Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108. Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor 669 miljoen euro om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden. Peter Gillis denkt dat een schuldeiser 3 van zijn vakantieparken bewust te laag heeft laten taxeren om ze zelf via een veiling te kopen. Dat zei zijn advocaat dinsdag tijdens een kort geding in Den Bosch.

0: Het gaat om de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg, die nu gesloten zijn. Schuldeiser Mark van Rooy leende miljoenen uit aan Gillis en wil die via een veiling op 1 oktober terugkrijgen. De advocaat van Van Rooy ontkent de beschuldigingen en zegt dat de schuldeiser alleen zijn geld wil. De rechtbank doet binnen 2 weken uitspraak.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft 18 supporters een stadionverbod opgelegd voor de misdragingen tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles op 5 september. Die wedstrijd werd toen definitief gestaakt na het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Het stond op dat moment 3-1 voor Go Ahead. De club heeft de verdachte geïdentificeerd op basis van camerabeelden en zet het onderzoek voort. FC Utrecht deelt het verzamelde bewijs met de KNVB, die kan besluiten een landelijk stadionverbod op te leggen. Mathieu van der Poel rijdt deze week de Ronde van Luxemburg om wedstrijdritme op te doen voor het WK wielrennen op 27 september in het Canadese Montreal. 2 jaar geleden reed hij ook in Luxemburg als voorbereiding op het WK, won toen een etappe en werd tweede in het algemeen klassement. Na die koers reed hij een goed WK in Zürich, wat volgens hem aantoont dat Luxemburg een uitstekende eindvoorbereiding is. De wereldkampioen van 2023 zegt na zijn mountainbike training wedstrijdritme en competitieve kilometers op de weg te kunnen gebruiken. Een eventuele overwinning zou hem extra zelfvertrouwen geven richting Montreal. Sportkoepel NOC-NSF ziet positieve signalen in de miljoenennota die dinsdag is gepresenteerd. Algemeen directeur Mark van den Twil zegt dat er na jaren van forse bezuinigingen op sport nu weer een beweging is om te investeren. Volgens hem zijn structurele investeringen noodzakelijk omdat sportverenigingen te maken hebben met hoge lasten, bijvoorbeeld door niet-energiezuinige sportaccommodaties. Het niveau ligt nog steeds onder dat van een aantal jaren geleden, waardoor de financierbaarheid van sport onder druk staat. Van den Twil benadrukt dat sport een belangrijke bijdrage kan leveren aan een vitale samenleving en preventief kan werken. Voorzitter Samuel Eto'o van de Cameroense Voetbalbond wordt verdacht van corruptie. De oud-aanvaller zou volgens mediaberichten op ongeoorloofde wijze een betaling hebben ontvangen van de Russische Voetbalbond. De Vereniging van Amateurclubs in Cameroen heeft de regering opgeroepen tot een onderzoek en juridische stappen aangekondigd. De betaling van ongeveer €567.000 zou verband houden met een vriendschappelijke wedstrijd tussen Cameroen en Rusland in oktober 2023 in Moskou. Volgens de vereniging werd het bedrag overgemaakt naar een privérekening van Eto'o. RC Lens heeft de Duitse trainer Dino Topmüller ontslagen. De 45-jarige trainer stond pas 6 wedstrijden voor de groep sinds zijn komst deze zomer. Volgens Lens was er een verschil van inzicht over het herorganiseren van de staf. Yannick Cahuzac neemt de positie van hoofdtrainer voorlopig waar. Topmüller won met Lens de Franse Supercup tegen Paris Saint-Germain, maar haalde in de competitie slechts 4 punten uit de eerste 4 wedstrijden. Ajax speelt vanavond om 8 uur thuis tegen Willem II in een inhaalwedstrijd. Trainer Michel Sanchez wijzigt zijn elftal op 6 posities ten opzichte van de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Maarten Paas staat in het doel, Owen Wijndal en Lucas Rosa spelen als backs en op het middenveld starten Julian Brandt, Davy Klaassen en Jorti Mokkio. Ajax staat na 5 wedstrijden 5e met 10 punten en kan bij winst naar de 4e plek klimmen. Willem II heeft nog niet gewonnen dit seizoen en staat 17e met 2 punten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk wat regen vallen. In het oosten en zuidoosten is later kans op enkele buien met mogelijk onweer. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot noordwesten. Langs de kust aanvankelijk nog vrij krachtig. Vannacht eerst nog buien in het oosten, mogelijk met onweer. Later kan ook elders een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met verspreid wat buien, soms met onweer. In de middag wordt het in het westen droger. De temperatuur komt uit rond 18 graden bij een matige wind uit het noordwesten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De ANBB wil dat het kabinet de brandstofaccijnzen niet langer laat meestijgen met de inflatie. Volgens de organisatie worden de prijzen aan de pomp anders te hoog vergeleken met omliggende landen. Het kabinet verlengt de tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel tot en met 2027. Vanaf 2028 wordt de korting minder en een jaar later verdwijnt die helemaal. De ANWB vindt het kabinet verder weinig ambitieus in het tegengaan van verkeersdoden en vindt dat er een structurele aanpak nodig is voor infrastructuur. Het samenwerkingsverband Noord-Nederland ziet kansen in de kabinetsplannen voor de economie van de toekomst. Wel zijn er zorgen omdat het kabinet geen duidelijke investeringen aangeeft om de drie noordelijke provincies bereikbaarder te maken. Goede infrastructuur is volgens het samenwerkingsverband noodzakelijk om economische groei en woningbouw in het noorden mogelijk te maken. Het samenwerkingsverband wijst onder meer op de aanleg van de Neder-Saxe-lijn en de Lely-lijn, waarvoor geen geld is uitgetrokken. Voorzitter Arno Brok stelt dat nationale en Europese investeringen goed moeten aansluiten bij de economische kracht in de regio. Van het treinspoor tussen Holten en Rijssen is dinsdagavond een metalen staaf verwijderd. Iets na 5 uur ontstond een overwegstoring in het Overijsselse Rijssen, maar inmiddels rijden de treinen op het traject weer. De NS vermoedt opzet en heeft het materiaal overhandigd aan de politie. Dinsdag zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld, waarbij op tientallen plekken buizen op het spoor waren gelegd. Het is nog onbekend wie daar verantwoordelijk voor is. Het kabinet trekt extra geld uit voor natuurherstel, agrarisch natuurbeheer en om boeren te helpen hun bedrijf aan te passen. Minister Jamie van Essen van Landbouw heeft in totaal 20 miljard euro voor de komende jaren om het stikstofprobleem op te lossen. Een deel van dat geld komt in een fonds, zodat het geoormerkt is voor dit doel. Ook komt er extra geld voor innovatie en om de vraag naar biologische producten te stimuleren. Voor de Veluwe, de Peel en andere regio's worden stikstofreductieplannen gemaakt. De droge zomer van dit jaar heeft volgens de Unie van Waterschappen aangetoond dat investeren in water noodzakelijk is. Voorzitter Jeroen Haan zegt dat het kabinet voldoende structurele middelen moet uittrekken voor waterbeheer, zoals dijkversterkingen en verbetering van de waterkwaliteit. Door de wekenlange droogte werden de 21 waterschappen deze zomer gedwongen maatregelen te nemen om dijken en natuur te beschermen. Koning Willem-Alexander stipte in de troonrede aan dat Nederland zich moet aanpassen aan het veranderende klimaat. Haan vindt een gezamenlijke langetermijnagenda nodig om weerbaarder te worden tegen weersextremen. De provincie Groningen en de gemeente Eems-Delta en het Hoge Land zeggen in een brief aan de Tweede Kamer dat de procedure van het Rijk om voor te sorteren op 2 locaties voor de komst van kerncentrales rammelt. Het kabinet kwam in juni met onderzoeken waaruit bleek dat alleen de Eemshaven en Terneuzen overblijven als geschikte plekken. Maar deskundigen plaatsen vraagtekens bij de kwaliteit van dat onderzoek. De gemaakte afwegingen zijn vaak incompleet, niet duidelijk of niet navolgbaar, waardoor de Kamer niet de juiste of voldoende informatie heeft. De Groningers wijzen er ook op dat het Rijk en de Tweede Kamer eerder hebben toegezegd dat er in Groningen geen kerncentrale komt.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center de naam van president Trump op de gevel te zetten of het bijbehorende plein naar hem te vernoemen. De rechter oordeelt dat een eerdere poging tot hernoeming al werd gestuit en dat voor hernoeming toestemming van het congres nodig is. Het bestuur van het centrum besloot in augustus de naam alsnog aan te brengen als eerbetoon. Het Kennedy Center waarschuwde deze week dat het in serieuze financiële nood verkeert en die niet te boven zal komen tenzij Trumps naam op de gevel prijkt. Het bestuur is dinsdag bijeen om een mogelijke sluiting van het hoofdgebouw te bespreken.
4: Aanklagers in Los Angeles gaan niet de doodstraf eisen tegen Nick Reiner. Die wordt verdacht van de moord op zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Hoofdaanklager Nathan Hochman heeft dat dinsdag bekendgemaakt na een grondige beoordeling. Als de 33-jarige Reiner wordt veroordeeld, kan hij maximaal levenslang krijgen zonder mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Rob Reiner en zijn vrouw werden in december vorig jaar dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Hun zoon heeft verklaard niet schuldig te zijn. Een datum voor het proces is nog niet vastgesteld.
5: Een medewerker van een naschoolse opvang in het centrum van Parijs is veroordeeld tot een jaar huisarrest met enkelband voor ontucht met 9 kinderen tussen de 5 en 10 jaar. De 38-jarige man betastte de kinderen tussen september 2022 en januari 2024 en sprak online over seksueel misbruik. Hij kreeg ook 4 jaar voorwaardelijke celstraf en een levenslang beroepsverbod. Oud-burgemeester Anne Hidalgo sprak dinsdag voor een senaatscommissie over een collectief falen bij het aanpakken van misstanden in de naschoolse opvang. In Parijs zijn sinds begin dit jaar 132 medewerkers van de naschoolse opvang geschorst, onder wie 52 voor vermeelde ontucht of seksistisch getint geweld.
6: Het Huis van Terreurmuseum in Boedapest gaat tijdelijk dicht. De Hongaarse minister van Cultuur heeft ook de directeur ontslagen. Het museum richtte zich op misdaden van communistische en fascistische regimes in Hongarije. Volgens critici was het een ideologisch wapen voor de regering van oud-premier Viktor Orbán. De nieuwe premier, Peter Magyar, pakte organisaties aan die volgens hem pro-Orbán-propaganda verspreiden.
7: President Trump heeft zich fel uitgelaten over het Hoge Rechtshof. Het hof ging onlangs mee in het oordeel van een lagere rechter dat nieuwe beperkingen op het stemmen per post vooralsnog niet mogen worden ingevoerd. Trump verwijt het hof nu te zijn bezweken voor maatschappelijke druk. Hij wilde het stemmen per post onder striktere federale controle stellen, het liefst nog voor de midtermverkiezingen in november. Het plan leidde tot kritiek dat de overheid zich zo mengt in een staatsaangelegenheid, omdat staten zelf de stembusgang mogen organiseren.
8: Oekraïne zegt Russische troepen te hebben teruggeslagen die de belangrijke verdedigingslinie van versterkte steden in het oosten probeerden in te sluiten. Militaire bloggers en denktanks melden al langer Oekraïnse tegenaanvallen om Russische eenheden te verdrijven uit een uitstulping van het front ten noorden van Sloviansk. Commandant Andrei Biletsky claimt tientallen vierkante kilometers terrein te hebben heroverd. Russische troepen waren daar opgerukt, terwijl andere eenheden vanuit het zuiden achter de fortegordel probeerden op te marcheren. Experts zeggen dat de operatie de druk op de Oekraïnse verdedigingslinie kan verlichten.
9: En nu het economisch nieuws. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon dreigen er in hun netto salaris op achteruit te gaan. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon houdt 5,16 tot 11,83 euro per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de loonheffingskorting. Fulltimers die 40 uur per week werken voor het minimumloon gaan er juist 17,17 euro per maand op vooruit.
10: ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken.
11: OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid.
12: De AEX-index sloot op Prinsjesdag 0,2% lager, op 1095,87 punten. Beleggers maakten zich zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven ASMI en ASML daalden, terwijl Shell en SBM Offshore profiteerden van hogere olieprijzen met winsten tot ruim 2%. De olieprijzen stegen verder na nieuwe aanvallen van Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië. Ook de rente op Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007, wat aandelen minder aantrekkelijk maakt.
13: Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108.
14: Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
15: Peter Gillis denkt dat een schuldeiser 3 van zijn vakantieparken bewust te laag heeft laten taxeren om ze zelf via een veiling te kopen. Dat zei zijn advocaat dinsdag tijdens een kort geding in Den Bosch. Het gaat om de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg, die nu gesloten zijn. Schuldeiser Mark van Rooij leende miljoenen uit aan Gillis en wil die via een veiling op 1 oktober terugkrijgen. De advocaat van Van Rooij ontkent de beschuldigingen en zegt dat de schuldeiser alleen zijn geld wil. De rechtbank doet binnen 2 weken uitspraak.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
17: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft 18 supporters een stadionverbod opgelegd voor de misdragingen tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles op 5 september. Die wedstrijd werd toen definitief gestaakt na het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Het stond op dat moment 3-1 voor Go Ahead. De club heeft de verdachte geïdentificeerd op basis van camerabeelden en zet het onderzoek voort. FC Utrecht deelt het verzamelde bewijs met de KNVB, die kan besluiten een landelijk stadionverbod op te leggen. Mathieu van der Poel rijdt deze week de Ronde van Luxemburg om wedstrijdritme op te doen voor het WK wielrennen op 27 september in het Canadese Montreal. 2 jaar geleden reed hij ook in Luxemburg als voorbereiding op het WK, won toen een etappe en werd tweede in het algemeen klassement. Na die koers reed hij een goed WK in Zürich, wat volgens hem aantoont dat Luxemburg een uitstekende eindvoorbereiding is. De wereldkampioen van 2023 zegt na zijn mountainbike training wedstrijdritme en competitieve kilometers op de weg te kunnen gebruiken. Een eventuele overwinning zou hem extra zelfvertrouwen geven richting Montreal.
18: Sportkoepel NOC-NSF ziet positieve signalen in de miljoenennota die dinsdag is gepresenteerd. Algemeen directeur Mark van den Twil zegt dat er na jaren van forse bezuinigingen op sport nu weer een beweging is om te investeren. Volgens hem zijn structurele investeringen noodzakelijk omdat sportverenigingen te maken hebben met hoge lasten, bijvoorbeeld door niet-energiezuinige sportaccommodaties. Het niveau ligt nog steeds onder dat van een aantal jaren geleden, waardoor de financierbaarheid van sport onder druk staat. Van den Twil benadrukt dat sport een belangrijke bijdrage kan leveren aan een vitale samenleving en preventief kan werken.
19: Voorzitter Samuel Eto'o van de Cameroense Voetbalbond wordt verdacht van corruptie.
17: De oud-aanvaller zou volgens mediaberichten op ongeoorloofde wijze een betaling hebben ontvangen van de Russische Voetbalbond. De Vereniging van Amateurclubs in Kameroen heeft de regering opgeroepen tot een onderzoek en juridische stappen aangekondigd. De betaling van ongeveer €567.000 zou verband houden met een vriendschappelijke wedstrijd tussen Kameroen en Rusland in oktober 2023 in Moskou. Volgens de vereniging werd het bedrag overgemaakt naar een privérekening van Eto'o. RC Lens heeft de Duitse trainer Dino Topmüller ontslagen. De 45-jarige trainer stond pas 6 wedstrijden voor de groep sinds zijn komst deze zomer. Volgens Lens was er een verschil van inzicht over het herorganiseren van de staf. Yannick Cahuzac neemt de positie van hoofdtrainer voorlopig waar. Topmüller won met Lens de Franse Supercup tegen Paris Saint-Germain, maar haalde in de competitie slechts 4 punten uit de eerste 4 wedstrijden. Ajax speelt vanavond om 8:00 thuis tegen Willem II in een inhaalwedstrijd. Trainer Michel Sanchez wijzigt zijn elftal op 6 posities ten opzichte van de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Maarten Paas staat in het doel, Owen Wijndal en Lucas Rosa spelen als backs en op het middenveld starten Julian Brandt, Davy Klaassen en Jordi Mokkio. Ajax staat na 5 wedstrijden 5e met 10 punten en kan bij winst naar de 4e plek klimmen. Willem II heeft nog niet gewonnen dit seizoen en staat 17e met 2 punten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk wat regen vallen. In het oosten en zuidoosten is later kans op enkele buien met mogelijk onweer. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot noordwesten. Langs de kust aanvankelijk nog vrij krachtig. Vannacht eerst nog buien in het oosten, mogelijk met onweer. Later kan ook elders een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met verspreid wat buien, soms met onweer. In de middag wordt het in het westen droger. De temperatuur komt uit rond 18 graden bij een matige wind uit het noordwesten.
16: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Van het treinspoor tussen Holten en Rijssen is dinsdagavond een metalen staaf verwijderd. Iets na 5:00 ontstond een overwegstoring in het Overijsselse Rijssen, maar inmiddels rijden de treinen op het traject weer. De NS vermoedt opzet en heeft het materiaal overhandigd aan de politie. Dinsdag zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld, waarbij op tientallen plekken buizen op het spoor waren gelegd. Het is nog onbekend wie daar verantwoordelijk voor is. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland ziet kansen in de kabinetsplannen voor de economie van de toekomst. Wel zijn er zorgen omdat het kabinet geen duidelijke investeringen aangeeft om de 3 noordelijke provincies bereikbaarder te maken. Goede infrastructuur is volgens het samenwerkingsverband noodzakelijk om economische groei en woningbouw in het noorden mogelijk te maken. Het samenwerkingsverband wijst onder meer op de aanleg van de Neder-Saxe-lijn en de Lely-lijn, waarvoor geen geld is uitgetrokken. Voorzitter Arno Brok stelt dat nationale en Europese investeringen goed moeten aansluiten bij de economische kracht in de regio. Het kabinet trekt extra geld uit voor natuurherstel, agrarisch natuurbeheer en om boeren te helpen hun bedrijf aan te passen. Minister Jamie van Essen van Landbouw heeft in totaal €20 miljard voor de komende jaren om het stikstofprobleem op te lossen. Een deel van dat geld komt in een fonds, zodat het geoormerkt is voor dit doel. Ook komt er extra geld voor innovatie en om de vraag naar biologische producten te stimuleren. Voor de Veluwe, de Peel en andere regio's worden stikstofreductieplannen gemaakt. De ANBB wil dat het kabinet de brandstofaccijnzen niet langer laat meestijgen met de inflatie. Volgens de organisatie worden de prijzen aan de pomp anders te hoog vergeleken met omliggende landen. Het kabinet verlengt de tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel tot en met 2027. Vanaf 2028 wordt de korting minder en een jaar later verdwijnt die helemaal.
20: De ANWB vindt het kabinet verder weinig ambitieus in het tegengaan van verkeersdoden en vindt dat er een structurele aanpak nodig is voor infrastructuur.
21: De droge zomer van dit jaar heeft volgens de Unie van Waterschappen aangetoond dat investeren in water noodzakelijk is. Voorzitter Jeroen Haan zegt dat het kabinet voldoende structurele middelen moet uittrekken voor waterbeheer, zoals dijkversterkingen en verbetering van de waterkwaliteit. Door de wekenlange droogte werden de 21 waterschappen deze zomer gedwongen maatregelen te nemen om dijken en natuur te beschermen. Koning Willem-Alexander stipte in de troonrede aan dat Nederland zich moet aanpassen aan het veranderende klimaat. Haan vindt een gezamenlijke langetermijnagenda nodig om weerbaarder te worden tegen weersextremen.
22: Amsterdam vindt dat het kabinet meer moet doen voor het klimaat, het openbaar vervoer, de jeugdzorg en de aanpak van armoede. Ook schieten de plannen over dakloosheid tekort, zegt de gemeente in een reactie op de miljoenennota. Het Amsterdamse college ziet wel voorzichtig positieve stappen op het gebied van inburgering en woningbouw. Ook is de hoofdstad blij met extra geld voor innovatie en economie.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn reis naar de algemene vergadering van de VN in New York volgende week afgezegd. Zijn aanwezigheid in Berlijn is vereist rond 2 deelstaatverkiezingen. Komende zondag zijn er verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn, waar zijn CDU volgens prognoses nek aan nek gaat met Die Linke. Na tegenvallende resultaten in Sachsen-Anhalt op 6 september staat Merz onder grote druk en dreigt hij bij nieuwe slechte resultaten zijn machtspositie te verliezen. Hij kampt met uitzonderlijk hoge benzineprijzen en wordt het binnen zijn coalitie niet eens over hulp aan automobilisten met financiële problemen.
25: Een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center de naam van president Trump op de gevel te zetten of het bijbehorende plein naar hem te vernoemen. De rechter oordeelt dat een eerdere poging tot hernoeming al werd gestuit en dat voor hernoeming toestemming van het congres nodig is. Het bestuur van het centrum besloot in augustus de naam alsnog aan te brengen als eerbetoon. Het Kennedy Center waarschuwde deze week dat het in serieuze financiële nood verkeert en die niet te boven zal komen, tenzij Trumps naam op de gevel prijkt. Het bestuur is dinsdag bijeen om een mogelijke sluiting van het hoofdgebouw te bespreken.
26: Aanklagers in Los Angeles gaan niet de doodstraf eisen tegen Nick Reiner. Die wordt verdacht van de moord op zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Hoofdaanklager Nathan Hockman heeft dat dinsdag bekendgemaakt na een grondige beoordeling. Als de 33-jarige Reiner wordt veroordeeld, kan hij maximaal levenslang krijgen zonder mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Rob Reiner en zijn vrouw werden in december vorig jaar dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Hun zoon heeft verklaard niet schuldig te zijn. Een datum voor het proces is nog niet vastgesteld.
27: Een medewerker van een naschoolse opvang in het centrum van Parijs is veroordeeld tot een jaar huisarrest met enkelband voor ontucht met 9 kinderen tussen de 5 en 10 jaar. De 38-jarige man betastte de kinderen tussen september 2022 en januari 2024 en sprak online over seksueel misbruik. Hij kreeg ook 4 jaar voorwaardelijke celstraf en een levenslang beroepsverbod. Oud-burgemeester Anne Hidalgo sprak dinsdag voor een senaatscommissie over een collectief falen bij het aanpakken van misstanden in de naschoolse opvang. In Parijs zijn sinds begin dit jaar 132 medewerkers van de naschoolse opvang geschorst, onder wie 52 voor vermeelde ontucht of seksistisch getint geweld.
28: Het Huis van Terreurmuseum in Boedapest gaat tijdelijk dicht. De Hongaarse minister van Cultuur heeft ook de directeur ontslagen. Het museum richtte zich op misdaden van communistische en fascistische regimes in Hongarije. Volgens critici was het een ideologisch wapen voor de regering van oud-premier Viktor Orbán.
27: De nieuwe premier, Peter Magyar, pakt organisaties aan die volgens hem pro-Orbán propaganda verspreiden.
28: President Trump heeft zich fel uitgelaten over het Hoge Rechtshof. Het hof ging onlangs mee in het oordeel van een lagere rechter dat nieuwe beperkingen op het stemmen per post vooralsnog niet mogen worden ingevoerd. Trump verwijt het hof nu te zijn bezweken voor maatschappelijke druk. Hij wilde het stemmen per post onder striktere federale controle stellen, het liefst nog voor de midtermverkiezingen in november. Het plan leidde tot kritiek dat de overheid zich zo mengt in een staatsaangelegenheid, omdat staten zelf de stembusgang mogen organiseren.
0: En nu het economisch nieuws.
1: Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon houdt tussen de 5 en bijna 12 euro per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim 17 euro per maand op vooruit.
2: ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid.
4: De AEX-index sloot op Prinsjesdag 0,2% lager, op 1095,87 punten. Beleggers maakten zich zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven ASMI en ASML daalden, terwijl Shell en SBM Offshore profiteerden van hogere olieprijzen met winsten tot ruim 2%. De olieprijzen stegen verder na nieuwe aanvallen van Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië. Ook de rente op Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007, wat aandelen minder aantrekkelijk maakt.
5: Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108.
6: Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
7: Peter Gillis denkt dat een schuldeiser 3 van zijn vakantieparken bewust te laag heeft laten taxeren om ze zelf via een veiling te kopen. Dat zei zijn advocaat dinsdag tijdens een kort geding in Den Bosch. Het gaat om de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg, die nu gesloten zijn. Schuldeiser Mark van Rooij leende miljoenen uit aan Gillis en wil die via een veiling op 1 oktober terugkrijgen. De advocaat van Van Rooij ontkent de beschuldigingen en zegt dat de schuldeiser alleen zijn geld wil. De rechtbank doet binnen 2 weken uitspraak.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft 18 supporters een stadionverbod opgelegd voor de misdragingen tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles op 5 september. Die wedstrijd werd toen definitief gestaakt na het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Het stond op dat moment 3-1 voor Go Ahead. De club heeft de verdachte geïdentificeerd op basis van camerabeelden en zet het onderzoek voort. FC Utrecht deelt het verzamelde bewijs met de KNVB, die kan besluiten een landelijk stadionverbod op te leggen. Mathieu van der Poel rijdt deze week de Ronde van Luxemburg om wedstrijdritme op te doen voor het WK wielrennen op 27 september in het Canadese Montreal. 2 jaar geleden reed hij ook in Luxemburg als voorbereiding op het WK, won toen een etappe en werd tweede in het algemeen klassement. Na die koers reed hij een goed WK in Zürich, wat volgens hem aantoont dat Luxemburg een uitstekende eindvoorbereiding is. De wereldkampioen van 2023 zegt na zijn mountainbike training wedstrijdritme en competitieve kilometers op de weg te kunnen gebruiken. Een eventuele overwinning zou hem extra zelfvertrouwen geven richting Montreal. Sportkoepel NOC-NSF ziet positieve signalen in de miljoenennota die dinsdag is gepresenteerd. Algemeen directeur Mark van den Twil zegt dat er na jaren van forse bezuinigingen op sport nu weer een beweging is om te investeren. Volgens hem zijn structurele investeringen noodzakelijk omdat sportverenigingen te maken hebben met hoge lasten, bijvoorbeeld door niet-energiezuinige sportaccommodaties. Het niveau ligt nog steeds onder dat van een aantal jaren geleden, waardoor de financierbaarheid van sport onder druk staat. Van den Twil benadrukt dat sport een belangrijke bijdrage kan leveren aan een vitale samenleving en preventief kan werken. Voorzitter Samuel Eto'o van de Cameroense Voetbalbond wordt verdacht van corruptie. De oud-aanvaller zou volgens mediaberichten op ongeoorloofde wijze een betaling hebben ontvangen van de Russische Voetbalbond. De vereniging van amateurclubs in Cameroen heeft de regering opgeroepen tot een onderzoek en juridische stappen aangekondigd. De betaling van ongeveer €567.000 zou verband houden met een vriendschappelijke wedstrijd tussen Cameroen en Rusland in oktober 2023 in Moskou. Volgens de vereniging werd het bedrag overgemaakt naar een privérekening van Eto'o. RC Lens heeft de Duitse trainer Dino Topmüller ontslagen. De 45-jarige trainer stond pas 6 wedstrijden voor de groep sinds zijn komst deze zomer. Volgens Lens was er een verschil van inzicht over het herorganiseren van de staf. Yannick Cahuzac neemt de positie van hoofdtrainer voorlopig waar. Topmüller won met Lens de Franse Supercup tegen Paris Saint-Germain, maar haalde in de competitie slechts 4 punten uit de eerste 4 wedstrijden. Ajax speelt vanavond om 8 uur thuis tegen Willem II in een inhaalwedstrijd. Trainer Michel Sanchez wijzigt zijn elftal op 6 posities ten opzichte van de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Maarten Paas staat in het doel, Owen Wijndal en Lucas Rosa spelen als backs en op het middenveld starten Julian Brandt, Davy Klaassen en Jorti Mokkio. Ajax staat na 5 wedstrijden 5e met 10 punten en kan bij winst naar de 4e plek klimmen. Willem II heeft nog niet gewonnen dit seizoen en staat 17e met 2 punten.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe en later kunnen er vooral in het oosten en zuidoosten enkele buien vallen, mogelijk met onweer. De wind is zwak tot matig, langs de kust soms nog vrij krachtig. Vannacht blijft het in het oosten eerst onrustig, met kans op onweer, later ook elders een enkele bui. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af, met verspreid over de dag enkele buien, hier en daar met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. De temperatuur komt uit rond de 18 graden, bij een matige wind uit het noordwesten.
11: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat noemt de sabotageacties op het spoor in het midden en oosten van het land onacceptabel. Ze veroordeelt de gebeurtenissen vanwege de grote maatschappelijke schade voor reizigers en vervoerders en het gevaar dat ermee gepaard ging.
25: Volgens Bertram zijn de schade en de risico's beperkt gebleven door de adequate werking van de treinbeveiligingssystemen. Ze wacht het strafrechtelijke onderzoek af om te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van buizen en ander materiaal op het spoor. De staatssecretaris bedankt de ProRail-medewerkers en aannemers die het materiaal hebben verwijderd, zodat de treinen weer konden rijden.
3: Het samenwerkingsverband Noord-Nederland ziet kansen in de kabinetsplannen voor de economie van de toekomst. Wel zijn er zorgen omdat het kabinet geen duidelijke investeringen aangeeft om de drie noordelijke provincies bereikbaarder te maken. Goede infrastructuur is volgens het samenwerkingsverband noodzakelijk om economische groei en woningbouw in het noorden mogelijk te maken. Het samenwerkingsverband wijst onder meer op de aanleg van de Neder-Saxe-lijn en de Lely-lijn, waarvoor geen geld is uitgetrokken. Voorzitter Arno Brok stelt dat nationale en Europese investeringen goed moeten aansluiten bij de economische kracht in de regio.
13: Van het treinspoor tussen Holten en Rijssen is dinsdagavond een metalen staaf verwijderd. Iets na 5 uur ontstond een overwegstoring in het Overijsselse Rijssen, maar inmiddels rijden de treinen op het traject weer. De NS vermoedt opzet en heeft het materiaal overhandigd aan de politie. Dinsdag zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld, waarbij op tientallen plekken buizen op het spoor waren gelegd. Het is nog onbekend wie daar verantwoordelijk voor is. Het kabinet trekt extra geld uit voor natuurherstel, agrarisch natuurbeheer en om boeren te helpen hun bedrijf aan te passen. Minister Jamie van Essen van Landbouw heeft in totaal 20 miljard euro voor de komende jaren om het stikstofprobleem op te lossen. Een deel van dat geld komt in een fonds, zodat het geoormerkt is voor dit doel. Ook komt er extra geld voor innovatie en om de vraag naar biologische producten te stimuleren. Voor de Veluwe, de Peel en andere regio's worden stikstofreductieplannen gemaakt.
14: De ANWB wil dat het kabinet de brandstofaccijnzen niet langer laat meestijgen met de inflatie. Volgens de organisatie worden de prijzen aan de pomp anders te hoog vergeleken met omliggende landen. Het kabinet verlengt de tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel tot en met 2027. Vanaf 2028 wordt de korting minder en een jaar later verdwijnt die helemaal. De ANWB vindt het kabinet verder weinig ambitieus in het tegengaan van verkeersdoden en vindt dat er een structurele aanpak nodig is voor infrastructuur.
15: De droge zomer van dit jaar heeft volgens de Unie van Waterschappen aangetoond dat investeren in water noodzakelijk is. Voorzitter Jeroen Haan zegt dat het kabinet voldoende structurele middelen moet uittrekken voor waterbeheer, zoals dijkversterkingen en verbetering van de waterkwaliteit. Door de wekenlange droogte werden de 21 waterschappen deze zomer gedwongen maatregelen te nemen om dijken en natuur te beschermen. Koning Willem-Alexander stipte in de troonrede aan dat Nederland zich moet aanpassen aan het veranderende klimaat. Haan vindt een gezamenlijke langetermijnagenda nodig om weerbaarder te worden tegen weersextremen.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
25: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn reis naar de algemene vergadering van de VN in New York volgende week afgezegd. Zijn aanwezigheid in Berlijn is vereist rond 2 deelstaatverkiezingen. Komende zondag zijn er verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn, maar zijn CDU volgens prognoses nek aan nek gaat met Die Linke. Na tegenvallende resultaten in Sachsen-Anhalt op 6 september staat Merz onder grote druk en dreigt hij bij nieuwe slechte resultaten zijn machtspositie te verliezen. Hij kampt met uitzonderlijk hoge benzineprijzen en wordt het binnen zijn coalitie niet eens over hulp aan automobilisten met financiële problemen.
16: Een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center de naam van president Trump op de gevel te zetten of het bijbehorende plein naar hem te vernoemen. De rechter oordeelt dat een eerdere poging tot hernoeming al werd gestuit en dat voor hernoeming toestemming van het congres nodig is.
17: Het bestuur van het centrum besloot in augustus de naam alsnog aan te brengen als eerbetoon. Het Kennedy Center waarschuwde deze week dat het in serieuze financiële nood verkeert en die niet te boven zal komen, tenzij Trumps naam op de gevel prijkt. Het bestuur is dinsdag bijeen om een mogelijke sluiting van het hoofdgebouw te bespreken.
18: Aanklagers in Los Angeles gaan niet de doodstraf eisen tegen Nick Reiner. Die wordt verdacht van de moord op zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Hoofdaanklager Nathan Hochman heeft dat dinsdag bekendgemaakt na een grondige beoordeling. Als de 33-jarige Reiner wordt veroordeeld, kan hij maximaal levenslang krijgen, zonder mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Rob Reiner en zijn vrouw werden in december vorig jaar dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Hun zoon heeft verklaard niet schuldig te zijn. Een datum voor het proces is nog niet vastgesteld.
19: Een medewerker van een naschoolse opvang in het centrum van Parijs is veroordeeld tot een jaar huisarrest met enkelband voor ontucht met 9 kinderen tussen de 5 en 10 jaar. De 38-jarige man betastte de kinderen tussen september 2022 en januari 2024 en sprak online over seksueel misbruik. Hij kreeg ook 4 jaar voorwaardelijke celstraf en een levenslang beroepsverbod. Oud-burgemeester Anne Hidalgo sprak dinsdag voor een senaatscommissie over een collectief falen bij het aanpakken van misstanden in de naschoolse opvang. In Parijs zijn sinds begin dit jaar 132 medewerkers van de naschoolse opvang geschorst, onder wie 52 voor vermeelde ontucht of seksistisch getint geweld.
20: Het huis van Terreurmuseum in Boedapest gaat tijdelijk dicht. De Hongaarse minister van Cultuur heeft ook de directeur ontslagen. Het museum richtte zich op misdaden van communistische en fascistische regimes in Hongarije. Volgens critici was het een ideologisch wapen voor de regering van oud-premier Viktor Orbán. De nieuwe premier, Peter Magyar, pakte organisaties aan die volgens hem pro-Orbán-propaganda verspreiden.
21: President Trump heeft zich fel uitgelaten over het Hoge Rechtshof. Het hof ging onlangs mee in het oordeel van een lagere rechter dat nieuwe beperkingen op het stemmen per post vooralsnog niet mogen worden ingevoerd. Trump verwijt het hof nu te zijn bezweken voor maatschappelijke druk. Hij wilde het stemmen per post onder striktere federale controle stellen, het liefst nog voor de midtermverkiezingen in november. Het plan leidde tot kritiek dat de overheid zich zo mengt in een staatsaangelegenheid, omdat staten zelf de stembusgang mogen organiseren.
22: En nu het economisch nieuws.
24: Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon houdt tussen de 5 en bijna 12 euro per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim 17 euro per maand op vooruit.
26: ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority. De organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid.
27: De AEX-index sloot op Prinsjesdag 0,2% lager op 1095,87 punten. Beleggers maakten zich zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven ASMI en ASML daalden, terwijl Shell en SBM Offshore profiteerden van hogere olieprijzen met winsten tot ruim 2%. De olieprijzen stegen verder na nieuwe aanvallen van Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië. Ook de rente op Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007, wat aandelen minder aantrekkelijk maakt.
0: Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108.
1: Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
2: Peter Gillis denkt dat een schuldeiser 3 van zijn vakantieparken bewust te laag heeft laten taxeren om ze zelf via een veiling te kopen. Dat zei zijn advocaat dinsdag tijdens een kort geding in Den Bosch. Het gaat om de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg, die nu gesloten zijn. Schuldeiser Mark van Rooij leende miljoenen uit aan Gillis en wil die via een veiling op 1 oktober terugkrijgen. De advocaat van Van Rooij ontkent de beschuldigingen en zegt dat de schuldeiser alleen zijn geld wil. De rechtbank doet binnen 2 weken uitspraak.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft 18 supporters een stadionverbod opgelegd voor de misdragingen tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles op 5 september. Die wedstrijd werd toen definitief gestaakt na het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Het stond op dat moment 3-1 voor Go Ahead. De club heeft de verdachte geïdentificeerd op basis van camerabeelden en zet het onderzoek voort. FC Utrecht deelt het verzamelde bewijs met de KNVB, die kan besluiten een landelijk stadionverbod op te leggen. Mathieu van der Poel rijdt deze week de Ronde van Luxemburg om wedstrijdritme op te doen voor het WK wielrennen op 27 september in het Canadese Montreal. 2 jaar geleden reed hij ook in Luxemburg als voorbereiding op het WK, won toen een etappe en werd 2e in het algemeen klassement. Na die koers reed hij een goed WK in Zürich, wat volgens hem aantoont dat Luxemburg een uitstekende eindvoorbereiding is. De wereldkampioen van 2023 zegt na zijn mountainbike training wedstrijdritme en competitieve kilometers op de weg te kunnen gebruiken. Een eventuele overwinning zou hem extra zelfvertrouwen geven richting Montreal.
5: Sportkoepel NOC-NSF ziet positieve signalen in de miljoenennota die dinsdag is gepresenteerd. Algemeen directeur Mark van den Twil zegt dat er na jaren van forse bezuinigingen op sport nu weer een beweging is om te investeren. Volgens hem zijn structurele investeringen noodzakelijk omdat sportverenigingen te maken hebben met hoge lasten, bijvoorbeeld door niet-energiezuinige sportaccommodaties. Het niveau ligt nog steeds onder dat van een aantal jaren geleden, waardoor de financierbaarheid van sport onder druk staat. Van den Twil benadrukt dat sport een belangrijke bijdrage kan leveren aan een vitale samenleving en preventief kan werken.
6: Voorzitter Samuel Eto'o van de Cameroense Voetbalbond wordt verdacht van corruptie. De oud-aanvaller zou volgens mediaberichten op ongeoorloofde wijze een betaling hebben ontvangen van de Russische Voetbalbond. De Vereniging van Amateurclubs in Cameroen heeft de regering opgeroepen tot een onderzoek en juridische stappen aangekondigd. De betaling van ongeveer €567.000 zou verband houden met een vriendschappelijke wedstrijd tussen Cameroen en Rusland in oktober 2023 in Moskou. Volgens de vereniging werd het bedrag overgemaakt naar een privérekening van Eto'o.
7: RC Lens heeft de Duitse trainer Dino Topmüller ontslagen. De 45-jarige trainer stond pas 6 wedstrijden voor de groep sinds zijn komst deze zomer. Volgens Lens was er een verschil van inzicht over het herorganiseren van de staf.
3: Yannick Cahuzac neemt de positie van hoofdtrainer voorlopig waar. Top Müller won met Lens de Franse Supercup tegen Paris Saint-Germain, maar haalde in de competitie slechts 4 punten uit de eerste 4 wedstrijden. Ajax speelt vanavond om 8 uur thuis tegen Willem II in een inhaalwedstrijd. Trainer Michel Sanchez wijst

0: oosten en zuidoosten is er kans op buien, mogelijk met onweer. De wind is zwak tot matig, aan de kust soms nog vrij krachtig. Vannacht blijven er in het oosten eerst enkele buien hangen, misschien met onweer. Ook elders kan her en der een bui vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook enkele buien, mogelijk met onweer. In de middag wordt het in het westen droger. De maximumtemperatuur komt uit rond de 18 graden, bij een matige wind uit het noordwesten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat noemt de sabotageacties op het spoor in het midden en oosten van het land onacceptabel. Ze veroordeelt de gebeurtenissen vanwege de grote maatschappelijke schade voor reizigers en vervoerders en het gevaar dat ermee gepaard ging. Volgens Bertram zijn de schade en de risico's beperkt gebleven door de adequate werking van de treinbeveiligingssystemen. Ze wacht het strafrechtelijke onderzoek af om te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van buizen en ander materiaal op het spoor. De staatssecretaris bedankt de ProRail-medewerkers en aannemers die het materiaal hebben verwijderd, zodat de treinen weer konden rijden. Het samenwerkingsverband Noord-Nederland ziet kansen in de kabinetsplannen voor de economie van de toekomst. Wel zijn er zorgen omdat het kabinet geen duidelijke investeringen aangeeft om de drie noordelijke provincies bereikbaarder te maken. Goede infrastructuur is volgens het samenwerkingsverband noodzakelijk om economische groei en woningbouw in het noorden mogelijk te maken. Het samenwerkingsverband wijst onder meer op de aanleg van de Neder-Saxe-lijn en de Lely-lijn, waarvoor geen geld is uitgetrokken. Voorzitter Arno Brok stelt dat nationale en Europese investeringen goed moeten aansluiten bij de economische kracht in de regio. Van het treinspoor tussen Holten en Rijssen is dinsdagavond een metalen staaf verwijderd. Iets na 5 uur ontstond een overwegstoring in het Overijsselse Rijssen, maar inmiddels rijden de treinen op het traject weer. De NS vermoedt opzet en heeft het materiaal overhandigd aan de politie. Dinsdag zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld, waarbij op tientallen plekken buizen op het spoor waren gelegd. Het is nog onbekend wie daar verantwoordelijk voor is. Het kabinet trekt extra geld uit voor natuurherstel, agrarisch natuurbeheer en om boeren te helpen hun bedrijf aan te passen. Minister Jamie van Essen van Landbouw heeft in totaal 20 miljard euro voor de komende jaren om het stikstofprobleem op te lossen. Een deel van dat geld komt in een fonds, zodat het geoormerkt is voor dit doel. Ook komt er extra geld voor innovatie en om de vraag naar biologische producten te stimuleren. Voor de Veluwe, de Peel en andere regio's worden stikstofreductieplannen gemaakt. De ANWB wil dat het kabinet de brandstofaccijnzen niet langer laat meestijgen met de inflatie. Volgens de organisatie worden de prijzen aan de pomp anders te hoog vergeleken met omliggende landen. Het kabinet verlengt de tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel tot en met 2027. Vanaf 2028 wordt de korting minder en een jaar later verdwijnt die helemaal. De ANWB vindt het kabinet verder weinig ambitieus in het tegengaan van verkeersdoden en vindt dat er een structurele aanpak nodig is voor infrastructuur. De droge zomer van dit jaar heeft volgens de Unie van Waterschappen aangetoond dat investeren in water noodzakelijk is. Voorzitter Jeroen Haan zegt dat het kabinet voldoende structurele middelen moet uittrekken voor waterbeheer, zoals dijkversterkingen en verbetering van de waterkwaliteit. Door de wekenlange droogte werden de 21 waterschappen deze zomer gedwongen maatregelen te nemen om dijken en natuur te beschermen. Koning Willem-Alexander stipte in de troonrede aan dat Nederland zich moet aanpassen aan het veranderende klimaat. Haan vindt een gezamenlijke langetermijnagenda nodig om weerbaarder te worden tegen weersextremen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.

0: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn reis naar de algemene vergadering van de VN in New York volgende week afgezegd. Zijn aanwezigheid in Berlijn is vereist rond twee deelstaatverkiezingen. Komende zondag zijn er verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn, maar zijn CDU volgens prognoses nek aan nek gaat met Die Linke. Na tegenvallende resultaten in Sachsen-Anhalt op 6 september staat Merz onder grote druk en dreigt hij bij nieuwe slechte resultaten zijn machtspositie te verliezen. Hij kampt met uitzonderlijk hoge benzineprijzen en wordt het binnen zijn coalitie niet eens over hulp aan automobilisten met financiële problemen. Een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center de naam van president Trump op de gevel te zetten of het bijbehorende plein naar hem te vernoemen. De rechter oordeelt dat een eerdere poging tot hernoeming al werd gestuit en dat voor hernoeming toestemming van het congres nodig is. Het bestuur van het centrum besloot in augustus de naam alsnog aan te brengen als eerbetoon. Het Kennedy Center waarschuwde deze week dat het in serieuze financiële nood verkeert en die niet te boven zal komen, tenzij Trumps naam op de gevel prijkt. Het bestuur is dinsdag bijeen om een mogelijke sluiting van het hoofdgebouw te bespreken. Aanklagers in Los Angeles gaan niet de doodstraf eisen tegen Nick Reiner. Die wordt verdacht van de moord op zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Hoofdaanklager Nathan Hochman heeft dat dinsdag bekendgemaakt na een grondige beoordeling. Als de 33-jarige Reiner wordt veroordeeld, kan hij maximaal levenslang krijgen, zonder mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Rob Reiner en zijn vrouw werden in december vorig jaar dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Hun zoon heeft verklaard niet schuldig te zijn. Een datum voor het proces is nog niet vastgesteld. Een medewerker van een naschoolse opvang in het centrum van Parijs is veroordeeld tot een jaar huisarrest met enkelband voor ontucht met 9 kinderen tussen de 5 en 10 jaar. De 38-jarige man betastte de kinderen tussen september 2022 en januari 2024 en sprak online over seksueel misbruik. Hij kreeg ook 4 jaar voorwaardelijke celstraf en een levenslang beroepsverbod. Oud-burgemeester Anne Hidalgo sprak dinsdag voor een senaatscommissie over een collectief falen bij het aanpakken van misstanden in de naschoolse opvang. In Parijs zijn sinds begin dit jaar 132 medewerkers van de naschoolse opvang geschorst, onder wie 52 voor vermeelde ontucht of seksistisch getint geweld. Het Huis van Terreurmuseum in Boedapest gaat tijdelijk dicht. De Hongaarse minister van Cultuur heeft ook de directeur ontslagen. Het museum richtte zich op misdaden van communistische en fascistische regimes in Hongarije. Volgens critici was het een ideologisch wapen voor de regering van oud-premier Viktor Orbán. De nieuwe premier, Peter Magyar, pakte organisaties aan die volgens hem pro-Orbán-propaganda verspreiden. President Trump heeft zich fel uitgelaten over het Hoge Rechtshof. Het hof ging onlangs mee in het oordeel van een lagere rechter dat nieuwe beperkingen op het stemmen per post vooralsnog niet mogen worden ingevoerd. Trump verwijt het hof nu te zijn bezweken voor maatschappelijke druk. Hij wilde het stemmen per post onder striktere federale controle stellen, het liefst nog voor de midtermverkiezingen in november. Het plan leidde tot kritiek dat de overheid zich zo mengt in een staatsaangelegenheid, omdat staten zelf de stembusgang mogen organiseren. En nu het economisch nieuws. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon houdt tussen de 5 en bijna 12 euro per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim 17 euro per maand op vooruit. ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid. De AEX-index sloot op Prinsjesdag 0,2% lager, op 1095,87 punten. Beleggers maakten zich zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven ASMI en ASML daalden, terwijl Shell en SBM Offshore profiteerden van hogere olieprijzen met winsten tot ruim 2%. De olieprijzen stegen verder na nieuwe aanvallen van Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië. Ook de rente op Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007, wat aandelen minder aantrekkelijk maakt. Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108. Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden. Peter Gillis denkt dat een schuldeiser 3 van zijn vakantieparken bewust te laag heeft laten taxeren om ze zelf via een veiling te kopen. Dat zei zijn advocaat dinsdag tijdens een kort geding in Den Bosch. Het gaat om de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg, die nu gesloten zijn. Schuldeiser Mark van Rooij leende miljoenen uit aan Gillis en wil die via een veiling op 1 oktober terugkrijgen. De advocaat van Van Rooij ontkent de beschuldigingen en zegt dat de schuldeiser alleen zijn geld wil. De rechtbank doet binnen 2 weken uitspraak.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft 18 supporters een stadionverbod opgelegd voor de misdragingen tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles op 5 september. Die wedstrijd werd toen definitief gestaakt na het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Het stond op dat moment 3-1 voor Go Ahead. De club heeft de verdachte geïdentificeerd op basis van camerabeelden en zet het onderzoek voort. FC Utrecht deelt het verzamelde bewijs met de KNVB, die kan besluiten een landelijk stadionverbod op te leggen. Mathieu van der Poel rijdt deze week de Ronde van Luxemburg om wedstrijdritme op te doen voor het WK wielrennen op 27 september in het Canadese Montreal. 2 jaar geleden reed hij ook in Luxemburg als voorbereiding op het WK, won toen een etappe en werd tweede in het algemeen klassement. Na die koers reed hij een goed WK in Zürich, wat volgens hem aantoont dat Luxemburg een uitstekende eindvoorbereiding is. De wereldkampioen van 2023 zegt na zijn mountainbike training wedstrijdritme en competitieve kilometers op de weg te kunnen gebruiken. Een eventuele overwinning zou hem extra zelfvertrouwen geven richting Montreal. Sportkoepel NOC-NSF ziet positieve signalen in de miljoenennota die dinsdag is gepresenteerd. Algemeen directeur Mark van den Twil zegt dat er na jaren van forse bezuinigingen op sport nu weer een beweging is om te investeren. Volgens hem zijn structurele investeringen noodzakelijk omdat sportverenigingen te maken hebben met hoge lasten, bijvoorbeeld door niet-energiezuinige sportaccommodaties. Het niveau ligt nog steeds onder dat van een aantal jaren geleden, waardoor de financierbaarheid van sport onder druk staat. Van den Tweel benadrukt dat sport een belangrijke bijdrage kan leveren aan een vitale samenleving en preventief kan werken. Voorzitter Samuel Eto'o van de Cameroense Voetbalbond wordt verdacht van corruptie. De oud-aanvaller zou volgens mediaberichten op ongeoorloofde wijze een betaling hebben ontvangen van de Russische Voetbalbond. De Vereniging van Amateurclubs in Cameroen heeft de regering opgeroepen tot een onderzoek en juridische stappen aangekondigd. De betaling van ongeveer €567.000 zou verband houden met een vriendschappelijke wedstrijd tussen Cameroen en Rusland in oktober 2023 in Moskou. Volgens de vereniging werd het bedrag overgemaakt naar een privérekening van Eto'o. RC Lens heeft de Duitse trainer Dino Topmüller ontslagen. De 45-jarige trainer stond pas 6 wedstrijden voor de groep sinds zijn komst deze zomer. Volgens Lens was er een verschil van inzicht over het herorganiseren van de staf. Yannick Cahuzac neemt de positie van hoofdtrainer voorlopig waar. Topmüller won met Lens de Franse Supercup tegen Paris Saint-Germain, maar haalde in de competitie slechts 4 punten uit de eerste 4 wedstrijden. Ajax speelt vanavond om 8 uur thuis tegen Willem II in een inhaalwedstrijd. Trainer Michel Sanchez wijzigt zijn elftal op 6 posities ten opzichte van de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Maarten Paas staat in het doel, Owen Wijndal en Lucas Rosa spelen als backs en op het middenveld starten Julian Brandt, Davy Klaassen en Jorti Mokkio. Ajax staat na 5 wedstrijden 5e met 10 punten en kan bij winst naar de 4e plek klimmen. Willem II heeft nog niet gewonnen dit seizoen en staat 17e met 2 punten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe en later kan er plaatselijk wat regen vallen. In het oosten en zuidoosten is er kans op buien, mogelijk met onweer. De wind is zwak tot matig, aan de kust soms nog vrij krachtig. Vannacht blijven er in het oosten eerst enkele buien hangen, misschien met onweer. Ook elders kan her en der een bui vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook enkele buien, mogelijk met onweer. In de middag wordt het in het westen droger. De maximumtemperatuur komt uit rond de 18 graden, bij een matige wind uit het noordwesten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat noemt de sabotageacties op het spoor in het midden en oosten van het land onacceptabel. Ze veroordeelt de gebeurtenissen vanwege de grote maatschappelijke schade voor reizigers en vervoerders en het gevaar dat ermee gepaard ging. Volgens Bertram zijn de schade en de risico's beperkt gebleven door de adequate werking van de treinbeveiligingssystemen. Ze wacht het strafrechtelijke onderzoek af om te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van buizen en ander materiaal op het spoor. De staatssecretaris bedankt de ProRail-medewerkers en aannemers die het materiaal hebben verwijderd, zodat de treinen weer konden rijden. Het samenwerkingsverband Noord-Nederland ziet kansen in de kabinetsplannen voor de economie van de toekomst. Wel zijn er zorgen omdat het kabinet geen duidelijke investeringen aangeeft om de 3 noordelijke provincies bereikbaarder te maken. Goede infrastructuur is volgens het samenwerkingsverband noodzakelijk om economische groei en woningbouw in het noorden mogelijk te maken. Het samenwerkingsverband wijst onder meer op de aanleg van de Neder-Saxe-lijn en de Lely-lijn, waarvoor geen geld is uitgetrokken. Voorzitter Arno Brok stelt dat nationale en Europese investeringen goed moeten aansluiten bij de economische kracht in de regio. Van het treinspoor tussen Holten en Rijssen is dinsdagavond een metalen staaf verwijderd. Iets na 5 uur ontstond een overwegstoring in het Overijsselse Rijssen, maar inmiddels rijden de treinen op het traject weer. De NS vermoedt opzet en heeft het materiaal overhandigd aan de politie. Dinsdag zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld, waarbij op tientallen plekken buizen op het spoor waren gelegd. Het is nog onbekend wie daar verantwoordelijk voor is. Het kabinet trekt extra geld uit voor natuurherstel, agrarisch natuurbeheer en om boeren te helpen hun bedrijf aan te passen. Minister Jamie van Essen van Landbouw heeft in totaal 20 miljard euro voor de komende jaren om het stikstofprobleem op te lossen. Een deel van dat geld komt in een fonds, zodat het geoormerkt is voor dit doel. Ook komt er extra geld voor innovatie en om de vraag naar biologische producten te stimuleren. Voor de Veluwe, de Peel en andere regio's worden stikstofreductieplannen gemaakt. De ANWB wil dat het kabinet de brandstofaccijnzen niet langer laat meestijgen met de inflatie. Volgens de organisatie worden de prijzen aan de pomp anders te hoog vergeleken met omliggende landen. Het kabinet verlengt de tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel tot en met 2027. Vanaf 2028 wordt de korting minder en een jaar later verdwijnt die helemaal. De ANWB vindt het kabinet verder weinig ambitieus in het tegengaan van verkeersdoden en vindt dat er een structurele aanpak nodig is voor infrastructuur. De droge zomer van dit jaar heeft volgens de Unie van Waterschappen aangetoond dat investeren in water noodzakelijk is. Voorzitter Jeroen Haan zegt dat het kabinet voldoende structurele middelen moet uittrekken voor waterbeheer, zoals dijkversterkingen en verbetering van de waterkwaliteit. Door de wekenlange droogte werden de 21 waterschappen deze zomer gedwongen maatregelen te nemen om dijken en natuur te beschermen. Koning Willem-Alexander stipte in de troonrede aan dat Nederland zich moet aanpassen aan het veranderende klimaat. Haan vindt een gezamenlijke langetermijnagenda nodig om weerbaarder te worden tegen weersextremen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben afgelopen week in Duitsland op hoog niveau onaangekondigd overleg gehad met landen uit het Midden-Oosten. Dat bevestigt de Amerikaanse overheid na berichtgeving van het Amerikaanse Axios. Volgens dat medium waren onder meer Israël en meerdere golfstaten aanwezig. De Amerikaanse admiraal Brad Cooper, verantwoordelijk voor het militaire commando in het Midden-Oosten, zou bij de bijeenkomst zijn geweest. Over de aanwezigen en de inhoud van het gesprek doet de VS geen uitspraken. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn reis naar de algemene vergadering van de VN in New York volgende week afgezegd. Zijn aanwezigheid in Berlijn is vereist rond twee deelstaatverkiezingen. Komende zondag zijn er verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommern en Berlijn, waar zijn CDU volgens prognoses nek aan nek gaat met Die Linke. Na tegenvallende resultaten in Sachsen-Anhalt op 6 september staat Merz onder grote druk en dreigt hij bij nieuwe slechte resultaten zijn machtspositie te verliezen. Hij kampt met uitzonderlijk hoge benzineprijzen en wordt het binnen zijn coalitie niet eens over hulp aan automobilisten met financiële problemen. Een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center de naam van president Trump op de gevel te zetten of het bijbehorende plein naar hem te vernoemen. De rechter oordeelt dat een eerdere poging tot hernoeming al werd gestuit en dat voor hernoeming toestemming van het congres nodig is. Het bestuur van het centrum besloot in augustus de naam alsnog aan te brengen als eerbetoon. Het Kennedy Center waarschuwde deze week dat het in serieuze financiële nood verkeert en die niet te boven zal komen, tenzij Trumps naam op de gevel prijkt. Het bestuur is dinsdag bijeen om een mogelijke sluiting van het hoofdgebouw te bespreken. Aanklagers in Los Angeles gaan niet de doodstraf eisen tegen Nick Reiner. Die wordt verdacht van de moord op zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Hoofdaanklager Nathan Hochman heeft dat dinsdag bekendgemaakt na een grondige beoordeling. Als de 33-jarige Reiner wordt veroordeeld, kan hij maximaal levenslang krijgen zonder mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Rob Reiner en zijn vrouw werden in december vorig jaar dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Hun zoon heeft verklaard niet schuldig te zijn. Een datum voor het proces is nog niet vastgesteld. Een medewerker van een naschoolse opvang in het centrum van Parijs is veroordeeld tot een jaar huisarrest met enkelband voor ontucht met 9 kinderen tussen de 5 en 10 jaar. De 38-jarige man betastte de kinderen tussen september 2022 en januari 2024 en sprak online over seksueel misbruik. Hij kreeg ook 4 jaar voorwaardelijke celstraf en een levenslang beroepsverbod. Oud-burgemeester Anne Hidalgo sprak dinsdag voor een senaatscommissie over een collectief falen bij het aanpakken van misstanden in de naschoolse opvang. In Parijs zijn sinds begin dit jaar 132 medewerkers van de naschoolse opvang geschorst, onder wie 52 voor vermeelde ontucht of seksistisch getint geweld. Het huis van Terreurmuseum in Boedapest gaat tijdelijk dicht. De Hongaarse minister van Cultuur heeft ook de directeur ontslagen. Het museum richtte zich op misdaden van communistische en fascistische regimes in Hongarije. Volgens critici was het een ideologisch wapen voor de regering van oud-premier Viktor Orbán. De nieuwe premier, Peter Magyar, pakte organisaties aan die volgens hem pro-Orbán propaganda verspreiden. En nu het economisch nieuws. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon houdt tussen de 5 en bijna 12 euro per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim 17 euro per maand op vooruit. ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority. De organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid. De AEX-index sloot op Prinsjesdag 0,2% lager, op 1095,87 punten. Beleggers maakten zich zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven ASMI en ASML daalden, terwijl Shell en SBM Offshore profiteerden van hogere olieprijzen met winsten tot ruim 2%. De olieprijzen stegen verder na nieuwe aanvallen van Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië. Ook de rente op Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007, wat aandelen minder aantrekkelijk maakt. Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108. Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden. Peter Gillis denkt dat een schuldeiser 3 van zijn vakantieparken bewust te laag heeft laten taxeren om ze zelf via een veiling te kopen. Dat zei zijn advocaat dinsdag tijdens een kort geding in Den Bosch. Het gaat om de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg, die nu gesloten zijn. Schuldeiser Mark van Rooy leende miljoenen uit aan Gillis en wil die via een veiling op 1 oktober terugkrijgen. De advocaat van Van Rooij ontkent de beschuldigingen en zegt dat de schuldeiser alleen zijn geld wil. De rechtbank doet binnen 2 weken uitspraak.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft 18 supporters een stadionverbod opgelegd voor de misdragingen tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles op 5 september. Die wedstrijd werd toen definitief gestaakt na het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Het stond op dat moment 3-1 voor Go Ahead. De club heeft de verdachte geïdentificeerd op basis van camerabeelden en zet het onderzoek voort. FC Utrecht deelt het verzamelde bewijs met de KNVB, die kan besluiten een landelijk stadionverbod op te leggen. Mathieu van der Poel rijdt deze week de Ronde van Luxemburg om wedstrijdritme op te doen voor het WK wielrennen op 27 september in het Canadese Montreal. 2 jaar geleden reed hij ook in Luxemburg als voorbereiding op het WK, won toen een etappe en werd tweede in het algemeen klassement. Na die koers reed hij een goed WK in Zürich, wat volgens hem aantoont dat Luxemburg een uitstekende eindvoorbereiding is. De wereldkampioen van 2023 zegt na zijn mountainbike training wedstrijdritme en competitieve kilometers op de weg te kunnen gebruiken. Een eventuele overwinning zou hem extra zelfvertrouwen geven richting Montreal. Sportkoepel NOC-NSF ziet positieve signalen in de miljoenennota die dinsdag is gepresenteerd. Algemeen directeur Mark van den Twil zegt dat er na jaren van forse bezuinigingen op sport nu weer een beweging is om te investeren. Volgens hem zijn structurele investeringen noodzakelijk omdat sportverenigingen te maken hebben met hoge lasten, bijvoorbeeld door niet-energiezuinige sportaccommodaties. Het niveau ligt nog steeds onder dat van een aantal jaren geleden, waardoor de financierbaarheid van sport onder druk staat. Van den Twil benadrukt dat sport een belangrijke bijdrage kan leveren aan een vitale samenleving en preventief kan werken. Voorzitter Samuel Eto'o van de Cameroense Voetbalbond wordt verdacht van corruptie. De oud-aanvaller zou volgens mediaberichten op ongeoorloofde wijze een betaling hebben ontvangen van de Russische Voetbalbond. De vereniging van amateurclubs in Cameroen heeft de regering opgeroepen tot een onderzoek en juridische stappen aangekondigd. De betaling van ongeveer €567.000 zou verband houden met een vriendschappelijke wedstrijd tussen Cameroen en Rusland in oktober 2023 in Moskou. Volgens de vereniging werd het bedrag overgemaakt naar een privérekening van Eto'o. RC Lens heeft de Duitse trainer Dino Topmüller ontslagen. De 45-jarige trainer stond pas 6 wedstrijden voor de groep sinds zijn komst deze zomer. Volgens Lens was er een verschil van inzicht over het herorganiseren van de staf. Yannick Cahuzac neemt de positie van hoofdtrainer voorlopig waar. Topmüller won met Lens de Franse Supercup tegen Paris Saint-Germain, maar haalde in de competitie slechts 4 punten uit de eerste 4 wedstrijden. Ajax speelt vanavond om 8 uur thuis tegen Willem II in een inhaalwedstrijd. Trainer Michel Sanchez wijzigt zijn elftal op 6 posities ten opzichte van de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Maarten Paas staat in het doel, Owen Wijndal en Lucas Rosa spelen als backs en op het middenveld starten Julian Brandt, Davy Klaassen en Jorti Mokkio. Ajax staat na 5 wedstrijden 5e met 10 punten en kan bij winst naar de 4e plek klimmen. Willem II heeft nog niet gewonnen dit seizoen en staat 17e met 2 punten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er in het westen wat regen vallen. In het oosten en zuidoosten is er later kans op buien, mogelijk met onweer. De wind is zwak tot matig, aan de kust soms nog vrij krachtig uit noordwestelijke richting. Vannacht in het oosten eerst nog enkele buien, mogelijk met onweer. Later kan er ook elders een bui vallen. Het wordt rond de 13 graden. Aan de kust waait een matige wind, landinwaarts weinig wind. Morgen beginnen we met zonnige perioden, maar in de loop van de ochtend komen er buien. Morgenmiddag zon en bewolking met verspreid enkele buien, mogelijk met onweer. In het westen wordt het droger. Het wordt ongeveer 18 graden bij een matige noordwestenwind.
1: Dit is Talk Radio, Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat noemt de sabotageacties op het spoor in het midden en oosten van het land onacceptabel. Ze veroordeelt de gebeurtenissen vanwege de grote maatschappelijke schade voor reizigers en vervoerders en het gevaar dat ermee gepaard ging. Volgens Bertram zijn de schade en de risico's beperkt gebleven door de adequate werking van de treinbeveiligingssystemen. Ze wacht het strafrechtelijke onderzoek af om te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van buizen en ander materiaal op het spoor. De staatssecretaris bedankt de ProRail-medewerkers en aannemers die het materiaal hebben verwijderd, zodat de treinen weer konden rijden. Het samenwerkingsverband Noord-Nederland ziet kansen in de kabinetsplannen voor de economie van de toekomst. Wel zijn er zorgen omdat het kabinet geen duidelijke investeringen aangeeft om de drie noordelijke provincies bereikbaarder te maken. Goede infrastructuur is volgens het samenwerkingsverband noodzakelijk om economische groei en woningbouw in het noorden mogelijk te maken. Het samenwerkingsverband wijst onder meer op de aanleg van de Neder-Saxe-lijn en de Lely-lijn, waarvoor geen geld is uitgetrokken. Voorzitter Arno Brok stelt dat nationale en Europese investeringen goed moeten aansluiten bij de economische kracht in de regio. Van het treinspoor tussen Holten en Rijssen is dinsdagavond een metalen staaf verwijderd. Iets na 5 uur ontstond een overwegstoring in het Overijsselse Rijssen, maar inmiddels rijden de treinen op het traject weer. De NS vermoedt opzet en heeft het materiaal overhandigd aan de politie. Dinsdag zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld, waarbij op tientallen plekken buizen op het spoor waren gelegd. Het is nog onbekend wie daar verantwoordelijk voor is. Het kabinet trekt extra geld uit voor natuurherstel, agrarisch natuurbeheer en om boeren te helpen hun bedrijf aan te passen. Minister Jamie van Essen van Landbouw heeft in totaal 20 miljard euro voor de komende jaren om het stikstofprobleem op te lossen. Een deel van dat geld komt in een fonds, zodat het geoormerkt is voor dit doel. Ook komt er extra geld voor innovatie en om de vraag naar biologische producten te stimuleren. Voor de Veluwe, de Peel en andere regio's worden stikstofreductieplannen gemaakt. De ANWB wil dat het kabinet de brandstofaccijnzen niet langer laat meestijgen met de inflatie. Volgens de organisatie worden de prijzen aan de pomp anders te hoog vergeleken met omliggende landen. Het kabinet verlengt de tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel tot en met 2027. Vanaf 2028 wordt de korting minder en een jaar later verdwijnt die helemaal. De ANWB vindt het kabinet verder weinig ambitieus in het tegengaan van verkeersdoden en vindt dat er een structurele aanpak nodig is voor infrastructuur. De droge zomer van dit jaar heeft volgens de Unie van Waterschappen aangetoond dat investeren in water noodzakelijk is. Voorzitter Jeroen Haan zegt dat het kabinet voldoende structurele middelen moet uittrekken voor waterbeheer, zoals dijkversterkingen en verbetering van de waterkwaliteit. Door de wekenlange droogte werden de 21 waterschappen deze zomer gedwongen maatregelen te nemen om dijken en natuur te beschermen. Koning Willem-Alexander stipte in de troonrede aan dat Nederland zich moet aanpassen aan het veranderende klimaat. Haan vindt een gezamenlijke langetermijnagenda nodig om weerbaarder te worden tegen weersextremen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben afgelopen week in Duitsland op hoog niveau onaangekondigd overleg gehad met landen uit het Midden-Oosten. Dat bevestigt de Amerikaanse overheid na berichtgeving van het Amerikaanse Axios. Volgens dat medium waren onder meer Israël en meerdere golfstaten aanwezig. De Amerikaanse admiraal Brad Cooper, verantwoordelijk voor het militaire commando in het Midden-Oosten, zou bij de bijeenkomst zijn geweest. Over de aanwezigen en de inhoud van het gesprek doet de VS geen uitspraken. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn reis naar de algemene vergadering van de VN in New York volgende week afgezegd. Zijn aanwezigheid in Berlijn is vereist rond twee deelstaatverkiezingen. Komende zondag zijn er verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn, maar zijn CDU volgens prognoses nek aan nek gaat met Die Linke. Na tegenvallende resultaten in Sachsen-Anhalt op 6 september staat Merz onder grote druk en dreigt hij bij nieuwe slechte resultaten zijn machtspositie te verliezen. Hij kampt met uitzonderlijk hoge benzineprijzen en wordt het binnen zijn coalitie niet eens over hulp aan automobilisten met financiële problemen. Een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center de naam van president Trump op de gevel te zetten of het bijbehorende plein naar hem te vernoemen. De rechter oordeelt dat een eerdere poging tot hernoeming al werd gestuit en dat voor hernoeming toestemming van het congres nodig is. Het bestuur van het centrum besloot in augustus de naam alsnog aan te brengen als eerbetoon. Het Kennedy Center waarschuwde deze week dat het in serieuze financiële nood verkeert en die niet te boven zal komen tenzij Trumps naam op de gevel prijkt. Het bestuur is dinsdag bijeen om een mogelijke sluiting van het hoofdgebouw te bespreken. Aanklagers in Los Angeles gaan niet de doodstraf eisen tegen Nick Reiner, die wordt verdacht van de moord op zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Hoofdaanklager Nathan Hochman heeft dat dinsdag bekendgemaakt na een grondige beoordeling. Als de 33-jarige Reiner wordt veroordeeld, kan hij maximaal levenslang krijgen zonder mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Rob Reiner en zijn vrouw werden in december vorig jaar dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Hun zoon heeft verklaard niet schuldig te zijn. Een datum voor het proces is nog niet vastgesteld. Een medewerker van een naschoolse opvang in het centrum van Parijs is veroordeeld tot een jaar huisarrest met enkelband voor ontucht met 9 kinderen tussen de 5 en 10 jaar. De 38-jarige man betastte de kinderen tussen september 2022 en januari 2024 en sprak online over seksueel misbruik. Hij kreeg ook 4 jaar voorwaardelijke celstraf en een levenslang beroepsverbod. Oud-burgemeester Anne Hidalgo sprak dinsdag voor een senaatscommissie over een collectief falen bij het aanpakken van misstanden in de naschoolse opvang. In Parijs zijn sinds begin dit jaar 132 medewerkers van de naschoolse opvang geschorst, onder wie 52 voor vermeelde ontucht of seksistisch getint geweld. Het Huis van Terreurmuseum in Boedapest gaat tijdelijk dicht. De Hongaarse minister van Cultuur heeft ook de directeur ontslagen. Het museum richtte zich op misdaden van communistische en fascistische regimes in Hongarije. Volgens critici was het een ideologisch wapen voor de regering van oud-premier Viktor Orbán. De nieuwe premier, Peter Magyar, pakte organisaties aan die volgens hem pro-Orbán-propaganda verspreiden. En nu het economisch nieuws. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon houdt tussen de 5 en bijna 12 euro per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim 17 euro per maand op vooruit. ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid. De AEX-index sloot op Prinsjesdag 0,2% lager, op 1095,87 punten. Beleggers maakten zich zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven ASMI en ASML daalden, terwijl Shell en SBM Offshore profiteerden van hogere olieprijzen met winsten tot ruim 2%. De olieprijzen stegen verder na nieuwe aanvallen van Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië. Ook de rente op Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007, wat aandelen minder aantrekkelijk maakt. Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108. Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden. Peter Gillis denkt dat een schuldeiser 3 van zijn vakantieparken bewust te laag heeft laten taxeren om ze zelf via een veiling te kopen. Dat zei zijn advocaat dinsdag tijdens een kort geding in Den Bosch. Het gaat om de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg, die nu gesloten zijn. Schuldeiser Mark van Rooij leende miljoenen uit aan Gillis en wil die via een veiling op 1 oktober terugkrijgen. De advocaat van Van Rooij ontkent de beschuldigingen en zegt dat de schuldeiser alleen zijn geld wil. De rechtbank doet binnen 2 weken uitspraak.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft 18 supporters een stadionverbod opgelegd voor de misdragingen tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles op 5 september. Die wedstrijd werd toen definitief gestaakt na het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Het stond op dat moment 3-1 voor Go Ahead. De club heeft de verdachte geïdentificeerd op basis van camerabeelden en zet het onderzoek voort. FC Utrecht deelt het verzamelde bewijs met de KNVB, die kan besluiten een landelijk stadionverbod op te leggen. Mathieu van der Poel rijdt deze week de Ronde van Luxemburg om wedstrijdritme op te doen voor het WK wielrennen op 27 september in het Canadese Montreal. 2 jaar geleden reed hij ook in Luxemburg als voorbereiding op het WK, won toen een etappe en werd tweede in het algemeen klassement. Na die koers reed hij een goed WK in Zürich, wat volgens hem aantoont dat Luxemburg een uitstekende eindvoorbereiding is. De wereldkampioen van 2023 zegt na zijn mountainbike training wedstrijdritme en competitieve kilometers op de weg te kunnen gebruiken. Een eventuele overwinning zou hem extra zelfvertrouwen geven richting Montreal. Sportkoepel NOC-NSF ziet positieve signalen in de miljoenennota die dinsdag is gepresenteerd. Algemeen directeur Mark van den Twil zegt dat er na jaren van forse bezuinigingen op sport nu weer een beweging is om te investeren. Volgens hem zijn structurele investeringen noodzakelijk omdat sportverenigingen te maken hebben met hoge lasten, bijvoorbeeld door niet-energiezuinige sportaccommodaties. Het niveau ligt nog steeds onder dat van een aantal jaren geleden, waardoor de financierbaarheid van sport onder druk staat. Van den Twil benadrukt dat sport een belangrijke bijdrage kan leveren aan een vitale samenleving en preventief kan werken. Voorzitter Samuel Eto'o van de Cameroense Voetbalbond wordt verdacht van corruptie. De oud-aanvaller zou volgens mediaberichten op ongeoorloofde wijze een betaling hebben ontvangen van de Russische Voetbalbond. De Vereniging van Amateurclubs in Kameroen heeft de regering opgeroepen tot een onderzoek en juridische stappen aangekondigd. De betaling van ongeveer 567.000 euro zou verband houden met een vriendschappelijke wedstrijd tussen Kameroen en Rusland in oktober 2023 in Moskou. Volgens de vereniging werd het bedrag overgemaakt naar een privérekening van Eto'o. RC Lens heeft de Duitse trainer Dino Topmüller ontslagen. De 45-jarige trainer stond pas 6 wedstrijden voor de groep sinds zijn komst deze zomer. Volgens Lens was er een verschil van inzicht over het herorganiseren van de staf. Yannick Cahuzac neemt de positie van hoofdtrainer voorlopig waar. Topmüller won met Lens de Franse Supercup tegen Paris Saint-Germain, maar haalde in de competitie slechts 4 punten uit de eerste 4 wedstrijden. Ajax speelt vanavond om 8 uur thuis tegen Willem II in een inhaalwedstrijd. Trainer Michel Sanchez wijzigt zijn elftal op 6 posities ten opzichte van de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Maarten Paas staat in het doel, Owen Wijndal en Lucas Rosa spelen als backs en op het middenveld starten Julian Brandt, Davy Klaassen en Jordi Mokkio. Ajax staat na 5 wedstrijden 5e met 10 punten en kan bij winst naar de 4e plek klimmen. Willem II heeft nog niet gewonnen dit seizoen en staat 17e met 2 punten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er in het westen wat regen vallen. In het oosten en zuidoosten is er later kans op buien, mogelijk met onweer. De wind is zwak tot matig, aan de kust soms nog vrij krachtig uit noordwestelijke richting. Vannacht in het oosten eerst nog enkele buien, mogelijk met onweer. Later kan er ook elders een bui vallen. Het wordt rond de 13 graden. Aan de kust waait een matige wind, landinwaarts weinig wind. Morgen beginnen we met zonnige perioden, maar in de loop van de ochtend komen er buien. Morgenmiddag zon en bewolking met verspreid enkele buien, mogelijk met onweer. In het westen wordt het droger. Het wordt ongeveer 18 graden bij een matige noordwestenwind.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat noemt de sabotageacties op het spoor in het midden en oosten van het land onacceptabel. Ze veroordeelt de gebeurtenissen vanwege de grote maatschappelijke schade voor reizigers en vervoerders en het gevaar dat ermee gepaard ging. Volgens Bertram zijn de schade en de risico's beperkt gebleven door de adequate werking van de treinbeveiligingssystemen. Ze wacht het strafrechtelijke onderzoek af om te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van buizen en ander materiaal op het spoor. De staatssecretaris bedankt de ProRail-medewerkers en aannemers die het materiaal hebben verwijderd, zodat de treinen weer konden rijden. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland ziet kansen in de kabinetsplannen voor de economie van de toekomst. Wel zijn er zorgen omdat het kabinet geen duidelijke investeringen aangeeft om de 3 noordelijke provincies bereikbaarder te maken. Goede infrastructuur is volgens het samenwerkingsverband noodzakelijk om economische groei en woningbouw in het noorden mogelijk te maken. Het samenwerkingsverband wijst onder meer op de aanleg van de Neder-Saxe-lijn en de Lely-lijn, waarvoor geen geld is uitgetrokken. Voorzitter Arno Brok stelt dat nationale en Europese investeringen goed moeten aansluiten bij de economische kracht in de regio. Van het treinspoor tussen Holten en Rijssen is dinsdagavond een metalen staaf verwijderd. Iets na 5 uur ontstond een overwegstoring in het Overijsselse Rijssen, maar inmiddels rijden de treinen op het traject weer. De NS vermoedt opzet en heeft het materiaal overhandigd aan de politie. Dinsdag zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld, waarbij op tientallen plekken buizen op het spoor waren gelegd. Het is nog onbekend wie daar verantwoordelijk voor is. Het kabinet trekt extra geld uit voor natuurherstel, agrarisch natuurbeheer en om boeren te helpen hun bedrijf aan te passen. Minister Jamie van Essen van Landbouw heeft in totaal 20 miljard euro voor de komende jaren om het stikstofprobleem op te lossen. Een deel van dat geld komt in een fonds, zodat het geoormerkt is voor dit doel. Ook komt er extra geld voor innovatie en om de vraag naar biologische producten te stimuleren. Voor de Veluwe, de Peel en andere regio's worden stikstofreductieplannen gemaakt. De ANBB wil dat het kabinet de brandstofaccijnzen niet langer laat meestijgen met de inflatie. Volgens de organisatie worden de prijzen aan de pomp anders te hoog vergeleken met omliggende landen. Het kabinet verlengt de tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel tot en met 2027. Vanaf 2028 wordt de korting minder en een jaar later verdwijnt die helemaal. De ANWB vindt het kabinet verder weinig ambitieus in het tegengaan van verkeersdoden en vindt dat er een structurele aanpak nodig is voor infrastructuur. De droge zomer van dit jaar heeft volgens de Unie van Waterschappen aangetoond dat investeren in water noodzakelijk is. Voorzitter Jeroen Haan zegt dat het kabinet voldoende structurele middelen moet uittrekken voor waterbeheer, zoals dijkversterkingen en verbetering van de waterkwaliteit. Door de wekenlange droogte werden de 21 waterschappen deze zomer gedwongen maatregelen te nemen om dijken en natuur te beschermen. Koning Willem-Alexander stipte in de troonrede aan dat Nederland zich moet aanpassen aan het veranderende klimaat. Haan vindt een gezamenlijke langetermijnagenda nodig om weerbaarder te worden tegen weersextremen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben afgelopen week in Duitsland op hoog niveau onaangekondigd overleg gehad met landen uit het Midden-Oosten. Dat bevestigt de Amerikaanse overheid na berichtgeving van het Amerikaanse Axios. Volgens dat medium waren onder meer Israël en meerdere golfstaten aanwezig. De Amerikaanse admiraal Brad Cooper, verantwoordelijk voor het militaire commando in het Midden-Oosten, zou bij de bijeenkomst zijn geweest. Over de aanwezigen en de inhoud van het gesprek doet de VS geen uitspraken. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn reis naar de algemene vergadering van de VN in New York volgende week afgezegd. Zijn aanwezigheid in Berlijn is vereist rond twee deelstaatverkiezingen. Komende zondag zijn er verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommern en Berlijn, waar zijn CDU volgens prognoses nek aan nek gaat met Die Linke. Na tegenvallende resultaten in Sachsen-Anhalt op 6 september staat Merz onder grote druk en dreigt hij bij nieuwe slechte resultaten zijn machtspositie te verliezen. Hij kampt met uitzonderlijk hoge benzineprijzen en wordt het binnen zijn coalitie niet eens over hulp aan automobilisten met financiële problemen. Een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center de naam van president Trump op de gevel te zetten of het bijbehorende plein naar hem te vernoemen. De rechter oordeelt dat een eerdere poging tot hernoeming al werd gestuit en dat voor hernoeming toestemming van het congres nodig is. Het bestuur van het centrum besloot in augustus de naam alsnog aan te brengen als eerbetoon. Het Kennedy Center waarschuwde deze week dat het in serieuze financiële nood verkeert en die niet te boven zal komen, tenzij Trumps naam op de gevel prijkt. Het bestuur is dinsdag bijeen om een mogelijke sluiting van het hoofdgebouw te bespreken. Aanklagers in Los Angeles gaan niet de doodstraf eisen tegen Nick Reiner. Die wordt verdacht van de moord op zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Hoofdaanklager Nathan Hochman heeft dat dinsdag bekendgemaakt na een grondige beoordeling. Als de 33-jarige Reiner wordt veroordeeld, kan hij maximaal levenslang krijgen zonder mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Rob Reiner en zijn vrouw werden in december vorig jaar dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Hun zoon heeft verklaard niet schuldig te zijn. Een datum voor het proces is nog niet vastgesteld. Een medewerker van een naschoolse opvang in het centrum van Parijs is veroordeeld tot een jaar huisarrest met enkelband voor ontucht met 9 kinderen tussen de 5 en 10 jaar. De 38-jarige man betastte de kinderen tussen september 2022 en januari 2024 en sprak online over seksueel misbruik. Hij kreeg ook 4 jaar voorwaardelijke celstraf en een levenslang beroepsverbod. Oud-burgemeester Anne Hidalgo sprak dinsdag voor een senaatscommissie over een collectief falen bij het aanpakken van misstanden in de naschoolse opvang. In Parijs zijn sinds begin dit jaar 132 medewerkers van de naschoolse opvang geschorst, onder wie 52 voor vermeelde ontucht of seksistisch getint geweld.
4: Het huis van Terreurmuseum in Boedapest gaat tijdelijk dicht. De Hongaarse minister van

0: AI-platform UForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon, houdt tussen de 5 en bijna 12 euro per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim 17 euro per maand op vooruit. ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid. De AEX-index sloot op Prinsjesdag 0,2% lager, op 1095,87 punten. Beleggers maakten zich zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven ASMI en ASML daalden, terwijl Shell en SBM Offshore profiteerden van hogere olieprijzen met winsten tot ruim 2%. De olieprijzen stegen verder na nieuwe aanvallen van Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië. Ook de rente op Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007, wat aandelen minder aantrekkelijk maakt. Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108. Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden. Peter Gillis denkt dat een schuldeiser 3 van zijn vakantieparken bewust te laag heeft laten taxeren om ze zelf via een veiling te kopen. Dat zei zijn advocaat dinsdag tijdens een kort geding in Den Bosch. Het gaat om de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg, die nu gesloten zijn. Schuldeiser Mark van Rooij leende miljoenen uit aan Gillis en wil die via een veiling op 1 oktober terugkrijgen. De advocaat van Van Rooij ontkent de beschuldigingen en zegt dat de schuldeiser alleen zijn geld wil. De rechtbank doet binnen 2 weken uitspraak.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Voorzitter Samuel Eto'o van de Cameroense Voetbalbond wordt verdacht van corruptie. De oud-aanvaller zou volgens mediaberichten op ongeoorloofde wijze een betaling hebben ontvangen van de Russische Voetbalbond. De vereniging van amateurclubs in Kameroen heeft de regering opgeroepen tot een onderzoek en juridische stappen aangekondigd. De betaling van ongeveer €567.000 zou verband houden met een vriendschappelijke wedstrijd tussen Kameroen en Rusland in oktober 2023 in Moskou. Volgens de vereniging werd het bedrag overgemaakt naar een privérekening van Eto'o. RC Lens heeft de Duitse trainer Dino Topmüller ontslagen. De 45-jarige trainer stond pas 6 wedstrijden voor de groep sinds zijn komst deze zomer. Volgens Lens was er een verschil van inzicht over het herorganiseren van de staf.

0: Yannick Cahuzac neemt de positie van hoofdtrainer voorlopig waar. Top Müller won met Lens de Franse Supercup tegen Paris Saint-Germain, maar haalde in de competitie slechts 4 punten uit de eerste 4 wedstrijden. Ajax speelt vanavond om 8 uur thuis tegen Willem II in een inhaalwedstrijd. Trainer Michel Sanchez wijzigt zijn elftal op 6 posities ten opzichte van de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Maarten Paas staat in het doel, Owen Wijndal en Lucas Rosa spelen als backs en op het middenveld starten Julian Brandt, Davy Klaassen en Jordi Mocchio. Ajax staat na 5 wedstrijden 5e met 10 punten en kan bij winst naar de 4e plek klimmen. Willem II heeft nog niet gewonnen dit seizoen en staat 17e met 2 punten. Hans Hateboer keert terug naar FC Groningen. De 32-jarige vleugelverdediger tekent een contract voor 1 seizoen bij de club waar hij tussen 2013 en 2017 speelde. Hateboer won in 2015 de KNVB-beker met FC Groningen en speelde daarna jarenlang voor Atalanta. Later kwam hij uit voor Stade Rennes en Olympique Lyon. Hateboer speelde 13 interlands voor Oranje. De Saoedische Voetbalbond heeft club Al-Tawun een boete van omgerekend €23.000 opgelegd. Supporters zongen tijdens de wedstrijd tegen Al-Hilal spreekkoren over de overleden Portugese voetballer Diogo Jota. De club moet de komende 2 thuiswedstrijden zonder publiek spelen. Cristiano Ronaldo riep eerder op tot maatregelen en zei dat de betreffende fans nooit meer een stadion in zouden mogen komen. Tadej Pogacar zit weer op de fiets na zijn val in de Vuelta. De tweevoudig wereldkampioen wielrennen brak daarbij een sleutelbeen en een nekwervel. In een video op Instagram is te zien dat hij binnenshuis traint op de rollers. Pogacar mist de rest van het seizoen en kan zijn wereldtitel niet verdedigen in Montreal. Intussen heeft hij zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot 2032.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk wat regen vallen. Later vanavond is er in het oosten en zuidoosten kans op enkele buien, mogelijk met onweer. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot noordwesten, langs de kust eerst nog vrij krachtig. Vannacht blijft er kans op buien, vooral in het oosten. Het wordt rond de 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met verspreid over de dag enkele buien. Hier en daar mogelijk onweerachtig. In de middag wordt het in het westen droger. De temperatuur komt uit rond de 18 graden bij een matige noordwestenwind.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat noemt de sabotageacties op het spoor in het midden en oosten van het land onacceptabel. Ze veroordeelt de gebeurtenissen vanwege de grote maatschappelijke schade voor reizigers en vervoerders en het gevaar dat ermee gepaard ging. Volgens Bertram zijn de schade en de risico's beperkt gebleven door de adequate werking van de treinbeveiligingssystemen. Ze wacht het strafrechtelijke onderzoek af om te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van buizen en ander materiaal op het spoor. De staatssecretaris bedankt de ProRail-medewerkers en aannemers die het materiaal hebben verwijderd, zodat de treinen weer konden rijden. Het samenwerkingsverband Noord-Nederland ziet kansen in de kabinetsplannen voor de economie van de toekomst. Wel zijn er zorgen omdat het kabinet geen duidelijke investeringen aangeeft om de 3 noordelijke provincies bereikbaarder te maken. Goede infrastructuur is volgens het samenwerkingsverband noodzakelijk om economische groei en woningbouw in het noorden mogelijk te maken. Het samenwerkingsverband wijst onder meer op de aanleg van de Neder-Saxe-lijn en de Lely-lijn, waarvoor geen geld is uitgetrokken. Voorzitter Arno Brok stelt dat nationale en Europese investeringen goed moeten aansluiten bij de economische kracht in de regio. Van het treinspoor tussen Holten en Rijssen is dinsdagavond een metalen staaf verwijderd. Iets na 5 uur ontstond een overwegstoring in het Overijsselse Rijssen, maar inmiddels rijden de treinen op het traject weer. De NS vermoedt opzet en heeft het materiaal overhandigd aan de politie. Dinsdag zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld, waarbij op tientallen plekken buizen op het spoor waren gelegd. Het is nog onbekend wie daar verantwoordelijk voor is. Het kabinet trekt extra geld uit voor natuurherstel, agrarisch natuurbeheer en om boeren te helpen hun bedrijf aan te passen. Minister Jamie van Essen van Landbouw heeft in totaal 20 miljard euro voor de komende jaren om het stikstofprobleem op te lossen. Een deel van dat geld komt in een fonds, zodat het geoormerkt is voor dit doel. Ook komt er extra geld voor innovatie en om de vraag naar biologische producten te stimuleren. Voor de Veluwe, de Peel en andere regio's worden stikstofreductieplannen gemaakt. De ANBB wil dat het kabinet de brandstofaccijnzen niet langer laat meestijgen met de inflatie. Volgens de organisatie worden de prijzen aan de pomp anders te hoog vergeleken met omliggende landen. Het kabinet verlengt de tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel tot en met 2027. Vanaf 2028 wordt de korting minder en een jaar later verdwijnt die helemaal. De ANWB vindt het kabinet verder weinig ambitieus in het tegengaan van verkeersdoden en vindt dat er een structurele aanpak nodig is voor infrastructuur. De droge zomer van dit jaar heeft volgens de Unie van Waterschappen aangetoond dat investeren in water noodzakelijk is. Voorzitter Jeroen Haan zegt dat het kabinet voldoende structurele middelen moet uittrekken voor waterbeheer, zoals dijkversterkingen en verbetering van de waterkwaliteit. Door de wekenlange droogte werden de 21 waterschappen deze zomer gedwongen maatregelen te nemen om dijken en natuur te beschermen. Koning Willem-Alexander stipte in de troonrede aan dat Nederland zich moet aanpassen aan het veranderende klimaat. Haan vindt een gezamenlijke langetermijnagenda nodig om weerbaarder te worden tegen weersextremen.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben afgelopen week in Duitsland op hoog niveau onaangekondigd overleg gehad met landen uit het Midden-Oosten. Dat bevestigt de Amerikaanse overheid na berichtgeving van het Amerikaanse Axios. Volgens dat medium waren onder meer Israël en meerdere golfstaten aanwezig. De Amerikaanse admiraal Brad Cooper, verantwoordelijk voor het militaire commando in het Midden-Oosten, zou bij de bijeenkomst zijn geweest. Over de aanwezigen en de inhoud van het gesprek doet de VS geen uitspraken. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn reis naar de algemene vergadering van de VN in New York volgende week afgezegd. Zijn aanwezigheid in Berlijn is vereist rond twee deelstaatverkiezingen. Komende zondag zijn er verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommern en Berlijn, waar zijn CDU volgens prognoses nek aan nek gaat met Die Linke. Na tegenvallende resultaten in Sachsen-Anhalt op 6 september staat Merz onder grote druk en dreigt hij bij nieuwe slechte resultaten zijn machtspositie te verliezen. Hij kampt met uitzonderlijk hoge benzineprijzen en wordt het binnen zijn coalitie niet eens over hulp aan automobilisten met financiële problemen. Een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center de naam van president Trump op de gevel te zetten of het bijbehorende plein naar hem te vernoemen. De rechter oordeelt dat een eerdere poging tot hernoeming al werd gestuit en dat voor hernoeming toestemming van het congres nodig is. Het bestuur van het centrum besloot in augustus de naam alsnog aan te brengen als eerbetoon. Het Kennedy Center waarschuwde deze week dat het in serieuze financiële nood verkeert en die niet te boven zal komen tenzij Trumps naam op de gevel prijkt. Het bestuur is dinsdag bijeen om een mogelijke sluiting van het hoofdgebouw te bespreken. Aanklagers in Los Angeles gaan niet de doodstraf eisen tegen Nick Reiner. Die wordt verdacht van de moord op zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Hoofdaanklager Nathan Hochman heeft dat dinsdag bekendgemaakt na een grondige beoordeling. Als de 33-jarige Reiner wordt veroordeeld, kan hij maximaal levenslang krijgen zonder mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Rob Reiner en zijn vrouw werden in december vorig jaar dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Hun zoon heeft verklaard niet schuldig te zijn. Een datum voor het proces is nog niet vastgesteld. Een medewerker van een naschoolse opvang in het centrum van Parijs is veroordeeld tot een jaar huisarrest met enkelband voor ontucht met 9 kinderen tussen de 5 en 10 jaar. De 38-jarige man betastte de kinderen tussen september 2022 en januari 2024 en sprak online over seksueel misbruik. Hij kreeg ook 4 jaar voorwaardelijke celstraf en een levenslang beroepsverbod. Oud-burgemeester Anne Hidalgo sprak dinsdag voor een senaatscommissie over een collectief falen bij het aanpakken van misstanden in de naschoolse opvang. In Parijs zijn sinds begin dit jaar 132 medewerkers van de naschoolse opvang geschorst, onder wie 52 voor vermeelde ontucht of seksistisch getint geweld. Het huis van Terreurmuseum in Boedapest gaat tijdelijk dicht. De Hongaarse minister van Cultuur heeft ook de directeur ontslagen. Het museum richtte zich op misdaden van communistische en fascistische regimes in Hongarije. Volgens critici was het een ideologisch wapen voor de regering van oud-premier Viktor Orbán. De nieuwe premier, Peter Magyar, pakte organisaties aan die volgens hem pro-Orbán propaganda verspreiden. En nu het economisch nieuws. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon houdt tussen de 5 en bijna 12 euro per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim 17 euro per maand op vooruit. ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid. De AEX-index sloot op Prinsjesdag 0,2% lager, op 1095,87 punten. Beleggers maakten zich zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven ASMI en ASML daalden, terwijl Shell en SBM Offshore profiteerden van hogere olieprijzen met winsten tot ruim 2%. De olieprijzen stegen verder na nieuwe aanvallen van Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië. Ook de rente op Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007, wat aandelen minder aantrekkelijk maakt. Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108. Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden. Peter Gillis denkt dat een schuldeiser 3 van zijn vakantieparken bewust te laag heeft laten taxeren om ze zelf via een veiling te kopen. Dat zei zijn advocaat dinsdag tijdens een kort geding in Den Bosch. Het gaat om de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg, die nu gesloten zijn. Schuldeiser Mark van Rooy leende miljoenen uit aan Gillis en wil die via een veiling op 1 oktober terugkrijgen. De advocaat van Van Rooy ontkent de beschuldigingen en zegt dat de schuldeiser alleen zijn geld wil. De rechtbank doet binnen 2 weken uitspraak.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws.
5: Voorzitter Samuel Eto'o van de Cameroense Voetbalbond wordt verdacht van corruptie. De oud-aanvaller zou volgens mediaberichten op ongeoorloofde wijze een betaling hebben ontvangen van de Russische Voetbalbond. De vereniging van amateurclubs in Kameroen heeft de regering opgeroepen tot een onderzoek en juridische stappen aangekondigd. De betaling van ongeveer €567.000 zou verband houden met een vriendschappelijke wedstrijd tussen Kameroen en Rusland in oktober 2023 in Moskou. Volgens de vereniging werd het bedrag overgemaakt naar een privérekening van Eto'o.
6: RC Lens heeft de Duitse trainer Dino Topmüller ontslagen. De 45-jarige trainer stond pas 6 wedstrijden voor de groep sinds zijn komst deze zomer. Volgens Lens was er een verschil van inzicht over het herorganiseren van de staf. Yannick Cahuzac neemt de positie van hoofdtrainer voorlopig waar. Topmüller won met Lens de Franse Supercup tegen Paris Saint-Germain, maar haalde in de competitie slechts 4 punten uit de eerste 4 wedstrijden.
7: Ajax speelt vanavond om 8 uur thuis tegen Willem II in een inhaalwedstrijd. Trainer Michel Sanchez wijzigt zijn elftal op 6 posities ten opzichte van de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Maarten Paas staat in het doel, Owen Wijndal en Lucas Rosa spelen als backs en op het middenveld starten Julian Brandt, Davy Klaassen en Jordi Mokkio. Ajax staat na 5 wedstrijden 5e met 10 punten en kan bij winst naar de 4e plek klimmen. Willem II heeft nog niet gewonnen dit seizoen en staat 17e met 2 punten.
8: Hans Hateboer keert terug naar FC Groningen. De 32-jarige vleugelverdediger tekent een contract voor 1 seizoen bij de club waar hij tussen 2013 en 2017 speelde. Hateboer won in 2015 de KNVB-beker met FC Groningen en speelde daarna jarenlang voor Atalanta. Later kwam hij uit voor Stade Rennes en Olympique Lyon. Hateboer speelde 13 interlands voor Oranje.
9: De Saoedische Voetbalbond heeft club Al-Tawun een boete van omgerekend €23.000 opgelegd. Supporters zongen tijdens de wedstrijd tegen Al-Hilal spreekkoren over de overleden Portugese voetballer Diogo Jota. De club moet de komende 2 thuiswedstrijden zonder publiek spelen. Cristiano Ronaldo riep eerder op tot maatregelen en zei dat de betreffende fans nooit meer een stadion in zouden mogen komen.
10: Tadej Pogacar zit weer op de fiets na zijn val in de Vuelta. De tweevoudig wereldkampioen wielrennen brak daarbij een sleutelbeen en een nekwervel. In een video op Instagram is te zien dat hij binnenshuis traint op de rollers. Pogacar mist de rest van het seizoen en kan zijn wereldtitel niet verdedigen in Montreal. Intussen heeft hij zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot 2032.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
12: Vanavond neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk wat regen vallen. Later vanavond is er in het oosten en zuidoosten kans op enkele buien, mogelijk met onweer. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot noordwesten, langs de kust eerst nog vrij krachtig. Vannacht blijft er kans op buien, vooral in het oosten. Het wordt rond de 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met verspreid over de dag enkele buien. Hier en daar mogelijk onweerachtig. In de middag wordt het in het westen droger. De temperatuur komt uit rond de 18 graden bij een matige noordwestenwind.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat noemt de sabotageacties op het spoor in het midden en oosten van het land onacceptabel. Ze veroordeelt de gebeurtenissen vanwege de grote maatschappelijke schade voor reizigers en vervoerders en het gevaar dat ermee gepaard ging. Volgens Bertram zijn de schade en de risico's beperkt gebleven door de adequate werking van de treinbeveiligingssystemen. Ze wacht het strafrechtelijke onderzoek af om te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van buizen en ander materiaal op het spoor. De staatssecretaris bedankt de ProRail-medewerkers en aannemers die het materiaal hebben verwijderd, zodat de treinen weer konden rijden. Het samenwerkingsverband Noord-Nederland ziet kansen in de kabinetsplannen voor de economie van de toekomst. Wel zijn er zorgen omdat het kabinet geen duidelijke investeringen aangeeft om de drie noordelijke provincies bereikbaarder te maken. Goede infrastructuur is volgens het samenwerkingsverband noodzakelijk om economische groei en woningbouw in het noorden mogelijk te maken. Het samenwerkingsverband wijst onder meer op de aanleg van de Neder-Saxe-lijn en de Lely-lijn, waarvoor geen geld is uitgetrokken. Voorzitter Arno Brok stelt dat nationale en Europese investeringen goed moeten aansluiten bij de economische kracht in de regio. Van het treinspoor tussen Holten en Rijssen is dinsdagavond een metalen staaf verwijderd. Iets na 5 uur ontstond een overwegstoring in het Overijsselse Rijssen, maar inmiddels rijden de treinen op het traject weer. De NS vermoedt opzet en heeft het materiaal overhandigd aan de politie. Dinsdag zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld, waarbij op tientallen plekken buizen op het spoor waren gelegd. Het is nog onbekend wie daar verantwoordelijk voor is. Het kabinet trekt extra geld uit voor natuurherstel, agrarisch natuurbeheer en om boeren te helpen hun bedrijf aan te passen. Minister Jamie van Essen van Landbouw heeft in totaal 20 miljard euro voor de komende jaren om het stikstofprobleem op te lossen. Een deel van dat geld komt in een fonds, zodat het geoormerkt is voor dit doel. Ook komt er extra geld voor innovatie en om de vraag naar biologische producten te stimuleren. Voor de Veluwe, de Peel en andere regio's worden stikstofreductieplannen gemaakt. De ANWB wil dat het kabinet de brandstofaccijnzen niet langer laat meestijgen met de inflatie. Volgens de organisatie worden de prijzen aan de pomp anders te hoog vergeleken met omliggende landen. Het kabinet verlengt de tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel tot en met 2027. Vanaf 2028 wordt de korting minder en een jaar later verdwijnt die helemaal. De ANWB vindt het kabinet verder weinig ambitieus in het tegengaan van verkeersdoden en vindt dat er een structurele aanpak nodig is voor infrastructuur. De droge zomer van dit jaar heeft volgens de Unie van Waterschappen aangetoond dat investeren in water noodzakelijk is. Voorzitter Jeroen Haan zegt dat het kabinet voldoende structurele middelen moet uittrekken voor waterbeheer, zoals dijkversterkingen en verbetering van de waterkwaliteit. Door de wekenlange droogte werden de 21 waterschappen deze zomer gedwongen maatregelen te nemen om dijken en natuur te beschermen. Koning Willem-Alexander stipte in de troonrede aan dat Nederland zich moet aanpassen aan het veranderende klimaat. Haan vindt een gezamenlijke langetermijnagenda nodig om weerbaarder te worden tegen weersextremen.
13: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten tot nu toe ongeveer 38 miljard dollar gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office naar vragen uit het congres. Sinds het begin van de oorlog in februari tot 1 augustus gaat het om tientallen miljarden voor het ministerie van Defensie. De munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral de Patriot luchtverdedigingsraketten. Het duurt minstens 5 jaar om die voorraad weer aan te vullen, zelfs als de productie wordt opgevoerd. De renovatie van het Kennedy Center gaat pas door als een rechter toestaat dat er een inscriptie komt ter ere van Donald Trump. Dat schrijft de Amerikaanse president op Truth Social. Een rechtbank hield dinsdag een verbod op zo'n eerbetoon in stand, omdat alleen het congres daarover mag beslissen. Het Kennedy Center besloot te sluiten om te kunnen renoveren. Maar de werkzaamheden beginnen niet voordat het gerechtelijke besluit van tafel is. Trump, die zichzelf bestuurslid van het centrum maakte, heeft $17 miljoen in het centrum gestoken en zegt dat er versneld beroep komt tegen de uitspraak. Het Kennedy Center sluit per direct de deuren. De Verenigde Staten hebben afgelopen week in Duitsland op hoog niveau onaangekondigd overleg gehad met landen uit het Midden-Oosten. Dat bevestigt de Amerikaanse overheid na berichtgeving van het Amerikaanse Axios. Volgens dat medium waren onder meer Israël en meerdere golfstaten aanwezig. De Amerikaanse admiraal Brad Cooper, verantwoordelijk voor het militaire commando in het Midden-Oosten, zou bij de bijeenkomst zijn geweest. Over de aanwezigen en de inhoud van het gesprek doet de VS geen uitspraken. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn reis naar de algemene vergadering van de VN in New York volgende week afgezegd. Zijn aanwezigheid in Berlijn is vereist rond 2 deelstaatverkiezingen. Komende zondag zijn er verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn, waar zijn CDU volgens prognoses nek aan nek gaat met Die Linke. Na tegenvallende resultaten in Sachsen-Anhalt op 6 september staat Merz onder grote druk en dreigt hij bij nieuwe slechte resultaten zijn machtspositie te verliezen. Hij kampt met uitzonderlijk hoge benzineprijzen en wordt het binnen zijn coalitie niet eens over hulp aan automobilisten met financiële problemen. Aanklagers in Los Angeles gaan niet de doodstraf eisen tegen Nick Reiner. Die wordt verdacht van de moord op zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Hoofdaanklager Nathan Hochman heeft dat dinsdag bekendgemaakt na een grondige beoordeling. Als de 33-jarige Reiner wordt veroordeeld, kan hij maximaal levenslang krijgen zonder mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Rob Reiner en zijn vrouw werden in december vorig jaar dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Hun zoon heeft verklaard niet schuldig te zijn. Een datum voor het proces is nog niet vastgesteld. Een medewerker van een naschoolse opvang in het centrum van Parijs is veroordeeld tot een jaar huisarrest met enkelband voor ontucht met 9 kinderen tussen de 5 en 10 jaar. De 38-jarige man betastte de kinderen tussen september 2022 en januari 2024 en sprak online over seksueel misbruik. Hij kreeg ook 4 jaar voorwaardelijke celstraf en een levenslang beroepsverbod. Oud-burgemeester Anne Hidalgo sprak dinsdag voor een senaatscommissie over een collectief falen bij het aanpakken van misstanden in de naschoolse opvang. In Parijs zijn sinds begin dit jaar 132 medewerkers van de naschoolse opvang geschorst, onder wie 52 voor vermeelde ontucht of seksistisch getint geweld. En nu het economisch nieuws. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon houdt tussen de 5 en bijna €12 per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim €17 per maand op vooruit. ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid. De AEX-index sloot op Prinsjesdag 0,2% lager, op 1095,87 punten. Beleggers maakten zich zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven ASMI en ASML daalden, terwijl Shell en SBM Offshore profiteerden van hogere olieprijzen met winsten tot ruim 2%. De olieprijzen stegen verder na nieuwe aanvallen van Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië. Ook de rente op Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007, wat aandelen minder aantrekkelijk maakt. Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108. Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
15: Tot slot het sportnieuws. RC Lens heeft de Duitse trainer Dino Topmüller ontslagen. De 45-jarige trainer stond pas 6 wedstrijden voor de groep sinds zijn komst deze zomer. Volgens Lens was er een verschil van inzicht over het herorganiseren van de staf. Yannick Cahuzac neemt de positie van hoofdtrainer voorlopig waar. Topmüller won met Lens de Franse Supercup tegen Paris Saint-Germain, maar haalde in de competitie slechts 4 punten uit de eerste 4 wedstrijden.
16: Tadej Pogacar zit weer op de fiets na zijn val in de Vuelta. De tweevoudig wereldkampioen wielrennen brak daarbij een sleutelbeen en een nekwervel. In een video op Instagram is te zien dat hij binnenshuis traint op de rollers. Pogacar mist de rest van het seizoen en kan zijn wereldtitel niet verdedigen in Montreal. Intussen heeft hij zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot 2032.
17: Hans Hateboer keert terug naar FC Groningen. De 32-jarige vleugelverdediger tekent een contract voor 1 seizoen bij de club waar hij tussen 2013 en 2017 speelde. Hateboer won in 2015 de KNVB-beker met FC Groningen en speelde daarna jarenlang voor Atalanta. Later kwam hij uit voor Stade Rennes en Olympique Lyon. Hateboer speelde 13 interlands voor Oranje.
18: De Saoedische Voetbalbond heeft club Al-Tawun een boete van omgerekend €23.000 opgelegd. Supporters zongen tijdens de wedstrijd tegen Al-Hilal spreekkoren over de overleden Portugese voetballer Diogo Jota. De club moet de komende 2 thuiswedstrijden zonder publiek spelen. Cristiano Ronaldo riep eerder op tot maatregelen en zei dat de betreffende fans nooit meer een stadion in zouden mogen komen.
19: De Nederlandse volleyballers zijn uitgeschakeld op het EK. In Tampere verloor Oranje van gastland Finland met 3-2. Net als maandag tegen Servië gaf de ploeg van bondscoach Joel Banks een voorsprong uit handen. Nederland verloor eerder ook al van België en Denemarken en speelt woensdag nog tegen Estland. Finland is met 4 overwinningen al zeker van de 8e finales.
20: Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelrondes staat Ajax 4e met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score,
0: Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Viktor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Casper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk wat regen vallen. In het oosten en zuidoosten zijn er enkele buien, mogelijk met onweer. De wind is zwak tot matig, aan de kust soms nog vrij krachtig uit het noordwesten. Vannacht eerst nog enkele buien in het oosten, later ook elders een enkele bui mogelijk. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Aan de kust matige wind, landinwaarts weinig wind. Morgen beginnen we met zon, maar later komen er buien voor, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. Het wordt ongeveer 18 graden bij een matige noordwestenwind.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat noemt de sabotageacties op het spoor in het midden en oosten van het land onacceptabel. Ze veroordeelt de gebeurtenissen vanwege de grote maatschappelijke schade voor reizigers en vervoerders en het gevaar dat ermee gepaard ging. Volgens Bertram zijn de schade en de risico's beperkt gebleven door de adequate werking van de treinbeveiligingssystemen. Ze wacht het strafrechtelijke onderzoek af om te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van buizen en ander materiaal op het spoor. De staatssecretaris bedankt de ProRail-medewerkers en aannemers die het materiaal hebben verwijderd, zodat de treinen weer konden rijden. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland ziet kansen in de kabinetsplannen voor de economie van de toekomst. Wel zijn er zorgen omdat het kabinet geen duidelijke investeringen aangeeft om de drie noordelijke provincies bereikbaarder te maken. Goede infrastructuur is volgens het samenwerkingsverband noodzakelijk om economische groei en woningbouw in het noorden mogelijk te maken. Het samenwerkingsverband wijst onder meer op de aanleg van de Neder-Saxe-lijn en de Lely-lijn, waarvoor geen geld is uitgetrokken. Voorzitter Arno Brok stelt dat nationale en Europese investeringen goed moeten aansluiten bij de economische kracht in de regio.
23: Van het treinspoor tussen Holten en Rijssen is dinsdagavond een metalen staaf verwijderd. Iets na 5 uur ontstond een overwegstoring in het Overijsselse Rijssen, maar inmiddels rijden de treinen op het traject weer. De NS vermoedt opzet en heeft het materiaal overhandigd aan de politie. Dinsdag zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld, waarbij op tientallen plekken buizen op het spoor waren gelegd. Het is nog onbekend wie daar verantwoordelijk voor is. Het kabinet trekt extra geld uit voor natuurherstel, agrarisch natuurbeheer en om boeren te helpen hun bedrijf aan te passen. Minister Jamie van Essen van Landbouw heeft in totaal 20 miljard euro voor de komende jaren om het stikstofprobleem op te lossen. Een deel van dat geld komt in een fonds, zodat het geoormerkt is voor dit doel. Ook komt er extra geld voor innovatie en om de vraag naar biologische producten te stimuleren. Voor de Veluwe, de Peel en andere regio's worden stikstofreductieplannen gemaakt. De ANWB wil dat het kabinet de brandstofaccijnzen niet langer laat meestijgen met de inflatie. Volgens de organisatie worden de prijzen aan de pomp anders te hoog vergeleken met omliggende landen. Het kabinet verlengt de tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel tot en met 2027. Vanaf 2028 wordt de korting minder en een jaar later verdwijnt die helemaal. De ANWB vindt het kabinet verder weinig ambitieus in het tegengaan van verkeersdoden en vindt dat er een structurele aanpak nodig is voor infrastructuur. De droge zomer van dit jaar heeft volgens de Unie van Waterschappen aangetoond dat investeren in water noodzakelijk is. Voorzitter Jeroen Haan zegt dat het kabinet voldoende structurele middelen moet uittrekken voor waterbeheer, zoals dijkversterkingen en verbetering van de waterkwaliteit. Door de wekenlange droogte werden de 21 waterschappen deze zomer gedwongen maatregelen te nemen om dijken en natuur te beschermen.
3: Koning Willem-Alexander stipte in de troonrede aan dat Nederland zich moet aanpassen aan het veranderende klimaat. Haan vindt een gezamenlijke langetermijnagenda nodig om weerbaarder te worden tegen weersextremen.
22: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten tot nu toe ongeveer 38 miljard dollar gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office naar vragen uit het congres. Sinds het begin van de oorlog in februari tot 1 augustus gaat het om tientallen miljarden voor het ministerie van Defensie. De munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral de Patriot luchtverdedigingsraketten. Het duurt minstens 5 jaar om die voorraad weer aan te vullen, zelfs als de productie wordt opgevoerd. De renovatie van het Kennedy Center gaat pas door als een rechter toestaat dat er een inscriptie komt ter ere van Donald Trump. Dat schrijft de Amerikaanse president op Truth Social. Een rechtbank hield dinsdag een verbod op zo'n eerbetoon in stand, omdat alleen het congres daarover mag beslissen. Het Kennedy Center besloot te sluiten om te kunnen renoveren, maar de werkzaamheden beginnen niet voordat het gerechtelijke besluit van tafel is. Trump, die zichzelf bestuurslid van het centrum maakte, heeft 17 miljoen dollar in het centrum gestoken en zegt dat er versneld beroep komt tegen de uitspraak. Het Kennedy Center sluit per direct de deuren. De Verenigde Staten hebben afgelopen week in Duitsland op hoog niveau onaangekondigd overleg gehad met landen uit het Midden-Oosten. Dat bevestigt de Amerikaanse overheid na berichtgeving van het Amerikaanse Axios. Volgens dat medium waren onder meer Israël en meerdere golfstaten aanwezig. De Amerikaanse admiraal Brad Cooper, verantwoordelijk voor het militaire commando in het Midden-Oosten, zou bij de bijeenkomst zijn geweest. Over de aanwezigen en de inhoud van het gesprek doet de VS geen uitspraken. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn reis naar de algemene vergadering van de VN in New York volgende week afgezegd. Zijn aanwezigheid in Berlijn is vereist rond 2 deelstaatverkiezingen. Komende zondag zijn er verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn, maar zijn CDU volgens prognoses nek aan nek gaat met Die Linke. Na tegenvallende resultaten in Sachsen-Anhalt op 6 september staat Merz onder grote druk en dreigt hij bij nieuwe slechte resultaten zijn machtspositie te verliezen. Hij kampt met uitzonderlijk hoge benzineprijzen en wordt het binnen zijn coalitie niet eens over hulp aan automobilisten met financiële problemen. Aanklagers in Los Angeles gaan niet de doodstraf eisen tegen Nick Reiner, die wordt verdacht van de moord op zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Hoofdaanklager Nathan Hochman heeft dat dinsdag bekendgemaakt na een grondige beoordeling. Als de 33-jarige Reiner wordt veroordeeld, kan hij maximaal levenslang krijgen, zonder mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Rob Reiner en zijn vrouw werden in december vorig jaar dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Hun zoon heeft verklaard niet schuldig te zijn. Een datum voor het proces is nog niet vastgesteld. Een medewerker van een naschoolse opvang in het centrum van Parijs is veroordeeld tot een jaar huisarrest met enkelband voor ontucht met 9 kinderen tussen de 5 en 10 jaar. De 38-jarige man betastte de kinderen tussen september 2022 en januari 2024 en sprak online over seksueel misbruik. Hij kreeg ook 4 jaar voorwaardelijke celstraf en een levenslang beroepsverbod. Oud-burgemeester Anne Hidalgo sprak dinsdag voor een senaatscommissie over een collectief falen bij het aanpakken van misstanden in de naschoolse opvang. In Parijs zijn sinds begin dit jaar 132 medewerkers van de naschoolse opvang geschorst, onder wie 52 voor vermeelde ontucht of seksistisch getint geweld. En nu het economisch nieuws. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector.
23: De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon, houdt tussen de 5 en bijna 12 euro per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim 17 euro per maand op vooruit. ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid. De AEX-index sloot op Prinsjesdag 0,2% lager, op 1095,87 punten. Beleggers maakten zich zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Chipbedrijven ASMI en ASML daalden, terwijl Shell en SBM Offshore profiteerden van hogere olieprijzen met winsten tot ruim 2%. De olieprijzen stegen verder na nieuwe aanvallen van Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië. Ook de rente op Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007, wat aandelen minder aantrekkelijk maakt. Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108. Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. RC Lens heeft de Duitse trainer Dino Topmüller ontslagen. De 45-jarige trainer stond pas 6 wedstrijden voor de groep sinds zijn komst deze zomer. Volgens Lens was er een verschil van inzicht over het herorganiseren van de staf. Yannick Cahuzac neemt de positie van hoofdtrainer voorlopig waar. Topmüller won met Lens de Franse Supercup tegen Paris Saint-Germain, maar haalde in de competitie slechts 4 punten uit de eerste 4 wedstrijden.
4: Tadej Pogacar zit weer op de fiets naar zijn val in de Vuelta. De tweevoudig wereldkampioen wielrennen brak daarbij een sleutelbeen en een nekwervel. In een video op Instagram is te zien dat hij binnenshuis traint op de rollers. Pogacar mist de rest van het seizoen en kan zijn wereldtitel niet verdedigen in Montreal. Intussen heeft hij zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot 2032.
5: Hans Hateboer keert terug naar FC Groningen. De 32-jarige vleugelverdediger tekent een contract voor 1 seizoen bij de club waar hij tussen 2013 en 2017 speelde.
6: Hateboer won in 2015 de KNVB-beker met FC Groningen en speelde daarna jarenlang voor Atalanta. Later kwam hij uit voor Stade Rennes en Olympique Lyon. Hateboer speelde 13 interlands voor Oranje.
7: De Saoedische Voetbalbond heeft club Al-Tawun een boete van omgerekend €23.000 opgelegd. Supporters zongen tijdens de wedstrijd tegen Al-Hilal spreekkoren over de overleden Portugese voetballer Diogo Jota. De club moet de komende twee thuiswedstrijden zonder publiek spelen. Cristiano Ronaldo riep eerder op tot maatregelen en zei dat de betreffende fans nooit meer een stadion in zouden mogen komen.
8: De Nederlandse volleyballers zijn uitgeschakeld op het EK. In Tampere verloor Oranje van gastland Finland met 3-2. Net als maandag tegen Servië gaf de ploeg van bondscoach Joel Banks een voorsprong uit handen. Nederland verloor eerder ook al van België en Denemarken en speelt woensdag nog tegen Estland. Finland is met 4 overwinningen al zeker van de 8e finales.
9: Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Viktor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Kasper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1.
24: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk wat regen vallen. In het oosten en zuidoosten zijn er enkele buien, mogelijk met onweer. De wind is zwak tot matig, aan de kust soms nog vrij krachtig uit het noordwesten. Vannacht eerst nog enkele buien in het oosten, later ook elders een enkele bui mogelijk. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Aan de kust matige wind, landinwaarts weinig wind. Morgen beginnen we met zon, maar later komen er buien voor, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. Het wordt ongeveer 18 graden bij een matige noordwestenwind.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Nu het buitenlands nieuws. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten tot nu toe ongeveer $38 miljard gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office naar vragen uit het Congres. Sinds het begin van de oorlog in februari tot 1 augustus gaat het om tientallen miljarden voor het ministerie van Defensie. De munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral de Patriot luchtverdedigingsraketten. Het duurt minstens 5 jaar om die voorraad weer aan te vullen, zelfs als de productie wordt opgevoerd. De renovatie van het Kennedy Center gaat pas door als een rechter toestaat dat er een inscriptie komt ter ere van Donald Trump. Dat schrijft de Amerikaanse president op Truth Social. Een rechtbank hield dinsdag een verbod op zo'n eerbetoon in stand, omdat alleen het Congres daarover mag beslissen. Het Kennedy Center besloot te sluiten om te kunnen renoveren, maar de werkzaamheden beginnen niet voordat het gerechtelijke besluit van tafel is. Trump, die zichzelf bestuurslid van het centrum maakte, heeft $17 miljoen in het centrum gestoken en zegt dat er versneld beroep komt tegen de uitspraak. Het Kennedy Center sluit per direct de deuren. De Verenigde Staten hebben afgelopen week in Duitsland op hoog niveau onaangekondigd overleg gehad met landen uit het Midden-Oosten. Dat bevestigt de Amerikaanse overheid na berichtgeving van het Amerikaanse Axios. Volgens dat medium waren onder meer Israël en meerdere golfstaten aanwezig. De Amerikaanse admiraal Brad Cooper, verantwoordelijk voor het militaire commando in het Midden-Oosten, zou bij de bijeenkomst zijn geweest. Over de aanwezigen en de inhoud van het gesprek doet de VS geen uitspraken. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn reis naar de algemene vergadering van de VN in New York volgende week afgezegd. Zijn aanwezigheid in Berlijn is vereist rond 2 deelstaatverkiezingen. Komende zondag zijn er verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn, waar zijn CDU volgens prognoses nek aan nek gaat met Die Linke.
23: Na tegenvallende resultaten in Sachsen-Anhalt op 6 september staat Merz onder grote druk en dreigt hij bij nieuwe slechte resultaten zijn machtspositie te verliezen. Hij kampt met uitzonderlijk hoge benzineprijzen en wordt het binnen zijn coalitie niet eens over hulp aan automobilisten met financiële problemen. Aanklagers in Los Angeles gaan niet de doodstraf eisen tegen Nick Reiner. Die wordt verdacht van de moord op zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Hoofdaanklager Nathan Hochman heeft dat dinsdag bekendgemaakt na een grondige beoordeling. Als de drie

0: misbruik. Hij kreeg ook 4 jaar voorwaardelijke celstraf en een levenslang beroepsverbod. Oud-burgemeester Anne Hidalgo sprak dinsdag voor een senaatscommissie over een collectief falen bij het aanpakken van misstanden in de naschoolse opvang. In Parijs zijn sinds begin dit jaar 132 medewerkers van de naschoolse opvang geschorst, onder wie 52 voor vermeelde ontucht of seksistisch getint geweld.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: En nu het economisch nieuws.
3: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgden voor terughoudendheid bij beleggers. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon houdt tussen de 5 en bijna 12 euro per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim 17 euro per maand op vooruit. ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid.
4: Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108.
2: Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
5: Tot slot het sportnieuws. Tadej Pogacar zit weer op de fiets na zijn val in de Vuelta. De tweevoudig wereldkampioen wielrennen brak daarbij een sleutelbeen en een nekwervel. In een video op Instagram is te zien dat hij binnenshuis traint op de rollers. Pogacar mist de rest van het seizoen en kan zijn wereldtitel niet verdedigen in Montreal. Intussen heeft hij zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot 2032. de Saoedische Voetbalbond.

0: heeft club Al Tawun een boete van omgerekend €23.000 opgelegd. Supporters zongen tijdens de wedstrijd tegen Al Hilal spreekkoren over de overleden Portugese voetballer Diogo Jota. De club moet de komende twee thuiswedstrijden zonder publiek spelen. Cristiano Ronaldo riep eerder op tot maatregelen en zei dat de betreffende fans nooit meer een stadion in zouden mogen komen. De Nederlandse volleyballers zijn uitgeschakeld op het EK. In Tampere verloor Oranje van gastland Finland met 3-2. Net als maandag tegen Servië gaf de ploeg van bondscoach Joel Banks een voorsprong uit handen. Nederland verloor eerder ook al van België en Denemarken en speelt woensdag nog tegen Estland. Finland is met 4 overwinningen al zeker van de 8e finales. Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax 4e met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Victor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Casper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog 1 keer voor Argentinië. Dat heeft de Argentijnse voetbalbond dinsdagavond bekendgemaakt. De 8-voudig beste voetballer van de wereld kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international. Messi werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië. Op het WK van afgelopen zomer scoorde hij 8 keer en bereikte hij opnieuw de finale, die Argentinië verloor van Spanje. James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt er meer bewolking over het land en kan er hier en daar wat regen vallen. In het oosten en zuidoosten zijn nog enkele buien mogelijk, met kans op onweer. De wind komt uit westelijke richting en is zwak tot matig. Vannacht enkele buien, vooral in het oosten met kans op onweer. Later kan ook elders een bui vallen. Het wordt rond de 13 graden. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de dag komen er verspreid enkele buien voor, mogelijk met onweer. In de middag wordt het in het westen droger. De middagtemperatuur komt uit rond de 18 graden, bij een matige wind uit het noordwesten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Nu het buitenlands nieuws. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten tot nu toe ongeveer $38 miljard gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office naar vragen uit het congres. Sinds het begin van de oorlog in februari tot 1 augustus gaat het om tientallen miljarden voor het ministerie van Defensie. De munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral de Patriot luchtverdedigingsraketten. Het duurt minstens 5 jaar om die voorraad weer aan te vullen, zelfs als de productie wordt opgevoerd. De renovatie van het Kennedy Center gaat pas door als een rechter toestaat dat er een inscriptie komt ter ere van Donald Trump. Dat schrijft de Amerikaanse president op Truth Social. Een rechtbank hield dinsdag een verbod op zo'n eerbetoon in stand, omdat alleen het congres daarover mag beslissen. Het Kennedy Center besloot te sluiten om te kunnen renoveren, maar de werkzaamheden beginnen niet voordat het gerechtelijke besluit van tafel is. Trump, die zichzelf bestuurslid van het centrum maakte, heeft $17 miljoen in het centrum gestoken en zegt dat er versneld beroep komt tegen de uitspraak. Het Kennedy Center sluit per direct de deuren. De Verenigde Staten hebben afgelopen week in Duitsland op hoog niveau onaangekondigd overleg gehad met landen uit het Midden-Oosten. Dat bevestigt de Amerikaanse overheid na berichtgeving van het Amerikaanse Axios. Volgens dat medium waren onder meer Israël en meerdere golfstaten aanwezig. De Amerikaanse admiraal Brad Cooper, verantwoordelijk voor het militaire commando in het Midden-Oosten, zou bij de bijeenkomst zijn geweest. Over de aanwezigen en de inhoud van het gesprek doet de VS geen uitspraken. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn reis naar de algemene vergadering van de VN in New York volgende week afgezegd. Zijn aanwezigheid in Berlijn is vereist rond twee deelstaatverkiezingen. Komende zondag zijn er verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn, maar zijn CDU volgens prognoses nek aan nek gaat met Die Linke. Na tegenvallende resultaten in Sachsen-Anhalt op 6 september staat Merz onder grote druk en dreigt hij bij nieuwe slechte resultaten zijn machtspositie te verliezen. Hij kampt met uitzonderlijk hoge benzineprijzen en wordt het binnen zijn coalitie niet eens over hulp aan automobilisten met financiële problemen. Aanklagers in Los Angeles gaan niet de doodstraf eisen tegen Nick Reiner. Die wordt verdacht van de moord op zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Hoofdaanklager Nathan Hochman heeft dat dinsdag bekendgemaakt na een grondige beoordeling. Als de 33-jarige Reiner wordt veroordeeld, kan hij maximaal levenslang krijgen, zonder mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Rob Reiner en zijn vrouw werden in december vorig jaar dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Hun zoon heeft verklaard niet schuldig te zijn. Een datum voor het proces is nog niet vastgesteld. Een medewerker van een naschoolse opvang in het centrum van Parijs is veroordeeld tot een jaar huisarrest met enkelband voor ontucht met 9 kinderen tussen de 5 en 10 jaar. De 38-jarige man betastte de kinderen tussen september 2022 en januari 2024 en sprak online over seksueel misbruik. Hij kreeg ook 4 jaar voorwaardelijke celstraf en een levenslang beroepsverbod. Oud-burgemeester Anne Hidalgo sprak dinsdag voor een senaatscommissie over een collectief falen bij het aanpakken van misstanden in de naschoolse opvang. In Parijs zijn sinds begin dit jaar 132 medewerkers van de naschoolse opvang geschorst, onder wie 52 voor vermeelde ontucht of seksistisch getint geweld.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon houdt tussen de 5 en bijna €12 per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim €17 per maand op vooruit. ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid. Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108. Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
0: Tot slot het sportnieuws. Tadej Pogacar zit weer op de fiets na zijn val in de Vuelta. De tweevoudig wereldkampioen wielrennen brak daarbij een sleutelbeen en een nekwervel. In een video op Instagram is te zien dat hij binnenshuis traint op de rollers. Pogacar mist de rest van het seizoen en kan zijn wereldtitel niet verdedigen in Montreal. Intussen heeft hij zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot 2032. De Saoedische Voetbalbond heeft club Al Tawun een boete van omgerekend €23.000 opgelegd. Supporters zongen tijdens de wedstrijd tegen Al Hilal spreekkoren over de overleden Portugese voetballer Diogo Jota. De club moet de komende twee thuiswedstrijden zonder publiek spelen. Cristiano Ronaldo riep eerder op tot maatregelen en zei dat de betreffende fans nooit meer een stadion in zouden mogen komen. De Nederlandse volleyballers zijn uitgeschakeld op het EK. In Tampere verloor Oranje van gastland Finland met 3-2. Net als maandag tegen Servië gaf de ploeg van bondscoach Joel Banks een voorsprong uit handen. Nederland verloor eerder ook al van België en Denemarken en speelt woensdag nog tegen Estland. Finland is met 4 overwinningen al zeker van de 8e finales. Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax 4e met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Victor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Kasper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog 1 keer voor Argentinië. Dat heeft de Argentijnse Voetbalbond dinsdagavond bekendgemaakt. De 8-voudig beste voetballer van de wereld kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international. Messi werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië. Op het WK van afgelopen zomer scoorde hij 8 keer en bereikte hij opnieuw de finale, die Argentinië verloor van Spanje. James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt er meer bewolking over het land en kan er hier en daar wat regen vallen. In het oosten en zuidoosten zijn nog enkele buien mogelijk, met kans op onweer. De wind komt uit westelijke richting en is zwak tot matig. Vannacht enkele buien, vooral in het oosten met kans op onweer. Later kan ook elders een bui vallen. Het wordt rond de 13 graden. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de dag komen er verspreid enkele buien voor, mogelijk met onweer. In de middag wordt het in het westen droger. De middagtemperatuur komt uit rond de 18 graden bij een matige wind uit het noordwesten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond een buis gevonden bij Teuge. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat, die vermoedelijk in de avond is uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag tijdelijk stil. 7 mensen die dinsdagavond werden aangehouden bij een brand naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrijgelaten. De politie had hen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Alle uit de gemeente Stichtse Vecht. Ze zijn dinsdag verhoord en het onderzoek loopt nog. Dinsdagmiddag stichten boeren op verschillende plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat noemt de sabotageacties op het spoor in het midden en oosten van het land onacceptabel. Ze veroordeelt de gebeurtenissen vanwege de grote maatschappelijke schade voor reizigers en vervoerders en het gevaar dat ermee gepaard ging. Volgens Bertram zijn de schade en de risico's beperkt gebleven door de adequate werking van de treinbeveiligingssystemen. Ze wacht het strafrechtelijke onderzoek af om te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van buizen en ander materiaal op het spoor. De staatssecretaris bedankt de ProRail-medewerkers en aannemers die het materiaal hebben verwijderd, zodat de treinen weer konden rijden. Van het treinspoor tussen Holten en Rijssen is dinsdagavond een metalen staaf verwijderd. Iets na 5 uur ontstond een overwegstoring in het Overijsselse Rijssen, maar inmiddels rijden de treinen op het traject weer. De NS vermoedt opzet en heeft het materiaal overhandigd aan de politie. Dinsdag zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld, waarbij op tientallen plekken buizen op het spoor waren gelegd. Het is nog onbekend wie daar verantwoordelijk voor is. Het kabinet trekt extra geld uit voor natuurherstel, agrarisch natuurbeheer en om boeren te helpen hun bedrijf aan te passen. Minister Jamie van Essen van Landbouw heeft in totaal 20 miljard euro voor de komende jaren om het stikstofprobleem op te lossen. Een deel van dat geld komt in een fonds, zodat het geoormerkt is voor dit doel. Ook komt er extra geld voor innovatie en om de vraag naar biologische producten te stimuleren. Voor de Veluwe, de Peel en andere regio's worden stikstofreductieplannen gemaakt. De ANWB wil dat het kabinet de brandstofaccijnzen niet langer laat meestijgen met de inflatie. Volgens de organisatie worden de prijzen aan de pomp anders te hoog vergeleken met omliggende landen. Het kabinet verlengt de tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel tot en met 2027. Vanaf 2028 wordt de korting minder en een jaar later verdwijnt die helemaal. De ANWB vindt het kabinet verder weinig ambitieus in het tegengaan van verkeersdoden en vindt dat er een structurele aanpak nodig is voor infrastructuur.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten tot nu toe ongeveer 38 miljard dollar gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office naar vragen uit het congres. Sinds het begin van de oorlog in februari tot 1 augustus gaat het om tientallen miljarden voor het ministerie van Defensie. De munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral de Patriot luchtverdedigingsraketten. Het duurt minstens 5 jaar om die voorraad weer aan te vullen, zelfs als de productie wordt opgevoerd. De renovatie van het Kennedy Center gaat pas door als een rechter toestaat dat er een inscriptie komt ter ere van Donald Trump. Dat schrijft de Amerikaanse president op Truth Social. Een rechtbank hield dinsdag een verbod op zo'n eerbetoon in stand, omdat alleen het congres daarover mag beslissen. Het Kennedy Center besloot te sluiten om te kunnen renoveren, maar de werkzaamheden beginnen niet voordat het gerechtelijke besluit van tafel is. Trump, die zichzelf bestuurslid van het centrum maakte, heeft 17 miljoen dollar in het centrum gestoken en zegt dat er versneld beroep komt tegen de uitspraak. Het Kennedy Center sluit per direct de deuren. De Verenigde Staten hebben afgelopen week in Duitsland op hoog niveau onaangekondigd overleg gehad met landen uit het Midden-Oosten. Dat bevestigt de Amerikaanse overheid na berichtgeving van het Amerikaanse Axios. Volgens dat medium waren onder meer Israël en meerdere golfstaten aanwezig. De Amerikaanse admiraal Brad Cooper, verantwoordelijk voor het militaire commando in het Midden-Oosten, zou bij de bijeenkomst zijn geweest. Over de aanwezigen en de inhoud van het gesprek doet de VS geen uitspraken. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn reis naar de algemene vergadering van de VN in New York volgende week afgezegd. Zijn aanwezigheid in Berlijn is vereist rond 2 deelstaatverkiezingen. Komende zondag zijn er verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn, waar zijn CDU volgens prognoses nek aan nek gaat met Die Linke. Na tegenvallende resultaten in Sachsen-Anhalt op 6 september staat Merz onder grote druk en dreigt hij bij nieuwe slechte resultaten zijn machtspositie te verliezen. Hij kampt met uitzonderlijk hoge benzineprijzen en wordt het binnen zijn coalitie niet eens over hulp aan automobilisten met financiële problemen. Aanklagers in Los Angeles gaan niet de doodstraf eisen tegen Nick Reiner. Die wordt verdacht van de moord op zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Hoofdaanklager Nathan Hochman heeft dat dinsdag bekendgemaakt na een grondige beoordeling. Als de 33-jarige Reiner wordt veroordeeld, kan hij maximaal levenslang krijgen, zonder mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Rob Reiner en zijn vrouw werden in december vorig jaar dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Hun zoon heeft verklaard niet schuldig te zijn. Een datum voor het proces is nog niet vastgesteld. Een medewerker van een naschoolse opvang in het centrum van Parijs is veroordeeld tot een jaar huisarrest met enkelband voor ontucht met 9 kinderen tussen de 5 en 10 jaar. De 38-jarige man betastte de kinderen tussen september 2022 en januari 2024 en sprak online over seksueel misbruik. Hij kreeg ook 4 jaar voorwaardelijke celstraf en een levenslang beroepsverbod. Oud-burgemeester Anne Hidalgo sprak dinsdag voor een senaatscommissie over een collectief falen bij het aanpakken van misstanden in de naschoolse opvang. In Parijs zijn sinds begin dit jaar 132 medewerkers van de naschoolse opvang geschorst, onder wie 52 voor vermeelde ontucht of seksistisch getint geweld. En nu het economisch nieuws.
4: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector.
3: De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon, houdt tussen de 5 en bijna 12 euro per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim 17 euro per maand op vooruit. ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid. Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108. Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Hans Hateboer keert terug naar FC Groningen. De 32-jarige vleugelverdediger tekent een contract voor één seizoen bij de club waar hij tussen 2013 en 2017 speelde. Hateboer won in 2015 de KNVB-beker met FC Groningen en speelde daarna jarenlang voor Atalanta. Later kwam hij uit voor Stade Rennes en Olympique Lyon. Hateboer speelde 13 interlands voor Oranje. Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelrondes staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Victor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Kasper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1. De Nederlandse volleyballers zijn uitgeschakeld op het EK. In Tampere verloor Oranje van gastland Finland met 3-2. Net als maandag tegen Servië gaf de ploeg van bondscoach Joel Banks een voorsprong uit handen. Nederland verloor eerder ook al van België en Denemarken en speelt woensdag nog tegen Estland. Finland is met 4 overwinningen al zeker van de 8e finales. James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog één keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. In het oosten en zuidoosten zijn enkele buien mogelijk, soms met onweer. De wind waait zwak tot matig uit westelijke richting, aan de kust eerst nog vrij krachtig. Vannacht zijn er vooral in het oosten nog buien, mogelijk met onweer. Later kan ook elders een bui vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Aan de kust staat een matige wind. Verder landinwaarts is er weinig wind. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook enkele buien met kans op onweer. In de middag wordt het in het westen droger. De temperatuur komt uit rond de 18 graden bij een matige noordwestenwind.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond een buis gevonden bij Teuge. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat, die vermoedelijk in de avond is uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag tijdelijk stil. 7 mensen die dinsdagavond werden aangehouden bij een brand naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrijgelaten. De politie had hen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Alle uit de gemeente Stichtvecht. Ze zijn dinsdag verhoord en het onderzoek loopt nog. Dinsdagmiddag stichten boeren op verschillende plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat noemt de sabotageacties op het spoor in het midden en oosten van het land onacceptabel. Ze veroordeelt de gebeurtenissen vanwege de grote maatschappelijke schade voor reizigers en vervoerders en het gevaar dat ermee gepaard ging. Volgens Bertram zijn de schade en de risico's beperkt gebleven door de adequate werking van de treinbeveiligingssystemen. Ze wacht het strafrechtelijke onderzoek af om te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van buizen en ander materiaal op het spoor. De staatssecretaris bedankt de ProRail-medewerkers en aannemers die het materiaal hebben verwijderd, zodat de treinen weer konden rijden. Van het treinspoor tussen Holten en Rijssen is dinsdagavond een metalen staaf verwijderd. Iets na 5 uur ontstond een overwegstoring in het Overijsselse Rijssen, maar inmiddels rijden de treinen op het traject weer. De NS vermoedt opzet en heeft het materiaal overhandigd aan de politie. Dinsdag zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld, waarbij op tientallen plekken buizen op het spoor waren gelegd. Het is nog onbekend wie daar verantwoordelijk voor is. Het kabinet trekt extra geld uit voor natuurherstel, agrarisch natuurbeheer en om boeren te helpen hun bedrijf aan te passen. Minister Jamie van Essen van Landbouw heeft in totaal 20 miljard euro voor de komende jaren om het stikstofprobleem op te lossen. Een deel van dat geld komt in een fonds, zodat het geoormerkt is voor dit doel. Ook komt er extra geld voor innovatie en om de vraag naar biologische producten te stimuleren. Voor de Veluwe, de Peel en andere regio's worden stikstofreductieplannen gemaakt. De ANBB wil dat het kabinet de brandstofaccijnzen niet langer laat meestijgen met de inflatie. Volgens de organisatie worden de prijzen aan de pomp anders te hoog vergeleken met omliggende landen. Het kabinet verlengt de tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel tot en met 2027. Vanaf 2028 wordt de korting minder en een jaar later verdwijnt die helemaal. De ANWB vindt het kabinet verder weinig ambitieus in het tegengaan van verkeersdoden en vindt dat er een structurele aanpak nodig is voor infrastructuur.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten tot nu toe ongeveer 38 miljard dollar gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office naar vragen uit het congres. Sinds het begin van de oorlog in februari tot 1 augustus gaat het om tientallen miljarden voor het ministerie van Defensie. De munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral de Patriot luchtverdedigingsraketten. Het duurt minstens 5 jaar om die voorraad weer aan te vullen, zelfs als de productie wordt opgevoerd. De renovatie van het Kennedy Center gaat pas door als een rechter toestaat dat er een inscriptie komt ter ere van Donald Trump. Dat schrijft de Amerikaanse president op Truth Social. Een rechtbank hield dinsdag een verbod op zo'n eerbetoon in stand, omdat alleen het congres daarover mag beslissen. Het Kennedy Center besloot te sluiten om te kunnen renoveren, maar de werkzaamheden beginnen niet voordat het gerechtelijke besluit van tafel is. Trump, die zichzelf bestuurslid van het centrum maakte, heeft 17 miljoen dollar in het centrum gestoken en zegt dat er versneld beroep komt tegen de uitspraak. Het Kennedy Center sluit per direct de deuren. De Verenigde Staten hebben afgelopen week in Duitsland op hoog niveau onaangekondigd overleg gehad met landen uit het Midden-Oosten. Dat bevestigt de Amerikaanse overheid na berichtgeving van het Amerikaanse Axios. Volgens dat medium waren onder meer Israël en meerdere golfstaten aanwezig. De Amerikaanse admiraal Brad Cooper, verantwoordelijk voor het militaire commando in het Midden-Oosten, zou bij de bijeenkomst zijn geweest. Over de aanwezigen en de inhoud van het gesprek doet de VS geen uitspraken. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn reis naar de algemene vergadering van de VN in New York volgende week afgezegd. Zijn aanwezigheid in Berlijn is vereist rond 2 deelstaatverkiezingen. Komende zondag zijn er verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn, maar zijn CDU volgens prognoses nek aan nek gaat met Die Linke. Na tegenvallende resultaten in Sachsen-Anhalt op 6 september staat Merz onder grote druk en dreigt hij bij nieuwe slechte resultaten zijn machtspositie te verliezen. Hij kampt met uitzonderlijk hoge benzineprijzen en wordt het binnen zijn coalitie niet eens over hulp aan automobilisten met financiële problemen. Aanklagers in Los Angeles gaan niet de doodstraf eisen tegen Nick Reiner, die wordt verdacht van de moord op zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Hoofdaanklager Nathan Hochman heeft dat dinsdag bekendgemaakt na een grondige beoordeling. Als de 33-jarige Reiner wordt veroordeeld, kan hij maximaal levenslang krijgen, zonder mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Rob Reiner en zijn vrouw werden in december vorig jaar dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Hun zoon heeft verklaard niet schuldig te zijn. Een datum voor het proces is nog niet vastgesteld. Een medewerker van een naschoolse opvang in het centrum van Parijs is veroordeeld tot een jaar huisarrest met enkelband voor ontucht met 9 kinderen tussen de 5 en 10 jaar. De 38-jarige man betastte de kinderen tussen september 2022 en januari 2024 en sprak online over seksueel misbruik. Hij kreeg ook 4 jaar voorwaardelijke celstraf en een levenslang beroepsverbod. Oud-burgemeester Anne Hidalgo sprak dinsdag voor een senaatscommissie over een collectief falen bij het aanpakken van misstanden in de naschoolse opvang. In Parijs zijn sinds begin dit jaar 132 medewerkers van de naschoolse opvang geschorst, onder wie 52 voor vermeelde ontucht of seksistisch getint geweld.
6: En nu het economisch nieuws.
4: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgde voor terughoudendheid bij beleggers.
3: Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon, houdt tussen de 5 en bijna 12 euro per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim 17 euro per maand op vooruit. ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid. Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108. Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Hans Hateboer keert terug naar FC Groningen. De 32-jarige vleugelverdediger tekent een contract voor 1 seizoen bij de club waar hij tussen 2013 en 2017 speelde. Hateboer won in 2015 de KNVB-beker met FC Groningen en speelde daarna jarenlang voor Atalanta. Later kwam hij uit voor Stade Rennes en Olympique Lyon. Hateboer speelde 13 interlands voor Oranje. Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax 4e met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Viktor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Casper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1.
7: De Nederlandse volleyballers zijn uitgeschakeld op het EK. In Tampere verloor Oranje van gastland Finland met 3-2. Net als maandag tegen Servië gaf de ploeg van bondscoach Joel Banks een voorsprong uit handen. Nederland verloor eerder ook al van België en Denemarken en speelt woensdag nog tegen Estland. Finland is met 4 overwinningen al zeker van de 8e finales. James Rodríguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodríguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog 1 keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De 8-voudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. In het oosten en zuidoosten zijn enkele buien mogelijk, soms met onweer. De wind waait zwak tot matig uit westelijke richting, aan de kust eerst nog vrij krachtig. Vannacht zijn er vooral in het oosten nog buien, mogelijk met onweer. Later kan ook elders een bui vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Aan de kust staat een matige wind. Verder landinwaarts is er weinig wind. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook enkele buien met kans op onweer. In de middag wordt het in het westen droger. De temperatuur komt uit rond de 18 graden bij een matige noordwestenwind.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws.
9: Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat aangifte doen tegen personen die dinsdag brand hebben gesticht langs snelwegen. Boeren stichten op meerdere plekken in Nederland brandjes langs snelwegen, uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Karremans zegt dat hij pislink is op mensen die dit doelbewust hebben gedaan en veroordeelt ook de tientallen sabotageacties op het spoor. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn dinsdag verhoord en daarna vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog.
10: Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond een buis gevonden bij Teuge. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat, die vermoedelijk in de avond is uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag vanaf ongeveer 21:30 tijdelijk stil. Dinsdag is ook een metalen staaf verwijderd van het treinspoor tussen Holte en Rijssen. Ook daar is een vermoeden van opzet. Dinsdagochtend zorgde sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Op meer dan 35 plekken waren buizen en kabels op het spoor gelegd. 7 mensen die dinsdagavond werden aangehouden bij een brand naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrijgelaten. De politie had hen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud, alle uit de gemeente Stichtsevecht. Ze zijn dinsdag verhoord en het onderzoek loopt nog. Dinsdagmiddag stichten boeren op verschillende plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet.
11: Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat noemt de sabotageacties op het spoor in het midden en oosten van het land onacceptabel. Ze veroordeelt de gebeurtenissen vanwege de grote maatschappelijke schade voor reizigers en vervoerders en het gevaar dat ermee gepaard ging. Volgens Bertram zijn de schade en de risico's beperkt gebleven door de adequate werking van de treinbeveiligingssystemen. Ze wacht het strafrechtelijke onderzoek af om te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van buizen en ander materiaal op het spoor. De staatssecretaris bedankt de ProRail-medewerkers en aannemers die het materiaal hebben verwijderd, zodat de treinen weer konden rijden.
12: Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland ziet kansen in de kabinetsplannen voor de economie van de toekomst. Wel zijn er zorgen omdat het kabinet geen duidelijke investeringen aangeeft om de drie noordelijke provincies bereikbaarder te maken. Goede infrastructuur is volgens het samenwerkingsverband noodzakelijk om economische groei en woningbouw in het noorden mogelijk te maken. Het samenwerkingsverband wijst onder meer op de aanleg van de Neder-Saxe-lijn en de Lely-lijn, waarvoor geen geld is uitgetrokken. Voorzitter Arno Brok stelt dat nationale en Europese investeringen goed moeten aansluiten bij de economische kracht in de regio. Het kabinet trekt extra geld uit voor natuurherstel, agrarisch natuurbeheer en om boeren te helpen hun bedrijf aan te passen. Minister Jamie van Essen van Landbouw heeft in totaal 20 miljard euro voor de komende jaren om het stikstofprobleem op te lossen. Een deel van dat geld komt in een fonds, zodat het geoormerkt is voor dit doel. Ook komt er extra geld voor innovatie en om de vraag naar biologische producten te stimuleren. Voor de Veluwe, de Peel en andere regio's worden stikstofreductieplannen gemaakt.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten tot nu toe ongeveer 38 miljard dollar gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office naar vragen uit het congres. Sinds het begin van de oorlog in februari tot 1 augustus gaat het om tientallen miljarden voor het ministerie van Defensie. De munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral de Patriot luchtverdedigingsraketten. Het duurt minstens 5 jaar om die voorraad weer aan te vullen, zelfs als de productie wordt opgevoerd.
14: De renovatie van het Kennedy Center gaat pas door als een rechter toestaat dat er een inscriptie komt ter ere van Donald Trump. Dat schrijft de Amerikaanse president op Truth Social. Een rechtbank hield dinsdag een verbod op zo'n eerbetoon in stand, omdat alleen het congres daarover mag beslissen. Het Kennedy Center besloot te sluiten om te kunnen renoveren, maar de werkzaamheden beginnen niet voordat het gerechtelijke besluit van tafel is. Trump, die zichzelf bestuurslid van het centrum maakte, heeft $17 miljoen in het centrum gestoken en zegt dat er versneld beroep komt tegen de uitspraak. Het Kennedy Center sluit per direct de deuren.
15: De Verenigde Staten hebben afgelopen week in Duitsland op hoog niveau onaangekondigd overleg gehad met landen uit het Midden-Oosten. Dat bevestigt de Amerikaanse overheid na berichtgeving van het Amerikaanse Axios. Volgens dat medium waren onder meer Israël en meerdere golfstaten aanwezig. De Amerikaanse admiraal Brad Cooper, verantwoordelijk voor het militaire commando in het Midden-Oosten, zou bij de bijeenkomst zijn geweest. Over de aanwezigen en de inhoud van het gesprek doet de VS geen uitspraken.
16: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn reis naar de algemene vergadering van de VN in New York volgende week afgezegd. Zijn aanwezigheid in Berlijn is vereist rond 2 deelstaatverkiezingen. Komende zondag zijn er verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn, maar zijn CDU volgens prognoses nek aan nek gaat met Die Linke. Na tegenvallende resultaten in Sachsen-Anhalt op 6 september staat Merz onder grote druk en dreigt hij bij nieuwe slechte resultaten zijn machtspositie te verliezen. Hij kampt met uitzonderlijk hoge benzineprijzen en wordt het binnen zijn coalitie niet eens over hulp aan automobilisten met financiële problemen.
17: Aanklagers in Los Angeles gaan niet de doodstraf eisen tegen Nick Reiner, die wordt verdacht van de moord op zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Hoofdaanklager Nathan Hochman heeft dat dinsdag bekendgemaakt na een grondige beoordeling. Als de 33-jarige Reiner wordt veroordeeld, kan hij maximaal levenslang krijgen zonder mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Rob Reiner en zijn vrouw werden in december vorig jaar dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Hun zoon heeft verklaard niet schuldig te zijn.

0: dit jaar 132 medewerkers van de naschoolse opvang geschorst, onder wie 52 voor vermeelde ontucht of seksistisch getint geweld.
1: En nu het economisch nieuws.
2: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgden voor terughoudendheid bij beleggers. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon houdt tussen de 5 en bijna 12 euro per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim 17 euro per maand op vooruit. ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid. Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108. Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in VodafoneZiggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van VodafoneZiggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse volleyballers zijn uitgeschakeld op het EK. In Tampere verloor Oranje van gastland Finland met 3-2. Net als maandag tegen Servië gaf de ploeg van bondscoach Joel Banks een voorsprong uit handen. Nederland verloor eerder ook al van België en Denemarken en speelt woensdag nog tegen Estland. Finland is met 4 overwinningen al zeker van de 8e finales. Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score Julian Brandt

0: maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Viktor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Casper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1. James Rodríguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodríguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog 1 keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hardschot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool aan op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominique Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk wat regen vallen. In het oosten en zuidoosten zijn er enkele buien, met kans op onweer. De wind is zwak tot matig, aan de kust soms nog vrij krachtig. Vannacht in het oosten eerst nog enkele buien, mogelijk met onweer. Later kan er ook elders een bui voorkomen. Het wordt rond de 13 graden. Morgenochtend zonnige periode, maar er komen wel enkele buien voorbij. Morgenmiddag zon en bewolking, met verspreid over het land enkele buien en mogelijk onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. De temperatuur komt uit rond de 18 graden. De wind is matig en komt uit westelijke richting.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat aangifte doen tegen personen die dinsdag brand hebben gesticht langs snelwegen. Boeren stichten op meerdere plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Karremans zegt dat hij pislink is op mensen die dit doelbewust hebben gedaan en veroordeelt ook de tientallen sabotageacties op het spoor. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn dinsdag verhoord en daarna vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond een buis gevonden bij Teuge. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat, die vermoedelijk in de avond is uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag vanaf ongeveer 21:30 tijdelijk stil. Dinsdag is ook een metalen staaf verwijderd van het treinspoor tussen Holte en Rijssen. Ook daar is een vermoeden van opzet. Dinsdagochtend zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Op meer dan 35 plekken waren buizen en kabels op het spoor gelegd. 7 mensen die dinsdagavond werden aangehouden bij een brand naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrijgelaten. De politie had hen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Alle uit de gemeente Stichtvecht. Ze zijn dinsdag verhoord en het onderzoek loopt nog. Dinsdagmiddag stichten boeren op verschillende plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat noemt de sabotageacties op het spoor in het midden en oosten van het land onacceptabel. Ze veroordeelt de gebeurtenissen vanwege de grote maatschappelijke schade voor reizigers en vervoerders en het gevaar dat ermee gepaard ging. Volgens Bertram zijn de schade en de risico's beperkt gebleven door de adequate werking van de treinbeveiligingssystemen. Ze wacht het strafrechtelijke onderzoek af om te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van buizen en ander materiaal op het spoor. De staatssecretaris bedankt de ProRail-medewerkers en aannemers die het materiaal hebben verwijderd, zodat de treinen weer konden rijden. Het samenwerkingsverband Noord-Nederland ziet kansen in de kabinetsplannen voor de economie van de toekomst. Wel zijn er zorgen omdat het kabinet geen duidelijke investeringen aangeeft om de drie noordelijke provincies bereikbaarder te maken. Goede infrastructuur is volgens het samenwerkingsverband noodzakelijk om economische groei en woningbouw in het noorden mogelijk te maken. Het samenwerkingsverband wijst onder meer op de aanleg van de Neder-Saxe-lijn en de Lely-lijn, waarvoor geen geld is uitgetrokken. Voorzitter Arno Brok stelt dat nationale en Europese investeringen goed moeten aansluiten bij de economische kracht in de regio. Het kabinet trekt extra geld uit voor natuurherstel, agrarisch natuurbeheer en om boeren te helpen hun bedrijf aan te passen. Minister Jamie van Essen van Landbouw heeft in totaal 20 miljard euro voor de komende jaren om het stikstofprobleem op te lossen. Een deel van dat geld komt in een fonds, zodat het geoormerkt is voor dit doel. Ook komt er extra geld voor innovatie en om de vraag naar biologische producten te stimuleren. Voor de Veluwe, de Peel en andere regio's worden stikstofreductieplannen gemaakt.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten tot nu toe ongeveer 38 miljard dollar gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office naar vragen uit het congres. Sinds het begin van de oorlog in februari tot 1 augustus gaat het om tientallen miljarden voor het ministerie van Defensie. De munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral de Patriot luchtverdedigingsraketten. Het duurt minstens 5 jaar om die voorraad weer aan te vullen, zelfs als de productie wordt opgevoerd. De renovatie van het Kennedy Center gaat pas door als een rechter toestaat dat er een inscriptie komt ter ere van Donald Trump. Dat schrijft de Amerikaanse president op Truth Social. Een rechtbank hield dinsdag een verbod op zo'n eerbetoon in stand, omdat alleen het congres daarover mag beslissen. Het Kennedy Center besloot te sluiten om te kunnen renoveren, maar de werkzaamheden beginnen niet voordat het gerechtelijke besluit van tafel is. Trump, die zichzelf bestuurslid van het centrum maakte, heeft 17 miljoen dollar in het centrum gestoken en zegt dat er versneld beroep komt tegen de uitspraak. Het Kennedy Center sluit per direct de deuren. De Verenigde Staten hebben afgelopen week in Duitsland op hoog niveau onaangekondigd overleg gehad met landen uit het Midden-Oosten. Dat bevestigt de Amerikaanse overheid na berichtgeving van het Amerikaanse Axios. Volgens dat medium waren onder meer Israël en meerdere golfstaten aanwezig. De Amerikaanse admiraal Brad Cooper, verantwoordelijk voor het militaire commando in het Midden-Oosten, zou bij de bijeenkomst zijn geweest. Over de aanwezigen en de inhoud van het gesprek doet de VS geen uitspraken. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn reis naar de algemene vergadering van de VN in New York volgende week afgezegd. Zijn aanwezigheid in Berlijn is vereist rond 2 deelstaatverkiezingen. Komende zondag zijn er verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn, maar zijn CDU volgens prognoses nek aan nek gaat met Die Linke. Na tegenvallende resultaten in Sachsen-Anhalt op 6 september staat Merz onder grote druk en dreigt hij bij nieuwe slechte resultaten zijn machtspositie te verliezen. Hij kampt met uitzonderlijk hoge benzineprijzen en wordt het binnen zijn coalitie niet eens over hulp aan automobilisten met financiële problemen. Aanklagers in Los Angeles gaan niet de doodstraf eisen tegen Nick Reiner. Die wordt verdacht van de moord op zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Hoofdaanklager Nathan Hochman heeft dat dinsdag bekendgemaakt na een grondige beoordeling. Als de 33-jarige Reiner wordt veroordeeld, kan hij maximaal levenslang krijgen, zonder mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Rob Reiner en zijn vrouw werden in december vorig jaar dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Hun zoon heeft verklaard niet schuldig te zijn. Een datum voor het proces is nog niet vastgesteld. Een medewerker van een naschoolse opvang in het centrum van Parijs is veroordeeld tot een jaar huisarrest met enkelband voor ontucht met 9 kinderen tussen de 5 en 10 jaar. De 38-jarige man betastte de kinderen tussen september 2022 en januari 2024 en sprak online over seksueel misbruik. Hij kreeg ook 4 jaar voorwaardelijke celstraf en een levenslang beroepsverbod. Oud-burgemeester Anne Hidalgo sprak dinsdag voor een senaatscommissie over een collectief falen bij het aanpakken van misstanden in de naschoolse opvang. In Parijs zijn sinds begin dit jaar 132 medewerkers van de naschoolse opvang geschorst, onder wie 52 voor vermeelde ontucht of seksistisch getint geweld. En nu het economisch nieuws.
4: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgde voor terughoudendheid bij beleggers.
3: Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon, houdt tussen de 5 en bijna €12 per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim €17 per maand op vooruit. ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid. Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108. Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor 669 miljoen euro om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse volleyballers zijn uitgeschakeld op het EK. In Tampere verloor Oranje van gastland Finland met 3-2. Net als maandag tegen Servië gaf de ploeg van bondscoach Joel Banks een voorsprong uit handen. Nederland verloor eerder ook al van België en Denemarken en speelt woensdag nog tegen Estland. Finland is met 4 overwinningen al zeker van de 8e finales. Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax 4e met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Victor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Kasper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1. James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog 1 keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hardschot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool al op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominic Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk wat regen vallen. In het oosten en zuidoosten zijn er enkele buien, met kans op onweer. De wind is zwak tot matig. Aan de kust soms nog vrij krachtig. Vannacht in het oosten eerst nog enkele buien, mogelijk met onweer. Later kan er ook elders een bui voorkomen. Het wordt rond de 13 graden. Morgenochtend zonnige periode, maar er komen wel enkele buien voorbij. Morgenmiddag zon en bewolking, met verspreid over het land enkele buien en mogelijk onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. De temperatuur komt uit rond de 18 graden. De wind is matig en komt uit westelijke richting.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio.
6: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond een buis gevonden bij Teuge. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat, die vermoedelijk in de avond is uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag vanaf ongeveer 21:30 tijdelijk stil. Dinsdag is ook een metalen staaf verwijderd van het treinspoor tussen Holte en Rijssen. Ook daar is een vermoeden van opzet. Dinsdagochtend zorgde sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Op meer dan 35 plekken waren buizen en kabels op het spoor gelegd. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat aangifte doen tegen personen die dinsdag brand hebben gesticht langs snelwegen. Boeren stichten op meerdere plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Karremans zegt dat hij pislink is op mensen die dit doelbewust hebben gedaan en veroordeelt ook de tientallen sabotageacties op het spoor. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn dinsdag verhoord en daarna vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog. 7 mensen die dinsdagavond werden aangehouden bij een brand naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrijgelaten. De politie had hen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Alle uit de gemeente Stichtse-Vecht. Ze zijn dinsdag verhoord en het onderzoek loopt nog. Dinsdagmiddag stichten boeren op verschillende plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat noemt de sabotageacties op het spoor in het midden en oosten van het land onacceptabel. Ze veroordeelt de gebeurtenissen vanwege de grote maatschappelijke schade voor reizigers en vervoerders en het gevaar dat ermee gepaard ging. Volgens Bertram zijn de schade en de risico's beperkt gebleven door de adequate werking van de treinbeveiligingssystemen. Ze wacht het strafrechtelijke onderzoek af om te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van buizen en ander materiaal op het spoor. De staatssecretaris bedankt de ProRail-medewerkers en aannemers die het materiaal hebben verwijderd, zodat de treinen weer konden rijden. Het samenwerkingsverband Noord-Nederland ziet kansen in de kabinetsplannen voor de economie van de toekomst. Wel zijn er zorgen omdat het kabinet geen duidelijke investeringen aangeeft om de 3 noordelijke provincies bereikbaarder te maken. Goede infrastructuur is volgens het samenwerkingsverband noodzakelijk om economische groei en woningbouw in het noorden mogelijk te maken. Het samenwerkingsverband wijst onder meer op de aanleg van de Neder-Saxe-lijn en de Lely-lijn, waarvoor geen geld is uitgetrokken. Voorzitter Arno Brok stelt dat nationale en Europese investeringen goed moeten aansluiten bij de economische kracht in de regio. De ANWB wil dat het kabinet de brandstofaccijnzen niet langer laat meestijgen met de inflatie. Volgens de organisatie worden de prijzen aan de pomp anders te hoog vergeleken met omliggende landen. Het kabinet verlengt de tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel tot en met 2027. Vanaf 2028 wordt de korting minder en een jaar later verdwijnt die helemaal. De ANWB vindt het kabinet verder weinig ambitieus in het tegengaan van verkeersdoden en vindt dat er een structurele aanpak nodig is voor infrastructuur.
6: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten tot nu toe ongeveer $38 miljard gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office naar vragen uit het congres. Sinds het begin van de oorlog in februari tot 1 augustus gaat het om tientallen miljarden voor het ministerie van Defensie. De munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral de Patriot luchtverdedigingsraketten. Het duurt minstens 5 jaar om die voorraad weer aan te vullen, zelfs als de productie wordt opgevoerd. De renovatie van het Kennedy Center gaat pas door als een rechter toestaat dat er een inscriptie komt ter ere van Donald Trump. Dat schrijft de Amerikaanse president op Truth Social. Een rechtbank hield dinsdag een verbod op zo'n eerbetoon in stand, omdat alleen het congres daarover mag beslissen. Het Kennedy Center besloot te sluiten om te kunnen renoveren, maar de werkzaamheden beginnen niet voordat het gerechtelijke besluit van tafel is. Trump, die zichzelf bestuurslid van het centrum maakte, heeft $17 miljoen in het centrum gestoken en zegt dat er versneld beroep komt tegen de uitspraak. Het Kennedy Center sluit per direct de deuren. De Verenigde Staten hebben afgelopen week in Duitsland op hoog niveau onaangekondigd overleg gehad met landen uit het Midden-Oosten. Dat bevestigt de Amerikaanse overheid na berichtgeving van het Amerikaanse Axios. Volgens dat medium waren onder meer Israël en meerdere golfstaten aanwezig. De Amerikaanse admiraal Brad Cooper, verantwoordelijk voor het militaire commando in het Midden-Oosten, zou bij de bijeenkomst zijn geweest. Over de aanwezigen en de inhoud van het gesprek doet de VS geen uitspraken. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn reis naar de algemene vergadering van de VN in New York volgende week afgezegd. Zijn aanwezigheid in Berlijn is vereist rond twee deelstaatverkiezingen. Komende zondag zijn er verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn, maar zijn CDU volgens prognoses nek aan nek gaat met Die Linke. Na tegenvallende resultaten in Sachsen-Anhalt op 6 september staat Merz onder grote druk en dreigt hij bij nieuwe slechte resultaten zijn machtspositie te verliezen. Hij kampt met uitzonderlijk hoge benzineprijzen en wordt het binnen zijn coalitie niet eens over hulp aan automobilisten met financiële problemen. Aanklagers in Los Angeles gaan niet de doodstraf eisen tegen Nick Reiner, die wordt verdacht van de moord op zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Hoofdaanklager Nathan Hochman heeft dat dinsdag bekendgemaakt na een grondige beoordeling. Als de 33-jarige Reiner wordt veroordeeld, kan hij maximaal levenslang krijgen zonder mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Rob Reiner en zijn vrouw werden in december vorig jaar dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Hun zoon heeft verklaard niet schuldig te zijn. Een datum voor het proces is nog niet vastgesteld. Een medewerker van een naschoolse opvang in het centrum van Parijs is veroordeeld tot een jaar huisarrest met enkelband voor ontucht met 9 kinderen tussen de 5 en 10 jaar. De 38-jarige man betastte de kinderen tussen september 2022 en januari 2024 en sprak online over seksueel misbruik. Hij kreeg ook 4 jaar voorwaardelijke celstraf en een levenslang beroepsverbod. Oud-burgemeester Anne Hidalgo sprak dinsdag voor een senaatscommissie over een collectief falen bij het aanpakken van misstanden in de naschoolse opvang. In Parijs zijn sinds begin dit jaar 132 medewerkers van de naschoolse opvang geschorst, onder wie 52 voor vermeelde ontucht of seksistisch getint geweld. En nu het economisch nieuws.
4: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon, houdt tussen de 5 en bijna €12 per maand minder over.
3: Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim 17 euro per maand op vooruit. ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid. Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108. Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor 669 miljoen euro om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets. En ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws.
8: Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Victor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Kasper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1.
9: James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk.
7: Lionel Messi speelt op 6 oktober nog één keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hardschot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool al op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham,
10: maar invaller Dominique Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid.
11: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. In het oosten en zuidoosten zijn er enkele buien met kans op onweer. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen tot noordwesten. Vannacht ook in het oosten, eerst nog enkele buien, mogelijk met onweer. Later kan er in de rest van het land ook een bui vallen. Het wordt zo'n 13 graden. Aan de kust waait het matig, landinwaarts weinig wind. Morgen zijn er zonnige perioden met enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. De temperatuur bereikt ongeveer 18 graden bij een matige noordwestenwind.
12: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond een buis gevonden bij Teuge. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat, die vermoedelijk in de avond is uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag vanaf ongeveer 21:30 tijdelijk stil. Dinsdag is ook een metalen staaf verwijderd van het treinspoor tussen Holte en Rijssen. Ook daar is een vermoeden van opzet. Dinsdagochtend zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Op meer dan 35 plekken waren buizen en kabels op het spoor gelegd. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat aangifte doen tegen personen die dinsdag brand hebben gesticht langs snelwegen. Boeren stichten op meerdere plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Karremans zegt dat hij pislink is op mensen die dit doelbewust hebben gedaan en veroordeelt ook de tientallen sabotageacties op het spoor. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn dinsdag verhoord en daarna vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog. 7 mensen die dinsdagavond werden aangehouden bij een brand naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrijgelaten. De politie had hen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Alle uit de gemeente Stichtvecht. Ze zijn dinsdag verhoord en het onderzoek loopt nog. Dinsdagmiddag stichten boeren op verschillende plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat noemt de sabotageacties op het spoor in het midden en oosten van het land onacceptabel. Ze veroordeelt de gebeurtenissen vanwege de grote maatschappelijke schade voor reizigers en vervoerders en het gevaar dat ermee gepaard ging. Volgens Bertram zijn de schade en de risico's beperkt gebleven door de adequate werking van de treinbeveiligingssystemen. Ze wacht het strafrechtelijke onderzoek af om te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van buizen en ander materiaal op het spoor. De staatssecretaris bedankt de ProRail-medewerkers en aannemers die het materiaal hebben verwijderd, zodat de treinen weer konden rijden. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland ziet kansen in de kabinetsplannen voor de economie van de toekomst. Wel zijn er zorgen omdat het kabinet geen duidelijke investeringen aangeeft om de 3 noordelijke provincies bereikbaarder te maken. Goede infrastructuur is volgens het samenwerkingsverband noodzakelijk om economische groei en woningbouw in het noorden mogelijk te maken. Het samenwerkingsverband wijst onder meer op de aanleg van de Neder-Saxe-lijn en de Lelylijn, waarvoor geen geld is uitgetrokken. Voorzitter Arno Brok stelt dat nationale en Europese investeringen goed moeten aansluiten bij de economische kracht in de regio. De ANBB wil dat het kabinet de brandstofaccijnzen niet langer laat meestijgen met de inflatie.
3: Volgens de organisatie worden de prijzen aan de pomp anders te hoog vergeleken met omliggende landen. Het kabinet verlengt de tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel tot en met 2027. Vanaf 2028 wordt de korting minder en een jaar later verdwijnt die helemaal. De ANWB vindt het kabinet verder weinig ambitieus in het tegengaan van verkeersdoden en vindt dat er een structurele aanpak nodig is voor infrastructuur.
14: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten tot nu toe ongeveer 38 miljard dollar gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office naar vragen uit het congres. Sinds het begin van de oorlog in februari tot 1 augustus gaat het om tientallen miljarden voor het ministerie van Defensie. De munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral de Patriot luchtverdedigingsraketten. Het duurt minstens 5 jaar om die voorraad weer aan te vullen, zelfs als de productie wordt opgevoerd. De renovatie van het Kennedy Center gaat pas door als een rechter toestaat dat er een inscriptie komt ter ere van Donald Trump. Dat schrijft de Amerikaanse president op Truth Social. Een rechtbank hield dinsdag een verbod op zo'n eerbetoon in stand, omdat alleen het congres daarover mag beslissen. Het Kennedy Center besloot te sluiten om te kunnen renoveren, maar de werkzaamheden beginnen niet voordat het gerechtelijke besluit van tafel is. Trump, die zichzelf bestuurslid van het centrum maakte, heeft 17 miljoen dollar in het centrum gestoken en zegt dat er versneld beroep komt tegen de uitspraak. Het Kennedy Center sluit per direct de deuren. De Verenigde Staten hebben afgelopen week in Duitsland op hoog niveau onaangekondigd overleg gehad met landen uit het Midden-Oosten. Dat bevestigt de Amerikaanse overheid na berichtgeving van het Amerikaanse Axios. Volgens dat medium waren onder meer Israël en meerdere golfstaten aanwezig. De Amerikaanse admiraal Brad Cooper, verantwoordelijk voor het militaire commando in het Midden-Oosten, zou bij de bijeenkomst zijn geweest. Over de aanwezigen en de inhoud van het gesprek doet de VS geen uitspraken. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn reis naar de algemene vergadering van de VN in New York volgende week afgezegd. Zijn aanwezigheid in Berlijn is vereist rond 2 deelstaatverkiezingen. Komende zondag zijn er verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn, waar zijn CDU volgens prognoses nek aan nek gaat met Die Linke. Na tegenvallende resultaten in Sachsen-Anhalt op 6 september staat Merz onder grote druk en dreigt hij bij nieuwe slechte resultaten zijn machtspositie te verliezen. Hij kampt met uitzonderlijk hoge benzineprijzen en wordt het binnen zijn coalitie niet eens over hulp aan automobilisten met financiële problemen. Aanklagers in Los Angeles gaan niet de doodstraf eisen tegen Nick Reiner. Die wordt verdacht van de moord op zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Hoofdaanklager Nathan Hochman heeft dat dinsdag bekendgemaakt na een grondige beoordeling. Als de 33-jarige Reiner wordt veroordeeld, kan hij maximaal levenslang krijgen zonder mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Rob Reiner en zijn vrouw werden in december vorig jaar dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Hun zoon heeft verklaard niet schuldig te zijn. Een datum voor het proces is nog niet vastgesteld. Een medewerker van een naschoolse opvang in het centrum van Parijs is veroordeeld tot een jaar huisarrest met enkelband voor ontucht met 9 kinderen tussen de 5 en 10 jaar. De 38-jarige man betastte de kinderen tussen september 2022 en januari 2024 en sprak online over seksueel misbruik. Hij kreeg ook 4 jaar voorwaardelijke celstraf en een levenslang beroepsverbod. Oud-burgemeester Anne Hidalgo sprak dinsdag voor een senaatscommissie over een collectief falen bij het aanpakken van misstanden in de naschoolse opvang. In Parijs zijn sinds begin dit jaar 132 medewerkers van de naschoolse opvang geschorst, onder wie 52 voor vermeelde ontucht of seksistisch getint geweld.
16: En nu het economisch nieuws.
17: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon, houdt tussen de 5 en bijna 12 euro per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim 17 euro per maand op vooruit. ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid. Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108. Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
19: Tot slot het sportnieuws.
20: Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Viktor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Kasper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1.
21: James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de achtste finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog één keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hard schot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool aan op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominic Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het oosten en zuidoosten eerst enkele buien. Langs de oostgrens mogelijk met onweer. Ook elders kan hier en daar een bui vallen. Het wordt rond de 13 graden. Langs de kust waait een matige wind uit westelijke richting. Landinwaarts is er weinig wind. Morgenochtend zonnige periode met verspreid enkele buien. Vanmiddag zon en bewolking, met opnieuw wat buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. De temperatuur komt uit rond de 18 graden. Er staat een matige wind uit het noordwesten. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden en westen plaatselijk een bui. Later op de dag vooral in het westen meer buien. In het zuidoosten blijft het droog. Ook morgen rond de 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond een buis gevonden bij Teuge. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat, die vermoedelijk in de avond is uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag vanaf ongeveer 21:30 tijdelijk stil. Dinsdag is ook een metalen staaf verwijderd van het treinspoor tussen Holte en Rijssen. Ook daar is een vermoeden van opzet. Dinsdagochtend zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Op meer dan 35 plekken waren buizen en kabels op het spoor gelegd. Minister Vincent Kardemans van Infrastructuur en Waterstaat laat aangifte doen tegen personen die dinsdag brand hebben gesticht langs snelwegen. Boeren stichten op meerdere plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Kardemans zegt dat hij pislink is op mensen die dit doelbewust hebben gedaan en veroordeelt ook de tientallen sabotageacties op het spoor. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn dinsdag verhoord en daarna vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog.
23: 7 mensen die dinsdagavond werden aangehouden bij een brand naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrijgelaten. De politie had hen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Alle uit de gemeente Sticht Vecht. Ze zijn dinsdag verhoord en het onderzoek loopt nog. Dinsdagmiddag stichten boeren op verschillende plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat noemt de sabotageacties op het spoor in het midden en oosten van het land onacceptabel. Ze veroordeelt de gebeurtenissen vanwege de grote maatschappelijke schade voor reizigers en

0: omdat het kabinet geen duidelijke investeringen aangeeft om de drie noordelijke provincies bereikbaarder te maken. Goede infrastructuur is volgens het samenwerkingsverband noodzakelijk om economische groei en woningbouw in het noorden mogelijk te maken. Het samenwerkingsverband wijst onder meer op de aanleg van de Neder-Saxe-lijn en de Lely-lijn, waarvoor geen geld is uitgetrokken. Voorzitter Arno Brok stelt dat nationale en Europese investeringen goed moeten aansluiten bij de economische kracht in de regio. De ANWB wil dat het kabinet de brandstofaccijnzen niet langer laat meestijgen met de inflatie. Volgens de organisatie worden de prijzen aan de pomp anders te hoog vergeleken met omliggende landen. Het kabinet verlengt de tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel tot en met 2027. Vanaf 2028 wordt de korting minder en een jaar later verdwijnt die helemaal. De ANWB vindt het kabinet verder weinig ambitieus in het tegengaan van verkeersdoden en vindt dat er een structurele aanpak nodig is voor infrastructuur.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten tot nu toe ongeveer 38 miljard dollar gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office naar vragen uit het congres. Sinds het begin van de oorlog in februari tot 1 augustus gaat het om tientallen miljarden voor het ministerie van Defensie. De munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral de Patriot luchtverdedigingsraketten. Het duurt minstens 5 jaar om die voorraad weer aan te vullen, zelfs als de productie wordt opgevoerd. De renovatie van het Kennedy Center gaat pas door als een rechter toestaat dat er een inscriptie komt ter ere van Donald Trump. Dat schrijft de Amerikaanse president op Truth Social. Een rechtbank hield dinsdag een verbod op zo'n eerbetoon in stand, omdat alleen het congres daarover mag beslissen. Het Kennedy Center besloot te sluiten om te kunnen renoveren, maar de werkzaamheden beginnen niet voordat het gerechtelijke besluit van tafel is. Trump, die zichzelf bestuurslid van het centrum maakte, heeft $17 miljoen in het centrum gestoken en zegt dat er versneld beroep komt tegen de uitspraak. Het Kennedy Center sluit per direct de deuren. De Verenigde Staten hebben afgelopen week in Duitsland op hoog niveau onaangekondigd overleg gehad met landen uit het Midden-Oosten. Dat bevestigt de Amerikaanse overheid na berichtgeving van het Amerikaanse Axios. Volgens dat medium waren onder meer Israël en meerdere golfstaten aanwezig. De Amerikaanse admiraal Brad Cooper, verantwoordelijk voor het militaire commando in het Midden-Oosten, zou bij de bijeenkomst zijn geweest. Over de aanwezigen en de inhoud van het gesprek doet de VS geen uitspraken. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn reis naar de algemene vergadering van de VN in New York volgende week afgezegd. Zijn aanwezigheid in Berlijn is vereist rond 2 deelstaatverkiezingen. Komende zondag zijn er verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn, maar zijn CDU volgens prognoses nek aan nek gaat met Die Linke. Na tegenvallende resultaten in Sachsen-Anhalt op 6 september staat Merz onder grote druk en dreigt hij bij nieuwe slechte resultaten zijn machtspositie te verliezen. Hij kampt met uitzonderlijk hoge benzineprijzen en wordt het binnen zijn coalitie niet eens over hulp aan automobilisten met financiële problemen. Aanklagers in Los Angeles gaan niet de doodstraf eisen tegen Nick Reiner. Die wordt verdacht van de moord op zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Hoofdaanklager Nathan Hochman heeft dat dinsdag bekendgemaakt na een grondige beoordeling. Als de 33-jarige Reiner wordt veroordeeld, kan hij maximaal levenslang krijgen, zonder mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Rob Reiner en zijn vrouw werden in december vorig jaar dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Hun zoon heeft verklaard niet schuldig te zijn. Een datum voor het proces is nog niet vastgesteld. Een medewerker van een naschoolse opvang in het centrum van Parijs is veroordeeld tot een jaar huisarrest met enkelband voor ontucht met 9 kinderen tussen de 5 en 10 jaar. De 38-jarige man betastte de kinderen tussen september

0: 2022 en januari 2024 en sprak online over seksueel misbruik. Hij kreeg ook 4 jaar voorwaardelijke celstraf en een levenslang beroepsverbod. Oud-burgemeester Anne Hidalgo sprak dinsdag voor een senaatscommissie over een collectief falen bij het aanpakken van misstanden in de naschoolse opvang. In Parijs zijn sinds begin dit jaar 132 medewerkers van de naschoolse opvang geschorst, onder wie 52 voor vermeelde ontucht of seksistisch getint geweld. En nu het economisch nieuws.
1: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon, houdt tussen de 5 en bijna 12 euro per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim 17 euro per maand op vooruit. ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid. Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108. Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws.
4: Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van,
3: Na rust scoorden Viktor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Casper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1. James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog één keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hard schot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool al op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominic Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het oosten en zuidoosten eerst enkele buien. Langs de oostgrens mogelijk met onweer. Ook elders kan hier en daar een bui vallen. Het wordt rond de 13 graden. Langs de kust waait een matige wind uit westelijke richting. Landinwaarts is er weinig wind. Morgenochtend zonnige periode met verspreid enkele buien. Vanmiddag zon en bewolking, met opnieuw wat buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. De temperatuur komt uit rond de 18 graden. Er staat een matige wind uit het noordwesten. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden en westen plaatselijk een bui. Later op de dag vooral in het westen meer buien. In het zuidoosten blijft het droog. Ook morgen rond de 18 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond een buis gevonden bij Teuge. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat, die vermoedelijk in de avond is uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag vanaf ongeveer 21:30 tijdelijk stil. Dinsdag is ook een metalen staaf verwijderd van het treinspoor tussen Holte en Rijssen. Ook daar is een vermoeden van opzet. Dinsdagochtend zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Op meer dan 35 plekken waren buizen en kabels op het spoor gelegd. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat aangifte doen tegen personen die dinsdag brand hebben gesticht langs snelwegen. Boeren stichten op meerdere plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet.
0: Karremans zegt dat hij pislink is op mensen die dit doelbewust hebben gedaan en veroordeelt ook de tientallen sabotageacties op het spoor. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn dinsdag verhoord en daarna vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog.
6: 7 mensen die dinsdagavond werden aangehouden bij een brand naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrijgelaten. De politie had hen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Alle uit de gemeente Stichtvecht. Ze zijn dinsdag verhoord en het onderzoek loopt nog. Dinsdagmiddag stichten boeren op verschillende plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet.
0: Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat noemt de sabotageacties op het spoor in het midden en oosten van het land onacceptabel. Ze veroordeelt de gebeurtenissen vanwege de grote maatschappelijke schade voor reizigers en vervoerders en het gevaar dat ermee gepaard ging. Volgens Bertram zijn de schade en de risico's beperkt gebleven door de adequate werking van de treinbeveiligingssystemen. Ze wacht het strafrechtelijke onderzoek af om te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van buizen en ander materiaal op het spoor. De staatssecretaris bedankt de ProRail-medewerkers en aannemers die het materiaal hebben verwijderd, zodat de treinen weer konden rijden. Het samenwerkingsverband Noord-Nederland ziet kansen in de kabinetsplannen voor de economie van de toekomst. Wel zijn er zorgen omdat het kabinet geen duidelijke investeringen aangeeft om de 3 noordelijke provincies bereikbaarder te maken. Goede infrastructuur is volgens het samenwerkingsverband noodzakelijk om economische groei en woningbouw in het noorden mogelijk te maken. Het samenwerkingsverband wijst onder meer op de aanleg van de Neder-Saxe-lijn en de Lely-lijn, waarvoor geen geld is uitgetrokken. Voorzitter Arno Brok stelt dat nationale en Europese investeringen goed moeten aansluiten bij de economische kracht in de regio. De ANWB wil dat het kabinet de brandstofaccijnzen niet langer laat meestijgen met de inflatie. Volgens de organisatie worden de prijzen aan de pomp anders te hoog vergeleken met omliggende landen. Het kabinet verlengt de tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel tot en met 2027. Vanaf 2028 wordt de korting minder en een jaar later verdwijnt die helemaal. De ANWB vindt het kabinet verder weinig ambitieus in het tegengaan van verkeersdoden en vindt dat er een structurele aanpak nodig is voor infrastructuur.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben visumbeperkingen aangekondigd voor Zuid-Afrikanen die volgens Washington betrokken zijn bij rassendiscriminatie tegen witte Zuid-Afrikanen. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio maakte dat dinsdag bekend. De beperkingen gelden voor personen die betrokken zijn bij wetten of beleid die leiden tot landonteigening zonder compensatie of rassendiscriminatie. Ook mensen die volgens de VS aanzetten tot geweld tegen etnische of raciale minderheden kunnen eronder vallen. De betrekkingen tussen beide landen zijn verslechterd sinds het begin van de tweede ambtstermijn van president Donald Trump. De renovatie van het Kennedy Center gaat pas door als een rechter toestaat dat er een inscriptie komt ter ere van Donald Trump. Dat schrijft de Amerikaanse president op Truth Social. Een rechtbank hield dinsdag een verbod op zo'n eerbetoon in stand, omdat alleen het congres daarover mag beslissen. Het Kennedy Center besloot te sluiten om te kunnen renoveren, maar de werkzaamheden beginnen niet voordat het gerechtelijke besluit van tafel is. Trump, die zichzelf bestuurslid van het centrum maakte, heeft $17 miljoen in het centrum gestoken en zegt dat er versneld beroep komt tegen de uitspraak. Het Kennedy Center sluit per direct de deuren. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten tot nu toe ongeveer $38 miljard gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office naar vragen uit het congres. Sinds het begin van de oorlog in februari tot 1 augustus gaat het om tientallen miljarden voor het ministerie van Defensie. De munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral de Patriot luchtverdedigingsraketten.
0: Het duurt minstens 5 jaar om die voorraad weer aan te vullen, zelfs als de productie wordt opgevoerd.
6: De Verenigde Staten hebben afgelopen week in Duitsland op hoog niveau onaangekondigd overleg gehad met landen uit het Midden-Oosten. Dat bevestigt de Amerikaanse overheid na berichtgeving van het Amerikaanse Axios. Volgens dat medium waren onder meer Israël en meerdere golfstaten aanwezig. De Amerikaanse admiraal Brad Cooper, verantwoordelijk voor het militaire commando in het Midden-Oosten, zou bij de bijeenkomst zijn geweest. Over de aanwezigen en de inhoud van het gesprek doet de VS geen uitspraken.
7: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn reis naar de algemene vergadering van de VN in New York volgende week afgezegd. Zijn aanwezigheid in Berlijn is vereist rond 2 deelstaatverkiezingen. Komende zondag zijn er verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn, waar zijn CDU volgens prognoses nek aan nek gaat met Die Linke. Na tegenvallende resultaten in Sachsen-Anhalt op 6 september staat Merz onder grote druk en dreigt hij bij nieuwe slechte resultaten zijn machtspositie te verliezen. Hij kampt met uitzonderlijk hoge benzineprijzen en wordt het binnen zijn coalitie niet eens over hulp aan automobilisten met financiële problemen.
6: Aanklagers in Los Angeles gaan niet de doodstraf eisen tegen Nick Reiner. Die wordt verdacht van de moord op zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Hoofdaanklager Nathan Hochman heeft dat dinsdag bekendgemaakt na een grondige beoordeling. Als de 33-jarige Reiner wordt veroordeeld, kan hij maximaal levenslang krijgen zonder mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Rob Reiner en zijn vrouw werden in december vorig jaar dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Hun zoon heeft verklaard niet schuldig te zijn. Een datum voor het proces is nog niet vastgesteld.
8: En nu het economisch nieuws.
9: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgden voor terughoudendheid bij beleggers.
6: Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon houdt tussen de 5 en bijna 12 euro per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim 17 euro per maand op vooruit.
10: ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid.
11: Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones.
12: Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108.
13: Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Viktor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Kasper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1. James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog één keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hard schot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool al op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominic Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het oosten en zuidoosten eerst enkele buien, mogelijk met onweer. Elders kan er ook plaatselijk een bui vallen. Het wordt rond de 13 graden. Langs de kust waait een matige wind uit het westen tot noordwesten. Landinwaarts is er weinig wind. Vanochtend zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de ochtend komen er enkele buien voor. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met verspreid enkele buien, mogelijk met onweer.
14: In het westen wordt het in de loop van de middag droger. Het wordt ongeveer 18 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond enkele opklaringen en plaatselijk nog een bui mogelijk. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het westen en noorden buien. De wind komt uit het zuidwesten en is aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond een buis gevonden bij Teuge. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat, die vermoedelijk in de avond is uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag vanaf ongeveer 21:30 tijdelijk stil. Dinsdag is ook een metalen staaf verwijderd van het treinspoor tussen Holte en Rijssen. Ook daar is een vermoeden van opzet. Dinsdagochtend zorgde sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Op meer dan 35 plekken waren buizen en kabels op het spoor gelegd.
16: Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat aangifte doen tegen personen die dinsdag brand hebben gesticht langs snelwegen. Boeren stichten op meerdere plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Karremans zegt dat hij pislink is op mensen die dit doelbewust hebben gedaan en veroordeelt ook de tientallen sabotageacties op het spoor. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn dinsdag verhoord en daarna vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog.
17: 7 mensen die dinsdagavond werden aangehouden bij een brand naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrijgelaten. De politie had hen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Alle uit de gemeente Stichtse-Vecht. Ze zijn dinsdag verhoord en het onderzoek loopt nog. Dinsdagmiddag stichten boeren op verschillende plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet.
18: Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat noemt de sabotageacties op het spoor in het midden en oosten van het land onacceptabel. Ze veroordeelt de gebeurtenissen vanwege de grote maatschappelijke schade voor reizigers en vervoerders en het gevaar dat ermee gepaard ging. Volgens Bertram zijn de schade en de risico's beperkt gebleven door de adequate werking van de treinbeveiligingssystemen. Ze wacht het strafrechtelijke onderzoek af om te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van buizen en ander materiaal op het spoor. De staatssecretaris bedankt de ProRail-medewerkers en aannemers die het materiaal hebben verwijderd, zodat de treinen weer konden rijden.
19: Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland ziet kansen in de kabinetsplannen voor de economie van de toekomst. Wel zijn er zorgen omdat het kabinet geen duidelijke investeringen aangeeft om de 3 noordelijke provincies bereikbaarder te maken. Goede infrastructuur is volgens het samenwerkingsverband noodzakelijk om economische groei en woningbouw in het noorden mogelijk te maken. Het samenwerkingsverband wijst onder meer op de aanleg van de Neder-Saxe-lijn en de Lely-lijn, waarvoor geen geld is uitgetrokken. Voorzitter Arno Brok stelt dat nationale en Europese investeringen goed moeten aansluiten bij de economische kracht in de regio.
20: De ANBB wil dat het kabinet de brandstofaccijnzen niet langer laat meestijgen met de inflatie. Volgens de organisatie worden de prijzen aan de pomp anders te hoog vergeleken met omliggende landen. Het kabinet verlengt de tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel tot en met 2027. Vanaf 2028 wordt de korting minder en een jaar later verdwijnt die helemaal. De ANWB vindt het kabinet verder weinig ambitieus in het tegengaan van verkeersdoden en vindt dat er een structurele aanpak nodig is voor infrastructuur.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
21: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben visumbeperkingen aangekondigd voor Zuid-Afrikanen die volgens Washington betrokken zijn bij rassendiscriminatie tegen witte Zuid-Afrikanen.
1: Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio maakte dat dinsdag bekend. De beperkingen gelden voor personen die betrokken zijn bij wetten of beleid die leiden tot landonteigening zonder compensatie of rassendiscriminatie. Ook mensen die volgens de VS aanzetten tot geweld tegen etnische of raciale minderheden kunnen eronder vallen. De betrekkingen tussen beide landen zijn verslechterd sinds het begin van de tweede ambtstermijn van president Donald Trump.
4: De renovatie van het Kennedy Center gaat pas door als een rechter toestaat dat er een inscriptie komt ter ere van Donald Trump. Dat schrijft de Amerikaanse president op Truth Social. Een rechtbank hield dinsdag een verbod op zo'n eerbetoon in stand, omdat alleen het congres daarover mag beslissen. Het Kennedy Center besloot te sluiten om te kunnen renoveren, maar de werkzaamheden beginnen niet voordat het gerechtelijke besluit van tafel is. Trump, die zichzelf bestuurslid van het centrum maakte, heeft $17 miljoen in het centrum gestoken en zegt dat er versneld beroep komt tegen de uitspraak. Het Kennedy Center sluit per direct de deuren.
22: De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten tot nu toe ongeveer $38 miljard gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office naar vragen uit het congres. Sinds het begin van de oorlog in februari tot 1 augustus gaat het om tientallen miljarden voor het ministerie van Defensie. De munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral de Patriot luchtverdedigingsraketten. Het duurt minstens 5 jaar om die voorraad weer aan te vullen, zelfs als de productie wordt opgevoerd.
23: De Verenigde Staten hebben afgelopen week in Duitsland op hoog niveau onaangekondigd overleg gehad met landen uit het Midden-Oosten. Dat bevestigt de Amerikaanse overheid na berichtgeving van het Amerikaanse Axios. Volgens dat medium waren onder meer Israël en meerdere golfstaten aanwezig. De Amerikaanse admiraal Brad Cooper, verantwoordelijk voor het militaire commando in het Midden-Oosten, zou bij de bijeenkomst zijn geweest. Over de aanwezigen en de inhoud van het gesprek doet de VS geen uitspraken.
24: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn reis naar de algemene vergadering van de VN in New York volgende week afgezegd. Zijn aanwezigheid in Berlijn is vereist rond 2 deelstaatverkiezingen. Komende zondag zijn er verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn, maar zijn CDU volgens prognoses nek aan nek gaat met Die Linke. Na tegenvallende resultaten in Sachsen-Anhalt op 6 september staat Merz onder grote druk en dreigt hij bij nieuwe slechte resultaten zijn machtspositie te verliezen. Hij kampt met uitzonderlijk hoge benzineprijzen en wordt het binnen zijn coalitie niet eens over hulp aan automobilisten met financiële problemen.
25: Aanklagers in Los Angeles gaan niet de doodstraf eisen tegen Nick Reiner, die wordt verdacht van de moord op zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Hoofdaanklager Nathan Hochman heeft dat dinsdag bekendgemaakt na een grondige beoordeling. Als de 33-jarige Reiner wordt veroordeeld, kan hij maximaal levenslang krijgen zonder mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Rob Reiner en zijn vrouw werden in december vorig jaar dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Hun zoon heeft verklaard niet schuldig te zijn. Een datum voor het proces is nog niet vastgesteld.
26: En nu het economisch nieuws.
27: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgde voor terughoudendheid bij beleggers.
28: Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde.
0: Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon, houdt tussen de 5 en bijna 12 euro per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim 17 euro per maand op vooruit.
6: ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid.
7: Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108.
8: Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws.
11: Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Viktor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Kasper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1.
12: James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk.
13: Lionel Messi speelt op 6 oktober nog 1 keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje.
3: Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hardschot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool aan op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominic Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zegen blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het oosten en zuidoosten eerst enkele buien, mogelijk met onweer. Elders kan er ook plaatselijk een bui vallen. Het wordt rond de 13 graden. Langs de kust waait een matige wind uit het westen tot noordwesten. Landinwaarts is er weinig wind. Vanochtend zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de ochtend komen er enkele buien voor. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met verspreid enkele buien, mogelijk met onweer. In het westen wordt het in de loop van de middag droger. Het wordt ongeveer 18 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond enkele opklaringen en plaatselijk nog een bui mogelijk. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het westen en noorden buien. De wind komt uit het zuidwesten en is aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig.
14: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond een buis gevonden bij Teuge. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat, die vermoedelijk in de avond is uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag vanaf ongeveer 21:30 tijdelijk stil. Dinsdag is ook een metalen staaf verwijderd van het treinspoor tussen Holte en Rijssen. Ook daar is een vermoeden van opzet. Dinsdagochtend zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Op meer dan 35 plekken waren buizen en kabels op het spoor gelegd.
16: Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat aangifte doen tegen personen die dinsdag brand hebben gesticht langs snelwegen. Boeren stichten op meerdere plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Karremans zegt dat hij pislink is op mensen die dit doelbewust hebben gedaan en veroordeelt ook de tientallen sabotageacties op het spoor. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn dinsdag verhoord en daarna vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog.
17: 7 mensen die dinsdagavond werden aangehouden bij een brand naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrijgelaten. De politie had hen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Alle uit de gemeente Stichtvervecht. Ze zijn dinsdag verhoord en het onderzoek loopt nog. Dinsdagmiddag stichten boeren op verschillende plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet.
18: Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat noemt de sabotageacties op het spoor in het midden en oosten van het land onacceptabel. Ze veroordeelt de gebeurtenissen vanwege de grote maatschappelijke schade voor reizigers en vervoerders en het gevaar dat ermee gepaard ging. Volgens Bertram zijn de schade en de risico's beperkt gebleven door de adequate werking van de treinbeveiligingssystemen. Ze wacht het strafrechtelijke onderzoek af om te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van buizen en ander materiaal op het spoor. De staatssecretaris bedankt de ProRail-medewerkers en aannemers die het materiaal hebben verwijderd, zodat de treinen weer konden rijden.
19: Het samenwerkingsverband Noord-Nederland ziet kansen in de kabinetsplannen voor de economie van de toekomst.
1: Wel zijn er zorgen omdat het kabinet geen duidelijke investeringen aangeeft om de drie noordelijke provincies bereikbaarder te maken. Goede infrastructuur is volgens het samenwerkingsverband noodzakelijk om economische groei en woningbouw in het noorden mogelijk te maken. Het samenwerkingsverband wijst onder meer op de aanleg van de Neder-Saxe-lijn en de Lely-lijn, waarvoor geen geld is uitgetrokken. Voorzitter Arno Brok stelt dat nationale en Europese investeringen goed moeten aansluiten bij de economische kracht in de regio.
2: De ANBB wil dat het kabinet de brandstofaccijnzen niet langer laat meestijgen met de inflatie. Volgens de organisatie worden de prijzen aan de pomp anders te hoog vergeleken met omliggende landen. Het kabinet verlengt de tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel tot en met 2027. Vanaf 2028 wordt de korting minder en een jaar later verdwijnt die helemaal. De ANWB vindt het kabinet verder weinig ambitieus in het tegengaan van verkeersdoden en vindt dat er een structurele aanpak nodig is voor infrastructuur.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben visumbeperkingen aangekondigd voor Zuid-Afrikanen die volgens Washington betrokken zijn bij rassendiscriminatie tegen witte Zuid-Afrikanen. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio maakte dat dinsdag bekend. De beperkingen gelden voor personen die betrokken zijn bij wetten of beleid die leiden tot landonteigening zonder compensatie of rassendiscriminatie. Ook mensen die volgens de VS aanzetten tot geweld tegen etnische of raciale minderheden kunnen erom bevallen. De betrekkingen tussen beide landen zijn verslechterd sinds het begin van de tweede ambtstermijn van president Donald Trump.
20: De renovatie van het Kennedy Center gaat pas door als een rechter toestaat dat er een inscriptie komt ter ere van Donald Trump. Dat schrijft de Amerikaanse president op Truth Social. Een rechtbank hield dinsdag een verbod op zo'n eerbetoon in stand, omdat alleen het congres daarover mag beslissen. Het Kennedy Center besloot te sluiten om te kunnen renoveren, maar de werkzaamheden beginnen niet voordat het gerechtelijke besluit van tafel is. Trump, die zichzelf bestuurslid van het centrum maakte, heeft $17 miljoen in het centrum gestoken en zegt dat er versneld beroep komt tegen de uitspraak. Het Kennedy Center sluit per direct de deuren.
21: De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten tot nu toe ongeveer $38 miljard gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office naar vragen uit het congres. Sinds het begin van de oorlog in februari tot 1 augustus gaat het om tientallen miljarden voor het ministerie van Defensie. De munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral de Patriot luchtverdedigingsraketten. Het duurt minstens 5 jaar om die voorraad weer aan te vullen, zelfs als de productie wordt opgevoerd.
22: De Verenigde Staten hebben afgelopen week in Duitsland op hoog niveau onaangekondigd overleg gehad met landen uit het Midden-Oosten. Dat bevestigt de Amerikaanse overheid na berichtgeving van het Amerikaanse Axios. Volgens dat medium waren onder meer Israël en meerdere golfstaten aanwezig. De Amerikaanse admiraal Brad Cooper, verantwoordelijk voor het militaire commando in het Midden-Oosten, zou bij de bijeenkomst zijn geweest. Over de aanwezigen en de inhoud van het gesprek doet de VS geen uitspraken.
23: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn reis naar de algemene vergadering van de VN in New York volgende week afgezegd. Zijn aanwezigheid in Berlijn is vereist rond 2 deelstaatverkiezingen. Komende zondag zijn er verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn, maar zijn CDU volgens prognoses nek aan nek gaat met Die Linke. Na tegenvallende resultaten in Sachsen-Anhalt op 6 september staat Merz onder grote druk en dreigt hij bij nieuwe slechte resultaten zijn machtspositie te verliezen. Hij kampt met uitzonderlijk hoge benzineprijzen en wordt het binnen zijn coalitie niet eens over hulp aan automobilisten met financiële problemen.
24: Aanklagers in Los Angeles gaan niet de doodstraf eisen tegen Nick Reiner, die wordt verdacht van de moord op zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michelle Singer Reiner.
0: Hoofdaanklager Nathan Hochman heeft dat dinsdag bekendgemaakt na een grondige beoordeling. Als de 33-jarige Reiner wordt veroordeeld, kan hij maximaal levenslang krijgen zonder mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Rob Reiner en zijn vrouw werden in december vorig jaar dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Hun zoon heeft verklaard niet schuldig te zijn. Een datum voor het proces is nog niet vastgesteld.
6: En nu het economisch nieuws.
7: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgden voor terughoudendheid bij beleggers.
8: Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde.
9: Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon, houdt tussen de 5 en bijna 12 euro per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim 17 euro per maand op vooruit.
25: ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid.
26: Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108.
27: Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
28: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
29: Tot slot het sportnieuws.
30: Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Viktor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Casper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1. James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de achtste finales van het WK,

0: Lionel Messi speelt op 6 oktober nog één keer voor Argentinië. De Argentijnse voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hardschot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool al op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominic Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het oosten en zuidoosten eerst enkele buien. Langs de oostgrens mogelijk met onweer. Ook elders plaatselijk een bui. Het wordt rond de 13 graden. Aan de kust matige wind uit westelijke richting. Landinwaarts weinig wind. Vanochtend sommige perioden, maar in de loop van de ochtend komen er enkele buien voor. De wind is matig en komt uit het westen tot noordwesten. Vanmiddag zon en bewolking, met verspreid over het land enkele buien, mogelijk met onweer. In het westen wordt het later droger. De temperatuur komt uit rond de 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind. Vanavond enkele opklaringen en plaatselijk nog een bui. Aan de kust matige wind. Landinwaarts weinig wind.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond een buis gevonden bij Teuge. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat, die vermoedelijk in de avond is uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag vanaf ongeveer 21:30 tijdelijk stil. Dinsdag is ook een metalen staaf verwijderd van het treinspoor tussen Holte en Rijssen. Ook daar is een vermoeden van opzet. Dinsdagochtend zorgde sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Op meer dan 35 plekken waren buizen en kabels op het spoor gelegd. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat aangifte doen tegen personen die dinsdag brand hebben gesticht langs snelwegen. Boeren stichten op meerdere plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Karremans zegt dat hij pislink is op mensen die dit doelbewust hebben gedaan en veroordeelt ook de tientallen sabotageacties op het spoor. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn dinsdag verhoord en daarna vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog. 7 mensen die dinsdagavond werden aangehouden bij een brand naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrijgelaten. De politie had hen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Alle uit de gemeente Stichtsevecht. Ze zijn dinsdag verhoord en het onderzoek loopt nog. Dinsdagmiddag stichten boeren op verschillende plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat noemt de sabotageacties op het spoor in het midden en oosten van het land onacceptabel. Ze veroordeelt de gebeurtenissen vanwege de grote maatschappelijke schade voor reizigers en vervoerders en het gevaar dat ermee gepaard ging. Volgens Bertram zijn de schade en de risico's beperkt gebleven door de adequate werking van de treinbeveiligingssystemen. Ze wacht het